0: temperatuur komt uit op 18 tot 23 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Onder grote belangstelling is bij het Indisch Monument in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Ook zijn alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. Hoofdspreker was schrijfster Maddie Stolk, wier ouders de Japanse bezetting meemaakten. Zij illustreerde aan de hand van twee kisten hoe de oorlog nooit de harten en hoofden van haar ouders verliet. Ongeveer 5000 mensen woonden de herdenking bij. Naast de plechtigheid in Den Haag waren er verspreid door het land nog 80 kleinere herdenkingen.
3: Ruim 2000 vrijwilligers hebben tijdens de Beach Cleanup Tour 4175 kilo afval en 79.242 sigarettenpeuken van de Nederlandse stranden gehaald. De opruimactie vond de afgelopen twee weken plaats langs de hele Noordzeekust, van Schiermonnikoog tot Katzand. Het aantal peuken is dit jaar opvallend hoog, veel meer dan vorig jaar. Stichting de Noordzee noemt dat zorgwekkend, omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. De stichting pleit voor een verbod op plastic sigarettenfilters en meer rookvrije stranden.
4: Schrijver Peter Andriessen is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie in een overlijdensadvertentie in NRC. Hij overleed al op 1 augustus. Andriessen was van huis uit psycholoog en debuteerde in 1969 met Verboden te jodelen. Bekend werd hij vooral door de roman Zuster Belinda en Het geheime leven van dokter Douchkind uit 1971. Een persiflage op de doktersroman vol ironie en clichés.
5: Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters van Defensie naar België om te helpen bij het blussen van een natuurbrand in de Hoge Venen. De helikopters kunnen met een speciale waterzak duizenden liters water tegelijk scheppen en boven de brand uitstorten. Het gaat om een veenbrand in de Belgische gemeente Balen, die al 1600 hectare beslaat en zich nog uitbreidt. Veenbranden woeden vaak ondergronds en zijn moeilijk te blussen. Ook Duitsland, Tsjechië en Zweden sturen blusmiddelen naar België.
6: Politievakbond ACP wil dat het lokale gezag reflecteert op de handhaving rond boerenacties en het dodelijke ongeluk vrijdag op de A59 bij Hees. Bij dat ongeluk vielen 2 doden in de staart van een file die was ontstaan door trekkers op de snelweg. De bond benadrukt dat de burgemeester het handhavingsplan opstelt en de politie daar alleen advies over geeft. Ook de Nederlandse Politiebond vindt dat de lokale driehoek de aanpak van dit soort acties grondig moet evalueren. Het politieonderzoek naar de toedracht van het ongeluk loopt nog.
7: De politie heeft een demonstratie van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Tientallen klimaatactivisten blokkeerden rond 2 uur 's middags de toegang tot de A12, zonder dat vooraf te melden bij de gemeente. Burgemeester Jan van Zanen gaf direct een ontruimingsbevel. Ongeveer 40 activisten, die weigerden zelf te vertrekken, zijn aangehouden en met de bus naar het ADO-stadion gebracht. Na het noteren van hun gegevens zijn ze weer vrijgelaten.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. De Colombiaanse president Abelardo de la Espriella heeft Donald Trump gevraagd de Amerikaanse importheffingen op Colombiaanse producten tijdelijk op te schorten. Het land is zwaar getroffen door een aardbeving. De Amerikaanse invoerrechten op Colombiaanse producten gingen eind juli omhoog van 10 naar 12,5%, met enkele uitzonderingen zoals koffie en olie.

0: De Laïs Priaya zegt dat hij ongeveer 10 minuten met Trump sprak, die zijn medeleven betuigde. Maandag trof een aardbeving met een kracht van 7,4 Colombia, waarbij bijna 300 mensen om het leven kwamen en bijna 13.000 woningen werden verwoest. Krachtige stormen en overstromingen hebben in de Amerikaanse staat Indiana aan tenminste 6 mensen het leven gekost. Onder de slachtoffers is een jongetje van 4 jaar. Verder kwamen sinds het begin van de storm op dinsdag 3 vrouwen en 2 mannen om, meldt het Centrum voor Rampenbestrijding van de staat. Gouverneur Mike Brown zegt dat president Trump heeft toegezegd het verzoek voor een presidentiële noodverklaring goed te keuren. Daarmee komt de weg vrij voor federale steun. In het noordwesten van Spanje zijn zaterdag 2 vrouwen omgekomen door overstromingen en een aardverschuiving. Het gaat om vrouwen van ongeveer 60 en 80 jaar oud. 2 baby's raakten licht gewond in het dorp Manzanedo de Valduesa. In de provincie León gold code oranje vanwege stortregens. Bij de aardverschuiving kwamen stenen en modder naar beneden. Hamas-leider Khalil al-Hayya is zondag in Cairo voor een ontmoeting met de Egyptische inlichtingenchef Hassan Rashad. Het bezoek vindt plaats kort voordat de Amerikaanse gezant Jared Kushner volgende week naar Egypte en Israël reist. Kushner, de schoonzoon van president Trump, wil beweging krijgen in het plan van Trumps Vredesraad. Dat plan voorziet in de terugtrekking van Israël en ontwapening van Hamas. Hamas keurde het plan goed, maar Israël wees het af. In het Belgische natuurgebied De Hoge Venen is meer dan 2000 hectare aan natuur in vlammen opgegaan. Uit de plaatsen Soerbrot en Buitkenbach zijn in totaal zo'n 600 mensen geëvacueerd. De meeste mensen konden onderdak vinden bij familie of kennissen. Een 30-tal mensen verbleef in een opvangcentrum van het Rode Kruis in Malmedy. Nederland helpt met blushelikopters bij het bestrijden van de brand, als onderdeel van een EU-steunmechanisme. Het gaat volgens Belgische media om de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Qatar ontkent dat het 3 Iraanse piloten gevangen houdt, zoals Iran eerder beweerde. Het land zegt wel de stoffelijke resten van een van de piloten te hebben gevonden. De piloten zouden in maart zijn neergestort tijdens de oorlog tussen Iran, de VS en Israël. Volgens een woordvoerder van het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken schonden de Iraanse piloten het luchtruim en werden noodzakelijke maatregelen genomen om het grondgebied te verdedigen. Qatar noemt de uitspraken van Iran misleidend en zegt verbaasd te zijn over de timing, te midden van diplomatieke inspanningen om de spanningen in de regio te verminderen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden. De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt The Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen, bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips. EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland. De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentair krediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder. De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosov's fintechbedrijf W Group. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft de transfer van Mika Gods naar Paris Saint-Germain bevestigd. De club ontvangt een bedrag dat kan oplopen tot 55 miljoen euro. De 21-jarige Gods kwam 3 jaar geleden voor 1 miljoen euro over van KRC Genk en was vorig seizoen met 17 doelpunten en 13 assists de belangrijkste speler van Ajax. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Ajax de aanvaller niet kwijt wilde, maar dat Gods deze kans bij de tweevoudig Champions League-winnaar heeft verdiend. Ajax wil met het geld een snelle rechtsbuiten en linksbuiten aantrekken, een rechtsbenige centrale verdediger en een verdedigende middenvelder. Novak Djokovic is al in de tweede ronde uitgeschakeld op het toernooi in Cincinnati. De Serviër verloor in 3 sets van de Argentijn Thiago Tirante. Het was de eerste wedstrijd van Djokovic sinds zijn nederlaag tegen Jannik Sinner in de halve finale van Wimbledon. De 39-jarige Djokovic won het toernooi in Cincinnati eerder in 2018, 2020 en 2023. PSV-trainer Peter Bos gunt Joey Veerman een transfer naar Borussia Dortmund. Bos zegt dat hij weet wat voor mooie club Dortmund is, maar verder niets over de transfer kan zeggen. Veerman wil graag naar een buitenlandse club, maar PSV heeft, voor zover bekend, nog geen bod ontvangen. Verschillende media melden dat Dortmund interesse heeft en de middenvelder voor ongeveer 20 miljoen euro kan overnemen. Veerman zegt dat hij geluiden hoort, maar dat hij nog niet bij Dortmund voetbalt. Emma Oosterwegel heeft zilver gewonnen op de zevenkamp bij de EK-atletiek in Birmingham. Ze zegt dat ze 2 nachten niet heeft kunnen slapen van de zenuwen, omdat ze wist dat ze kans maakte op een medaille. Oosterwegel stond na 6 onderdelen tweede en moest op de 800 meter ongeveer 3,5 seconden sneller lopen dan de Ierse Kate O'Connor voor goud.
2: maar dat lukte niet. De atlete, die in 2021 brons won op de Olympische Spelen, noemt haar fitheid de sleutel tot dit succes. Ze heeft dit jaar nog geen enkele training hoeven overslaan.
3: Stefan Nillissen heeft goud gewonnen op de 1500 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Groesbeek verraste zichzelf met de titel, want hij werd vooraf niet tot de kanshebbers gerekend. Met een indrukwekkende eindsprint liep hij zijn concurrenten voorbij. Nillissen had dit jaar last van blessures, maar voelde zich elke race sterker worden. Hij hoopt later samen met trainingsvriend Niels Laros, die nu geblesseerd is, vol te gaan voor grote wedstrijden.
4: Lieke Klaver heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinster was niet tevreden over haar race en zei dat ze werd afgeleid door de wind in het stadion. Klaver had daardoor geen gevoel voor tempo en wist niet of ze hard of langzaam liep. Het is haar vijfde individuele medaille op de 400 meter bij een titeltoernooi. Zondag hoopt ze met de estafetteploeg op de 4x400 meter alsnog goud te winnen.
5: Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het waarschijnlijk overal droog. In het noorden kan het plaatselijk mistig worden. De temperatuur daalt naar zo'n 12 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden. Er staat weinig wind uit het noorden. Morgenochtend is er naast zon ook wat bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. In de middag wordt het 22 tot 26 graden, het warmst in het zuidoosten. De wind blijft zwak tot matig uit het noorden. Let op, in het zuidoosten en oosten is het Nationaal Hitteplan actief. Morgen gaat het in de loop van de nacht vanuit het noordwesten regenen. Morgenochtend kan het nog even doorregenen, maar later wordt het droger. De temperatuur komt niet hoger dan 18 tot 23 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Onder grote belangstelling is bij het Indisch monument in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Ook zijn alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. Hoofdspreker was schrijfster Maddie Stolk, wier ouders de Japanse bezetting meemaakten. Zij illustreerde aan de hand van twee kisten hoe de oorlog nooit de harten en hoofden van haar ouders verliet. Ongeveer 5000 mensen woonden de herdenking bij. Naast de plechtigheid in Den Haag waren er verspreid door het land nog 80 kleinere herdenkingen.
11: Ruim 2000 vrijwilligers hebben tijdens de Beach Cleanup Tour 4175 kilo afval en 79.242 sigarettenpeuken van de Nederlandse stranden gehaald. De opruimactie vond de afgelopen twee weken plaats langs de hele Noordzeekust, van Schiermonnikoog tot Katzand. Het aantal peuken is dit jaar opvallend hoog, veel meer dan vorig jaar. Stichting de Noordzee noemt dat zorgwekkend, omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. De stichting pleit voor een verbod op plastic sigarettenfilters en meer rookvrije stranden.
12: Schrijver Peter Andriessen is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie in een overlijdensadvertentie in NRC. Hij overleed al op 1 augustus. Andriessen was van huis uit psycholoog en debuteerde in 1969 met Verboden te jodelen. Bekend werd hij vooral door de roman Zuster Belinda en Het geheime leven van Dr. Douchkind uit 1971. Een persiflage op de doktersroman vol ironie en clichés.
13: Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters van Defensie naar België om te helpen bij het blussen van een natuurbrand in de Hoge Venen. De helikopters kunnen met een speciale waterzak duizenden liters water tegelijk scheppen en boven de brand uitstorten.
14: Het gaat om een veenbrand in de Belgische gemeente Balen, die al 1600 hectare beslaat en zich nog uitbreidt. Veenbranden woeden vaak ondergronds en zijn moeilijk te blussen. Ook Duitsland, Tsjechië en Zweden sturen blusmiddelen naar België.
15: Politievakbond ACP wil dat het lokale gezag reflecteert op de handhaving rond boerenacties en het dodelijke ongeluk vrijdag op de A59 bij Hees. Bij dat ongeluk vielen 2 doden in de staart van een file die was ontstaan door trekkers op de snelweg. De bond benadrukt dat de burgemeester het handhavingsplan opstelt en de politie daar alleen advies over geeft. Ook de Nederlandse Politiebond vindt dat de lokale driehoek de aanpak van dit soort acties grondig moet evalueren. Het politieonderzoek naar de toedracht van het ongeluk loopt nog. De politie heeft een demonstratie van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Tientallen klimaatactivisten blokkeerden rond 2 uur 's middags de toegang tot de A12, zonder dat vooraf te melden bij de gemeente. Burgemeester Jan van Zanen gaf direct een ontruimingsbevel. Ongeveer 40 activisten, die weigerden zelf te vertrekken, zijn aangehouden en met de bus naar het ADO-stadion gebracht. Na het noteren van hun gegevens zijn ze weer vrijgelaten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws. In het Belgische natuurgebied De Hoge Venen is zeker 2700 hectare aan natuur in vlammen opgegaan. De brand was rond middernacht nog niet onder controle. 2 Nederlandse blushelikopters hielpen zaterdagmiddag met blussen, maar zijn inmiddels teruggekeerd naar vliegbasis Geelse Rijen. Uit de plaatsen Soerbrot en Buitkenbach zijn in totaal zo'n 600 mensen geëvacueerd. In het Duitse Monschau, vlak over de grens, heeft het stadsbestuur inwoners opgeroepen zich voor te bereiden op een mogelijke evacuatie. De Colombiaanse president Abelardo de la Espriella heeft Donald Trump gevraagd de Amerikaanse importheffingen op Colombiaanse producten tijdelijk op te schorten. Het land is zwaar getroffen door een aardbeving. De Amerikaanse invoerrechten op Colombiaanse producten gingen eind juli omhoog van 10 naar 12,5%, met enkele uitzonderingen zoals koffie en olie. De la Espriella zegt dat hij ongeveer 10 minuten met Trump sprak, die zijn medeleven betuigde. Maandag trof een aardbeving met een kracht van 7,4 Colombia, waarbij bijna 300 mensen om het leven kwamen en bijna 13.000 woningen werden verwoest. Krachtige stormen en overstromingen hebben in de Amerikaanse staat Indiana aan tenminste 6 mensen het leven gekost. Onder de slachtoffers is een jongetje van 4 jaar. Verder kwamen sinds het begin van de storm op dinsdag 3 vrouwen en 2 mannen om, meldt het Centrum voor Rampenbestrijding van de staat. Gouverneur Mike Brown zegt dat president Trump heeft toegezegd het verzoek voor een presidentiële noodverklaring goed te keuren. Daarmee komt de weg vrij voor federale steun. In het noordwesten van Spanje zijn zaterdag 2 vrouwen omgekomen door overstromingen en een aardverschuiving. Het gaat om vrouwen van ongeveer 60 en 80 jaar oud. 2 baby's raakten licht gewond in het dorp Manzanedo de Valduesa. In de provincie León gold code oranje vanwege stortregens. Bij de aardverschuiving kwamen stenen en modder naar beneden. Hamas-leider Khalil al-Hayya is zondag in Cairo voor een ontmoeting met de Egyptische inlichtingenchef Hassan Rashad. Het bezoek vindt plaats kort voordat de Amerikaanse gezant Jared Kushner volgende week naar Egypte en Israël reist. Kushner, de schoonzoon van president Trump, wil beweging krijgen in het plan van Trumps Vredesraad. Dat plan voorziet in de terugtrekking van Israël en ontwapening van Hamas. Hamas keurde het plan goed, maar Israël wees het af. Qatar ontkent dat het 3 Iraanse piloten gevangen houdt, zoals Iran eerder beweerde.
16: Het land zegt wel de stoffelijke resten van een van de piloten te hebben gevonden. De piloten zouden in maart zijn neergestort tijdens de oorlog tussen Iran, de VS en Israël. Volgens een woordvoerder van het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken schonden de Iraanse piloten het luchtruim en werden noodzakelijke maatregelen genomen om het grondgebied te verdedigen. Qatar noemt de uitspraken van Iran misleidend en zegt verbaasd te zijn over de timing, te midden van diplomatieke inspanningen om de spanningen in de regio te verminderen.
17: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
18: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
19: En nu het economisch nieuws. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden. De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt The Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen. Bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips.
20: EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland.
21: De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentairkrediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen. Tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder.
22: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakt in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
23: Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet,
0: maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosovs fintechbedrijf W Group.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft de transfer van Mika Gods naar Paris Saint-Germain bevestigd. De club ontvangt een bedrag dat kan oplopen tot 55 miljoen euro. De 21-jarige Gods kwam 3 jaar geleden voor 1 miljoen euro over van KRC Genk en was vorig seizoen met 17 doelpunten en 13 assists de belangrijkste speler van Ajax. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Ajax de aanvaller niet kwijt wilde, maar dat Gods deze kans bij de tweevoudig Champions League-winnaar heeft verdiend. Ajax wil met het geld een snelle rechtsbuiten en linksbuiten aantrekken, een rechtsbenige centrale verdediger en een verdedigende middenvelder. Novak Djokovic is al in de tweede ronde uitgeschakeld op het toernooi in Cincinnati. De Serviër verloor in 3 sets van de Argentijn Thiago Tirante. Het was de eerste wedstrijd van Djokovic sinds zijn nederlaag tegen Jannik Sinner in de halve finale van Wimbledon. De 39-jarige Djokovic won het toernooi in Cincinnati eerder in 2018, 2020 en 2023. PSV-trainer Peter Bos gunt Joey Veerman een transfer naar Borussia Dortmund. Bos zegt dat hij weet wat voor mooie club Dortmund is, maar verder niets over de transfer kan zeggen. Veerman wil graag naar een buitenlandse club, maar PSV heeft, voor zover bekend, nog geen bod ontvangen. Verschillende media melden dat Dortmund interesse heeft en de middenvelder voor ongeveer 20 miljoen euro kan overnemen. Veerman zegt dat hij geluiden hoort, maar dat hij nog niet bij Dortmund voetbalt. Emma Oosterwegel heeft zilver gewonnen op de zevenkamp bij de EK-atletiek in Birmingham. Ze zegt dat ze 2 nachten niet heeft kunnen slapen van de zenuwen, omdat ze wist dat ze kans maakte op een medaille. Oosterwegel stond na 6 onderdelen tweede en moest op de 800 meter ongeveer 3,5 seconden sneller lopen dan de Ierse Kate O'Connor voor goud. Maar dat lukte niet. De atlete, die in 2021 brons won op de Olympische Spelen, noemt haar fitheid de sleutel tot dit succes. Ze heeft dit jaar nog geen enkele training hoeven overslaan. Stefan Nillissen heeft goud gewonnen op de 1500 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Groesbeek verraste zichzelf met de titel, want hij werd vooraf niet tot de kanshebbers gerekend. Met een indrukwekkende eindsprint liep hij zijn concurrenten voorbij. Nillissen had dit jaar last van blessures, maar voelde zich elke race sterker worden. Hij hoopt later samen met trainingsvriend Niels Laros, die nu geblesseerd is, vol te gaan voor grote wedstrijden. Lieke Klaver heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK-atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinter was niet tevreden over haar race en zei dat ze werd afgeleid door de wind in het stadion. Klaver had daardoor geen gevoel voor tempo en wist niet of ze hard of langzaam liep. Het is haar 5e individuele medaille op de 400 meter bij een titeltoernooi. Zondag hoopt ze met de estafetteploeg op de 4x400 meter alsnog goud te winnen. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
24: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
25: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het waarschijnlijk overal droog. In het noorden kan het plaatselijk mistig worden. De temperatuur daalt naar zo'n 12 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden. Er staat weinig wind uit het noorden. Morgenochtend is er naast zon ook wat bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. In de middag wordt het 22 tot 26 graden, het warmst in het zuidoosten. De wind blijft zwak tot matig uit het noorden. Let op, in het zuidoosten en oosten is het Nationaal Hitteplan actief. Morgen gaat het in de loop van de nacht vanuit het noordwesten regenen. Morgenochtend kan het nog even doorregenen, maar later wordt het droger. De temperatuur komt niet hoger dan 18 tot 23 graden.
26: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
27: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws.
5: Onder grote belangstelling is bij het Indisch Monument in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Ook zijn alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. Hoofdspreker was schrijfster Maddie Stolk, wier ouders de Japanse bezetting meemaakten. Zij illustreerde aan de hand van twee kisten hoe de oorlog nooit de harten en hoofden van haar ouders verliet. Ongeveer 5000 mensen woonden de herdenking bij. Naast de plechtigheid in Den Haag waren er verspreid door het land nog 80 kleinere herdenkingen.
6: Ruim 2000 vrijwilligers hebben tijdens de Beach Cleanup Tour 4175 kilo afval en 79.242 sigarettenpeuken van de Nederlandse stranden gehaald. De opruimactie vond de afgelopen 2 weken plaats langs de hele Noordzeekust, van Schiermonnikoog tot Cadzand. Het aantal peuken is dit jaar opvallend hoog, veel meer dan vorig jaar. Stichting De Noordzee noemt dat zorgwekkend, omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. De stichting pleit voor een verbod op plastic sigarettenfilters en meer rookvrije stranden.
7: Schrijver Peter Andriessen is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie in een overlijdensadvertentie in NRC. Hij overleed al op 1 augustus. Andriessen was van huis uit psycholoog en debuteerde in 1969 met Verboden te jodelen. Bekend werd hij vooral door de roman Zuster Belinda en Het geheime leven van dokter Douchkind uit 1971. Een persiflage op de doktersroman vol ironie en clichés.
8: Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters van Defensie naar België om te helpen bij het blussen van een natuurbrand in de Hoge Venen. De helikopters kunnen met een speciale waterzak duizenden liters water tegelijk scheppen en boven de brand uitstorten. Het gaat om een veenbrand in de Belgische gemeente Balen, die al 1600 hectare beslaat en zich nog uitbreidt. Veenbranden woeden vaak ondergronds en zijn moeilijk te blussen. Ook Duitsland, Tsjechië en Zweden sturen blusmiddelen naar België.
10: Politievakbond ACP wil dat het lokale gezag reflecteert op de handhaving rond boerenacties en het dodelijke ongeluk vrijdag op de A59 bij Hees. Bij dat ongeluk vielen 2 doden in de staart van een file die was ontstaan door trekkers op de snelweg. De bond benadrukt dat de burgemeester het handhavingsplan opstelt en de politie daar alleen advies over geeft. Ook de Nederlandse Politiebond vindt dat de lokale driehoek de aanpak van dit soort acties grondig moet evalueren. Het politieonderzoek naar de toedracht van het ongeluk loopt nog.
11: De politie heeft een demonstratie van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Tientallen klimaatactivisten blokkeerden rond 2 uur 's middags de toegang tot de A12, zonder dat vooraf te melden bij de gemeente. Burgemeester Jan van Zanen gaf direct een ontruimingsbevel. Ongeveer 40 activisten, die weigerden zelf te vertrekken, zijn aangehouden en met de bus naar het ADO-stadion gebracht. Na het noteren van hun gegevens zijn ze weer vrijgelaten.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
27: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
28: Nu het buitenlands nieuws. In het Belgische natuurgebied De Hoge Venen is zeker 2700 hectare aan natuur in vlammen opgegaan. De brand was rond middernacht nog niet onder controle. 2 Nederlandse blushelikopters hielpen zaterdagmiddag met blussen, maar zijn inmiddels teruggekeerd naar vliegbasis Geelse Rijen. Uit de plaatsen Soerbrot en Buitkenbach zijn in totaal zo'n 600 mensen geëvacueerd. In het Duitse Monschau, vlak over de grens, heeft het stadsbestuur inwoners opgeroepen zich voor te bereiden op een mogelijke evacuatie.
29: De Colombiaanse president Abelardo de la Espriella heeft Donald Trump gevraagd de Amerikaanse importheffingen op Colombiaanse producten tijdelijk op te schorten.
28: Het land is zwaar getroffen door een aardbeving. De Amerikaanse invoerrechten op Colombiaanse producten gingen eind juli omhoog van 10 naar 12,5%, met enkele uitzonderingen zoals koffie en olie. De La Espriella zegt dat hij ongeveer 10 minuten met Trump sprak, die zijn medeleven betuigde. Maandag trof een aardbeving met een kracht van 7,4 Colombia, waarbij bijna 300 mensen om het leven kwamen en bijna 13.000 woningen werden verwoest. Krachtige stormen en overstromingen hebben in de Amerikaanse staat Indiana aan tenminste 6 mensen het leven gekost. Onder de slachtoffers is een jongetje van 4 jaar. Verder kwamen sinds het begin van de storm op dinsdag 3 vrouwen en 2 mannen om, meldt het Centrum voor Rampenbestrijding van de staat. Gouverneur Mike Brown zegt dat president Trump heeft toegezegd het verzoek voor een presidentiële noodverklaring goed te keuren. Daarmee komt de weg vrij voor federale steun. In het noordwesten van Spanje zijn zaterdag 2 vrouwen omgekomen door overstromingen en een aardverschuiving. Het gaat om vrouwen van ongeveer 60 en 80 jaar oud. 2 baby's raakten licht gewond in het dorp Manzanedo de Valduesa. In de provincie León gold code oranje vanwege stortregens. Bij de aardverschuiving kwamen stenen en modder naar beneden. Hamas-leider Khalil al-Hayya is zondag in Cairo voor een ontmoeting met de Egyptische inlichtingenchef Hassan Rashad. Het bezoek vindt plaats kort voordat de Amerikaanse gezant Jared Kushner volgende week naar Egypte en Israël reist. Kushner, de schoonzoon van president Trump, wil beweging krijgen in het plan van Trumps Vredesraad. Dat plan voorziet in de terugtrekking van Israël en ontwapening van Hamas. Hamas keurde het plan goed, maar Israël wees het af. Qatar ontkent dat het 3 Iraanse piloten gevangen houdt, zoals Iran eerder beweerde. Het land zegt wel de stoffelijke resten van een van de piloten te hebben gevonden. De piloten zouden in maart zijn neergestort tijdens de oorlog tussen Iran, de VS en Israël. Volgens een woordvoerder van het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken schonden de Iraanse piloten het luchtruim en werden noodzakelijke maatregelen genomen om het grondgebied te verdedigen. Qatar noemt de uitspraken van Iran misleidend en zegt verbaasd te zijn over de timing, te midden van diplomatieke inspanningen om de spanningen in de regio te verminderen.
4: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
28: En nu het economisch nieuws. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden. De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt de Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen. Bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips.
13: EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken.
14: Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland. De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentairkrediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder.
15: De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
16: Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozee-gouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosov's fintechbedrijf W Group.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
18: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft de transfer van Mika Gods naar Paris Saint-Germain bevestigd. De club ontvangt een bedrag dat kan oplopen tot 55 miljoen euro. De 21-jarige Gods kwam 3 jaar geleden voor 1 miljoen euro over van KRC Genk en was vorig seizoen met 17 doelpunten en 13 assists de belangrijkste speler van Ajax. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Ajax de aanvaller niet kwijt wilde, maar dat Gods deze kans bij de tweevoudig Champions League winnaar heeft verdiend. Ajax wil met het geld een snelle rechtsbuiten en linksbuiten aantrekken, een rechtsbenige centrale verdediger en een verdedigende middenvelder. Novak Djokovic is al in de tweede ronde uitgeschakeld op het toernooi in Cincinnati. De Serviër verloor in 3 sets van de Argentijn Thiago Tirante. Het was de eerste wedstrijd van Djokovic sinds zijn nederlaag tegen Jannik Sinner in de halve finale van Wimbledon. De 39-jarige Djokovic won het toernooi in Cincinnati eerder in 2018, 2020 en 2023.
19: PSV-trainer Peter Bos gunt Joey Veerman een transfer naar Borussia Dortmund. Bos zegt dat hij weet wat voor mooie club Dortmund is, maar verder niets over de transfer kan zeggen. Veerman wil graag naar een buitenlandse club, maar PSV heeft, voor zover bekend, nog geen bod ontvangen. Verschillende media melden dat Dortmund interesse heeft en de middenvelder voor ongeveer 20 miljoen euro kan overnemen. Veerman zegt dat hij geluiden hoort, maar dat hij nog niet bij Dortmund voetbalt. Emma Oosterwegel heeft zilver gewonnen op de zevenkamp bij de EK-atletiek in Birmingham. Ze zegt dat ze 2 nachten niet heeft kunnen slapen van de zenuwen, omdat ze wist dat ze kans maakte op een medaille. Oosterwegel stond na 6 onderdelen tweede en moest op de 800 meter ongeveer 3,5 seconden sneller lopen dan de Ierse Kate O'Connor voor goud. Maar dat lukte niet. De atlete, die in 2021 brons won op de Olympische Spelen, noemt haar fitheid de sleutel tot dit succes. Ze heeft dit jaar nog geen enkele training hoeven overslaan. Stefan Nillissen heeft goud gewonnen op de 1500 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Groesbeek verraste zichzelf met de titel, want hij werd vooraf niet tot de kanshebbers gerekend.
0: Met een indrukwekkende eindsprint liep hij zijn concurrenten voorbij. Nillessen had dit jaar last van blessures, maar voelde zich elke race sterker worden. Hij hoopt later samen met trainingsvriend Niels Laros, die nu geblesseerd is, vol te gaan voor grote wedstrijden. Lieke Klaver heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK-atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinter was niet tevreden over haar race en zei dat ze werd afgeleid door de wind in het stadion. Klaver had daardoor geen gevoel voor tempo en wist niet of ze hard of langzaam liep. Het is haar vijfde individuele medaille op de 400 meter bij een titeltoernooi. Zondag hoopt ze met de estafetteploeg op de 4x400 meter alsnog goud te winnen. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het waarschijnlijk overal droog. In het noorden kan het plaatselijk mistig worden. De temperatuur daalt naar 12 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig en komt uit het noorden. Vanochtend is er naast zon ook wat bewolking en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Het blijft droog met middagtemperaturen tussen 22 graden in het noorden en 26 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het noorden. Vanavond half bewolkt en droog. In het zuidoosten en oosten geldt code geel vanwege warmte. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen, vooral in de ochtend. Later zijn er nog enkele buien mogelijk. Het wordt koeler, met maximaal 18 tot 23 graden.
26: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
27: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
28: Dit is het Binnenlands Nieuws.
20: Onder grote belangstelling is bij het Indisch Monument in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Ook zijn alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. Hoofdspreker was schrijfster Maddie Stolk, wier ouders de Japanse bezetting meemaakten. Zij illustreerde aan de hand van twee kisten hoe de oorlog nooit de harten en hoofden van haar ouders verliet. Ongeveer 5000 mensen woonden de herdenking bij. Naast de plechtigheid in Den Haag waren er verspreid door het land nog 80 kleinere herdenkingen.
21: Ruim 2000 vrijwilligers hebben tijdens de Beach Cleanup Tour 4175 kilo afval en 79.242 sigarettenpeuken van de Nederlandse stranden gehaald. De opruimactie vond de afgelopen twee weken plaats langs de hele Noordzeekust, van Schiermonnikoog tot Katzand. Het aantal peuken is dit jaar opvallend hoog, veel meer dan vorig jaar. Stichting De Noordzee noemt dat zorgwekkend, omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. De stichting pleit voor een verbod op plastic sigarettenfilters en meer rookvrije stranden.
22: Schrijver Peter Andriessen is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie in een overlijdensadvertentie in NRC. Hij overleed al op 1 augustus. Andriessen was van huis uit psycholoog en debuteerde in 1969 met Verboden te jodelen. Bekend werd hij vooral door de roman Zuster Belinda en Het geheime leven van Dr. Douchkind uit 1971. Een persiflage op de doktersroman vol ironie en clichés.
23: Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters van Defensie naar België om te helpen bij het blussen van een natuurbrand in de Hoge Venen. De helikopters kunnen met een speciale waterzak duizenden liters water tegelijk scheppen en boven de brand uitstorten. Het gaat om een veenbrand in de Belgische gemeente Balen, die al 1600 hectare beslaat en zich nog uitbreidt. Veenbranden woeden vaak ondergronds en zijn moeilijk te blussen. Ook Duitsland, Tsjechië en Zweden sturen blusmiddelen naar België.
24: Politievakbond ACP wil dat het lokale gezag reflecteert op de handhaving rond boerenacties.
5: en het dodelijke ongeluk vrijdag op de A59 bij Hees. Bij dat ongeluk vielen 2 doden in de staart van een file die was ontstaan door trekkers op de snelweg. De bond benadrukt dat de burgemeester het handhavingsplan opstelt en de politie daar alleen advies over geeft. Ook de Nederlandse Politiebond vindt dat de lokale driehoek de aanpak van dit soort acties grondig moet evalueren. Het politieonderzoek naar de toedracht van het ongeluk loopt nog. De politie heeft een demonstratie van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Tientallen klimaatactivisten blokkeerden rond 2 uur 's middags de toegang tot de A12, zonder dat vooraf te melden bij de gemeente. Burgemeester Jan van Zanen gaf direct een ontruimingsbevel. Ongeveer 40 activisten, die weigerden zelf te vertrekken, zijn aangehouden en met de bus naar het ADO-stadion gebracht. Na het noteren van hun gegevens zijn ze weer vrijgelaten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. In het Belgische natuurgebied De Hoge Venen is zeker 2700 hectare aan natuur in vlammen opgegaan. De brand was rond middernacht nog niet onder controle. 2 Nederlandse blushelikopters hielpen zaterdagmiddag met blussen, maar zijn inmiddels teruggekeerd naar vliegbasis Geelse Rijen. Uit de plaatsen Soerbrot en Buitkenbach zijn in totaal zo'n 600 mensen geëvacueerd. In het Duitse Monschau, vlak over de grens, heeft het stadsbestuur inwoners opgeroepen zich voor te bereiden op een mogelijke evacuatie. De Colombiaanse president Abelardo de la Espriella heeft Donald Trump gevraagd de Amerikaanse importheffingen op Colombiaanse producten tijdelijk op te schorten. Het land is zwaar getroffen door een aardbeving. De Amerikaanse invoerrechten op Colombiaanse producten gingen eind juli omhoog van 10 naar 12,5%, met enkele uitzonderingen zoals koffie en olie. De la Espriella zegt dat hij ongeveer 10 minuten met Trump sprak, die zijn medeleven betuigde. Maandag trof een aardbeving met een kracht van 7,4 Colombia, waarbij bijna 300 mensen om het leven kwamen en bijna 13.000 woningen werden verwoest. Krachtige stormen en overstromingen hebben in de Amerikaanse staat Indiana aan tenminste 6 mensen het leven gekost. Onder de slachtoffers is een jongetje van 4 jaar. Verder kwamen sinds het begin van de storm op dinsdag 3 vrouwen en 2 mannen om, meldt het Centrum voor Rampenbestrijding van de staat. Gouverneur Mike Brown zegt dat president Trump heeft toegezegd het verzoek voor een presidentiële noodverklaring goed te keuren. Daarmee komt de weg vrij voor federale steun. In het noordwesten van Spanje zijn zaterdag 2 vrouwen omgekomen door overstromingen en een aardverschuiving. Het gaat om vrouwen van ongeveer 60 en 80 jaar oud. 2 baby's raakten licht gewond in het dorp Manzanedo de Valduesa. In de provincie León gold code oranje vanwege stortregens. Bij de aardverschuiving kwamen stenen en modder naar beneden. Hamas-leider Khalil al-Hayya is zondag in Cairo voor een ontmoeting met de Egyptische inlichtingenchef Hassan Rashad. Het bezoek vindt plaats kort voordat de Amerikaanse gezant Jared Kushner volgende week naar Egypte en Israël reist. Kushner, de schoonzoon van president Trump, wil beweging krijgen in het plan van Trumps Vredesraad. Dat plan voorziet in de terugtrekking van Israël en ontwapening van Hamas. Hamas keurde het plan goed, maar Israël wees het af. Qatar ontkent dat het 3 Iraanse piloten gevangen houdt, zoals Iran eerder beweerde. Het land zegt wel de stoffelijke resten van een van de piloten te hebben gevonden. De piloten zouden in maart zijn neergestort tijdens de oorlog tussen Iran, de VS en Israël. Volgens een woordvoerder van het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken schonden de Iraanse piloten het luchtruim en werden noodzakelijke maatregelen genomen om het grondgebied te verdedigen. Qatar noemt de uitspraken van Iran misleidend
4: en zegt verbaasd te zijn over de timing, te midden van diplomatieke inspanningen om de spanningen in de regio te verminderen.
7: Dit was het laatste buitenlandsnieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. Premier Modi van India wil dat het land de

0: India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden. De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt de Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen, bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips.
1: EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland. De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentairkrediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder.
2: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakt in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
3: Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosov's fintechbedrijf W Group.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft de transfer van Mika Gods naar Paris Saint-Germain bevestigd. De club ontvangt een bedrag dat kan oplopen tot 55 miljoen euro. De 21-jarige Gods kwam 3 jaar geleden voor 1 miljoen euro over van KRC Genk en was vorig seizoen met 17 doelpunten en 13 assists de belangrijkste speler van Ajax. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Ajax de aanvaller niet kwijt wilde, maar dat Gods deze kans bij de tweevoudig Champions League-winnaar heeft verdiend. Ajax wil met het geld een snelle rechtsbuiten en linksbuiten aantrekken, een rechtsbenige centrale verdediger en een verdedigende middenvelder. Novak Djokovic is al in de tweede ronde uitgeschakeld op het toernooi in Cincinnati. De Serviër verloor in 3 sets van de Argentijn Thiago Tirante. Het was de eerste wedstrijd van Djokovic sinds zijn nederlaag tegen Jannik Sinner in de halve finale van Wimbledon. De 39-jarige Djokovic won het toernooi in Cincinnati eerder in 2018, 2020 en 2023.
6: PSV-trainer Peter Bos gunt Joey Veerman.

0: Koeman een transfer naar Borussia Dortmund. Bos zegt dat hij weet wat voor mooie club Dortmund is, maar verder niets over de transfer kan zeggen. Veerman wil graag naar een buitenlandse club, maar PSV heeft voor zover bekend nog geen bod ontvangen. Verschillende media melden dat Dortmund interesse heeft en de middenvelder voor ongeveer 20 miljoen euro kan overnemen. Veerman zegt dat hij geluiden hoort, maar dat hij nog niet bij Dortmund voetbalt. Emma Oosterwegel heeft zilver gewonnen op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Ze zegt dat ze twee nachten niet heeft kunnen slapen van de zenuwen, omdat ze wist dat ze kans maakte op een medaille. Oosterwegel stond na 6 onderdelen tweede en moest op de 800 meter ongeveer 3,5 seconden sneller lopen dan de Ierse Kate O'Connor voor goud. Maar dat lukte niet. De atlete, die in 2021 brons won op de Olympische Spelen, noemt haar fitheid de sleutel tot dit succes. Ze heeft dit jaar nog geen enkele training hoeven overslaan. Stefan Nillissen heeft goud gewonnen op de 1500 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Groesbeek verraste zichzelf met de titel, want hij werd vooraf niet tot de kanshebbers gerekend. Met een indrukwekkende eindsprint liep hij zijn concurrenten voorbij. Nillissen had dit jaar last van blessures, maar voelde zich elke race sterker worden. Hij hoopt later samen met trainingsvriend Niels Laros, die nu geblesseerd is, vol te gaan voor grote wedstrijden. Lieke Klaver heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinter was niet tevreden over haar race en zei dat ze werd afgeleid door de wind in het stadion. Klaver had daardoor geen gevoel voor tempo en wist niet of ze hard of langzaam liep. Het is haar vijfde individuele medaille op de 400 meter bij een titeltoernooi. Zondag hoopt ze met de estafetteploeg op de 4x400 meter alsnog goud te winnen. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het overal droog, maar in het noorden kan er plaatselijk wat mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 12 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig en komt uit het noorden. Overdag, vanochtend en vanmiddag is er afwisselend zon en bewolking. Het blijft droog. Vanmiddag wordt het tussen de 22 graden in het noorden en 26 graden in het zuidoosten. Ook vanavond blijft het droog en half bewolkt. In het zuidoosten en oosten is het Nationaal Hitteplan actief. Morgen wordt het wisselvallig. In de nacht gaat het regenen vanuit het noordwesten. Morgen vroeg valt er nog regen, maar later wordt het grotendeels droog met kans op een enkele bui. De temperatuur blijft steken tussen de 18 en 23 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Oosterhout is in de nacht van zaterdag op zondag brand uitgebroken in een appartementencomplex aan de Koning Willem-Alexanderlaan. De brand begon rond 1:15 op de vierde verdieping van het gebouw dat 6 verdiepingen telt. Het complex wordt ontruimd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Omwonenden die last hebben van de rook moeten ramen en deuren sluiten, meldt de veiligheidsregio. Onder grote belangstelling is bij het Indisch monument in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Ook zijn alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. Hoofdspreker was schrijfster Maddie Stolk, wier ouders de Japanse bezetting meemaakten. Zij illustreerde aan de hand van 2 kisten hoe de oorlog nooit de harten en hoofden van haar ouders verliet. Ongeveer 5000 mensen woonden de herdenking bij. Naast de plechtigheid in Den Haag waren er verspreid door het land nog 80 kleinere herdenkingen.
7: Ruim 2000 vrijwilligers hebben tijdens de Beach Cleanup Tour 4175 kilo afval en 79.242 sigarettenpeuken van de Nederlandse stranden gehaald.
6: De opruimactie vond de afgelopen 2 weken plaats langs de hele Noordzeekust, van Schiermonnikoog tot Cadzand. Het aantal peuken is dit jaar opvallend hoog, veel meer dan vorig jaar. Stichting De Noordzee noemt dat zorgwekkend, omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. De stichting pleit voor een verbod op plastic sigarettenfilters en meer rookvrije stranden. Schrijver Peter Andriessen is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie in een overlijdensadvertentie in NRC. Hij overleed al op 1 augustus. Andriessen was van huis uit psycholoog en debuteerde in 1969 met Verboden te jodelen. Bekend werd hij vooral door de roman Zuster Belinda en Het geheime leven van dokter Douchkind uit 1971. Een persiflage op de doktersroman vol ironie en clichés. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters van Defensie naar België om te helpen bij het blussen van een natuurbrand in de Hoge Venen. De helikopters kunnen met een speciale waterzak 1000 liters water tegelijk scheppen en boven de brand uitstorten. Het gaat om een veenbrand in de Belgische gemeente Balen, die al 1600 hectare beslaat en zich nog uitbreidt. Veenbranden woeden vaak ondergronds en zijn moeilijk te blussen. Ook Duitsland, Tsjechië en Zweden sturen blusmiddelen naar België. Politievakbond ACP wil dat het lokale gezag reflecteert op de handhaving rond boerenacties en het dodelijke ongeluk vrijdag op de A59 bij Hees. Bij dat ongeluk vielen 2 doden in de staart van een file die was ontstaan door trekkers op de snelweg. De bond benadrukt dat de burgemeester het handhavingsplan opstelt en de politie daar alleen advies over geeft. Ook de Nederlandse Politiebond vindt dat de lokale driehoek de aanpak van dit soort acties grondig moet evalueren. Het politieonderzoek naar de toedracht van het ongeluk loopt nog.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. In het Belgische natuurgebied De Hoge Venen is zeker 2700 hectare aan natuur in vlammen opgegaan. De brand was rond middernacht nog niet onder controle. 2 Nederlandse blushelikopters hielpen zaterdagmiddag met blussen, maar zijn inmiddels teruggekeerd naar vliegbasis Geelse Rijen. Uit de plaatsen Soerbrot en Buitkenbach zijn in totaal zo'n 600 mensen geëvacueerd. In het Duitse Monschau, vlak over de grens, heeft het stadsbestuur inwoners opgeroepen zich voor te bereiden op een mogelijke evacuatie. De Colombiaanse president Abelardo de la Espriella heeft Donald Trump gevraagd de Amerikaanse importheffingen op Colombiaanse producten tijdelijk op te schorten. Het land is zwaar getroffen door een aardbeving. De Amerikaanse invoerrechten op Colombiaanse producten gingen eind juli omhoog van 10 naar 12,5%, met enkele uitzonderingen zoals koffie en olie. De la Espriella zegt dat hij ongeveer 10 minuten met Trump sprak, die zijn medeleven betuigde. Maandag trof een aardbeving met een kracht van 7,4 Colombia, waarbij bijna 300 mensen om het leven kwamen en bijna 13.000 woningen werden verwoest. Krachtige stormen en overstromingen hebben in de Amerikaanse staat Indiana aan tenminste 6 mensen het leven gekost. Onder de slachtoffers is een jongetje van 4 jaar. Verder kwamen sinds het begin van de storm op dinsdag 3 vrouwen en 2 mannen om, meldt het Centrum voor Rampenbestrijding van de staat. Gouverneur Mike Brown zegt dat president Trump heeft toegezegd het verzoek voor een presidentiële noodverklaring goed te keuren. Daarmee komt de weg vrij voor federale steun. In het noordwesten van Spanje zijn zaterdag 2 vrouwen omgekomen door overstromingen en een aardverschuiving. Het gaat om vrouwen van ongeveer 60 en 80 jaar oud. 2 baby's raakten licht gewond in het dorp Manzanedo de Valduesa. In de provincie León gold code oranje vanwege stortregens. Bij de aardverschuiving kwamen stenen en modder naar beneden.
9: Hamas-leider Khalil al-Hayya is zondag in Cairo voor een ontmoeting met de Egyptische inlichtingenchef Hassan Rashad. Het bezoek vindt plaats kort voordat de Amerikaanse gezant Jared Kushner volgende week naar Egypte en Israël reist. Kushner, de schoonzoon van president Trump, wil beweging krijgen in het plan van Trumps vredesraad. Dat plan voorziet in de terugtrekking van Israël en ontwapening van Hamas. Hamas keurde het plan goed, maar Israël wees het af.
10: Qatar ontkent dat het 3 Iraanse piloten gevangen houdt, zoals Iran eerder beweerde. Het land zegt wel de stoffelijke resten van een van de piloten te hebben gevonden. De piloten zouden in maart zijn neergestort tijdens de oorlog tussen Iran, de VS en Israël. Volgens een woordvoerder van het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken schonden de Iraanse piloten het luchtruim en werden noodzakelijke maatregelen genomen om het grondgebied te verdedigen. Qatar noemt de uitspraken van Iran misleidend en zegt verbaasd te zijn over de timing, te midden van diplomatieke inspanningen om de spanningen in de regio te verminderen.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden.
14: De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt The Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen. Bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips.
15: EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland.
16: De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentairkrediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen. Tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder.
17: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend.
18: De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
19: Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosovs fintechbedrijf W Group.
20: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
21: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft de transfer van Mika Gods naar Paris Saint-Germain bevestigd. De club ontvangt een bedrag dat kan oplopen tot 55 miljoen euro. De 21-jarige Gods kwam 3 jaar geleden voor 1 miljoen euro over van KRC Genk en was vorig seizoen met 17 doelpunten en 13 assists de belangrijkste speler van Ajax. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Ajax de aanvaller niet kwijt wilde, maar dat Gods deze kans bij de tweevoudig Champions League-winnaar heeft verdiend. Ajax wil met het geld een snelle rechtsbuiten en linksbuiten aantrekken, een rechtsbenige centrale verdediger en een verdedigende middenvelder. Novak Djokovic is al in de tweede ronde uitgeschakeld op het toernooi in Cincinnati. De Serviër verloor in 3 sets van de Argentijn Thiago Tirante. Het was de eerste wedstrijd van Djokovic sinds zijn nederlaag tegen Jannik Sinner in de halve finale van Wimbledon. De 39-jarige Djokovic won het toernooi in Cincinnati eerder in 2018, 2020 en 2023.
22: PSV-trainer Peter Bos gunt Joey Veerman een transfer naar Borussia Dortmund. Bos zegt dat hij weet wat voor mooie club Dortmund is, maar verder niets over de transfer kan zeggen. Veerman wil graag naar een buitenlandse club, maar PSV heeft voor zover bekend nog geen bod ontvangen. Verschillende media melden dat Dortmund interesse heeft en de middenvelder voor ongeveer 20 miljoen euro kan overnemen. Veerman zegt dat hij geluiden hoort, maar dat hij nog niet bij Dortmund voetbalt.
23: Emma Oosterwegel heeft zilver gewonnen op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Ze zegt dat ze 2 nachten niet heeft kunnen slapen van de zenuwen, omdat ze wist dat ze kans maakte op een medaille. Oosterwegel stond na 6 onderdelen tweede en moest op de 800 meter ongeveer 3,5 seconden sneller lopen dan de Ierse Kate O'Connor voor goud. Maar dat lukte niet. De atlete, die in 2021 brons won op de Olympische Spelen, noemt haar fitheid de sleutel tot dit succes. Ze heeft dit jaar nog geen enkele training hoeven overslaan.
24: Stefan Nillissen heeft goud gewonnen op de 1500 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Groesbeek verraste zichzelf met de titel, want hij werd vooraf niet tot de kanshebbers gerekend. Met een indrukwekkende eindsprint liep hij zijn concurrenten voorbij. Nillissen had dit jaar last van blessures, maar voelde zich elke race sterker worden. Hij hoopt later samen met trainingsvriend Niels Laros, die nu geblesseerd is, vol te gaan voor grote wedstrijden.
25: Lieke Klaver heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinter was niet tevreden over haar race en zei dat ze werd afgeleid door de wind in het stadion. Klaver had daardoor geen gevoel voor tempo en wist niet of ze hard of langzaam liep. Het is haar 5e individuele medaille op de 400 meter bij een titeltoernooi. Zondag hoopt ze met de estafetteploeg op de 4x400 meter alsnog goud te winnen.
26: Dit was het laatste sportnieuws.
27: Je luistert naar Talk Radio.
28: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
29: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het overal droog, maar in het noorden kan er plaatselijk wat mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 12 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig en komt uit het noorden. Overdag, vanochtend en vanmiddag is er afwisselend zon en bewolking. Het blijft droog. Vanmiddag wordt het tussen de 22 graden in het noorden en 26 graden in het zuidoosten. Ook vanavond blijft het droog en half bewolkt. In het zuidoosten en oosten is het Nationaal Hitteplan actief. Morgen wordt het wisselvallig. In de nacht gaat het regenen vanuit het noordwesten. Morgen vroeg valt er nog regen, maar later wordt het grotendeels droog met kans op een enkele bui. De temperatuur blijft steken tussen de 18 en 23 graden.
0: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Oosterhout is in de nacht van zaterdag op zondag brand uitgebroken in een appartementencomplex aan de Koning Willem-Alexanderlaan. De brand begon rond 1:15 op de vierde verdieping van het gebouw dat 6 verdiepingen telt. Het complex wordt ontruimd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Omwonenden die last hebben van de rook moeten ramen en deuren sluiten, meldt de veiligheidsregio.
3: Onder grote belangstelling is bij het Indisch Monument in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Ook zijn alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. Hoofdspreker was schrijfster Maddie Stolk, wier ouders de Japanse bezetting meemaakten. Zij illustreerde aan de hand van 2 kisten hoe de oorlog nooit de harten en hoofden van haar ouders verliet. Ongeveer 5000 mensen woonden de herdenking bij. Naast de plechtigheid in Den Haag waren er verspreid door het land nog 80 kleinere herdenkingen.
4: Ruim 2000 vrijwilligers hebben tijdens de Beach Cleanup Tour 4175 kilo afval en 79.242 sigarettenpeuken van de Nederlandse stranden gehaald. De opruimactie vond de afgelopen 2 weken plaats langs de hele Noordzeekust, van Schiermonnikoog tot Katzand. Het aantal peuken is dit jaar opvallend hoog, veel meer dan vorig jaar. Stichting de Noordzee noemt dat zorgwekkend, omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. De stichting pleit voor een verbod op plastic sigarettenfilters en meer rookvrije stranden.
5: Schrijver Peter Andriessen is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie in een overlijdensadvertentie in NRC. Hij overleed al op 1 augustus. Andriessen was van huis uit psycholoog en debuteerde in 1969 met Verboden te jodelen. Bekend werd hij vooral door de roman Zuster Belinda en Het geheime leven van Dr. Douchkind uit 1971. Een persiflage op de doktersroman vol ironie en clichés.
6: Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters van Defensie naar België om te helpen bij het blussen van een natuurbrand in de Hoge Venen. De helikopters kunnen met een speciale waterzak duizenden liters water tegelijk scheppen en boven de brand uitstorten. Het gaat om een veenbrand in de Belgische gemeente Balen, die al 1600 hectare beslaat en zich nog uitbreidt. Veenbranden woeden vaak ondergronds en zijn moeilijk te blussen. Ook Duitsland, Tsjechië en Zweden sturen blusmiddelen naar België.
7: Politievakbond ACP wil dat het lokale gezag reflecteert op de handhaving rond boerenacties en het dodelijke ongeluk vrijdag op de A59 bij Hees. Bij dat ongeluk vielen 2 doden in de staart van een file die was ontstaan door trekkers op de snelweg. De bond benadrukt dat de burgemeester het handhavingsplan opstelt en de politie daar alleen advies over geeft. Ook de Nederlandse Politiebond vindt dat de lokale driehoek de aanpak van dit soort acties grondig moet evalueren. Het politieonderzoek naar de toedracht van het ongeluk loopt nog.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
30: Nu het buitenlands nieuws. In het Belgische natuurgebied De Hoge Venen
10: is zeker 2700 hectare aan natuur in vlammen opgegaan. De brand was rond middernacht nog niet onder controle. Twee Nederlandse blushelikopters hielpen zaterdagmiddag met blussen, maar zijn inmiddels teruggekeerd naar vliegbasis Geelse Rijen. Uit de plaatsen Soerbrot en Buitkenbach zijn in totaal zo'n 600 mensen geëvacueerd. In het Duitse Monschau, vlak over de grens, heeft het stadsbestuur inwoners opgeroepen zich voor te bereiden op een mogelijke evacuatie. De Colombiaanse president Abelardo de la Espriella heeft Donald Trump gevraagd de Amerikaanse importheffingen op Colombiaanse producten tijdelijk op te schorten. Het land is zwaar getroffen door een aardbeving. De Amerikaanse invoerrechten op Colombiaanse producten gingen eind juli omhoog van 10 naar 12,5%, met enkele uitzonderingen zoals koffie en olie. De la Espriella zegt dat hij ongeveer 10 minuten met Trump sprak, die zijn medeleven betuigde. Maandag trof een aardbeving met een kracht van 7,4 Colombia, waarbij bijna 300 mensen om het leven kwamen en bijna 13.000 woningen werden verwoest. Krachtige stormen en overstromingen hebben in de Amerikaanse staat Indiana aan tenminste 6 mensen het leven gekost. Onder de slachtoffers is een jongetje van 4 jaar. Verder kwamen sinds het begin van de storm op dinsdag 3 vrouwen en 2 mannen om, meldt het Centrum voor Rampenbestrijding van de staat. Gouverneur Mike Brown zegt dat president Trump heeft toegezegd het verzoek voor een presidentiële noodverklaring goed te keuren. Daarmee komt de weg vrij voor federale steun. In het noordwesten van Spanje zijn zaterdag 2 vrouwen omgekomen door overstromingen en een aardverschuiving. Het gaat om vrouwen van ongeveer 60 en 80 jaar oud. 2 baby's raakten licht gewond in het dorp Manzanedo de Valduesa. In de provincie León gold code oranje vanwege stortregens. Bij de aardverschuiving kwamen stenen en modder naar beneden. Hamas-leider Khalil al-Hayya is zondag in Cairo voor een ontmoeting met de Egyptische inlichtingenchef Hassan Rashad. Het bezoek vindt plaats kort voordat de Amerikaanse gezant Jared Kushner volgende week naar Egypte en Israël reist. Kushner, de schoonzoon van president Trump, wil beweging krijgen in het plan van Trumps Vredesraad. Dat plan voorziet in de terugtrekking van Israël en ontwapening van Hamas. Hamas keurde het plan goed, maar Israël wees het af. Qatar ontkent dat het 3 Iraanse piloten gevangen houdt, zoals Iran eerder beweerde. Het land zegt wel de stoffelijke resten van een van de piloten te hebben gevonden. De piloten zouden in maart zijn neergestort tijdens de oorlog tussen Iran, de VS en Israël. Volgens een woordvoerder van het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken schonden de Iraanse piloten het luchtruim en werden noodzakelijke maatregelen genomen om het grondgebied te verdedigen. Qatar noemt de uitspraken van Iran misleidend en zegt verbaasd te zijn over de timing, te midden van diplomatieke inspanningen om de spanningen in de regio te verminderen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden. De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt de Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is.
12: In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen. Bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips.
13: EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland.
14: De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentair krediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder.
15: De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
16: Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosov's fintechbedrijf W Group.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
18: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft de transfer van Mika Gods naar Paris Saint-Germain bevestigd. De club ontvangt een bedrag dat kan oplopen tot 55 miljoen euro. De 21-jarige Gods kwam 3 jaar geleden voor 1 miljoen euro over van KRC Genk en was vorig seizoen met 17 doelpunten en 13 assists de belangrijkste speler van Ajax. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Ajax de aanvaller niet kwijt wilde, maar dat Gods deze kans bij de tweevoudig Champions League-winnaar heeft verdiend. Ajax wil met het geld een snelle rechtsbuiten en linksbuiten aantrekken, een rechtsbenige centrale verdediger en een verdedigende middenvelder. Novak Djokovic is al in de tweede ronde uitgeschakeld op het toernooi in Cincinnati. De Serviër verloor in 3 sets van de Argentijn Thiago Tirante. Het was de eerste wedstrijd van Djokovic sinds zijn nederlaag tegen Jannik Sinner in de halve finale van Wimbledon. De 39-jarige Djokovic won het toernooi in Cincinnati eerder in 2018, 2020 en 2023.
19: PSV-trainer Peter Bos gunt Joey Veerman een transfer naar Borussia Dortmund. Bos zegt dat hij weet wat voor mooie club Dortmund is, maar verder niets over de transfer kan zeggen. Veerman wil graag naar een buitenlandse club, maar PSV heeft, voor zover bekend, nog geen bod ontvangen. Verschillende media melden dat Dortmund interesse heeft en de middenvelder voor ongeveer 20 miljoen euro kan overnemen. Veerman zegt dat hij geluiden hoort, maar dat hij nog niet bij Dortmund voetbalt. Emma Oosterwegel heeft zilver gewonnen op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Ze zegt dat ze twee nachten niet heeft kunnen slapen van de zenuwen, omdat ze wist dat ze kans maakte op een medaille. Oosterwegel stond na 6 onderdelen tweede en moest op de 800 meter ongeveer 3,5 seconden sneller lopen dan de Ierse Kate O'Connor voor goud. Maar dat lukte niet. De atlete, die in 2021 brons won op de Olympische Spelen, noemt haar fitheid de sleutel tot dit succes. Ze heeft dit jaar nog geen enkele training hoeven overslaan. Stefan Nillissen heeft goud gewonnen op de 1500 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Groesbeek verraste zichzelf met de titel, want hij werd vooraf niet tot de kanshebbers gerekend. Met een indrukwekkende eindsprint liep hij zijn concurrenten voorbij. Nillissen had dit jaar last van blessures, maar voelde zich elke race sterker worden. Hij hoopt later samen met trainingsvriend Niels Laros, die nu geblesseerd is, vol te gaan voor grote wedstrijden. Lieke Klaver heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinter was niet tevreden over haar race en zei dat ze werd afgeleid door de wind in het stadion. Klaver had daardoor geen gevoel voor tempo en wist niet of ze hard of langzaam liep. Het is haar 5e individuele medaille op de 400 meter bij een titeltoernooi. Zondag hoopt ze met de estafetteploeg op de 4x400 meter alsnog goud te winnen. Dit was het laatste sportnieuws.
20: Je luistert naar Talk Radio.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het waarschijnlijk overal droog. In het noorden kan het hier en daar mistig worden. De temperatuur daalt naar zo'n 12 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden. De wind waait zwak tot matig uit het noorden. Vanochtend is er naast zon ook wat bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe tussen de wolken door. Het blijft droog met temperaturen tussen 22 graden in het noorden en 26 graden in het zuidoosten. Vanavond is het half bewolkt en droog met weinig wind. Let op, in het zuidoosten en oosten is het Nationaal Hitteplan actief. Morgen gaat het in de nacht regenen vanuit het noordwesten. Morgen vroeg is het bewolkt met aanvankelijk op veel plaatsen regen. Later blijft het meestal droog. Morgenmiddag is het overwegend bewolkt met in het noorden nog een enkele bui. Het wordt koeler, tussen de 18 en 23 graden.
20: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Oosterhout is in de nacht van zaterdag op zondag brand uitgebroken in een appartementencomplex aan de Koning Willem-Alexanderlaan. De brand begon rond 1:15 op de 4e verdieping van het 6 verdiepingen tellende gebouw. Het complex wordt ontruimd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Omwonenden die last hebben van de rook moeten ramen en deuren sluiten. Onder grote belangstelling is bij het Indisch Monument in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Ook zijn alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. Hoofdspreker was schrijfster Maddie Stolk, wier ouders de Japanse bezetting meemaakten. Zij illustreerde aan de hand van twee kisten hoe de oorlog nooit de harten en hoofden van haar ouders verliet. Ongeveer 5000 mensen woonden de herdenking bij. Naast de plechtigheid in Den Haag waren er verspreid door het land nog 80 kleinere herdenkingen.
24: Ruim 2000 vrijwilligers hebben tijdens de Beach Cleanup Tour 4175 kilo afval en 79.242 sigarettenpeuken van de Nederlandse stranden gehaald. De opruimactie vond de afgelopen 2 weken plaats langs de hele Noordzeekust, van Schiermonnikoog tot Cadzand. Het aantal peuken is dit jaar opvallend hoog, veel meer dan vorig jaar. Stichting De Noordzee noemt dat zorgwekkend, omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics.
0: De stichting pleit voor een verbod op plastic sigarettenfilters en meer rookvrije stranden.
2: Schrijver Peter Andriessen is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie in een overlijdensadvertentie in NRC. Hij overleed al op 1 augustus. Andriessen was van huis uit psycholoog en debuteerde in 1969 met Verboden te jodelen. Bekend werd hij vooral door de roman Zuster Belinda en Het geheime leven van dokter Douchkind uit 1971. Een persiflage op de doktersroman vol ironie en clichés.
3: Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters van Defensie naar België om te helpen bij het blussen van een natuurbrand in de Hoge Venen. De helikopters kunnen met een speciale waterzak duizenden liters water tegelijk scheppen en boven de brand uitstorten. Het gaat om een veenbrand in de Belgische gemeente Balen, die al 1600 hectare beslaat en zich nog uitbreidt. Veenbranden woeden vaak ondergronds en zijn moeilijk te blussen. Ook Duitsland, Tsjechië en Zweden sturen blusmiddelen naar België.
4: Politievakbond ACP wil dat het lokale gezag reflecteert op de handhaving rond boerenacties en het dodelijke ongeluk vrijdag op de A59 bij Hees. Bij dat ongeluk vielen 2 doden in de staart van een file die was ontstaan door trekkers op de snelweg. De bond benadrukt dat de burgemeester het handhavingsplan opstelt en de politie daar alleen advies over geeft. Ook de Nederlandse Politiebond vindt dat de lokale driehoek de aanpak van dit soort acties grondig moet evalueren. Het politieonderzoek naar de toedracht van het ongeluk loopt nog.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
25: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
26: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is in de nacht van zaterdag op zondag opgeschrikt door verschillende explosies. De autoriteiten hadden eerder op zaterdag al gewaarschuwd voor een naderende Russische aanval met ballistische raketten. Burgemeester Vitali Klitschko meldt dat er meerdere explosies te horen waren in de hoofdstad. Kort daarna brak brand uit in een niet-residentieel gebouw in het district Obolonsky, waarbij 1 gewonde viel. Ondertussen sloeg Rusland bijna 90 drones af die op weg waren naar Moskou, meldt burgemeester Sergej Sobyanin.
27: In het Belgische natuurgebied De Hoge Venen is zeker 2700 hectare aan natuur in vlammen opgegaan. De brand was rond middernacht nog niet onder controle. 2 Nederlandse blushelikopters hielpen zaterdagmiddag met blussen, maar zijn inmiddels teruggekeerd naar vliegbasis Geelse Rijen. Uit de plaatsen Soerbrot en Buitkenbach zijn in totaal zo'n 600 mensen geëvacueerd. In het Duitse Monschau, vlak over de grens, heeft het stadsbestuur inwoners opgeroepen zich voor te bereiden op een mogelijke evacuatie.
28: De Colombiaanse president Abelardo de la Espriella heeft Donald Trump gevraagd de Amerikaanse importheffingen op Colombiaanse producten tijdelijk op te schorten. Het land is zwaar getroffen door een aardbeving. De Amerikaanse invoerrechten op Colombiaanse producten gingen eind juli omhoog van 10 naar 12,5%, met enkele uitzonderingen zoals koffie en olie. De la Espriella zegt dat hij ongeveer 10 minuten met Trump sprak, die zijn medeleven betuigde. Maandag trof een aardbeving met een kracht van 7,4 Colombia, waarbij bijna 300 mensen om het leven kwamen en bijna 13.000 woningen werden verwoest.
29: Krachtige stormen en overstromingen hebben in de Amerikaanse staat Indiana aan tenminste 6 mensen het leven gekost. Onder de slachtoffers is een jongetje van 4 jaar. Verder kwamen sinds het begin van de storm op dinsdag 3 vrouwen en 2 mannen om, meldt het Centrum voor Rampenbestrijding van de staat. Gouverneur Mike Brown zegt dat president Trump heeft toegezegd het verzoek voor een presidentiële noodverklaring goed te keuren. Daarmee komt de weg vrij voor federale steun.
30: In het noordwesten van Spanje zijn zaterdag 2 vrouwen omgekomen door overstromingen en een aardverschuiving.
6: Het gaat om vrouwen van ongeveer 60 en 80 jaar oud. Twee baby's raakten licht gewond in het dorp Manzanedo de Valduesa. In de provincie León gold code oranje vanwege stortregens. Bij de aardverschuiving kwamen stenen en modder naar beneden.
7: Hamas-leider Khalil al-Hayya is zondag in Cairo voor een ontmoeting met de Egyptische inlichtingenchef Hassan Rashad. Het bezoek vindt plaats kort voordat de Amerikaanse gezant Jared Kushner volgende week naar Egypte en Israël reist. Kushner, de schoonzoon van president Trump, wil beweging krijgen in het plan van Trumps vredesraad. Dat plan voorziet in de terugtrekking van Israël en ontwapening van Hamas. Hamas keurde het plan goed, maar Israël wees het af.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws.
11: Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden.
12: De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt The Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen. Bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips.
13: EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland.
14: De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentairkrediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder.
15: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
30: Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Predator XN5 gepresenteerd.
0: De groene auto heeft rosé-gouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spijker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosovs fintechbedrijf W Group.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
16: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft de transfer van Mika Gods naar Paris Saint-Germain bevestigd. De club ontvangt een bedrag dat kan oplopen tot 55 miljoen euro. De 21-jarige Gods kwam 3 jaar geleden voor 1 miljoen euro over van KRC Genk en was vorig seizoen met 17 doelpunten en 13 assists de belangrijkste speler van Ajax. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Ajax de aanvaller niet kwijt wilde, maar dat Gods deze kans bij de tweevoudig Champions League-winnaar heeft verdiend. Ajax wil met het geld een snelle rechtsbuiten en linksbuiten aantrekken, een rechtsbenige centrale verdediger en een verdedigende middenvelder. Novak Djokovic is al in de tweede ronde uitgeschakeld op het toernooi in Cincinnati. De Serviër verloor in 3 sets van de Argentijn Thiago Tirante. Het was de eerste wedstrijd van Djokovic sinds zijn nederlaag tegen Jannik Sinner in de halve finale van Wimbledon. De 39-jarige Djokovic won het toernooi in Cincinnati eerder in 2018, 2020 en 2023. PSV-trainer Peter Bos gunt Joey Veerman een transfer naar Borussia Dortmund. Bos zegt dat hij weet wat voor mooie club Dortmund is, maar verder niets over de transfer kan zeggen. Veerman wil graag naar een buitenlandse club, maar PSV heeft, voor zover bekend, nog geen bod ontvangen. Verschillende media melden dat Dortmund interesse heeft en de middenvelder voor ongeveer 20 miljoen euro kan overnemen. Veerman zegt dat hij geluiden hoort, maar dat hij nog niet bij Dortmund voetbalt. Emma Oosterwegel heeft zilver gewonnen op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Ze zegt dat ze 2 nachten niet heeft kunnen slapen van de zenuwen, omdat ze wist dat ze kans maakte op een medaille. Oosterwegel stond na 6 onderdelen tweede en moest op de 800 meter ongeveer 3,5 seconden sneller lopen dan de Ierse Kate O'Connor voor goud. Maar dat lukte niet. De atlete, die in 2021 brons won op de Olympische Spelen, noemt haar fitheid de sleutel tot dit succes. Ze heeft dit jaar nog geen enkele training hoeven overslaan. Stefan Nillissen heeft goud gewonnen op de 1500 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Groesbeek verraste zichzelf met de titel, want hij werd vooraf niet tot de kanshebbers gerekend. Met een indrukwekkende eindsprint liep hij zijn concurrenten voorbij. Nillissen had dit jaar last van blessures, maar voelde zich elke race sterker worden. Hij hoopt later samen met trainingsvriend Niels Laros, die nu geblesseerd is, vol te gaan voor grote wedstrijden. Lieke Klaver heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinster was niet tevreden over haar race en zei dat ze werd afgeleid door de wind in het stadion. Klaver had daardoor geen gevoel voor tempo en wist niet of ze hard of langzaam liep. Het is haar 5e individuele medaille op de 400 meter bij een titeltoernooi. Zondag hoopt ze met de estafetteploeg op de 4x400 meter alsnog goud te winnen. Dit was het laatste sportnieuws.
17: Je luistert naar Talk Radio.
18: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
19: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het waarschijnlijk overal droog. In het noorden kan het hier en daar mistig worden. De temperatuur daalt naar zo'n 12 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden. De wind waait zwak tot matig uit het noorden. Vanochtend is er naast zon ook wat bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe tussen de wolken door. Het blijft droog met temperaturen tussen 22 graden in het noorden en 26 graden in het zuidoosten. Vanavond is het half bewolkt en droog met weinig wind. Let op, in het zuidoosten en oosten is het Nationaal Hitteplan actief. Morgen gaat het in de nacht regenen vanuit het noordwesten. Morgen vroeg is het bewolkt met aanvankelijk op veel plaatsen regen. Later blijft het meestal droog. Morgenmiddag is het overwegend bewolkt met in het noorden nog een enkele bui.
2: Het wordt koeler, tussen de 18 en 23 graden.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Oosterhout is in

0: Onder grote belangstelling is bij het Indisch Monument in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Ook zijn alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. Hoofdspreker was schrijfster Maddie Stolk, wier ouders de Japanse bezetting meemaakten. Zij illustreerde aan de hand van twee kisten hoe de oorlog nooit de harten en hoofden van haar ouders verliet. Ongeveer 5000 mensen woonden de herdenking bij. Naast de plechtigheid in Den Haag waren er verspreid door het land nog 80 kleinere herdenkingen.
1: Ruim 2000 vrijwilligers hebben tijdens de Beach Cleanup Tour 4175 kilo afval en 79.242 sigarettenpeuken van de Nederlandse stranden gehaald. De opruimactie vond de afgelopen 2 weken plaats langs de hele Noordzeekust, van Schiermonnikoog tot Cadzand. Het aantal peuken is dit jaar opvallend hoog, veel meer dan vorig jaar. Stichting De Noordzee noemt dat zorgwekkend, omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. De stichting pleit voor een verbod op plastic sigarettenfilters en meer rookvrije stranden.
0: Schrijver Peter Andriessen is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie in een overlijdensadvertentie in NRC. Hij overleed al op 1 augustus. Andriessen was van huis uit psycholoog en debuteerde in 1969 met Verboden te jodelen. Bekend werd hij vooral door de roman Zuster Belinda en Het geheime leven van dokter Douchkind uit 1971. Een persiflage op de doktersroman vol ironie en clichés.
1: Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters van Defensie naar België om te helpen bij het blussen van een natuurbrand in de Hoge Venen. De helikopters kunnen met een speciale waterzak duizenden liters water tegelijk scheppen en boven de brand uitstorten. Het gaat om een veenbrand in de Belgische gemeente Balen, die al 1600 hectare beslaat en zich nog uitbreidt. Veenbranden woeden vaak ondergronds en zijn moeilijk te blussen. Ook Duitsland, Tsjechië en Zweden sturen blusmiddelen naar België.
2: Politievakbond ACP wil dat het lokale gezag reflecteert op de handhaving rond boerenacties en het dodelijke ongeluk vrijdag op de A59 bij Hees. Bij dat ongeluk vielen 2 doden in de staart van een file die was ontstaan door trekkers op de snelweg. De bond benadrukt dat de burgemeester het handhavingsplan opstelt en de politie daar alleen advies over geeft. Ook de Nederlandse Politiebond vindt dat de lokale driehoek de aanpak van dit soort acties grondig moet evalueren. Het politieonderzoek naar de toedracht van het ongeluk loopt nog.
3: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is in de nacht van zaterdag op zondag opgeschrikt door verschillende explosies. De autoriteiten hadden eerder op zaterdag al gewaarschuwd voor een naderende Russische aanval met ballistische raketten. Burgemeester Vitali Klitschko meldt dat er meerdere explosies te horen waren in de hoofdstad. Kort daarna brak brand uit in een niet-residentieel gebouw in het district Obolonsky, waarbij 1 gewonde viel. Ondertussen sloeg Rusland bijna 90 drones af die op weg waren naar Moskou, meldt burgemeester Sergej Sobyanin.
1: In het Belgische natuurgebied De Hoge Venen is zeker 2700 hectare aan natuur in vlammen opgegaan. De brand was rond middernacht nog niet onder controle. 2 Nederlandse blushelikopters hielpen zaterdagmiddag met blussen, maar zijn inmiddels teruggekeerd naar vliegbasis Geelse Rijen. Uit de plaatsen Soerbrot en Buitkenbach zijn in totaal zo'n 600 mensen geëvacueerd. In het Duitse Monschau, vlak over de grens, heeft het stadsbestuur inwoners opgeroepen zich voor te bereiden op een mogelijke evacuatie.
6: De Colombiaanse president Abelardo de la Espriella heeft Donald Trump gevraagd de Amerikaanse importheffingen op Colombiaanse producten tijdelijk op te schorten.

0: Het land is zwaar getroffen door een aardbeving. De Amerikaanse invoerrechten op Colombiaanse producten gingen eind juli omhoog van 10 naar 12,5%, met enkele uitzonderingen zoals koffie en olie. De La Espriella zegt dat hij ongeveer 10 minuten met Trump sprak, die zijn medeleven betuigde. Maandag trof een aardbeving met een kracht van 7,4 Colombia, waarbij bijna 300 mensen om het leven kwamen en bijna 13.000 woningen werden verwoest. Krachtige stormen en overstromingen hebben in de Amerikaanse staat Indiana aan tenminste 6 mensen het leven gekost. Onder de slachtoffers is een jongetje van 4 jaar. Verder kwamen sinds het begin van de storm op dinsdag 3 vrouwen en 2 mannen om, meldt het Centrum voor Rampenbestrijding van de staat. Gouverneur Mike Brown zegt dat president Trump heeft toegezegd het verzoek voor een presidentiële noodverklaring goed te keuren. Daarmee komt de weg vrij voor federale steun. In het noordwesten van Spanje zijn zaterdag 2 vrouwen omgekomen door overstromingen en een aardverschuiving. Het gaat om vrouwen van ongeveer 60 en 80 jaar oud. 2 baby's raakten licht gewond in het dorp Manzanedo de Valduesa. In de provincie León gold code oranje vanwege stortregens. Bij de aardverschuiving kwamen stenen en modder naar beneden. Hamas-leider Khalil al-Hayya is zondag in Cairo voor een ontmoeting met de Egyptische inlichtingenchef Hassan Rashad. Het bezoek vindt plaats kort voordat de Amerikaanse gezant Jared Kushner volgende week naar Egypte en Israël reist. Kushner, de schoonzoon van president Trump, wil beweging krijgen in het plan van Trumps Vredesraad. Dat plan voorziet in de terugtrekking van Israël en ontwapening van Hamas. Hamas keurde het plan goed, maar Israël wees het af. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws.
0: Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren, die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden. De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt de Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen. Bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips.
3: EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland.
0: De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentairkrediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn.
3: Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder. De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosovs fintechbedrijf W Group. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft de transfer van Mika Gods naar Paris Saint-Germain bevestigd. De club ontvangt een bedrag dat kan oplopen tot 55 miljoen euro. De 21-jarige Gods kwam 3 jaar geleden voor 1 miljoen euro over van KRC Genk en was vorig seizoen met 17 doelpunten en 13 assists de belangrijkste speler van Ajax. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Ajax de aanvaller niet kwijt wilde, maar dat Gods deze kans bij de tweevoudig Champions League-winnaar heeft verdiend. Ajax wil met het geld een snelle rechtsbuiten en linksbuiten aantrekken, een rechtsbenige centrale verdediger en een verdedigende middenvelder. Novak Djokovic is al in de tweede ronde uitgeschakeld op het toernooi in Cincinnati. De Serviër verloor in 3 sets van de Argentijn Thiago Tirante. Het was de eerste wedstrijd van Djokovic sinds zijn nederlaag tegen Jannik Sinner in de halve finale van Wimbledon. De 39-jarige Djokovic won het toernooi in Cincinnati eerder in 2018, 2020 en 2023. PSV-trainer Peter Bos gunt Joey Veerman een transfer naar Borussia Dortmund. Bos zegt dat hij weet wat voor mooie club Dortmund is, maar verder niets over de transfer kan zeggen. Veerman wil graag naar een buitenlandse club, maar PSV heeft, voor zover bekend, nog geen bod ontvangen. Verschillende media melden dat Dortmund interesse heeft en de middenvelder voor ongeveer 20 miljoen euro kan overnemen. Veerman zegt dat hij geluiden hoort, maar dat hij nog niet bij Dortmund voetbalt. Emma Oosterwegel heeft zilver gewonnen op de zevenkamp bij de EK-atletiek in Birmingham. Ze zegt dat ze 2 nachten niet heeft kunnen slapen van de zenuwen, omdat ze wist dat ze kans maakte op een medaille. Oosterwegel stond na 6 onderdelen tweede en moest op de 800 meter ongeveer 3,5 seconden sneller lopen dan de Ierse Kate O'Connor voor goud. Maar dat lukte niet. De atlete, die in 2021 brons won op de Olympische Spelen, noemt haar fitheid de sleutel tot dit succes. Ze heeft dit jaar nog geen enkele training hoeven overslaan. Stefan Nillissen heeft goud gewonnen op de 1500 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Groesbeek verraste zichzelf met de titel, want hij werd vooraf niet tot de kanshebbers gerekend. Met een indrukwekkende eindsprint liep hij zijn concurrenten voorbij. Nillissen had dit jaar last van blessures, maar voelde zich elke race sterker worden. Hij hoopt later samen met trainingsvriend Niels Laros, die nu geblesseerd is, vol te gaan voor grote wedstrijden. Lieke Klaver heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK-atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinter was niet tevreden over haar race en zei dat ze werd afgeleid door de wind in het stadion. Klaver had daardoor geen gevoel voor tempo en wist niet of ze hard of langzaam liep. Het is haar 5e individuele medaille op de 400 meter bij een titeltoernooi. Zondag hoopt ze met de estafetteploeg op de 4x400 meter alsnog goud te winnen.
4: Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het waarschijnlijk overal droog, maar in het noorden kan er plaatselijk wat mist hangen. Het wordt tussen de 11 en 18 graden, het warmst in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noorden. Vanochtend en vanmiddag krijgen we zon en wat wolken en het blijft droog. De middagtemperatuur komt uit tussen de 22 graden in het noorden en 26 graden in het zuidoosten. In het zuidoosten en oosten is het Nationaal Hitteplan nog actief. Vanavond half bewolkt en droog. Komende nacht gaat het vanuit het noordwesten op steeds meer plaatsen regenen. Morgen eerst bewolkt met regen, later droog met af en toe een bui. Het wordt dan wel frisser, tussen de 18 en 23 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Oosterhout is in de nacht van zaterdag op zondag brand uitgebroken in een appartementencomplex aan de Koning Willem-Alexanderlaan. De brand begon rond 1:15 op de vierde verdieping van het 6 verdiepingen tellende gebouw. De brandweer gaf rond 4:15 het sein brandmeester. Meerdere bewoners werden door de brandweer uit het complex gehaald, sommigen met een hoogwerker vanaf een balkon. Eén persoon is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Onder grote belangstelling is bij het Indisch Monument in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Ook zijn alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. Hoofdspreker was schrijfster Maddie Stolk, wier ouders de Japanse bezetting meemaakten. Zij illustreerde aan de hand van twee kisten hoe de oorlog nooit de harten en hoofden van haar ouders verliet. Ongeveer 5000 mensen woonden de herdenking bij. Naast de plechtigheid in Den Haag waren er verspreid door het land nog 80 kleinere herdenkingen.
10: Ruim 2000 vrijwilligers hebben tijdens de Beach Cleanup Tour 4175 kilo afval en 79.242 sigarettenpeuken van de Nederlandse stranden gehaald. De opruimactie vond de afgelopen 2 weken plaats langs de hele Noordzeekust, van Schiermonnikoog tot Katzand. Het aantal peuken is dit jaar opvallend hoog, veel meer dan vorig jaar. Stichting de Noordzee noemt dat zorgwekkend, omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. De stichting pleit voor een verbod op plastic sigarettenfilters en meer rookvrije stranden.
11: Schrijver Peter Andriessen is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie in een overlijdensadvertentie in NRC. Hij overleed al op 1 augustus. Andriessen was van huis uit psycholoog en debuteerde in 1969 met Verboden te jodelen. Bekend werd hij vooral door de roman Zuster Belinda en Het geheime leven van Dr. Douchkind uit 1971. Een persiflage op de doktersroman vol ironie en clichés.
12: Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters van Defensie naar België om te helpen bij het blussen van een natuurbrand in de Hoge Venen. De helikopters kunnen met een speciale waterzak duizenden liters water tegelijk scheppen en boven de brand uitstorten. Het gaat om een veenbrand in de Belgische gemeente Balen, die al 1600 hectare beslaat en zich nog uitbreidt. Veenbranden woeden vaak ondergronds en zijn moeilijk te blussen. Ook Duitsland, Tsjechië en Zweden sturen blusmiddelen naar België.
13: Politievakbond ACP wil dat het lokale gezag reflecteert op de handhaving rond boerenacties en het dodelijke ongeluk vrijdag op de A59 bij Hees. Bij dat ongeluk vielen 2 doden in de staart van een file die was ontstaan door trekkers op de snelweg. De bond benadrukt dat de burgemeester het handhavingsplan opstelt en de politie daar alleen advies over geeft.
14: Ook de Nederlandse Politiebond vindt dat de lokale driehoek de aanpak van dit soort acties grondig moet evalueren. Het politieonderzoek naar de toedracht van het ongeluk loopt nog.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is in de nacht van zaterdag op zondag opgeschrikt door verschillende explosies. De autoriteiten hadden eerder op zaterdag al gewaarschuwd voor een naderende Russische aanval met ballistische raketten. Burgemeester Vitali Klitschko meldt dat er meerdere explosies te horen waren in de hoofdstad. Kort daarna brak brand uit in een niet-residentieel gebouw in het district Obolonsky, waarbij 1 gewonde viel. Ondertussen sloeg Rusland bijna 90 drones af die op weg waren naar Moskou, meldt burgemeester Sergej Sobyanin. In het Belgische natuurgebied De Hoge Venen is zeker 2700 hectare aan natuur in vlammen opgegaan. De brand was rond middernacht nog niet onder controle. 2 Nederlandse blushelikopters hielpen zaterdagmiddag met blussen, maar zijn inmiddels teruggekeerd naar vliegbasis Geelse Rijen. Uit de plaatsen Soerbrot en Buitkenbach zijn in totaal zo'n 600 mensen geëvacueerd. In het Duitse Monschau, vlak over de grens, heeft het stadsbestuur inwoners opgeroepen zich voor te bereiden op een mogelijke evacuatie. De Colombiaanse president Abelardo de la Espriella heeft Donald Trump gevraagd de Amerikaanse importheffingen op Colombiaanse producten tijdelijk op te schorten. Het land is zwaar getroffen door een aardbeving. De Amerikaanse invoerrechten op Colombiaanse producten gingen eind juli omhoog van 10 naar 12,5%, met enkele uitzonderingen zoals koffie en olie. De la Espriella zegt dat hij ongeveer 10 minuten met Trump sprak, die zijn medeleven betuigde. Maandag trof een aardbeving met een kracht van 7,4 Colombia, waarbij bijna 300 mensen om het leven kwamen en bijna 13.000 woningen werden verwoest. Krachtige stormen en overstromingen hebben in de Amerikaanse staat Indiana aan tenminste 6 mensen het leven gekost. Onder de slachtoffers is een jongetje van 4 jaar. Verder kwamen sinds het begin van de storm op dinsdag 3 vrouwen en 2 mannen om, meldt het Centrum voor Rampenbestrijding van de staat. Gouverneur Mike Brown zegt dat president Trump heeft toegezegd het verzoek voor een presidentiële noodverklaring goed te keuren. Daarmee komt de weg vrij voor federale steun. In het noordwesten van Spanje zijn zaterdag 2 vrouwen omgekomen door overstromingen en een aardverschuiving. Het gaat om vrouwen van ongeveer 60 en 80 jaar oud. 2 baby's raakten licht gewond in het dorp Manzanedo de Valduesa. In de provincie León gold code oranje vanwege stortregens. Bij de aardverschuiving kwamen stenen en modder naar beneden. Hamas-leider Khalil al-Hayya is zondag in Cairo voor een ontmoeting met de Egyptische inlichtingenchef Hassan Rashad. Het bezoek vindt plaats kort voordat de Amerikaanse gezant Jared Kushner volgende week naar Egypte en Israël reist. Kushner, de schoonzoon van president Trump, wil beweging krijgen in het plan van Trumps Vredesraad. Dat plan voorziet in de terugtrekking van Israël en ontwapening van Hamas. Hamas keurde het plan goed, maar Israël wees het af. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren, die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens.
15: Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden.
16: De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt de Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen. Bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips.
17: EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland.
18: De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentair krediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder.
19: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
20: Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosov's fintechbedrijf W Group.
21: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft de transfer van Mika Gods naar Paris Saint-Germain bevestigd. De club ontvangt een bedrag dat kan oplopen tot 55 miljoen euro. De 21-jarige Gods kwam 3 jaar geleden voor 1 miljoen euro over van KRC Genk en was vorig seizoen met 17 doelpunten en 13 assists de belangrijkste speler van Ajax. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Ajax de aanvaller niet kwijt wilde, maar dat Gods deze kans bij de tweevoudig Champions League-winnaar heeft verdiend. Ajax wil met het geld een snelle rechtsbuiten en linksbuiten aantrekken, een rechtsbenige centrale verdediger en een verdedigende middenvelder. Novak Djokovic is al in de tweede ronde uitgeschakeld op het toernooi in Cincinnati. De Serviër verloor in 3 sets van de Argentijn Thiago Tirante. Het was de eerste wedstrijd van Djokovic sinds zijn nederlaag tegen Jannik Sinner in de halve finale van Wimbledon. De 39-jarige Djokovic won het toernooi in Cincinnati eerder in 2018, 2020 en 2023.
0: PSV-trainer Peter Bos gunt Joey Veerman een transfer naar Borussia Dortmund. Bos zegt dat hij weet wat voor mooie club Dortmund is, maar verder niets over de transfer kan zeggen. Veerman wil graag naar een buitenlandse club, maar PSV heeft, voor zover bekend, nog geen bod ontvangen. Verschillende media melden dat Dortmund interesse heeft en de middenvelder voor ongeveer 20 miljoen euro kan overnemen. Veerman zegt dat hij geluiden hoort, maar dat hij nog niet bij Dortmund voetbalt. Emma Oosterwegel heeft zilver gewonnen op de zevenkamp bij de EK-atletiek in Birmingham. Ze zegt dat ze twee nachten niet heeft kunnen slapen van de zenuwen, omdat ze wist dat ze kans maakte op een medaille. Oosterwegel stond na 6 onderdelen tweede en moest op de 800 meter ongeveer 3,5 seconden sneller lopen dan de Ierse Kate O'Connor voor goud. Maar dat lukte niet. De atlete, die in 2021 brons won op de Olympische Spelen, noemt haar fitheid de sleutel tot dit succes. Ze heeft dit jaar nog geen enkele training hoeven overslaan. Stefan Nillissen heeft goud gewonnen op de 1500 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Groesbeek verraste zichzelf met de titel, want hij werd vooraf niet tot de kanshebbers gerekend. Met een indrukwekkende eindsprint liep hij zijn concurrenten voorbij. Nillissen had dit jaar last van blessures, maar voelde zich elke race sterker worden. Hij hoopt later samen met trainingsvriend Niels Laros, die nu geblesseerd is, vol te gaan voor grote wedstrijden. Lieke Klaver heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK-atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinster was niet tevreden over haar race en zei dat ze werd afgeleid door de wind in het stadion. Klaver had daardoor geen gevoel voor tempo en wist niet of ze hard of langzaam liep. Het is haar vijfde individuele medaille op de 400 meter bij een titeltoernooi. Zondag hoopt ze met de estafetteploeg op de 4x400 meter alsnog goud te winnen.
1: Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
23: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
24: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het waarschijnlijk overal droog, maar in het noorden kan er plaatselijk wat mist hangen. Het wordt tussen de 11 en 18 graden, het warmst in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noorden. Vanochtend en vanmiddag krijgen we zon en wat wolken en het blijft droog. De middagtemperatuur komt uit tussen de 22 graden in het noorden en 26 graden in het zuidoosten. In het zuidoosten en oosten is het Nationaal Hitteplan nog actief. Vanavond half bewolkt en droog. Komende nacht gaat het vanuit het noordwesten op steeds meer plaatsen regenen. Morgen eerst bewolkt met regen, later droog met af en toe een bui. Het wordt dan wel frisser, tussen de 18 en 23 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
25: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
26: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Oosterhout is in de nacht van zaterdag op zondag brand uitgebroken in een appartementencomplex aan de Koning Willem-Alexanderlaan. De brand begon rond 1:15 op de vierde verdieping van het 6 verdiepingen tellende gebouw. De brandweer gaf rond 4:15 het sein brandmeester. Meerdere bewoners werden door de brandweer uit het complex gehaald, sommigen met een hoogwerker vanaf een balkon. Eén persoon is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.
27: Onder grote belangstelling is bij het Indisch Monument in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Ook zijn alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. Hoofdspreker was schrijfster Maddie Stolk, wier ouders de Japanse bezetting meemaakten. Zij illustreerde aan de hand van twee kisten hoe de oorlog nooit de harten en hoofden van haar ouders verliet. Ongeveer 5000 mensen woonden de herdenking bij. Naast de plechtigheid in Den Haag waren er verspreid door het land nog 80 kleinere herdenkingen.
28: Ruim 2000 vrijwilligers hebben tijdens de Beach Cleanup Tour 4175 kilo afval en 79.242 sigarettenpeuken van de Nederlandse stranden gehaald.
4: De opruimactie vond de afgelopen 2 weken plaats langs de hele Noordzeekust, van Schiermonnikoog tot Cadzand. Het aantal peuken is dit jaar opvallend hoog, veel meer dan vorig jaar. Stichting De Noordzee noemt dat zorgwekkend, omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. De stichting pleit voor een verbod op plastic sigarettenfilters en meer rookvrije stranden.
5: Schrijver Peter Andriessen is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie in een overlijdensadvertentie in NRC. Hij overleed al op 1 augustus. Andriessen was van huis uit psycholoog en debuteerde in 1969 met Verboden te jodelen. Bekend werd hij vooral door de roman Zuster Belinda en Het geheime leven van dokter Douchkind uit 1971. Een persiflage op de doktersroman vol ironie en clichés.
6: Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters van Defensie naar België om te helpen bij het blussen van een natuurbrand in de Hoge Venen. De helikopters kunnen met een speciale waterzak 1000 liters water tegelijk scheppen en boven de brand uitstorten. Het gaat om een veenbrand in de Belgische gemeente Balen, die al 1600 hectare beslaat en zich nog uitbreidt. Veenbranden woeden vaak ondergronds en zijn moeilijk te blussen. Ook Duitsland, Tsjechië en Zweden sturen blusmiddelen naar België.
7: Politievakbond ACP wil dat het lokale gezag reflecteert op de handhaving rond boerenacties en het dodelijke ongeluk vrijdag op de A59 bij Hees. Bij dat ongeluk vielen 2 doden in de staart van een file die was ontstaan door trekkers op de snelweg. De bond benadrukt dat de burgemeester het handhavingsplan opstelt en de politie daar alleen advies over geeft. Ook de Nederlandse Politiebond vindt dat de lokale driehoek de aanpak van dit soort acties grondig moet evalueren. Het politieonderzoek naar de toedracht van het ongeluk loopt nog. Dit was het Binnenlands Nieuws.
25: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is in de nacht van zaterdag op zondag opgeschrikt door verschillende explosies. De autoriteiten hadden eerder op zaterdag al gewaarschuwd voor een naderende Russische aanval met ballistische raketten. Burgemeester Vitali Klitschko meldt dat er meerdere explosies te horen waren in de hoofdstad. Kort daarna brak brand uit in een niet-residentieel gebouw in het district Obolonsky, waarbij 1 gewonde viel. Ondertussen sloeg Rusland bijna 90 drones af die op weg waren naar Moskou, meldt burgemeester Sergej Sobyanin.
6: In het Belgische natuurgebied De Hoge Venen is zeker 2700 hectare aan natuur in vlammen opgegaan. De brand was rond middernacht nog niet onder controle. 2 Nederlandse blushelikopters hielpen zaterdagmiddag met blussen, maar zijn inmiddels teruggekeerd naar vliegbasis Geelse Rijen. Uit de plaatsen Soerbrot en Buitkenbach zijn in totaal zo'n 600 mensen geëvacueerd. In het Duitse Monschau, vlak over de grens, heeft het stadsbestuur inwoners opgeroepen zich voor te bereiden op een mogelijke evacuatie.
9: De Colombiaanse president Abelardo de la Espriella heeft Donald Trump gevraagd de Amerikaanse importheffingen op Colombiaanse producten tijdelijk op te schorten. Het land is zwaar getroffen door een aardbeving. De Amerikaanse invoerrechten op Colombiaanse producten gingen eind juli omhoog van 10 naar 12,5%, met enkele uitzonderingen zoals koffie en olie. De la Espriella zegt dat hij ongeveer 10 minuten met Trump sprak, die zijn medeleven betuigde. Maandag trof een aardbeving met een kracht van 7,4 Colombia, waarbij bijna 300 mensen om het leven kwamen en bijna 13.000 woningen werden verwoest.
6: Krachtige stormen en overstromingen hebben in de Amerikaanse staat Indiana aan tenminste 6 mensen het leven gekost. Onder de slachtoffers is een jongetje van 4 jaar. Verder kwamen sinds het begin van de storm op dinsdag 3 vrouwen en 2 mannen om, meldt het Centrum voor Rampenbestrijding van de staat.
2: Gouverneur Mike Brown zegt dat president Trump heeft toegezegd het verzoek voor een presidentiële noodverklaring goed te keuren. Daarmee komt de weg vrij voor federale steun.
8: In het noordwesten van Spanje zijn zaterdag twee vrouwen omgekomen door overstromingen en een aardverschuiving. Het gaat om vrouwen van ongeveer 60 en 80 jaar oud. Twee baby's raakten licht gewond in het dorp Manzanedo de Valduesa. In de provincie León gold code oranje vanwege stortregens. Bij de aardverschuiving kwamen stenen en modder naar beneden.
10: Hamas-leider Khalil al-Hayya is zondag in Cairo voor een ontmoeting met de Egyptische inlichtingenchef Hassan Rashad. Het bezoek vindt plaats kort voordat de Amerikaanse gezant Jared Kushner volgende week naar Egypte en Israël reist. Kushner, de schoonzoon van president Trump, wil beweging krijgen in het plan van Trumps Vredesraad. Dat plan voorziet in de terugtrekking van Israël en ontwapening van Hamas. Hamas keurde het plan goed, maar Israël wees het af.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
25: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden.
13: De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt de Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen. Bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips.
14: EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland.
15: De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentair krediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder.
16: De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2% van een procent.
0: De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
1: Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosovs fintechbedrijf W Group.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
17: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft de transfer van Mika Gods naar Paris Saint-Germain bevestigd. De club ontvangt een bedrag dat kan oplopen tot 55 miljoen euro. De 21-jarige Gods kwam 3 jaar geleden voor 1 miljoen euro over van KRC Genk en was vorig seizoen met 17 doelpunten en 13 assists de belangrijkste speler van Ajax. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Ajax de aanvaller niet kwijt wilde, maar dat Gods deze kans bij de tweevoudig Champions League-winnaar heeft verdiend. Ajax wil met het geld een snelle rechtsbuiten en linksbuiten aantrekken, een rechtsbenige centrale verdediger en een verdedigende middenvelder. Novak Djokovic is al in de tweede ronde uitgeschakeld op het toernooi in Cincinnati. De Serviër verloor in 3 sets van de Argentijn Thiago Tirante. Het was de eerste wedstrijd van Djokovic sinds zijn nederlaag tegen Jannik Sinner in de halve finale van Wimbledon. De 39-jarige Djokovic won het toernooi in Cincinnati eerder in 2018, 2020 en 2023. PSV-trainer Peter Bos gunt Joey Veerman een transfer naar Borussia Dortmund. Bos zegt dat hij weet wat voor mooie club Dortmund is, maar verder niets over de transfer kan zeggen. Veerman wil graag naar een buitenlandse club, maar PSV heeft voor zover bekend nog geen bod ontvangen. Verschillende media melden dat Dortmund interesse heeft en de middenvelder voor ongeveer 20 miljoen euro kan overnemen. Veerman zegt dat hij geluiden hoort, maar dat hij nog niet bij Dortmund voetbalt. Emma Oosterwegel heeft zilver gewonnen op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Ze zegt dat ze 2 nachten niet heeft kunnen slapen van de zenuwen, omdat ze wist dat ze kans maakte op een medaille. Oosterwegel stond na 6 onderdelen tweede en moest op de 800 meter ongeveer 3,5 seconden sneller lopen dan de Ierse Kate O'Connor voor goud. Maar dat lukte niet. De atlete, die in 2021 brons won op de Olympische Spelen, noemt haar fitheid de sleutel tot dit succes. Ze heeft dit jaar nog geen enkele training hoeven overslaan. Stefan Nillissen heeft goud gewonnen op de 1500 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Groesbeek verraste zichzelf met de titel, want hij werd vooraf niet tot de kanshebbers gerekend. Met een indrukwekkende eindsprint liep hij zijn concurrenten voorbij. Nillissen had dit jaar last van blessures, maar voelde zich elke race sterker worden. Hij hoopt later samen met trainingsvriend Niels Laros, die nu geblesseerd is, vol te gaan voor grote wedstrijden. Lieke Klaver heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinter was niet tevreden over haar race en zei dat ze werd afgeleid door de wind in het stadion. Klaver had daardoor geen gevoel voor tempo en wist niet of ze hard of langzaam liep. Het is haar 5e individuele medaille op de 400 meter bij een titeltoernooi. Zondag hoopt ze met de estafetteploeg op de 4x400 meter alsnog goud te winnen.
18: Dit was het laatste sportnieuws.
19: Je luistert naar Talk Radio.
20: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
24: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog, maar in het noorden kan er plaatselijk mist voorkomen. Het koelt af naar zo'n 11 graden in het noordoosten. In het zuiden blijft het zachter met ongeveer 18 graden. De wind is zwak tot matig uit het noorden. Vanochtend is er naast zon ook wat bewolking en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag komt de zon er regelmatig door tussen enkele wolkenvelden. Ook dan blijft het droog. Het wordt 22 graden in het noorden en 26 graden in het zuidoosten, waar het Nationaal Hitteplan nog actief is. Vanavond blijft het half bewolkt en droog met weinig wind. Komende nacht trekt er regen binnen vanuit het noordwesten. Morgen is het bewolkt met vooral in de ochtend veel regen. Later kan er nog een enkele bui vallen. Het wordt frisser met 18 tot 23 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
25: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Oosterhout is in de nacht van zaterdag op zondag brand uitgebroken in een appartementencomplex aan de Koning Willem-Alexanderlaan. De brand begon rond 1:15 op de vierde verdieping van het 6 verdiepingen tellende gebouw. De brandweer gaf rond 4:15 het sein brandmeester. Meerdere bewoners werden door de brandweer uit het complex gehaald, sommigen met een hoogwerker vanaf een balkon. Eén persoon is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Onder grote belangstelling is bij het Indisch Monument in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Ook zijn alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. Hoofdspreker was schrijfster Maddie Stolk, wier ouders de Japanse bezetting meemaakten. Zij illustreerde aan de hand van twee kisten hoe de oorlog nooit de harten en hoofden van haar ouders verliet. Ongeveer 5000 mensen woonden de herdenking bij. Naast de plechtigheid in Den Haag waren er verspreid door het land nog 80 kleinere herdenkingen.
5: Ruim 2000 vrijwilligers hebben tijdens de Beach Cleanup Tour 4175 kilo afval en 79.242 sigarettenpeuken van de Nederlandse stranden gehaald. De opruimactie vond de afgelopen 2 weken plaats langs de hele Noordzeekust, van Schiermonnikoog tot Katzand. Het aantal peuken is dit jaar opvallend hoog, veel meer dan vorig jaar. Stichting De Noordzee noemt dat zorgwekkend, omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. De stichting pleit voor een verbod op plastic sigarettenfilters en meer rookvrije stranden.
7: Schrijver Peter Andriessen is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie in een overlijdensadvertentie in NRC. Hij overleed al op 1 augustus. Andriessen was van huis uit psycholoog en debuteerde in 1969 met Verboden te jodelen. Bekend werd hij vooral door de roman Zuster Belinda en Het geheime leven van dokter Douchkind uit 1971. Een persiflage op de doktersroman vol ironie en clichés.
21: Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters van Defensie naar België om te helpen bij het blussen van een natuurbrand in de Hoge Venen. De helikopters kunnen met een speciale waterzak duizenden liters water tegelijk scheppen en boven de brand uitstorten. Het gaat om een veenbrand in de Belgische gemeente Balen, die al 1600 hectare beslaat en zich nog uitbreidt. Veenbranden woeden vaak ondergronds en zijn moeilijk te blussen. Ook Duitsland, Tsjechië en Zweden sturen blusmiddelen naar België.
22: Politievakbond ACP wil dat het lokale gezag reflecteert op de handhaving rond boerenacties en het dodelijke ongeluk vrijdag op de A59 bij Hees. Bij dat ongeluk vielen 2 doden in de staart van een file die was ontstaan door trekkers op de snelweg. De bond benadrukt dat de burgemeester het handhavingsplan opstelt en de politie daar alleen advies over geeft. Ook de Nederlandse Politiebond vindt dat de lokale driehoek de aanpak van dit soort acties grondig moet evalueren. Het politieonderzoek naar de toedracht van het ongeluk loopt nog.
23: Dit was het Binnenlands Nieuws.
25: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
26: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is in de nacht van zaterdag op zondag opgeschrikt door verschillende explosies.
2: De autoriteiten hadden eerder op zaterdag al gewaarschuwd voor een naderende Russische aanval met ballistische raketten. Burgemeester Vitali Klitschko meldt dat er meerdere explosies te horen waren in de hoofdstad. Kort daarna brak brand uit in een niet-residentieel gebouw in het district Obolonsky, waarbij 1 gewonde viel. Ondertussen sloeg Rusland bijna 90 drones af die op weg waren naar Moskou, meldt burgemeester Sergej Sobyanin. In het Belgische natuurgebied De Hoge Venen is zeker 2700 hectare aan natuur in vlammen opgegaan. De brand was rond middernacht nog niet onder controle. 2 Nederlandse blushelikopters hielpen zaterdagmiddag met blussen, maar zijn inmiddels teruggekeerd naar vliegbasis Geelse Rijen. Uit de plaatsen Soerbrot en Buitkenbach zijn in totaal zo'n 600 mensen geëvacueerd. In het Duitse Monschau, vlak over de grens, heeft het stadsbestuur inwoners opgeroepen zich voor te bereiden op een mogelijke evacuatie. De Colombiaanse president Abelardo de la Espriella heeft Donald Trump gevraagd de Amerikaanse importheffingen op Colombiaanse producten tijdelijk op te schorten. Het land is zwaar getroffen door een aardbeving. De Amerikaanse invoerrechten op Colombiaanse producten gingen eind juli omhoog van 10 naar 12,5%, met enkele uitzonderingen zoals koffie en olie. De la Espriella zegt dat hij ongeveer 10 minuten met Trump sprak, die zijn medeleven betuigde. Maandag trof een aardbeving met een kracht van 7,4 Colombia, waarbij bijna 300 mensen om het leven kwamen en bijna 13.000 woningen werden verwoest. Krachtige stormen en overstromingen hebben in de Amerikaanse staat Indiana aan tenminste 6 mensen het leven gekost. Onder de slachtoffers is een jongetje van 4 jaar. Verder kwamen sinds het begin van de storm op dinsdag 3 vrouwen en 2 mannen om, meldt het Centrum voor Rampenbestrijding van de staat. Gouverneur Mike Brown zegt dat president Trump heeft toegezegd het verzoek voor een presidentiële noodverklaring goed te keuren. Daarmee komt de weg vrij voor federale steun. In het noordwesten van Spanje zijn zaterdag 2 vrouwen omgekomen door overstromingen en een aardverschuiving. Het gaat om vrouwen van ongeveer 60 en 80 jaar oud. 2 baby's raakten licht gewond in het dorp Manzanedo de Valduesa. In de provincie León gold code oranje vanwege stortregens. Bij de aardverschuiving kwamen stenen en modder naar beneden. Hamas-leider Khalil al-Hayya is zondag in Cairo voor een ontmoeting met de Egyptische inlichtingenchef Hassan Rashad. Het bezoek vindt plaats kort voordat de Amerikaanse gezant Jared Kushner volgende week naar Egypte en Israël reist. Kushner, de schoonzoon van president Trump, wil beweging krijgen in het plan van Trumps vredesraad. Dat plan voorziet in de terugtrekking van Israël en ontwapening van Hamas. Hamas keurde het plan goed, maar Israël wees het af. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
25: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren, die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden. De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt de Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis.
6: Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen. Bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips.
8: EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten

0: De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentairkrediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen. Omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosov's fintechbedrijf W Group. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft de transfer van Mika Gods naar Paris Saint-Germain bevestigd. De club ontvangt een bedrag dat kan oplopen tot 55 miljoen euro. De 21-jarige Gods kwam 3 jaar geleden voor 1 miljoen euro over van KRC Genk en was vorig seizoen met 17 doelpunten en 13 assists de belangrijkste speler van Ajax. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Ajax de aanvaller niet kwijt wilde, maar dat Gods deze kans bij de tweevoudig Champions League-winnaar heeft verdiend. Ajax wil met het geld een snelle rechtsbuiten en linksbuiten aantrekken, een rechtsbenige centrale verdediger en een verdedigende middenvelder. Novak Djokovic is al in de tweede ronde uitgeschakeld op het toernooi in Cincinnati. De Serviër verloor in 3 sets van de Argentijn Thiago Tirante. Het was de eerste wedstrijd van Djokovic sinds zijn nederlaag tegen Jannik Sinner in de halve finale van Wimbledon. De 39-jarige Djokovic won het toernooi in Cincinnati eerder in 2018, 2020 en 2023. PSV-trainer Peter Bos gunt Joey Veerman een transfer naar Borussia Dortmund. Bos zegt dat hij weet wat voor mooie club Dortmund is, maar verder niets over de transfer kan zeggen. Veerman wil graag naar een buitenlandse club, maar PSV heeft, voor zover bekend, nog geen bod ontvangen. Verschillende media melden dat Dortmund interesse heeft en de middenvelder voor ongeveer 20 miljoen euro kan overnemen. Veerman zegt dat hij geluiden hoort, maar dat hij nog niet bij Dortmund voetbalt. Emma Oosterwegel heeft zilver gewonnen op de zevenkamp bij de EK-atletiek in Birmingham. Ze zegt dat ze 2 nachten niet heeft kunnen slapen van de zenuwen, omdat ze wist dat ze kans maakte op een medaille. Oosterwegel stond na 6 onderdelen tweede en moest op de 800 meter ongeveer 3,5 seconden sneller lopen dan de Ierse Kate O'Connor voor goud. Maar dat lukte niet. De atlete, die in 2021 brons won op de Olympische Spelen, noemt haar fitheid de sleutel tot dit succes. Ze heeft dit jaar nog geen enkele training hoeven overslaan. Stefan Nillissen heeft goud gewonnen op de 1500 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Groesbeek verraste zichzelf met de titel, want hij werd vooraf niet tot de kanshebbers gerekend. Met een indrukwekkende eindsprint liep hij zijn concurrenten voorbij. Nillissen had dit jaar last van blessures, maar voelde zich elke race sterker worden. Hij hoopt later samen met trainingsvriend Niels Laros, die nu geblesseerd is, vol te gaan voor grote wedstrijden. Lieke Klaver heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK.

0: K-Atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinter was niet tevreden over haar race en zei dat ze werd afgeleid door de wind in het stadion. Klaver had daardoor geen gevoel voor tempo en wist niet of ze hard of langzaam liep. Het is haar vijfde individuele medaille op de 400 meter bij een titeltoernooi. Zondag hoopt ze met de estafetteploeg op de 4x400 meter alsnog goud te winnen. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog, in het noorden kan er plaatselijk mist voorkomen. De temperatuur daalt naar 11 graden in het noordoosten tot 18 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit noordelijke richting. Vanochtend is het een mix van zon en wolken en blijft het droog. Vanmiddag ook droog, met wat zon en enkele wolkenvelden. Het wordt dan 22 graden in het noorden en 26 graden in het zuidoosten. In het oosten en zuidoosten is het Nationaal Hitteplan actief met code geel. Vanavond blijft het droog bij weinig wind. Komende nacht gaat het vanuit het noordwesten regenen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Oosterhout is in de nacht van zaterdag op zondag brand uitgebroken in een appartementencomplex aan de Koning Willem-Alexanderlaan. De brand begon rond 1:15 op de vierde verdieping van het 6 verdiepingen tellende gebouw. De brandweer gaf rond 4:15 het sein brandmeester. Meerdere bewoners werden door de brandweer uit het complex gehaald, sommigen met een hoogwerker vanaf een balkon. Eén persoon is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Onder grote belangstelling is bij het Indisch Monument in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Ook zijn alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. Hoofdspreker was schrijfster Maddie Stolk, wier ouders de Japanse bezetting meemaakten. Zij illustreerde aan de hand van twee kisten hoe de oorlog nooit de harten en hoofden van haar ouders verliet. Ongeveer 5000 mensen woonden de herdenking bij. Naast de plechtigheid in Den Haag waren er verspreid door het land nog 80 kleinere herdenkingen.
6: Ruim 2000 vrijwilligers hebben tijdens de Beach Cleanup Tour 4175 kilo afval en 79.242 sigarettenpeuken van de Nederlandse stranden gehaald. De opruimactie vond de afgelopen 2 weken plaats langs de hele Noordzeekust, van Schiermonnikoog tot Cadzand. Het aantal peuken is dit jaar opvallend hoog, veel meer dan vorig jaar. Stichting de Noordzee noemt dat zorgwekkend, omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. De stichting pleit voor een verbod op plastic sigarettenfilters en meer rookvrije stranden.
7: Schrijver Peter Andriessen is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie in een overlijdensadvertentie in NRC. Hij overleed al op 1 augustus. Andriessen was van huis uit psycholoog en debuteerde in 1969 met Verboden te jodelen. Bekend werd hij vooral door de roman Zuster Belinda en Het geheime leven van Dr. Douchkind uit 1971. Een persiflage op de doktersroman vol ironie en clichés.
8: Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters van Defensie naar België om te helpen bij het blussen van een natuurbrand in de Hoge Venen. De helikopters kunnen met een speciale waterzak duizenden liters water tegelijk scheppen en boven de brand uitstorten. Het gaat om een veenbrand in de Belgische gemeente Balen, die al 1600 hectare beslaat en zich nog uitbreidt. Veenbranden woeden vaak ondergronds en zijn moeilijk te blussen. Ook Duitsland, Tsjechië en Zweden sturen blusmiddelen naar België.
9: Politievakbond ACP wil dat het lokale gezag reflecteert op de handhaving rond boerenacties en het dodelijke ongeluk vrijdag op de A59 bij Hees.
10: Bij dat ongeluk vielen 2 doden in de staart van een file die was ontstaan door trekkers op de snelweg. De bond benadrukt dat de burgemeester het handhavingsplan opstelt en de politie daar alleen advies over geeft. Ook de Nederlandse Politiebond vindt dat de lokale driehoek de aanpak van dit soort acties grondig moet evalueren. Het politieonderzoek naar de toedracht van het ongeluk loopt nog. Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws. Duizenden mensen op het Indonesische eiland Flores wachten op hulp na een zware aardbeving met een kracht van 7,7. Zeker 48 mensen kwamen om het leven en tientallen raakten gewond. Ongeveer 5000 mensen sloegen op de vlucht na de beving, die werd gevolgd door 341 naschokken. Bewoners hebben dringend behoefte aan eten, drinken, medicijnen en luiers. In 1992 trof een aardbeving met een kracht van 7,7 het eiland, die een tsunami veroorzaakte en aan zo'n 2500 mensen het leven kostte.
13: De Oekraïnse hoofdstad Kiev is in de nacht van zaterdag op zondag opgeschrikt door verschillende explosies. De autoriteiten hadden eerder op zaterdag al gewaarschuwd voor een naderende Russische aanval met ballistische raketten. Burgemeester Vitali Klitschko meldt dat er meerdere explosies te horen waren in de hoofdstad. Kort daarna brak brand uit in een niet-residentieel gebouw in het district Obolonsky, waarbij 1 gewonde viel. Ondertussen sloeg Rusland bijna 90 drones af die op weg waren naar Moskou, meldt burgemeester Sergej Sobyanin. In het Belgische natuurgebied De Hoge Venen is zeker 2700 hectare aan natuur in vlammen opgegaan. De brand was rond middernacht nog niet onder controle. 2 Nederlandse blushelikopters hielpen zaterdagmiddag met blussen, maar zijn inmiddels teruggekeerd naar vliegbasis Geelse Rijen. Uit de plaatsen Soerbrot en Buitkenbach zijn in totaal zo'n 600 mensen geëvacueerd. In het Duitse Monschau, vlak over de grens, heeft het stadsbestuur inwoners opgeroepen zich voor te bereiden op een mogelijke evacuatie. De Colombiaanse president Abelardo de la Espriella heeft Donald Trump gevraagd de Amerikaanse importheffingen op Colombiaanse producten tijdelijk op te schorten. Het land is zwaar getroffen door een aardbeving. De Amerikaanse invoerrechten op Colombiaanse producten gingen eind juli omhoog van 10 naar 12,5%, met enkele uitzonderingen zoals koffie en olie. De la Espriella zegt dat hij ongeveer 10 minuten met Trump sprak, die zijn medeleven betuigde. Maandag trof een aardbeving met een kracht van 7,4 Colombia, waarbij bijna 300 mensen om het leven kwamen en bijna 13.000 woningen werden verwoest. Krachtige stormen en overstromingen hebben in de Amerikaanse staat Indiana aan tenminste 6 mensen het leven gekost. Onder de slachtoffers is een jongetje van 4 jaar. Verder kwamen sinds het begin van de storm op dinsdag 3 vrouwen en 2 mannen om, meldt het Centrum voor Rampenbestrijding van de staat. Gouverneur Mike Brown zegt dat president Trump heeft toegezegd het verzoek voor een presidentiële noodverklaring goed te keuren. Daarmee komt de weg vrij voor federale steun. In het noordwesten van Spanje zijn zaterdag 2 vrouwen omgekomen door overstromingen en een aardverschuiving. Het gaat om vrouwen van ongeveer 60 en 80 jaar oud. 2 baby's raakten licht gewond in het dorp Manzanedo de Valduesa. In de provincie León gold code oranje vanwege stortregens. Bij de aardverschuiving kwamen stenen en modder naar beneden.
14: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben,
16: en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren, die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden.
17: De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt de Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen. Bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips.
18: EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland.
19: De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentair krediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder.
20: De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
21: Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozee-gouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosov's fintechbedrijf W Group.
22: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft de transfer van Mika Gods naar Paris Saint-Germain bevestigd. De club ontvangt een bedrag dat kan oplopen tot 55 miljoen euro. De 21-jarige Gods kwam 3 jaar geleden voor 1 miljoen euro over van KRC Genk en was vorig seizoen met 17 doelpunten en 13 assists de belangrijkste speler van Ajax. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Ajax de aanvaller niet kwijt wilde, maar dat Gods deze kans bij de tweevoudig Champions League-winnaar heeft verdiend. Ajax wil met het geld een snelle rechtsbuiten en linksbuiten aantrekken, een rechtsbenige centrale verdediger en een verdedigende middenvelder. Novak Djokovic is al in de tweede ronde uitgeschakeld op het toernooi in Cincinnati. De Serviër verloor in 3 sets van de Argentijn Thiago Tirante. Het was de eerste wedstrijd van Djokovic sinds zijn nederlaag tegen Jannik Sinner in de halve finale van Wimbledon. De 39-jarige Djokovic won het toernooi in Cincinnati eerder in 2018, 2020 en 2023. PSV-trainer Peter Bos gunt Joey Veerman een transfer naar Borussia Dortmund. Bos zegt dat hij weet wat voor mooie club Dortmund is, maar verder niets over de transfer kan zeggen. Veerman wil graag naar een buitenlandse club, maar PSV heeft voor zover bekend nog geen bod ontvangen. Verschillende media melden dat Dortmund interesse heeft en de middenvelder voor ongeveer 20 miljoen euro kan overnemen. Veerman zegt dat hij geluiden hoort, maar dat hij nog niet bij Dortmund voetbalt. Emma Oosterwegel heeft zilver gewonnen op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Ze zegt dat ze 2 nachten niet heeft kunnen slapen van de zenuwen, omdat ze wist dat ze kans maakte op een medaille. Oosterwegel stond na 6 onderdelen tweede en moest op de 800 meter ongeveer 3,5 seconden sneller lopen dan de Ierse Kate O'Connor voor goud. Maar dat lukte niet. De atlete, die in 2021 brons won op de Olympische Spelen, noemt haar fitheid de sleutel tot dit succes. Ze heeft dit jaar nog geen enkele training hoeven overslaan. Stefan Nillissen heeft goud gewonnen op de 1500 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Groesbeek verraste zichzelf met de titel, want hij werd vooraf niet tot de kanshebbers gerekend. Met een indrukwekkende eindsprint liep hij zijn concurrenten voorbij. Nillissen had dit jaar last van blessures, maar voelde zich elke race sterker worden. Hij hoopt later samen met trainingsvriend Niels Laros, die nu geblesseerd is, vol te gaan voor grote wedstrijden. Lieke Klaver heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinter was niet tevreden over haar race en zei dat ze werd afgeleid door de wind in het stadion. Klaver had daardoor geen gevoel voor tempo en wist niet of ze hard of langzaam liep. Het is haar 5e individuele medaille op de 400 meter bij een titeltoernooi. Zondag hoopt ze met de estafetteploeg op de 4x400 meter alsnog goud te winnen. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog, in het noorden kan er plaatselijk mist voorkomen. De temperatuur daalt naar 11 graden in het noordoosten tot 18 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit noordelijke richting. Vanochtend is het een mix van zon en wolken en blijft het droog. Vanmiddag ook droog, met wat zon en enkele wolkenvelden. Het wordt dan 22 graden in het noorden en 26 graden in het zuidoosten. In het oosten en zuidoosten is het Nationaal Hitteplan actief met code geel. Vanavond blijft het droog bij weinig wind. Komende nacht gaat het vanuit het noordwesten regenen.
0: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Oosterhout is in de nacht van zaterdag op zondag brand uitgebroken in een appartementencomplex aan de Koning Willem-Alexanderlaan. De brand begon rond 1:15 op de 4e verdieping van het 6 verdiepingen tellende gebouw. De brandweer gaf rond 4:15 het sein brandmeester. Meerdere bewoners werden door de brandweer uit het complex gehaald, sommigen met een hoogwerker vanaf een balkon. 1 persoon is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.
24: Onder grote belangstelling is bij het Indisch Monument in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Ook zijn alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. Hoofdspreker was schrijfster Maddie Stolk, wier ouders de Japanse bezetting meemaakten. Zij illustreerde aan de hand van 2 kisten hoe de oorlog nooit de harten en hoofden van haar ouders verliet. Ongeveer 5000 mensen woonden de herdenking bij. Naast de plechtigheid in Den Haag waren er verspreid door het land nog 80 kleinere herdenkingen.
5: Ruim 2000 vrijwilligers hebben tijdens de Beach Cleanup Tour 4175 kilo afval en 79.242 sigarettenpeuken van de Nederlandse stranden gehaald. De opruimactie vond de afgelopen 2 weken plaats langs de hele Noordzeekust, van Schiermonnikoog tot Cadzand. Het aantal peuken is dit jaar opvallend hoog, veel meer dan vorig jaar. Stichting De Noordzee noemt dat zorgwekkend, omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. De stichting pleit voor een verbod op plastic sigarettenfilters en meer rookvrije stranden.
6: Schrijver Peter Andriessen is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie in een overlijdensadvertentie in NRC. Hij overleed al op 1 augustus. Andriessen was van huis uit psycholoog en debuteerde in 1969 met Verboden te jodelen. Bekend werd hij vooral door de roman Zuster Belinda en Het geheime leven van dokter Douchkind uit 1971. Een persiflage op de doktersroman vol ironie en clichés.
7: Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters van Defensie naar België om te helpen bij het blussen van een natuurbrand in de Hoge Venen. De helikopters kunnen met een speciale waterzak duizenden liters water tegelijk scheppen en boven de brand uitstorten. Het gaat om een veenbrand in de Belgische gemeente Balen, die al 1600 hectare beslaat en zich nog uitbreidt. Veenbranden woeden vaak ondergronds en zijn moeilijk te blussen. Ook Duitsland, Tsjechië en Zweden sturen blusmiddelen naar België.
8: Politievakbond ACP wil dat het lokale gezag reflecteert op de handhaving rond boerenacties en het dodelijke ongeluk vrijdag op de A59 bij Hees. Bij dat ongeluk vielen 2 doden in de staart van een file die was ontstaan door trekkers op de snelweg. De bond benadrukt dat de burgemeester het handhavingsplan opstelt en de politie daar alleen advies over geeft. Ook de Nederlandse Politiebond vindt dat de lokale driehoek de aanpak van dit soort acties grondig moet evalueren. Het politieonderzoek naar de toedracht van het ongeluk loopt nog.
9: Dit was het Binnenlands Nieuws.
25: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
26: Nu het buitenlands nieuws.
27: Duizenden mensen op het Indonesische eiland Flores wachten op hulp na een zware aardbeving met een kracht van 7,7. Zeker 48 mensen kwamen om het leven en tientallen raakten gewond. Ongeveer 5000 mensen sloegen op de vlucht na de beving. Die werd gevolgd door 341 naschokken. Bewoners hebben dringend behoefte aan eten, drinken, medicijnen en luiers. In 1992 trof een aardbeving met een kracht van 7,7 het eiland, die een tsunami veroorzaakte en aan zo'n 2500 mensen het leven kostte.
28: De Oekraïnse hoofdstad Kiev is in de nacht van zaterdag op zondag opgeschrikt door verschillende explosies. De autoriteiten hadden eerder op zaterdag al gewaarschuwd voor een naderende Russische aanval met ballistische raketten. Burgemeester Vitali Klitschko meldt dat er meerdere explosies te horen waren in de hoofdstad. Kort daarna brak brand uit in een niet-residentieel gebouw in het district Obolonski, waarbij 1 gewonde viel. Ondertussen sloeg Rusland bijna 90 drones af die op weg waren naar Moskou, meldt burgemeester Sergei Sobyanin.
29: In het Belgische natuurgebied De Hoge Venen is zeker 2700 hectare aan natuur in vlammen opgegaan. De brand was rond middernacht nog niet onder controle. 2 Nederlandse blushelikopters hielpen zaterdagmiddag met blussen, maar zijn inmiddels teruggekeerd naar vliegbasis Geelse Rijen. Uit de plaatsen Soerbrot en Buitkenbach zijn in totaal zo'n 600 mensen geëvacueerd. In het Duitse Monschau, vlak over de grens, heeft het stadsbestuur inwoners opgeroepen zich voor te bereiden op een mogelijke evacuatie.
30: De Colombiaanse president Abelardo de la Espriella heeft Donald Trump gevraagd de Amerikaanse importheffingen op Colombiaanse producten tijdelijk op te schorten.
10: Het land is zwaar getroffen door een aardbeving. De Amerikaanse invoerrechten op Colombiaanse producten gingen eind juli omhoog van 10 naar 12,5%, met enkele uitzonderingen zoals koffie en olie. De La Espriella zegt dat hij ongeveer 10 minuten met Trump sprak, die zijn medeleven betuigde. Maandag trof een aardbeving met een kracht van 7,4 Colombia, waarbij bijna 300 mensen om het leven kwamen en bijna 13.000 woningen werden verwoest.
11: Krachtige stormen en overstromingen hebben in de Amerikaanse staat Indiana aan tenminste 6 mensen het leven gekost. Onder de slachtoffers is een jongetje van 4 jaar. Verder kwamen sinds het begin van de storm op dinsdag 3 vrouwen en 2 mannen om, meldt het Centrum voor Rampenbestrijding van de staat. Gouverneur Mike Brown zegt dat president Trump heeft toegezegd het verzoek voor een presidentiële noodverklaring goed te keuren. Daarmee komt de weg vrij voor federale steun.
12: In het noordwesten van Spanje zijn zaterdag 2 vrouwen omgekomen door overstromingen en een aardverschuiving. Het gaat om vrouwen van ongeveer 60 en 80 jaar oud. 2 baby's raakten licht gewond in het dorp Manzanedo de Valduesa. In de provincie León gold code oranje vanwege stortregens. Bij de aardverschuiving kwamen stenen en modder naar beneden.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden.
16: De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt de Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen. Bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips.
17: EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland.
18: De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentair krediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder.
0: De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
1: Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosovs fintechbedrijf W Group.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft de transfer van Mika Gods naar Paris Saint-Germain bevestigd. De club ontvangt een bedrag dat kan oplopen tot 55 miljoen euro. De 21-jarige Gods kwam 3 jaar geleden voor 1 miljoen euro over van KRC Genk en was vorig seizoen met 17 doelpunten en 13 assists de belangrijkste speler van Ajax. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Ajax de aanvaller niet kwijt wilde, maar dat Gods deze kans bij de tweevoudig Champions League-winnaar heeft verdiend. Ajax wil met het geld een snelle rechtsbuiten en linksbuiten aantrekken, een rechtsbenige centrale verdediger en een verdedigende middenvelder. Novak Djokovic is al in de tweede ronde uitgeschakeld op het toernooi in Cincinnati. De Serviër verloor in 3 sets van de Argentijn Thiago Tirante. Het was de eerste wedstrijd van Djokovic sinds zijn nederlaag tegen Jannik Sinner in de halve finale van Wimbledon. De 39-jarige Djokovic won het toernooi in Cincinnati eerder in 2018, 2020 en 2023. PSV-trainer Peter Bos gunt Joey Veerman een transfer naar Borussia Dortmund. Bos zegt dat hij weet wat voor mooie club Dortmund is, maar verder niets over de transfer kan zeggen. Veerman wil graag naar een buitenlandse club, maar PSV heeft, voor zover bekend, nog geen bod ontvangen. Verschillende media melden dat Dortmund interesse heeft en de middenvelder voor ongeveer 20 miljoen euro kan overnemen. Veerman zegt dat hij geluiden hoort, maar dat hij nog niet bij Dortmund voetbalt. Emma Oosterwegel heeft zilver gewonnen op de zevenkamp bij de EK-atletiek in Birmingham. Ze zegt dat ze 2 nachten niet heeft kunnen slapen van de zenuwen, omdat ze wist dat ze kans maakte op een medaille. Oosterwegel stond na 6 onderdelen tweede en moest op de 800 meter ongeveer 3,5 seconden sneller lopen dan de Ierse Kate O'Connor voor goud. Maar dat lukte niet. De atlete, die in 2021 brons won op de Olympische Spelen, noemt haar fitheid de sleutel tot dit succes. Ze heeft dit jaar nog geen enkele training hoeven overslaan. Stefan Nillissen heeft goud gewonnen op de 1500 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Groesbeek verraste zichzelf met de titel, want hij werd vooraf niet tot de kanshebbers gerekend. Met een indrukwekkende eindsprint liep hij zijn concurrenten voorbij. Nillissen had dit jaar last van blessures, maar voelde zich elke race sterker worden. Hij hoopt later samen met trainingsvriend Niels Laros, die nu geblesseerd is, vol te gaan voor grote wedstrijden. Lieke Klaver heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK-atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinter was niet tevreden over haar race en zei dat ze werd afgeleid door de wind in het stadion. Klaver had daardoor geen gevoel voor tempo en wist niet of ze hard of langzaam liep. Het is haar 5e individuele medaille op de 400 meter bij een titeltoernooi. Zondag hoopt ze met de estafetteploeg op de 4x400 meter alsnog goud te winnen. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
19: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het waarschijnlijk overal droog. In het noorden kan het hier en daar mistiger worden. De temperatuur zakt naar zo'n 11 graden in het noordoosten. In het zuiden blijft het zachter met 18 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het noorden. Vanochtend krijgen we naast zon ook wat bewolking, maar het blijft droog. Vanmiddag ook vooral droog met zon en wat wolken erbij. Het wordt zo'n 22 graden in het noorden en 26 graden in het zuidoosten. De wind blijft zwak tot matig en noordelijk. Vanavond half bewolkt en droog met weinig wind. Let op, in het zuidoosten en oosten is het Nationaal Hitteplan actief vanwege de warmte. Vannacht gaat het vanuit het noordwesten op steeds meer plaatsen regenen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Oosterhout is in de nacht van zaterdag op zondag brand uitgebroken in een appartementencomplex aan de Koning Willem-Alexanderlaan. De brand begon rond 1:15 op de vierde verdieping van het 6 verdiepingen tellende gebouw. De brandweer gaf rond 4:15 het sein brandmeester. Meerdere bewoners werden door de brandweer uit het complex gehaald, sommigen met een hoogwerker vanaf een balkon. Eén persoon is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.
8: Onder grote belangstelling is bij het Indisch Monument in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Ook zijn alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. Hoofdspreker was schrijfster Maddie Stolk, wier ouders de Japanse bezetting meemaakten. Zij illustreerde aan de hand van twee kisten hoe de oorlog nooit de harten en hoofden van haar ouders verliet. Ongeveer 5000 mensen woonden de herdenking bij. Naast de plechtigheid in Den Haag waren er verspreid door het land nog 80 kleinere herdenkingen.
9: Ruim 2000 vrijwilligers hebben tijdens de Beach Cleanup Tour 4175 kilo afval en 79.242 sigarettenpeuken van de Nederlandse stranden gehaald. De opruimactie vond de afgelopen 2 weken plaats langs de hele Noordzeekust, van Schiermonnikoog tot Cadzand. Het aantal peuken is dit jaar opvallend hoog, veel meer dan vorig jaar. Stichting De Noordzee noemt dat zorgwekkend, omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. De stichting pleit voor een verbod op plastic sigarettenfilters en meer rookvrije stranden.
20: Schrijver Peter Andriessen is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie in een overlijdensadvertentie in NRC. Hij overleed al op 1 augustus. Andriessen was van huis uit psycholoog en debuteerde in 1969 met Verboden te jodelen. Bekend werd hij vooral door de roman Zuster Belinda en Het geheime leven van dokter Douchkind uit 1971. Een persiflage op de doktersroman vol ironie en clichés.
21: Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters van Defensie naar België om te helpen bij het blussen van een natuurbrand in de Hoge Venen. De helikopters kunnen met een speciale waterzak duizenden liters water tegelijk scheppen en boven de brand uitstorten. Het gaat om een veenbrand in de Belgische gemeente Balen, die al 1600 hectare beslaat en zich nog uitbreidt. Veenbranden woeden vaak ondergronds en zijn moeilijk te blussen. Ook Duitsland, Tsjechië en Zweden sturen blusmiddelen naar België.
22: Politievakbond ACP wil dat het lokale gezag reflecteert op de handhaving rond boerenacties en het dodelijke ongeluk vrijdag op de A59 bij Hees. Bij dat ongeluk vielen 2 doden in de staart van een file die was ontstaan door trekkers op de snelweg. De bond benadrukt dat de burgemeester het handhavingsplan opstelt en de politie daar alleen advies over geeft. Ook de Nederlandse Politiebond vindt dat de lokale driehoek de aanpak van dit soort acties grondig moet evalueren. Het politieonderzoek naar de toedracht van het ongeluk loopt nog.
23: Dit was het Binnenlands Nieuws.
14: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg.
10: Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
11: Nu het buitenlandsnieuws. Kiev is in de nacht van zaterdag op zondag opgeschrikt door verschillende explosies. De autoriteiten hadden eerder al gewaarschuwd voor een naderende Russische aanval met ballistische raketten. Burgemeester Vitali Klitschko meldt dat er meerdere explosies te horen waren in de hoofdstad. Kort daarna brak brand uit in een niet-residentieel gebouw in het district Obolonski. Voor zover bekend is er 1 gewonde gevallen, terwijl Rusland zelf bijna 90 drones op weg naar Moskou onderschepte, waarbij 3 mensen gewond raakten.
12: Duizenden mensen op het Indonesische eiland Flores wachten op hulp na een zware aardbeving met een kracht van 7,7. Zeker 48 mensen kwamen om het leven en tientallen raakten gewond. Ongeveer 5000 mensen sloegen op de vlucht na de beving. Die werd gevolgd door 341 naschokken. Bewoners hebben dringend behoefte aan eten, drinken, medicijnen en luiers. In 1992 trof een aardbeving met een kracht van 7,7 het eiland, die een tsunami veroorzaakte en aan zo'n 2500 mensen het leven kostte. In het Belgische natuurgebied De Hoge Venen is zeker 2700 hectare aan natuur in vlammen opgegaan. De brand was rond middernacht nog niet onder controle. 2 Nederlandse blushelikopters hielpen zaterdagmiddag met blussen, maar zijn inmiddels teruggekeerd naar vliegbasis Geelse Rijen. Uit de plaatsen Soerbrot en Buitkenbach zijn in totaal zo'n 600 mensen geëvacueerd. In het Duitse Monschau, vlak over de grens, heeft het stadsbestuur inwoners opgeroepen zich voor te bereiden op een mogelijke evacuatie. De Colombiaanse president Abelardo de la Espriella heeft Donald Trump gevraagd de Amerikaanse importheffingen op Colombiaanse producten tijdelijk op te schorten. Het land is zwaar getroffen door een aardbeving. De Amerikaanse invoerrechten op Colombiaanse producten gingen eind juli omhoog van 10 naar 12,5%, met enkele uitzonderingen zoals koffie en olie. De la Espriella zegt dat hij ongeveer 10 minuten met Trump sprak, die zijn medeleven betuigde. Maandag trof een aardbeving met een kracht van 7,4 Colombia, waarbij bijna 300 mensen om het leven kwamen en bijna 13.000 woningen werden verwoest. Krachtige stormen en overstromingen hebben in de Amerikaanse staat Indiana aan tenminste 6 mensen het leven gekost. Onder de slachtoffers is een jongetje van 4 jaar. Verder kwamen sinds het begin van de storm op dinsdag 3 vrouwen en 2 mannen om, meldt het Centrum voor Rampenbestrijding van de staat. Gouverneur Mike Brown zegt dat president Trump heeft toegezegd het verzoek voor een presidentiële noodverklaring goed te keuren. Daarmee komt de weg vrij voor federale steun. In het noordwesten van Spanje zijn zaterdag 2 vrouwen omgekomen door overstromingen en een aardverschuiving. Het gaat om vrouwen van ongeveer 60 en 80 jaar oud. 2 baby's raakten licht gewond in het dorp Manzanedo de Valduesa. In de provincie León gold code oranje vanwege stortregens. Bij de aardverschuiving kwamen stenen en modder naar beneden.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
24: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden.
12: De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt de Wall Street Journal.
0: Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen, bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips.
15: EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland.
16: De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentairkrediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder.
17: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
18: Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosov's fintechbedrijf W Group.
25: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
26: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft de transfer van Mika Gods naar Paris Saint-Germain bevestigd. De club ontvangt een bedrag dat kan oplopen tot 55 miljoen euro. De 21-jarige Gods kwam 3 jaar geleden voor 1 miljoen euro over van KRC Genk en was vorig seizoen met 17 doelpunten en 13 assists de belangrijkste speler van Ajax. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Ajax de aanvaller niet kwijt wilde, maar dat Gods deze kans bij de tweevoudig Champions League-winnaar heeft verdiend. Ajax wil met het geld een snelle rechtsbuiten en linksbuiten aantrekken, een rechtsbenige centrale verdediger en een verdedigende middenvelder. Novak Djokovic is al in de tweede ronde uitgeschakeld op het toernooi in Cincinnati. De Serviër verloor in 3 sets van de Argentijn Thiago Tirante. Het was de eerste wedstrijd van Djokovic sinds zijn nederlaag tegen Jannik Sinner in de halve finale van Wimbledon. De 39-jarige Djokovic won het toernooi in Cincinnati eerder in 2018, 2020 en 2023.
27: PSV-trainer Peter Bos gunt Joey Veerman een transfer naar Borussia Dortmund. Bos zegt dat hij weet wat voor mooie club Dortmund is, maar verder niets over de transfer kan zeggen. Veerman wil graag naar een buitenlandse club, maar PSV heeft voor zover bekend nog geen bod ontvangen. Verschillende media melden dat Dortmund interesse heeft en de middenvelder voor ongeveer 20 miljoen euro kan overnemen. Veerman zegt dat hij geluiden hoort, maar dat hij nog niet bij Dortmund voetbalt. Emma Oosterwegel heeft zilver gewonnen op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Ze zegt dat ze twee nachten niet heeft kunnen slapen van de zenuwen, omdat ze wist dat ze kans maakte op een medaille. Oosterwegel stond na 6 onderdelen tweede en moest op de 800 meter ongeveer 3,5 seconden sneller lopen dan de Ierse Kate O'Connor voor goud. Maar dat lukte niet. De atlete, die in 2021 brons won op de Olympische Spelen, noemt haar fitheid de sleutel tot dit succes. Ze heeft dit jaar nog geen enkele training hoeven overslaan. Stefan Nillissen heeft goud gewonnen op de 1500 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Groesbeek verraste zichzelf met de titel, want hij werd vooraf niet tot de kanshebbers gerekend. Met een indrukwekkende eindsprint liep hij zijn concurrenten voorbij. Nillissen had dit jaar last van blessures, maar voelde zich elke race sterker worden. Hij hoopt later samen met trainingsvriend Niels Laros, die nu geblesseerd is, vol te gaan voor grote wedstrijden. Lieke Klaver heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinter was niet tevreden over haar race en zei dat ze werd afgeleid door de wind in het stadion. Klaver had daardoor geen gevoel voor tempo en wist niet of ze hard of langzaam liep. Het is haar vijfde individuele medaille op de 400 meter bij een titeltoernooi. Zondag hoopt ze met de estafetteploeg op de 4x400 meter alsnog goud te winnen. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het waarschijnlijk overal droog. In het noorden kan het hier en daar mistiger worden. De temperatuur zakt naar zo'n 11 graden in het noordoosten. In het zuiden blijft het zachter met 18 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het noorden. Vanochtend krijgen we naast zon ook wat bewolking, maar het blijft droog. Vanmiddag ook vooral droog met zon en wat wolken erbij. Het wordt zo'n 22 graden in het noorden en 26 graden in het zuidoosten. De wind blijft zwak tot matig en noordelijk. Vanavond half bewolkt en droog met weinig wind. Let op, in het zuidoosten en oosten is het Nationaal Hitteplan actief vanwege de warmte. Vannacht gaat het vanuit het noordwesten op steeds meer plaatsen regenen.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Oosterhout is in de nacht van zaterdag op zondag brand uitgebroken in een appartementencomplex aan de Koning Willem-Alexanderlaan. De brand begon rond 1:15 op de vierde verdieping van het 6 verdiepingen tellende gebouw. De brandweer gaf rond 4:15 het sein brandmeester. Meerdere bewoners werden door de brandweer uit het complex gehaald, sommigen met een hoogwerker vanaf een balkon. Eén persoon is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.
7: Onder grote belangstelling is bij het Indisch Monument in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Ook zijn alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. Hoofdspreker was schrijfster Maddie Stolk, wier ouders de Japanse bezetting meemaakten. Zij illustreerde aan de hand van twee kisten hoe de oorlog nooit de harten en hoofden van haar ouders verliet. Ongeveer 5000 mensen woonden de herdenking bij. Naast de plechtigheid in Den Haag waren er verspreid door het land nog 80 kleinere herdenkingen.
19: Ruim 2000 vrijwilligers hebben tijdens de Beach Cleanup Tour 4175 kilo afval en 79.242 sigarettenpeuken van de Nederlandse stranden gehaald. De opruimactie vond de afgelopen 2 weken plaats langs de hele Noordzeekust, van Schiermonnikoog tot Cadzand. Het aantal peuken is dit jaar opvallend hoog, veel meer dan vorig jaar. Stichting de Noordzee noemt dat zorgwekkend,
8: omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. De stichting pleit voor een verbod op plastic sigarettenfilters en meer rookvrije stranden.
9: Schrijver Peter Andriessen is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie in een overlijdensadvertentie in NRC. Hij overleed al op 1 augustus. Andriessen was van huis uit psycholoog en debuteerde in 1969 met Verboden te jodelen. Bekend werd hij vooral door de roman Zuster.

0: en boven de brand uitstortte. Het gaat om een veenbrand in de Belgische gemeente Balen, die al 1600 hectare beslaat en zich nog uitbreidt. Veenbranden woeden vaak ondergronds en zijn moeilijk te blussen. Ook Duitsland, Tsjechië en Zweden sturen blusmiddelen naar België. Politievakbond ACP wil dat het lokale gezag reflecteert op de handhaving rond boerenacties en het dodelijke ongeluk vrijdag op de A59 bij Hees. Bij dat ongeluk vielen twee doden in de staart van een file die was ontstaan door trekkers op de snelweg. De bond benadrukt dat de burgemeester het handhavingsplan opstelt en de politie daar alleen advies over geeft. Ook de Nederlandse Politiebond vindt dat de lokale driehoek de aanpak van dit soort acties grondig moet evalueren. Het politieonderzoek naar de toedracht van het ongeluk loopt nog. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Kiev is in de nacht van zaterdag op zondag opgeschrikt door verschillende explosies. De autoriteiten hadden eerder al gewaarschuwd voor een naderende Russische aanval met ballistische raketten. Burgemeester Vitali Klitschko meldt dat er meerdere explosies te horen waren in de hoofdstad. Kort daarna brak brand uit in een niet-residentieel gebouw in het district Obolonski. Voor zover bekend is er één gewonde gevallen, terwijl Rusland zelf bijna 90 drones op weg naar Moskou onderschepte, waarbij 3 mensen gewond raakten. Duizenden mensen op het Indonesische eiland Flores wachten op hulp na een zware aardbeving met een kracht van 7,7. Zeker 48 mensen kwamen om het leven en tientallen raakten gewond. Ongeveer 5000 mensen sloegen op de vlucht na de beving. Die werd gevolgd door 341 naschokken. Bewoners hebben dringend behoefte aan eten, drinken, medicijnen en luiers. In 1992 trof een aardbeving met een kracht van 7,7 het eiland, die een tsunami veroorzaakte en aan zo'n 2500 mensen het leven kostte. In het Belgische natuurgebied De Hoge Venen is zeker 2700 hectare aan natuur in vlammen opgegaan. De brand was rond middernacht nog niet onder controle. 2 Nederlandse blushelikopters hielpen zaterdagmiddag met blussen, maar zijn inmiddels teruggekeerd naar vliegbasis Geelse Rijen. Uit de plaatsen Soerbrot en Buitkenbach zijn in totaal zo'n 600 mensen geëvacueerd. In het Duitse Monschau, vlak over de grens, heeft het stadsbestuur inwoners opgeroepen zich voor te bereiden op een mogelijke evacuatie. De Colombiaanse president Abelardo de la Espriella heeft Donald Trump gevraagd de Amerikaanse importheffingen op Colombiaanse producten tijdelijk op te schorten. Het land is zwaar getroffen door een aardbeving. De Amerikaanse invoerrechten op Colombiaanse producten gingen eind juli omhoog van 10 naar 12,5%, met enkele uitzonderingen zoals koffie en olie. De la Espriella zegt dat hij ongeveer 10 minuten met Trump sprak, die zijn medeleven betuigde. Maandag trof een aardbeving met een kracht van 7,4 Colombia, waarbij bijna 300 mensen om het leven kwamen en bijna 13.000 woningen werden verwoest. Krachtige stormen en overstromingen hebben in de Amerikaanse staat Indiana aan tenminste 6 mensen het leven gekost. Onder de slachtoffers is een jongetje van 4 jaar. Verder kwamen sinds het begin van de storm op dinsdag 3 vrouwen en 2 mannen om, meldt het Centrum voor Rampenbestrijding van de staat. Gouverneur Mike Brown zegt dat president Trump heeft toegezegd het verzoek voor een presidentiële noodverklaring goed te keuren. Daarmee komt de weg vrij voor federale steun. In het noordwesten van Spanje zijn zaterdag 2 vrouwen omgekomen door overstromingen en een aardverschuiving. Het gaat om vrouwen van ongeveer 60 en 80 jaar oud. 2 baby's raakten licht gewond in het dorp Manzanedo de Valduesa. In de provincie León gold code oranje vanwege stortregens. Bij de aardverschuiving kwamen stenen en modder naar beneden.

0: Dit was het laatste Buitenlands Nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren, die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden. De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt de Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen, bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips. EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland. De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentairkrediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder. De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosov's fintechbedrijf W Group. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft de transfer van Mika Gods naar Paris Saint-Germain bevestigd. De club ontvangt een bedrag dat kan oplopen tot 55 miljoen euro.
2: De 21-jarige Gods kwam 3 jaar geleden voor 1 miljoen euro over van KRC Genk en was vorig seizoen met 17 doelpunten en 13 assists de belangrijkste speler van Ajax. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Ajax de aanvaller niet kwijt wilde, maar dat Gods deze kans bij de tweevoudig Champions League-winnaar heeft verdiend. Ajax wil met het geld een snelle rechtsbuiten en linksbuiten aantrekken, een rechtsbenige centrale verdediger en een verdedigende middenvelder. Novak Djokovic is al in de tweede ronde uitgeschakeld op het toernooi in Cincinnati. De Serviër verloor in 3 sets van de Argentijn Thiago Tirante. Het was de eerste wedstrijd van Djokovic sinds zijn nederlaag tegen Jannik Sinner in de halve finale van Wimbledon. De 39-jarige Djokovic won het toernooi in Cincinnati eerder in 2018, 2020 en 2023. PSV-trainer Peter Bos gunt Joey Veerman een transfer naar Borussia Dortmund. Bos zegt dat hij weet wat voor mooie club Dortmund is, maar verder niets over de transfer kan zeggen. Veerman wil graag naar een buitenlandse club, maar PSV heeft, voor zover bekend, nog geen bod ontvangen. Verschillende media melden dat Dortmund interesse heeft en de middenvelder voor ongeveer 20 miljoen euro kan overnemen. Veerman zegt dat hij geluiden hoort, maar dat hij nog niet bij Dortmund voetbalt. Emma Oosterwegel heeft zilver gewonnen op de zevenkamp bij de EK-atletiek in Birmingham. Ze zegt dat ze 2 nachten niet heeft kunnen slapen van de zenuwen, omdat ze wist dat ze kans maakte op een medaille. Oosterwegel stond na 6 onderdelen tweede en moest op de 800 meter ongeveer 3,5 seconden sneller lopen dan de Ierse Kate O'Connor voor goud. Maar dat lukte niet. De atlete, die in 2021 brons won op de Olympische Spelen, noemt haar fitheid de sleutel tot dit succes. Ze heeft dit jaar nog geen enkele training hoeven overslaan. Stefan Nillissen heeft goud gewonnen op de 1500 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Groesbeek verraste zichzelf met de titel, want hij werd vooraf niet tot de kanshebbers gerekend. Met een indrukwekkende eindsprint liep hij zijn concurrenten voorbij. Nillissen had dit jaar last van blessures, maar voelde zich elke race sterker worden. Hij hoopt later samen met trainingsvriend Niels Laros, die nu geblesseerd is, vol te gaan voor grote wedstrijden. Lieke Klaver heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK-atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinster was niet tevreden over haar race en zei dat ze werd afgeleid door de wind in het stadion. Klaver had daardoor geen gevoel voor tempo en wist niet of ze hard of langzaam liep. Het is haar 5e individuele medaille op de 400 meter bij een titeltoernooi. Zondag hoopt ze met de estafetteploeg op de 4x400 meter alsnog goud te winnen. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het waarschijnlijk overal droog. In het noorden is er plaatselijk mist. De temperatuur zakt naar 11 graden in het noordoosten, maar in het zuiden kan het nog 18 graden blijven. Er staat weinig tot matige wind uit het noorden. In het zuidoosten en oosten is het Nationaal Hitteplan nog actief. Vanochtend en vanmiddag is er naast zon ook wat bewolking en het blijft droog. Vanmiddag wordt het tussen de 22 graden in het noorden en 26 graden in het zuidoosten. De komende nacht gaat het vanuit het noordwesten op steeds meer plaatsen regenen. Morgen eerst veel regen, later droogt het op, maar blijven enkele buien mogelijk. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Oosterhout is in de nacht van zaterdag op zondag brand uitgebroken in een appartementencomplex aan de Koning Willem-Alexanderlaan. De brand begon rond 1:15 op de 4e verdieping van het 6 verdiepingen tellende gebouw. De brandweer gaf rond 4:15 het sein brandmeester. Meerdere bewoners werden door de brandweer uit het complex gehaald, sommigen met een hoogwerker vanaf een balkon. 1 persoon is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.
5: Onder grote belangstelling is bij het Indisch Monument in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Ook zijn alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. Hoofdspreker was schrijfster Maddie Stolk, wier ouders de Japanse bezetting meemaakten. Zij illustreerde aan de hand van twee kisten hoe de oorlog nooit de harten en hoofden van haar ouders verliet. Ongeveer 5000 mensen woonden de herdenking bij. Naast de plechtigheid in Den Haag waren er verspreid door het land nog 80 kleinere herdenkingen.
6: Ruim 2000 vrijwilligers hebben tijdens de Beach Cleanup Tour 4175 kilo afval en 79.242 sigarettenpeuken van de Nederlandse stranden gehaald. De opruimactie vond de afgelopen 2 weken plaats langs de hele Noordzeekust, van Schiermonnikoog tot Katzand. Het aantal peuken is dit jaar opvallend hoog, veel meer dan vorig jaar. Stichting De Noordzee noemt dat zorgwekkend, omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. De stichting pleit voor een verbod op plastic sigarettenfilters en meer rookvrije stranden.
7: Schrijver Peter Andriessen is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie in een overlijdensadvertentie in NRC. Hij overleed al op 1 augustus. Andriessen was van huis uit psycholoog en debuteerde in 1969 met Verboden te jodelen. Bekend werd hij vooral door de roman Zuster Belinda en Het geheime leven van dokter Douchkind uit 1971. Een persiflage op de doktersroman vol ironie en clichés.
8: Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters van Defensie naar België om te helpen bij het blussen van een natuurbrand in de Hoge Venen. De helikopters kunnen met een speciale waterzak duizenden liters water tegelijk scheppen en boven de brand uitstorten. Het gaat om een veenbrand in de Belgische gemeente Balen, die al 1600 hectare beslaat en zich nog uitbreidt. Veenbranden woeden vaak ondergronds en zijn moeilijk te blussen. Ook Duitsland, Tsjechië en Zweden sturen blusmiddelen naar België.
9: Politievakbond ACP wil dat het lokale gezag reflecteert op de handhaving rond boerenacties en het dodelijke ongeluk vrijdag op de A59 bij Hees. Bij dat ongeluk vielen 2 doden in de staart van een file die was ontstaan door trekkers op de snelweg. De bond benadrukt dat de burgemeester het handhavingsplan opstelt en de politie daar alleen advies over geeft. Ook de Nederlandse Politiebond vindt dat de lokale driehoek de aanpak van dit soort acties grondig moet evalueren. Het politieonderzoek naar de toedracht van het ongeluk loopt nog.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is in de nacht van zaterdag op zondag opgeschrikt door verschillende explosies. Eerder op zaterdag hadden de autoriteiten al gewaarschuwd voor een naderende Russische aanval met ballistische raketten. Bij een gecombineerde aanval met raketten en drones op Kryvyi Rih, de geboortestad van president Zelensky, kwam een vrouw om het leven en raakte 6 mensen gewond. In Kiev brak brand uit in een niet-residentieel gebouw, waarbij 1 gewonde viel. Rusland slaagde erin ruim 130 drones af te slaan die op weg waren naar Moskou, waarbij 3 gewonden vielen.
13: Een Spaanse F-18 straaljager heeft op een NAVO-missie boven Roemenië een drone neergehaald die illegaal het luchtruim binnendrong. Het is de 4e drone die Roemenië dit jaar uit de lucht schiet. Het ministerie van Defensie heeft nog geen informatie gegeven over de herkomst van de drone. Roemenië deelt een grens van 614 kilometer met Oekraïne en wordt al 4 jaar geconfronteerd met Russische drones die het luchtruim schenden.
14: Duizenden mensen op het Indonesische eiland Flores wachten op hulp na een zware aardbeving met een kracht van 7,7. Zeker 48 mensen kwamen om het leven en tientallen raakten gewond.
15: Ongeveer 5000 mensen sloegen op de vlucht na de beving. Die werd gevolgd door 341 naschokken. Bewoners hebben dringend behoefte aan eten, drinken, medicijnen en luiers. In 1992 trof een aardbeving met een kracht van 7,7 het eiland, die een tsunami veroorzaakte en aan zo'n 2500 mensen het leven kostte. In het Belgische natuurgebied De Hoge Venen is zeker 2700 hectare aan natuur in vlammen opgegaan. De brand was rond middernacht nog niet onder controle. Twee Nederlandse blushelikopters hielpen zaterdagmiddag met blussen, maar zijn inmiddels teruggekeerd naar vliegbasis Geelse Rijen. Uit de plaatsen Soerbrot en Buitkenbach zijn in totaal zo'n 600 mensen geëvacueerd. In het Duitse Monschau, vlak over de grens, heeft het stadsbestuur inwoners opgeroepen zich voor te bereiden op een mogelijke evacuatie. De Colombiaanse president Abelardo de la Espriella heeft Donald Trump gevraagd de Amerikaanse importheffingen op Colombiaanse producten tijdelijk op te schorten. Het land is zwaar getroffen door een aardbeving. De Amerikaanse invoerrechten op Colombiaanse producten gingen eind juli omhoog van 10 naar 12,5%, met enkele uitzonderingen zoals koffie en olie. De la Espriella zegt dat hij ongeveer 10 minuten met Trump sprak, die zijn medeleven betuigde. Maandag trof een aardbeving met een kracht van 7,4 Colombia, waarbij bijna 300 mensen om het leven kwamen en bijna 13.000 woningen werden verwoest. Krachtige stormen en overstromingen hebben in de Amerikaanse staat Indiana aan tenminste 6 mensen het leven gekost. Onder de slachtoffers is een jongetje van 4 jaar. Verder kwamen sinds het begin van de storm op dinsdag 3 vrouwen en 2 mannen om, meldt het Centrum voor Rampenbestrijding van de staat. Gouverneur Mike Brown zegt dat president Trump heeft toegezegd het verzoek voor een presidentiële noodverklaring goed te keuren. Daarmee komt de weg vrij voor federale steun.
16: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
17: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
16: En nu het economisch nieuws. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden. De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt The Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen. Bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips.
18: EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland.
19: De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten.
20: Ebusco werkt aan een oplossing via een documentair krediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder.
21: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
22: Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosov's fintechbedrijf W Group.
23: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
24: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft de transfer van Mika Gods naar Paris Saint-Germain bevestigd. De club ontvangt een bedrag dat kan oplopen tot 55 miljoen euro. De 21-jarige Gods kwam 3 jaar geleden voor 1 miljoen euro over van KRC Genk en was vorig seizoen met 17 doelpunten en 13 assists de belangrijkste speler van Ajax. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Ajax de aanvaller niet kwijt wilde, maar dat Gods deze kans bij de tweevoudig Champions League-winnaar heeft verdiend. Ajax wil met het geld een snelle rechtsbuiten en linksbuiten aantrekken, een rechtsbenige centrale verdediger en een verdedigende middenvelder. Novak Djokovic is al in de tweede ronde uitgeschakeld op het toernooi in Cincinnati. De Serviër verloor in 3 sets van de Argentijn Thiago Tirante. Het was de eerste wedstrijd van Djokovic sinds zijn nederlaag tegen Jannik Sinner in de halve finale van Wimbledon. De 39-jarige Djokovic won het toernooi in Cincinnati eerder in 2018, 2020 en 2023.
25: PSV-trainer Peter Bos gunt Joey Veerman een transfer naar Borussia Dortmund. Bos zegt dat hij weet wat voor mooie club Dortmund is, maar verder niets over de transfer kan zeggen. Veerman wil graag naar een buitenlandse club, maar PSV heeft, voor zover bekend, nog geen bod ontvangen. Verschillende media melden dat Dortmund interesse heeft en de middenvelder voor ongeveer 20 miljoen euro kan overnemen. Veerman zegt dat hij geluiden hoort, maar dat hij nog niet bij Dortmund voetbalt.
26: Emma Oosterwegel heeft zilver gewonnen op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Ze zegt dat ze 2 nachten niet heeft kunnen slapen van de zenuwen, omdat ze wist dat ze kans maakte op een medaille. Oosterwegel stond na 6 onderdelen tweede en moest op de 800 meter ongeveer 3,5 seconden sneller lopen dan de Ierse Kate O'Connor voor goud. Maar dat lukte niet. De atlete, die in 2021 brons won op de Olympische Spelen, noemt haar fitheid de sleutel tot dit succes. Ze heeft dit jaar nog geen enkele training hoeven overslaan. Stefan Nillissen heeft goud gewonnen op de 1500 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Groesbeek verraste zichzelf met de titel, want hij werd vooraf niet tot de kanshebbers gerekend. Met een indrukwekkende eindsprint liep hij zijn concurrenten voorbij. Nillissen had dit jaar last van blessures, maar voelde zich elke race sterker worden. Hij hoopt later samen met trainingsvriend Niels Laros, die nu geblesseerd is, vol te gaan voor grote wedstrijden. Lieke Klaver heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinter was niet tevreden over haar race en zei dat ze werd afgeleid door de wind in het stadion. Klaver had daardoor geen gevoel voor tempo en wist niet of ze hard of langzaam liep. Het is haar vijfde individuele medaille op de 400 meter bij een titeltoernooi. Zondag hoopt ze met de estafetteploeg op de 4x400 meter alsnog goud te winnen. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het waarschijnlijk overal droog. In het noorden is er plaatselijk mist. De temperatuur zakt naar 11 graden in het noordoosten, maar in het zuiden kan het nog 18 graden blijven. Er staat weinig tot matige wind uit het noorden. In het zuidoosten en oosten is het Nationaal Hitteplan nog actief. Vanochtend en vanmiddag is er naast zon ook wat bewolking en het blijft droog. Vanmiddag wordt het tussen de 22 graden in het noorden en 26 graden in het zuidoosten. De komende nacht gaat het vanuit het noordwesten op steeds meer plaatsen regenen. Morgen eerst veel regen, later droogt het op, maar blijven enkele buien mogelijk. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Oosterhout is in de nacht van zaterdag op zondag brand uitgebroken in een appartementencomplex aan de Koning Willem-Alexanderlaan. De brand begon rond 1:15 op de vierde verdieping van het 6 verdiepingen tellende gebouw. De brandweer gaf rond 4:15 het sein brandmeester. Meerdere bewoners werden door de brandweer uit het complex gehaald, sommigen met een hoogwerker vanaf een balkon. Eén persoon is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.
5: Onder grote belangstelling is bij het Indisch Monument in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Ook zijn alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. Hoofdspreker was schrijfster Maddie Stolk, wier ouders de Japanse bezetting meemaakten. Zij illustreerde aan de hand van twee kisten hoe de oorlog nooit de harten en hoofden van haar ouders verliet. Ongeveer 5000 mensen woonden de herdenking bij. Naast de plechtigheid in Den Haag waren er verspreid door het land nog 80 kleinere herdenkingen.
6: Ruim 2000 vrijwilligers hebben tijdens de Beach Cleanup Tour 4175 kilo afval en 79.242 sigarettenpeuken van de Nederlandse stranden gehaald. De opruimactie vond de afgelopen 2 weken plaats langs de hele Noordzeekust, van Schiermonnikoog tot Cadzand. Het aantal peuken is dit jaar opvallend hoog, veel meer dan vorig jaar. Stichting de Noordzee noemt dat zorgwekkend, omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. De stichting pleit voor een verbod op plastic sigarettenfilters en meer rookvrije stranden.
27: Schrijver Peter Andriessen is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie in een overlijdensadvertentie in NRC. Hij overleed al op 1 augustus. Andriessen was van huis uit psycholoog en debuteerde in 1969 met Verboden te jodelen. Bekend werd hij vooral door de roman Zuster Belinda en Het geheime leven van dokter Douchkind uit 1971. Een persiflage op de doktersroman vol ironie en clichés.
28: Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters van Defensie naar België om te helpen bij het blussen van een natuurbrand in de Hoge Venen. De helikopters kunnen met een speciale waterzak duizenden liters water tegelijk scheppen en boven de brand uitstorten. Het gaat om een veenbrand in de Belgische gemeente Balen, die al 1600 hectare beslaat en zich nog uitbreidt. Veenbranden woeden vaak ondergronds en zijn moeilijk te blussen. Ook Duitsland, Tsjechië en Zweden sturen blusmiddelen naar België.
29: Politievakbond ACP wil dat het lokale gezag reflecteert op de handhaving rond boerenacties en het dodelijke ongeluk vrijdag op de A59 bij Hees. Bij dat ongeluk vielen 2 doden in de staart van een file die was ontstaan door trekkers op de snelweg.
7: De bond benadrukt dat de burgemeester het handhavingsplan opstelt en de politie daar alleen advies over geeft. Ook de Nederlandse Politiebond vindt dat de lokale driehoek de aanpak van dit soort acties grondig moet evalueren. Het politieonderzoek naar de toedracht van het ongeluk loopt nog. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is in de nacht van zaterdag op zondag opgeschrikt door verschillende explosies. Eerder op zaterdag hadden de autoriteiten al gewaarschuwd voor een naderende Russische aanval met ballistische raketten. Bij een gecombineerde aanval met raketten en drones op Kryvyi Rih, de geboortestad van president Zelensky, kwam een vrouw om het leven en raakte 6 mensen gewond. In Kiev brak brand uit in een niet-residentieel gebouw, waarbij 1 gewonde viel. Rusland slaagde erin ruim 130 drones af te slaan die op weg waren naar Moskou, waarbij 3 gewonden vielen. Een Spaanse F-18 straaljager heeft op een NAVO-missie boven Roemenië een drone neergehaald die illegaal het luchtruim binnendrong. Het is de 4e drone die Roemenië dit jaar uit de lucht schiet. Het ministerie van Defensie heeft nog geen informatie gegeven over de herkomst van de drone. Roemenië deelt een grens van 614 kilometer met Oekraïne en wordt al 4 jaar geconfronteerd met Russische drones die het luchtruim schenden. Duizenden mensen op het Indonesische eiland Flores wachten op hulp na een zware aardbeving met een kracht van 7,7. Zeker 48 mensen kwamen om het leven en tientallen raakten gewond. Ongeveer 5000 mensen sloegen op de vlucht na de beving. Die werd gevolgd door 341 naschokken. Bewoners hebben dringend behoefte aan eten, drinken, medicijnen en luiers. In 1992 trof een aardbeving met een kracht van 7,7 het eiland, die een tsunami veroorzaakte en aan zo'n 2500 mensen het leven kostte. In het Belgische natuurgebied De Hoge Venen is zeker 2700 hectare aan natuur in vlammen opgegaan. De brand was rond middernacht nog niet onder controle. 2 Nederlandse blushelikopters hielpen zaterdagmiddag met blussen, maar zijn inmiddels teruggekeerd naar vliegbasis Geelse Rijen. Uit de plaatsen Soerbrot en Buitkenbach zijn in totaal zo'n 600 mensen geëvacueerd. In het Duitse Monschau, vlak over de grens, heeft het stadsbestuur inwoners opgeroepen zich voor te bereiden op een mogelijke evacuatie. De Colombiaanse president Abelardo de la Espriella heeft Donald Trump gevraagd de Amerikaanse importheffingen op Colombiaanse producten tijdelijk op te schorten. Het land is zwaar getroffen door een aardbeving. De Amerikaanse invoerrechten op Colombiaanse producten gingen eind juli omhoog van 10 naar 12,5%, met enkele uitzonderingen zoals koffie en olie. De la Espriella zegt dat hij ongeveer 10 minuten met Trump sprak, die zijn medeleven betuigde. Maandag trof een aardbeving met een kracht van 7,4 Colombia, waarbij bijna 300 mensen om het leven kwamen en bijna 13.000 woningen werden verwoest. Krachtige stormen en overstromingen hebben in de Amerikaanse staat Indiana aan tenminste 6 mensen het leven gekost. Onder de slachtoffers is een jongetje van 4 jaar. Verder kwamen sinds het begin van de storm op dinsdag 3 vrouwen en 2 mannen om, meldt het Centrum voor Rampenbestrijding van de staat. Gouverneur Mike Brown zegt dat president Trump heeft toegezegd het verzoek voor een presidentiële noodverklaring goed te keuren. Daarmee komt de weg vrij voor federale steun. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar
9: 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren, die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden.
10: De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt de Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen. Bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips.
11: EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland.
12: De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentairkrediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder.
13: De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
14: Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosov's fintechbedrijf W Group.
15: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
16: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft de transfer van Mika Gods naar Paris Saint-Germain bevestigd. De club ontvangt een bedrag dat kan oplopen tot 55 miljoen euro. De 21-jarige Gods kwam 3 jaar geleden voor 1 miljoen euro over van KRC Genk en was vorig seizoen met 17 doelpunten en 13 assists de belangrijkste speler van Ajax. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Ajax de aanvaller niet kwijt wilde, maar dat Gods deze kans bij de tweevoudig Champions League-winnaar heeft verdiend. Ajax wil met het geld een snelle rechtsbuiten en linksbuiten aantrekken, een rechtsbenige centrale verdediger en een verdedigende middenvelder. Novak Djokovic is al in de tweede ronde uitgeschakeld op het toernooi in Cincinnati.
17: De Serviër verloor in 3 sets van de Argentijn Thiago Tirante. Het was de eerste wedstrijd van Djokovic sinds zijn nederlaag tegen Jannik Sinner in de halve finale van Wimbledon. De 39-jarige Djokovic won het toernooi in Cincinnati eerder in 2018, 2020 en 2023. PSV-trainer Peter Bos gunt Joey Veerman een transfer naar Borussia Dortmund. Bos zegt dat hij weet wat voor mooie club Dortmund is, maar verder niets over de transfer kan zeggen. Veerman wil graag naar een buitenlandse club, maar PSV heeft voor zover bekend nog geen bod ontvangen. Verschillende media melden dat Dortmund interesse heeft en de middenvelder voor ongeveer 20 miljoen euro kan overnemen. Veerman zegt dat hij geluiden hoort, maar dat hij nog niet bij Dortmund voetbalt. Emma Oosterwegel heeft zilver gewonnen op de zevenkamp bij de EK-atletiek in Birmingham. Ze zegt dat ze 2 nachten niet heeft kunnen slapen van de zenuwen, omdat ze wist dat ze kans maakte op een medaille. Oosterwegel stond na 6 onderdelen tweede en moest op de 800 meter ongeveer 3,5 seconden sneller lopen dan de Ierse Kate O'Connor voor goud. Maar dat lukte niet. De atlete, die in 2021 brons won op de Olympische Spelen, noemt haar fitheid de sleutel tot dit succes. Ze heeft dit jaar nog geen enkele training hoeven overslaan. Stefan Nillissen heeft goud gewonnen op de 1500 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Groesbeek verraste zichzelf met de titel, want hij werd vooraf niet tot de kanshebbers gerekend. Met een indrukwekkende eindsprint liep hij zijn concurrenten voorbij. Nillissen had dit jaar last van blessures, maar voelde zich elke race sterker worden. Hij hoopt later samen met trainingsvriend Niels Laros, die nu geblesseerd is, vol te gaan voor grote wedstrijden. Lieke Klaver heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK-atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinster was niet tevreden over haar race en zei dat ze werd afgeleid door de wind in het stadion. Klaver had daardoor geen gevoel voor tempo en wist niet of ze hard of langzaam liep. Het is haar 5e individuele medaille op de 400 meter bij een titeltoernooi. Zondag hoopt ze met de estafetteploeg op de 4x400 meter alsnog goud te winnen. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
18: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
19: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het een mix van zon en wolken en het blijft vrijwel overal droog. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig. Vanmiddag ook afwisselend zon en wat bewolking, zonder neerslag. Het wordt 22 graden in het noorden tot 26 graden in het zuidoosten. Vanavond blijft het droog bij weinig wind. In het zuidoosten en oosten is code geel van kracht vanwege warmte. Vannacht gaat het regenen vanuit het noordwesten. Morgen eerst nog wat regen, later droogt het op, maar blijft een enkele bui mogelijk. Het wordt frisser, tussen de 18 en 23 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Oosterhout is in de nacht van zaterdag op zondag brand uitgebroken in een appartementencomplex aan de Koning Willem-Alexanderlaan. De brand begon rond 1:15 op de 4e verdieping van het 6 verdiepingen tellende gebouw. De brandweer gaf rond 4:15 het sein brandmeester. Meerdere bewoners werden door de brandweer uit het complex gehaald, sommigen met een hoogwerker vanaf een balkon. 1 persoon is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.
21: Onder grote belangstelling is bij het Indisch Monument in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Ook zijn alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. Hoofdspreker was schrijfster Maddie Stolk, wier ouders de Japanse bezetting meemaakten. Zij illustreerde aan de hand van 2 kisten hoe de oorlog nooit de harten en hoofden van haar ouders verliet. Ongeveer 5000 mensen woonden de herdenking bij. Naast de plechtigheid in Den Haag waren er verspreid door het land nog 80 kleinere herdenkingen.
1: Ruim 2000 vrijwilligers hebben tijdens de Beach Cleanup Tour 4175 kilo afval en 79.242 sigarettenpeuken van de Nederlandse stranden gehaald. De opruimactie vond de afgelopen 2 weken plaats langs de hele Noordzeekust, van Schiermonnikoog tot Cadzand. Het aantal peuken is dit jaar opvallend hoog, veel meer dan vorig jaar. Stichting de Noordzee noemt dat zorgwekkend, omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. De stichting pleit voor een verbod op plastic sigarettenfilters en meer rookvrije stranden.
2: Schrijver Peter Andriessen is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie in een overlijdensadvertentie in NRC. Hij overleed al op 1 augustus. Andriessen was van huis uit psycholoog en debuteerde in 1969 met Verboden te jodelen. Bekend werd hij vooral door de roman Zuster Belinda en Het geheime leven van dokter Douchkind uit 1971. Een persiflage op de doktersroman vol ironie en clichés.
4: Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters van Defensie naar België om te helpen bij het blussen van een natuurbrand in de Hoge Venen. De helikopters kunnen met een speciale waterzak duizenden liters water tegelijk scheppen en boven de brand uitstorten. Het gaat om een veenbrand in de Belgische gemeente Balen, die al 1600 hectare beslaat en zich nog uitbreidt. Veenbranden woeden vaak ondergronds en zijn moeilijk te blussen. Ook Duitsland, Tsjechië en Zweden sturen blusmiddelen naar België.
5: Politievakbond ACP wil dat het lokale gezag reflecteert op de handhaving rond boerenacties en het dodelijke ongeluk vrijdag op de A59 bij Hees. Bij dat ongeluk vielen 2 doden in de staart van een file die was ontstaan door trekkers op de snelweg. De bond benadrukt dat de burgemeester het handhavingsplan opstelt en de politie daar alleen advies over geeft. Ook de Nederlandse Politiebond vindt dat de lokale driehoek de aanpak van dit soort acties grondig moet evalueren. Het politieonderzoek naar de toedracht van het ongeluk loopt nog.
6: Dit was het Binnenlands Nieuws.
22: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
23: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is in de nacht van zaterdag op zondag opgeschrikt door verschillende explosies. Eerder op zaterdag hadden de autoriteiten al gewaarschuwd voor een naderende Russische aanval met ballistische raketten. Bij een gecombineerde aanval met raketten en drones op Kryvyi Rih, de geboortestad van president Zelensky, kwam een vrouw om het leven en raakte 6 mensen gewond. In Kiev brak brand uit in een niet-residentieel gebouw, waarbij 1 gewonde viel. Rusland slaagde erin ruim 130 drones af te slaan die op weg waren naar Moskou, waarbij 3 gewonden vielen.
24: Een Spaanse F-18 straaljager heeft op een NAVO-missie boven Roemenië een drone neergehaald die illegaal het luchtruim binnendrong. Het is de 4e drone die Roemenië dit jaar uit de lucht schiet. Het ministerie van Defensie heeft nog geen informatie gegeven over de herkomst van de drone. Roemenië deelt een grens van 614 kilometer met Oekraïne en wordt al 4 jaar geconfronteerd met Russische drones die het luchtruim schenden.
25: Duizenden mensen op het Indonesische eiland Flores wachten op hulp na een zware aardbeving met een kracht van 7,7. Zeker 48 mensen kwamen om het leven en tientallen raakten gewond. Ongeveer 5000 mensen sloegen op de vlucht na de beving, die werd gevolgd door 341 naschokken. Bewoners hebben dringend behoefte aan eten, drinken, medicijnen en luiers. In 1992 trof een aardbeving met een kracht van 7,7 het eiland, die een tsunami veroorzaakte en aan zo'n 2500 mensen het leven kostte.
26: In het Belgische natuurgebied De Hoge Venen is zeker 2700 hectare aan natuur in vlammen opgegaan. De brand was rond middernacht nog niet onder controle.
7: Twee Nederlandse blushhelikopters hielpen zaterdagmiddag met blussen, maar zijn inmiddels teruggekeerd naar vliegbasis Geelse Rijen. Uit de plaatsen Soerbrot en Buitkenbach zijn in totaal zo'n 600 mensen geëvacueerd. In het Duitse Monschau, vlak over de grens, heeft het stadsbestuur inwoners opgeroepen zich voor te bereiden op een mogelijke evacuatie. De Colombiaanse president Abelardo de la Espriella heeft Donald Trump gevraagd de Amerikaanse importheffingen op Colombiaanse producten tijdelijk op te schorten. Het land is zwaar getroffen door een aardbeving. De Amerikaanse invoerrechten op Colombiaanse producten gingen eind juli omhoog van 10 naar 12,5%, met enkele uitzonderingen zoals koffie en olie. De la Espriella zegt dat hij ongeveer 10 minuten met Trump sprak, die zijn medeleven betuigde. Maandag trof een aardbeving met een kracht van 7,4 Colombia, waarbij bijna 300 mensen om het leven kwamen en bijna 13.000 woningen werden verwoest. Krachtige stormen en overstromingen hebben in de Amerikaanse staat Indiana aan tenminste 6 mensen het leven gekost. Onder de slachtoffers is een jongetje van 4 jaar. Verder kwamen sinds het begin van de storm op dinsdag 3 vrouwen en 2 mannen om, meldt het Centrum voor Rampenbestrijding van de staat. Gouverneur Mike Brown zegt dat president Trump heeft toegezegd het verzoek voor een presidentiële noodverklaring goed te keuren. Daarmee komt de weg vrij voor federale steun.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws.
11: Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren, die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden.
12: De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt de Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen. Bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips.
13: EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland.
27: De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentairkrediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro.
0: minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder.
3: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend.

0: Tig failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosovs fintechbedrijf W Group. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft de transfer van Mika Gods naar Paris Saint-Germain bevestigd. De club ontvangt een bedrag dat kan oplopen tot 55 miljoen euro. De 21-jarige Gods kwam 3 jaar geleden voor 1 miljoen euro over van KRC Genk en was vorig seizoen met 17 doelpunten en 13 assists de belangrijkste speler van Ajax. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Ajax de aanvaller niet kwijt wilde, maar dat Gods deze kans bij de tweevoudig Champions League-winnaar heeft verdiend. Ajax wil met het geld een snelle rechtsbuiten en linksbuiten aantrekken, een rechtsbenige centrale verdediger en een verdedigende middenvelder. Novak Djokovic is al in de tweede ronde uitgeschakeld op het toernooi in Cincinnati. De Serviër verloor in 3 sets van de Argentijn Thiago Tirante. Het was de eerste wedstrijd van Djokovic sinds zijn nederlaag tegen Jannik Sinner in de halve finale van Wimbledon. De 39-jarige Djokovic won het toernooi in Cincinnati eerder in 2018, 2020 en 2023. PSV-trainer Peter Bos gunt Joey Veerman een transfer naar Borussia Dortmund. Bos zegt dat hij weet wat voor mooie club Dortmund is, maar verder niets over de transfer kan zeggen. Veerman wil graag naar een buitenlandse club, maar PSV heeft voor zover bekend nog geen bod ontvangen. Verschillende media melden dat Dortmund interesse heeft en de middenvelder voor ongeveer 20 miljoen euro kan overnemen. Veerman zegt dat hij geluiden hoort, maar dat hij nog niet bij Dortmund voetbalt. Emma Oosterwegel heeft zilver gewonnen op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Ze zegt dat ze 2 nachten niet heeft kunnen slapen van de zenuwen, omdat ze wist dat ze kans maakte op een medaille. Oosterwegel stond na 6 onderdelen tweede en moest op de 800 meter ongeveer 3,5 seconden sneller lopen dan de Ierse Kate O'Connor voor goud. Maar dat lukte niet. De atlete, die in 2021 brons won op de Olympische Spelen, noemt haar fitheid de sleutel tot dit succes. Ze heeft dit jaar nog geen enkele training hoeven overslaan. Stefan Nillissen heeft goud gewonnen op de 1500 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Groesbeek verraste zichzelf met de titel, want hij werd vooraf niet tot de kanshebbers gerekend. Met een indrukwekkende eindsprint liep hij zijn concurrenten voorbij. Nillissen had dit jaar last van blessures, maar voelde zich elke race sterker worden. Hij hoopt later samen met trainingsvriend Niels Laros, die nu geblesseerd is, vol te gaan voor grote wedstrijden. Lieke Klaver heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinter was niet tevreden over haar race en zei dat ze werd afgeleid door de wind in het stadion. Klaver had daardoor geen gevoel voor tempo en wist niet of ze hard of langzaam liep. Het is haar 5e individuele medaille op de 400 meter bij een titeltoernooi. Zondag hoopt ze met de estafetteploeg op de 4x400 meter alsnog goud te winnen. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het een mix van zon en wolken en het blijft vrijwel overal droog. De wind waait zwak tot matig uit het noorden. Vanmiddag wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af. Ook dan blijft het droog. De temperatuur komt uit op 22 graden in het noorden tot 26 graden in het zuidoosten. Vanavond half bewolkt en droog, met weinig wind. Vannacht neemt de bewolking toe en breidt regen zich uit vanuit het noordwesten. Morgen begint nat, maar in de loop van de ochtend droogt het op. Vooral in het noorden valt nog een enkele bui. Het wordt frisser met 18 tot 23 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws.
5: in

0: Oosterhout is in de nacht van zaterdag op zondag brand uitgebroken in een appartementencomplex aan de Koning Willem-Alexanderlaan. De brand begon rond 1:15 op de vierde verdieping van het 6 verdiepingen tellende gebouw. De brandweer gaf rond 4:15 het sein brandmeester. Meerdere bewoners werden door de brandweer uit het complex gehaald, sommigen met een hoogwerker vanaf een balkon. Eén persoon is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Onder grote belangstelling is bij het Indisch Monument in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Ook zijn alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. Hoofdspreker was schrijfster Maddie Stolk, wier ouders de Japanse bezetting meemaakten. Zij illustreerde aan de hand van twee kisten hoe de oorlog nooit de harten en hoofden van haar ouders verliet. Ongeveer 5000 mensen woonden de herdenking bij. Naast de plechtigheid in Den Haag waren er verspreid door het land nog 80 kleinere herdenkingen.
1: Ruim 2000 vrijwilligers hebben tijdens de Beach Cleanup Tour 4175 kilo afval en 79.242 sigarettenpeuken van de Nederlandse stranden gehaald. De opruimactie vond de afgelopen 2 weken plaats langs de hele Noordzeekust, van Schiermonnikoog tot Cadzand. Het aantal peuken is dit jaar opvallend hoog, veel meer dan vorig jaar. Stichting de Noordzee noemt dat zorgwekkend, omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. De stichting pleit voor een verbod op plastic sigarettenfilters en meer rookvrije stranden.
0: Schrijver Peter Andriessen is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie in een overlijdensadvertentie in NRC. Hij overleed al op 1 augustus. Andriessen was van huis uit psycholoog en debuteerde in 1969 met Verboden te jodelen. Bekend werd hij vooral door de roman Zuster Belinda en Het geheime leven van dokter Douchkind uit 1971. Een persiflage op de doktersroman vol ironie en clichés.
1: Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters van Defensie naar België om te helpen bij het blussen van een natuurbrand in de Hoge Venen. De helikopters kunnen met een speciale waterzak duizenden liters water tegelijk scheppen en boven de brand uitstorten. Het gaat om een veenbrand in de Belgische gemeente Balen, die al 1600 hectare beslaat en zich nog uitbreidt. Veenbranden woeden vaak ondergronds en zijn moeilijk te blussen. Ook Duitsland, Tsjechië en Zweden sturen blusmiddelen naar België.
2: Politievakbond ACP wil dat het lokale gezag reflecteert op de handhaving rond boerenacties en het dodelijke ongeluk vrijdag op de A59 bij Hees. Bij dat ongeluk vielen 2 doden in de staart van een file die was ontstaan door trekkers op de snelweg. De bond benadrukt dat de burgemeester het handhavingsplan opstelt en de politie daar alleen advies over geeft. Ook de Nederlandse Politiebond vindt dat de lokale driehoek de aanpak van dit soort acties grondig moet evalueren. Het politieonderzoek naar de toedracht van het ongeluk loopt nog.
0: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is in de nacht van zaterdag op zondag opgeschrikt door verschillende explosies. Eerder op zaterdag hadden de autoriteiten al gewaarschuwd voor een naderende Russische aanval met ballistische raketten. Bij een gecombineerde aanval met raketten en drones op Kryvyi Rih, de geboortestad van president Zelensky, kwam een vrouw om het leven en raakte 6 mensen gewond. In Kiev brak brand uit in een niet-residentieel gebouw, waarbij 1 gewonde viel. Rusland slaagde erin ruim 130 drones af te slaan die op weg waren naar Moskou, waarbij 3 gewonden vielen. Een Spaanse F-18 straaljager heeft op een NAVO-missie boven Roemenië een drone neergehaald die illegaal het luchtruim binnendrong. Het is de 4e drone die Roemenië dit jaar uit de lucht schiet.
2: Het ministerie van Defensie heeft nog geen informatie gegeven over de herkomst van de drone. Roemenië deelt een grens van 614 kilometer met Oekraïne en wordt al 4 jaar geconfronteerd met Russische drones die het luchtruim schenden.
1: Duizenden mensen op het Indonesische eiland Flores wachten op hulp na een zware aardbeving met een kracht van 7,7. Zeker 48 mensen kwamen om het leven en tientallen raakten gewond. Ongeveer 5000 mensen sloegen op de vlucht na de beving. Die werd gevolgd door 341 naschokken. Bewoners hebben dringend behoefte aan eten, drinken, medicijnen en luiers. In 1992 trof een aardbeving met een kracht van 7,7 het eiland, die een tsunami veroorzaakte en aan zo'n 2500 mensen het leven kostte. In het Belgische natuurgebied De Hoge Venen is zeker 2700 hectare aan natuur in vlammen opgegaan. De brand was rond middernacht nog niet onder controle. 2 Nederlandse blushelikopters hielpen zaterdagmiddag met blussen, maar zijn inmiddels teruggekeerd naar vliegbasis Geelse Rijen. Uit de plaatsen Soerbrot en Buitkenbach zijn in totaal zo'n 600 mensen geëvacueerd. In het Duitse Monschau, vlak over de grens, heeft het stadsbestuur inwoners opgeroepen zich voor te bereiden op een mogelijke evacuatie. De Colombiaanse president Abelardo de la Espriella heeft Donald Trump gevraagd de Amerikaanse importheffingen op Colombiaanse producten tijdelijk op te schorten. Het land is zwaar getroffen door een aardbeving. De Amerikaanse invoerrechten op Colombiaanse producten gingen eind juli omhoog van 10 naar 12,5%, met enkele uitzonderingen zoals koffie en olie. De la Espriella zegt dat hij ongeveer 10 minuten met Trump sprak, die zijn medeleven betuigde. Maandag trof een aardbeving met een kracht van 7,4 Colombia, waarbij bijna 300 mensen om het leven kwamen en bijna 13.000 woningen werden verwoest. Krachtige stormen en overstromingen hebben in de Amerikaanse staat Indiana aan tenminste 6 mensen het leven gekost. Onder de slachtoffers is een jongetje van 4 jaar. Verder kwamen sinds het begin van de storm op dinsdag 3 vrouwen en 2 mannen om, meldt het Centrum voor Rampenbestrijding van de staat. Gouverneur Mike Brown zegt dat president Trump heeft toegezegd het verzoek voor een presidentiële noodverklaring goed te keuren. Daarmee komt de weg vrij voor federale steun. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren, die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden. De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt de Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen. Bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips. EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland. De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentair krediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder. De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosov's fintechbedrijf W Group. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft de transfer van Mika Gods naar Paris Saint-Germain bevestigd. De club ontvangt een bedrag dat kan oplopen tot 55 miljoen euro. De 21-jarige Gods kwam 3 jaar geleden voor 1 miljoen euro over van KRC Genk en was vorig seizoen met 17 doelpunten en 13 assists de belangrijkste speler van Ajax. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Ajax de aanvaller niet kwijt wilde, maar dat Gods deze kans bij de tweevoudig Champions League-winnaar heeft verdiend. Ajax wil met het geld een snelle rechtsbuiten en linksbuiten aantrekken, een rechtsbenige centrale verdediger en een verdedigende middenvelder. Novak Djokovic is al in de tweede ronde uitgeschakeld op het toernooi in Cincinnati. De Serviër verloor in 3 sets van de Argentijn Thiago Tirante. Het was de eerste wedstrijd van Djokovic sinds zijn nederlaag tegen Jannik Sinner in de halve finale van Wimbledon. De 39-jarige Djokovic won het toernooi in Cincinnati eerder in 2018, 2020 en 2023. PSV-trainer Peter Bos gunt Joey Veerman een transfer naar Borussia Dortmund. Bos zegt dat hij weet wat voor mooie club Dortmund is, maar verder niets over de transfer kan zeggen. Veerman wil graag naar een buitenlandse club, maar PSV heeft, voor zover bekend, nog geen bod ontvangen. Verschillende media melden dat Dortmund interesse heeft en de middenvelder voor ongeveer 20 miljoen euro kan overnemen. Veerman zegt dat hij geluiden hoort, maar dat hij nog niet bij Dortmund voetbalt. Emma Oosterwegel heeft zilver gewonnen op de zevenkamp bij de EK-atletiek in Birmingham. Ze zegt dat ze 2 nachten niet heeft kunnen slapen van de zenuwen, omdat ze wist dat ze kans maakte op een medaille. Oosterwegel stond na 6 onderdelen tweede en moest op de 800 meter ongeveer 3,5 seconden sneller lopen dan de Ierse Kate O'Connor voor goud. Maar dat lukte niet. De atlete, die in 2021 brons won op de Olympische Spelen, noemt haar fitheid de sleutel tot dit succes. Ze heeft dit jaar nog geen enkele training hoeven overslaan. Stefan Nillissen heeft goud gewonnen op de 1500 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Groesbeek verraste zichzelf met de titel, want hij werd vooraf niet tot de kanshebbers gerekend.
4: Met een indrukwekkende eindsprint liep hij zijn concurrenten voorbij. Nillessen had dit jaar last van blessures, maar voelde zich elke race sterker worden. Hij hoopt later samen met trainingsvriend Niels Laros, die nu geblesseerd is, vol te gaan voor grote wedstrijden. Lieke Klaver heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK-atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinster was niet tevreden over haar race en zei dat ze werd afgeleid door de wind in het stadion. Klaver had daardoor geen gevoel voor tempo en wist niet of ze hard of langzaam liep. Het is haar vijfde individuele medaille op de 400 meter bij een titeltoernooi. Zondag hoopt ze met de estafetteploeg op de 4x400 meter alsnog goud te winnen. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het een mix van zon en wolken en het blijft vrijwel overal droog. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af en ook dan blijft het droog. Het wordt tussen de 22 graden in het noorden en 26 graden in het zuidoosten. Vanavond half bewolkt en droog met weinig wind. Vannacht neemt de bewolking toe en gaat het regenen vanuit het noordwesten. Morgen begint nat, maar overdag wordt het op de meeste plaatsen droog. Wel kan er nog een enkele bui vallen, vooral in het noorden. Het wordt dan koeler, tussen de 18 en 23 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Oosterhout is in de nacht van zaterdag op zondag brand uitgebroken in een appartementencomplex aan de Koning Willem-Alexanderlaan. De brand begon rond 1:15 op de vierde verdieping van het 6 verdiepingen tellende gebouw. De brandweer gaf rond 4:15 het sein brandmeester. Meerdere bewoners werden door de brandweer uit het complex gehaald, sommigen met een hoogwerker vanaf een balkon. Eén persoon is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Onder grote belangstelling is bij het Indisch monument in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Ook zijn alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. Hoofdspreker was schrijfster Maddie Stolk, wier ouders de Japanse bezetting meemaakten. Zij illustreerde aan de hand van twee kisten hoe de oorlog nooit de harten en hoofden van haar ouders verliet. Ongeveer 5000 mensen woonden de herdenking bij. Naast de plechtigheid in Den Haag waren er verspreid door het land nog 80 kleinere herdenkingen.
10: Ruim 2000 vrijwilligers hebben tijdens de Beach Cleanup Tour 4175 kilo afval en 79.242 sigarettenpeuken van de Nederlandse stranden gehaald. De opruimactie vond de afgelopen 2 weken plaats langs de hele Noordzeekust, van Schiermonnikoog tot Katzand. Het aantal peuken is dit jaar opvallend hoog, veel meer dan vorig jaar. Stichting de Noordzee noemt dat zorgwekkend, omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. De stichting pleit voor een verbod op plastic sigarettenfilters en meer rookvrije stranden.
11: Schrijver Peter Andriessen is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie in een overlijdensadvertentie in NRC. Hij overleed al op 1 augustus. Andriessen was van huis uit psycholoog en debuteerde in 1969 met Verboden te jodelen. Bekend werd hij vooral door de roman Zuster Belinda en Het geheime leven van Dr. Douchkind uit 1971. Een persiflage op de doktersroman vol ironie en clichés.
12: Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters van Defensie naar België om te helpen bij het blussen van een natuurbrand in de Hoge Venen. De helikopters kunnen met een speciale waterzak duizenden liters water tegelijk scheppen en boven de brand uitstorten. Het gaat om een veenbrand in de Belgische gemeente Balen, die al 1600 hectare beslaat en zich nog uitbreidt.
13: Veenbranden woeden vaak ondergronds en zijn moeilijk te blussen. Ook Duitsland, Tsjechië en Zweden sturen blusmiddelen naar België.
14: Politievakbond ACP wil dat het lokale gezag reflecteert op de handhaving rond boerenacties en het dodelijke ongeluk vrijdag op de A59 bij Hees. Bij dat ongeluk vielen 2 doden in de staart van een file die was ontstaan door trekkers op de snelweg. De bond benadrukt dat de burgemeester het handhavingsplan opstelt en de politie daar alleen advies over geeft. Ook de Nederlandse Politiebond vindt dat de lokale driehoek de aanpak van dit soort acties grondig moet evalueren. Het politieonderzoek naar de toedracht van het ongeluk loopt nog.
15: Dit was het Binnenlands Nieuws.
16: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
17: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is in de nacht van zaterdag op zondag opgeschrikt door verschillende explosies. Eerder op zaterdag hadden de autoriteiten al gewaarschuwd voor een naderende Russische aanval met ballistische raketten. Bij een gecombineerde aanval met raketten en drones op Kryvyi Rih, de geboortestad van president Zelensky, kwam een vrouw om het leven en raakte 6 mensen gewond. In Kiev brak brand uit in een niet-residentieel gebouw, waarbij 1 gewonde viel. Rusland slaagde erin ruim 130 drones af te slaan die op weg waren naar Moskou, waarbij 3 gewonden vielen.
18: Een Spaanse F-18 straaljager heeft op een NAVO-missie boven Roemenië een drone neergehaald die illegaal het luchtruim binnendrong. Het is de 4e drone die Roemenië dit jaar uit de lucht schiet. Het ministerie van Defensie heeft nog geen informatie gegeven over de herkomst van de drone. Roemenië deelt een grens van 614 kilometer met Oekraïne en wordt al 4 jaar geconfronteerd met Russische drones die het luchtruim schenden.
19: Duizenden mensen op het Indonesische eiland Flores wachten op hulp na een zware aardbeving met een kracht van 7,7. Zeker 48 mensen kwamen om het leven en tientallen raakten gewond. Ongeveer 5000 mensen sloegen op de vlucht na de beving, die werd gevolgd door 341 naschokken. Bewoners hebben dringend behoefte aan eten, drinken, medicijnen en luiers. In 1992 trof een aardbeving met een kracht van 7,7 het eiland, die een tsunami veroorzaakte en aan zo'n 2500 mensen het leven kostte.
20: In het Belgische natuurgebied De Hoge Venen is zeker 2700 hectare aan natuur in vlammen opgegaan. De brand was rond middernacht nog niet onder controle. 2 Nederlandse blushelikopters hielpen zaterdagmiddag met blussen, maar zijn inmiddels teruggekeerd naar vliegbasis Geelse Rijen. Uit de plaatsen Soerbrot en Buitkenbach zijn in totaal zo'n 600 mensen geëvacueerd. In het Duitse Monschau, vlak over de grens, heeft het stadsbestuur inwoners opgeroepen zich voor te bereiden op een mogelijke evacuatie.
21: De Colombiaanse president Abelardo de la Espriella heeft Donald Trump gevraagd de Amerikaanse importheffingen op Colombiaanse producten tijdelijk op te schorten. Het land is zwaar getroffen door een aardbeving. De Amerikaanse invoerrechten op Colombiaanse producten gingen eind juli omhoog van 10 naar 12,5%, met enkele uitzonderingen zoals koffie en olie. De La Espriella zegt dat hij ongeveer 10 minuten met Trump sprak, die zijn medeleven betuigde. Maandag trof een aardbeving met een kracht van 7,4 Colombia, waarbij bijna 300 mensen om het leven kwamen en bijna 13.000 woningen werden verwoest.
22: Krachtige stormen en overstromingen hebben in de Amerikaanse staat Indiana aan tenminste 6 mensen het leven gekost. Onder de slachtoffers is een jongetje van 4 jaar. Verder kwamen sinds het begin van de storm op dinsdag 3 vrouwen en 2 mannen om, meldt het Centrum voor Rampenbestrijding van de staat. Gouverneur Mike Brown zegt dat president Trump heeft toegezegd het verzoek voor een presidentiële noodverklaring goed te keuren. Daarmee komt de weg vrij voor federale steun.
0: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws.
23: Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden.
24: De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt de Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen. Bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips.
25: EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland.
26: De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentair krediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen. Tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder.
27: De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
28: Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosov's fintechbedrijf W Group.
29: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
30: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft de transfer van Mika Gods naar Paris Saint-Germain bevestigd. De club ontvangt een bedrag dat kan oplopen tot 55 miljoen euro. De 21-jarige Gods kwam 3 jaar geleden voor 1 miljoen euro over van KRC Genk en was vorig seizoen met 17 doelpunten en 13 assists de belangrijkste speler van Ajax. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Ajax de aanvaller niet kwijt wilde, maar dat Gods deze kans bij de tweevoudig Champions League winnaar heeft verdiend. Ajax wil met het geld een snelle rechtsbuiten en linksbuiten aantrekken, een rechtsbenige centrale verdediger en een verdedigende middenvelder. Novak Djokovic is al in de tweede ronde uitgeschakeld op het toernooi in Cincinnati. De Serviër verloor in 3 sets van de Argentijn Thiago Tirante. Het was de eerste wedstrijd van Djokovic sinds zijn nederlaag tegen Jannik Sinner in de halve finale van Wimbledon. De 39-jarige Djokovic won het toernooi in Cincinnati eerder in 2018, 2020 en 2023. PSV-trainer Peter Bos gunt Joey Veerman een transfer naar Borussia Dortmund. Bos zegt dat hij weet wat voor mooie club Dortmund is, maar verder niets over de transfer kan zeggen. Veerman wil graag naar een buitenlandse club, maar PSV heeft voor zover bekend nog geen bod ontvangen. Verschillende media melden dat Dortmund interesse heeft en de middenvelder voor ongeveer 20 miljoen euro kan overnemen. Veerman zegt dat hij geluiden hoort, maar dat hij nog niet bij Dortmund voetbalt. Emma Oosterwegel heeft zilver gewonnen op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Ze zegt dat ze 2 nachten niet heeft kunnen slapen van de zenuwen, omdat ze wist dat ze kans maakte op een medaille. Oosterwegel stond na 6 onderdelen tweede en moest op de 800 meter ongeveer 3,5 seconden sneller lopen dan de Ierse Kate O'Connor voor goud. Maar dat lukte niet. De atlete, die in 2021 brons won op de Olympische Spelen, noemt haar fitheid de sleutel tot dit succes. Ze heeft dit jaar nog geen enkele training hoeven overslaan. Stefan Nillissen heeft goud gewonnen op de 1500 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Groesbeek verraste zichzelf met de titel, want hij werd vooraf niet tot de kanshebbers gerekend. Met een indrukwekkende eindsprint liep hij zijn concurrenten voorbij. Nillissen had dit jaar last van blessures, maar voelde zich elke race sterker worden. Hij hoopt later samen met trainingsvriend Niels Laros, die nu geblesseerd is, vol te gaan voor grote wedstrijden. Lieke Klaver heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinster was niet tevreden over haar race en zei dat ze werd afgeleid door de wind in het stadion. Klaver had daardoor geen gevoel voor tempo en wist niet of ze hard of langzaam liep. Het is haar 5e individuele medaille op de 400 meter bij een titeltoernooi. Zondag hoopt ze met de estafetteploeg op de 4x400 meter alsnog goud te winnen. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vandaag wordt het droog en minder warm dan de afgelopen dagen. Vanochtend is er zon met wat bewolking en de wind uit het noorden is zwak tot matig. Vanmiddag blijft het droog met afwisselend zon en wolken. De temperatuur komt uit tussen 22 graden in het noorden en 26 graden in het zuidoosten. Vanavond half bewolkt en droog, met weinig wind. Vannacht gaat het vanuit het noordwesten op steeds meer plaatsen regenen. Minima liggen tussen 13 en 17 graden. Morgen is het bewolkt met vooral in de ochtend regen. Later kunnen er in het noorden nog enkele buien vallen. Middagtemperaturen tussen 18 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden, met een matige noordwestenwind.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Oosterhout is in de nacht van zaterdag op zondag brand uitgebroken in een appartementencomplex aan de Koning Willem-Alexanderlaan. De brand begon rond 1:15 op de 4e verdieping van het 6 verdiepingen tellende gebouw. De brandweer gaf rond 4:15 het sein brandmeester. Meerdere bewoners werden door de brandweer uit het complex gehaald, sommigen met een hoogwerker vanaf een balkon. 1 persoon is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.
9: Onder grote belangstelling is bij het Indisch Monument in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Ook zijn alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. Hoofdspreker was schrijfster Maddie Stolk, wier ouders de Japanse bezetting meemaakten. Zij illustreerde aan de hand van twee kisten hoe de oorlog nooit de harten en hoofden van haar ouders verliet. Ongeveer 5000 mensen woonden de herdenking bij. Naast de plechtigheid in Den Haag waren er verspreid door het land nog 80 kleinere herdenkingen.
10: Ruim 2000 vrijwilligers hebben tijdens de Beach Cleanup Tour 4175 kilo afval en 79.242 sigarettenpeuken van de Nederlandse stranden gehaald. De opruimactie vond de afgelopen 2 weken plaats langs de hele Noordzeekust, van Schiermonnikoog tot Cadzand. Het aantal peuken is dit jaar opvallend hoog, veel meer dan vorig jaar. Stichting de Noordzee noemt dat zorgwekkend, omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. De stichting pleit voor een verbod op plastic sigarettenfilters en meer rookvrije stranden.
11: Schrijver Peter Andriessen is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie in een overlijdensadvertentie in NRC. Hij overleed al op 1 augustus. Andriessen was van huis uit psycholoog en debuteerde in 1969 met Verboden te jodelen. Bekend werd hij vooral door de roman Zuster Belinda en Het geheime leven van dokter Douchkind uit 1971. Een persiflage op de doktersroman vol ironie en clichés.
12: Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters van Defensie naar België om te helpen bij het blussen van een natuurbrand in de Hoge Venen. De helikopters kunnen met een speciale waterzak duizenden liters water tegelijk scheppen en boven de brand uitstorten. Het gaat om een veenbrand in de Belgische gemeente Balen, die al 1600 hectare beslaat en zich nog uitbreidt. Veenbranden woeden vaak ondergronds en zijn moeilijk te blussen. Ook Duitsland, Tsjechië en Zweden sturen blusmiddelen naar België.
13: Politievakbond ACP wil dat het lokale gezag reflecteert op de handhaving rond boerenacties en het dodelijke ongeluk vrijdag op de A59 bij Hees. Bij dat ongeluk vielen 2 doden in de staart van een file die was ontstaan door trekkers op de snelweg. De bond benadrukt dat de burgemeester het handhavingsplan opstelt en de politie daar alleen advies over geeft. Ook de Nederlandse Politiebond vindt dat de lokale driehoek de aanpak van dit soort acties grondig moet evalueren. Het politieonderzoek naar de toedracht van het ongeluk loopt nog.
14: Dit was het Binnenlands Nieuws.
15: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
16: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is in de nacht van zaterdag op zondag opgeschrikt door verschillende explosies. Eerder op zaterdag hadden de autoriteiten al gewaarschuwd voor een naderende Russische aanval met ballistische raketten. Bij een gecombineerde aanval met raketten en drones op Kryvyi Rih, de geboortestad van president Zelensky, kwam een vrouw om het leven en raakte 6 mensen gewond. In Kiev brak brand uit in een niet-residentieel gebouw, waarbij 1 gewonde viel. Rusland slaagde erin ruim 130 drones af te slaan die op weg waren naar Moskou, waarbij 3 gewonden vielen.
17: Een Spaanse F-18 straaljager heeft op een NAVO-missie boven Roemenië een drone neergehaald die illegaal het luchtruim binnendrong. Het is de 4e drone die Roemenië dit jaar uit de lucht schiet. Het ministerie van Defensie heeft nog geen informatie gegeven over de herkomst van de drone. Roemenië deelt een grens van 614 kilometer met Oekraïne en wordt al 4 jaar geconfronteerd met Russische drones die het luchtruim schenden.
18: Duizenden mensen op het Indonesische eiland Flores wachten op hulp na een zware aardbeving met een kracht van 7,7. Zeker 48 mensen kwamen om het leven en tientallen raakten gewond.
0: Ongeveer 5000 mensen sloegen op de vlucht na de beving. Die werd gevolgd door 341 naschokken. Bewoners hebben dringend behoefte aan eten, drinken, medicijnen en luiers. In 1992 trof een aardbeving met een kracht van 7,7 het eiland, die een tsunami veroorzaakte en aan zo'n 2500 mensen het leven kostte. In het Belgische natuurgebied De Hoge Venen is zeker 2700 hectare aan natuur in vlammen opgegaan. De brand was rond middernacht nog niet onder controle. Twee Nederlandse blushelikopters hielpen zaterdagmiddag met blussen, maar zijn inmiddels teruggekeerd naar vliegbasis Geelse Rijen. Uit de plaatsen Soerbrot en Buitkenbach zijn in totaal zo'n 600 mensen geëvacueerd. In het Duitse Monschau, vlak over de grens, heeft het stadsbestuur inwoners opgeroepen zich voor te bereiden op een mogelijke evacuatie. De Colombiaanse president Abelardo de la Espriella heeft Donald Trump gevraagd de Amerikaanse importheffingen op Colombiaanse producten tijdelijk op te schorten. Het land is zwaar getroffen door een aardbeving. De Amerikaanse invoerrechten op Colombiaanse producten gingen eind juli omhoog van 10 naar 12,5%, met enkele uitzonderingen zoals koffie en olie. De la Espriella zegt dat hij ongeveer 10 minuten met Trump sprak, die zijn medeleven betuigde. Maandag trof een aardbeving met een kracht van 7,4 Colombia, waarbij bijna 300 mensen om het leven kwamen en bijna 13.000 woningen werden verwoest. Krachtige stormen en overstromingen hebben in de Amerikaanse staat Indiana aan tenminste 6 mensen het leven gekost. Onder de slachtoffers is een jongetje van 4 jaar. Verder kwamen sinds het begin van de storm op dinsdag 3 vrouwen en 2 mannen om, meldt het Centrum voor Rampenbestrijding van de staat. Gouverneur Mike Brown zegt dat president Trump heeft toegezegd het verzoek voor een presidentiële noodverklaring goed te keuren. Daarmee komt de weg vrij voor federale steun. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden. De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt de Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen. Bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips.
19: EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland.
20: De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten.
3: Ebusco werkt aan een oplossing via een documentairkrediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder.
21: De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
22: Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosov's fintechbedrijf W Group.
23: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
24: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft de transfer van Mika Gods naar Paris Saint-Germain bevestigd. De club ontvangt een bedrag dat kan oplopen tot 55 miljoen euro. De 21-jarige Gods kwam 3 jaar geleden voor 1 miljoen euro over van KRC Genk en was vorig seizoen met 17 doelpunten en 13 assists de belangrijkste speler van Ajax. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Ajax de aanvaller niet kwijt wilde, maar dat Gods deze kans bij de tweevoudig Champions League-winnaar heeft verdiend. Ajax wil met het geld een snelle rechtsbuiten en linksbuiten aantrekken, een rechtsbenige centrale verdediger en een verdedigende middenvelder. Novak Djokovic is al in de tweede ronde uitgeschakeld op het toernooi in Cincinnati. De Serviër verloor in 3 sets van de Argentijn Thiago Tirante. Het was de eerste wedstrijd van Djokovic sinds zijn nederlaag tegen Jannik Sinner in de halve finale van Wimbledon. De 39-jarige Djokovic won het toernooi in Cincinnati eerder in 2018, 2020 en 2023.
25: PSV-trainer Peter Bos gunt Joey Veerman een transfer naar Borussia Dortmund. Bos zegt dat hij weet wat voor mooie club Dortmund is, maar verder niets over de transfer kan zeggen. Veerman wil graag naar een buitenlandse club, maar PSV heeft voor zover bekend nog geen bod ontvangen. Verschillende media melden dat Dortmund interesse heeft en de middenvelder voor ongeveer 20 miljoen euro kan overnemen. Veerman zegt dat hij geluiden hoort, maar dat hij nog niet bij Dortmund voetbalt. Emma Oosterwegel heeft zilver gewonnen op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Ze zegt dat ze 2 nachten niet heeft kunnen slapen van de zenuwen, omdat ze wist dat ze kans maakte op een medaille. Oosterwegel stond na 6 onderdelen tweede en moest op de 800 meter ongeveer 3,5 seconden sneller lopen dan de Ierse Kate O'Connor voor goud. Maar dat lukte niet. De atlete, die in 2021 brons won op de Olympische Spelen, noemt haar fitheid de sleutel tot dit succes. Ze heeft dit jaar nog geen enkele training hoeven overslaan. Stefan Nillissen heeft goud gewonnen op de 1500 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Groesbeek verraste zichzelf met de titel, want hij werd vooraf niet tot de kanshebbers gerekend. Met een indrukwekkende eindsprint liep hij zijn concurrenten voorbij. Nillissen had dit jaar last van blessures, maar voelde zich elke race sterker worden. Hij hoopt later samen met trainingsvriend Niels Laros, die nu geblesseerd is, vol te gaan voor grote wedstrijden. Lieke Klaver heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinter was niet tevreden over haar race en zei dat ze werd afgeleid door de wind in het stadion. Klaver had daardoor geen gevoel voor tempo en wist niet of ze hard of langzaam liep. Het is haar vijfde individuele medaille op de 400 meter bij een titeltoernooi. Zondag hoopt ze met de estafetteploeg op de 4x400 meter alsnog goud te winnen. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het rustig weer met zon en wat bewolking. Het blijft droog en de wind is zwak tot matig uit het noorden. Vanmiddag blijft het droog met zon en wolken. De temperatuur komt uit tussen 22 graden in het noorden en 26 graden in het zuidoosten. Vanavond half bewolkt en weinig wind. Vannacht neemt de bewolking toe en gaat het in de loop van de nacht regenen. Morgen begint bewolkt met regen, later opklaringen en nog een enkele bui, vooral in het noorden. Het wordt dan koeler, tussen de 18 en 23 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Oosterhout is in de nacht van zaterdag op zondag brand uitgebroken in een appartementencomplex aan de Koning Willem-Alexanderlaan. De brand begon rond 1:15 op de vierde verdieping van het 6 verdiepingen tellende gebouw. De brandweer gaf rond 4:15 het sein brandmeester. Meerdere bewoners werden door de brandweer uit het complex gehaald, sommigen met een hoogwerker vanaf een balkon. Eén persoon is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.
9: Onder grote belangstelling is bij het Indisch Monument in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Ook zijn alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. Hoofdspreker was schrijfster Maddie Stolk, wier ouders de Japanse bezetting meemaakten. Zij illustreerde aan de hand van twee kisten hoe de oorlog nooit de harten en hoofden van haar ouders verliet. Ongeveer 5000 mensen woonden de herdenking bij. Naast de plechtigheid in Den Haag waren er verspreid door het land nog 80 kleinere herdenkingen.
26: Ruim 2000 vrijwilligers hebben tijdens de Beach Cleanup Tour 4.175 kilo afval en 79.242 sigarettenpeuken van de Nederlandse stranden gehaald. De opruimactie vond de afgelopen 2 weken plaats langs de hele Noordzeekust, van Schiermonnikoog tot Cadzand. Het aantal peuken is dit jaar opvallend hoog, veel meer dan vorig jaar. Stichting De Noordzee noemt dat zorgwekkend, omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. De stichting pleit voor een verbod op plastic sigarettenfilters en meer rookvrije stranden.
27: Schrijver Peter Andriessen is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie in een overlijdensadvertentie in NRC. Hij overleed al op 1 augustus. Andriessen was van huis uit psycholoog en debuteerde in 1969 met Verboden te jodelen. Bekend werd hij vooral door de roman Zuster Belinda en Het geheime leven van dokter Douchkind uit 1971. Een persiflage op de doktersroman vol ironie en clichés.
28: Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters van Defensie naar België om te helpen bij het blussen van een natuurbrand in de Hoge Venen. De helikopters kunnen met een speciale waterzak duizenden liters water tegelijk scheppen en boven de brand uitstorten. Het gaat om een veenbrand in de Belgische gemeente Balen, die al 1600 hectare beslaat en zich nog uitbreidt. Veenbranden woeden vaak ondergronds en zijn moeilijk te blussen. Ook Duitsland, Tsjechië en Zweden sturen blusmiddelen naar België.
29: Politievakbond ACP wil dat het lokale gezag reflecteert op de handhaving rond boerenacties en het dodelijke ongeluk vrijdag op de A59 bij Hees. Bij dat ongeluk vielen 2 doden in de staart van een file die was ontstaan door trekkers op de snelweg.
0: De bond benadrukt dat de burgemeester het handhavingsplan opstelt en de politie daar alleen advies over geeft. Ook de Nederlandse Politiebond vindt dat de lokale driehoek de aanpak van dit soort acties grondig moet evalueren. Het politieonderzoek naar de toedracht van het ongeluk loopt nog.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten.

0: opgeschrikt door verschillende explosies. Eerder op zaterdag hadden de autoriteiten al gewaarschuwd voor een naderende Russische aanval met ballistische raketten. Bij een gecombineerde aanval met raketten en drones op Kryvyi Rih, de geboortestad van president Zelensky, kwam een vrouw om het leven en raakte 6 mensen gewond. In Kiev brak brand uit in een niet-residentieel gebouw, waarbij 1 gewonde viel. Rusland slaagde erin ruim 130 drones af te slaan die op weg waren naar Moskou, waarbij 3 gewonden vielen. Een Spaanse F-18 straaljager heeft op een NAVO-missie boven Roemenië een drone neergehaald die illegaal het luchtruim binnendrong. Het is de 4e drone die Roemenië dit jaar uit de lucht schiet. Het ministerie van Defensie heeft nog geen informatie gegeven over de herkomst van de drone. Roemenië deelt een grens van 614 kilometer met Oekraïne en wordt al 4 jaar geconfronteerd met Russische drones die het luchtruim schenden. Duizenden mensen op het Indonesische eiland Flores wachten op hulp na een zware aardbeving met een kracht van 7,7. Zeker 48 mensen kwamen om het leven en tientallen raakten gewond. Ongeveer 5000 mensen sloegen op de vlucht na de beving. Die werd gevolgd door 341 naschokken. Bewoners hebben dringend behoefte aan eten, drinken, medicijnen en luiers. In 1992 trof een aardbeving met een kracht van 7,7 het eiland, die een tsunami veroorzaakte en aan zo'n 2500 mensen het leven kostte. In het Belgische natuurgebied De Hoge Venen is zeker 2700 hectare aan natuur in vlammen opgegaan. De brand was rond middernacht nog niet onder controle. 2 Nederlandse blushelikopters hielpen zaterdagmiddag met blussen, maar zijn inmiddels teruggekeerd naar vliegbasis Geelse Rijen. Uit de plaatsen Soerbrot en Buitkenbach zijn in totaal zo'n 600 mensen geëvacueerd. In het Duitse Monschau, vlak over de grens, heeft het stadsbestuur inwoners opgeroepen zich voor te bereiden op een mogelijke evacuatie. De Colombiaanse president Abelardo de la Espriella heeft Donald Trump gevraagd de Amerikaanse importheffingen op Colombiaanse producten tijdelijk op te schorten. Het land is zwaar getroffen door een aardbeving. De Amerikaanse invoerrechten op Colombiaanse producten gingen eind juli omhoog van 10 naar 12,5%, met enkele uitzonderingen zoals koffie en olie. De la Espriella zegt dat hij ongeveer 10 minuten met Trump sprak, die zijn medeleven betuigde. Maandag trof een aardbeving met een kracht van 7,4 Colombia, waarbij bijna 300 mensen om het leven kwamen en bijna 13.000 woningen werden verwoest. Krachtige stormen en overstromingen hebben in de Amerikaanse staat Indiana aan tenminste 6 mensen het leven gekost. Onder de slachtoffers is een jongetje van 4 jaar. Verder kwamen sinds het begin van de storm op dinsdag 3 vrouwen en 2 mannen om, meldt het Centrum voor Rampenbestrijding van de staat. Gouverneur Mike Brown zegt dat president Trump heeft toegezegd het verzoek voor een presidentiële noodverklaring goed te keuren. Daarmee komt de weg vrij voor federale steun. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren, die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden. De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt de Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven

0: schrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen. Bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips.
1: EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland. De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentairkrediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder.
2: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
3: Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosov's fintechbedrijf W Group.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft de transfer van Mika Gods naar Paris Saint-Germain bevestigd. De club ontvangt een bedrag dat kan oplopen tot 55 miljoen euro. De 21-jarige Gods kwam 3 jaar geleden voor 1 miljoen euro over van KRC Genk en was vorig seizoen met 17 doelpunten en 13 assists de belangrijkste speler van Ajax. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Ajax de aanvaller niet kwijt wilde, maar dat Gods deze kans bij de tweevoudig Champions League-winnaar heeft verdiend. Ajax wil met het geld een snelle rechtsbuiten en linksbuiten aantrekken, een rechtsbenige centrale verdediger en een verdedigende middenvelder. Novak Djokovic is al in de tweede ronde uitgeschakeld op het toernooi in Cincinnati. De Serviër verloor in 3 sets van de Argentijn Thiago Tirante. Het was de eerste wedstrijd van Djokovic sinds zijn nederlaag tegen Jannik Sinner in de halve finale van Wimbledon. De 39-jarige Djokovic won het toernooi in Cincinnati eerder in 2018, 2020 en 2023. PSV-trainer Peter Bos gunt Joey Veerman een transfer naar Borussia Dortmund. Bos zegt dat hij weet wat voor mooie club Dortmund is, maar verder niets over de transfer kan zeggen. Veerman wil graag naar een buitenlandse club, maar PSV heeft, voor zover bekend, nog geen bod ontvangen. Verschillende media melden dat Dortmund interesse heeft en de middenvelder voor ongeveer 20 miljoen euro kan overnemen. Veerman zegt dat hij geluiden hoort, maar dat hij nog niet bij Dortmund voetbalt.
6: Emma Oosterwegel heeft zilver gewonnen op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Ze zegt dat ze twee nachten niet heeft kunnen slapen van de zenuwen, omdat ze wist dat ze kans maakte op een medaille. Oosterwegel stond na 6 onderdelen tweede en moest op de 800 meter ongeveer 3,5 seconden sneller lopen dan de Ierse Kate O'Connor voor goud. Maar dat lukte niet. De atlete, die in 2021 brons won op de Olympische Spelen, noemt haar fitheid de sleutel tot dit succes. Ze heeft dit jaar nog geen enkele training hoeven overslaan. Stefan Nillissen heeft goud gewonnen op de 1500 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Groesbeek verraste zichzelf met de titel, want hij werd vooraf niet tot de kanshebbers gerekend. Met een indrukwekkende eindsprint liep hij zijn concurrenten voorbij. Nillissen had dit jaar last van blessures, maar voelde zich elke race sterker worden. Hij hoopt later samen met trainingsvriend Niels Laros, die nu geblesseerd is, vol te gaan voor grote wedstrijden. Lieke Klaver heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinter was niet tevreden over haar race en zei dat ze werd afgeleid door de wind in het stadion. Klaver had daardoor geen gevoel voor tempo en wist niet of ze hard of langzaam liep. Het is haar vijfde individuele medaille op de 400 meter bij een titeltoernooi. Zondag hoopt ze met de estafetteploeg op de 4x400 meter alsnog goud te winnen. Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het wisselend bewolkt met af en toe zon. Het blijft droog met een zwakke tot matige noordenwind. Vanmiddag schijnt de zon geregeld tussen de wolken door. Het wordt zo'n 22 graden in het noorden tot 26 graden in het zuidoosten. Vanavond blijft het droog en half bewolkt met weinig wind. Vannacht neemt de bewolking toe en gaat het regenen vanuit het noordwesten. Morgen eerst nog regen, later vooral in het noorden een enkele bui. Het wordt frisser, tussen de 18 en 23 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. De laatste weken van augustus worden naar verwachting natter dan de eerste weken. Met af en toe buien over het land. Dat meldt Weer Online. Het droogteprobleem is daarmee nog niet opgelost, vreest het Weerbureau. De temperaturen dalen door een koelere westenwind naar ongeveer 19 graden in het noordwesten en 25 graden in het zuidoosten. In september krijgen droge periodes vaker de overhand en schijnt de zon weer vaker. Al blijft de temperatuur rond de 20 graden liggen.
12: In Oosterhout is in de nacht van zaterdag op zondag brand uitgebroken in een appartementencomplex aan de Koning Willem-Alexanderlaan. De brand begon rond 12:15 op de vierde verdieping van het 6 verdiepingen tellende gebouw. De brandweer gaf rond 4:15 het sein brandmeester. Meerdere bewoners werden door de brandweer uit het complex gehaald, sommigen met een hoogwerker vanaf een balkon. Eén persoon is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.
13: Onder grote belangstelling is bij het Indisch Monument in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Ook zijn alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. Hoofdspreker was schrijfster Maddie Stolk, wier ouders de Japanse bezetting meemaakten. Zij illustreerde aan de hand van twee kisten hoe de oorlog nooit de harten en hoofden van haar ouders verliet. Ongeveer 5000 mensen woonden de herdenking bij. Naast de plechtigheid in Den Haag waren er verspreid door het land nog 80 kleinere herdenkingen.
14: Ruim 2000 vrijwilligers hebben tijdens de Beach Cleanup Tour 4175 kilo afval en 79.242 sigarettenpeuken van de Nederlandse stranden gehaald. De opruimactie vond de afgelopen 2 weken plaats langs de hele Noordzeekust, van Schiermonnikoog tot Cadzand. Het aantal peuken is dit jaar opvallend hoog, veel meer dan vorig jaar.
15: Stichting de Noordzee noemt dat zorgwekkend, omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. De stichting pleit voor een verbod op plastic sigarettenfilters en meer rookvrije stranden.
16: Schrijver Peter Andriessen is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie in een overlijdensadvertentie in NRC. Hij overleed al op 1 augustus. Andriessen was van huis uit psycholoog en debuteerde in 1969 met Verboden te jodelen. Bekend werd hij vooral door de roman Zuster Belinda en Het geheime leven van dokter Douchkind uit 1971. Een persiflage op de doktersroman vol ironie en clichés.
17: Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters van Defensie naar België om te helpen bij het blussen van een natuurbrand in de Hoge Venen. De helikopters kunnen met een speciale waterzak duizenden liters water tegelijk scheppen en boven de brand uitstorten. Het gaat om een veenbrand in de Belgische gemeente Balen, die al 1600 hectare beslaat en zich nog uitbreidt. Veenbranden woeden vaak ondergronds en zijn moeilijk te blussen. Ook Duitsland, Tsjechië en Zweden sturen blusmiddelen naar België.
18: Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
19: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is in de nacht van zaterdag op zondag opgeschrikt door verschillende explosies. Eerder op zaterdag hadden de autoriteiten al gewaarschuwd voor een naderende Russische aanval met ballistische raketten. Bij een gecombineerde aanval met raketten en drones op Kryvyi Rih, de geboortestad van president Zelensky, kwam een vrouw om het leven en raakte 6 mensen gewond. In Kiev brak brand uit in een niet-residentieel gebouw, waarbij 1 gewonde viel. Rusland slaagde erin ruim 130 drones af te slaan die op weg waren naar Moskou, waarbij 3 gewonden vielen.
20: Een Spaanse F-18 straaljager heeft op een NAVO-missie boven Roemenië een drone neergehaald die illegaal het luchtruim binnendrong. Het is de 4e drone die Roemenië dit jaar uit de lucht schiet. Het ministerie van Defensie heeft nog geen informatie gegeven over de herkomst van de drone. Roemenië deelt een grens van 614 kilometer met Oekraïne en wordt al 4 jaar geconfronteerd met Russische drones die het luchtruim schenden.
21: Duizenden mensen op het Indonesische eiland Flores wachten op hulp na een zware aardbeving met een kracht van 7,7. Zeker 48 mensen kwamen om het leven en tientallen raakten gewond. Ongeveer 5000 mensen sloegen op de vlucht na de beving. Die werd gevolgd door 341 naschokken. Bewoners hebben dringend behoefte aan eten, drinken, medicijnen en luiers. In 1992 trof een aardbeving met een kracht van 7,7 het eiland, die een tsunami veroorzaakte en aan zo'n 2500 mensen het leven kostte.
22: In het Belgische natuurgebied De Hoge Venen is zeker 2700 hectare aan natuur in vlammen opgegaan. De brand was rond middernacht nog niet onder controle. 2 Nederlandse blushelikopters hielpen zaterdagmiddag met blussen, maar zijn inmiddels teruggekeerd naar vliegbasis Geelse Rijen. Uit de plaatsen Soerbrot en Buitkenbach zijn in totaal zo'n 600 mensen geëvacueerd. In het Duitse Monschau, vlak over de grens, heeft het stadsbestuur inwoners opgeroepen zich voor te bereiden op een mogelijke evacuatie.
23: De Colombiaanse president Abelardo de la Espriella heeft Donald Trump gevraagd de Amerikaanse importheffingen op Colombiaanse producten tijdelijk op te schorten. Het land is zwaar getroffen door een aardbeving. De Amerikaanse invoerrechten op Colombiaanse producten gingen eind juli omhoog van 10 naar 12,5%, met enkele uitzonderingen zoals koffie en olie. De la Espriella zegt dat hij ongeveer 10 minuten met Trump sprak, die zijn medeleven betuigde. Maandag trof een aardbeving met een kracht van 7,4 Colombia,
0: waarbij bijna 300 mensen om het leven kwamen en bijna 13.000 woningen werden verwoest.
1: Krachtige stormen en overstromingen hebben in de Amerikaanse staat Indiana aan tenminste 6 mensen het leven gekost. Onder de slachtoffers is een jongetje van 4 jaar. Verder kwamen sinds het begin van de storm op dinsdag 3 vrouwen en 2 mannen om, meldt het Centrum voor Rampenbestrijding van de staat. Gouverneur Mike Brown zegt dat president Trump heeft toegezegd het verzoek voor een presidentiële noodverklaring goed te keuren. Daarmee komt de weg vrij voor federale steun.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
24: En nu het economisch nieuws.
25: Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren, die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden.
26: De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt The Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen. Bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips.
27: EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland.
28: De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentairkrediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder.
29: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
30: Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht.
4: Spijker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosovs fintechbedrijf W Group.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft de transfer van Mika Gods naar Paris Saint-Germain bevestigd. De club ontvangt een bedrag dat kan oplopen tot 55 miljoen euro. De 21-jarige Gods kwam 3 jaar geleden voor 1 miljoen euro over van KRC Genk en was vorig seizoen met 17 doelpunten en 13 assists de belangrijkste speler van Ajax. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Ajax de aanvaller niet kwijt wilde, maar dat Gods deze kans bij de tweevoudig Champions League-winnaar heeft verdiend. Ajax wil met het geld een snelle rechtsbuiten en linksbuiten aantrekken, een rechtsbenige centrale verdediger en een verdedigende middenvelder. Novak Djokovic is al in de tweede ronde uitgeschakeld op het toernooi in Cincinnati. De Serviër verloor in 3 sets van de Argentijn Thiago Tirante. Het was de eerste wedstrijd van Djokovic sinds zijn nederlaag tegen Jannik Sinner in de halve finale van Wimbledon. De 39-jarige Djokovic won het toernooi in Cincinnati eerder in 2018, 2020 en 2023. PSV-trainer Peter Bos gunt Joey Veerman een transfer naar Borussia Dortmund. Bos zegt dat hij weet wat voor mooie club Dortmund is, maar verder niets over de transfer kan zeggen. Veerman wil graag naar een buitenlandse club, maar PSV heeft, voor zover bekend, nog geen bod ontvangen. Verschillende media melden dat Dortmund interesse heeft en de middenvelder voor ongeveer 20 miljoen euro kan overnemen. Veerman zegt dat hij geluiden hoort, maar dat hij nog niet bij Dortmund voetbalt. Emma Oosterwegel heeft zilver gewonnen op de zevenkamp bij de EK-atletiek in Birmingham. Ze zegt dat ze 2 nachten niet heeft kunnen slapen van de zenuwen, omdat ze wist dat ze kans maakte op een medaille. Oosterwegel stond na 6 onderdelen tweede en moest op de 800 meter ongeveer 3,5 seconden sneller lopen dan de Ierse Kate O'Connor voor goud. Maar dat lukte niet. De atlete, die in 2021 brons won op de Olympische Spelen, noemt haar fitheid de sleutel tot dit succes. Ze heeft dit jaar nog geen enkele training hoeven overslaan. Stefan Nillissen heeft goud gewonnen op de 1500 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Groesbeek verraste zichzelf met de titel, want hij werd vooraf niet tot de kanshebbers gerekend. Met een indrukwekkende eindsprint liep hij zijn concurrenten voorbij. Nillissen had dit jaar last van blessures, maar voelde zich elke race sterker worden. Hij hoopt later samen met trainingsvriend Niels Laros, die nu geblesseerd is, vol te gaan voor grote wedstrijden. Lieke Klaver heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK-atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinster was niet tevreden over haar race en zei dat ze werd afgeleid door de wind in het stadion. Klaver had daardoor geen gevoel voor tempo en wist niet of ze hard of langzaam liep. Het is haar 5e individuele medaille op de 400 meter bij een titeltoernooi. Zondag hoopt ze met de estafetteploeg op de 4x400 meter alsnog goud te winnen. Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het wisselend bewolkt met af en toe zon en het blijft droog. De wind is zwak tot matig en komt uit het noorden. Vanmiddag wordt het zo'n 22 graden in het noorden en 26 graden in het zuidoosten. Ook dan afwisselend zon en wolken, zonder regen. Vanavond blijft het droog en half bewolkt. Vannacht gaat het in de loop van de nacht steeds meer regenen, met minima tussen de 13 en 17 graden. Morgen eerst bewolkt met regen, later droog, maar nog kans op een bui. Het wordt dan koeler, tussen de 18 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. De laatste weken van augustus worden naar verwachting natter dan de eerste weken, met af en toe buien over het land. Dat meldt Weer Online. Het droogteprobleem is daarmee nog niet opgelost, vreest het Weerbureau. De temperaturen dalen door een koelere westenwind naar ongeveer 19 graden in het noordwesten en 25 graden in het zuidoosten. In september krijgen droge periodes vaker de overhand en schijnt de zon weer vaker. Al blijft de temperatuur rond de 20 graden liggen.
12: In Oosterhout is in de nacht van zaterdag op zondag brand uitgebroken in een appartementencomplex aan de Koning Willem-Alexanderlaan. De brand begon rond 1:15 op de vierde verdieping van het 6 verdiepingen tellende gebouw. De brandweer gaf rond 4:15 het sein brandmeester. Meerdere bewoners werden door de brandweer uit het complex gehaald, sommigen met een hoogwerker vanaf een balkon. Eén persoon is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.
13: Onder grote belangstelling is bij het Indisch Monument in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Ook zijn alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. Hoofdspreker was schrijfster Maddie Stolk, wier ouders de Japanse bezetting meemaakten. Zij illustreerde aan de hand van twee kisten hoe de oorlog nooit de harten en hoofden van haar ouders verliet. Ongeveer 5000 mensen woonden de herdenking bij. Naast de plechtigheid in Den Haag waren er verspreid door het land nog 80 kleinere herdenkingen.
14: Ruim 2000 vrijwilligers hebben tijdens de Beach Cleanup Tour 4175 kilo afval en 79.242 sigarettenpeuken van de Nederlandse stranden gehaald. De opruimactie vond de afgelopen 2 weken plaats langs de hele Noordzeekust, van Schiermonnikoog tot Cadzand. Het aantal peuken is dit jaar opvallend hoog, veel meer dan vorig jaar. Stichting De Noordzee noemt dat zorgwekkend, omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. De stichting pleit voor een verbod op plastic sigarettenfilters en meer rookvrije stranden.
15: Schrijver Peter Andriessen is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie in een overlijdensadvertentie in NRC. Hij overleed al op 1 augustus. Andriessen was van huis uit psycholoog en debuteerde in 1969 met Verboden te jodelen. Bekend werd hij vooral door de roman Zuster Belinda en Het geheime leven van dokter Douchkind uit 1971. Een persiflage op de doktersroman vol ironie en clichés.
16: Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters van Defensie naar België om te helpen bij het blussen van een natuurbrand in de Hoge Venen. De helikopters kunnen met een speciale waterzak duizenden liters water tegelijk scheppen en boven de brand uitstorten. Het gaat om een veenbrand in de Belgische gemeente Balen, die al 1600 hectare beslaat en zich nog uitbreidt. Veenbranden woeden vaak ondergronds en zijn moeilijk te blussen. Ook Duitsland, Tsjechië en Zweden sturen blusmiddelen naar België.
17: Dit was het Binnenlands Nieuws.
18: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
19: Nu het buitenlands nieuws. Marokkaanse veiligheidstroepen hebben zaterdag bij de grens met het Spaanse Ceuta 294 mensen opgepakt die van plan zouden zijn geweest de grens over te steken. Het gaat om 46 Marokkanen en 248 migranten uit zuidelijker gelegen Afrikaanse landen. Volgens Marokkaanse media was het een routineoperatie tegen illegale grensoverschrijdingen. Eind juli trokken tienduizenden Marokkanen voornamelijk over het strand en via de zee naar Ceuta, waarbij ze niet werden gehinderd door Marokkaanse grensbewakers. Op sociale media werd een nieuwe massale uittocht aangekondigd op 15 augustus, wat Marokko afgelopen week en dit weekend probeerde te voorkomen.
20: De Oekraïnse hoofdstad Kiev is in de nacht van zaterdag op zondag opgeschrikt door verschillende explosies.
0: Eerder op zaterdag hadden de autoriteiten al gewaarschuwd voor een naderende Russische aanval met ballistische raketten. Bij een gecombineerde aanval met raketten en drones op Kryvyi Rih, de geboortestad van president Zelensky, kwam een vrouw om het leven en raakte 6 mensen gewond. In Kiev brak brand uit in een niet-residentieel gebouw, waarbij 1 gewonde viel. Rusland slaagde erin ruim 130 drones af te slaan die op weg waren naar Moskou, waarbij 3 gewonden vielen. Een Spaanse F-18 straaljager heeft op een NAVO-missie boven Roemenië een drone neergehaald die illegaal het luchtruim binnendrong. Het is de 4e drone die Roemenië dit jaar uit de lucht schiet. Het ministerie van Defensie heeft nog geen informatie gegeven over de herkomst van de drone. Roemenië deelt een grens van 614 kilometer met Oekraïne en wordt al 4 jaar geconfronteerd met Russische drones die het luchtruim schenden. Duizenden mensen op het Indonesische eiland Flores wachten op hulp na een zware aardbeving met een kracht van 7,7. Zeker 48 mensen kwamen om het leven en tientallen raakten gewond. Ongeveer 5000 mensen sloegen op de vlucht na de beving. Die werd gevolgd door 341 naschokken. Bewoners hebben dringend behoefte aan eten, drinken, medicijnen en luiers. In 1992 trof een aardbeving met een kracht van 7,7 het eiland, die een tsunami veroorzaakte en aan zo'n 2500 mensen het leven kostte. In het Belgische natuurgebied De Hoge Venen is zeker 2700 hectare aan natuur in vlammen opgegaan. De brand was rond middernacht nog niet onder controle. 2 Nederlandse blushelikopters hielpen zaterdagmiddag met blussen, maar zijn inmiddels teruggekeerd naar vliegbasis Geelse Rijen. Uit de plaatsen Soerbrot en Buitkenbach zijn in totaal zo'n 600 mensen geëvacueerd. In het Duitse Monschau, vlak over de grens, heeft het stadsbestuur inwoners opgeroepen zich voor te bereiden op een mogelijke evacuatie. De Colombiaanse president Abelardo de la Espriella heeft Donald Trump gevraagd de Amerikaanse importheffingen op Colombiaanse producten tijdelijk op te schorten. Het land is zwaar getroffen door een aardbeving. De Amerikaanse invoerrechten op Colombiaanse producten gingen eind juli omhoog van 10 naar 12,5%, met enkele uitzonderingen zoals koffie en olie. De la Espriella zegt dat hij ongeveer 10 minuten met Trump sprak, die zijn medeleven betuigde. Maandag trof een aardbeving met een kracht van 7,4 Colombia, waarbij bijna 300 mensen om het leven kwamen en bijna 13.000 woningen werden verwoest. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal. Altijd nu.
2: En nu het economisch nieuws. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden. De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt de Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen. Bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips.
3: EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland. De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentair krediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder. De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosov's fintechbedrijf W Group. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft de transfer van Mika Gods naar Paris Saint-Germain bevestigd. De club ontvangt een bedrag dat kan oplopen tot 55 miljoen euro. De 21-jarige Gods kwam 3 jaar geleden voor 1 miljoen euro over van KRC Genk en was vorig seizoen met 17 doelpunten en 13 assists de belangrijkste speler van Ajax. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Ajax de aanvaller niet kwijt wilde, maar dat Gods deze kans bij de tweevoudig Champions League-winnaar heeft verdiend. Ajax wil met het geld een snelle rechtsbuiten en linksbuiten aantrekken, een rechtsbenige centrale verdediger en een verdedigende middenvelder. Novak Djokovic is al in de tweede ronde uitgeschakeld op het toernooi in Cincinnati. De Serviër verloor in 3 sets van de Argentijn Thiago Tirante. Het was de eerste wedstrijd van Djokovic sinds zijn nederlaag tegen Jannik Sinner in de halve finale van Wimbledon. De 39-jarige Djokovic won het toernooi in Cincinnati eerder in 2018, 2020 en 2023. PSV-trainer Peter Bos gunt Joey Veerman een transfer naar Borussia Dortmund. Bos zegt dat hij weet wat voor mooie club Dortmund is, maar verder niets over de transfer kan zeggen. Veerman wil graag naar een buitenlandse club, maar PSV heeft, voor zover bekend, nog geen bod ontvangen. Verschillende media melden dat Dortmund interesse heeft en de middenvelder voor ongeveer 20 miljoen euro kan overnemen. Veerman zegt dat hij geluiden hoort, maar dat hij nog niet bij Dortmund voetbalt. Emma Oosterwegel heeft zilver gewonnen op de zevenkamp bij de EK-atletiek in Birmingham. Ze zegt dat ze 2 nachten niet heeft kunnen slapen van de zenuwen, omdat ze wist dat ze kans maakte op een medaille. Oosterwegel stond na 6 onderdelen tweede en moest op de 800 meter ongeveer 3,5 seconden sneller lopen dan de Ierse Kate O'Connor voor goud. Maar dat lukte niet. De atlete, die in 2021 brons won op de Olympische Spelen, noemt haar fitheid de sleutel tot dit succes. Ze heeft dit jaar nog geen enkele training hoeven overslaan.
4: Stefan Nillissen heeft goud gewonnen op de 1500 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Groesbeek verraste zichzelf met de titel, want hij werd vooraf niet tot de kanshebbers gerekend. Met een indrukwekkende eindsprint liep hij zijn concurrenten voorbij. Nillissen had dit jaar last van blessures, maar voelde zich elke race sterker worden. Hij hoopt later samen met trainingsvriend Niels Laros, die nu geblesseerd is, vol te gaan voor grote wedstrijden. Lieke Klaver heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinster was niet tevreden over haar race en zei dat ze werd afgeleid door de wind in het stadion. Klaver had daardoor geen gevoel voor tempo en wist niet of ze hard of langzaam liep. Het is haar vijfde individuele medaille op de 400 meter bij een titeltoernooi. Zondag hoopt ze met de estafetteploeg op de 4x400 meter alsnog goud te winnen. Dit was het laatste sportnieuws.
21: Je luistert naar Talk Radio.
22: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
23: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vandaag is het wat wisselend met af en toe zon, maar ook enkele wolkenvelden. Het blijft op de meeste plekken droog. De middagtemperatuur komt uit tussen de 22 graden in het noorden en 26 graden in het zuidoosten. De wind waait zwak tot matig uit het noorden. Vanavond blijft het droog met hier en daar wat bewolking. Vannacht trekt er regen binnen vanuit het noordwesten. Morgen begint nat, maar overdag wordt het op de meeste plaatsen droog. In het noorden is een enkele bui mogelijk met temperaturen tussen de 18 en 23 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
25: Dit is het Binnenlands Nieuws. De laatste weken van augustus worden naar verwachting natter dan de eerste weken. Met af en toe buien over het land. Dat meldt Weer Online. Het droogteprobleem is daarmee nog niet opgelost, vreest het Weerbureau. De temperaturen dalen door een koelere westenwind naar ongeveer 19 graden in het noordwesten en 25 graden in het zuidoosten. In september krijgen droge periodes vaker de overhand en schijnt de zon weer vaker. Al blijft de temperatuur rond de 20 graden liggen.
26: In Oosterhout is in de nacht van zaterdag op zondag brand uitgebroken in een appartementencomplex aan de Koning Willem-Alexanderlaan. De brand begon rond 12:15 op de vierde verdieping van het 6 verdiepingen tellende gebouw. De brandweer gaf rond 4:15 het sein brandmeester. Meerdere bewoners werden door de brandweer uit het complex gehaald, sommigen met een hoogwerker vanaf een balkon. Eén persoon is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.
27: Onder grote belangstelling is bij het Indisch Monument in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Ook zijn alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. Hoofdspreker was schrijfster Maddie Stolk, wier ouders de Japanse bezetting meemaakten. Zij illustreerde aan de hand van twee kisten hoe de oorlog nooit de harten en hoofden van haar ouders verliet. Ongeveer 5000 mensen woonden de herdenking bij. Naast de plechtigheid in Den Haag waren er verspreid door het land nog 80 kleinere herdenkingen.
28: Ruim 2000 vrijwilligers hebben tijdens de Beach Cleanup Tour 4175 kilo afval en 79.242 sigarettenpeuken van de Nederlandse stranden gehaald. De opruimactie vond de afgelopen twee weken plaats langs de hele Noordzeekust, van Schiermonnikoog tot Katzand. Het aantal peuken is dit jaar opvallend hoog, veel meer dan vorig jaar. Stichting de Noordzee noemt dat zorgwekkend, omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. De stichting pleit voor een verbod op plastic sigarettenfilters en meer rookvrije stranden.
29: Schrijver Peter Andriessen is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie in een overlijdensadvertentie in NRC. Hij overleed al op 1 augustus.
5: Andriessen was van huis uit psycholoog en debuteerde in 1969 met Verboden te jodelen. Bekend werd hij vooral door de roman Zuster Belinda en Het geheime leven van dokter Douchkind uit 1971, een persiflage op de doktersroman vol ironie en clichés.
6: Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters van Defensie naar België om te helpen bij het blussen van een natuurbrand in de Hoge Venen. De helikopters kunnen met een speciale waterzak duizenden liters water tegelijk scheppen en boven de brand uitstorten. Het gaat om een veenbrand in de Belgische gemeente Balen, die al 1600 hectare beslaat en zich nog uitbreidt. Veenbranden woeden vaak ondergronds en zijn moeilijk te blussen. Ook Duitsland, Tsjechië en Zweden sturen blusmiddelen naar België.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. In Hongarije zijn 12 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een Poolse toeristenbus. De bus met 59 inzittenden raakte ruim 100 kilometer ten oosten van Boedapest van de weg en sloeg over de kop. Zeker 20 mensen raakten gewond. De politie heeft de chauffeur aangehouden en vermoedt dat hij in slaap was gevallen. De Hongaarse premier Peter Magyar heeft zijn leedwezen uitgesproken.
10: Oekraïne heeft volgens de burgemeester van Moskou weer een grote drone-aanval uitgevoerd op de Russische hoofdstad. Burgemeester Sergej Sobyanin zegt dat meer dan 600 drones richting Moskou zijn afgevuurd. De meeste zijn onderschept voor ze de regio bereikten en ruim 200 zijn neergehaald door de luchtafweer in Moskou en omgeving. Bij de aanvallen zijn 3 mensen gewond geraakt. Oekraïense media melden dat een groot magazijn van distributiecentrum Wildberries in Koledino, ongeveer 35 kilometer ten zuiden van Moskou, in brand is gevlogen.
11: Marokkaanse veiligheidstroepen hebben zaterdag bij de grens met het Spaanse Ceuta 294 mensen opgepakt die van plan zouden zijn geweest de grens over te steken. Het gaat om 46 Marokkanen en 248 migranten uit zuidelijker gelegen Afrikaanse landen. Volgens Marokkaanse media was het een routineoperatie tegen illegale grensoverschrijdingen. Eind juli trokken tienduizenden Marokkanen voornamelijk over het strand en via de zee naar Ceuta, waarbij ze niet werden gehinderd door Marokkaanse grensbewakers. Op sociale media werd een nieuwe massale uittocht aangekondigd op 15 augustus, wat Marokko afgelopen week en dit weekend probeerde te voorkomen.
12: De Oekraïnse hoofdstad Kiev is in de nacht van zaterdag op zondag opgeschrikt door verschillende explosies. Eerder op zaterdag hadden de autoriteiten al gewaarschuwd voor een naderende Russische aanval met ballistische raketten. Bij een gecombineerde aanval met raketten en drones op Kryvyi Rih, de geboortestad van president Zelensky, kwam een vrouw om het leven en raakte 6 mensen gewond. In Kiev brak brand uit in een niet-residentieel gebouw, waarbij 1 gewonde viel. Rusland slaagde erin ruim 130 drones af te slaan die op weg waren naar Moskou, waarbij 3 gewonden vielen.
13: Een Spaanse F-18 straaljager heeft op een NAVO-missie boven Roemenië een drone neergehaald die illegaal het luchtruim binnendrong. Het is de 4e drone die Roemenië dit jaar uit de lucht schiet. Het ministerie van Defensie heeft nog geen informatie gegeven over de herkomst van de drone. Roemenië deelt een grens van 614 kilometer met Oekraïne en wordt al 4 jaar geconfronteerd met Russische drones die het luchtruim schenden.
14: Duizenden mensen op het Indonesische eiland Flores wachten op hulp na een zware aardbeving met een kracht van 7,7. Zeker 48 mensen kwamen om het leven en tientallen raakten gewond. Ongeveer 5000 mensen sloegen op de vlucht na de beving, die werd gevolgd door 341 naschokken. Bewoners hebben dringend behoefte aan eten, drinken, medicijnen en luiers.
0: In 1992 trof een aardbeving met een kracht van 7,7 het eiland, die een tsunami veroorzaakte en aan zo'n 2500 mensen het leven kostte.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws.
15: Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren, die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden.
16: De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt de Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen. Bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips.
17: EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland.
18: De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentair krediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder.
19: De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
20: Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosov's fintechbedrijf W Group.
30: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
31: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft de transfer van Mika Gods naar Paris Saint-Germain bevestigd.
4: De club ontvangt een bedrag dat kan oplopen tot 55 miljoen euro. De 21-jarige Gods kwam 3 jaar geleden voor 1 miljoen euro over van KRC Genk en was vorig seizoen met 17 doelpunten en 13 assists de belangrijkste speler van Ajax. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Ajax de aanvaller niet kwijt wilde, maar dat Gods deze kans bij de tweevoudig Champions League-winnaar heeft verdiend. Ajax wil met het geld een snelle rechtsbuiten en linksbuiten aantrekken, een rechtsbenige centrale verdediger en een verdedigende middenvelder.

0: 2023. PSV-trainer Peter Bos gunt Joey Veerman een transfer naar Borussia Dortmund. Bos zegt dat hij weet wat voor mooie club Dortmund is, maar verder niets over de transfer kan zeggen. Veerman wil graag naar een buitenlandse club, maar PSV heeft voor zover bekend nog geen bod ontvangen. Verschillende media melden dat Dortmund interesse heeft en de middenvelder voor ongeveer 20 miljoen euro kan overnemen. Veerman zegt dat hij geluiden hoort, maar dat hij nog niet bij Dortmund voetbalt. Emma Oosterwegel heeft zilver gewonnen op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Ze zegt dat ze twee nachten niet heeft kunnen slapen van de zenuwen, omdat ze wist dat ze kans maakte op een medaille. Oosterwegel stond na 6 onderdelen tweede en moest op de 800 meter ongeveer 3,5 seconden sneller lopen dan de Ierse Kate O'Connor voor goud. Maar dat lukte niet. De atlete, die in 2021 brons won op de Olympische Spelen, noemt haar fitheid de sleutel tot dit succes. Ze heeft dit jaar nog geen enkele training hoeven overslaan. Stefan Nillissen heeft goud gewonnen op de 1500 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Groesbeek verraste zichzelf met de titel, want hij werd vooraf niet tot de kanshebbers gerekend. Met een indrukwekkende eindsprint liep hij zijn concurrenten voorbij. Nillissen had dit jaar last van blessures, maar voelde zich elke race sterker worden. Hij hoopt later samen met trainingsvriend Niels Laros, die nu geblesseerd is, vol te gaan voor grote wedstrijden. Lieke Klaver heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinster was niet tevreden over haar race en zei dat ze werd afgeleid door de wind in het stadion. Klaver had daardoor geen gevoel voor tempo en wist niet of ze hard of langzaam liep. Het is haar vijfde individuele medaille op de 400 meter bij een titeltoernooi. Zondag hoopt ze met de estafetteploeg op de 4x400 meter alsnog goud te winnen. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vandaag is het wat wisselend met af en toe zon, maar ook enkele wolkenvelden. Het blijft op de meeste plekken droog. De middagtemperatuur komt uit tussen de 22 graden in het noorden en 26 graden in het zuidoosten. De wind waait zwak tot matig uit het noorden. Vanavond blijft het droog met hier en daar wat bewolking. Vannacht trekt er regen binnen vanuit het noordwesten. Morgen begint nat, maar overdag wordt het op de meeste plaatsen droog. In het noorden is een enkele bui mogelijk met temperaturen tussen de 18 en 23 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. De laatste weken van augustus worden naar verwachting natter dan de eerste weken. Met af en toe buien over het land. Dat meldt Weer Online. Het droogteprobleem is daarmee nog niet opgelost, vreest het Weerbureau. De temperaturen dalen door een koelere westenwind naar ongeveer 19 graden in het noordwesten en 25 graden in het zuidoosten. In september krijgen droge periodes vaker de overhand en schijnt de zon weer vaker. Al blijft de temperatuur rond de 20 graden liggen. In Oosterhout is in de nacht van zaterdag op zondag brand uitgebroken in een appartementencomplex aan de Koning Willem-Alexanderlaan. De brand begon rond 1:15 op de vierde verdieping van het 6 verdiepingen tellende gebouw. De brandweer gaf rond 4:15 het sein brandmeester. Meerdere bewoners werden door de brandweer uit het complex gehaald, sommigen met een hoogwerker vanaf een balkon. Eén persoon is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Onder grote belangstelling is bij het Indisch Monument in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Ook zijn alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. Hoofdspreker was schrijfster Maddie Stolk, wier ouders de Japanse bezetting meemaakten. Zij illustreerde aan de hand van twee kisten hoe de oorlog nooit de harten en hoofden van haar

0: ouders verliet. Ongeveer 5000 mensen woonden de herdenking bij. Naast de plechtigheid in Den Haag waren er verspreid door het land nog 80 kleinere herdenkingen. Ruim 2000 vrijwilligers hebben tijdens de Beach Cleanup Tour 4175 kilo afval en 79.242 sigarettenpeuken van de Nederlandse stranden gehaald. De opruimactie vond de afgelopen 2 weken plaats langs de hele Noordzeekust, van Schiermonnikoog tot Cadzand. Het aantal peuken is dit jaar opvallend hoog, veel meer dan vorig jaar. Stichting De Noordzee noemt dat zorgwekkend, omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. De stichting pleit voor een verbod op plastic sigarettenfilters en meer rookvrije stranden. Schrijver Peter Andriessen is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie in een overlijdensadvertentie in NRC. Hij overleed al op 1 augustus. Andriessen was van huis uit psycholoog en debuteerde in 1969 met Verboden te jodelen. Bekend werd hij vooral door de roman Zuster Belinda en Het geheime leven van dokter Douchkind uit 1971. Een persiflage op de doktersroman vol ironie en clichés. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters van Defensie naar België om te helpen bij het blussen van een natuurbrand in de Hoge Venen. De helikopters kunnen met een speciale waterzak duizenden liters water tegelijk scheppen en boven de brand uitstorten. Het gaat om een veenbrand in de Belgische gemeente Balen, die al 1600 hectare beslaat en zich nog uitbreidt. Veenbranden woeden vaak ondergronds en zijn moeilijk te blussen. Ook Duitsland, Tsjechië en Zweden sturen blusmiddelen naar België.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. In Hongarije zijn 12 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een Poolse toeristenbus. De bus met 59 inzittenden raakte ruim 100 kilometer ten oosten van Boedapest van de weg en sloeg over de kop. Zeker 20 mensen raakten gewond. De politie heeft de chauffeur aangehouden en vermoedt dat hij in slaap was gevallen. De Hongaarse premier Peter Magyar heeft zijn leedwezen uitgesproken. Oekraïne heeft volgens de burgemeester van Moskou weer een grote drone-aanval uitgevoerd op de Russische hoofdstad. Burgemeester Sergei Sobyanin zegt dat meer dan 600 drones richting Moskou zijn afgevuurd. De meeste zijn onderschept voor ze de regio bereikten en ruim 200 zijn neergehaald door de luchtafweer in Moskou en omgeving. Bij de aanvallen zijn 3 mensen gewond geraakt. Oekraïense media melden dat een groot magazijn van distributiecentrum Wildberries in Koledino, ongeveer 35 kilometer ten zuiden van Moskou, in brand is gevlogen. Marokkaanse veiligheidstroepen hebben zaterdag bij de grens met het Spaanse Ceuta 294 mensen opgepakt die van plan zouden zijn geweest de grens over te steken. Het gaat om 46 Marokkanen en 248 migranten uit zuidelijker gelegen Afrikaanse landen. Volgens Marokkaanse media was het een routineoperatie tegen illegale grensoverschrijdingen. Eind juli trokken tienduizenden Marokkanen voornamelijk over het strand en via de zee naar Ceuta, waarbij ze niet werden gehinderd door Marokkaanse grensbewakers. Op sociale media werd een nieuwe massale uittocht aangekondigd op 15 augustus. Wat Marokko afgelopen week en dit weekend probeerde te voorkomen. De Oekraïense hoofdstad Kiev is in de nacht van zaterdag op zondag opgeschrikt door verschillende explosies. Eerder op zaterdag hadden de autoriteiten al gewaarschuwd voor een naderende Russische aanval met ballistische raketten. Bij een gecombineerde aanval met raketten en drones op Kryvyi Rih, de geboortestad van president Zelensky, kwam een vrouw om het leven en raakte 6 mensen gewond. In Kiev brak brand uit in een niet-residentieel gebouw, waarbij 1 gewonde viel. Rusland slaagde erin ruim 130 drones af te slaan die op weg waren naar Moskou, waarbij 3 gewonden vielen. Een Spaanse F-18 straaljager heeft op een NAVO-missie boven Roemenië een drone neergehaald die illegaal het luchtruim binnendrong. Het is de 4e drone die Roemenië dit jaar uit de lucht schiet. Het ministerie van Defensie heeft nog geen informatie gegeven over de herkomst van de drone. Roemenië deelt een grens van 614 kilometer met Oekraïne en wordt al 4 jaar geconfronteerd met Russische drones die het luchtruim schenden. Duizenden mensen op het Indonesische eiland Flores wachten op hulp na een zware aardbeving met een kracht van 7,7. Zeker 48 mensen kwamen om het leven en tientallen raakten gewond. Ongeveer 5000 mensen sloegen op de vlucht na de beving, die werd gevolgd door 341 naschokken. Bewoners hebben dringend behoefte aan eten, drinken, medicijnen en luiers. In 1992 trof een aardbeving met een kracht van 7,7 het eiland, die een tsunami veroorzaakte en aan zo'n 2500 mensen het leven kostte. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren, die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden. De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt The Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen. Bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips. EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland. De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentairkrediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen. Tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosovs fintechbedrijf W Group. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft de transfer van Mika Gods naar Paris Saint-Germain bevestigd. De club ontvangt een bedrag dat kan oplopen tot 55 miljoen euro. De 21-jarige Gods kwam 3 jaar geleden voor 1 miljoen euro over van KRC Genk en was vorig seizoen met 17 doelpunten en 13 assists de belangrijkste speler van Ajax. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Ajax de aanvaller niet kwijt wilde, maar dat Gods deze kans bij de tweevoudig Champions League-winnaar heeft verdiend. Ajax wil met het geld een snelle rechtsbuiten en linksbuiten aantrekken, een rechtsbenige centrale verdediger en een verdedigende middenvelder. Novak Djokovic is al in de tweede ronde uitgeschakeld op het toernooi in Cincinnati. De Serviër verloor in 3 sets van de Argentijn Thiago Tirante. Het was de eerste wedstrijd van Djokovic sinds zijn nederlaag tegen Jannik Sinner in de halve finale van Wimbledon. De 39-jarige Djokovic won het toernooi in Cincinnati eerder in 2018, 2020 en 2023. PSV-trainer Peter Bos gunt Joey Veerman een transfer naar Borussia Dortmund. Bos zegt dat hij weet wat voor mooie club Dortmund is, maar verder niets over de transfer kan zeggen. Veerman wil graag naar een buitenlandse club, maar PSV heeft voor zover bekend nog geen bod ontvangen. Verschillende media melden dat Dortmund interesse heeft en de middenvelder voor ongeveer 20 miljoen euro kan overnemen. Veerman zegt dat hij geluiden hoort, maar dat hij nog niet bij Dortmund voetbalt. Emma Oosterwegel heeft zilver gewonnen op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Ze zegt dat ze 2 nachten niet heeft kunnen slapen van de zenuwen, omdat ze wist dat ze kans maakte op een medaille. Oosterwegel stond na 6 onderdelen tweede en moest op de 800 meter ongeveer 3,5 seconden sneller lopen dan de Ierse Kate O'Connor voor goud. Maar dat lukte niet. De atlete, die in 2021 brons won op de Olympische Spelen, noemt haar fitheid de sleutel tot dit succes. Ze heeft dit jaar nog geen enkele training hoeven overslaan. Stefan Nillissen heeft goud gewonnen op de 1500 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Groesbeek verraste zichzelf met de titel, want hij werd vooraf niet tot de kanshebbers gerekend. Met een indrukwekkende eindsprint liep hij zijn concurrenten voorbij. Nillissen had dit jaar last van blessures, maar voelde zich elke race sterker worden. Hij hoopt later samen met trainingsvriend Niels Laros, die nu geblesseerd is, vol te gaan voor grote wedstrijden. Lieke Klaver heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinter was niet tevreden over haar race en zei dat ze werd afgeleid door de wind in het stadion. Klaver had daardoor geen gevoel voor tempo en wist niet of ze hard of langzaam liep. Het is haar 5e individuele medaille op de 400 meter bij een titeltoernooi. Zondag hoopt ze met de estafetteploeg op de 4x400 meter alsnog goud te winnen. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het wisselend bewolkt met ook zonnige momenten en het blijft vrijwel overal droog. De wind waait zwak tot matig uit het noorden. Vanmiddag blijft het droog met zon en wolkenvelden. Het wordt 22 graden in het noorden, 26 graden in het zuidoosten. Vanavond half bewolkt en droog met weinig wind. Komende nacht trekt vanuit het noordwesten regen over het land. Morgen start bewolkt met eerst veel regen, later kan er nog een enkele bui vallen. Middagtemperatuur tussen de 18 en 23 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De laatste weken van augustus worden naar verwachting natter dan de eerste weken. Met af en toe buien over het land. Dat meldt Weer Online. Het droogteprobleem is daarmee nog niet opgelost, vreest het Weerbureau. De temperaturen dalen door een koelere westenwind naar ongeveer 19 graden in het noordwesten en 25 graden in het zuidoosten. In september krijgen droge periodes vaker de overhand en schijnt de zon weer vaker. Al blijft de temperatuur rond de 20 graden liggen. In Oosterhout is in de nacht van zaterdag op zondag brand uitgebroken in een appartementencomplex aan de Koning Willem-Alexanderlaan. De brand begon rond 1:15 op de vierde verdieping van het 6 verdiepingen tellende gebouw. De brandweer gaf rond 4:15 het sein brandmeester. Meerdere bewoners werden door de brandweer uit het complex gehaald, sommigen met een hoogwerker vanaf een balkon. Eén persoon is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Onder grote belangstelling is bij het Indisch monument in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Ook zijn alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. Hoofdspreker was schrijfster Maddie Stolk, wier ouders de Japanse bezetting meemaakten. Zij illustreerde aan de hand van twee kisten hoe de oorlog nooit de harten en hoofden van haar ouders verliet. Ongeveer 5000 mensen woonden de herdenking bij. Naast de plechtigheid in Den Haag waren er verspreid door het land nog 80 kleinere herdenkingen. Ruim 2000 vrijwilligers hebben tijdens de Beach Cleanup Tour 4175 kilo afval en 79.242 sigarettenpeuken van de Nederlandse stranden gehaald. De opruimactie vond de afgelopen twee weken plaats langs de hele Noordzeekust, van Schiermonnikoog tot Katzand. Het aantal peuken is dit jaar opvallend hoog, veel meer dan vorig jaar. Stichting de Noordzee noemt dat zorgwekkend, omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. De stichting pleit voor een verbod op plastic sigarettenfilters en meer rookvrije stranden. Schrijver Peter Andriessen is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie in een overlijdensadvertentie in NRC. Hij overleed al op 1 augustus. Andriessen was van huis uit psycholoog en debuteerde in 1969 met Verboden te jodelen. Bekend werd hij vooral door de roman Zuster Belinda en Het geheime leven van dokter Douchkind uit 1971. Een persiflage op de doktersroman vol ironie en clichés. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters van Defensie naar België om te helpen bij het blussen van een natuurbrand in de Hoge Venen. De helikopters kunnen met een speciale waterzak duizenden liters water tegelijk scheppen en boven de brand uitstorten. Het gaat om een veenbrand in de Belgische gemeente Balen, die al 1600 hectare beslaat en zich nog uitbreidt. Veenbranden woeden vaak ondergronds en zijn moeilijk te blussen. Ook Duitsland, Tsjechië en Zweden sturen blusmiddelen naar België. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. In Hongarije zijn 12 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een Poolse toeristenbus. De bus met 59 inzittenden raakte ruim 100 kilometer ten oosten van Boedapest van de weg en sloeg over de kop. Zeker 20 mensen raakten gewond. De politie heeft de chauffeur aangehouden en vermoedt dat hij in slaap was gevallen. De Hongaarse premier Peter Magyar heeft zijn leedwezen uitgesproken. Oekraïne heeft volgens de burgemeester van Moskou weer een grote drone-aanval uitgevoerd op de Russische hoofdstad. Burgemeester Sergei Sobyanin zegt dat meer dan 600 drones richting Moskou zijn afgevuurd. De meeste zijn onderschept voor ze de regio bereikten en ruim 200 zijn neergehaald door de luchtafweer in Moskou en omgeving. Bij de aanvallen zijn 3 mensen gewond geraakt. Oekraïense media melden dat een groot magazijn van distributiecentrum Wildberries in Kolledino, ongeveer 35 kilometer ten zuiden van Moskou, in brand is gevlogen. Marokkaanse veiligheidstroepen hebben zaterdag bij de grens met het Spaanse Ceuta 294 mensen opgepakt die van plan zouden zijn geweest de grens over te steken. Het gaat om 46 Marokkanen en 248 migranten uit zuidelijker gelegen Afrikaanse landen. Volgens Marokkaanse media was het een routineoperatie tegen illegale grensoverschrijdingen. Eind juli trokken tienduizenden Marokkanen voornamelijk over het strand en via de zee naar Ceuta, waarbij ze niet werden gehinderd door Marokkaanse grensbewakers. Op sociale media werd een nieuwe massale uittocht aangekondigd op 15 augustus. Wat Marokko afgelopen week en dit weekend probeerde te voorkomen. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is in de nacht van zaterdag op zondag opgeschrikt door verschillende explosies. Eerder op zaterdag hadden de autoriteiten al gewaarschuwd voor een naderende Russische aanval met ballistische raketten. Bij een gecombineerde aanval met raketten en drones op Kryvyi Rih, de geboortestad van president Zelensky, kwam een vrouw om het leven en raakte 6 mensen gewond. In Kiev brak brand uit in een niet-residentieel gebouw, waarbij 1 gewonde viel. Rusland slaagde erin ruim 130 drones af te slaan die op weg waren naar Moskou, waarbij 3 gewonden vielen. Een Spaanse F-18 straaljager heeft op een NAVO-missie boven Roemenië een drone neergehaald die illegaal het luchtruim binnendrong. Het is de 4e drone die Roemenië dit jaar uit de lucht schiet. Het ministerie van Defensie heeft nog geen informatie gegeven over de herkomst van de drone. Roemenië deelt een grens van 614 kilometer met Oekraïne en wordt al 4 jaar geconfronteerd met Russische drones die het luchtruim schenden. Duizenden mensen op het Indonesische eiland Flores wachten op hulp na een zware aardbeving met een kracht van 7,7. Zeker 48 mensen kwamen om het leven en tientallen raakten gewond. Ongeveer 5000 mensen sloegen op de vlucht na de beving, die werd gevolgd door 341 naschokken. Bewoners hebben dringend behoefte aan eten, drinken, medicijnen en luiers. In 1992 trof een aardbeving met een kracht van 7,7 het eiland, die een tsunami veroorzaakte en aan zo'n 2500 mensen het leven kostte. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal. Altijd nu.
1: En nu het economisch nieuws. Duitse bedrijven hebben hun investeringen in de Verenigde Staten flink teruggeschroefd. In de eerste helft van dit jaar daalden de investeringen met bijna 2/3 tot 4,3 miljard euro. Het laagste niveau in 3 jaar. Dat blijkt uit berekeningen van het Duitse Economisch Instituut. De terughoudendheid komt door de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn, in januari 2025, dreigt Trump met heffingen tegen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren, die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047
0: 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden. De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt de Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen. Bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips. EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland. De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentairkrediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder. De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. Novak Djokovic is al in de tweede ronde uitgeschakeld op het toernooi in Cincinnati. De Serviër verloor in 3 sets van de Argentijn Thiago Tirante. Het was de eerste wedstrijd van Djokovic sinds zijn nederlaag tegen Jannik Sinner in de halve finale van Wimbledon. De 39-jarige Djokovic won het toernooi in Cincinnati eerder in 2018, 2020 en 2023. Emma Oosterwegel heeft zilver gewonnen op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Ze zegt dat ze 2 nachten niet heeft kunnen slapen van de zenuwen, omdat ze wist dat ze kans maakte op een medaille. Oosterwegel stond na 6 onderdelen tweede en moest op de 800 meter ongeveer 3,5 seconden sneller lopen dan de Ierse Kate O'Connor voor goud. Maar dat lukte niet. De atlete, die in 2021 brons won op de Olympische Spelen, noemt haar fitheid de sleutel tot dit succes. Ze heeft dit jaar nog geen enkele training hoeven overslaan. PSV-trainer Peter Bos gunt Joey Veerman een transfer naar Borussia Dortmund. Bos zegt dat hij weet wat voor mooie club Dortmund is, maar verder niets over de transfer kan zeggen. Veerman wil graag naar een buitenlandse club, maar PSV heeft, voor zover bekend, nog geen bod ontvangen. Verschillende media melden dat Dortmund interesse heeft en de middenvelder voor ongeveer 20 miljoen euro kan overnemen. Veerman zegt dat hij geluiden hoort, maar dat hij nog niet bij Dortmund voetbalt. Stefan Nillissen heeft goud gewonnen op de 1500 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Groesbeek verraste zichzelf met de titel, want hij werd vooraf niet tot de kanshebbers gerekend. Met een indrukwekkende eindsprint liep hij zijn concurrenten voorbij. Nillessen had dit jaar last van blessures, maar voelde zich elke race sterker worden. Hij hoopt later samen met trainingsvriend Niels Laros, die nu geblesseerd is, vol te gaan voor grote wedstrijden. Lieke Klaver heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK-atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinter was niet tevreden over haar race en zei dat ze werd afgeleid door de wind in het stadion. Klaver had daardoor geen gevoel voor tempo en wist niet of ze hard of langzaam liep. Het is haar vijfde individuele medaille op de 400 meter bij een titeltoernooi. Zondag hoopt ze met de estafetteploeg op de 4x400 meter alsnog goud te winnen. De Amerikaanse zwemster Kate Douglas heeft bij de Pan Pacifische kampioenschappen het wereldrecord op de 50 meter vrije slag twee keer binnen 24 uur aangescherpt. De 24-jarige Douglas tikte zaterdag in de finale aan na 23,19 seconden. Eerder op de dag had ze het wereldrecord al heroverd van landgenote Gretchen Walsh met een tijd van 23,49 in de voorrondes. Walsh had eind juni het oude record van Douglas verbeterd naar 23,55. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het wisselend bewolkt met ook veel zon. In de kustgebieden valt hier en daar een lichte bui, verder blijft het droog. De wind is zwak tot matig uit het noorden. Vanmiddag blijft het droog met afwisselend zon en wolken. Het wordt tussen de 22 graden in het noorden en 26 graden in het zuidoosten. Vanavond is het half bewolkt en droog bij weinig wind. Vannacht gaat het vanuit het noordwesten steeds vaker regenen. De temperatuur zakt naar 13 tot 17 graden. Morgen is het bewolkt met vooral in de ochtend regen. Later klaart het wat op, maar vooral in het noorden blijven enkele buien mogelijk. Het wordt frisser, tussen de 18 en 23 graden.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De laatste weken van augustus worden naar verwachting natter dan de eerste weken. Met af en toe buien over het land. Dat meldt Weer Online. Het droogteprobleem is daarmee nog niet opgelost, vreest het Weerbureau. De temperaturen dalen door een koelere westenwind naar ongeveer 19 graden in het noordwesten en 25 graden in het zuidoosten. In september krijgen droge periodes vaker de overhand en schijnt de zon weer vaker. Al blijft de temperatuur rond de 20 graden liggen. In Oosterhout is in de nacht van zaterdag op zondag brand uitgebroken in een appartementencomplex aan de Koning Willem-Alexanderlaan. De brand begon rond 12:15 op de vierde verdieping van het 6 verdiepingen tellende gebouw. De brandweer gaf rond 15:45 het sein brandmeester. Meerdere bewoners werden door de brandweer uit het complex gehaald, sommigen met een hoogwerker vanaf een balkon. Eén persoon is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Onder grote belangstelling is bij het Indisch Monument in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Ook zijn alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. Hoofdspreker was schrijfster Maddie Stolk, wier ouders de Japanse bezetting meemaakten. Zij illustreerde aan de hand van twee kisten hoe de oorlog nooit de harten en hoofden van haar ouders verliet. Ongeveer 5000 mensen woonden de herdenking bij. Naast de plechtigheid in Den Haag waren er verspreid door het land nog 80 kleinere herdenkingen. Ruim 2000 vrijwilligers hebben tijdens de Beach Cleanup Tour 4175 kilo afval en 79.242 sigarettenpeuken van de Nederlandse stranden gehaald. De opruimactie vond de afgelopen twee weken plaats langs de hele Noordzeekust, van Schiermonnikoog tot Katzand. Het aantal peuken is dit jaar opvallend hoog, veel meer dan vorig jaar. Stichting de Noordzee noemt dat zorgwekkend, omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. De stichting pleit voor een verbod op plastic sigarettenfilters en meer rookvrije stranden. Schrijver Peter Andriessen is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie in een overlijdensadvertentie in NRC. Hij overleed al op 1 augustus. Andriessen was van huis uit psycholoog en debuteerde in 1969 met Verboden te jodelen. Bekend werd hij vooral door de roman Zuster Belinda en Het geheime leven van dokter Douchkind uit 1971. Een persiflage op de doktersroman vol ironie en clichés. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters van Defensie naar België om te helpen bij het blussen van een natuurbrand in de Hoge Venen. De helikopters kunnen met een speciale waterzak duizenden liters water tegelijk scheppen en boven de brand uitstorten. Het gaat om een veenbrand in de Belgische gemeente Balen, die al 1600 hectare beslaat en zich nog uitbreidt. Veenbranden woeden vaak ondergronds en zijn moeilijk te blussen. Ook Duitsland, Tsjechië en Zweden sturen blusmiddelen naar België. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. In Hongarije zijn 12 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een Poolse toeristenbus. De bus met 59 inzittenden raakte ruim 100 kilometer ten oosten van Boedapest van de weg en sloeg over de kop. Zeker 20 mensen raakten gewond. De politie heeft de chauffeur aangehouden en vermoedt dat hij in slaap was gevallen. De Hongaarse premier Peter Magyar heeft zijn leedwezen uitgesproken. Oekraïne heeft volgens de burgemeester van Moskou weer een grote drone-aanval uitgevoerd op de Russische hoofdstad. Burgemeester Sergej Sobyanin zegt dat meer dan 600 drones richting Moskou zijn afgevuurd. De meeste zijn onderschept voor ze de regio bereikten en ruim 200 zijn neergehaald door de luchtafweer in Moskou en omgeving. Bij de aanvallen zijn 3 mensen gewond geraakt. Oekraïense media melden dat een groot magazijn van distributiecentrum Wildberries in Koledino, ongeveer 35 kilometer ten zuiden van Moskou, in brand is gevlogen. Marokkaanse veiligheidstroepen hebben zaterdag bij de grens met het Spaanse Ceuta 294 mensen opgepakt die van plan zouden zijn geweest de grens over te steken. Het gaat om 46 Marokkanen en 248 migranten uit zuidelijker gelegen Afrikaanse landen. Volgens Marokkaanse media was het een routineoperatie tegen illegale grensoverschrijdingen. Eind juli trokken tienduizenden Marokkanen voornamelijk over het strand en via de zee naar Ceuta, waarbij ze niet werden gehinderd door Marokkaanse grensbewakers. Op sociale media werd een nieuwe massale uittocht aangekondigd op 15 augustus, wat Marokko afgelopen week en dit weekend probeerde te voorkomen. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is in de nacht van zaterdag op zondag opgeschrikt door verschillende explosies. Eerder op zaterdag hadden de autoriteiten al gewaarschuwd voor een naderende Russische aanval met ballistische raketten. Bij een gecombineerde aanval met raketten en drones op Kryvyi Rih, de geboortestad van president Zelensky, kwam een vrouw om het leven en raakte 6 mensen gewond. In Kiev brak brand uit in een niet-residentieel gebouw, waarbij 1 gewonde viel. Rusland slaagde erin ruim 130 drones af te slaan die op weg waren naar Moskou, waarbij 3 gewonden vielen. Een Spaanse F-18 straaljager heeft op een NAVO-missie boven Roemenië een drone neergehaald die illegaal het luchtruim binnendrong. Het is de 4e drone die Roemenië dit jaar uit de lucht schiet. Het ministerie van Defensie heeft nog geen informatie gegeven over de herkomst van de drone. Roemenië deelt een grens van 614 kilometer met Oekraïne en wordt al 4 jaar geconfronteerd met Russische drones die het luchtruim schenden.
7: Duizenden mensen op het Indonesische eiland Flores wachten op hulp na een zware aardbeving met een kracht van 7,7. Zeker 48 mensen kwamen om het leven en tientallen raakten gewond. Ongeveer 5000 mensen sloegen op de vlucht na de beving. Die werd gevolgd door 341 naschokken. Bewoners hebben dringend behoefte aan eten, drinken, medicijnen en luiers. In 1992 trof een aardbeving met een kracht van 7,7 het eiland, die een tsunami veroorzaakte en aan zo'n 2500 mensen het leven kostte.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws.
7: Duitse bedrijven hebben hun investeringen in de Verenigde Staten flink teruggeschroefd. In de eerste helft van dit jaar daalden de investeringen met bijna 2/3 tot 4,3 miljard euro. Het laagste niveau in 3 jaar. Volgens het Duitse Economisch Instituut zijn bedrijven terughoudender geworden door de importheffingen van president Trump. Voor de coronapandemie investeerden Duitse bedrijven gemiddeld bijna 16 miljard euro in de eerste helft van het jaar. Bijna 4 keer zoveel als nu. De EU en de VS sloten vorig jaar zomer een handelsakkoord met een importtarief van 15% op de meeste Europese producten.
8: Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden. De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt de Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen. Bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips.
9: EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland.
7: De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen. En waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentairkrediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner. En voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen. Tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder.
9: De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts,
8: en het consumentenvertrouwen zakt in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
10: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. Novak Djokovic is al in de tweede ronde uitgeschakeld op het toernooi in Cincinnati. De Serviër verloor in 3 sets van de Argentijn Thiago Tirante. Het was de eerste wedstrijd van Djokovic sinds zijn nederlaag tegen Jannik Sinner in de halve finale van Wimbledon. De 39-jarige Djokovic won het toernooi in Cincinnati eerder in 2018, 2020 en 2023. Emma Oosterwegel heeft zilver gewonnen op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Ze zegt dat ze 2 nachten niet heeft kunnen slapen van de zenuwen, omdat ze wist dat ze kans maakte op een medaille. Oosterwegel stond na 6 onderdelen tweede en moest op de 800 meter ongeveer 3,5 seconden sneller lopen dan de Ierse Kate O'Connor voor goud. Maar dat lukte niet. De atlete, die in 2021 brons won op de Olympische Spelen, noemt haar fitheid de sleutel tot dit succes. Ze heeft dit jaar nog geen enkele training hoeven overslaan. Stefan Nillissen heeft goud gewonnen op de 1500 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Groesbeek verraste zichzelf met de titel, want hij werd vooraf niet tot de kanshebbers gerekend. Met een indrukwekkende eindsprint liep hij zijn concurrenten voorbij. Nillissen had dit jaar last van blessures, maar voelde zich elke race sterker worden. Hij hoopt later samen met trainingsvriend Niels Laros, die nu geblesseerd is, vol te gaan voor grote wedstrijden. Lieke Klaver heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinter was niet tevreden over haar race en zei dat ze werd afgeleid door de wind in het stadion. Klaver had daardoor geen gevoel voor tempo en wist niet of ze hard of langzaam liep. Het is haar 5e individuele medaille op de 400 meter bij een titeltoernooi. Zondag hoopt ze met de estafetteploeg op de 4x400 meter alsnog goud te winnen. De Amerikaanse zwemster Kate Douglas heeft bij de Pan-Pacifische kampioenschappen het wereldrecord op de 50 meter vrije slag 2 keer binnen 24 uur aangescherpt. De 24-jarige Douglas tikte zaterdag in de finale aan na 23,19 seconden. Eerder op de dag had ze het wereldrecord al heroverd van landgenote Gretchen Walsh met een tijd van 23,49 in de voorrondes. Walsh had eind juni het oude record van Douglas verbeterd naar 23,55. Lionel Messi heeft met Inter Miami een zware nederlaag geleden in de Amerikaanse voetbalcompetitie. De nummer 2 verloor met 1-4 van koploper Nashville. Messi miste in de eerste helft een strafschop bij een achterstand van 0-1. Inter Miami kwam vlak voor rust nog op gelijke hoogte, maar Nashville liep na rust met 3 doelpunten binnen een kwartier uit. Nashville staat met 43 punten bovenaan, Inter Miami volgt met 38 punten.
2: Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het wisselend bewolkt met ook flink wat zon. Het blijft droog, behalve misschien een lichte bui aan de kust. De wind waait zwak tot matig uit het noorden. Vanmiddag ook afwisselend zon en wolken en het blijft droog. De temperatuur loopt op naar 22 graden in het noorden tot 26 graden in het zuidoosten. Vanavond half bewolkt en droog met weinig wind. Vannacht neemt de bewolking toe en valt er vanuit het noordwesten steeds vaker regen. Morgen begint bewolkt met regen, later droger met kans op een bui. Maximaal 18 tot 23 graden.
13: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. De laatste weken van augustus worden naar verwachting natter dan de eerste weken, met af en toe buien over het land. Dat meldt Weer Online. Het droogteprobleem is daarmee nog niet opgelost, vreest het Weerbureau. De temperaturen dalen door een koelere westenwind naar ongeveer 19 graden in het noordwesten en 25 graden in het zuidoosten. In september krijgen droge periodes vaker de overhand en schijnt de zon weer vaker. Al blijft de temperatuur rond de 20 graden liggen.
16: In Oosterhout is in de nacht van zaterdag op zondag brand uitgebroken in een appartementencomplex aan de Koning Willem-Alexanderlaan. De brand begon rond 1:15 op de vierde verdieping van het 6 verdiepingen tellende gebouw. De brandweer gaf rond 4:15 het sein brandmeester. Meerdere bewoners werden door de brandweer uit het complex gehaald, sommigen met een hoogwerker vanaf een balkon. Eén persoon is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Onder grote belangstelling is bij het Indisch Monument in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Ook zijn alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. Hoofdspreker was schrijfster Maddie Stolk, wier ouders de Japanse bezetting meemaakten. Zij illustreerde aan de hand van twee kisten hoe de oorlog nooit de harten en hoofden van haar ouders verliet. Ongeveer 5000 mensen woonden de herdenking bij. Naast de plechtigheid in Den Haag waren er verspreid door het land nog 80 kleinere herdenkingen.
17: Ruim 2000 vrijwilligers hebben tijdens de Beach Cleanup Tour 4175 kilo afval en 79.242 sigarettenpeuken van de Nederlandse stranden gehaald. De opruimactie vond de afgelopen 2 weken plaats langs de hele Noordzeekust, van Schiermonnikoog tot Cadzand. Het aantal peuken is dit jaar opvallend hoog, veel meer dan vorig jaar. Stichting De Noordzee noemt dat zorgwekkend, omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. De stichting pleit voor een verbod op plastic sigarettenfilters en meer rookvrije stranden.
18: Schrijver Peter Andriessen is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie in een overlijdensadvertentie in NRC. Hij overleed al op 1 augustus. Andriessen was van huis uit psycholoog en debuteerde in 1969 met Verboden te jodelen. Bekend werd hij vooral door de roman Zuster Belinda en Het geheime leven van dokter Douchkind uit 1971. Een persiflage op de doktersroman vol ironie en clichés.
19: Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters van Defensie naar België om te helpen bij het blussen van een natuurbrand in de Hoge Venen. De helikopters kunnen met een speciale waterzak duizenden liters water tegelijk scheppen en boven de brand uitstorten. Het gaat om een veenbrand in de Belgische gemeente Balen, die al 1600 hectare beslaat en zich nog uitbreidt. Veenbranden woeden vaak ondergronds en zijn moeilijk te blussen. Ook Duitsland, Tsjechië en Zweden sturen blusmiddelen naar België.
20: Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
22: Nu het buitenlands nieuws. In Hongarije zijn 12 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een Poolse toeristenbus. De bus met 59 inzittenden raakte ruim 100 kilometer ten oosten van Boedapest van de weg en sloeg over de kop. Zeker 20 mensen raakten gewond. De politie heeft de chauffeur aangehouden en vermoedt dat hij in slaap was gevallen. De Hongaarse premier Peter Magyar heeft zijn leedwezen uitgesproken. Oekraïne heeft volgens de burgemeester van Moskou weer een grote drone-aanval uitgevoerd op de Russische hoofdstad. Burgemeester Sergei Sobyanin zegt dat meer dan 600 drones richting Moskou zijn afgevuurd. De meeste zijn onderschept voor ze de regio bereikten en ruim 200 zijn neergehaald door de luchtafweer in Moskou en omgeving. Bij de aanvallen zijn 3 mensen gewond geraakt.
1: Oekraïense media melden dat een groot magazijn van distributiecentrum Wildberries in Koledino, ongeveer 35 kilometer ten zuiden van Moskou, in brand is gevlogen. Marokkaanse veiligheidstroepen hebben zaterdag bij de grens met het Spaanse Ceuta 294 mensen opgepakt die van plan zouden zijn geweest de grens over te steken. Het gaat om 46 Marokkanen en 248 migranten uit zuidelijker gelegen Afrikaanse landen. Volgens Marokkaanse media was het een routineoperatie tegen illegale

0: Kiev is in de nacht van zaterdag op zondag opgeschrikt door verschillende explosies. Eerder op zaterdag hadden de autoriteiten al gewaarschuwd voor een naderende Russische aanval met ballistische raketten. Bij een gecombineerde aanval met raketten en drones op Kryvyi Rih, de geboortestad van president Zelensky, kwam een vrouw om het leven en raakte 6 mensen gewond. In Kiev brak brand uit in een niet-residentieel gebouw, waarbij 1 gewonde viel. Rusland slaagde erin ruim 130 drones af te slaan die op weg waren naar Moskou, waarbij 3 gewonden vielen. Een Spaanse F-18 straaljager heeft op een NAVO-missie boven Roemenië een drone neergehaald die illegaal het luchtruim binnendrong. Het is de 4e drone die Roemenië dit jaar uit de lucht schiet. Het ministerie van Defensie heeft nog geen informatie gegeven over de herkomst van de drone. Roemenië deelt een grens van 614 kilometer met Oekraïne en wordt al 4 jaar geconfronteerd met Russische drones die het luchtruim schenden. Duizenden mensen op het Indonesische eiland Flores wachten op hulp na een zware aardbeving met een kracht van 7,7. Zeker 48 mensen kwamen om het leven en tientallen raakten gewond. Ongeveer 5000 mensen sloegen op de vlucht na de beving. Die werd gevolgd door 341 naschokken. Bewoners hebben dringend behoefte aan eten, drinken, medicijnen en luiers. In 1992 trof een aardbeving met een kracht van 7,7 het eiland, die een tsunami veroorzaakte en aan zo'n 2500 mensen het leven kostte. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Duitse bedrijven hebben hun investeringen in de Verenigde Staten flink teruggeschroefd. In de eerste helft van dit jaar daalden de investeringen met bijna 2/3 tot 4,3 miljard euro, het laagste niveau in 3 jaar. Volgens het Duitse Economisch Instituut zijn bedrijven terughoudender geworden door de importheffingen van president Trump. Voor de coronapandemie investeerden Duitse bedrijven gemiddeld bijna 16 miljard euro in de eerste helft van het jaar, bijna 4 keer zoveel als nu. De EU en de VS sloten vorig jaar zomer een handelsakkoord met een importtarief van 15% op de meeste Europese producten. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden. De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt de Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen. Bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips. EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland. De elektrische

0: De Friese bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentair krediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen. Omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder. De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Emma Oosterwegel heeft zilver gewonnen op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Ze zegt dat ze twee nachten niet heeft kunnen slapen van de zenuwen, omdat ze wist dat ze kans maakte op een medaille. Oosterwegel stond na 6 onderdelen tweede en moest op de 800 meter ongeveer 3,5 seconden sneller lopen dan de Ierse Kate O'Connor voor goud. Maar dat lukte niet. De atlete, die in 2021 brons won op de Olympische Spelen, noemt haar fitheid de sleutel tot dit succes. Ze heeft dit jaar nog geen enkele training hoeven overslaan. Novak Djokovic is al in de tweede ronde uitgeschakeld op het toernooi in Cincinnati. De Serviër verloor in 3 sets van de Argentijn Thiago Tirante. Het was de eerste wedstrijd van Djokovic sinds zijn nederlaag tegen Jannik Sinner in de halve finale van Wimbledon. De 39-jarige Djokovic won het toernooi in Cincinnati eerder in 2018, 2020 en 2023. Stefan Nillissen heeft goud gewonnen op de 1500 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Groesbeek verraste zichzelf met de titel, want hij werd vooraf niet tot de kanshebbers gerekend. Met een indrukwekkende eindsprint liep hij zijn concurrenten voorbij. Nillissen had dit jaar last van blessures, maar voelde zich elke race sterker worden. Hij hoopt later samen met trainingsvriend Niels Laros, die nu geblesseerd is, vol te gaan voor grote wedstrijden. Lieke Klaver heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinster was niet tevreden over haar race en zei dat ze werd afgeleid door de wind in het stadion. Klaver had daardoor geen gevoel voor tempo en wist niet of ze hard of langzaam liep. Het is haar 5e individuele medaille op de 400 meter bij een titeltoernooi. Zondag hoopt ze met de estafetteploeg op de 4x400 meter alsnog goud te winnen. De Amerikaanse zwemster Kate Douglas heeft bij de Pan-Pacifische kampioenschappen het wereldrecord op de 50 meter vrije slag 2 keer binnen 24 uur aangescherpt. De 24-jarige Douglas tikte zaterdag in de finale aan na 23,19 seconden. Eerder op de dag had ze het wereldrecord al heroverd van landgenote Gretchen Walsh met een tijd van 23,49 in de voorrondes. Walsh had eind juni het oude record van Douglas verbeterd na 23,55. Lionel Messi heeft met Inter Miami een zware nederlaag geleden in de Amerikaanse voetbalcompetitie. De nummer 2 verloor met 1-4 van koploper Nashville. Messi miste in de eerste helft een strafschop bij een achterstand van 0-1. Inter Miami kwam vlak voor rust nog op gelijke hoogte, maar Nashville liep na rust met 3 doelpunten binnen een kwartier uit. Nashville staat met 43 punten bovenaan, Inter Miami volgt met 38 punten. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het wisselend bewolkt met veel zon en het blijft vrijwel overal droog. Vanmiddag ook zonnige periode met wat wolken erbij. De temperatuur loopt op naar 22 graden in het noorden en 26 graden in het zuidoosten. De wind waait zwak tot matig uit het noorden. Vanavond half bewolkt en droog. Vannacht trekt vanuit het noordwesten regen het land in. Minima tussen 13 en 17 graden. Morgen begint grijs met regen, later droogt het op met kans op een bui, vooral in het noorden. Middagtemperaturen tussen 18 en 23 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De laatste weken van augustus worden naar verwachting natter dan de eerste weken. Met af en toe buien over het land. Dat meldt Weer Online. Het droogteprobleem is daarmee nog niet opgelost, vreest het Weerbureau. De temperaturen dalen door een koelere westenwind naar ongeveer 19 graden in het noordwesten en 25 graden in het zuidoosten. In september krijgen droge periodes vaker de overhand en schijnt de zon weer vaker. Al blijft de temperatuur rond de 20 graden liggen. In Oosterhout is in de nacht van zaterdag op zondag brand uitgebroken in een appartementencomplex aan de Koning Willem-Alexanderlaan. De brand begon rond 1:15 op de vierde verdieping van het 6 verdiepingen tellende gebouw. De brandweer gaf rond 4:15 het sein brandmeester. Meerdere bewoners werden door de brandweer uit het complex gehaald, sommigen met een hoogwerker vanaf een balkon. Eén persoon is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Onder grote belangstelling is bij het Indisch Monument in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Ook zijn alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. Hoofdspreker was schrijfster Maddie Stolk, wier ouders de Japanse bezetting meemaakten. Zij illustreerde aan de hand van twee kisten hoe de oorlog nooit de harten en hoofden van haar ouders verliet. Ongeveer 5000 mensen woonden de herdenking bij. Naast de plechtigheid in Den Haag waren er verspreid door het land nog 80 kleinere herdenkingen. Ruim 2000 vrijwilligers hebben tijdens de Beach Cleanup Tour 4175 kilo afval en 79.242 sigarettenpeuken van de Nederlandse stranden gehaald. De opruimactie vond de afgelopen 2 weken plaats langs de hele Noordzeekust, van Schiermonnikoog tot Katzand. Het aantal peuken is dit jaar opvallend hoog, veel meer dan vorig jaar. Stichting De Noordzee noemt dat zorgwekkend, omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. De stichting pleit voor een verbod op plastic sigarettenfilters en meer rookvrije stranden. Schrijver Peter Andriessen is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie in een overlijdensadvertentie in NRC. Hij overleed al op 1 augustus. Andriessen was van huis uit psycholoog en debuteerde in 1969 met Verboden te jodelen. Bekend werd hij vooral door de roman Zuster Belinda en Het geheime leven van dokter Douchkind uit 1971. Een persiflage op de doktersroman vol ironie en clichés. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters van Defensie naar België om te helpen bij het blussen van een natuurbrand in de Hoge Venen. De helikopters kunnen met een speciale waterzak duizenden liters water tegelijk scheppen en boven de brand uitstorten. Het gaat om een veenbrand in de Belgische gemeente Balen, die al 1600 hectare beslaat en zich nog uitbreidt. Veenbranden woeden vaak ondergronds en zijn moeilijk te blussen. Ook Duitsland, Tsjechië en Zweden sturen blusmiddelen naar België.
4: Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. In Hongarije zijn 12 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een Poolse toeristenbus. De bus met 59 inzittenden raakte ruim 100 kilometer ten oosten van Boedapest van de weg en sloeg over de kop. Zeker 20 mensen raakten gewond. De politie heeft de chauffeur aangehouden en vermoedt dat hij in slaap was gevallen. De Hongaarse premier Peter Magyar heeft zijn leedwezen uitgesproken. Oekraïne heeft volgens de burgemeester van Moskou weer een grote drone-aanval uitgevoerd op de Russische hoofdstad. Burgemeester Sergei Sobyanin zegt dat meer dan 600 drones richting Moskou zijn afgevuurd. De meeste zijn onderschept voor ze de regio bereikten en ruim 200 zijn neergehaald door de luchtafweer in Moskou en omgeving. Bij de aanvallen zijn 3 mensen gewond geraakt. Oekraïense media melden dat een groot magazijn van distributiecentrum Wildberries in Koledino, ongeveer 35 kilometer ten zuiden van Moskou, in brand is gevlogen. Marokkaanse veiligheidstroepen hebben zaterdag bij de grens met het Spaanse Ceuta 294 mensen opgepakt die van plan zouden zijn geweest de grens over te steken. Het gaat om 46 Marokkanen en 248 migranten uit zuidelijker gelegen Afrikaanse landen. Volgens Marokkaanse media was het een routineoperatie tegen illegale grensoverschrijdingen. Eind juli trokken tienduizenden Marokkanen voornamelijk over het strand en via de zee naar Ceuta, waarbij ze niet werden gehinderd door Marokkaanse grensbewakers. Op sociale media werd een nieuwe massale uittocht aangekondigd op 15 augustus. Wat Marokko afgelopen week en dit weekend probeerde te voorkomen. De Oekraïense hoofdstad Kiev is in de nacht van zaterdag op zondag opgeschrikt door verschillende explosies. Eerder op zaterdag hadden de autoriteiten al gewaarschuwd voor een naderende Russische aanval met ballistische raketten. Bij een gecombineerde aanval met raketten en drones op Kryvyi Rih, de geboortestad van president Zelensky, kwam een vrouw om het leven en raakte 6 mensen gewond. In Kiev brak brand uit in een niet-residentieel gebouw, waarbij 1 gewonde viel. Rusland slaagde erin ruim 130 drones af te slaan die op weg waren naar Moskou, waarbij 3 gewonden vielen. Een Spaanse F-18 straaljager heeft op een NAVO-missie boven Roemenië een drone neergehaald die illegaal het luchtruim binnendrong. Het is de 4e drone die Roemenië dit jaar uit de lucht schiet. Het ministerie van Defensie heeft nog geen informatie gegeven over de herkomst van de drone. Roemenië deelt een grens van 614 kilometer met Oekraïne en wordt al 4 jaar geconfronteerd met Russische drones die het luchtruim schenden. Duizenden mensen op het Indonesische eiland Flores wachten op hulp na een zware aardbeving met een kracht van 7,7. Zeker 48 mensen kwamen om het leven en tientallen raakten gewond. Ongeveer 5000 mensen sloegen op de vlucht na de beving, die werd gevolgd door 341 naschokken. Bewoners hebben dringend behoefte aan eten, drinken, medicijnen en luiers. In 1992 trof een aardbeving met een kracht van 7,7 het eiland, die een tsunami veroorzaakte en aan zo'n 2500 mensen het leven kostte. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal. Altijd nu.
0: En nu het economisch nieuws. Duitse bedrijven hebben hun investeringen in de Verenigde Staten flink teruggeschroefd. In de eerste helft van dit jaar daalden de investeringen met bijna 2/3 tot 4,3 miljard euro. Het laagste niveau in 3 jaar. Volgens het Duitse Economisch Instituut zijn bedrijven terughoudender geworden door de importheffingen van president Trump. Voor de coronapandemie investeerden Duitse bedrijven gemiddeld bijna 16 miljard euro in de eerste helft van het jaar. Bijna 4 keer zoveel als nu. De EU en de VS sloten vorig jaar zomer een handelsakkoord met een importtarief van 15% op de meeste Europese producten. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren, die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden. De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt de Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen. Bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips. EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland. De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentairkrediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder. De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Emma Oosterwegel heeft zilver gewonnen op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Ze zegt dat ze 2 nachten niet heeft kunnen slapen van de zenuwen, omdat ze wist dat ze kans maakte op een medaille. Oosterwegel stond na 6 onderdelen tweede en moest op de 800 meter ongeveer 3,5 seconden sneller lopen dan de Ierse Kate O'Connor voor goud. Maar dat lukte niet. De atlete, die in 2021 brons won op de Olympische Spelen, noemt haar fitheid de sleutel tot dit succes. Ze heeft dit jaar nog geen enkele training hoeven overslaan. Novak Djokovic is al in de tweede ronde uitgeschakeld op het toernooi in Cincinnati. De Serviër verloor in 3 sets van de Argentijn Thiago Tirante. Het was de eerste wedstrijd van Djokovic sinds zijn nederlaag tegen Jannik Sinner in de halve finale van Wimbledon. De 39-jarige Djokovic won het toernooi in Cincinnati eerder in 2018, 2020 en 2023. Stefan Nillissen heeft goud gewonnen op de 1500 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Groesbeek verraste zichzelf met de titel, want hij werd vooraf niet tot de kanshebbers gerekend. Met een indrukwekkende eindsprint liep hij zijn concurrenten voorbij. Nillessen had dit jaar last van blessures, maar voelde zich elke race sterker worden. Hij hoopt later samen met trainingsvriend Niels Laros, die nu geblesseerd is, vol te gaan voor grote wedstrijden. Lieke Klaver heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK-atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinster was niet tevreden over haar race en zei dat ze werd afgeleid door de wind in het stadion. Klaver had daardoor geen gevoel voor tempo en wist niet of ze hard of langzaam liep. Het is haar vijfde individuele medaille op de 400 meter bij een titeltoernooi. Zondag hoopt ze met de estafetteploeg op de 4x400 meter alsnog goud te winnen. De Amerikaanse zwemster Kate Douglas heeft bij de Pan Pacifische kampioenschappen het wereldrecord op de 50 meter vrije slag twee keer binnen 24 uur aangescherpt. De 24-jarige Douglas tikte zaterdag in de finale aan na 23,19 seconden. Eerder op de dag had ze het wereldrecord al heroverd van landgenote Gretchen Walsh met een tijd van 23,49 in de voorrondes. Walsh had eind juni het oude record van Douglas verbeterd naar 23,55. Lionel Messi heeft met Inter Miami een zware nederlaag geleden in de Amerikaanse voetbalcompetitie. De nummer 2 verloor met 1-4 van koploper Nashville. Messi miste in de eerste helft een strafschop bij een achterstand van 0-1. Inter Miami kwam vlak voor rust nog op gelijke hoogte, maar Nashville liep na rust met 3 doelpunten binnen een kwartier uit. Nashville staat met 43 punten bovenaan, Inter Miami volgt met 38 punten. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het wisselend bewolkt met ook geregeld zon. Het blijft zo goed als droog, alleen aan de kust valt hier en daar een lichte bui. De wind is zwak tot matig uit het noorden. Vanmiddag blijft het droog met zon en wolkenvelden. Het wordt 22 graden. In het noorden, in het zuidoosten kan het oplopen tot 26 graden. Vanavond is het half bewolkt bij weinig wind. Vannacht trekt de regen binnen vanuit het noordwesten. De temperatuur daalt naar een graad of 13 tot 17. Morgen eerst op veel plaatsen regen, later droog met kans op een bui. Het wordt dan een stuk koeler, zo'n 18 tot 23 graden, met matige wind uit het noordwesten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De laatste weken van augustus worden naar verwachting natter dan de eerste weken. Met af en toe buien over het land. Dat meldt Weer Online. Het droogteprobleem is daarmee nog niet opgelost, vreest het Weerbureau. De temperaturen dalen door een koelere westenwind naar ongeveer 19 graden in het noordwesten en 25 graden in het zuidoosten. In september krijgen droge periodes vaker de overhand en schijnt de zon weer vaker. Al blijft de temperatuur rond de 20 graden liggen. In Oosterhout is in de nacht van zaterdag op zondag brand uitgebroken in een appartementencomplex aan de Koning Willem-Alexanderlaan. De brand begon rond 1:15 op de vierde verdieping van het 6 verdiepingen tellende gebouw. De brandweer gaf rond 4:15 het sein brandmeester. Meerdere bewoners werden door de brandweer uit het complex gehaald, sommigen met een hoogwerker vanaf een balkon. Eén persoon is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Onder grote belangstelling is bij het Indisch Monument in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Ook zijn alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. Hoofdspreker was schrijfster Maddie Stolk, wier ouders de Japanse bezetting meemaakten. Zij illustreerde aan de hand van twee kisten hoe de oorlog nooit de harten en hoofden van haar ouders verliet. Ongeveer 5000 mensen woonden de herdenking bij. Naast de plechtigheid in Den Haag waren er verspreid door het land nog 80 kleinere herdenkingen. Ruim 2000 vrijwilligers hebben tijdens de Beach Cleanup Tour 4175 kilo afval en 79.242 sigarettenpeuken van de Nederlandse stranden gehaald. De opruimactie vond de afgelopen 2 weken plaats langs de hele Noordzeekust, van Schiermonnikoog tot Cadzand. Het aantal peuken is dit jaar opvallend hoog, veel meer dan vorig jaar. Stichting De Noordzee noemt dat zorgwekkend, omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. De stichting pleit voor een verbod op plastic sigarettenfilters en meer rookvrije stranden. Schrijver Peter Andriessen is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie in een overlijdensadvertentie in NRC. Hij overleed al op 1 augustus. Andriessen was van huis uit psycholoog en debuteerde in 1969 met Verboden te jodelen. Bekend werd hij vooral door de roman Zuster Belinda en Het geheime leven van dokter Douchkind uit 1971. Een persiflage op de doktersroman vol ironie en clichés. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters van Defensie naar België om te helpen bij het blussen van een natuurbrand in de Hoge Venen. De helikopters kunnen met een speciale waterzak duizenden liters water tegelijk scheppen en boven de brand uitstorten. Het gaat om een veenbrand in de Belgische gemeente Balen, die al 1600 hectare beslaat en zich nog uitbreidt. Veenbranden woeden vaak ondergronds en zijn moeilijk te blussen. Ook Duitsland, Tsjechië en Zweden sturen blusmiddelen naar België.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. In Hongarije zijn 12 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een Poolse toeristenbus. De bus met 59 inzittenden raakte ruim 100 kilometer ten oosten van Boedapest van de weg en sloeg over de kop. Zeker 20 mensen raakten gewond. De politie heeft de chauffeur aangehouden en vermoedt dat hij in slaap was gevallen. De Hongaarse premier Peter Magyar heeft zijn leedwezen uitgesproken. Oekraïne heeft volgens de burgemeester van Moskou weer een grote drone-aanval uitgevoerd op de Russische hoofdstad. Burgemeester Sergei Sobyanin zegt dat meer dan 600 drones richting Moskou zijn afgevuurd. De meeste zijn onderschept voor ze de regio bereikten en ruim 200 zijn neergehaald door de luchtafweer in Moskou en omgeving. Bij de aanvallen zijn 3 mensen gewond geraakt. Oekraïense media melden dat een groot magazijn van distributiecentrum Wildberries in Koledino, ongeveer 35 kilometer ten zuiden van Moskou, in brand is gevlogen. Marokkaanse veiligheidstroepen hebben zaterdag bij de grens met het Spaanse Ceuta 294 mensen opgepakt die van plan zouden zijn geweest de grens over te steken. Het gaat om 46 Marokkanen en 248 migranten uit zuidelijker gelegen Afrikaanse landen. Volgens Marokkaanse media was het een routineoperatie tegen illegale grensoverschrijdingen. Eind juli trokken tienduizenden Marokkanen voornamelijk over het strand en via de zee naar Ceuta, waarbij ze niet werden gehinderd door Marokkaanse grensbewakers. Op sociale media werd een nieuwe massale uittocht aangekondigd op 15 augustus. Wat Marokko afgelopen week en dit weekend probeerde te voorkomen. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is in de nacht van zaterdag op zondag opgeschrikt door verschillende explosies. Eerder op zaterdag hadden de autoriteiten al gewaarschuwd voor een naderende Russische aanval met ballistische raketten. Bij een gecombineerde aanval met raketten en drones op Kryvyi Rih, de geboortestad van president Zelensky, kwam een vrouw om het leven en raakte 6 mensen gewond. In Kiev brak brand uit in een niet-residentieel gebouw, waarbij 1 gewonde viel. Rusland slaagde erin ruim 130 drones af te slaan die op weg waren naar Moskou, waarbij 3 gewonden vielen. Een Spaanse F-18 straaljager heeft op een NAVO-missie boven Roemenië een drone neergehaald die illegaal het luchtruim binnendrong. Het is de vierde drone die Roemenië dit jaar uit de lucht schiet. Het ministerie van Defensie heeft nog geen informatie gegeven over de herkomst van de drone. Roemenië deelt een grens van 614 kilometer met Oekraïne en wordt al 4 jaar geconfronteerd met Russische drones die het luchtruim schenden. Duizenden mensen op het Indonesische eiland Flores wachten op hulp na een zware aardbeving met een kracht van 7,7. Zeker 48 mensen kwamen om het leven en tientallen raakten gewond. Ongeveer 5000 mensen sloegen op de vlucht na de beving, die werd gevolgd door 341 naschokken. Bewoners hebben dringend behoefte aan eten, drinken, medicijnen en luiers. In 1992 trof een aardbeving met een kracht van 7,7 het eiland, die een tsunami veroorzaakte en aan zo'n 2500 mensen het leven kostte.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws.
0: Duitse bedrijven hebben hun investeringen in de Verenigde Staten flink teruggeschroefd. In de eerste helft van dit jaar daalden de investeringen met bijna 2/3 tot 4,3 miljard euro, het laagste niveau in 3 jaar. Volgens het Duitse Economisch Instituut zijn bedrijven terughoudender geworden door de importheffingen van president Trump. Voor de coronapandemie investeerden Duitse bedrijven gemiddeld bijna 16 miljard euro in de eerste helft van het jaar, bijna 4 keer zoveel als nu. De EU en de VS sloten vorig jaar zomer een handelsakkoord met een importtarief van 15% op de meeste Europese producten. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren, die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden. De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt The Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen. Bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips. EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland. De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentairkrediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Emma Oosterwegel heeft zilver gewonnen op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Ze zegt dat ze 2 nachten niet heeft kunnen slapen van de zenuwen, omdat ze wist dat ze kans maakte op een medaille. Oosterwegel stond na 6 onderdelen tweede en moest op de 800 meter ongeveer 3,5 seconden sneller lopen dan de Ierse Kate O'Connor voor goud. Maar dat lukte niet. De atlete, die in 2021 brons won op de Olympische Spelen, noemt haar fitheid de sleutel tot dit succes. Ze heeft dit jaar nog geen enkele training hoeven overslaan. Novak Djokovic is al in de tweede ronde uitgeschakeld op het toernooi in Cincinnati. De Serviër verloor in 3 sets van de Argentijn Thiago Tirante. Het was de eerste wedstrijd van Djokovic sinds zijn nederlaag tegen Jannik Sinner in de halve finale van Wimbledon. De 39-jarige Djokovic won het toernooi in Cincinnati eerder in 2018, 2020 en 2023. Stefan Nillissen heeft goud gewonnen op de 1500 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Groesbeek verraste zichzelf met de titel, want hij werd vooraf niet tot de kanshebbers gerekend. Met een indrukwekkende eindsprint liep hij zijn concurrenten voorbij. Nillissen had dit jaar last van blessures, maar voelde zich elke race sterker worden. Hij hoopt later samen met trainingsvriend Niels Laros, die nu geblesseerd is, vol te gaan voor grote wedstrijden. Lieke Klaver heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinter was niet tevreden over haar race en zei dat ze werd afgeleid door de wind in het stadion. Klaver had daardoor geen gevoel voor tempo en wist niet of ze hard of langzaam liep. Het is haar 5e individuele medaille op de 400 meter bij een titeltoernooi. Zondag hoopt ze met de estafetteploeg op de 4x400 meter alsnog goud te winnen. De Amerikaanse zwemster Kate Douglas heeft bij de Pan Pacifische kampioenschappen het wereldrecord op de 50 meter vrije slag 2 keer binnen 24 uur aangescherpt. De 24-jarige Douglas tikte zaterdag in de finale aan na 23,19 seconden. Eerder op de dag had ze het wereldrecord al heroverd van landgenote Gretchen Walsh met een tijd van 23,49 in de voorrondes. Walsh had eind juni het oude record van Douglas verbeterd naar 23,55. Lionel Messi heeft met Inter Miami een zware nederlaag geleden in de Amerikaanse voetbalcompetitie. De nummer 2 verloor met 1-4 van koploper Nashville. Messi miste in de eerste helft een strafschop bij een achterstand van 0-1. Inter Miami kwam vlak voor rust nog op gelijke hoogte, maar Nashville liep na rust met 3 doelpunten binnen een kwartier uit. Nashville staat met 43 punten bovenaan, Inter Miami volgt met 38 punten. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af en het blijft vrijwel overal droog. Alleen aan de kust mogelijk een lichte bui. Vanmiddag blijft het droog met ook geregeld zon. De temperatuur loopt op naar 22 graden in het noorden tot 26 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit noordelijke richting. Vanavond half bewolkt en droog met weinig wind. Vannacht neemt de bewolking toe en gaat het regenen vanuit het noordwesten. Morgen begint nat. Later komen er nog enkele buien bij. Het wordt dan een stuk frisser met maxima tussen 18 en 23 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Twee Nederlandse Chinook-helikopters van de landmacht helpen zondag opnieuw met het blussen van een grote natuurbrand in België. De helikopters kunnen per keer een waterzak van 7600 liter vervoeren. De brand woedt in natuurgebied De Hoge Venen, tussen Luik en Aken. Rond middernacht was het vuur nog niet onder controle. Zeker 2700 hectare aan natuur is verbrand. De laatste weken van augustus worden naar verwachting natter dan de eerste weken, met af en toe buien over het land. Dat meldt Weer Online. Het droogteprobleem is daarmee nog niet opgelost, vreest het Weerbureau. De temperaturen dalen door een koelere westenwind naar ongeveer 19 graden in het noordwesten en 25 graden in het zuidoosten. In september krijgen droge periodes vaker de overhand en schijnt de zon weer vaker. Al blijft de temperatuur rond de 20 graden liggen. In Oosterhout is in de nacht van zaterdag op zondag brand uitgebroken in een appartementencomplex aan de Koning Willem-Alexanderlaan. De brand begon rond 1:15 op de vierde verdieping van het 6 verdiepingen tellende gebouw. De brandweer gaf rond 4:15 het sein brandmeester. Meerdere bewoners werden door de brandweer uit het complex gehaald, sommigen met een hoogwerker vanaf een balkon. Eén persoon is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Onder grote belangstelling is bij het Indisch monument in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Ook zijn alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. Hoofdspreker was schrijfster Maddie Stolk, wier ouders de Japanse bezetting meemaakten. Zij illustreerde aan de hand van twee kisten hoe de oorlog nooit de harten en hoofden van haar ouders verliet. Ongeveer 5000 mensen woonden de herdenking bij. Naast de plechtigheid in Den Haag waren er verspreid door het land nog 80 kleinere herdenkingen. Ruim 2000 vrijwilligers hebben tijdens de Beach Cleanup Tour 4175 kilo afval en 79.242 sigarettenpeuken van de Nederlandse stranden gehaald. De opruimactie vond de afgelopen twee weken plaats langs de hele Noordzeekust, van Schiermonnikoog tot Katzand. Het aantal peuken is dit jaar opvallend hoog, veel meer dan vorig jaar. Stichting De Noordzee noemt dat zorgwekkend, omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. De stichting pleit voor een verbod op plastic sigarettenfilters en meer rookvrije stranden. Schrijver Peter Andriessen is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie in een overlijdensadvertentie in NRC. Hij overleed al op 1 augustus. Andriessen was van huis uit psycholoog en debuteerde in 1969 met Verboden te jodelen. Bekend werd hij vooral door de roman Zuster Belinda en Het geheime leven van dokter Douchkind uit 1971. Een persiflage op de doktersroman vol ironie en clichés. Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. Oekraïne heeft volgens de burgemeester van Moskou een grote drone-aanval uitgevoerd op de Russische hoofdstad. Meer dan 600 drones zijn afgevuurd richting Moskou, waarvan de meeste zijn onderschept en ruim 200 zijn neergehaald door de luchtafweer. Bij de aanvallen zijn 3 gewonden gevallen en later werd bekend dat een bejaarde man is omgekomen door een drone-inslag in een woning. In de aan Oekraïne grenzende regio Rostov vielen 5 doden bij drone-aanvallen op 3 verschillende plaatsen.
0: Getroffen zijn onder meer een distributiecentrum van Wildberries, een pand voor farmaceutische opslag, een winkelcentrum en woningen in Domodedovo bij Moskou. In Hongarije zijn 12 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een Poolse toeristenbus.

0: De bus met 59 inzittenden raakte ruim 100 kilometer ten oosten van Boedapest van de weg en sloeg over de kop. Zeker 20 mensen raakten gewond. De politie heeft de chauffeur aangehouden en vermoedt dat hij in slaap was gevallen. De Hongaarse premier Peter Magyar heeft zijn leedwezen uitgesproken. Marokkaanse veiligheidstroepen hebben zaterdag bij de grens met het Spaanse Ceuta 294 mensen opgepakt die van plan zouden zijn geweest de grens over te steken. Het gaat om 46 Marokkanen en 248 migranten uit zuidelijker gelegen Afrikaanse landen. Volgens Marokkaanse media was het een routineoperatie tegen illegale grensoverschrijdingen. Eind juli trokken tienduizenden Marokkanen voornamelijk over het strand en via de zee naar Ceuta, waarbij ze niet werden gehinderd door Marokkaanse grensbewakers. Op sociale media werd een nieuwe massale uittocht aangekondigd op 15 augustus, wat Marokko afgelopen week en dit weekend probeerde te voorkomen. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is in de nacht van zaterdag op zondag opgeschrikt door verschillende explosies. Eerder op zaterdag hadden de autoriteiten al gewaarschuwd voor een naderende Russische aanval met ballistische raketten. Bij een gecombineerde aanval met raketten en drones op Kryvyi Rih, de geboortestad van president Zelensky, kwam een vrouw om het leven en raakte 6 mensen gewond. In Kiev brak brand uit in een niet-residentieel gebouw, waarbij 1 gewonde viel. Rusland slaagde erin ruim 130 drones af te slaan die op weg waren naar Moskou, waarbij 3 gewonden vielen. Een Spaanse F-18 straaljager heeft op een NAVO-missie boven Roemenië een drone neergehaald die illegaal het luchtruim binnendrong. Het is de 4e drone die Roemenië dit jaar uit de lucht schiet. Het ministerie van Defensie heeft nog geen informatie gegeven over de herkomst van de drone. Roemenië deelt een grens van 614 kilometer met Oekraïne en wordt al 4 jaar geconfronteerd met Russische drones die het luchtruim schenden. Duizenden mensen op het Indonesische eiland Flores wachten op hulp na een zware aardbeving met een kracht van 7,7. Zeker 48 mensen kwamen om het leven en tientallen raakten gewond. Ongeveer 5000 mensen sloegen op de vlucht na de beving, die werd gevolgd door 341 naschokken. Bewoners hebben dringend behoefte aan eten, drinken, medicijnen en luiers. In 1992 trof een aardbeving met een kracht van 7,7 het eiland, die een tsunami veroorzaakte en aan zo'n 2500 mensen het leven kostte. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal. Altijd nu.
0: En nu het economisch nieuws. Duitse bedrijven hebben hun investeringen in de Verenigde Staten flink teruggeschroefd. In de eerste helft van dit jaar daalden de investeringen met bijna 2/3 tot 4,3 miljard euro, het laagste niveau in 3 jaar. Volgens het Duitse Economisch Instituut zijn bedrijven terughoudender geworden door de importheffingen van president Trump. Voor de coronapandemie investeerden Duitse bedrijven gemiddeld bijna 16 miljard euro in de eerste helft van het jaar. Bijna 4 keer zoveel als nu. De EU en de VS sloten vorig jaar zomer een handelsakkoord met een importtarief van 15% op de meeste Europese producten. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren, die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden. De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt de Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen. Bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips.
2: EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland. De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentair krediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder.
3: De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Emma Oosterwegel heeft zilver gewonnen op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Ze zegt dat ze twee nachten niet heeft kunnen slapen van de zenuwen, omdat ze wist dat ze kans maakte op een medaille. Oosterwegel stond na 6 onderdelen tweede en moest op de 800 meter ongeveer 3,5 seconden sneller lopen dan de Ierse Kate O'Connor voor goud. Maar dat lukte niet. De atlete, die in 2021 brons won op de Olympische Spelen, noemt haar fitheid de sleutel tot dit succes. Ze heeft dit jaar nog geen enkele training hoeven overslaan. Novak Djokovic is al in de tweede ronde uitgeschakeld op het toernooi in Cincinnati. De Serviër verloor in 3 sets van de Argentijn Thiago Tirante. Het was de eerste wedstrijd van Djokovic sinds zijn nederlaag tegen Jannik Sinner in de halve finale van Wimbledon. De 39-jarige Djokovic won het toernooi in Cincinnati eerder in 2018, 2020 en 2023. Stefan Nillissen heeft goud gewonnen op de 1500 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Groesbeek verraste zichzelf met de titel, want hij werd vooraf niet tot de kanshebbers gerekend. Met een indrukwekkende eindsprint liep hij zijn concurrenten voorbij. Nillissen had dit jaar last van blessures, maar voelde zich elke race sterker worden. Hij hoopt later samen met trainingsvriend Niels Laros, die nu geblesseerd is, vol te gaan voor grote wedstrijden. Lieke Klaver heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinter was niet tevreden over haar race en zei dat ze werd afgeleid door de wind in het stadion. Klaver had daardoor geen gevoel voor tempo en wist niet of ze hard of langzaam liep. Het is haar 5e individuele medaille op de 400 meter bij een titeltoernooi. Zondag hoopt ze met de estafetteploeg op de 4x400 meter alsnog goud te winnen.
4: De Amerikaanse zwemster Kate Douglas heeft bij de Pan Pacifische kampioenschappen het wereldrecord op de 50 meter vrije slag twee keer binnen 24 uur aangescherpt. De 24-jarige Douglas tikte zaterdag in de finale aan na 23,19 seconden. Eerder op de dag had ze het wereldrecord al heroverd van landgenote Gretchen.

0: Inter Miami kwam vlak voor rust nog op gelijke hoogte, maar Nashville liep na rust met 3 doelpunten binnen een kwartier uit. Nashville staat met 43 punten bovenaan, Inter Miami volgt met 38 punten. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Nederlands nieuws. Twee Nederlandse Chinook-helikopters van de landmacht helpen zondag opnieuw met het blussen van een grote natuurbrand in België. De helikopters kunnen per keer een waterzak van 7600 liter vervoeren. De brand woedt in natuurgebied De Hoge Venen, tussen Luik en Aken. Rond middernacht was het vuur nog niet onder controle. Zeker 2700 hectare aan natuur is verbrand. De laatste weken van augustus worden naar verwachting natter dan de eerste weken, met af en toe buien over het land. Dat meldt Weer Online. Het droogteprobleem is daarmee nog niet opgelost, vreest het Weerbureau. De temperaturen dalen door een koelere westenwind naar ongeveer 19 graden in het noordwesten en 25 graden in het zuidoosten. In september krijgen droge periodes vaker de overhand en schijnt de zon weer vaker. Al blijft de temperatuur rond de 20 graden liggen. In Oosterhout is in de nacht van zaterdag op zondag brand uitgebroken in een appartementencomplex aan de Koning Willem-Alexanderlaan. De brand begon rond 1:15 op de vierde verdieping van het 6 verdiepingen tellende gebouw. De brandweer gaf rond 4:15 het sein brandmeester. Meerdere bewoners werden door de brandweer uit het complex gehaald, sommigen met een hoogwerker vanaf een balkon. Eén persoon is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Onder grote belangstelling is bij het Indisch Monument in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Ook zijn alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. Hoofdspreker was schrijfster Maddie Stolk, wier ouders de Japanse bezetting meemaakten. Zij illustreerde aan de hand van twee kisten hoe de oorlog nooit de harten en hoofden van haar ouders verliet. Ongeveer 5000 mensen woonden de herdenking bij. Naast de plechtigheid in Den Haag waren er verspreid door het land nog 80 kleinere herdenkingen. Ruim 2000 vrijwilligers hebben tijdens de Beach Cleanup Tour 4175 kilo afval en 79.242 sigarettenpeuken van de Nederlandse stranden gehaald. De opruimactie vond de afgelopen twee weken plaats langs de hele Noordzeekust, van Schiermonnikoog tot Cadzand. Het aantal peuken is dit jaar opvallend hoog, veel meer dan vorig jaar. Stichting De Noordzee noemt dat zorgwekkend, omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. De stichting pleit voor een verbod op plastic sigarettenfilters en meer rookvrije stranden. Schrijver Peter Andriessen is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie in een overlijdensadvertentie in NRC. Hij overleed al op 1 augustus. Andriessen was van huis uit psycholoog en debuteerde in 1969 met Verboden te jodelen. Bekend werd hij vooral door de roman Zuster Belinda en Het geheime leven van Dr. Douchkind uit 1971. Een persiflage op de doktersroman vol ironie en clichés. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De veenbrand in het Oost-Belgische natuurpark Hoge Venen is uitgebreid tot 3000 hectare. De brand begon vrijdag en besloeg toen 80 hectare. De Waalse autoriteiten zeggen dat de omstandigheden voor het bluswerk erg gecompliceerd zijn. De brandbare turfbodem en het ruige terrein maken de brand moeilijk te bestrijden. Zondag komen twee Nederlandse Chinook-helikopters, die per vlucht 7600 liter water kunnen droppen. Oekraïne heeft volgens de burgemeester van Moskou een grote drone-aanval uitgevoerd op de Russische hoofdstad. Meer dan 600 drones zijn afgevuurd richting

0: richting Moskou, waarvan de meeste zijn onderschept en ruim 200 zijn neergehaald door de luchtafweer. Bij de aanvallen zijn 3 gewonden gevallen en later werd bekend dat een bejaarde man is omgekomen door een droneinslag in een woning. In de aan Oekraïne grenzende regio Rostov vielen 5 doden bij droneaanvallen op 3 verschillende plaatsen. Getroffen zijn onder meer een distributiecentrum van Wildberries, een pand voor farmaceutische opslag, een winkelcentrum en woningen in Domodedovo bij Moskou. In Hongarije zijn 12 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een Poolse toeristenbus. De bus met 59 inzittenden raakte ruim 100 kilometer ten oosten van Boedapest van de weg en sloeg over de kop. Zeker 20 mensen raakten gewond. De politie heeft de chauffeur aangehouden en vermoedt dat hij in slaap was gevallen. De Hongaarse premier Peter Magyar heeft zijn leedwezen uitgesproken. Marokkaanse veiligheidstroepen hebben zaterdag bij de grens met het Spaanse Ceuta 294 mensen opgepakt die van plan zouden zijn geweest de grens over te steken. Het gaat om 46 Marokkanen en 248 migranten uit zuidelijker gelegen Afrikaanse landen. Volgens Marokkaanse media was het een routineoperatie tegen illegale grensoverschrijdingen. Eind juli trokken tienduizenden Marokkanen voornamelijk over het strand en via de zee naar Ceuta, waarbij ze niet werden gehinderd door Marokkaanse grensbewakers. Op sociale media werd een nieuwe massale uittocht aangekondigd op 15 augustus, wat Marokko afgelopen week en dit weekend probeerde te voorkomen. Een Spaanse F-18 straaljager heeft op een NAVO-missie boven Roemenië een drone neergehaald die illegaal het luchtruim binnendrong. Het is de 4e drone die Roemenië dit jaar uit de lucht schiet. Het ministerie van Defensie heeft nog geen informatie gegeven over de herkomst van de drone. Roemenië deelt een grens van 614 kilometer met Oekraïne en wordt al 4 jaar geconfronteerd met Russische drones die het luchtruim schenden. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is in de nacht van zaterdag op zondag opgeschrikt door verschillende explosies. Eerder op zaterdag hadden de autoriteiten al gewaarschuwd voor een naderende Russische aanval met ballistische raketten. Bij een gecombineerde aanval met raketten en drones op Kryvyi Rih, de geboortestad van president Zelensky, kwam een vrouw om het leven en raakte 6 mensen gewond. In Kiev brak brand uit in een niet-residentieel gebouw, waarbij 1 gewonde viel. Rusland slaagde erin ruim 130 drones af te slaan die op weg waren naar Moskou, waarbij 3 gewonden vielen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Duitse bedrijven hebben hun investeringen in de Verenigde Staten flink teruggeschroefd. In de eerste helft van dit jaar daalden de investeringen met bijna 2/3 tot 4,3 miljard euro, het laagste niveau in 3 jaar. Volgens het Duitse Economisch Instituut zijn bedrijven terughoudender geworden door de importheffingen van president Trump. Voor de coronapandemie investeerden Duitse bedrijven gemiddeld bijna 16 miljard euro in de eerste helft van het jaar. Bijna 4 keer zoveel als nu. De EU en de VS sloten vorig jaar zomer een handelsakkoord met een importtarief van 15% op de meeste Europese producten. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren, die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden. De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt de Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen. Bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips.
2: EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland. De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentair krediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder. De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Emma Oosterwegel heeft zilver gewonnen op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Ze zegt dat ze twee nachten niet heeft kunnen slapen van de zenuwen, omdat ze wist dat ze kans maakte op een medaille. Oosterwegel stond na 6 onderdelen tweede en moest op de 800 meter ongeveer 3,5 seconden sneller lopen dan de Ierse Kate O'Connor voor goud. Maar dat lukte niet. De atlete, die in 2021 brons won op de Olympische Spelen, noemt haar fitheid de sleutel tot dit succes. Ze heeft dit jaar nog geen enkele training hoeven overslaan. Novak Djokovic is al in de tweede ronde uitgeschakeld op het toernooi in Cincinnati. De Serviër verloor in 3 sets van de Argentijn Thiago Tirante. Het was de eerste wedstrijd van Djokovic sinds zijn nederlaag tegen Jannik Sinner in de halve finale van Wimbledon. De 39-jarige Djokovic won het toernooi in Cincinnati eerder in 2018, 2020 en 2023. Stefan Nillissen heeft goud gewonnen op de 1500 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Groesbeek verraste zichzelf met de titel, want hij werd vooraf niet tot de kanshebbers gerekend. Met een indrukwekkende eindsprint liep hij zijn concurrenten voorbij. Nillissen had dit jaar last van blessures, maar voelde zich elke race sterker worden. Hij hoopt later samen met trainingsvriend Niels Laros, die nu geblesseerd is, vol te gaan voor grote wedstrijden. Lieke Klaver heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinter was niet tevreden over haar race en zei dat ze werd afgeleid door de wind in het stadion. Klaver had daardoor geen gevoel voor tempo en wist niet of ze hard of langzaam liep. Het is haar 5e individuele medaille op de 400 meter bij een titeltoernooi. Zondag hoopt ze met de estafetteploeg op de 4x400 meter alsnog goud te winnen. De Amerikaanse zwemster Kate Douglas heeft bij de Pan Pacifische kampioenschappen het wereldrecord op de 50 meter vrije slag twee keer binnen 24 uur aangescherpt. De 24-jarige Douglas tikte zaterdag in de finale aan na 23,19 seconden. Eerder op de dag had ze het wereldrecord al heroverd van landgenote Gretchen Walsh met een tijd van 23,49 in de voorrondes. Walsh had eind juni het oude record van Douglas verbeterd naar 23,55. Lionel Messi heeft met Inter Miami een zware nederlaag geleden in de Amerikaanse voetbalcompetitie. De nummer 2 verloor met 1-4 van koploper Nashville. Messi miste in de eerste helft een strafschop bij een achterstand van 0-1. Inter Miami kwam vlak voor rust nog op gelijke hoogte, maar Nashville liep na rust met 3 doelpunten binnen een kwartier uit. Nashville staat met 43 punten bovenaan, Inter Miami volgt met 38 punten. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het wisselend bewolkt met ook zonnige perioden. Het blijft vrijwel overal droog, alleen aan de kust valt misschien een lichte bui. De wind is zwak tot matig uit het noorden. Vanmiddag wisselen zon en wolken zich af en blijft het droog. Het wordt 22 graden in het noorden tot 26 graden in het zuidoosten. Vanavond half bewolkt en droog met weinig wind. Vannacht neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het noordwesten regenen. Minima tussen 13 en 17 graden. Morgen begint bewolkt met veel regen, later droog met een enkele bui. Maximaal 18 graden in het noorden, 23 graden in het zuiden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Twee Nederlandse Chinook-helikopters van de landmacht helpen zondag opnieuw met het blussen van een grote natuurbrand in België. De helikopters kunnen per keer een waterzak van 7600 liter vervoeren. De brand woedt in natuurgebied De Hoge Venen, tussen Luik en Aken. Rond middernacht was het vuur nog niet onder controle. Zeker 2700 hectare aan natuur is verbrand. De laatste weken van augustus worden naar verwachting natter dan de eerste weken, met af en toe buien over het land. Dat meldt Weer Online. Het droogteprobleem is daarmee nog niet opgelost, vreest het Weerbureau. De temperaturen dalen door een koelere westenwind naar ongeveer 19 graden in het noordwesten en 25 graden in het zuidoosten. In september krijgen droge periodes vaker de overhand en schijnt de zon weer vaker. Al blijft de temperatuur rond de 20 graden liggen. In Oosterhout is in de nacht van zaterdag op zondag brand uitgebroken in een appartementencomplex aan de Koning Willem-Alexanderlaan. De brand begon rond 1:15 op de vierde verdieping van het 6 verdiepingen tellende gebouw. De brandweer gaf rond 4:15 het sein brandmeester. Meerdere bewoners werden door de brandweer uit het complex gehaald, sommigen met een hoogwerker vanaf een balkon. Eén persoon is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Onder grote belangstelling is bij het Indisch Monument in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Ook zijn alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. Hoofdspreker was schrijfster Maddie Stolk, wier ouders de Japanse bezetting meemaakten. Zij illustreerde aan de hand van twee kisten hoe de oorlog nooit de harten en hoofden van haar ouders verliet. Ongeveer 5000 mensen woonden de herdenking bij. Naast de plechtigheid in Den Haag waren er verspreid door het land nog 80 kleinere herdenkingen.
9: Ruim 2000 vrijwilligers hebben tijdens de Beach Cleanup Tour 4175 kilo afval en 79.242 sigarettenpeuken van de Nederlandse stranden gehaald.
2: De opruimactie vond de afgelopen 2 weken plaats langs de hele Noordzeekust, van Schiermonnikoog tot Cadzand. Het aantal peuken is dit jaar opvallend hoog, veel meer dan vorig jaar. Stichting De Noordzee noemt dat zorgwekkend, omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. De stichting pleit voor een verbod op plastic sigarettenfilters en meer rookvrije stranden.
10: Schrijver Peter Andriessen is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie in een overlijdensadvertentie in NRC. Hij overleed al op 1 augustus. Andriessen was van huis uit psycholoog en debuteerde in 1969 met Verboden te jodelen. Bekend werd hij vooral door de roman Zuster Belinda en Het geheime leven van dokter Douchkind uit 1971. Een persiflage op de doktersroman vol ironie en clichés. Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De veenbrand in het Oost-Belgische natuurpark Hoge Venen is uitgebreid tot 3000 hectare. De brand begon vrijdag en besloeg toen 80 hectare. De Waalse autoriteiten zeggen dat de omstandigheden voor het bluswerk erg gecompliceerd zijn. De brandbare turfbodem en het ruige terrein maken de brand moeilijk te bestrijden. Zondag komen 2 Nederlandse Chinook-helikopters, die per vlucht 7600 liter water kunnen droppen. Oekraïne heeft volgens de burgemeester van Moskou een grote drone-aanval uitgevoerd op de Russische hoofdstad. Meer dan 600 drones zijn afgevuurd richting Moskou, waarvan de meeste zijn onderschept en ruim 200 zijn neergehaald door de luchtafweer. Bij de aanvallen zijn 3 gewonden gevallen en later werd bekend dat een bejaarde man is omgekomen door een drone-inslag in een woning. In de aan Oekraïne grenzende regio Rostov vielen 5 doden bij drone-aanvallen op 3 verschillende plaatsen. Getroffen zijn onder meer een distributiecentrum van Wildberries, een pand voor farmaceutische opslag, een winkelcentrum en woningen in Domodedovo bij Moskou. In Hongarije zijn 12 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een Poolse toeristenbus. De bus met 59 inzittenden raakte ruim 100 kilometer ten oosten van Boedapest van de weg en sloeg over de kop. Zeker 20 mensen raakten gewond. De politie heeft de chauffeur aangehouden en vermoedt dat hij in slaap was gevallen. De Hongaarse premier Peter Magyar heeft zijn leedwezen uitgesproken. Marokkaanse veiligheidstroepen hebben zaterdag bij de grens met het Spaanse Ceuta 294 mensen opgepakt die van plan zouden zijn geweest de grens over te steken. Het gaat om 46 Marokkanen en 248 migranten uit zuidelijker gelegen Afrikaanse landen. Volgens Marokkaanse media was het een routineoperatie tegen illegale grensoverschrijdingen. Eind juli trokken tienduizenden Marokkanen voornamelijk over het strand en via de zee naar Ceuta, waarbij ze niet werden gehinderd door Marokkaanse grensbewakers. Op sociale media werd een nieuwe massale uittocht aangekondigd op 15 augustus, wat Marokko afgelopen week en dit weekend probeerde te voorkomen. Een Spaanse F-18 straaljager heeft op een NAVO-missie boven Roemenië een drone neergehaald die illegaal het luchtruim binnendrong. Het is de 4e drone die Roemenië dit jaar uit de lucht schiet. Het ministerie van Defensie heeft nog geen informatie gegeven over de herkomst van de drone. Roemenië deelt een grens van 614 kilometer met Oekraïne en wordt al 4 jaar geconfronteerd met Russische drones die het luchtruim schenden. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is in de nacht van zaterdag op zondag opgeschrikt door verschillende explosies. Eerder op zaterdag hadden de autoriteiten al gewaarschuwd voor een naderende Russische aanval met ballistische raketten. Bij een gecombineerde aanval met raketten en drones op Kryvyi Rih, de geboortestad van president Zelensky, kwam een vrouw om het leven en raakte 6 mensen gewond.
11: In Kiev brak brand uit in een niet-residentieel gebouw, waarbij 1 gewonde viel. Rusland slaagde erin ruim 130 drones af te slaan die op weg waren naar Moskou, waarbij 3 gewonden vielen.
12: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
13: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws.
14: Duitse bedrijven hebben hun investeringen in de Verenigde Staten flink teruggeschroefd. In de eerste helft van dit jaar daalden de investeringen met bijna 2/3 tot 4,3 miljard euro, het laagste niveau in 3 jaar. Volgens het Duitse Economisch Instituut zijn bedrijven terughoudender geworden door de importheffingen van president Trump. Voor de coronapandemie investeerden Duitse bedrijven gemiddeld bijna 16 miljard euro in de eerste helft van het jaar, bijna 4 keer zoveel als nu. De EU en de VS sloten vorig jaar zomer een handelsakkoord met een importtarief van 15% op de meeste Europese producten.
15: Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren, die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden.
16: De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt de Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen. Bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips.
17: EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland.
18: De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentairkrediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder.
19: De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
20: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Emma Oosterwegel heeft zilver gewonnen op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Ze zegt dat ze twee nachten niet heeft kunnen slapen van de zenuwen, omdat ze wist dat ze kans maakte op een medaille. Oosterwegel stond na 6 onderdelen tweede en moest op de 800 meter ongeveer 3,5 seconden sneller lopen dan de Ierse Kate O'Connor voor goud. Maar dat lukte niet. De atlete, die in 2021 brons won op de Olympische Spelen, noemt haar fitheid de sleutel tot dit succes. Ze heeft dit jaar nog geen enkele training hoeven overslaan. Novak Djokovic is al in de tweede ronde uitgeschakeld op het toernooi in Cincinnati. De Serviër verloor in 3 sets van de Argentijn Thiago Tirante. Het was de eerste wedstrijd van Djokovic sinds zijn nederlaag tegen Jannik Sinner in de halve finale van Wimbledon. De 39-jarige Djokovic won het toernooi in Cincinnati eerder in 2018, 2020 en 2023. Stefan Nillissen heeft goud gewonnen op de 1500 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Groesbeek verraste zichzelf met de titel, want hij werd vooraf niet tot de kanshebbers gerekend. Met een indrukwekkende eindsprint liep hij zijn concurrenten voorbij. Nillissen had dit jaar last van blessures, maar voelde zich elke race sterker worden. Hij hoopt later samen met trainingsvriend Niels Laros, die nu geblesseerd is, vol te gaan voor grote wedstrijden. Lieke Klaver heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinster was niet tevreden over haar race en zei dat ze werd afgeleid door de wind in het stadion. Klaver had daardoor geen gevoel voor tempo en wist niet of ze hard of langzaam liep. Het is haar 5e individuele medaille op de 400 meter bij een titeltoernooi. Zondag hoopt ze met de estafetteploeg op de 4x400 meter alsnog goud te winnen. De Amerikaanse zwemster Kate Douglas heeft bij de Pan-Pacifische kampioenschappen het wereldrecord op de 50 meter vrije slag 2 keer binnen 24 uur aangescherpt. De 24-jarige Douglas tikte zaterdag in de finale aan na 23,19 seconden. Eerder op de dag had ze het wereldrecord al heroverd van landgenote Gretchen Walsh met een tijd van 23,49 in de voorrondes. Walsh had eind juni het oude record van Douglas verbeterd naar 23,55. Lionel Messi heeft met Inter Miami een zware nederlaag geleden in de Amerikaanse voetbalcompetitie. De nummer 2 verloor met 1-4 van koploper Nashville. Messi miste in de eerste helft een strafschop bij een achterstand van 0-1. Inter Miami kwam vlak voor rust nog op gelijke hoogte, maar Nashville liep na rust met 3 doelpunten binnen een kwartier uit. Nashville staat met 43 punten bovenaan, Inter Miami volgt met 38 punten. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
20: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
21: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het wisselend bewolkt met ook zonnige perioden. Het blijft vrijwel overal droog, alleen aan de kust valt misschien een lichte bui. De wind is zwak tot matig uit het noorden. Vanmiddag wisselen zon en wolken zich af en blijft het droog. Het wordt 22 graden in het noorden tot 26 graden in het zuidoosten. Vanavond half bewolkt en droog met weinig wind. Vannacht neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het noordwesten regenen. Minima tussen 13 en 17 graden. Morgen begint bewolkt met veel regen, later droog met een enkele bui. Maximaal 18 graden in het noorden, 23 graden in het zuiden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
22: Dit is het Binnenlands Nieuws. Twee Nederlandse Chinook-helikopters van de landmacht helpen zondag opnieuw met het blussen van een grote natuurbrand in België. De helikopters kunnen per keer een waterzak van 7600 liter vervoeren. De brand woedt in natuurgebied De Hoge Venen, tussen Luik en Aken. Rond middernacht was het vuur nog niet onder controle. Zeker 2700 hectare aan natuur is verbrand.
0: De laatste weken van augustus worden naar verwachting natter dan de eerste weken, met af en toe buien over het land. Dat meldt Weer Online. Het droogteprobleem is daarmee nog niet opgelost, vreest het Weerbureau. De temperaturen dalen door een koelere westenwind naar ongeveer 19 graden in het noordwesten en 25 graden in het zuidoosten. In september krijgen droge periodes vaker de overhand en schijnt de zon weer vaker. Al blijft de temperatuur rond de 20 graden liggen.
1: In Oosterhout is in de nacht van zaterdag op zondag brand uitgebroken in een appartementencomplex aan de Koning Willem-Alexanderlaan. De brand begon rond 1:15 op de vierde verdieping van het 6 verdiepingen tellende gebouw. De brandweer gaf rond 4:15 het sein brandmeester. Meerdere bewoners werden door de brandweer uit het complex gehaald, sommigen met een hoogwerker vanaf een balkon. Eén persoon is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.
5: Onder grote belangstelling is bij het Indisch Monument in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Ook zijn alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. Hoofdspreker was schrijfster Maddie Stolk, wier ouders de Japanse bezetting meemaakten. Zij illustreerde aan de hand van 2 kisten hoe de oorlog nooit de harten en hoofden van haar ouders verliet. Ongeveer 5000 mensen woonden de herdenking bij. Naast de plechtigheid in Den Haag waren er verspreid door het land nog 80 kleinere herdenkingen.
23: Ruim 2000 vrijwilligers hebben tijdens de Beach Cleanup Tour 4175 kilo afval en 79.242 sigarettenpeuken van de Nederlandse stranden gehaald. De opruimactie vond de afgelopen 2 weken plaats langs de hele Noordzeekust, van Schiermonnikoog tot Katzand. Het aantal peuken is dit jaar opvallend hoog, veel meer dan vorig jaar. Stichting de Noordzee noemt dat zorgwekkend, omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. De stichting pleit voor een verbod op plastic sigarettenfilters en meer rookvrije stranden.
24: Schrijver Peter Andriessen is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie in een overlijdensadvertentie in NRC. Hij overleed al op 1 augustus. Andriessen was van huis uit psycholoog en debuteerde in 1969 met Verboden te jodelen. Bekend werd hij vooral door de roman Zuster Belinda en Het geheime leven van Dr. Douchkind uit 1971. Een persiflage op de doktersroman vol ironie en clichés.
25: Dit was het Binnenlands Nieuws.
26: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
27: Nu het buitenlands nieuws. De veenbrand in het Oost-Belgische natuurpark Hoge Venen is uitgebreid tot 3000 hectare. De brand begon vrijdag en besloeg toen 80 hectare. De Waalse autoriteiten zeggen dat de omstandigheden voor het bluswerk erg gecompliceerd zijn. De brandbare turfbodem en het ruige terrein maken de brand moeilijk te bestrijden. Zondag komen 2 Nederlandse Chinook-helikopters die per vlucht 7600 liter water kunnen droppen.
28: Oekraïne heeft volgens de burgemeester van Moskou een grote drone-aanval uitgevoerd op de Russische hoofdstad. Meer dan 600 drones zijn afgevuurd richting Moskou, waarvan de meeste zijn onderschept en ruim 200 zijn neergehaald door de luchtafweer. Bij de aanvallen zijn 3 gewonden gevallen en later werd bekend dat een bejaarde man is omgekomen door een drone-inslag in een woning. In de aan Oekraïne grenzende regio Rostov vielen 5 doden bij droneaanvallen op 3 verschillende plaatsen. Getroffen zijn onder meer een distributiecentrum van Wildberries, een pand voor farmaceutische opslag, een winkelcentrum en woningen in Domodedovo bij Moskou.
29: In Hongarije zijn 12 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een Poolse toeristenbus. De bus met 59 inzittenden raakte ruim 100 kilometer ten oosten van Boedapest van de weg en sloeg over de kop. Zeker 20 mensen raakten gewond.
28: De politie heeft de chauffeur aangehouden en vermoedt dat hij in slaap was gevallen. De Hongaarse premier Peter Magyar heeft zijn leedwezen uitgesproken.
2: Marokkaanse veiligheidstroepen hebben zaterdag bij de grens met het Spaanse Ceuta 294 mensen opgepakt die van plan zouden zijn geweest de grens over te steken. Het gaat om 46 Marokkanen en 248 migranten uit zuidelijker gelegen Afrikaanse landen. Volgens Marokkaanse media was het een routineoperatie tegen illegale grensoverschrijdingen. Eind juli trokken tienduizenden Marokkanen voornamelijk over het strand en via de zee naar Ceuta, waarbij ze niet werden gehinderd door Marokkaanse grensbewakers. Op sociale media werd een nieuwe massale uittocht aangekondigd op 15 augustus, wat Marokko afgelopen week en dit weekend probeerde te voorkomen. Een Spaanse F-18 straaljager heeft op een NAVO-missie boven Roemenië een drone neergehaald die illegaal het luchtruim binnendrong. Het is de vierde drone die Roemenië dit jaar uit de lucht schiet. Het ministerie van Defensie heeft nog geen informatie gegeven over de herkomst van de drone. Roemenië deelt een grens van 614 kilometer met Oekraïne en wordt al 4 jaar geconfronteerd met Russische drones die het luchtruim schenden. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is in de nacht van zaterdag op zondag opgeschrikt door verschillende explosies. Eerder op zaterdag hadden de autoriteiten al gewaarschuwd voor een naderende Russische aanval met ballistische raketten. Bij een gecombineerde aanval met raketten en drones op Kryvyi Rih, de geboortestad van president Zelensky, kwam een vrouw om het leven en raakte 6 mensen gewond. In Kiev brak brand uit in een niet-residentieel gebouw, waarbij 1 gewonde viel. Rusland slaagde erin ruim 130 drones af te slaan die op weg waren naar Moskou, waarbij 3 gewonden vielen.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws.
9: Duitse bedrijven hebben hun investeringen in de Verenigde Staten flink teruggeschroefd. In de eerste helft van dit jaar daalden de investeringen met bijna 2/3 tot 4,3 miljard euro, het laagste niveau in 3 jaar. Volgens het Duitse Economisch Instituut zijn bedrijven terughoudender geworden door de importheffingen van president Trump. Voor de coronapandemie investeerden Duitse bedrijven gemiddeld bijna 16 miljard euro in de eerste helft van het jaar. Bijna 4 keer zoveel als nu. De EU en de VS sloten vorig jaar zomer een handelsakkoord met een importtarief van 15% op de meeste Europese producten.
28: Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren, die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden.
10: De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt de Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen. Bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips.
11: EasyJet annuleert zaterdag en zondag 100 vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel.
28: De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland. De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentair krediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Emma Oosterwegel heeft zilver gewonnen op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Ze zegt dat ze twee nachten niet heeft kunnen slapen van de zenuwen, omdat ze wist dat ze kans maakte op een medaille. Oosterwegel stond na 6 onderdelen tweede en moest op de 800 meter ongeveer 3,5 seconden sneller lopen dan de Ierse Kate O'Connor voor goud. Maar dat lukte niet. De atlete, die in 2021 brons won op de Olympische Spelen, noemt haar fitheid de sleutel tot dit succes. Ze heeft dit jaar nog geen enkele training hoeven overslaan. Novak Djokovic is al in de tweede ronde uitgeschakeld op het toernooi in Cincinnati. De Serviër verloor in 3 sets van de Argentijn Thiago Tirante. Het was de eerste wedstrijd van Djokovic sinds zijn nederlaag tegen Jannik Sinner in de halve finale van Wimbledon. De 39-jarige Djokovic won het toernooi in Cincinnati eerder in 2018, 2020 en 2023. Stefan Nillissen heeft goud gewonnen op de 1500 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Groesbeek verraste zichzelf met de titel, want hij werd vooraf niet tot de kanshebbers gerekend. Met een indrukwekkende eindsprint liep hij zijn concurrenten voorbij. Nillissen had dit jaar last van blessures, maar voelde zich elke race sterker worden. Hij hoopt later samen met trainingsvriend Niels Laros, die nu geblesseerd is, vol te gaan voor grote wedstrijden. Lieke Klaver heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinter was niet tevreden over haar race en zei dat ze werd afgeleid door de wind in het stadion. Klaver had daardoor geen gevoel voor tempo en wist niet of ze hard of langzaam liep. Het is haar 5e individuele medaille op de 400 meter bij een titeltoernooi. Zondag hoopt ze met de estafetteploeg op de 4x400 meter alsnog goud te winnen. De Amerikaanse zwemster Kate Douglas heeft bij de Pan Pacifische kampioenschappen het wereldrecord op de 50 meter vrije slag 2 keer binnen 24 uur aangescherpt. De 24-jarige Douglas tikte zaterdag in de finale aan na 23,19 seconden. Eerder op de dag had ze het wereldrecord al heroverd van landgenote Gretchen Walsh met een tijd van 23,49 in de voorrondes. Walsh had eind juni het oude record van Douglas verbeterd na 23,55. Lionel Messi heeft met Inter Miami een zware nederlaag geleden in de Amerikaanse voetbalcompetitie. De nummer 2 verloor met 1-4 van koploper Nashville. Messi miste in de eerste helft een strafschop bij een achterstand van 0-1.
12: Inter Miami kwam vlak voor rust nog op gelijke hoogte, maar Nashville liep na rust met 3 doelpunten binnen een kwartier uit. Nashville staat met 43 punten bovenaan, Inter Miami volgt met 38 punten. Dit was het laatste sportnieuws.
13: Je luistert naar Talk Radio.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het wisselend bewolkt met ook zonnige perioden. Het blijft vrijwel overal droog, alleen aan de kust valt misschien een lichte bui. De wind is zwak tot matig uit het noorden. Vanmiddag wisselen zon en wolken zich af en blijft het droog. Het wordt 22 graden in het noorden tot 26 graden in het zuidoosten. Vanavond half bewolkt en droog met weinig wind. Vannacht neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het noordwesten regenen. Minima tussen 13 en 17 graden. Morgen begint bewolkt met veel regen, later droog met een enkele bui. Maximaal 18 graden in het noorden, 23 graden in het zuiden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
16: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws. Twee Nederlandse Chinook-helikopters van de Landmacht helpen zondag opnieuw met het blussen van een grote natuurbrand in België. De helikopters kunnen per keer een waterzak van 7600 liter vervoeren. De brand woedt in natuurgebied De Hoge Venen, tussen Luik en Aken. Rond middernacht was het vuur nog niet onder controle. Zeker 2700 hectare aan natuur is verbrand.
18: De laatste weken van augustus worden naar verwachting natter dan de eerste weken, met af en toe buien over het land. Dat meldt Weer Online. Het droogteprobleem is daarmee nog niet opgelost, vreest het Weerbureau. De temperaturen dalen door een koelere westenwind naar ongeveer 19 graden in het noordwesten en 25 graden in het zuidoosten. In september krijgen droge periodes vaker de overhand en schijnt de zon weer vaker, al blijft de temperatuur rond de 20 graden liggen.
19: In Oosterhout is in de nacht van zaterdag op zondag brand uitgebroken in een appartementencomplex aan de Koning Willem-Alexanderlaan. De brand begon rond 1:15 op de vierde verdieping van het 6 verdiepingen tellende gebouw. De brandweer gaf rond 4:15 het sein brandmeester. Meerdere bewoners werden door de brandweer uit het complex gehaald, sommigen met een hoogwerker vanaf een balkon. Eén persoon is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.
20: Onder grote belangstelling is bij het Indisch Monument in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Ook zijn alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. Hoofdspreker was schrijfster Maddie Stolk, wier ouders de Japanse bezetting meemaakten. Zij illustreerde aan de hand van twee kisten hoe de oorlog nooit de harten en hoofden van haar ouders verliet. Ongeveer 5000 mensen woonden de herdenking bij. Naast de plechtigheid in Den Haag waren er verspreid door het land nog 80 kleinere herdenkingen.
21: Ruim 2000 vrijwilligers hebben tijdens de Beach Cleanup Tour 4175 kilo afval en 79.242 sigarettenpeuken van de Nederlandse stranden gehaald. De opruimactie vond de afgelopen 2 weken plaats langs de hele Noordzeekust, van Schiermonnikoog tot Katzand. Het aantal peuken is dit jaar opvallend hoog, veel meer dan vorig jaar. Stichting De Noordzee noemt dat zorgwekkend, omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. De stichting pleit voor een verbod op plastic sigarettenfilters en meer rookvrije stranden.
30: Schrijver Peter Andriessen is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie in een overlijdensadvertentie in NRC. Hij overleed al op 1 augustus. Andriessen was van huis uit psycholoog en debuteerde in 1969 met Verboden te jodelen.
0: Bekend werd hij vooral door de roman Zuster Belinda en Het geheime leven van dokter Douchkind uit 1971. Een persiflage op de doktersroman vol ironie en clichés.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. De veenbrand in het Oost-Belgische natuurpark Hoge Venen is uitgebreid tot 3000 hectare. De brand begon vrijdag en besloeg toen 80 hectare. De Waalse autoriteiten zeggen dat de omstandigheden voor het bluswerk erg gecompliceerd zijn. De brandbare turfbodem en het ruige terrein maken de brand moeilijk te bestrijden. Zondag komen twee Nederlandse Chinook-helikopters, die per vlucht 7600 liter water kunnen droppen.
22: Oekraïne heeft volgens de burgemeester van Moskou een grote drone-aanval uitgevoerd op de Russische hoofdstad. Meer dan 600 drones zijn afgevuurd richting Moskou, waarvan de meeste zijn onderschept en ruim 200 zijn neergehaald door de luchtafweer. Bij de aanvallen zijn 3 gewonden gevallen en later werd bekend dat een bejaarde man is omgekomen door een drone-inslag in een woning. In de aan Oekraïne grenzende regio Rostov vielen 5 doden bij drone-aanvallen op 3 verschillende plaatsen. Getroffen zijn onder meer een distributiecentrum van Wildberries, een pand voor farmaceutische opslag, een winkelcentrum en woningen in Domodedovo bij Moskou.
23: In Hongarije zijn 12 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een Poolse toeristenbus. De bus met 59 inzittenden raakte ruim 100 kilometer ten oosten van Boedapest van de weg en sloeg over de kop. Zeker 20 mensen raakten gewond. De politie heeft de chauffeur aangehouden en vermoedt dat hij in slaap was gevallen. De Hongaarse premier Peter Magyar heeft zijn leedwezen uitgesproken.
24: Marokkaanse veiligheidstroepen hebben zaterdag bij de grens met het Spaanse Ceuta 294 mensen opgepakt die van plan zouden zijn geweest de grens over te steken. Het gaat om 46 Marokkanen en 248 migranten uit zuidelijker gelegen Afrikaanse landen. Volgens Marokkaanse media was het een routineoperatie tegen illegale grensoverschrijdingen. Eind juli trokken tienduizenden Marokkanen voornamelijk over het strand en via de zee naar Ceuta, waarbij ze niet werden gehinderd door Marokkaanse grensbewakers. Op sociale media werd een nieuwe massale uittocht aangekondigd op 15 augustus, wat Marokko afgelopen week en dit weekend probeerde te voorkomen.
25: Een Spaanse F-18 straaljager heeft op een NAVO-missie boven Roemenië een drone neergehaald die illegaal het luchtruim binnendrong. Het is de 4e drone die Roemenië dit jaar uit de lucht schiet. Het ministerie van Defensie heeft nog geen informatie gegeven over de herkomst van de drone. Roemenië deelt een grens van 614 kilometer met Oekraïne en wordt al 4 jaar geconfronteerd met Russische drones die het luchtruim schenden.
26: De Oekraïnse hoofdstad Kiev is in de nacht van zaterdag op zondag opgeschrikt door verschillende explosies. Eerder op zaterdag hadden de autoriteiten al gewaarschuwd voor een naderende Russische aanval met ballistische raketten. Bij een gecombineerde aanval met raketten en drones op Kryvyi Rih, de geboortestad van president Zelensky, kwam een vrouw om het leven en raakte 6 mensen gewond. In Kiev brak brand uit in een niet-residentieel gebouw, waarbij 1 gewonde viel. Rusland slaagde erin ruim 130 drones af te slaan die op weg waren naar Moskou, waarbij 3 gewonden vielen.
27: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
29: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
31: En nu het economisch nieuws.
32: Duitse bedrijven hebben hun investeringen in de Verenigde Staten flink teruggeschroefd.
2: In de eerste helft van dit jaar daalden de investeringen met bijna 2/3 tot 4,3 miljard euro, het laagste niveau in 3 jaar. Volgens het Duitse Economisch Instituut zijn bedrijven terughoudender geworden door de importheffingen van president Trump. Voor de coronapandemie investeerden Duitse bedrijven gemiddeld bijna 16 miljard euro in de eerste helft van het jaar. Bijna 4 keer zoveel als nu. De EU en de VS sloten vorig jaar zomer een handelsakkoord met een importtarief van 15% op de meeste Europese producten.

0: hooginkomensland te worden.
1: De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt de Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen, bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips.
2: EasyJet annuleert zaterdag en zondag een honderdtal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland.
3: De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentair krediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder.
4: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Emma Oosterwegel heeft zilver gewonnen op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Ze zegt dat ze twee nachten niet heeft kunnen slapen van de zenuwen, omdat ze wist dat ze kans maakte op een medaille. Oosterwegel stond na 6 onderdelen tweede en moest op de 800 meter ongeveer 3,5 seconden sneller lopen dan de Ierse Kate O'Connor voor goud. Maar dat lukte niet. De atlete, die in 2021 brons won op de Olympische Spelen, noemt haar fitheid de sleutel tot dit succes. Ze heeft dit jaar nog geen enkele training hoeven overslaan. Novak Djokovic is al in de tweede ronde uitgeschakeld op het toernooi in Cincinnati. De Serviër verloor in 3 sets van de Argentijn Thiago Tirante. Het was de eerste wedstrijd van Djokovic sinds zijn nederlaag tegen Jannik Sinner in de halve finale van Wimbledon. De 39-jarige Djokovic won het toernooi in Cincinnati eerder in 2018, 2020 en 2023. Stefan Nillissen heeft goud gewonnen op de 1500 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Groesbeek verraste zichzelf met de titel, want hij werd vooraf niet tot de kanshebbers gerekend. Met een indrukwekkende eindsprint liep hij zijn concurrenten voorbij. Nillissen had dit jaar last van blessures, maar voelde zich elke race sterker worden. Hij hoopt later samen met trainingsvriend Niels Laros, die nu geblesseerd is, vol te gaan voor grote wedstrijden. Lieke Klaver heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinter was niet tevreden over haar race en zei dat ze werd afgeleid door de wind in het stadion. Klaver had daardoor geen gevoel voor tempo en wist niet of ze hard of langzaam liep. Het is haar vijfde individuele medaille op

0: 1969 met Verboden te jodelen. Bekend werd hij vooral door de roman Zuster Belinda en Het geheime leven van dokter Douchkind uit 1971, een persiflage op de doktersroman vol ironie en clichés. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. In het Oost-Belgische natuurpark Hoge Venen woedt een veenbrand over een gebied van 3000 hectare. De brand is vrijdag ontstaan en besloeg toen 80 hectare. De brandbare bodem van turf en het ruige terrein maken het blussen erg lastig. Twee Nederlandse Chinook-helikopters komen zondag helpen en kunnen per vlucht 7600 liter water droppen. In de Duitse grensgemeente Monschau verbetert de situatie en wordt het verzoek aan 5000 inwoners om zich voor te bereiden op evacuatie waarschijnlijk ingetrokken. Oekraïne heeft volgens de burgemeester van Moskou een grote drone-aanval uitgevoerd op de Russische hoofdstad. Meer dan 600 drones zijn afgevuurd richting Moskou, waarvan de meeste zijn onderschept en ruim 200 zijn neergehaald door de luchtafweer. Bij de aanvallen zijn 3 gewonden gevallen en later werd bekend dat een bejaarde man is omgekomen door een drone-inslag in een woning. In de aan Oekraïne grenzende regio Rostov vielen 5 doden bij drone-aanvallen op 3 verschillende plaatsen. Getroffen zijn onder meer een distributiecentrum van Wildberries, een pand voor farmaceutische opslag, een winkelcentrum en woningen in Domodedovo bij Moskou. In Hongarije zijn 12 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een Poolse toeristenbus. De bus met 59 inzittenden raakte ruim 100 kilometer ten oosten van Boedapest van de weg en sloeg over de kop. Zeker 20 mensen raakten gewond. De politie heeft de chauffeur aangehouden en vermoedt dat hij in slaap was gevallen. De Hongaarse premier Peter Magyar heeft zijn leedwezen uitgesproken. Marokkaanse veiligheidstroepen hebben zaterdag bij de grens met het Spaanse Ceuta 294 mensen opgepakt die van plan zouden zijn geweest de grens over te steken. Het gaat om 46 Marokkanen en 248 migranten uit zuidelijker gelegen Afrikaanse landen. Volgens Marokkaanse media was het een routineoperatie tegen illegale grensoverschrijdingen. Eind juli trokken tienduizenden Marokkanen voornamelijk over het strand en via de zee naar Ceuta, waarbij ze niet werden gehinderd door Marokkaanse grensbewakers. Op sociale media werd een nieuwe massale uittocht aangekondigd op 15 augustus, wat Marokko afgelopen week en dit weekend probeerde te voorkomen. Een Spaanse F-18 straaljager heeft op een NAVO-missie boven Roemenië een drone neergehaald die illegaal het luchtruim binnendrong. Het is de 4e drone die Roemenië dit jaar uit de lucht schiet. Het ministerie van Defensie heeft nog geen informatie gegeven over de herkomst van de drone. Roemenië deelt een grens van 614 kilometer met Oekraïne en wordt al 4 jaar geconfronteerd met Russische drones die het luchtruim schenden. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is in de nacht van zaterdag op zondag opgeschrikt door verschillende explosies. Eerder op zaterdag hadden de autoriteiten al gewaarschuwd voor een naderende Russische aanval met ballistische raketten. Bij een gecombineerde aanval met raketten en drones op Kryvyi Rih, de geboortestad van president Zelensky, kwam een vrouw om het leven en raakte 6 mensen gewond. In Kiev brak brand uit in een niet-residentieel gebouw, waarbij 1 gewonde viel. Rusland slaagde erin ruim 130 drones af te slaan die op weg waren naar Moskou, waarbij 3 gewonden vielen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Duitse bedrijven hebben hun

0: investeringen in de Verenigde Staten flink teruggeschroefd. In de eerste helft van dit jaar daalden de investeringen met bijna 2/3 tot 4,3 miljard euro, het laagste niveau in 3 jaar. Volgens het Duitse Economisch Instituut zijn bedrijven terughoudender geworden door de importheffingen van president Trump. Voor de coronapandemie investeerden Duitse bedrijven gemiddeld bijna 16 miljard euro in de eerste helft van het jaar, bijna 4 keer zoveel als nu. De EU en de VS sloten vorig jaar zomer een handelsakkoord met een importtarief van 15% op de meeste Europese producten. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren, die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden. De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt de Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen, bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips. EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland. De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentair krediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen. Omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder. De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Stefan Nillissen heeft goud gewonnen op de 1500 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Groesbeek verraste zichzelf met de titel, want hij werd vooraf niet tot de kanshebbers gerekend. Met een indrukwekkende eindsprint liep hij zijn concurrenten voorbij. Nillissen had dit jaar last van blessures, maar voelde zich elke race sterker worden. Hij hoopt later samen met trainingsvriend Niels Laros, die nu geblesseerd is, vol te gaan voor grote wedstrijden. Lieke Klaver heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK-atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinter was niet tevreden over haar race en zei dat ze werd afgeleid door de wind in het stadion. Klaver had daardoor geen gevoel voor tempo en wist niet of ze hard of langzaam liep. Het is haar vijfde individuele medaille op de 400 meter bij een titeltoernooi. Zondag hoopt ze met de estafetteploeg op de 4x400 meter alsnog goud te winnen. De Amerikaanse zwemster Kate Douglas heeft bij de Pan-Pacifische kampioenschappen het wereldrecord op de 50 meter vrije slag twee keer binnen 24 uur aangescherpt. De 24-jarige Douglas tikte zaterdag in de finale aan na 23,19 seconden. Eerder op de dag had ze het wereldrecord al heroverd van landgenote Gretchen Walsh met een tijd van 23,49 in de voorrondes. Walsh had eind juni het oude record van Douglas verbeterd naar 23,55. Lionel Messi heeft met Inter Miami een zware nederlaag geleden in de Amerikaanse voetbalcompetitie. De nummer 2 verloor met 1-4 van koploper Nashville. Messi miste in de eerste helft een strafschop bij een achterstand van 0-1. Inter Miami kwam vlak voor rust nog op gelijke hoogte, maar Nashville liep na rust met 3 doelpunten binnen een kwartier uit. Nashville staat met 43 punten bovenaan, Inter Miami volgt met 38 punten. De Nederlandse vrouwenestafetteploeg heeft zich op de slotdag van de EK Zwemmen geplaatst voor de finale van de 4x100 meter wisselslag. Maaike de Waard, Marit Steenbergen, Kim Busch en Milou van Wijk zwommen in het Olympic Aquatic Center van Parijs in de series naar de zesde tijd in 4 minuten en 60 honderdsten. Italië noteerde de snelste tijd in 3 minuten 57 en 11 honderdsten voor Duitsland en Groot-Brittannië. Op de 400 meter vrije slag haalden Nienke Boerenfijn en Marten Hieke van der Kamp de finale niet. De finales worden zondagavond vanaf 6:30 afgewerkt. De Finse atlete Alisa Vainio heeft de Europese titel op de marathon gewonnen. De 28-jarige atlete nam in Birmingham vanaf de start het initiatief en liep al snel in haar eentje vooraan. Vainio rondde haar solo af in een kampioenschapsrecord van 2 uur 22 minuten en 26 seconden. De Hongaarse Lili Anna Vindikstot kwam 4 minuten en 55 seconden later over de finish. De Britse Abby Donnelly pakte het brons. Nog nooit eerder in de geschiedenis van de EK-atletiek had een atlete zo'n grote voorsprong in de marathon. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het wisselend bewolkt met veel zon en behalve misschien een lichte bui aan de kust blijft het droog. De wind is zwak tot matig uit het noorden. Vanmiddag blijft het droog met zon en wolkenvelden. Het wordt 22 graden in het noorden tot 26 graden in het zuidoosten. Vanavond half bewolkt en droog bij weinig wind. Vannacht gaat het regenen vanaf het noordwesten. Morgen start bewolkt met regen, later overwegend droog met af en toe een bui, vooral in het noorden. Maxima tussen 18 en 23 graden. Matige noordwestenwind.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederland zet zondag opnieuw twee Chinook-blushelikopters in om te helpen bij de grote natuurbrand in België. De helikopters kunnen per keer een waterzak van 7600 liter vervoeren en worden elk bemand door 4 crewleden. Defensie stuurt geen extra hulp, omdat dat ten koste gaat van de eigen capaciteit. De brand woedt in natuurgebied De Hoge Venen, tussen Luik en Aken, en was rond middernacht nog niet onder controle. Zeker 2700 hectare aan natuur is verbrand. De laatste weken van augustus worden naar verwachting natter dan de eerste weken, met af en toe buien over het land. Dat meldt Weer Online. Het droogteprobleem is daarmee nog niet opgelost, vreest het Weerbureau. De temperaturen dalen door een koelere westenwind naar ongeveer 19 graden in het noordwesten en 25 graden in het zuidoosten. In september krijgen droge periodes vaker de overhand en schijnt de zon weer vaker. Al blijft de temperatuur rond de 20 graden liggen. In Oosterhout is in de nacht van zaterdag op zondag brand uitgebroken in een appartementencomplex aan de Koning Willem-Alexanderlaan. De brand begon rond 12:15 op de vierde verdieping van het 6 verdiepingen tellende gebouw. De brandweer gaf rond 4:15 het sein brandmeester. Meerdere bewoners werden door de brandweer uit het complex gehaald, sommigen met een hoogwerker vanaf een balkon. Eén persoon is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Onder grote belangstelling is bij het Indisch Monument in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Ook zijn alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. Hoofdspreker was schrijfster Maddie Stolk, wier ouders de Japanse bezetting meemaakten. Zij illustreerde aan de hand van twee kisten hoe de oorlog nooit de harten en hoofden van haar ouders verliet. Ongeveer 5000 mensen woonden de herdenking bij. Naast de plechtigheid in Den Haag waren er verspreid door het land nog 80 kleinere herdenkingen. Ruim 2000 vrijwilligers hebben tijdens de Beach Cleanup Tour 4175 kilo afval en 79.242 sigarettenpeuken van de Nederlandse stranden gehaald. De opruimactie vond de afgelopen 2 weken plaats langs de hele Noordzeekust, van Schiermonnikoog tot Cadzand. Het aantal peuken is dit jaar opvallend hoog, veel meer dan vorig jaar. Stichting De Noordzee noemt dat zorgwekkend, omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. De stichting pleit voor een verbod op plastic sigarettenfilters en meer rookvrije stranden. Schrijver Peter Andriessen is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie in een overlijdensadvertentie in NRC. Hij overleed al op 1 augustus. Andriessen was van huis uit psycholoog en debuteerde in 1969 met Verboden te jodelen. Bekend werd hij vooral door de roman Zuster Belinda en Het geheime leven van Dr. Douchkind uit 1971. Een persiflage op de doktersroman vol ironie en clichés. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. In het Oost-Belgische natuurpark Hoge Venen woedt een veenbrand over een gebied van 3000 hectare. De brand is vrijdag ontstaan en besloeg toen 80 hectare. De brandbare bodem van turf en het ruige terrein maken het blussen erg lastig. 2 Nederlandse Chinook-helikopters komen zondag helpen en kunnen per vlucht 7600 liter water droppen. In de Duitse grensgemeente Monschau verbetert de situatie en wordt het verzoek aan 5000 inwoners om zich voor te bereiden op evacuatie waarschijnlijk ingetrokken. Oekraïne heeft volgens de burgemeester van Moskou een grote drone-aanval uitgevoerd op de Russische hoofdstad. Meer dan 600 drones zijn afgevuurd richting Moskou, waarvan de meeste zijn onderschept en ruim 200 zijn neergehaald door de luchtafweer. Bij de aanvallen zijn 3 gewonden gevallen en later werd bekend dat een bejaarde man is omgekomen door een drone-inslag in een woning. In de aan Oekraïne grenzende regio Rostov vielen 5 doden bij drone-aanvallen op 3 verschillende plaatsen. Getroffen zijn onder meer een distributiecentrum van Wildberries, een pand voor farmaceutische opslag, een winkelcentrum en woningen in Domodedovo bij Moskou. In Hongarije zijn 12 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een Poolse toeristenbus. De bus met 59 inzittenden raakte ruim 100 kilometer ten oosten van Boedapest van de weg en sloeg over de kop. Zeker 20 mensen raakten gewond. De politie heeft de chauffeur aangehouden en vermoedt dat hij in slaap was gevallen. De Hongaarse premier Peter Magyar heeft zijn leedwezen uitgesproken. Marokkaanse veiligheidstroepen hebben zaterdag bij de grens met het Spaanse Ceuta 294 mensen opgepakt die van plan zouden zijn geweest de grens over te steken. Het gaat om 46 Marokkanen en 248 migranten uit zuidelijker gelegen Afrikaanse landen. Volgens Marokkaanse media was het een routineoperatie tegen illegale grensoverschrijdingen. Eind juli trokken tienduizenden Marokkanen voornamelijk over het strand en via de zee naar Ceuta, waarbij ze niet werden gehinderd door Marokkaanse grensbewakers. Op sociale media werd een nieuwe massale uittocht aangekondigd op 15 augustus, wat Marokko afgelopen week en dit weekend probeerde te voorkomen. Een Spaanse F-18 straaljager heeft op een NAVO-missie boven Roemenië een drone neergehaald die illegaal het luchtruim binnendrong. Het is de vierde drone die Roemenië dit jaar uit de lucht schiet. Het ministerie van Defensie heeft nog geen informatie gegeven over de herkomst van de drone. Roemenië deelt een grens van 614 kilometer met Oekraïne en wordt al 4 jaar geconfronteerd met Russische drones die het luchtruim schenden. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is in de nacht van zaterdag op zondag opgeschrikt door verschillende explosies. Eerder op zaterdag hadden de autoriteiten al gewaarschuwd voor een naderende Russische aanval met ballistische raketten. Bij een gecombineerde aanval met raketten en drones op Kryvyi Rih, de geboortestad van president Zelensky, kwam een vrouw om het leven en raakte 6 mensen gewond. In Kiev brak brand uit in een niet-residentieel gebouw, waarbij 1 gewonde viel. Rusland slaagde erin ruim 130 drones af te slaan die op weg waren naar Moskou, waarbij 3 gewonden vielen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws.
0: Duitse bedrijven hebben hun investeringen in de Verenigde Staten flink teruggeschroefd. In de eerste helft van dit jaar daalden de investeringen met bijna 2/3 tot 4,3 miljard euro, het laagste niveau in 3 jaar. Volgens het Duitse Economisch Instituut zijn bedrijven terughoudender geworden door de importheffingen van president Trump. Voor de coronapandemie investeerden Duitse bedrijven gemiddeld bijna 16 miljard euro in de eerste helft van het jaar. Bijna 4 keer zoveel als nu. De EU en de VS sloten vorig jaar zomer een handelsakkoord met een importtarief van 15% op de meeste Europese producten. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren, die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden. De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt The Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen. Bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips. EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland. De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentair krediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Lieke Klaver heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinter was niet tevreden over haar race en zei dat ze werd afgeleid door de wind in het stadion. Klaver had daardoor geen gevoel voor tempo en wist niet of ze hard of langzaam liep. Het is haar vijfde individuele medaille op de 400 meter bij een titeltoernooi. Zondag hoopt ze met de estafetteploeg op de 4x400 meter alsnog goud te winnen. De Amerikaanse zwemster Kate Douglas heeft bij de Pan-Pacifische kampioenschappen het wereldrecord op de 50 meter vrije slag twee keer binnen 24 uur aangescherpt. De 24-jarige Douglas tikte zaterdag in de finale aan na 23,19 seconden. Eerder op de dag had ze het wereldrecord al heroverd van landgenote Gretchen Walsh met een tijd van 23,49 in de voorrondes. Walsh had eind juni het oude record van Douglas verbeterd naar 23,55. Lionel Messi heeft met Inter Miami een zware nederlaag geleden in de Amerikaanse voetbalcompetitie. De nummer 2 verloor met 1-4 van koploper Nashville. Messi miste in de eerste helft een strafschop bij een achterstand van 0-1. Inter Miami kwam vlak voor rust nog op gelijke hoogte, maar Nashville liep na rust met 3 doelpunten binnen een kwartier uit. Nashville staat met 43 punten bovenaan, Inter Miami volgt met 38 punten. De Nederlandse vrouwenestafetteploeg heeft zich op de slotdag van de EK Zwemmen geplaatst voor de finale van de 4x100 meter wisselslag. Maaike de Waard, Marit Steenbergen, Kim Busch en Milou van Wijk zwommen in het Olympic Aquatic Center van Parijs in de series naar de zesde tijd in 4 minuten en 60 honderdsten. Italië noteerde de snelste tijd in 3 minuten 57 en 11 honderdsten voor Duitsland en Groot-Brittannië. Op de 400 meter vrije slag haalden Nienke Boerenfijn en Marten Hieke van der Kamp de finale niet. De finales worden zondagavond vanaf 6:30 afgewerkt. Verdediger Gernot Trauner stopt met profvoetbal. De 34-jarige Oostenrijker zat sinds zijn vertrek bij Feyenoord afgelopen zomer zonder club. Trauner speelde 5 jaar voor de Rotterdammers en werd in die periode vaak geplaagd door blessures. Met Feyenoord won hij in 2023 de landstitel en een jaar later de KNVB-beker. Daarvoor speelde Trauner voor de Oostenrijkse clubs SV Riet en LASK. De Finse atlete Alisa Vainio heeft de Europese titel op de marathon gewonnen in Birmingham. De 28-jarige liep vanaf de start voorop en bouwde een enorme voorsprong op. Ze finishte in een kampioenschapsrecord van 2 uur 22 minuten en 26 seconden. De Hongaarse Lili-Anna Vindix-Tot werd tweede op bijna 5 minuten. De Britse Abby Donnelly pakte het brons. Bij de mannen won de Duitser Amanal Petros het goud, ook in een kampioenschapsrecord. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag periode met zon en wat wolkenvelden en het blijft droog. De temperatuur komt uit tussen 22 graden in het noorden en 26 graden in het zuidoosten. De noordenwind is zwak tot matig. Vanavond half bewolkt en droog met weinig wind. Vannacht trekt vanuit het noordwesten regen over het land. Het wordt tussen de 13 en 17 graden met een zwakke tot matige wind uit het westen. Morgenochtend eerst op veel plaatsen regen, later droger met kans op een bui. Morgenmiddag overwegend bewolkt met in het noorden een enkele bui. Temperaturen tussen 19 en 23 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De laatste weken van augustus worden naar verwachting natter dan de eerste weken, meldt Weer Online. Er trekken af en toe buien over het land, maar het droogteprobleem is daarmee niet zomaar opgelost. De temperaturen dalen naar ongeveer 19 graden in het noordwesten en 25 graden in het zuidoosten, wat gebruikelijk is voor de laatste week van augustus. Dinsdag valt er waarschijnlijk regen van betekenis, plaatselijk meer dan 10 mm, wat de kurkdroge bovenlaag vochtig maakt. Ook woensdag en donderdag worden buien verwacht, waarbij donderdag lokaal onweer en veel regen in korte tijd kunnen vallen. Waterschap Hollandse Delta neemt noodmaatregelen om genoeg water voor het Brielse Meer beschikbaar te houden. Door aanhoudende droogte en lage rivierstanden is er steeds minder zoet water. En door extreme verzilting in de Rijn-Maasmonding komt er meer zout water in het gebied. Afgelopen week heeft het waterschap werkzaamheden uitgevoerd aan een gemaal in Hellevoetsluis, waardoor deze tijdelijk, in omgekeerde richting, water vanuit het Haringvliet door het kanaal door Voorne pompt. Aan de andere kant van het kanaal zijn tijdelijke pompinstallaties neergezet die de aanvoer van het water doorsturen naar het Brielse Meer. Sinds 4 augustus geldt al een gedeeltelijke schutbeperking bij de Voornse sluis, die maandag wordt omgezet naar een volledig schutverbod. Nederland zet zondag opnieuw twee Chinook-blushelikopters in om te helpen bij de grote natuurbrand in België. De helikopters kunnen per keer een waterzak van 7600 liter vervoeren en worden elk bemand door 4 crewleden. Defensie stuurt geen extra hulp omdat dat ten koste gaat van de eigen capaciteit. De brand woedt in natuurgebied De Hoge Venen tussen Luik en Aken en was rond middernacht nog niet onder controle. Zeker 2700 hectare aan natuur is verbrand. In Oosterhout is in de nacht van zaterdag op zondag brand uitgebroken in een appartementencomplex aan de Koning Willem-Alexanderlaan. De brand begon rond 1:15 op de vierde verdieping van het 6 verdiepingen tellende gebouw. De brandweer gaf rond 4:15 het sein brandmeester. Meerdere bewoners werden door de brandweer uit het complex gehaald, sommigen met een hoogwerker vanaf een balkon. Eén persoon is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Onder grote belangstelling is bij het Indisch Monument in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Ook zijn alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. Hoofdspreker was schrijfster Maddie Stolk, wier ouders de Japanse bezetting meemaakten. Zij illustreerde aan de hand van twee kisten hoe de oorlog nooit de harten en hoofden van haar ouders verliet. Ongeveer 5000 mensen woonden de herdenking bij. Naast de plechtigheid in Den Haag waren er verspreid door het land nog 80 kleinere herdenkingen. Ruim 2000 vrijwilligers hebben tijdens de Beach Cleanup Tour 4175 kilo afval en 79.242 sigarettenpeuken van de Nederlandse stranden gehaald. De opruimactie vond de afgelopen 2 weken plaats langs de hele Noordzeekust, van Schiermonnikoog tot Cadzand. Het aantal peuken is dit jaar opvallend hoog, veel meer dan vorig jaar. Stichting De Noordzee noemt dat zorgwekkend, omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. De stichting pleit voor een verbod op plastic sigarettenfilters en meer rookvrije stranden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws.
0: In het Oost-Belgische natuurpark Hoge Venen woedt een veenbrand over een gebied van 3000 hectare. De brand is vrijdag ontstaan en besloeg toen 80 hectare. De brandbare bodem van turf en het ruige terrein maken het blussen erg lastig. 2 Nederlandse Chinook-helikopters komen zondag helpen en kunnen per vlucht 7600 liter water droppen. In de Duitse grensgemeente Monschau verbetert de situatie en wordt het verzoek aan 5000 inwoners om zich voor te bereiden op evacuatie waarschijnlijk ingetrokken. Oekraïne heeft volgens de burgemeester van Moskou een grote drone-aanval uitgevoerd op de Russische hoofdstad. Meer dan 600 drones zijn afgevuurd richting Moskou, waarvan de meeste zijn onderschept en ruim 200 zijn neergehaald door de luchtafweer. Bij de aanvallen zijn 3 gewonden gevallen en later werd bekend dat een bejaarde man is omgekomen door een drone-inslag in een woning. In de aan Oekraïne grenzende regio Rostov vielen 5 doden bij drone-aanvallen op 3 verschillende plaatsen. Getroffen zijn onder meer een distributiecentrum van Wildberries, een pand voor farmaceutische opslag, een winkelcentrum en woningen in Domodedovo bij Moskou. In Hongarije zijn 12 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een Poolse toeristenbus. De bus met 59 inzittenden raakte ruim 100 kilometer ten oosten van Boedapest van de weg en sloeg over de kop. Zeker 20 mensen raakten gewond. De politie heeft de chauffeur aangehouden en vermoedt dat hij in slaap was gevallen. De Hongaarse premier Peter Magyar heeft zijn leedwezen uitgesproken. Marokkaanse veiligheidstroepen hebben zaterdag bij de grens met het Spaanse Ceuta 294 mensen opgepakt die van plan zouden zijn geweest de grens over te steken. Het gaat om 46 Marokkanen en 248 migranten uit zuidelijker gelegen Afrikaanse landen. Volgens Marokkaanse media was het een routineoperatie tegen illegale grensoverschrijdingen. Eind juli trokken tienduizenden Marokkanen voornamelijk over het strand en via de zee naar Ceuta, waarbij ze niet werden gehinderd door Marokkaanse grensbewakers. Op sociale media werd een nieuwe massale uittocht aangekondigd op 15 augustus, wat Marokko afgelopen week en dit weekend probeerde te voorkomen. Een Spaanse F-18 straaljager heeft op een NAVO-missie boven Roemenië een drone neergehaald die illegaal het luchtruim binnendrong. Het is de 4e drone die Roemenië dit jaar uit de lucht schiet. Het ministerie van Defensie heeft nog geen informatie gegeven over de herkomst van de drone. Roemenië deelt een grens van 614 kilometer met Oekraïne en wordt al 4 jaar geconfronteerd met Russische drones die het luchtruim schenden. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is in de nacht van zaterdag op zondag opgeschrikt door verschillende explosies. Eerder op zaterdag hadden de autoriteiten al gewaarschuwd voor een naderende Russische aanval met ballistische raketten. Bij een gecombineerde aanval met raketten en drones op Kryvyi Rih, de geboortestad van president Zelensky, kwam een vrouw om het leven en raakte 6 mensen gewond. In Kiev brak brand uit in een niet-residentieel gebouw, waarbij 1 gewonde viel. Rusland slaagde erin ruim 130 drones af te slaan die op weg waren naar Moskou, waarbij 3 gewonden vielen.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Duitse bedrijven hebben hun investeringen in de Verenigde Staten flink teruggeschroefd. In de eerste helft van dit jaar daalden de investeringen met bijna 2/3 tot 4,3 miljard euro. Het laagste niveau in 3 jaar. Volgens het Duitse Economisch Instituut zijn bedrijven terughoudender geworden door de importheffingen van president Trump. Voor de coronapandemie investeerden Duitse bedrijven gemiddeld bijna 16 miljard euro in de eerste helft van het jaar. Bijna 4 keer zoveel als nu. De EU en de VS sloten vorig jaar zomer een handelsakkoord met een importtarief van 15% op de meeste Europese producten. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren, die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden. De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt de Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen. Bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips. EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland. De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentairkrediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen. Omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Lieke Klaver heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK-atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinster was niet tevreden over haar race en zei dat ze werd afgeleid door de wind in het stadion. Klaver had daardoor geen gevoel voor tempo en wist niet of ze hard of langzaam liep. Het is haar 5e individuele medaille op de 400 meter bij een titeltoernooi.
8: Zondag hoopt ze met de estafetteploeg op de 4x400 meter alsnog goud te winnen. De Amerikaanse zwemster Kate Douglas heeft bij de Pan-Pacifische kampioenschappen het wereldrecord op de 50 meter vrije slag twee keer binnen 24 uur aangescherpt. De 24-jarige Douglas tikte zaterdag in de finale aan na 23,19 seconden. Eerder op de dag had ze het wereldrecord al heroverd van landgenote Gretchen Walsh met een tijd van 23,49 in de voorrondes. Walsh had eind juni het oude record van Douglas verbeterd naar 23,55. Lionel Messi heeft met Inter Miami een zware nederlaag geleden in de Amerikaanse voetbalcompetitie. De nummer 2 verloor met 1-4 van koploper Nashville. Messi miste in de eerste helft een strafschop bij een achterstand van 0-1. Inter Miami kwam vlak voor rust nog op gelijke hoogte, maar Nashville liep na rust met 3 doelpunten binnen een kwartier uit. Nashville staat met 43 punten bovenaan, Inter Miami volgt met 38 punten. De Nederlandse vrouwenestafetteploeg heeft zich op de slotdag van de EK Zwemmen geplaatst voor de finale van de 4x100 meter wisselslag. Maaike de Waard, Marit Steenbergen, Kim Busch en Milou van Wijk zwommen in het Olympic Aquatic Center van Parijs in de series naar de zesde tijd in 4 minuten en 60 honderdsten. Italië noteerde de snelste tijd in 3 minuten 57 en 11 honderdsten voor Duitsland en Groot-Brittannië. Op de 400 meter vrije slag haalden Nienke Boerenfijn en Marten Hieke van der Kamp de finale niet. De finales worden zondagavond vanaf 6:30 afgewerkt. Verdediger Gernot Trauner stopt met profvoetbal. De 34-jarige Oostenrijker zat sinds zijn vertrek bij Feyenoord afgelopen zomer zonder club. Trauner speelde 5 jaar voor de Rotterdammers en werd in die periode vaak geplaagd door blessures. Met Feyenoord won hij in 2023 de landstitel en een jaar later de KNVB-beker. Daarvoor speelde Trauner voor de Oostenrijkse clubs SV Ried en LASK. De Finse atlete Alisa Vainio heeft de Europese titel op de marathon gewonnen in Birmingham. De 28-jarige liep vanaf de start voorop en bouwde een enorme voorsprong op. Ze finishte in een kampioenschapsrecord van 2 uur 22 minuten en 26 seconden. De Hongaarse Lili-Anna Vindic-Tot werd tweede op bijna 5 minuten. De Britse Abby Donnelly pakte het brons. Bij de mannen won de Duitser Amanal Petros het goud, ook in een kampioenschapsrecord. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het afwisselend bewolkt en zonnig en het blijft droog. De temperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden en 26 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig en komt uit het noorden. Vanavond blijft het droog met weinig wind. Vannacht trekt er regen over vanuit het noordwesten. Het wordt tussen de 13 en 17 graden. Morgen begint bewolkt met regen. Later wordt het grotendeels droog. In de middag kan er vooral in het noorden nog een enkele bui vallen. Het wordt dan tussen de 19 en 23 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De laatste weken van augustus worden naar verwachting natter dan de eerste weken, meldt Weer Online. Er trekken af en toe buien over het land, maar het droogteprobleem is daarmee niet zomaar opgelost. De temperaturen dalen naar ongeveer 19 graden in het noordwesten en 25 graden in het zuidoosten, wat gebruikelijk is voor de laatste week van augustus. Dinsdag valt er waarschijnlijk regen van betekenis, plaatselijk meer dan 10 mm, wat de kurkdroge bovenlaag vochtig maakt. Ook woensdag en donderdag worden buien verwacht, waarbij donderdag lokaal onweer en veel regen in korte tijd kunnen vallen. Waterschap Hollandse Delta neemt noodmaatregelen om genoeg water voor het Brielse Meer beschikbaar te houden.
6: Door aanhoudende droogte en lage rivierstanden is er steeds minder zoet water. En door extreme verzilting in de Rijn-Maasmonding komt er meer zout water in het gebied. Afgelopen week heeft het waterschap werkzaamheden uitgevoerd aan een gemaal in Hellevoetsluis, waardoor deze tijdelijk, in omgekeerde richting, water vanuit het Haringvliet door het kanaal door Voorne pompt. Aan de andere kant van het kanaal zijn tijdelijke pompinstallaties neergezet die de aanvoer van het water doorsturen naar het Brielse Meer. Sinds 4 augustus geldt al een gedeeltelijke schutbeperking bij de Voornse sluis, die maandag wordt omgezet naar een volledig schutverbod. Nederland zet zondag opnieuw 2 Chinook-blushelikopters in om te helpen bij de grote natuurbrand in België. De helikopters kunnen per keer een waterzak van 7600 liter vervoeren en worden elk bemand door 4 crewleden. Defensie stuurt geen extra hulp omdat dat ten koste gaat van de eigen capaciteit. De brand woedt in natuurgebied De Hoge Venen tussen Luik en Aken en was rond middernacht nog niet onder controle. Zeker 2700 hectare aan natuur is verbrand. In Oosterhout is in de nacht van zaterdag op zondag brand uitgebroken in een appartementencomplex aan de Koning Willem-Alexanderlaan. De brand begon rond 1:15 op de 4e verdieping van het 6 verdiepingen tellende gebouw. De brandweer gaf rond 4:15 het sein brandmeester. Meerdere bewoners werden door de brandweer uit het complex gehaald, sommigen met een hoogwerker vanaf een balkon. 1 persoon is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Onder grote belangstelling is bij het Indisch Monument in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Ook zijn alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. Hoofdspreker was schrijfster Maddie Stolk, wier ouders de Japanse bezetting meemaakten. Zij illustreerde aan de hand van 2 kisten hoe de oorlog nooit de harten en hoofden van haar ouders verliet. Ongeveer 5000 mensen woonden de herdenking bij. Naast de plechtigheid in Den Haag waren er verspreid door het land nog 80 kleinere herdenkingen. Ruim 2000 vrijwilligers hebben tijdens de Beach Cleanup Tour 4175 kilo afval en 79.242 sigarettenpeuken van de Nederlandse stranden gehaald. De opruimactie vond de afgelopen 2 weken plaats langs de hele Noordzeekust, van Schiermonnikoog tot Cadzand. Het aantal peuken is dit jaar opvallend hoog, veel meer dan vorig jaar. Stichting De Noordzee noemt dat zorgwekkend, omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. De stichting pleit voor een verbod op plastic sigarettenfilters en meer rookvrije stranden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. Een Colombiaanse vrouw is tijdens de zware aardbeving van afgelopen maandag om het leven gekomen terwijl ze haar hond beschermde. Het gebouw waar ze woonde stortte in en de constructie viel op haar. Haar broer vond het hondje Salomon, dat 12 jaar oud is en blind door epileptische aanvallen, toen hij met reddingswerkers het puin doorzocht. Een video van de hond bovenop de kist van de vrouw is tienduizenden keren bekeken op sociale media. Bij de aardbeving, met een kracht van 7,4, kwamen ongeveer 300 mensen om het leven. Oekraïne heeft volgens de burgemeester van Moskou een grote drone-aanval uitgevoerd op de Russische hoofdstad. Meer dan 600 drones zijn afgevuurd richting Moskou, waarvan de meeste zijn onderschept en ruim 200 zijn neergehaald door de luchtafweer. Bij de aanvallen zijn 6 doden gevallen, onder wie een bejaarde man door een drone-inslag in een woning en 5 doden bij drone-aanvallen in de regio Rostov. Oekraïne zegt in de regio Rostov een fabriek voor raketbrandstof te hebben getroffen. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn volgens president Zelensky zeker 3 doden en 20 gewonden gevallen.
9: In het Oost-Belgische natuurpark Hoge Venen woedt een veenbrand over een gebied van 3000 hectare. De brand is vrijdag ontstaan en besloeg toen 80 hectare. De brandbare bodem van turf en het ruige terrein maken het blussen erg lastig. Twee Nederlandse Chinook-helikopters komen zondag helpen en kunnen per vlucht 7600 liter water droppen. In de Duitse grensgemeente Monschau verbetert de situatie en wordt het verzoek aan 5000 inwoners om zich voor te bereiden op evacuatie waarschijnlijk ingetrokken. In Hongarije zijn 12 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een Poolse toeristenbus. De bus met 59 inzittenden raakte ruim 100 kilometer ten oosten van Boedapest van de weg en sloeg over de kop. Zeker 20 mensen raakten gewond. De politie heeft de chauffeur aangehouden en vermoedt dat hij in slaap was gevallen. De Hongaarse premier Peter Magyar heeft zijn leedwezen uitgesproken. Marokkaanse veiligheidstroepen hebben zaterdag bij de grens met het Spaanse Ceuta 294 mensen opgepakt die van plan zouden zijn geweest de grens over te steken. Het gaat om 46 Marokkanen en 248 migranten uit zuidelijker gelegen Afrikaanse landen. Volgens Marokkaanse media was het een routineoperatie tegen illegale grensoverschrijdingen. Eind juli trokken tienduizenden Marokkanen voornamelijk over het strand en via de zee naar Ceuta, waarbij ze niet werden gehinderd door Marokkaanse grensbewakers. Op sociale media werd een nieuwe massale uittocht aangekondigd op 15 augustus, wat Marokko afgelopen week en dit weekend probeerde te voorkomen. Een Spaanse F-18 straaljager heeft op een NAVO-missie boven Roemenië een drone neergehaald die illegaal het luchtruim binnendrong. Het is de vierde drone die Roemenië dit jaar uit de lucht schiet. Het ministerie van Defensie heeft nog geen informatie gegeven over de herkomst van de drone. Roemenië deelt een grens van 614 kilometer met Oekraïne en wordt al 4 jaar geconfronteerd met Russische drones die het luchtruim schenden. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. Duitse bedrijven hebben hun investeringen in de Verenigde Staten flink teruggeschroefd. In de eerste helft van dit jaar daalden de investeringen met bijna 2/3 tot 4,3 miljard euro, het laagste niveau in 3 jaar. Volgens het Duitse Economisch Instituut zijn bedrijven terughoudender geworden door de importheffingen van president Trump. Voor de coronapandemie investeerden Duitse bedrijven gemiddeld bijna 16 miljard euro in de eerste helft van het jaar, bijna 4 keer zoveel als nu. De EU en de VS sloten vorig jaar zomer een handelsakkoord met een importtarief van 15% op de meeste Europese producten. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren, die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden. De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt de Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen, bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips.
10: EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd.

0: over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Lieke Klaver heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinter was niet tevreden over haar race en zei dat ze werd afgeleid door de wind in het stadion. Klaver had daardoor geen gevoel voor tempo en wist niet of ze hard of langzaam liep. Het is haar vijfde individuele medaille op de 400 meter bij een titeltoernooi. Zondag hoopt ze met de estafetteploeg op de 4x400 meter alsnog goud te winnen. De Amerikaanse zwemster Kate Douglas heeft bij de Pan Pacifische kampioenschappen het wereldrecord op de 50 meter vrije slag twee keer binnen 24 uur aangescherpt. De 24-jarige Douglas tikte zaterdag in de finale aan na 23,19 seconden. Eerder op de dag had ze het wereldrecord al heroverd van landgenote Gretchen Walsh met een tijd van 23,49 in de voorrondes. Walsh had eind juni het oude record van Douglas verbeterd naar 23,55. Lionel Messi heeft met Inter Miami een zware nederlaag geleden in de Amerikaanse voetbalcompetitie. De nummer 2 verloor met 1-4 van koploper Nashville. Messi miste in de eerste helft een strafschop bij een achterstand van 0-1. Inter Miami kwam vlak voor rust nog op gelijke hoogte, maar Nashville liep na rust met 3 doelpunten binnen een kwartier uit. Nashville staat met 43 punten bovenaan, Inter Miami volgt met 38 punten. De Nederlandse vrouwenestafetteploeg heeft zich op de slotdag van de EK Zwemmen geplaatst voor de finale van de 4x100 meter wisselslag. Maaike de Waard, Marit Steenbergen, Kim Busch en Milou van Wijk zwommen in het Olympic Aquatic Center van Parijs in de series naar de zesde tijd in 4 minuten en 60 honderdsten. Italië noteerde de snelste tijd in 3 minuten 57 en 11 honderdsten voor Duitsland en Groot-Brittannië. Op de 400 meter vrije slag haalden Nienke Boerenfijn en Marte Hieke van der Kamp de finale niet. De finales worden zondagavond vanaf 6:30 afgewerkt. Verdediger Gernot Trauner stopt met profvoetbal. De 34-jarige Oostenrijker zat sinds zijn vertrek bij Feyenoord afgelopen zomer zonder club. Trauner speelde 5 jaar voor de Rotterdammers en werd in die periode vaak geplaagd door blessures. Met Feyenoord won hij in 2023 de landstitel en een jaar later de KNVB-beker. Daarvoor speelde Trauner voor de Oostenrijkse clubs SV Ried en LASK. De Finse atlete Alisa Vainio heeft de Europese titel op de marathon gewonnen in Birmingham. De 28-jarige liep vanaf de start voorop en bouwde een enorme voorsprong op. Ze finishte in een kampioenschapsrecord van 2 uur 22 minuten en 26 seconden. De Hongaarse Lili-Anna Vindix-Tot werd tweede op bijna 5 minuten. De Britse Abby Donnelly pakte het brons. Bij de mannen won de Duitser Amanal Petros het goud, ook in een kampioenschapsrecord. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het gedeeltelijk zonnig met af en toe wat wolken.

0: Het blijft droog bij temperaturen tussen 22 graden in het noorden en 26 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig en komt uit het noorden. Vanavond blijkt het half bewolkt en droog, met weinig wind. Vannacht trekt van het noordwesten uit regen binnen. Het wordt tussen de 13 en 17 graden. Morgen valt er eerst op veel plaatsen regen, maar in de loop van de ochtend wordt het grotendeels droog. Overdag kan er nog een enkele bui vallen, vooral in het noorden. De temperatuur ligt dan tussen 19 en 23 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Lelystad is zaterdagavond een dode aangetroffen in een woning aan de Groene Velden. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar wil nog niet zeggen waarom. Bij een nabijgelegen volkstuinencomplex aan de straat Hondsdraf stonden meerdere politieauto's en vloog een politiehelikopter rond. Die inzet was onderdeel van het onderzoek naar de overleden persoon. De politie zegt dat het onderzoek in volle gang is. De laatste weken van augustus worden naar verwachting natter dan de eerste weken, meldt Weer Online. Er trekken af en toe buien over het land, maar het droogteprobleem is daarmee niet zomaar opgelost. De temperaturen dalen naar ongeveer 19 graden in het noordwesten en 25 graden in het zuidoosten, wat gebruikelijk is voor de laatste week van augustus. Dinsdag valt er waarschijnlijk regen van betekenis, plaatselijk meer dan 10 mm, wat de kurkdroge bovenlaag vochtig maakt. Ook woensdag en donderdag worden buien verwacht, waarbij donderdag lokaal onweer en veel regen in korte tijd kunnen vallen. Waterschap Hollandse Delta neemt noodmaatregelen om genoeg water voor het Brielse Meer beschikbaar te houden. Door aanhoudende droogte en lage rivierstanden is er steeds minder zoet water. En door extreme verzilting in de Rijn-Maasmonding komt er meer zout water in het gebied. Afgelopen week heeft het waterschap werkzaamheden uitgevoerd aan een gemaal in Hellevoetsluis, waardoor deze tijdelijk, in omgekeerde richting, water vanuit het Haringvliet door het kanaal door Voorne pompt. Aan de andere kant van het kanaal zijn tijdelijke pompinstallaties neergezet die de aanvoer van het water doorsturen naar het Brielse Meer. Sinds 4 augustus geldt al een gedeeltelijke schutbeperking bij de Voornse sluis, die maandag wordt omgezet naar een volledig schutverbod. Nederland zet zondag opnieuw 2 Chinook-blushelikopters in om te helpen bij de grote natuurbrand in België. De helikopters kunnen per keer een waterzak van 7600 liter vervoeren en worden elk bemand door 4 crewleden. Defensie stuurt geen extra hulp omdat dat ten koste gaat van de eigen capaciteit. De brand woedt in natuurgebied De Hoge Venen tussen Luik en Aken en was rond middernacht nog niet onder controle. Zeker 2700 hectare aan natuur is verbrand. In Oosterhout is in de nacht van zaterdag op zondag brand uitgebroken in een appartementencomplex aan de Koning Willem-Alexanderlaan. De brand begon rond 1:15 op de 4e verdieping van het 6 verdiepingen tellende gebouw. De brandweer gaf rond 4:15 het sein brandmeester. Meerdere bewoners werden door de brandweer uit het complex gehaald, sommigen met een hoogwerker vanaf een balkon. 1 persoon is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Onder grote belangstelling is bij het Indisch Monument in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Ook zijn alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. Hoofdspreker was schrijfster Maddie Stolk, wier ouders de Japanse bezetting meemaakten. Zij illustreerde aan de hand van 2 kisten hoe de oorlog nooit de harten en hoofden van haar ouders verliet. Ongeveer 5000 mensen woonden de herdenking bij. Naast de plechtigheid in Den Haag waren er verspreid door het land nog 80 kleinere herdenkingen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws.
2: Een Colombiaanse vrouw is tijdens de zware aardbeving van afgelopen maandag om het leven gekomen terwijl ze haar hond beschermde. Het gebouw waar ze woonde stortte in en de constructie viel op haar. Haar broer vond het hondje Salomon, dat 12 jaar oud is en blind door epileptische aanvallen, toen hij met reddingswerkers het puin doorzocht. Een video van de hond bovenop de kist van de vrouw is tienduizenden keren bekeken op sociale media. Bij de aardbeving, met een kracht van 7,4, kwamen ongeveer 300 mensen om het leven. Oekraïne heeft volgens de burgemeester van Moskou een grote drone-aanval uitgevoerd op de Russische hoofdstad. Meer dan 600 drones zijn afgevuurd richting Moskou, waarvan de meeste zijn onderschept en ruim 200 zijn neergehaald door de luchtafweer. Bij de aanvallen zijn 6 doden gevallen, onder wie een bejaarde man door een drone-inslag in een woning en 5 doden bij drone-aanvallen in de regio Rostov. Oekraïne zegt in de regio Rostov een fabriek voor raketbrandstof te hebben getroffen. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn volgens president Zelensky zeker 3 doden en 20 gewonden gevallen. In het Oost-Belgische natuurpark Hoge Venen woedt een veenbrand over een gebied van 3000 hectare. De brand is vrijdag ontstaan en besloeg toen 80 hectare. De brandbare bodem van turf en het ruige terrein maken het blussen erg lastig. 2 Nederlandse Chinook-helikopters komen zondag helpen en kunnen per vlucht 7600 liter water droppen. In de Duitse grensgemeente Monschau verbetert de situatie en wordt het verzoek aan 5000 inwoners om zich voor te bereiden op evacuatie waarschijnlijk ingetrokken. In Hongarije zijn 12 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een Poolse toeristenbus. De bus met 59 inzittenden raakte ruim 100 kilometer ten oosten van Boedapest van de weg en sloeg over de kop. Zeker 20 mensen raakten gewond. De politie heeft de chauffeur aangehouden en vermoedt dat hij in slaap was gevallen. De Hongaarse premier Peter Magyar heeft zijn leedwezen uitgesproken. Marokkaanse veiligheidstroepen hebben zaterdag bij de grens met het Spaanse Ceuta 294 mensen opgepakt die van plan zouden zijn geweest de grens over te steken. Het gaat om 46 Marokkanen en 248 migranten uit zuidelijker gelegen Afrikaanse landen. Volgens Marokkaanse media was het een routineoperatie tegen illegale grensoverschrijdingen. Eind juli trokken tienduizenden Marokkanen voornamelijk over het strand en via de zee naar Ceuta, waarbij ze niet werden gehinderd door Marokkaanse grensbewakers. Op sociale media werd een nieuwe massale uittocht aangekondigd op 15 augustus, wat Marokko afgelopen week en dit weekend probeerde te voorkomen. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is in de nacht van zaterdag op zondag opgeschrikt door verschillende explosies. Eerder op zaterdag hadden de autoriteiten al gewaarschuwd voor een naderende Russische aanval met ballistische raketten. Bij een gecombineerde aanval met raketten en drones op Kryvyi Rih, de geboortestad van president Zelensky, kwam een vrouw om het leven en raakte 6 mensen gewond. In Kiev brak brand uit in een niet-residentieel gebouw, waarbij 1 gewonde viel. Rusland slaagde erin ruim 130 drones af te slaan die op weg waren naar Moskou, waarbij 3 gewonden vielen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Duitse bedrijven hebben hun investeringen in de Verenigde Staten flink teruggeschroefd. In de eerste helft van dit jaar daalden de investeringen met bijna 2/3 tot 4,3 miljard euro, het laagste niveau in 3 jaar. Volgens het Duitse Economisch Instituut zijn bedrijven terughoudender geworden door de importheffingen van president Trump. Voor de coronapandemie investeerden Duitse bedrijven gemiddeld bijna 16 miljard euro in de eerste helft van het jaar, bijna 4 keer zoveel als nu. De EU en de VS sloten vorig jaar zomer een handelsakkoord met een importtarief van 15% op de meeste Europese producten. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren, die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden. De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt de Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen. Bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips.
3: EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland.
2: De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentairkrediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Lieke Klaver heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinter was niet tevreden over haar race en zei dat ze werd afgeleid door de wind in het stadion. Klaver had daardoor geen gevoel voor tempo en wist niet of ze hard of langzaam liep. Het is haar 5e individuele medaille op de 400 meter bij een titeltoernooi. Zondag hoopt ze met de estafetteploeg op de 4x400 meter alsnog goud te winnen. De Amerikaanse zwemster Kate Douglas heeft bij de Pan Pacifische kampioenschappen het wereldrecord op de 50 meter vrije slag 2 keer binnen 24 uur aangescherpt. De 24-jarige Douglas tikte zaterdag in de finale aan na 23,19 seconden. Eerder op de dag had ze het wereldrecord al heroverd van landgenote Gretchen Walsh met een tijd van 23,49 in de voorrondes. Walsh had eind juni het oude record van Douglas verbeterd naar 23,55. Lionel Messi heeft met Inter Miami een zware nederlaag geleden in de Amerikaanse voetbalcompetitie. De nummer 2 verloor met 1-4 van koploper Nashville.
5: Messi miste in de eerste helft een strafschop bij een achterstand van 0-1. Inter Miami kwam vlak voor rust nog op gelijke hoogte, maar Nashville liep na rust met 3 doelpunten binnen een kwartier uit. Nashville staat met 43 punten bovenaan, Inter Miami volgt met 38 punten. De Nederlandse vrouwen-estafetteploeg heeft zich op de slotdag van de EK Zwemmen geplaatst voor de finale van de 4x100 meter wisselslag. Maaike de Waard, Marit Steenbergen, Kim Busch en Milou van Wijk zwommen in het Olympic Aquatic Center van Parijs in de series naar de zesde tijd in 4 minuten en 60 honderdsten. Italië noteerde de snelste tijd in 3 minuten 57 en 11 honderdsten voor Duitsland en Groot-Brittannië. Op de 400 meter vrije slag haalden Nienke Boerenfijn en Marte Hieke van der Kamp de finale niet. De finales worden zondagavond vanaf 6:30 afgewerkt. Verdediger Gernot Trauner stopt met profvoetbal. De 34-jarige Oostenrijker zat sinds zijn vertrek bij Feyenoord afgelopen zomer zonder club. Trauner speelde 5 jaar voor de Rotterdammers en werd in die periode vaak geplaagd door blessures. Met Feyenoord won hij in 2023 de landstitel en een jaar later de KNVB-beker. Daarvoor speelde Trauner voor de Oostenrijkse clubs SV Ried en LASK. De Finse atlete Alisa Vainio heeft de Europese titel op de marathon gewonnen in Birmingham. De 28-jarige liep vanaf de start voorop en bouwde een enorme voorsprong op. Ze finishte in een kampioenschapsrecord van 2 uur 22 minuten en 26 seconden. De Hongaarse Lili-Anna Vindix-Tot werd tweede op bijna 5 minuten. De Britse Abby Donnelly pakte het brons. Bij de mannen won de Duitser Amanal Petros het goud, ook in een kampioenschapsrecord. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag naast periode met zon ook wat wolkenvelden, maar het blijft droog. De temperatuur komt uit tussen 22 graden in het noorden en 26 graden in het zuidoosten. De noordenwind is zwak tot matig. Vanavond half bewolkt en droog bij weinig wind. Vannacht trekt er regen over vanuit het noordwesten. Morgenochtend regent het eerst op veel plaatsen, maar later wordt het droger. Morgenmiddag overwegend bewolkt met vooral in het noorden een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 23 graden bij een matige noordwestenwind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Lelystad is zaterdagavond een dode aangetroffen in een woning aan de Groene Velden. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar wil nog niet zeggen waarom. Bij een nabijgelegen volkstuinencomplex aan de straat Hondsdraf stonden meerdere politieauto's en vloog een politiehelikopter rond. Die inzet was onderdeel van het onderzoek naar de overleden persoon. De politie zegt dat het onderzoek in volle gang is.
10: De laatste weken van augustus worden naar verwachting natter dan de eerste weken, meldt Weer Online. Er trekken af en toe buien over het land, maar het droogteprobleem is daarmee niet zomaar opgelost. De temperaturen dalen naar ongeveer 19 graden in het noordwesten en 25 graden in het zuidoosten, wat gebruikelijk is voor de laatste week van augustus. Dinsdag valt er waarschijnlijk regen van betekenis, plaatselijk meer dan 10 mm, wat de kurkdroge bovenlaag vochtig maakt. Ook woensdag en donderdag worden buien verwacht, waarbij donderdag lokaal onweer en veel regen in korte tijd kunnen vallen.
11: Waterschap Hollandse Delta neemt noodmaatregelen om genoeg water voor het Brielse Meer beschikbaar te houden. Door aanhoudende droogte en lage rivierstanden is er steeds minder zoet water. En door extreme verzilting in de Rijn-Maasmonding komt er meer zout water in het gebied. Afgelopen week heeft het waterschap werkzaamheden uitgevoerd aan een gemaal in Hellevoetsluis, waardoor deze tijdelijk, in omgekeerde richting, water vanuit het Haringvliet door het kanaal door Voorne pompt.
9: Aan de andere kant van het kanaal zijn tijdelijke pompinstallaties neergezet die de aanvoer van het water doorsturen naar het Brielse Meer. Sinds 4 augustus geldt al een gedeeltelijke schutbeperking bij de Vorense sluis, die maandag wordt omgezet naar een volledig schutverbod.
12: Nederland zet zondag opnieuw 2 Chinook-blushelikopters in om te helpen bij de grote natuurbrand in België. De helikopters kunnen per keer een waterzak van 7600 liter vervoeren en worden elk bemand door 4 crewleden. Defensie stuurt geen extra hulp omdat dat ten koste gaat van de eigen capaciteit. De brand woedt in natuurgebied De Hoge Venen tussen Luik en Aken en was rond middernacht nog niet onder controle. Zeker 2700 hectare aan natuur is verbrand.
13: In Oosterhout is in de nacht van zaterdag op zondag brand uitgebroken in een appartementencomplex aan de Koning Willem-Alexanderlaan. De brand begon rond 1:15 op de 4e verdieping van het 6 verdiepingen tellende gebouw. De brandweer gaf rond 4:15 het sein brandmeester. Meerdere bewoners werden door de brandweer uit het complex gehaald, sommigen met een hoogwerker vanaf een balkon. 1 persoon is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.
14: Onder grote belangstelling is bij het Indisch Monument in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Ook zijn alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. Hoofdspreker was schrijfster Maddie Stolk, wier ouders de Japanse bezetting meemaakten. Zij illustreerde aan de hand van 2 kisten hoe de oorlog nooit de harten en hoofden van haar ouders verliet. Ongeveer 5000 mensen woonden de herdenking bij. Naast de plechtigheid in Den Haag waren er verspreid door het land nog 80 kleinere herdenkingen.
15: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
16: Nu het buitenlands nieuws. Een Spaanse F-18 straaljager heeft zondag een drone neergeschoten die illegaal het Roemeense luchtruim was binnengevlogen. De piloot was op een NAVO-missie voor luchtruimbewaking. Het is de 4e keer dit jaar dat er een drone boven Roemenië uit de lucht wordt geschoten. Volgens een NAVO-woordvoerder lijkt de drone Russisch te zijn. De drone werd gedetecteerd toen deze vanuit Moldavië het land binnenkwam. Fragmenten van de drone zijn in onbewoond gebied tussen 2 dorpen neergekomen.
17: Oekraïne heeft volgens de burgemeester van Moskou een grote drone-aanval uitgevoerd op de Russische hoofdstad. Meer dan 600 drones zijn afgevuurd richting Moskou, waarvan de meeste zijn onderschept en ruim 200 zijn neergehaald door de luchtafweer. Bij de aanvallen zijn 6 doden gevallen, onder wie een bejaarde man door een drone-inslag in een woning en 5 doden bij drone-aanvallen in de regio Rostov. Oekraïne zegt in de regio Rostov een fabriek voor raketbrandstof te hebben getroffen. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn volgens president Zelensky zeker 3 doden en 20 gewonden gevallen.
18: Een Colombiaanse vrouw is tijdens de zware aardbeving van afgelopen maandag om het leven gekomen terwijl ze haar hond beschermde. Het gebouw waar ze woonde stortte in en de constructie viel op haar. Haar broer vond het hondje Salomon, dat 12 jaar oud is en blind door epileptische aanvallen, toen hij met reddingswerkers het puin doorzocht. Een video van de hond bovenop de kist van de vrouw is 10.000 keren bekeken op sociale media. Bij de aardbeving, met een kracht van 7,4, kwamen ongeveer 300 mensen om het leven.
19: In het Oost-Belgische natuurpark Hoge Venen woedt een veenbrand over een gebied van 3.000 hectare. De brand is vrijdag ontstaan en besloeg toen 80 hectare. De brandbare bodem van turf en het ruige terrein maken het blussen erg lastig. 2 Nederlandse Chinook-helikopters komen zondag helpen en kunnen per vlucht 7600 liter water droppen.
20: In de Duitse grensgemeente Monschau verbetert de situatie en wordt het verzoek aan 5000 inwoners om zich voor te bereiden op evacuatie waarschijnlijk ingetrokken.
21: In Hongarije zijn 12 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een Poolse toeristenbus. De bus met 59 inzittenden raakte ruim 100 kilometer ten oosten van Boedapest van de weg en sloeg over de kop. Zeker 20 mensen raakten gewond. De politie heeft de chauffeur aangehouden en vermoedt dat hij in slaap was gevallen. De Hongaarse premier Peter Magyar heeft zijn leedwezen uitgesproken.
22: Marokkaanse veiligheidstroepen hebben zaterdag bij de grens met het Spaanse Ceuta 294 mensen opgepakt die van plan zouden zijn geweest de grens over te steken. Het gaat om 46 Marokkanen en 248 migranten uit zuidelijker gelegen Afrikaanse landen. Volgens Marokkaanse media was het een routineoperatie tegen illegale grensoverschrijdingen. Eind juli trokken tienduizenden Marokkanen voornamelijk over het strand en via de zee naar Ceuta, waarbij ze niet werden gehinderd door Marokkaanse grensbewakers. Op sociale media werd een nieuwe massale uittocht aangekondigd op 15 augustus, wat Marokko afgelopen week en dit weekend probeerde te voorkomen.
23: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
24: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
25: En nu het economisch nieuws.
26: Pharmaconcern Organon, betaalbedrijf Adyen en uitgever Wolters Kluwer behoren tot de belangrijkste ontvangers van belastingkorting via de innovatiebox, schrijft het Financiële Dagblad. Zij ontvingen vorig jaar respectievelijk 71 miljoen euro, 41 miljoen euro en 27 miljoen euro korting. De innovatiebox verlaagt de winstbelasting op winst die met innovatieve producten is behaald. De regeling wordt bekritiseerd omdat het meeste voordeel bij een klein aantal bedrijven terechtkomt. Volgens eerder onderzoek van de krant gaat 98% van het belastingvoordeel naar de 10 belangrijkste ontvangers.
27: Duitse bedrijven hebben hun investeringen in de Verenigde Staten flink teruggeschroefd. In de eerste helft van dit jaar daalden de investeringen met bijna 2/3 tot 4,3 miljard euro, het laagste niveau in 3 jaar. Volgens het Duitse Economisch Instituut zijn bedrijven terughoudender geworden door de importheffingen van president Trump. Voor de coronapandemie investeerden Duitse bedrijven gemiddeld bijna 16 miljard euro in de eerste helft van het jaar, bijna 4 keer zoveel als nu. De EU en de VS sloten vorig jaar zomer een handelsakkoord met een importtarief van 15% op de meeste Europese producten.
28: Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden.
29: De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt de Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen. Bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips.
30: EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel.
0: De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland. De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentair krediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Lieke Klaver heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK-atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinter was niet tevreden over haar race en zei dat ze werd afgeleid door de wind in het stadion. Klaver had daardoor geen gevoel voor tempo en wist niet of ze hard of langzaam liep. Het is haar vijfde individuele medaille op de 400 meter bij een titeltoernooi. Zondag hoopt ze met de estafetteploeg op de 4x400 meter alsnog goud te winnen. De Amerikaanse zwemster Kate Douglas heeft bij de Pan Pacifische kampioenschappen het wereldrecord op de 50 meter vrije slag twee keer binnen 24 uur aangescherpt. De 24-jarige Douglas tikte zaterdag in de finale aan na 23,19 seconden. Eerder op de dag had ze het wereldrecord al heroverd van landgenote Gretchen Walsh met een tijd van 23,49 in de voorrondes. Walsh had eind juni het oude record van Douglas verbeterd naar 23,55. Lionel Messi heeft met Inter Miami een zware nederlaag geleden in de Amerikaanse voetbalcompetitie. De nummer 2 verloor met 1-4 van koploper Nashville. Messi miste in de eerste helft een strafschop bij een achterstand van 0-1. Inter Miami kwam vlak voor rust nog op gelijke hoogte, maar Nashville liep na rust met 3 doelpunten binnen een kwartier uit. Nashville staat met 43 punten bovenaan, Inter Miami volgt met 38 punten. De Nederlandse vrouwenestafetteploeg heeft zich op de slotdag van de EK Zwemmen geplaatst voor de finale van de 4x100 meter wisselslag. Maaike de Waard, Marit Steenbergen, Kim Busch en Milou van Wijk zwommen in het Olympic Aquatic Center van Parijs in de series naar de zesde tijd in 4 minuten en 60 honderdsten. Italië noteerde de snelste tijd in 3 minuten 57 en 11 honderdsten voor Duitsland en Groot-Brittannië. Op de 400 meter vrije slag haalden Nienke Boerenfijn en Marten Hieke van der Kamp de finale niet. De finales worden zondagavond vanaf 6:30 afgewerkt. Verdediger Gernot Trauner stopt met profvoetbal. De 34-jarige Oostenrijker zat sinds zijn vertrek bij Feyenoord afgelopen zomer zonder club. Trauner speelde 5 jaar voor de Rotterdammers en werd in die periode vaak geplaagd door blessures. Met Feyenoord won hij in 2023 de landstitel en een jaar later de KNVB-beker. Daarvoor speelde Trauner voor de Oostenrijkse clubs SV Ried en LASK. De Finse atlete Alisa Vainio heeft de Europese titel op de marathon gewonnen in Birmingham. De 28-jarige liep vanaf de start voorop en bouwde een enorme voorsprong op. Ze finishte in een kampioenschapsrecord van 2 uur 22 minuten en 26 seconden. De Hongaarse Lili-Anna Vindic-Tot werd tweede op bijna 5 minuten. De Britse Abby Donnelly pakte het brons. Bij de mannen won de Duitser Amanal Petros het goud, ook in een kampioenschapsrecord.
4: Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio.
1: Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het droog met zon en een paar wolkenvelden. De temperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden en 26 graden in het zuiden, bij een zwakke tot matige noordenwind. Vanavond blijft het droog en is het half bewolkt. Vannacht komt er van het noordwesten uit regen met temperaturen tussen 13 en 17 graden. Morgenochtend regent het eerst nog op veel plaatsen, later wordt het droger met hier en daar een bui. Morgenmiddag blijft het overwegend bewolkt. Vooral in het noorden valt er nog een enkele bui. Het wordt dan tussen 19 en 23 graden.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB heeft zondag te maken met een storing bij het verkeersleidingssysteem. Daardoor staan alle metro's in de stad stil. De storing ontstond rond 12 uur. Alle metro's zijn wel naar een station gereden, zodat er geen passagiers in tunnels vastzitten. GVB verwacht dat de storing tot ongeveer 2 uur 's middags duurt.
10: In Lelystad is zaterdagavond een dode aangetroffen in een woning aan de Groene Velden. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar wil nog niet zeggen waarom. Bij een nabijgelegen volkstuinencomplex aan de straat Hondsdraf stonden meerdere politieauto's en vloog een politiehelikopter rond. Die inzet was onderdeel van het onderzoek naar de overleden persoon. De politie zegt dat het onderzoek in volle gang is.
11: De laatste weken van augustus worden naar verwachting natter dan de eerste weken, meldt Weer Online. Er trekken af en toe buien over het land, maar het droogteprobleem is daarmee niet zomaar opgelost. De temperaturen dalen naar ongeveer 19 graden in het noordwesten en 25 graden in het zuidoosten, wat gebruikelijk is voor de laatste week van augustus. Dinsdag valt er waarschijnlijk regen van betekenis, plaatselijk meer dan 10 mm, wat de kurkdroge bovenlaag vochtig maakt. Ook woensdag en donderdag worden buien verwacht, waarbij donderdag lokaal onweer en veel regen in korte tijd kunnen vallen.
12: Waterschap Hollandse Delta neemt noodmaatregelen om genoeg water voor het Brielse Meer beschikbaar te houden. Door aanhoudende droogte en lage rivierstanden is er steeds minder zoet water. En door extreme verzilting in de Rijn-Maasmonding komt er meer zout water in het gebied. Afgelopen week heeft het waterschap werkzaamheden uitgevoerd aan een gemaal in Hellevoetsluis, waardoor deze tijdelijk, in omgekeerde richting, water vanuit het Haringvliet door het kanaal door Voorne pompt. Aan de andere kant van het kanaal zijn tijdelijke pompinstallaties neergezet die de aanvoer van het water doorsturen naar het Brielse Meer. Sinds 4 augustus geldt al een gedeeltelijke schutbeperking bij de Voornse sluis, die maandag wordt omgezet naar een volledig schutverbod.
13: Nederland zet zondag opnieuw 2 Chinook-blushelikopters in om te helpen bij de grote natuurbrand in België. De helikopters kunnen per keer een waterzak van 7600 liter vervoeren en worden elk bemand door 4 crewleden. Defensie stuurt geen extra hulp omdat dat ten koste gaat van de eigen capaciteit. De brand woedt in natuurgebied De Hoge Venen tussen Luik en Aken en was rond middernacht nog niet onder controle. Zeker 2700 hectare aan natuur is verbrand.
14: In Oosterhout is in de nacht van zaterdag op zondag brand uitgebroken in een appartementencomplex aan de Koning Willem-Alexanderlaan. De brand begon rond 1:15 op de 4e verdieping van het 6 verdiepingen tellende gebouw. De brandweer gaf rond 4:15 het sein brandmeester. Meerdere bewoners werden door de brandweer uit het complex gehaald, sommigen met een hoogwerker vanaf een balkon. 1 persoon is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.
25: Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws.
16: De Iraanse revolutionaire garde heeft een beloning uitgeloofd voor het doden of gevangen nemen van Amerikaanse soldaten. Volgens het Iraanse nieuwsportaal Avash gaat het om bijna $30.000, omgerekend ongeveer €26.000. Vrouwen zouden het dubbele bedrag krijgen. Legerleider Amir Hatami heeft de beloning uitgeloofd. De spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran houden aan. Beide landen hebben de afgelopen weken herhaaldelijk het tijdelijke akkoord geschonden.
17: Een Spaanse F-18 straaljager heeft zondag een drone neergeschoten die illegaal het Roemeense luchtruim was binnengevlogen. De piloot was op een NAVO-missie voor luchtruimbewaking. Het is de vierde keer dit jaar dat er een drone boven Roemenië uit de lucht wordt geschoten. Volgens een NAVO-woordvoerder lijkt de drone Russisch te zijn. De drone werd gedetecteerd toen deze vanuit Moldavië het land binnenkwam. Fragmenten van de drone zijn in onbewoond gebied tussen twee dorpen neergekomen.
18: Een Colombiaanse vrouw is tijdens de zware aardbeving van afgelopen maandag om het leven gekomen terwijl ze haar hond beschermde. Het gebouw waar ze woonde stortte in en de constructie viel op haar. Haar broer vond het hondje Salomon, dat 12 jaar oud is en blind door epileptische aanvallen, toen hij met reddingswerkers het puin doorzocht. Een video van de hond bovenop de kist van de vrouw is tienduizenden keren bekeken op sociale media. Bij de aardbeving, met een kracht van 7,4, kwamen ongeveer 300 mensen om het leven.
19: Oekraïne heeft volgens de burgemeester van Moskou een grote drone-aanval uitgevoerd op de Russische hoofdstad. Meer dan 600 drones zijn afgevuurd richting Moskou, waarvan de meeste zijn onderschept en ruim 200 zijn neergehaald door de luchtafweer. Bij de aanvallen zijn 6 doden gevallen, onder wie een bejaarde man door een drone-inslag in een woning en 5 doden bij drone-aanvallen in de regio Rostov. Oekraïne zegt in de regio Rostov een fabriek voor raketbrandstof te hebben getroffen. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn volgens president Zelensky zeker 3 doden en 20 gewonden gevallen.
20: In het Oost-Belgische natuurpark Hoge Venen woedt een veenbrand over een gebied van 3000 hectare. De brand is vrijdag ontstaan en besloeg toen 80 hectare. De brandbare bodem van turf en het ruige terrein maken het blussen erg lastig. 2 Nederlandse Chinook-helikopters komen zondag helpen en kunnen per vlucht 7600 liter water droppen. In de Duitse grensgemeente Monschau verbetert de situatie en wordt het verzoek aan 5000 inwoners om zich voor te bereiden op evacuatie waarschijnlijk ingetrokken.
21: In Hongarije zijn 12 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een Poolse toeristenbus. De bus met 59 inzittenden raakte ruim 100 kilometer ten oosten van Boedapest van de weg en sloeg over de kop. Zeker 20 mensen raakten gewond. De politie heeft de chauffeur aangehouden en vermoedt dat hij in slaap was gevallen. De Hongaarse premier Peter Magyar heeft zijn leedwezen uitgesproken.
22: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
23: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
24: En nu het economisch nieuws. India wil de productie van vloeibaar petroleumgas flink verhogen. Voor Indiase huishoudens is LPG een belangrijke brandstof om mee te koken. Maar de import raakte verstoord door de blokkade van de Straat van Hormuz. De Indiase regering heeft raffinaderijen en bedrijven deze week opgedragen alle technisch en economisch haalbare maatregelen te nemen om de productie op te voeren. India wil dat de sector 63.810 ton per dag kan produceren. Voor de oorlog haalde India zo'n 90% van zijn LPG uit het Midden-Oosten.
26: Pharmaconcern Organon, betaalbedrijf Adyen en uitgever Wolters Kluwer behoren tot de belangrijkste ontvangers van belastingkorting via de innovatiebox, schrijft het Financiële Dagblad. Zij ontvingen vorig jaar respectievelijk €71 miljoen, €41 miljoen en €27 miljoen korting.
0: De innovatiebox verlaagt de winstbelasting op winst die met innovatieve producten is behaald. De regeling wordt bekritiseerd omdat het meeste voordeel bij een klein aantal bedrijven terechtkomt. Volgens eerder onderzoek van de krant gaat 98% van het belastingvoordeel naar de 10 belangrijkste ontvangers.
1: Duitse bedrijven hebben hun investeringen in de Verenigde Staten flink teruggeschroefd. In de eerste helft van dit jaar daalden de investeringen met bijna 2/3 tot 4,3 miljard euro, het laagste niveau in 3 jaar. Volgens het Duitse Economisch Instituut zijn bedrijven terughoudender geworden door de importheffingen van president Trump. Voor de coronapandemie investeerden Duitse bedrijven gemiddeld bijna 16 miljard euro in de eerste helft van het jaar, bijna 4 keer zoveel als nu. De EU en de VS sloten vorig jaar zomer een handelsakkoord met een importtarief van 15% op de meeste Europese producten.
2: Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren, die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden.
3: De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt de Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen. Bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips.
4: EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. Lieke Klaver heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK-atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinster was niet tevreden over haar race en zei dat ze werd afgeleid door de wind in het stadion. Klaver had daardoor geen gevoel voor tempo en wist niet of ze hard of langzaam liep. Het is haar 5e individuele medaille op de 400 meter bij een titeltoernooi. Zondag hoopt ze met de estafetteploeg op de 4x400 meter alsnog goud te winnen. De Amerikaanse zwemster Kate Douglas heeft bij de Pan Pacifische kampioenschappen het wereldrecord op de 50 meter vrije slag 2 keer binnen 24 uur aangescherpt. De 24-jarige Douglas tikte zaterdag in de finale aan na 23,19 seconden. Eerder op de dag had ze het wereldrecord al heroverd van landgenote Gretchen Walsh met een tijd van 23,49 in de voorrondes. Walsh had eind juni het oude record van Douglas verbeterd naar 23,55. Lionel Messi heeft met Inter Miami een zware nederlaag geleden in de Amerikaanse voetbalcompetitie. De nummer 2 verloor met 1-4 van koploper Nashville. Messi miste in de eerste helft een strafschop bij een achterstand van 0-1. Inter Miami kwam vlak voor rust nog op gelijke hoogte, maar Nashville liep na rust met 3 doelpunten binnen een kwartier uit. Nashville staat met 43 punten bovenaan, Inter Miami volgt met 38 punten.
6: De Nederlandse vrouwenestafetteploeg heeft zich op de slotdag van de EK Zwemmen geplaatst voor de finale van de 4x100 meter wisselslag. Maaike de Waard, Marit Steenbergen, Kim Busch en Milou van Wijk zwommen in het Olympic Aquatic Center van Parijs in de series naar de zesde tijd in 4 minuten en 60 honderdsten. Italië noteerde de snelste tijd in 3 minuten 57 en 11 honderdsten voor Duitsland en Groot-Brittannië. Op de 400 meter vrije slag haalden Nienke Boerenfijn en Marten Hieke van der Kamp de finale niet. De finales worden zondagavond vanaf 6:30 afgewerkt. Verdediger Gernot Trauner stopt met profvoetbal. De 34-jarige Oostenrijker zat sinds zijn vertrek bij Feyenoord afgelopen zomer zonder club. Trauner speelde 5 jaar voor de Rotterdammers en werd in die periode vaak geplaagd door blessures. Met Feyenoord won hij in 2023 de landstitel en een jaar later de KNVB-beker. Daarvoor speelde Trauner voor de Oostenrijkse clubs SV Ried en LASK. De Finse atlete Alisa Vainio heeft de Europese titel op de marathon gewonnen in Birmingham. De 28-jarige liep vanaf de start voorop en bouwde een enorme voorsprong op. Ze finishte in een kampioenschapsrecord van 2 uur 22 minuten en 26 seconden. De Hongaarse Lili-Anna Vindix-Tot werd tweede op bijna 5 minuten. De Britse Abby Donnelly pakte het brons. Bij de mannen won de Duitser Amanal Petros het goud, ook in een kampioenschapsrecord. Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en blijft het droog. De temperatuur loopt op naar 22 graden in het noorden en 26 graden in het zuiden. De noordenwind is zwak tot matig. Vanavond half bewolkt en droog met weinig wind. Vannacht trekt van het noordwesten regen over het land. Het wordt tussen de 13 en 17 graden. Morgenochtend is het bewolkt met aanvankelijk nog regen. Later wordt het op de meeste plaatsen droog. Morgenmiddag overwegend bewolkt met vooral in het noorden nog een enkele bui. De temperatuur komt uit tussen de 19 en 23 graden bij een matige noordwestenwind.
11: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. De storing in het verkeersleidingssysteem die metro's in Amsterdam zondag stillegde, is verholpen. Het GVB meldt dat de metro's weer worden opgestart. Reizigers moeten er rekening mee houden dat het nog even kan duren voordat alle metro's weer volgens dienstregeling rijden, omdat ze door de storing mogelijk op een andere plek staan. De storing ontstond rond het middaguur en betrof alle metrolijnen in de stad. Naar de oorzaak wordt nog onderzoek gedaan.
27: Nog niet alle bewoners van een appartementencomplex in Oosterhout kunnen na een brand terug naar huis. De brand in het pand aan de Koning Willem-Alexanderlaan woedde in de nacht van zaterdag op zondag. De brand brak uit op de 4e verdieping. Bewoners van de 4e tot en met de 6e etage kunnen nog niet terug en krijgen van de gemeente een hotelovernachting aangeboden. Mensen die daaronder wonen mogen hun huis weer in. Hoe de brand kon ontstaan is nog onduidelijk.
28: Het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB heeft zondag te maken met een storing bij het verkeersleidingssysteem. Daardoor staan alle metro's in de stad stil. De storing ontstond rond 12 uur. Alle metro's zijn wel naar een station gereden, zodat er geen passagiers in tunnels vastzitten. GVB verwacht dat de storing tot ongeveer 2 uur 's middags duurt.
29: In Lelystad is zaterdagavond een dode aangetroffen in een woning aan de Groene Velden. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar wil nog niet zeggen waarom. Bij een nabijgelegen volkstuinencomplex aan de straat Hondsdraf stonden meerdere politieauto's en vloog een politiehelikopter rond. Die inzet was onderdeel van het onderzoek naar de overleden persoon. De politie zegt dat het onderzoek in volle gang is.
8: De laatste weken van augustus worden naar verwachting natter dan de eerste weken, meldt Weer Online. Er trekken af en toe buien over het land, maar het droogteprobleem is daarmee niet zomaar opgelost. De temperaturen dalen naar ongeveer 19 graden in het noordwesten en 25 graden in het zuidoosten, wat gebruikelijk is voor de laatste week van augustus. Dinsdag valt er waarschijnlijk regen van betekenis, plaatselijk meer dan 10 mm, wat de kurkdroge bovenlaag vochtig maakt. Ook woensdag en donderdag

0: het waterschap werkzaamheden uitgevoerd aan een gemaal in Hellevoetsluis, waardoor deze tijdelijk, in omgekeerde richting, water vanuit het Haringvliet door het kanaal door Voorne pompt. Aan de andere kant van het kanaal zijn tijdelijke pompinstallaties neergezet die de aanvoer van het water doorsturen naar het Brielse Meer. Sinds 4 augustus geldt al een gedeeltelijke schutbeperking bij de Voornse sluis, die maandag wordt omgezet naar een volledig schutverbod. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Iraanse revolutionaire garde heeft een beloning uitgeloofd voor het doden of gevangen nemen van Amerikaanse soldaten. Volgens het Iraanse nieuwsportaal Avash gaat het om bijna $30.000, omgerekend ongeveer 26.000 euro. Vrouwen zouden het dubbele bedrag krijgen. Legerleider Amir Hatami heeft de beloning uitgeloofd. De spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran houden aan. Beide landen hebben de afgelopen weken herhaaldelijk het tijdelijke akkoord geschonden. Een Spaanse F-18 straaljager heeft zondag een drone neergeschoten die illegaal het Roemeense luchtruim was binnengevlogen. De piloot was op een NAVO-missie voor luchtruimbewaking. Het is de 4e keer dit jaar dat er een drone boven Roemenië uit de lucht wordt geschoten. Volgens een NAVO-woordvoerder lijkt de drone Russisch te zijn. De drone werd gedetecteerd toen deze vanuit Moldavië het land binnenkwam. Fragmenten van de drone zijn in onbewoond gebied tussen twee dorpen neergekomen. Een Colombiaanse vrouw is tijdens de zware aardbeving van afgelopen maandag om het leven gekomen terwijl ze haar hond beschermde. Het gebouw waar ze woonde stortte in en de constructie viel op haar. Haar broer vond het hondje Salomon, dat 12 jaar oud is en blind door epileptische aanvallen, toen hij met reddingswerkers het puin doorzocht. Een video van de hond bovenop de kist van de vrouw is tienduizenden keren bekeken op sociale media. Bij de aardbeving, met een kracht van 7,4, kwamen ongeveer 300 mensen om het leven. Oekraïne heeft volgens de burgemeester van Moskou een grote drone-aanval uitgevoerd op de Russische hoofdstad. Meer dan 600 drones zijn afgevuurd richting Moskou, waarvan de meeste zijn onderschept en ruim 200 zijn neergehaald door de luchtafweer. Bij de aanvallen zijn 6 doden gevallen, onder wie een bejaarde man door een drone-inslag in een woning en 5 doden bij drone-aanvallen in de regio Rostov. Oekraïne zegt in de regio Rostov een fabriek voor raketbrandstof te hebben getroffen. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn volgens president Zelensky zeker 3 doden en 20 gewonden gevallen. In het Oost-Belgische natuurpark Hoge Venen woedt een veenbrand over een gebied van 3000 hectare. De brand is vrijdag ontstaan en besloeg toen 80 hectare. De brandbare bodem van turf en het ruige terrein maken het blussen erg lastig. 2 Nederlandse Chinook-helikopters komen zondag helpen en kunnen per vlucht 7600 liter water droppen. In de Duitse grensgemeente Monschau verbetert de situatie en wordt het verzoek aan 5000 inwoners om zich voor te bereiden op evacuatie waarschijnlijk ingetrokken. In Hongarije zijn 12 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een Poolse toeristenbus. De bus met 59 inzittenden raakte ruim 100 kilometer ten oosten van Boedapest van de weg en sloeg over de kop. Zeker 20 mensen raakten gewond. De politie heeft de chauffeur aangehouden en vermoedt dat hij in slaap was gevallen. De Hongaarse premier Peter Magyar heeft zijn leedwezen uitgesproken. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. India wil de productie van vloeibaar

0: petroleumgas flink verhogen. Voor Indiase huishoudens is LPG een belangrijke brandstof om mee te koken. Maar de import raakte verstoord door de blokkade van de Straat van Hormuz. De Indiase regering heeft raffinaderijen en bedrijven opgedragen alle technisch en economisch haalbare maatregelen te nemen om de productie op te voeren tot 63.810 ton per dag. Binnenlandse raffinaderijen hadden de productie al verhoogd tot 54.000 ton per dag, terwijl dat voor de Iran-oorlog nog ongeveer 36.000 ton per dag was. Voor de oorlog haalde India zo'n 90% van zijn LPG uit het Midden-Oosten. Farmaconcern Organon, betaalbedrijf Adyen en uitgever Wolters Kluwer behoren tot de belangrijkste ontvangers van belastingkorting via de innovatiebox, schrijft het Financiële Dagblad. Zij ontvingen vorig jaar respectievelijk 71 miljoen euro, 41 miljoen euro en 27 miljoen euro korting. De innovatiebox verlaagt de winstbelasting op winst die met innovatieve producten is behaald. De regeling wordt bekritiseerd omdat het meeste voordeel bij een klein aantal bedrijven terechtkomt. Volgens eerder onderzoek van de krant gaat 98% van het belastingvoordeel naar de 10 belangrijkste ontvangers. Duitse bedrijven hebben hun investeringen in de Verenigde Staten flink teruggeschroefd. In de eerste helft van dit jaar daalden de investeringen met bijna 2/3 tot 4,3 miljard euro, het laagste niveau in 3 jaar. Volgens het Duitse Economisch Instituut zijn bedrijven terughoudender geworden door de importheffingen van president Trump. Voor de coronapandemie investeerden Duitse bedrijven gemiddeld bijna 16 miljard euro in de eerste helft van het jaar, bijna 4 keer zoveel als nu. De EU en de VS sloten vorig jaar zomer een handelsakkoord met een importtarief van 15% op de meeste Europese producten. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren, die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden. De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt de Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen, bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips. EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Lieke Klaver heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinter was niet tevreden over haar race en zei dat ze werd afgeleid door de wind in het stadion. Klaver had daardoor geen gevoel voor tempo en wist niet of ze hard of langzaam liep. Het is haar 5e individuele medaille op de 400 meter bij een titeltoernooi. Zondag hoopt ze met de estafetteploeg op de 4x400 meter alsnog goud te winnen. De Amerikaanse zwemster Kate Douglas heeft bij de Pan Pacifische kampioenschappen het wereldrecord op de 50 meter vrije slag twee keer binnen 24 uur aangescherpt. De 24-jarige Douglas tikte zaterdag in de finale aan na 23,19 seconden. Eerder op de dag had ze het wereldrecord al heroverd van landgenote Gretchen Walsh met een tijd van 23,49 in de voorrondes. Walsh had eind juni het oude record van Douglas verbeterd naar 23,55. Lionel Messi heeft met Inter Miami een zware nederlaag geleden in de Amerikaanse voetbalcompetitie. De nummer 2 verloor met 1-4 van koploper Nashville. Messi miste in de eerste helft een strafschop bij een achterstand van 0-1. Inter Miami kwam vlak voor rust nog op gelijke hoogte, maar Nashville liep na rust met 3 doelpunten binnen een kwartier uit. Nashville staat met 43 punten bovenaan, Inter Miami volgt met 38 punten. De Nederlandse vrouwenestafetteploeg heeft zich op de slotdag van de EK Zwemmen geplaatst voor de finale van de 4x100 meter wisselslag. Maaike de Waard, Marit Steenbergen, Kim Busch en Milou van Wijk zwommen in het Olympic Aquatic Center van Parijs in de series naar de zesde tijd in 4 minuten en 60 honderdsten. Italië noteerde de snelste tijd in 3 minuten 57 en 11 honderdsten voor Duitsland en Groot-Brittannië. Op de 400 meter vrije slag haalden Nienke Boerenfijn en Marte Hieke van der Kamp de finale niet. De finales worden zondagavond vanaf 6:30 afgewerkt. Verdediger Gernot Trauner stopt met profvoetbal. De 34-jarige Oostenrijker zat sinds zijn vertrek bij Feyenoord afgelopen zomer zonder club. Trauner speelde 5 jaar voor de Rotterdammers en werd in die periode vaak geplaagd door blessures. Met Feyenoord won hij in 2023 de landstitel en een jaar later de KNVB-beker. Daarvoor speelde Trauner voor de Oostenrijkse clubs SV Riet en LASK. De Finse atlete Alisa Vainio heeft de Europese titel op de marathon gewonnen in Birmingham. De 28-jarige liep vanaf de start voorop en bouwde een enorme voorsprong op. Ze finishte in een kampioenschapsrecord van 2 uur 22 minuten en 26 seconden. De Hongaarse Lili-Anna Vindic-Stott werd tweede op bijna 5 minuten. De Britse Abby Donnelly pakte het brons. Bij de mannen won de Duitser Amanal Petros het goud, ook in een kampioenschapsrecord. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het deels zonnig met wat wolkenvelden en het blijft droog. De temperatuur komt uit tussen 22 graden in het noorden en 26 graden in het zuiden. De noordenwind is zwak tot matig. Vanavond blijft het half bewolkt en droog met weinig wind. Vannacht gaat het vanaf het noordwesten regenen. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. De wind komt uit het westen, aan de kust en op het IJsselmeer uit het noordwesten en soms vrij krachtig. Morgen begint bewolkt met regen. Later klaart het op, maar kan er nog een bui vallen. Middagtemperatuur 19 tot 23 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De storing in het verkeersleidingssysteem die metro's in Amsterdam zondag stillegde, is verholpen. Het GVB meldt dat de metro's weer worden opgestart. Reizigers moeten er rekening mee houden dat het nog even kan duren voordat alle metro's weer volgens dienstregeling rijden, omdat ze door de storing mogelijk op een andere plek staan. De storing ontstond rond het middaguur en betrof alle metrolijnen in de stad. Naar de oorzaak wordt nog onderzoek gedaan. Nog niet alle bewoners van een appartementencomplex in Oosterhout kunnen na een brand terug naar huis. De brand in het pand aan de Koning Willem-Alexanderlaan woedde in de nacht van zaterdag op zondag. De brand brak uit op de 4e verdieping. Bewoners van de 4e tot en met de 6e etage kunnen nog niet terug en krijgen van de gemeente een hotelovernachting aangeboden. Mensen die daaronder wonen mogen hun huis weer in. Hoe de brand kon ontstaan is nog onduidelijk. Het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB heeft zondag te maken met een storing bij het verkeersleidingssysteem. Daardoor staan alle metro's in de stad stil. De storing ontstond rond 12 uur. Alle metro's zijn wel naar een station gereden, zodat er geen passagiers in tunnels vastzitten. GVB verwacht dat de storing tot ongeveer 2 uur 's middags duurt. In Lelystad is zaterdagavond een dode aangetroffen in een woning aan de Groene Velden. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar wil nog niet zeggen waarom. Bij een nabijgelegen volkstuinencomplex aan de straat Hondsdraf stonden meerdere politieauto's en vloog een politiehelikopter rond. Die inzet was onderdeel van het onderzoek naar de overleden persoon. De politie zegt dat het onderzoek in volle gang is. De laatste weken van augustus worden naar verwachting natter dan de eerste weken, meldt Weer Online. Er trekken af en toe buien over het land, maar het droogteprobleem is daarmee niet zomaar opgelost. De temperaturen dalen naar ongeveer 19 graden in het noordwesten en 25 graden in het zuidoosten, wat gebruikelijk is voor de laatste week van augustus. Dinsdag valt er waarschijnlijk regen van betekenis, plaatselijk meer dan 10 mm, wat de kurkdroge bovenlaag vochtig maakt. Ook woensdag en donderdag worden buien verwacht, waarbij donderdag lokaal onweer en veel regen in korte tijd kunnen vallen. Waterschap Hollandse Delta neemt noodmaatregelen om genoeg water voor het Brielse Meer beschikbaar te houden. Door aanhoudende droogte en lage rivierstanden is er steeds minder zoet water. En door extreme verzilting in de Rijn-Maasmonding komt er meer zout water in het gebied. Afgelopen week heeft het waterschap werkzaamheden uitgevoerd aan een gemaal in Hellevoetsluis, waardoor deze tijdelijk, in omgekeerde richting, water vanuit het Haringvliet door het kanaal door Voorne pompt. Aan de andere kant van het kanaal zijn tijdelijke pompinstallaties neergezet die de aanvoer van het water doorsturen naar het Brielse Meer. Sinds 4 augustus geldt al een gedeeltelijke schutbeperking bij de Voornse sluis, die maandag wordt omgezet naar een volledig schutverbod. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bijna 200.000 Canadezen hebben een petitie ondertekend om de Amerikaanse ambassadeur in Ottawa, Pete Hoekstra, uit te wijzen. Het idee komt van een vrouw uit Calgary en krijgt steun van parlementslid Elizabeth May van de Green Party. De in Groningen geboren Hoekstra is omstreden door zijn steun aan president Trump, die Canada en Groenland eerder als Amerikaans bestempelde. Het Canadese parlement kan zelf geen ambassadeur wegsturen. De petitie moet druk zetten op de regering. Die wil dat niet, omdat 3/4 van de Canadese export naar de Verenigde Staten gaat. De Iraanse Revolutionaire Garde heeft een beloning uitgeloofd voor het doden of gevangen nemen van Amerikaanse soldaten. Volgens het Iraanse nieuwsportaal Avash gaat het om bijna $30.000, omgerekend ongeveer €26.000. Vrouwen zouden het dubbele bedrag krijgen. Legerleider Amir Hatami heeft de beloning uitgeloofd. De spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran houden aan. Beide landen hebben de afgelopen weken herhaaldelijk het tijdelijke akkoord geschonden. Een Spaanse F-18 straaljager heeft zondag een drone neergeschoten die illegaal het Roemeense luchtruim was binnengevlogen. De piloot was op een NAVO-missie voor luchtruimbewaking. Het is de 4e keer dit jaar dat er een drone boven Roemenië uit de lucht wordt geschoten. Volgens een NAVO-woordvoerder lijkt de drone Russisch te zijn. De drone werd gedetecteerd toen deze vanuit Moldavië het land binnenkwam. Fragmenten van de drone zijn in onbewoond gebied tussen twee dorpen neergekomen. Oekraïne heeft volgens de burgemeester van Moskou een grote drone-aanval uitgevoerd op de Russische hoofdstad. Meer dan 600 drones zijn afgevuurd richting Moskou, waarvan de meeste zijn onderschept en ruim 200 zijn neergehaald door de luchtafweer. Bij de aanvallen zijn 6 doden gevallen, onder wie een bejaarde man door een drone-inslag in een woning en 5 doden bij drone-aanvallen in de regio Rostov. Oekraïne zegt in de regio Rostov een fabriek voor raketbrandstof te hebben getroffen. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn volgens president Zelensky zeker 3 doden en 20 gewonden gevallen. Een Colombiaanse vrouw is tijdens de zware aardbeving van afgelopen maandag om het leven gekomen terwijl ze haar hond beschermde. Het gebouw waar ze woonde stortte in en de constructie viel op haar. Haar broer vond het hondje Salomon, dat 12 jaar oud is en blind door epileptische aanvallen, toen hij met reddingswerkers het puin doorzocht. Een video van de hond bovenop de kist van de vrouw is tienduizenden keren bekeken op sociale media. Bij de aardbeving, met een kracht van 7,4, kwamen ongeveer 300 mensen om het leven. In het Oost-Belgische natuurpark Hoge Venen woedt een veenbrand over een gebied van 3000 hectare. De brand is vrijdag ontstaan en besloeg toen 80 hectare. De brandbare bodem van turf en het ruige terrein maken het blussen erg lastig. 2 Nederlandse Chinook-helikopters komen zondag helpen en kunnen per vlucht 7600 liter water droppen. In de Duitse grensgemeente Monschau verbetert de situatie en wordt het verzoek aan 5000 inwoners om zich voor te bereiden op evacuatie waarschijnlijk ingetrokken. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. India wil de productie van vloeibaar petroleumgas flink verhogen. Voor Indiase huishoudens is LPG een belangrijke brandstof om mee te koken. Maar de import raakte verstoord door de blokkade van de Straat van Hormuz. De Indiase regering heeft raffinaderijen en bedrijven opgedragen alle technisch en economisch haalbare maatregelen te nemen om de productie op te voeren tot 63.810 ton per dag. Binnenlandse raffinaderijen hadden de productie al verhoogd tot 54.000 ton per dag, terwijl dat voor de Iran-oorlog nog ongeveer 36.000 ton per dag was. Voor de oorlog haalde India zo'n 90% van zijn LPG uit het Midden-Oosten. Farmaconcern Organon, betaalbedrijf Adyen en uitgever Wolters Kluwer behoren tot de belangrijkste ontvangers van belastingkorting via de innovatiebox, schrijft het Financiële Dagblad. Zij ontvingen vorig jaar respectievelijk 71 miljoen euro, 41 miljoen euro en 27 miljoen euro korting. De innovatiebox verlaagt de winstbelasting op winst die met innovatieve producten is behaald. De regeling wordt bekritiseerd omdat het meeste voordeel bij een klein aantal bedrijven terechtkomt. Volgens eerder onderzoek van de krant gaat 98% van het belastingvoordeel naar de 10 belangrijkste ontvangers. Duitse bedrijven hebben hun investeringen in de Verenigde Staten flink teruggeschroefd. In de eerste helft van dit jaar daalden de investeringen met bijna 2/3 tot 4,3 miljard euro, het laagste niveau in 3 jaar. Volgens het Duitse Economisch Instituut zijn bedrijven terughoudender geworden door de importheffingen van president Trump. Voor de coronapandemie investeerden Duitse bedrijven gemiddeld bijna 16 miljard euro in de eerste helft van het jaar. Bijna 4 keer zoveel als nu. De EU en de VS sloten vorig jaar zomer een handelsakkoord met een importtarief van 15% op de meeste Europese producten. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren, die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047
0: 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden. De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt de Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen, bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips.
6: EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. De Amerikaanse zwemster Kate Douglas heeft bij de Pan-Pacifische kampioenschappen het wereldrecord op de 50 meter vrije slag twee keer binnen 24 uur aangescherpt. De 24-jarige Douglas tikte zaterdag in de finale aan na 23,19 seconden. Eerder op de dag had ze het wereldrecord al heroverd van landgenote Gretchen Walsh met een tijd van 23,49 in de voorrondes. Walsh had eind juni het oude record van Douglas verbeterd naar 23,55. Lionel Messi heeft met Inter Miami een zware nederlaag geleden in de Amerikaanse voetbalcompetitie. De nummer 2 verloor met 1-4 van koploper Nashville. Messi miste in de eerste helft een strafschop bij een achterstand van 0-1. Inter Miami kwam vlak voor rust nog op gelijke hoogte, maar Nashville liep na rust met 3 doelpunten binnen een kwartier uit. Nashville staat met 43 punten bovenaan, Inter Miami volgt met 38 punten. De Nederlandse vrouwenestafetteploeg heeft zich op de slotdag van de EK Zwemmen geplaatst voor de finale van de 4x100 meter wisselslag. Maaike de Waard, Marit Steenbergen, Kim Busch en Milou van Wijk zwommen in het Olympic Aquatic Center van Parijs in de series naar de zesde tijd in 4 minuten en 60 honderdsten. Italië noteerde de snelste tijd in 3 minuten 57 en 11 honderdsten voor Duitsland en Groot-Brittannië. Op de 400 meter vrije slag haalden Nienke Boerenfijn en Marten Hieke van der Kamp de finale niet. De finales worden zondagavond vanaf 6:30 afgewerkt. De Finse atlete Alisa Vainio heeft de Europese titel op de marathon gewonnen in Birmingham. De 28-jarige liep vanaf de start voorop en bouwde een enorme voorsprong op. Ze finishte in een kampioenschapsrecord van 2 uur 22 minuten en 26 seconden. De Hongaarse Lili-Anna Vindix-Tot werd tweede op bijna 5 minuten. De Britse Abby Donnelly pakte het brons. Bij de mannen won de Duitser Amanal Petros het goud, ook in een kampioenschapsrecord. Verdediger Gernot Trauner stopt met profvoetbal. De 34-jarige Oostenrijker zat sinds zijn vertrek bij Feyenoord afgelopen zomer zonder club. Trauner speelde 5 jaar voor de Rotterdammers en werd in die periode vaak geplaagd door blessures. Met Feyenoord won hij in 2023 de landstitel en een jaar later de KNVB-beker. Daarvoor speelde Trauner voor de Oostenrijkse clubs SV Ried en LASK. Tsuyoshi Watanabe staat om 14:30 in de basis bij Feyenoord voor het eerste thuisduel van het seizoen tegen Go Ahead Eagles. De 29-jarige Japanse verdediger liep begin deze maand een blessure op en miste daardoor vorige week de wedstrijd bij Sparta. Thijs Kraaienveld, die hem toen verving, begint nu op de bank. Trainer Giovanni van Bronckhorst kiest verder voor Tjark Ernst onder de lat en een middenveld met Charles van Houten, Givai Zegiel en aanvoerder Luciano Valente.
7: In de aanval spelen Anis Hadj Moussa, Gaoussou Diarra en Ayase Ueda. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag periode met zon en enkele wolkenvelden. Het blijft droog. De temperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden en 26 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het noorden. Vanavond half bewolkt en droog met weinig wind. Vannacht gaat het van het noordwesten uit regenen. Morgenochtend is het bewolkt met eerst op veel plaatsen regen, later wordt het op de meeste plaatsen droog. Morgenmiddag overwegend bewolkt met vooral in het noorden een enkele bui. De temperatuur morgen tussen 19 en 23 graden.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het binnenlands nieuws. De storing in het verkeersleidingssysteem die metro's in Amsterdam zondag stillegde, is verholpen. Het GVB meldt dat de metro's weer worden opgestart. Reizigers moeten er rekening mee houden dat het nog even kan duren voordat alle metro's weer volgens dienstregeling rijden, omdat ze door de storing mogelijk op een andere plek staan. De storing ontstond rond het middaguur en betrof alle metrolijnen in de stad. Naar de oorzaak wordt nog onderzoek gedaan. Nog niet alle bewoners van een appartementencomplex in Oosterhout kunnen na een brand terug naar huis. De brand in het pand aan de Koning Willem-Alexanderlaan woedde in de nacht van zaterdag op zondag. De brand brak uit op de vierde verdieping. Bewoners van de vierde tot en met de zesde etage kunnen nog niet terug en krijgen van de gemeente een hotelovernachting aangeboden. Mensen die daaronder wonen mogen hun huis weer in. Hoe de brand kon ontstaan is nog onduidelijk. Het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB heeft zondag te maken met een storing bij het verkeersleidingssysteem. Daardoor staan alle metro's in de stad stil. De storing ontstond rond 12 uur. Alle metro's zijn wel naar een station gereden, zodat er geen passagiers in tunnels vastzitten. GVB verwacht dat de storing tot ongeveer 2 uur 's middags duurt. In Lelystad is zaterdagavond een dode aangetroffen in een woning aan de Groene Velden. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar wil nog niet zeggen waarom. Bij een nabijgelegen volkstuinencomplex aan de straat Hondsdraf stonden meerdere politieauto's en vloog een politiehelikopter rond. Die inzet was onderdeel van het onderzoek naar de overleden persoon. De politie zegt dat het onderzoek in volle gang is. De laatste weken van augustus worden naar verwachting natter dan de eerste weken, meldt Weer Online. Er trekken af en toe buien over het land, maar het droogteprobleem is daarmee niet zomaar opgelost. De temperaturen dalen naar ongeveer 19 graden in het noordwesten en 25 graden in het zuidoosten, wat gebruikelijk is voor de laatste week van augustus. Dinsdag valt er waarschijnlijk regen van betekenis, plaatselijk meer dan 10 mm, wat de kurkdroge bovenlaag vochtig maakt. Ook woensdag en donderdag worden buien verwacht, waarbij donderdag lokaal onweer en veel regen in korte tijd kunnen vallen. Waterschap Hollandse Delta neemt noodmaatregelen om genoeg water voor het Brielse Meer beschikbaar te houden. Door aanhoudende droogte en lage rivierstanden is er steeds minder zoet water. En door extreme verzilting in de Rijn-Maasmonding komt er meer zout water in het gebied. Afgelopen week heeft het waterschap werkzaamheden uitgevoerd aan een gemaal in Hellevoetsluis, waardoor deze tijdelijk, in omgekeerde richting, water vanuit het Haringvliet door het kanaal door Voorne pompt. Aan de andere kant van het kanaal zijn tijdelijke pompinstallaties neergezet die de aanvoer van het water doorsturen naar het Brielse Meer. Sinds 4 augustus geldt al een gedeeltelijke schutbeperking bij de Voorense sluis, die maandag wordt omgezet naar een volledig schutverbod. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd?
9: Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. Bijna 200.000 Canadezen hebben een petitie ondertekend om de Amerikaanse ambassadeur in Ottawa, Piet Hoekstra, uit te wijzen. Het idee komt van een vrouw uit Calgary en krijgt steun van parlementslid Elizabeth May van de Green Party. De in Groningen geboren Hoekstra is omstreden door zijn steun aan president Trump, die Canada en Groenland eerder als Amerikaans bestempelde. Het Canadese parlement kan zelf geen ambassadeur wegsturen. De petitie moet druk zetten op de regering. Die wil dat niet, omdat 3/4 van de Canadese export naar de Verenigde Staten gaat. De Iraanse Revolutionaire Garde heeft een beloning uitgeloofd voor het doden of gevangen nemen van Amerikaanse soldaten. Volgens het Iraanse nieuwsportaal Avash gaat het om bijna $30.000, omgerekend ongeveer €26.000. Vrouwen zouden het dubbele bedrag krijgen. Legerleider Amir Hatami heeft de beloning uitgeloofd. De spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran houden aan. Beide landen hebben de afgelopen weken herhaaldelijk het tijdelijke akkoord geschonden. Een Spaanse F-18 straaljager heeft zondag een drone neergeschoten die illegaal het Roemeense luchtruim was binnengevlogen. De piloot was op een NAVO-missie voor luchtruimbewaking. Het is de 4e keer dit jaar dat er een drone boven Roemenië uit de lucht wordt geschoten. Volgens een NAVO-woordvoerder lijkt de drone Russisch te zijn. De drone werd gedetecteerd toen deze vanuit Moldavië het land binnenkwam. Fragmenten van de drone zijn in onbewoond gebied tussen twee dorpen neergekomen. Oekraïne heeft volgens de burgemeester van Moskou een grote drone-aanval uitgevoerd op de Russische hoofdstad. Meer dan 600 drones zijn afgevuurd richting Moskou, waarvan de meeste zijn onderschept en ruim 200 zijn neergehaald door de luchtafweer. Bij de aanvallen zijn 6 doden gevallen, onder wie een bejaarde man door een drone-inslag in een woning en 5 doden bij drone-aanvallen in de regio Rostov. Oekraïne zegt in de regio Rostov een fabriek voor raketbrandstof te hebben getroffen. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn volgens president Zelensky zeker 3 doden en 20 gewonden gevallen. Een Colombiaanse vrouw is tijdens de zware aardbeving van afgelopen maandag om het leven gekomen terwijl ze haar hond beschermde. Het gebouw waar ze woonde stortte in en de constructie viel op haar. Haar broer vond het hondje Salomon, dat 12 jaar oud is en blind door epileptische aanvallen, toen hij met reddingswerkers het puin doorzocht. Een video van de hond bovenop de kist van de vrouw is tienduizenden keren bekeken op sociale media. Bij de aardbeving, met een kracht van 7,4, kwamen ongeveer 300 mensen om het leven. In het Oost-Belgische natuurpark Hoge Venen woedt een veenbrand over een gebied van 3000 hectare. De brand is vrijdag ontstaan en besloeg toen 80 hectare. De brandbare bodem van turf en het ruige terrein maken het blussen erg lastig. 2 Nederlandse Chinook-helikopters komen zondag helpen en kunnen per vlucht 7600 liter water droppen. In de Duitse grensgemeente Monschau verbetert de situatie en wordt het verzoek aan 5000 inwoners om zich voor te bereiden op evacuatie waarschijnlijk ingetrokken. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws. India wil de productie van vloeibaar petroleumgas flink verhogen. Voor Indiase huishoudens is LPG een belangrijke brandstof om mee te koken. Maar de import raakte verstoord door de blokkade van de Straat van Hormuz.
6: De Indiase regering heeft raffinaderijen en bedrijven opgedragen alle technisch en economisch haalbare maatregelen te nemen om de productie op te voeren tot 63.810 ton per dag. Binnenlandse raffinaderijen hadden de productie al verhoogd tot 54.000 ton per dag, terwijl dat voor de Iran-oorlog nog ongeveer 36.000 ton per dag was. Voor de oorlog haalde India zo'n 90% van zijn LPG uit het Midden-Oosten. Farmaconcern Organon, betaalbedrijf Adyen en uitgever Wolters Kluwer behoren tot de belangrijkste ontvangers van belastingkorting via de Innovatiebox, schrijft het Financiële Dagblad. Zij ontvingen vorig jaar respectievelijk 71 miljoen euro, 41 miljoen euro en 27 miljoen euro korting. De Innovatiebox verlaagt de winstbelasting op winst die met innovatieve producten is behaald. De regeling wordt bekritiseerd omdat het meeste voordeel bij een klein aantal bedrijven terechtkomt. Volgens eerder onderzoek van de krant gaat 98% van het belastingvoordeel naar de 10 belangrijkste ontvangers.
11: Duitse bedrijven hebben hun investeringen in de Verenigde Staten flink teruggeschroefd. In de eerste helft van dit jaar daalden de investeringen met bijna 2/3 tot 4,3 miljard euro, het laagste niveau in 3 jaar. Volgens het Duitse Economisch Instituut zijn bedrijven terughoudender geworden door de importheffingen van president Trump. Voor de coronapandemie investeerden Duitse bedrijven gemiddeld bijna 16 miljard euro in de eerste helft van het jaar, bijna 4 keer zoveel als nu. De EU en de VS sloten vorig jaar zomer een handelsakkoord met een importtarief van 15% op de meeste Europese producten.
6: Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren, die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden.
0: De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt de Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen, bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips.
6: EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. De Amerikaanse zwemster Kate Douglas heeft bij de Pan-Pacifische kampioenschappen het wereldrecord op de 50 meter vrije slag 2 keer binnen 24 uur aangescherpt. De 24-jarige Douglas tikte zaterdag in de finale aan na 23,19 seconden. Eerder op de dag had ze het wereldrecord al heroverd van landgenote Gretchen Walsh met een tijd van 23,49 in de voorrondes. Walsh had eind juni het oude record van Douglas verbeterd naar 23,55. Lionel Messi heeft met Inter Miami een zware nederlaag geleden in de Amerikaanse voetbalcompetitie. De nummer 2 verloor met 1-4 van koploper Nashville. Messi miste in de eerste helft een strafschop bij een achterstand van 0-1. Inter Miami kwam vlak voor rust nog op gelijke hoogte, maar Nashville liep na rust met 3 doelpunten binnen een kwartier uit. Nashville staat met 43 punten bovenaan, Inter Miami volgt met 38 punten. De Nederlandse vrouwenestafetteploeg heeft zich op de slotdag van de EK Zwemmen geplaatst voor de finale van de 4x100 meter wisselslag. Maaike de Waard, Marit Steenbergen, Kim Busch en Milou van Wijk zwommen in het Olympic Aquatic Center van Parijs in de series naar de zesde tijd in 4 minuten en 60 honderdsten. Italië noteerde de snelste tijd in 3 minuten 57 en 11 honderdsten voor Duitsland en Groot-Brittannië. Op de 400 meter vrije slag haalden Nienke Boerenfijn en Marten Hieke van der Kamp de finale niet. De finales worden zondagavond vanaf 6:30 afgewerkt. De Finse atlete Alisa Vainio heeft de Europese titel op de marathon gewonnen in Birmingham. De 28-jarige liep vanaf de start voorop en bouwde een enorme voorsprong op. Ze finishte in een kampioenschapsrecord van 2 uur 22 minuten en 26 seconden. De Hongaarse Lili-Anna Vindix-Tot werd tweede op bijna 5 minuten. De Britse Abby Donnelly pakte het brons. Bij de mannen won de Duitser Amanal Petros het goud, ook in een kampioenschapsrecord. Verdediger Gernot Trauner stopt met profvoetbal. De 34-jarige Oostenrijker zat sinds zijn vertrek bij Feyenoord afgelopen zomer zonder club. Trauner speelde 5 jaar voor de Rotterdammers en werd in die periode vaak geplaagd door blessures. Met Feyenoord won hij in 2023 de landstitel en een jaar later de KNVB-beker. Daarvoor speelde Trauner voor de Oostenrijkse clubs SV Ried en LASK. Tsuyoshi Watanabe staat om 14:30 in de basis bij Feyenoord voor het eerste thuisduel van het seizoen tegen Go Ahead Eagles. De 29-jarige Japanse verdediger liep begin deze maand een blessure op en miste daardoor vorige week de wedstrijd bij Sparta. Thijs Kraaienveld, die hem toen verving, begint nu op de bank. Trainer Giovanni van Bronckhorst kiest verder voor Tjaak Ernst onder de lat en een middenveld met Charles van Houten, Givaj Zegiel en aanvoerder Luciano Valente. In de aanval spelen Anis Hajmoussa, Gaoussou Diarra en Ayase Ueda. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het een mix van zon en wolken en het blijft droog. De temperatuur komt uit op 22 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. De noordenwind is zwak tot matig. Vanavond half bewolkt en weinig wind. Vannacht trekt regen binnen vanuit het noordwesten met minimaal 13 tot 17 graden. Morgenochtend is het bewolkt met eerst nog wat regen, later op de dag droogt het op, maar is er nog een enkele bui mogelijk. De middagtemperatuur ligt dan tussen de 19 en 23 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. De storing in het verkeersleidingssysteem die metro's in Amsterdam zondag stillegde, is verholpen. Het GVB meldt dat de metro's weer worden opgestart. Reizigers moeten er rekening mee houden dat het nog even kan duren voordat alle metro's weer volgens dienstregeling rijden, omdat ze door de storing mogelijk op een andere plek staan. De storing ontstond rond het middaguur en betrof alle metrolijnen in de stad. Naar de oorzaak wordt nog onderzoek gedaan.
14: Nog niet alle bewoners van een appartementencomplex in Oosterhout kunnen na een brand terug naar huis. De brand in het pand aan de Koning Willem-Alexanderlaan woedde in de nacht van zaterdag op zondag. De brand brak uit op de 4e verdieping. Bewoners van de 4e tot en met de 6e etage kunnen nog niet terug en krijgen van de gemeente een hotelovernachting aangeboden. Mensen die daaronder wonen mogen hun huis weer in. Hoe de brand kon ontstaan is nog onduidelijk.
15: Het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB heeft zondag te maken met een storing bij het verkeersleidingssysteem. Daardoor staan alle metro's in de stad stil. De storing ontstond rond 12 uur. Alle metro's zijn wel naar een station gereden, zodat er geen passagiers in tunnels vastzitten. GVB verwacht dat de storing tot ongeveer 2 uur 's middags duurt. In Lelystad is zaterdagavond een dode aangetroffen in een woning aan de Groene Velden. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar wil nog niet zeggen waarom. Bij een nabijgelegen volkstuinencomplex aan de straat Hondsdraf stonden meerdere politieauto's en vloog een politiehelikopter rond. Die inzet was onderdeel van het onderzoek naar de overleden persoon. De politie zegt dat het onderzoek in volle gang is. De laatste weken van augustus worden naar verwachting natter dan de eerste weken, meldt Weer Online. Er trekken af en toe buien over het land, maar het droogteprobleem is daarmee niet zomaar opgelost. De temperaturen dalen naar ongeveer 19 graden in het noordwesten en 25 graden in het zuidoosten, wat gebruikelijk is voor de laatste week van augustus. Dinsdag valt er waarschijnlijk regen van betekenis, plaatselijk meer dan 10 mm, wat de kurkdroge bovenlaag vochtig maakt. Ook woensdag en donderdag worden buien verwacht, waarbij donderdag lokaal onweer en veel regen in korte tijd kunnen vallen. Waterschap Hollandse Delta neemt noodmaatregelen om genoeg water voor het Brielse Meer beschikbaar te houden. Door aanhoudende droogte en lage rivierstanden is er steeds minder zoet water. En door extreme verzilting in de Rijn-Maasmonding komt er meer zout water in het gebied. Afgelopen week heeft het waterschap werkzaamheden uitgevoerd aan een gemaal in Hellevoetsluis, waardoor deze tijdelijk, in omgekeerde richting, water vanuit het Haringvliet door het kanaal door Voorne pompt. Aan de andere kant van het kanaal zijn tijdelijke pompinstallaties neergezet die de aanvoer van het water doorsturen naar het Brielse Meer. Sinds 4 augustus geldt al een gedeeltelijke schutbeperking bij de Voornse sluis, die maandag wordt omgezet naar een volledig schutverbod. Dit was het Binnenlands Nieuws.
16: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws. Meer dan 700 vrachtwagens met humanitaire hulp zijn via Pakistan in Afghanistan aangekomen. Dat meldt het VN-bureau voor de coördinatie van humanitaire zaken. Het konvooi vervoerde voedsel en andere essentiële humanitaire producten. De landsgrens tussen Pakistan en Afghanistan is na confrontaties in oktober vrijwel volledig gesloten, waardoor de levering van humanitaire hulp is bemoeilijkt. Volgens het VN-Wereldvoedselprogramma hebben bijna 14 miljoen Afghanen acute honger op een bevolking van 45 miljoen. Bijna 200.000 Canadezen hebben een petitie ondertekend om de Amerikaanse ambassadeur in Ottawa, Piet Hoekstra, uit te wijzen. Het idee komt van een vrouw uit Calgary en krijgt steun van parlementslid Elizabeth May van de Green Party. De in Groningen geboren Hoekstra is omstreden door zijn steun aan president Trump, die Canada en Groenland eerder als Amerikaans bestempelde. Het Canadese parlement kan zelf geen ambassadeur wegsturen. De petitie moet druk zetten op de regering. Die wil dat niet, omdat 3/4 van de Canadese export naar de Verenigde Staten gaat. De Iraanse Revolutionaire Garde heeft een beloning uitgeloofd voor het doden of gevangen nemen van Amerikaanse soldaten. Volgens het Iraanse nieuwsportaal Avash gaat het om bijna $30.000, omgerekend ongeveer €26.000. Vrouwen zouden het dubbele bedrag krijgen. Legerleider Amir Hatami heeft de beloning uitgeloofd. De spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran houden aan. Beide landen hebben de afgelopen weken herhaaldelijk het tijdelijke akkoord geschonden. Een Spaanse F-18 straaljager heeft zondag een drone neergeschoten die illegaal het Roemeense luchtruim was binnengevlogen. De piloot was op een NAVO-missie voor luchtruimbewaking.
17: Het is de vierde keer dit jaar dat er een drone boven Roemenië uit de lucht wordt geschoten. Volgens een NAVO-woordvoerder lijkt de drone Russisch te zijn. De drone werd gedetecteerd toen deze vanuit Moldavië het land binnenkwam. Fragmenten van de drone zijn in onbewoond gebied tussen twee dorpen neergekomen. Een Colombiaanse vrouw is tijdens de zware aardbeving van afgelopen maandag om het leven gekomen terwijl ze haar hond beschermde. Het gebouw waar ze woonde stortte in en de constructie viel op haar. Haar broer vond het hondje Salomon, dat 12 jaar oud is en blind door epileptische aanvallen, toen hij met reddingswerkers het puin doorzocht. Een video van de hond bovenop de kist van de vrouw is tienduizenden keren bekeken op sociale media. Bij de aardbeving, met een kracht van 7,4, kwamen ongeveer 300 mensen om het leven. Oekraïne heeft volgens de burgemeester van Moskou een grote drone-aanval uitgevoerd op de Russische hoofdstad. Meer dan 600 drones zijn afgevuurd richting Moskou, waarvan de meeste zijn onderschept en ruim 200 zijn neergehaald door de luchtafweer. Bij de aanvallen zijn 6 doden gevallen, onder wie een bejaarde man door een drone-inslag in een woning en 5 doden bij drone-aanvallen in de regio Rostov. Oekraïne zegt in de regio Rostov een fabriek voor raketbrandstof te hebben getroffen. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn volgens president Zelensky zeker 3 doden en 20 gewonden gevallen.
18: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
19: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
18: En nu het economisch nieuws. India wil de productie van vloeibaar petroleumgas flink verhogen. Voor Indiase huishoudens is LPG een belangrijke brandstof om mee te koken. Maar de import raakte verstoord door de blokkade van de Straat van Hormuz. De Indiase regering heeft raffinaderijen en bedrijven opgedragen alle technisch en economisch haalbare maatregelen te nemen om de productie op te voeren tot 63.810 ton per dag. Binnenlandse raffinaderijen hadden de productie al verhoogd tot 54.000 ton per dag, terwijl dat voor de Iran-oorlog nog ongeveer 36.000 ton per dag was. Voor de oorlog haalde India zo'n 90% van zijn LPG uit het Midden-Oosten. Pharmaconcern Organon, betaalbedrijf Adyen en uitgever Wolters Kluwer behoren tot de belangrijkste ontvangers van belastingkorting via de innovatiebox, schrijft het Financiële Dagblad. Zij ontvingen vorig jaar respectievelijk 71 miljoen euro, 41 miljoen euro en 27 miljoen euro korting. De innovatiebox verlaagt de winstbelasting op winst die met innovatieve producten is behaald. De regeling wordt bekritiseerd omdat het meeste voordeel bij een klein aantal bedrijven terechtkomt. Volgens eerder onderzoek van de krant gaat 98% van het belastingvoordeel naar de 10 belangrijkste ontvangers.
20: Duitse bedrijven hebben hun investeringen in de Verenigde Staten flink teruggeschroefd. In de eerste helft van dit jaar daalden de investeringen met bijna 2/3 tot 4,3 miljard euro, het laagste niveau in 3 jaar. Volgens het Duitse Economisch Instituut zijn bedrijven terughoudender geworden door de importheffingen van president Trump. Voor de coronapandemie investeerden Duitse bedrijven gemiddeld bijna 16 miljard euro in de eerste helft van het jaar. Bijna 4 keer zoveel als nu. De EU en de VS sloten vorig jaar zomer een handelsakkoord met een importtarief van 15% op de meeste Europese producten.
18: Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden.
2: De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt de Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig.

0: dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse vrouwenestafetteploeg heeft zich op de slotdag van de EK Zwemmen geplaatst voor de finale van de 4x100 meter wisselslag. Maaike de Waard, Marit Steenbergen, Kim Busch en Milou van Wijk zwommen in het Olympic Aquatic Center van Parijs in de series naar de zesde tijd in 4 minuten en 60 honderdsten. Italië noteerde de snelste tijd in 3 minuten 57 en 11 honderdsten voor Duitsland en Groot-Brittannië. Op de 400 meter vrije slag haalden Nienke Boerenfijn en Marten Hieke van der Kamp de finale niet. De finales worden zondagavond vanaf 6:30 afgewerkt. Verdediger Gernot Trauner stopt met profvoetbal. De 34-jarige Oostenrijker zat sinds zijn vertrek bij Feyenoord afgelopen zomer zonder club. Trauner speelde 5 jaar voor de Rotterdammers en werd in die periode vaak geplaagd door blessures. Met Feyenoord won hij in 2023 de landstitel en een jaar later de KNVB-beker. Daarvoor speelde Trauner voor de Oostenrijkse clubs SV Ried en LASK. De Finse atlete Alisa Vainio heeft de Europese titel op de marathon gewonnen in Birmingham. De 28-jarige liep vanaf de start voorop en bouwde een enorme voorsprong op. Ze finishte in een kampioenschapsrecord van 2 uur 22 minuten en 26 seconden. De Hongaarse Lili-Anna Vindik-Stot werd tweede op bijna 5 minuten. De Britse Abby Donnelly pakte het brons. Bij de mannen won de Duitser Amanal Petros het goud, ook in een kampioenschapsrecord. Tsuyoshi Watanabe staat om 14.30 uur in de basis bij Feyenoord voor het eerste thuisduel van het seizoen tegen Go Ahead Eagles. De 29-jarige Japanse verdediger liep begin deze maand een blessure op en miste daardoor vorige week de wedstrijd bij Sparta. Thijs Kraaienveld, die hem toen verving, begint nu op de bank. Trainer Giovanni van Bronckhorst kiest verder voor Tjark Ernst onder de lat en een middenveld met Charles van Houten, Givaj Zegiel en aanvoerder Luciano Valente. In de aanval spelen Anis Hajmoussa, Gaussou Diarra en Ayase Ueda. ADO Den Haag heeft de eerste thuiswedstrijd van het eredivisieseizoen verloren van FC Groningen, 1-4. De Groningers kwamen na een kwartier op voorsprong via Tom van Bergen. Brynjolfur Willemsson maakte er een kwartier later 0-2 van met een fraaie bal tussen de benen van doelman Kilian Nikiema. David van der Werf zette vlak voor rust de 0-3 op het scorebord. Yannick Eduardo bracht ADO in de 55ste minuut terug tot 1-3, maar invaller Niels Eggens bepaalde de eindstand op 1-4. PSV-middenvelder Joey Veerman gaat naar Borussia Dortmund. Met de transfer is 22 miljoen euro gemoeid. De 27-jarige Veerman kwam in januari 2022 naar PSV en groeide daaruit tot een belangrijke speler. Eerdere pogingen om naar een buitenlandse club te vertrekken ketsten af. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het gedeeltelijk zonnig met wat wolkenvelden. Het blijft droog. De temperatuur komt uit tussen 22 graden in het noorden en 26 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig. Vanavond blijft het half bewolkt en droog met weinig wind. Vannacht trekt vanaf het noordwesten regen het land in. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. Morgen begint bewolkt met op veel plaatsen regen. In de loop van de ochtend wordt het droger, al kan er nog een enkele bui vallen. Morgenmiddag blijft het overwegend bewolkt, vooral in het noorden met af en toe een bui. Het wordt tussen de 19 en 23 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.

0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Rijksuniversiteit Groningen heeft samen met tientallen vogelliefhebbers onderzocht hoe vogels reageerden op de zonsverduistering van afgelopen woensdag. Op 42 plekken in Noord-Nederland werden slimme kastjes geplaatst die automatisch vogelgezang vastleggen en soorten detecteren. Uit de eerste resultaten blijkt dat met name meesachtigen en duiven zich gingen verstoppen tijdens de eclips. Bij mezen daalde het aantal registraties met 45%. Bij duiven en tortels zelfs met 51%. Kraaien en hun soortgenoten reageerden juist door massaal op te vliegen naar hun slaapplaatsen. In Oosterhout heeft de politie een 26-jarige man uit die plaats aangehouden in verband met een woningbrand eerder deze week. De brand brak in de nacht van woensdag op donderdag uit aan de Henriette Roland Holststraat. Er was niemand in de woning aanwezig, maar bewoners van naastgelegen woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. De politie houdt er rekening mee dat de brand is aangestoken. De verdachte zit vast voor verder onderzoek. Nog niet alle bewoners van een appartementencomplex in Oosterhout kunnen na een brand terug naar huis. De brand in het pand aan de Koning Willem-Alexanderlaan woedde in de nacht van zaterdag op zondag. De brand brak uit op de vierde verdieping. Bewoners van de vierde tot en met de zesde etage kunnen nog niet terug en krijgen van de gemeente een hotelovernachting aangeboden. Mensen die daaronder wonen mogen hun huis weer in. Hoe de brand kon ontstaan is nog onduidelijk. De storing in het verkeersleidingssysteem die metro's in Amsterdam zondag stillegde, is verholpen. Het GVB meldt dat de metro's weer worden opgestart. Reizigers moeten er rekening mee houden dat het nog even kan duren voordat alle metro's weer volgens dienstregeling rijden, omdat ze door de storing mogelijk op een andere plek staan. De storing ontstond rond het middaguur en betrof alle metrolijnen in de stad. Naar de oorzaak wordt nog onderzoek gedaan. Het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB heeft zondag te maken met een storing bij het verkeersleidingssysteem. Daardoor staan alle metro's in de stad stil. De storing ontstond rond 12 uur. Alle metro's zijn wel naar een station gereden, zodat er geen passagiers in tunnels vastzitten. GVB verwacht dat de storing tot ongeveer 2 uur 's middags duurt. In Lelystad is zaterdagavond een dode aangetroffen in een woning aan de Groene Velden. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar wil nog niet zeggen waarom. Bij een nabijgelegen volkstuinencomplex aan de straat Hondsdraf stonden meerdere politieauto's en vloog een politiehelikopter rond. Die inzet was onderdeel van het onderzoek naar de overleden persoon. De politie zegt dat het onderzoek in volle gang is.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. 4 renaissance kunstwerken van de Italiaanse schilder Antonello da Messina zijn gestolen uit een museum in Messina op Sicilië. De diefstal gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag. De burgemeester noemt de diefstal zeer verwerpelijk en extra pijnlijk, omdat deze plaatsvond tijdens traditionele feesten ter ere van de heilige maagd Maria. 3 van de 4 gestolen werken hadden Messina nog nooit verlaten. Kunstdiefstal komt vaker voor in Italië. 2 dagen geleden maakte de politie bekend dat 3 schilderijen van Renoir, Cézanne en Matisse met een waarde van meer dan 9 miljoen euro zijn teruggevonden. Deze schilderijen waren in maart gestolen uit een museum in de buurt van het noordelijke Parma. Bijna 200.000 Canadezen hebben een petitie ondertekend om de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra uit te wijzen. De in Groningen geboren diplomaat is omstreden door zijn steun aan president Trump, die Canada en Groenland eerder als Amerikaans bestempelde. Het Canadese parlement kan zelf geen ambassadeur wegsturen, maar de petitie moet druk zetten op de regering. Die wil dat niet, omdat 3/4 van de Canadese export naar de VS gaat.
1: Het uitwijzen van een ambassadeur is een zware diplomatieke maatregel die waarschijnlijk zou leiden tot represailles van Washington. Meer dan 700 vrachtwagens met humanitaire hulp zijn via Pakistan in Afghanistan aangekomen. Dat meldt het VN-bureau voor de coördinatie van humanitaire zaken. Het konvooi vervoerde voedsel en andere essentiële humanitaire producten. De landsgrens tussen Pakistan en Afghanistan is na confrontaties in oktober vrijwel volledig gesloten, waardoor de levering van humanitaire hulp is bemoeilijkt. Volgens het VN-Wereldvoedselprogramma hebben bijna 14 miljoen Afghanen acute honger op een bevolking van 45 miljoen. De Iraanse Revolutionaire Garde heeft een beloning uitgeloofd voor het doden of gevangen nemen van Amerikaanse soldaten. Volgens het Iraanse nieuwsportaal Avash gaat het om bijna $30.000, omgerekend ongeveer €26.000. Vrouwen zouden het dubbele bedrag krijgen. Legerleider Amir Hatami heeft de beloning uitgeloofd. De spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran houden aan. Beide landen hebben de afgelopen weken herhaaldelijk het tijdelijke akkoord geschonden. Een Spaanse F-18 straaljager heeft zondag een drone neergeschoten die illegaal het Roemeense luchtruim was binnengevlogen. De piloot was op een NAVO-missie voor luchtruimbewaking. Het is de vierde keer dit jaar dat er een drone boven Roemenië uit de lucht wordt geschoten. Volgens een NAVO-woordvoerder lijkt de drone Russisch te zijn. De drone werd gedetecteerd toen deze vanuit Moldavië het land binnenkwam. Fragmenten van de drone zijn in onbewoond gebied tussen twee dorpen neergekomen. Een Colombiaanse vrouw is tijdens de zware aardbeving van afgelopen maandag om het leven gekomen terwijl ze haar hond beschermde. Het gebouw waar ze woonde stortte in en de constructie viel op haar. Haar broer vond het hondje Salomon, dat 12 jaar oud is en blind door epileptische aanvallen, toen hij met reddingswerkers het puin doorzocht. Een video van de hond bovenop de kist van de vrouw is tienduizenden keren bekeken op sociale media. Bij de aardbeving, met een kracht van 7,4, kwamen ongeveer 300 mensen om het leven. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Het Israëlische bruto binnenlands product is in het tweede kwartaal met 15,4% gestegen. Dat meldt het Israëlische Centraal Bureau voor de Statistiek. De groei is veel hoger dan economen hadden verwacht. In het eerste kwartaal kromp de economie nog met 2,2%. Iran vuurde in maart als vergelding veel raketten en drones af op Israël. En strijders van Hezbollah namen het land vanuit Libanon onder vuur. Bedrijven sloten toen tijdelijk hun deuren of kregen te maken met verstoringen. Ferrari heeft op een liefdadigheidsveiling een op maat gemaakte elektrische auto verkocht voor $40 miljoen, omgerekend zo'n €35 miljoen. De Ferrari Luce is daarmee de duurste nieuwe auto die ooit op een veiling is verkocht. Het vorige record stond ook op naam van Ferrari. Vorig jaar bracht een gepersonaliseerde Daytona SP3 $26 miljoen op. De Luce, met een reguliere prijs van €550.000, is de eerste volledig elektrische auto van de sportwagenfabrikant. Na de onthulling in mei kreeg Ferrari kritiek op het ontwerp, waarna de aandelenkoers daalde. India wil de productie van vloeibaar petroleumgas flink verhogen. Voor Indiase huishoudens is LPG een belangrijke brandstof om mee te koken. Maar de import raakte verstoord door de blokkade van de Straat van Hormuz. De Indiase regering heeft raffinaderijen en bedrijven opgedragen alle technisch en economisch haalbare maatregelen te nemen om de productie op te voeren tot 63.810 ton per dag. Binnenlandse raffinaderijen hadden de productie al verhoogd tot 54.000 ton per dag, terwijl dat voor de Iran-oorlog nog ongeveer 36.000 ton per dag was. Voor de oorlog haalde India zo'n 90% van zijn LPG uit het Midden-Oosten. Pharmaconcern Organon, betaalbedrijf Adyen en uitgever Wolters Kluwer behoren tot de belangrijkste ontvangers van belastingkorting via de Innovatiebox, schrijft het Financiële Dagblad. Zij ontvingen vorig jaar respectievelijk 71 miljoen euro, 41 miljoen euro en 27 miljoen euro korting. De Innovatiebox verlaagt de winstbelasting op winst die met innovatieve producten is behaald. De regeling wordt bekritiseerd omdat het meeste voordeel bij een klein aantal bedrijven terechtkomt. Volgens eerder onderzoek van de krant gaat 98% van het belastingvoordeel naar de 10 belangrijkste ontvangers. Duitse bedrijven hebben hun investeringen in de Verenigde Staten flink teruggeschroefd. In de eerste helft van dit jaar daalden de investeringen met bijna 2/3 tot 4,3 miljard euro, het laagste niveau in 3 jaar. Volgens het Duitse Economisch Instituut zijn bedrijven terughoudender geworden door de importheffingen van president Trump. Voor de coronapandemie investeerden Duitse bedrijven gemiddeld bijna 16 miljard euro in de eerste helft van het jaar, bijna 4 keer zoveel als nu. De EU en de VS sloten vorig jaar zomer een handelsakkoord met een importtarief van 15% op de meeste Europese producten. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren, die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. De Finse atlete Alisa Vainio heeft de Europese titel op de marathon gewonnen in Birmingham. De 28-jarige liep vanaf de start voorop en bouwde een enorme voorsprong op. Ze finishte in een kampioenschapsrecord van 2 uur 22 minuten en 26 seconden. De Hongaarse Lili-Anna Vindix-Tot werd tweede op bijna 5 minuten. De Britse Abby Donnelly pakte het brons. Bij de mannen won de Duitser Amanal Petros het goud, ook in een kampioenschapsrecord. Verdediger Gernot Trauner stopt met profvoetbal. De 34-jarige Oostenrijker zat sinds zijn vertrek bij Feyenoord afgelopen zomer zonder club. Trauner speelde 5 jaar voor de Rotterdammers en werd in die periode vaak geplaagd door blessures. Met Feyenoord won hij in 2023 de landstitel en een jaar later de KNVB-beker. Daarvoor speelde Trauner voor de Oostenrijkse clubs SV Ried en LASK. Tsuyoshi Watanabe staat om 14:30 in de basis bij Feyenoord voor het eerste thuisduel van het seizoen tegen Go Ahead Eagles. De 29-jarige Japanse verdediger liep begin deze maand een blessure op en miste daardoor vorige week de wedstrijd bij Sparta. Thijs Kraaienveld, die hem toen verving, begint nu op de bank. Trainer Giovanni van Bronckhorst kiest verder voor Tjaak Ernst onder de lat en een middenveld met Charles van Houten, Givaj Zegiel en aanvoerder Luciano Valente. In de aanval spelen Anis Hadj Moussa, Gaoussou Diarra en Ayase Ueda. ADO Den Haag heeft de eerste thuiswedstrijd van het eredivisieseizoen verloren van FC Groningen, 1-4. De Groningers kwamen na een kwartier op voorsprong via Tom van Bergen. Brynjolfur Willemsson maakte er een kwartier later 0-2 van, met een fraaie bal tussen de benen van doelman Kilian Nikiema. David van der Werf zette vlak voor rust de 0-3 op het scorebord. Yannick Eduardo bracht ADO in de 55ste minuut terug tot 1-3, maar invaller Niels Eggens bepaalde de eindstand op 1-4. Joey Veerman verruilt PSV voor Borussia Dortmund. Met de transfer is 22 miljoen euro gemoeid, een bedrag dat vastlag in een clausule. Veerman kwam in januari 2022 naar PSV en groeide daaruit tot een belangrijke speler. Zaterdag speelde hij voor PSV tegen Excelsior, waar hij terugkeerde in de basisformatie na een schorsing. Hij gaf met een fraaie steekbal de assist bij het openingsdoelpunt in de 2-1-overwinning.
3: Ajax is het seizoen in de vrouwen-eredivisie begonnen met een 1-0 overwinning bij FC Utrecht. Elisa van Dijk maakte in de 34e minuut het enige doelpunt. De vrouwen-eredivisie heeft dit jaar een nieuwe opzet met 10 clubs in plaats van 12. Alle ploegen treffen elkaar 3 keer, waardoor het seizoen 27 speelronden stelt. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het gezellig met zon en wat wolkenvelden erbij. Het blijft droog en wordt tussen de 22 en 26 graden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Vanavond blijft het half bewolkt en droog met weinig wind. Vannacht trekt er regen over vanuit het noordwesten. De temperatuur zakt naar 13 tot 17 graden. De wind komt uit westelijke richting, aan de kust en op het IJsselmeer noordwestelijk en af en toe vrij krachtig. Morgenochtend is het bewolkt met aanvankelijk regen. Later kan er nog een bui vallen. Morgenmiddag blijft het overwegend bewolkt met vooral in het noorden af en toe een bui. Het wordt 19 tot 23 graden met matige noordwestenwind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Rijksuniversiteit Groningen heeft samen met tientallen vogelliefhebbers onderzocht hoe vogels reageerden op de zonsverduistering van afgelopen woensdag. Op 42 plekken in Noord-Nederland werden slimme kastjes geplaatst die automatisch vogelgezang vastleggen en soorten detecteren. Uit de eerste resultaten blijkt dat met name meesachtigen en duiven zich gingen verstoppen tijdens de eclips. Bij mezen daalde het aantal registraties met 45%. Bij duiven en tortels zelfs met 51%. Kraaien en hun soortgenoten reageerden juist door massaal op te vliegen naar hun slaapplaatsen. In Oosterhout heeft de politie een 26-jarige man uit die plaats aangehouden in verband met een woningbrand eerder deze week. De brand brak in de nacht van woensdag op donderdag uit aan de Henriette Roland Holststraat. Er was niemand in de woning aanwezig, maar bewoners van naastgelegen woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. De politie houdt er rekening mee dat de brand is aangestoken. De verdachte zit vast voor verder onderzoek. Nog niet alle bewoners van een appartementencomplex in Oosterhout kunnen na een brand terug naar huis. De brand in het pand aan de Koning Willem-Alexanderlaan woedde in de nacht van zaterdag op zondag. De brand brak uit op de vierde verdieping. Bewoners van de vierde tot en met de zesde etage kunnen nog niet terug en krijgen van de gemeente een hotelovernachting aangeboden. Mensen die daaronder wonen mogen hun huis weer in. Hoe de brand kon ontstaan is nog onduidelijk. De storing in het verkeersleidingssysteem die metro's in Amsterdam zondag stillegde, is verholpen. Het GVB meldt dat de metro's weer worden opgestart. Reizigers moeten er rekening mee houden dat het nog even kan duren voordat alle metro's weer volgens dienstregeling rijden, omdat ze door de storing mogelijk op een andere plek staan. De storing ontstond rond het middaguur en betrof alle metrolijnen in de stad. Naar de oorzaak wordt nog onderzoek gedaan. Het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB heeft zondag te maken met een storing bij het verkeersleidingssysteem. Daardoor staan alle metro's in de stad stil. De storing ontstond rond 12 uur. Alle metro's zijn wel naar een station gereden, zodat er geen passagiers in tunnels vastzitten. GVB verwacht dat de storing tot ongeveer 2 uur 's middags duurt. In Lelystad is zaterdagavond een dode aangetroffen in een woning aan de Groene Velden. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar wil nog niet zeggen waarom. Bij een nabijgelegen volkstuinencomplex aan de straat Hondsdraf stonden meerdere politieauto's en vloog een politiehelikopter rond. Die inzet was onderdeel van het onderzoek naar de overleden persoon. De politie zegt dat het onderzoek in volle gang is. Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. 4 renaissance kunstwerken van de Italiaanse schilder Antonello da Messina zijn gestolen uit een museum in Messina op Sicilië. De diefstal gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag. De burgemeester noemt de diefstal zeer verwerpelijk en extra pijnlijk omdat deze plaatsvond tijdens traditionele feesten ter ere van de heilige maagd Maria. 3 van de 4 gestolen werken hadden Messina nog nooit verlaten. Kunstdiefstal komt vaker voor in Italië. 2 dagen geleden maakte de politie bekend dat 3 schilderijen van Renoir, Cézanne en Matisse met een waarde van meer dan 9 miljoen euro zijn teruggevonden. Deze schilderijen waren in maart gestolen uit een museum in de buurt van het noordelijke Parma. Bijna 200.000 Canadezen hebben een petitie ondertekend om de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra uit te wijzen. De in Groningen geboren diplomaat is omstreden door zijn steun aan president Trump, die Canada en Groenland eerder als Amerikaans bestempelde. Het Canadese parlement kan zelf geen ambassadeur wegsturen, maar de petitie moet druk zetten op de regering. Die wil dat niet, omdat 3/4 van de Canadese export naar de VS gaat. Het uitwijzen van een ambassadeur is een zware diplomatieke maatregel die waarschijnlijk zou leiden tot represailles van Washington. Meer dan 700 vrachtwagens met humanitaire hulp zijn via Pakistan in Afghanistan aangekomen. Dat meldt het VN-bureau voor de coördinatie van humanitaire zaken. Het konvooi vervoerde voedsel en andere essentiële humanitaire producten. De landsgrens tussen Pakistan en Afghanistan is na confrontaties in oktober vrijwel volledig gesloten, waardoor de levering van humanitaire hulp is bemoeilijkt. Volgens het VN-Wereldvoedselprogramma hebben bijna 14 miljoen Afghanen acute honger op een bevolking van 45 miljoen. De Iraanse Revolutionaire Garde heeft een beloning uitgeloofd voor het doden of gevangen nemen van Amerikaanse soldaten. Volgens het Iraanse nieuwsportaal Avash gaat het om bijna $30.000, omgerekend ongeveer 26.000 euro. Vrouwen zouden het dubbele bedrag krijgen. Legerleider Amir Hatami heeft de beloning uitgeloofd. De spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran houden aan. Beide landen hebben de afgelopen weken herhaaldelijk het tijdelijke akkoord geschonden. Een Spaanse F-18 straaljager heeft zondag een drone neergeschoten die illegaal het Roemeense luchtruim was binnengevlogen. De piloot was op een NAVO-missie voor luchtruimbewaking. Het is de 4e keer dit jaar dat er een drone boven Roemenië uit de lucht wordt geschoten. Volgens een NAVO-woordvoerder lijkt de drone Russisch te zijn. De drone werd gedetecteerd toen deze vanuit Moldavië het land binnenkwam. Fragmenten van de drone zijn in onbewoond gebied tussen 2 dorpen neergekomen. Een Colombiaanse vrouw is tijdens de zware aardbeving van afgelopen maandag om het leven gekomen terwijl ze haar hond beschermde. Het gebouw waar ze woonde stortte in en de constructie viel op haar. Haar broer vond het hondje Salomon, dat 12 jaar oud is en blind door epileptische aanvallen, toen hij met reddingswerkers het puin doorzocht. Een video van de hond bovenop de kist van de vrouw is 10.000 keren bekeken op sociale media. Bij de aardbeving, met een kracht van 7,4, kwamen ongeveer 300 mensen om het leven. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws. Het Israëlische bruto binnenlands product is in het 2e kwartaal met 15,4% gestegen. Dat meldt het Israëlische Centraal Bureau voor de Statistiek. De groei is veel hoger dan economen hadden verwacht. In het eerste kwartaal kromp de economie nog met 2,2%.
11: Iran vuurde in maart als vergelding veel raketten en drones af op Israël. En strijders van Hezbollah namen het land vanuit Libanon onder vuur. Bedrijven sloten toen tijdelijk hun deuren of kregen te maken met verstoringen.
12: Ferrari heeft op een liefdadigheidsveiling een op maat gemaakte elektrische auto verkocht voor $40 miljoen, omgerekend zo'n €35 miljoen. De Ferrari Luce is daarmee de duurste nieuwe auto die ooit op een veiling is verkocht. Het vorige record stond ook op naam van Ferrari. Vorig jaar bracht een gepersonaliseerde Daytona SP3 $26 miljoen op. De Luce, met een reguliere prijs van €550.000, is de eerste volledig elektrische auto van de sportwagenfabrikant. Na de onthulling in mei kreeg Ferrari kritiek op het ontwerp, waarna de aandelenkoers daalde.
13: India wil de productie van vloeibaar petroleumgas flink verhogen. Voor Indiase huishoudens is LPG een belangrijke brandstof om mee te koken. Maar de import raakte verstoord door de blokkade van de Straat van Hormuz. De Indiase regering heeft raffinaderijen en bedrijven opgedragen alle technisch en economisch haalbare maatregelen te nemen om de productie op te voeren tot 63.810 ton per dag. Binnenlandse raffinaderijen hadden de productie al verhoogd tot 54.000 ton per dag, terwijl dat voor de Iran-oorlog nog ongeveer 36.000 ton per dag was. Voor de oorlog haalde India zo'n 90% van zijn LPG uit het Midden-Oosten.
14: Pharmaconcern Organon, betaalbedrijf Adyen en uitgever Wolters Kluwer behoren tot de belangrijkste ontvangers van belastingkorting via de Innovatiebox, schrijft het Financiële Dagblad. Zij ontvingen vorig jaar respectievelijk €71 miljoen, €41 miljoen en €27 miljoen korting. De Innovatiebox verlaagt de winstbelasting op winst die met innovatieve producten is behaald. De regeling wordt bekritiseerd omdat het meeste voordeel bij een klein aantal bedrijven terechtkomt. Volgens eerder onderzoek van de krant gaat 98% van het belastingvoordeel naar de 10 belangrijkste ontvangers.
15: Duitse bedrijven hebben hun investeringen in de Verenigde Staten flink teruggeschroefd. In de eerste helft van dit jaar daalden de investeringen met bijna 2/3 tot €4,3 miljard, het laagste niveau in 3 jaar. Volgens het Duitse Economisch Instituut zijn bedrijven terughoudender geworden door de importheffingen van president Trump. Voor de coronapandemie investeerden Duitse bedrijven gemiddeld bijna €16 miljard in de eerste helft van het jaar. Bijna 4 keer zoveel als nu. De EU en de VS sloten vorig jaar zomer een handelsakkoord met een importtarief van 15% op de meeste Europese producten.
16: Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren, die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
18: Tot slot het sportnieuws. De Finse atlete Alisa Vainio heeft de Europese titel op de marathon gewonnen in Birmingham. De 28-jarige liep vanaf de start voorop en bouwde een enorme voorsprong op. Ze finishte in een kampioenschapsrecord van 2 uur 22 minuten en 26 seconden. De Hongaarse Lili-Anna Vindix-Tot werd tweede op bijna 5 minuten. De Britse Abby Donnelly pakte het brons. Bij de mannen won de Duitser Amanal Petros het goud, ook in een kampioenschapsrecord. Verdediger Gernot Trauner stopt met profvoetbal. De 34-jarige Oostenrijker zat sinds zijn vertrek bij Feyenoord afgelopen zomer zonder club. Trauner speelde 5 jaar voor de Rotterdammers en werd in die periode vaak geplaagd door blessures. Met Feyenoord won hij in 2023 de landstitel en een jaar later de KNVB-beker. Daarvoor speelde Trauner voor de Oostenrijkse clubs SV Ried en LASK.
19: Tsuyoshi Watanabe staat om 14:30 in de basis bij Feyenoord voor het eerste thuisduel van het seizoen tegen Go Ahead Eagles. De 29-jarige Japanse verdediger liep begin deze maand een blessure op en miste daardoor vorige week de wedstrijd bij Sparta. Thijs Kraaienveld, die hem toen verving, begint nu op de bank. Trainer Giovanni van Bronckhorst kiest verder voor Tjaak Ernst onder de lat en een middenveld met Charles van Houten, Givaj Zegiel en aanvoerder Luciano Valente. In de aanval spelen Anis Hajmoussa, Gaoussou Diarra en Ayase Ueda. ADO Den Haag heeft de eerste thuiswedstrijd van het eredivisieseizoen verloren van FC Groningen, 1-4. De Groningers kwamen na een kwartier op voorsprong via Tom van Bergen. Brynjolfur Willemsson maakte er een kwartier later 0-2 van met een fraaie bal tussen de benen van doelman Kilian Nikiema. David van de Werf zette vlak voor rust de 0-3 op het scorebord. Yannick Eduardo bracht ADO in de 55ste minuut terug tot 1-3, maar invaller Niels Eggens bepaalde de eindstand op 1-4. Joey Veerman verruilt PSV voor Borussia Dortmund. Met de transfer is 22 miljoen euro gemoeid, een bedrag dat vastlag in een clausule. Veerman kwam in januari 2022 naar PSV en groeide daaruit tot een belangrijke speler. Zaterdag speelde hij voor PSV tegen Excelsior, waar hij terugkeerde in de basisformatie na een schorsing. Hij gaf met een fraaie steekbal de assist bij het openingsdoelpunt in de 2-1 overwinning. Ajax is het seizoen in de vrouwen-eredivisie begonnen met een 1-0 overwinning bij FC Utrecht. Elisa van Dijk maakte in de 34ste minuut het enige doelpunt. De vrouwen-eredivisie heeft dit jaar een nieuwe opzet met 10 clubs in plaats van 12. Alle ploegen treffen elkaar 3 keer, waardoor het seizoen 27 speelronden stelt. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
20: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
21: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met perioden van zon en het blijft droog. De temperatuur komt uit op 22 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. De wind waait zwak tot matig uit het noordwesten. Vanavond blijft het droog met weinig wind. Vannacht trekt van het noordwesten uit regen over het land. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. Morgen begint bewolkt met regen. Later wordt het droger, maar kan er nog een enkele bui vallen. Middagtemperaturen morgen tussen de 19 en 23 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
22: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de N307 bij Dronten is zondag een motorrijder om het leven gekomen. De motorrijder botste rond 12 uur 's middags achter op een personenauto. De inzittenden van de auto raakten niet gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en vraagt mensen die meer informatie of beelden hebben om zich te melden.
23: De Rijksuniversiteit Groningen heeft samen met tientallen vogelliefhebbers onderzocht hoe vogels reageerden op de zonsverduistering van afgelopen woensdag. Op 42 plekken in Noord-Nederland werden slimme kastjes geplaatst die automatisch vogelgezang vastleggen en soorten detecteren. Uit de eerste resultaten blijkt dat met name meesachtigen en duiven zich gingen verstoppen tijdens de eclips. Bij mezen daalde het aantal registraties met 45%. Bij duiven en tortels zelfs met 51%. Kraaien en een soortgenoten reageerden juist door massaal op te vliegen naar hun slaapplaatsen.
24: In Oosterhout heeft de politie een 26-jarige man uit die plaats aangehouden in verband met een woningbrand eerder deze week. De brand brak in de nacht van woensdag op donderdag uit aan de Henriette Roland Holststraat. Er was niemand in de woning aanwezig, maar bewoners van naastgelegen woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. De politie houdt er rekening mee dat de brand is aangestoken. De verdachte zit vast voor verder onderzoek.
0: Nog niet alle bewoners van een appartementencomplex in Oosterhout kunnen na een brand terug naar huis. De brand in het pand aan de Koning Willem-Alexanderlaan woedde in de nacht van zaterdag op zondag. De brand brak uit op de vierde verdieping. Bewoners van de vierde tot en met de zesde etage kunnen nog niet terug en krijgen van de gemeente een hotelovernachting aangeboden. Mensen die daaronder wonen mogen hun huis weer in. Hoe de brand kon ontstaan is nog onduidelijk. De storing in het verkeersleidingssysteem die metro's in Amsterdam zondag stillegde, is verholpen. Het GVB meldt dat de metro's weer worden opgestart. Reizigers moeten er rekening mee houden dat het nog even kan duren voordat alle metro's weer volgens dienstregeling rijden, omdat ze door de storing mogelijk op een andere plek staan. De storing ontstond rond het middaguur en betrof alle metrolijnen in de stad. Naar de oorzaak wordt nog onderzoek gedaan.
1: Het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB heeft zondag te maken met een storing bij het verkeersleidingssysteem. Daardoor staan alle metro's in de stad stil. De storing ontstond rond 12 uur. Alle metro's zijn wel naar een station gereden, zodat er geen passagiers in tunnels vastzitten. GVB verwacht dat de storing tot ongeveer 2 uur 's middags duurt.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. De Iraanse revolutionaire garde heeft een beloning uitgeloofd voor het doden of gevangen nemen van Amerikaanse soldaten. Het gaat om bijna $30.000, omgerekend ongeveer €26.000. Vrouwen zouden het dubbele bedrag krijgen. Legerleider Amir Hatami heeft de beloning uitgeloofd, maar gaf geen details over waar of wanneer dit zou moeten plaatsvinden. Er zijn, voor zover bekend, geen Amerikaanse grondtroepen in Iran.
25: Vier Renaissance-kunstwerken van de Italiaanse schilder Antonello da Messina zijn gestolen uit een museum in Messina op Sicilië. De diefstal gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag. De burgemeester noemt de diefstal zeer verwerpelijk en extra pijnlijk omdat deze plaatsvond tijdens traditionele feesten ter ere van de heilige maagd Maria. Drie van de vier gestolen werken hadden Messina nog nooit verlaten. Kunstdiefstal komt vaker voor in Italië. 2 dagen geleden maakte de politie bekend dat 3 schilderijen van Renoir, Cézanne en Matisse met een waarde van meer dan €9 miljoen zijn teruggevonden. Deze schilderijen waren in maart gestolen uit een museum in de buurt van het noordelijke Parma.
26: Bijna 200.000 Canadezen hebben een petitie ondertekend om de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra uit te wijzen. De in Groningen geboren diplomaat is omstreden door zijn steun aan president Trump, die Canada en Groenland eerder als Amerikaans bestempelde. Het Canadese parlement kan zelf geen ambassadeur wegsturen, maar de petitie moet druk zetten op de regering. Die wil dat niet, omdat 3/4 van de Canadese export naar de VS gaat. Het uitwijzen van een ambassadeur is een zware diplomatieke maatregel die waarschijnlijk zou leiden tot represailles van Washington.
27: Meer dan 700 vrachtwagens met humanitaire hulp zijn via Pakistan in Afghanistan aangekomen. Dat meldt het VN-bureau voor de coördinatie van humanitaire zaken. Het konvooi vervoerde voedsel en andere essentiële humanitaire producten. De landsgrens tussen Pakistan en Afghanistan is na confrontaties in oktober vrijwel volledig gesloten, waardoor de levering van humanitaire hulp is bemoeilijkt. Volgens het VN-Wereldvoedselprogramma hebben bijna 14 miljoen Afghanen acute honger op een bevolking van 45 miljoen.
28: Een Spaanse F-18 straaljager heeft zondag een drone neergeschoten die illegaal het Roemeense luchtruim was binnengevlogen. De piloot was op een NAVO-missie voor luchtruimbewaking. Het is de 4e keer dit jaar dat er een drone boven Roemenië uit de lucht wordt geschoten. Volgens een NAVO-woordvoerder lijkt de drone Russisch te zijn.
27: De drone werd gedetecteerd toen deze vanuit Moldavië het land binnenkwam. Fragmenten van de drone zijn in onbewoond gebied tussen twee dorpen neergekomen. Een Colombiaanse vrouw is tijdens de zware aardbeving van afgelopen maandag om het leven gekomen terwijl ze haar hond beschermde. Het gebouw waar ze woonde stortte in en de constructie viel op haar. Haar broer vond het hondje Salomon, dat 12 jaar oud is en blind door epileptische aanvallen, toen hij met reddingswerkers het puin doorzocht. Een video van de hond bovenop de kist van de vrouw is tienduizenden keren bekeken op sociale media. Bij de aardbeving, met een kracht van 7,4, kwamen ongeveer 300 mensen om het leven.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
27: En nu het economisch nieuws. Het Israëlische bruto binnenlands product is in het tweede kwartaal met 15,4% gestegen. Dat is een stuk meer dan economen hadden verwacht. De economie herstelt daarmee van een krimp in het eerste kwartaal, toen Iran raketten en drones afvuurde op Israël en bedrijven tijdelijk sloten. De export van goederen en diensten steeg met 35,2% en was de belangrijkste motor achter het herstel. De Israëlische Centrale Bank verwacht voor dit jaar een economische groei van 4%.
9: Ferrari heeft op een liefdadigheidsveiling een op maat gemaakte elektrische auto verkocht voor $40 miljoen. Omgerekend zo'n €35 miljoen. De Ferrari Luce is daarmee de duurste nieuwe auto die ooit op een veiling is verkocht. Het vorige record stond ook op naam van Ferrari. Vorig jaar bracht een gepersonaliseerde Daytona SP3 $26 miljoen op. De Luce, met een reguliere prijs van €550.000, is de eerste volledig elektrische auto van de sportwagenfabrikant. Na de onthulling in mei kreeg Ferrari kritiek op het ontwerp, waarna de aandelenkoers daalde.
10: India wil de productie van vloeibaar petroleumgas flink verhogen. Voor Indiase huishoudens is LPG een belangrijke brandstof om mee te koken. Maar de import raakte verstoord door de blokkade van de Straat van Hormuz. De Indiase regering heeft raffinaderijen en bedrijven opgedragen alle technisch en economisch haalbare maatregelen te nemen om de productie op te voeren tot 63.810 ton per dag. Binnenlandse raffinaderijen hadden de productie al verhoogd tot 54.000 ton per dag, terwijl dat voor de Iran-oorlog nog ongeveer 36.000 ton per dag was. Voor de oorlog haalde India zo'n 90% van zijn LPG uit het Midden-Oosten.
27: Pharmaconcern Organon, betaalbedrijf Adyen en uitgever Wolters Kluwer behoren tot de belangrijkste ontvangers van belastingkorting via de innovatiebox, schrijft het Financiële Dagblad. Zij ontvingen vorig jaar respectievelijk €71 miljoen, €41 miljoen en €27 miljoen korting. De innovatiebox verlaagt de winstbelasting op winst die met innovatieve producten is behaald. De regeling wordt bekritiseerd omdat het meeste voordeel bij een klein aantal bedrijven terechtkomt. Volgens eerder onderzoek van de krant gaat 98% van het belastingvoordeel naar de 10 belangrijkste ontvangers.
11: Duitse bedrijven hebben hun investeringen in de Verenigde Staten flink teruggeschroefd. In de eerste helft van dit jaar daalden de investeringen met bijna 2/3 tot €4,3 miljard. Het laagste niveau in 3 jaar. Volgens het Duitse Economisch Instituut zijn bedrijven terughoudender geworden door de importheffingen van president Trump. Voor de coronapandemie investeerden Duitse bedrijven gemiddeld bijna €16 miljard in de eerste helft van het jaar. Bijna 4 keer zoveel als nu. De EU en de VS sloten vorig jaar zomer een handelsakkoord met een importtarief van 15% op de meeste Europese producten.
27: Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid.
4: Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren, die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden.
12: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. De Finse atlete Alisa Vainio heeft de Europese titel op de marathon gewonnen in Birmingham. De 28-jarige liep vanaf de start voorop en bouwde een enorme voorsprong op. Ze finishte in een kampioenschapsrecord van 2 uur 22 minuten en 26 seconden. De Hongaarse Lili-Anna Vindix-Tot werd tweede op bijna 5 minuten. De Britse Abby Donnelly pakte het brons. Bij de mannen won de Duitser Amanal Petros het goud, ook in een kampioenschapsrecord. Tsuyoshi Watanabe staat om 14:30 in de basis bij Feyenoord voor het eerste thuisduel van het seizoen tegen Go Ahead Eagles. De 29-jarige Japanse verdediger liep begin deze maand een blessure op en miste daardoor vorige week de wedstrijd bij Sparta. Thijs Kraaienveld, die hem toen verving, begint nu op de bank. Trainer Giovanni van Bronckhorst kiest verder voor Tjaak Ernst onder de lat en een middenveld met Charles van Houten, Givaj Zegiel en aanvoerder Luciano Valente. In de aanval spelen Anis Hajmoussa, Gaoussou Diarra en Ayase Ueda. ADO Den Haag heeft de eerste thuiswedstrijd van het eredivisieseizoen verloren van FC Groningen, 1-4. De Groningers kwamen na een kwartier op voorsprong via Tom van Bergen. Brynjolfur Willemsson maakte er een kwartier later 0-2 van, met een fraaie bal tussen de benen van doelman Kilian Nikiema. David van de Werf zette vlak voor rust de 0-3 op het scorebord. Yannick Eduardo bracht ADO in de 55ste minuut terug tot 1-3, maar invaller Niels Eggens bepaalde de eindstand op 1-4. Ajax is het seizoen in de vrouwen-eredivisie begonnen met een 1-0 overwinning bij FC Utrecht. Elisa van Dijk maakte in de 34ste minuut het enige doelpunt. De vrouwen-eredivisie heeft dit jaar een nieuwe opzet met 10 clubs in plaats van 12. Alle ploegen treffen elkaar 3 keer, waardoor het seizoen 27 speelronden stelt. Joey Veerman verruilt PSV voor Borussia Dortmund. Met de transfer is 22 miljoen euro gemoeid, een bedrag dat vastlag in een clausule. Veerman kwam in januari 2022 naar PSV en groeide daaruit tot een belangrijke speler. Zaterdag speelde hij voor PSV tegen Excelsior, waar hij terugkeerde in de basisformatie na een schorsing. Hij gaf met een fraaie steekbal de assist bij het openingsdoelpunt in de 2-1 overwinning. Beachvolleybalsters Katja Stam en Raisa Schoon zijn Europees kampioen geworden. Het Nederlandse duo versloeg in de finale in het Poolse Stara Jablonki, de Spaanse Sofia Isuskiza en Tania Moreno Matveva met 21-13 en 21-11. Stam en Schoon stonden in 2021 ook al in de EK-finale, maar verloren die toen. Begin deze maand wonnen ze nog het Elite 16-toernooi in Rio de Janeiro. Dit was het laatste sportnieuws.
14: Je luistert naar Talk Radio.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het gedeeltelijk zonnig met wat wolkenvelden en het blijft droog. De temperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden en 26 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het noordwesten. Vanavond blijft het droog met weinig wind. Vannacht trekt van het noordwesten uit regen over het land. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. Morgenochtend is het bewolkt met eerst regen, later mogelijk nog een enkele bui. Morgenmiddag blijft het overwegend bewolkt met vooral in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 23 graden.
17: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
18: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland.
0: Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden na een schietincident zondagmiddag in Rotterdam-West. Rond 11:45 kwamen er meerdere meldingen binnen van schoten bij de Eerste Middellandstraat. Agenten troffen ter plaatse meerdere hulzen en een vuurwapen aan. De verdachte werd rond 3:00 middags op de A4 bij Nieuw-Vennep aan de kant gezet en aangehouden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.
18: Op de N307 bij Dronten is zondag een motorrijder om het leven gekomen. De motorrijder botste rond 12:00 middags achterop een personenauto. De inzittenden van de auto raakten niet gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en vraagt mensen die meer informatie of beelden hebben om zich te melden.
19: De Rijksuniversiteit Groningen heeft samen met tientallen vogelliefhebbers onderzocht hoe vogels reageerden op de zonsverduistering van afgelopen woensdag. Op 42 plekken in Noord-Nederland werden slimme kastjes geplaatst die automatisch vogelgezang vastleggen en soorten detecteren. Uit de eerste resultaten blijkt dat met name meesachtigen en duiven zich gingen verstoppen tijdens de eclips. Bij mezen daalde het aantal registraties met 45%. Bij duiven en tortels zelfs met 51%. Kraaien en hun soortgenoten reageerden juist door massaal op te vliegen naar hun slaapplaatsen.
20: In Oosterhout heeft de politie een 26-jarige man uit die plaats aangehouden in verband met een woningbrand eerder deze week. De brand brak in de nacht van woensdag op donderdag uit aan de Henriette Roland Holststraat. Er was niemand in de woning aanwezig, maar bewoners van naastgelegen woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. De politie houdt er rekening mee dat de brand is aangestoken. De verdachte zit vast voor verder onderzoek.
21: Nog niet alle bewoners van een appartementencomplex in Oosterhout kunnen na een brand terug naar huis. De brand in het pand aan de Koning Willem-Alexanderlaan woedde in de nacht van zaterdag op zondag. De brand brak uit op de 4e verdieping. Bewoners van de 4e tot en met de 6e etage kunnen nog niet terug en krijgen van de gemeente een hotelovernachting aangeboden. Mensen die daaronder wonen mogen hun huis weer in. Hoe de brand kon ontstaan is nog onduidelijk.
22: De storing in het verkeersleidingssysteem die metro's in Amsterdam zondag stillegde, is verholpen. Het GVB meldt dat de metro's weer worden opgestart. Reizigers moeten er rekening mee houden dat het nog even kan duren voordat alle metro's weer volgens dienstregeling rijden, omdat ze door de storing mogelijk op een andere plek staan. De storing ontstond rond het middaguur en betrof alle metrolijnen in de stad. Naar de oorzaak wordt nog onderzoek gedaan.
23: Dit was het Binnenlands Nieuws.
24: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
29: Nu het buitenlands nieuws. De Iraanse revolutionaire garde heeft een beloning uitgeloofd voor het doden of gevangen nemen van Amerikaanse soldaten. Het gaat om bijna $30.000, omgerekend ongeveer €26.000. Vrouwen zouden het dubbele bedrag krijgen. Legerleider Amir Hatami heeft de beloning uitgeloofd, maar gaf geen details over waar of wanneer dit zou moeten plaatsvinden. Er zijn, voor zover bekend, geen Amerikaanse grondtroepen in Iran.
30: Vier renaissance-kunstwerken van de Italiaanse schilder Antonello da Messina zijn gestolen uit een museum in Messina op Sicilië. De diefstal gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag. De burgemeester noemt de diefstal zeer verwerpelijk en extra pijnlijk omdat deze plaatsvond tijdens traditionele feesten ter ere van de heilige maagd Maria. Drie van de vier gestolen werken hadden Messina nog nooit verlaten. Kunstdiefstal komt vaker voor in Italië.
1: Twee dagen geleden maakte de politie bekend dat drie schilderijen van Renoir, Cézanne en Matisse met een waarde van meer dan 9 miljoen euro zijn teruggevonden. Deze schilderijen waren in maart gestolen uit een museum.

0: Het uitwijzen van een ambassadeur is een zware diplomatieke maatregel die waarschijnlijk zou leiden tot represailles van Washington. Meer dan 700 vrachtwagens met humanitaire hulp zijn via Pakistan in Afghanistan aangekomen. Dat meldt het VN-bureau voor de coördinatie van humanitaire zaken. Het konvooi vervoerde voedsel en andere essentiële humanitaire producten. De landsgrens tussen Pakistan en Afghanistan is na confrontaties in oktober vrijwel volledig gesloten, waardoor de levering van humanitaire hulp is bemoeilijkt. Volgens het VN-Wereldvoedselprogramma hebben bijna 14 miljoen Afghanen acute honger op een bevolking van 45 miljoen. Een Spaanse F-18 straaljager heeft zondag een drone neergeschoten die illegaal het Roemeense luchtruim was binnengevlogen. De piloot was op een NAVO-missie voor luchtruimbewaking. Het is de vierde keer dit jaar dat er een drone boven Roemenië uit de lucht wordt geschoten. Volgens een NAVO-woordvoerder lijkt de drone Russisch te zijn. De drone werd gedetecteerd toen deze vanuit Moldavië het land binnenkwam. Fragmenten van de drone zijn in onbewoond gebied tussen twee dorpen neergekomen. Een Colombiaanse vrouw is tijdens de zware aardbeving van afgelopen maandag om het leven gekomen terwijl ze haar hond beschermde. Het gebouw waar ze woonde stortte in en de constructie viel op haar. Haar broer vond het hondje Salomon, dat 12 jaar oud is en blind door epileptische aanvallen, toen hij met reddingswerkers het puin doorzocht. Een video van de hond bovenop de kist van de vrouw is tienduizenden keren bekeken op sociale media. Bij de aardbeving, met een kracht van 7,4, kwamen ongeveer 300 mensen om het leven. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Het Israëlische bruto binnenlands product is in het tweede kwartaal met 15,4% gestegen. Dat is een stuk meer dan economen hadden verwacht. De economie herstelt daarmee van een krimp in het eerste kwartaal, toen Iran raketten en drones afvuurde op Israël en bedrijven tijdelijk sloten. De export van goederen en diensten steeg met 35,2% en was de belangrijkste motor achter het herstel. De Israëlische Centrale Bank verwacht voor dit jaar een economische groei van 4%. Ferrari heeft op een liefdadigheidsveiling een op maat gemaakte elektrische auto verkocht voor 40 miljoen dollar, omgerekend zo'n 35 miljoen euro. De Ferrari Luce is daarmee de duurste nieuwe auto die ooit op een veiling is verkocht. Het vorige record stond ook op naam van Ferrari. Vorig jaar bracht een gepersonaliseerde Daytona SP3 26 miljoen dollar op. De Luce, met een reguliere prijs van 550.000 euro, is de eerste volledig elektrische auto van de sportwagenfabrikant. Na de onthulling in mei kreeg Ferrari kritiek op het ontwerp, waarna de aandelenkoers daalde. India wil de productie van vloeibaar petroleumgas flink verhogen. Voor Indiase huishoudens is LPG een belangrijke brandstof om mee te koken. Maar de import raakte verstoord door de blokkade van de Straat van Hormuz. De Indiase regering heeft raffinaderijen en bedrijven opgedragen alle technisch en economisch haalbare maatregelen te nemen om de productie op te voeren tot 63.810 ton per dag. Binnenlandse raffinaderijen hadden de productie al verhoogd tot 54.000 ton per dag, terwijl dat voor de Iran-oorlog nog ongeveer 36.000 ton per dag was. Voor de oorlog haalde India zo'n 90% van zijn LPG uit het Midden-Oosten. Pharmaconcern Organon, betaalbedrijf Adyen en uitgever Wolters Kluwer behoren tot de belangrijkste ontvangers van belastingkorting via de innovatiebox, schrijft het Financiële Dagblad. Zij ontvingen vorig jaar respectievelijk 71 miljoen euro, 41 miljoen euro en 27 miljoen euro korting. De innovatiebox verlaagt de winstbelasting op winst die met innovatieve producten is behaald. De regeling wordt bekritiseerd omdat het meeste voordeel bij een klein aantal bedrijven terechtkomt.

0: Volgens eerder onderzoek van de krant gaat 98% van het belastingvoordeel naar de 10 belangrijkste ontvangers. Duitse bedrijven hebben hun investeringen in de Verenigde Staten flink teruggeschroefd. In de eerste helft van dit jaar daalden de investeringen met bijna 2/3 tot 4,3 miljard euro, het laagste niveau in 3 jaar. Volgens het Duitse Economisch Instituut zijn bedrijven terughoudender geworden door de importheffingen van president Trump. Voor de coronapandemie investeerden Duitse bedrijven gemiddeld bijna 16 miljard euro in de eerste helft van het jaar. Bijna 4 keer zoveel als nu. De EU en de VS sloten vorig jaar zomer een handelsakkoord met een importtarief van 15% op de meeste Europese producten. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren, die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. ADO Den Haag heeft de eerste thuiswedstrijd van het eredivisieseizoen verloren van FC Groningen, 1-4. De Groningers kwamen na een kwartier op voorsprong via Tom van Bergen. Brynjolfur Willemsson maakte er een kwartier later 0-2 van, met een fraaie bal tussen de benen van doelman Kilian Nikiema. David van de Werf zette vlak voor rust de 0-3 op het scorebord. Yannick Eduardo bracht ADO in de 55ste minuut terug tot 1-3... maar invaller Niels Eggens bepaalde de eindstand op 1-4. Ajax is het seizoen in de vrouwen-eredivisie begonnen met een 1-0 overwinning bij FC Utrecht. Elisa van Dijk maakte in de 34ste minuut het enige doelpunt. De vrouwen-eredivisie heeft dit jaar een nieuwe opzet met 10 clubs in plaats van 12. Alle ploegen treffen elkaar 3 keer, waardoor het seizoen 27 speelronden stelt. Joey Veerman verruilt PSV voor Borussia Dortmund. Met de transfer is 22 miljoen euro gemoeid, een bedrag dat vastlag in een clausule. Veerman kwam in januari 2022 naar PSV en groeide daaruit tot een belangrijke speler. Zaterdag speelde hij voor PSV tegen Excelsior, waar hij terugkeerde in de basisformatie na een schorsing. Hij gaf met een fraaie steekbal de assist bij het openingsdoelpunt in de 2-1 overwinning. Beachvolleybalsters Katja Stam en Raisa Schoon zijn Europees kampioen geworden. Het Nederlandse duo versloeg in de finale in het Poolse Stara Jablonki, de Spaanse Sofia Izuskiza en Tania Moreno Matveva met 21-13 en 21-11. Stam en Schoon stonden in 2021 ook al in de EK-finale, maar verloren die toen. Begin deze maand wonnen ze nog het Elite 16-toernooi in Rio de Janeiro. Donangelo Konadu ontbreekt in de selectie van Ajax voor het thuisduel met SC Heerenveen. De 20-jarige spits staat in de belangstelling van het Belgische Lommel dat hem voor een seizoen wil huren. Konadu heeft weinig uitzicht op speeltijd bij Ajax, maar trainer Michel Sanchez kan kiezen uit de spitsen Kasper Dolberg, Tolu Arokodare en Marcos Leonardo. Ook Ahmetjan Kaplan ontbreekt bij Ajax omdat hij geblesseerd is. De Turkse verdediger heeft waarschijnlijk zijn laatste duel voor Ajax gespeeld, want NEC wil hem de komende dagen definitief inlijven. De 17-jarige middenvelder Abdella Ouazzan begint met Ajax aan de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen. Hij speelt op de positie van Mika Gods, de linksbuiten die zaterdag zijn transfer naar Paris Saint-Germain heeft afgerond. Ouazzan vormt de voorhoede met Kasper Dolberg en Steven Berghuis. Daley Blind ontbreekt in de selectie omdat hij donderdag geblesseerd is geraakt in het uitduel met Shelbourne. Aanwinsten Julian Brandt, Tolu Arokodare en Marcos Leonardo zitten op de bank als de wedstrijd om 16:45 middags begint in de Johan Cruijff Arena. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag periode met zon en ook enkele wolkenvelden. Het blijft droog bij temperaturen tussen 22 graden in het noorden en 26 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het noordwesten. Vanavond blijft het droog en half bewolkt met weinig wind. Vannacht gaat het vanuit het noordwesten regenen op steeds meer plaatsen. De minimumtemperatuur ligt tussen 13 en 17 graden. De wind is zwak tot matig uit westelijke richting, aan de kust en op het IJsselmeer soms wat krachtiger. Morgenochtend is het bewolkt en regent het eerst op veel plaatsen, later mogelijk nog een enkele bui. Morgenmiddag blijft het overwegend bewolkt met vooral in het noorden een enkele bui. De temperatuur ligt tussen 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden na een schietincident zondagmiddag in Rotterdam-West. Rond 11:45 kwamen er meerdere meldingen binnen van schoten bij de Eerste Middellandstraat. Agenten troffen ter plaatse meerdere hulzen en een vuurwapen aan. De verdachte werd rond 3:00 middags op de A4 bij Nieuw-Vennep aan de kant gezet en aangehouden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Op de N307 bij Dronten is zondag een motorrijder om het leven gekomen. De motorrijder botste rond 12:00 middags achterop een personenauto. De inzittenden van de auto raakten niet gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en vraagt mensen die meer informatie of beelden hebben om zich te melden. De Rijksuniversiteit Groningen heeft samen met tientallen vogelliefhebbers onderzocht hoe vogels reageerden op de zonsverduistering van afgelopen woensdag. Op 42 plekken in Noord-Nederland werden slimme kastjes geplaatst die automatisch vogelgezang vastleggen en soorten detecteren. Uit de eerste resultaten blijkt dat met name meesachtigen en duiven zich gingen verstoppen tijdens de eclips. Bij mezen daalde het aantal registraties met 45%. Bij duiven en tortels zelfs met 51%. Kraaien en een soortgenote reageerden juist door massaal op te vliegen naar hun slaapplaatsen. In Oosterhout heeft de politie een 26-jarige man uit die plaats aangehouden in verband met een woningbrand eerder deze week. De brand brak in de nacht van woensdag op donderdag uit aan de Henriette Roland Holststraat. Er was niemand in de woning aanwezig, maar bewoners van naastgelegen woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. De politie houdt er rekening mee dat de brand is aangestoken. De verdachte zit vast voor verder onderzoek. Nog niet alle bewoners van een appartementencomplex in Oosterhout kunnen na een brand terug naar huis. De brand in het pand aan de Koning Willem-Alexanderlaan woedde in de nacht van zaterdag op zondag. De brand brak uit op de 4e verdieping. Bewoners van de 4e tot en met de 6e etage kunnen nog niet terug en krijgen van de gemeente een hotelovernachting aangeboden. Mensen die daaronder wonen mogen hun huis weer in. Hoe de brand kon ontstaan is nog onduidelijk. De storing in het verkeersleidingssysteem die metro's in Amsterdam zondag stillegde, is verholpen. Het GVB meldt dat de metro's weer worden opgestart. Reizigers moeten er rekening mee houden dat het nog even kan duren voordat alle metro's weer volgens dienstregeling rijden, omdat ze door de storing mogelijk op een andere plek staan. De storing ontstond rond het middaguur en betrof alle metrolijnen in de stad. Naar de oorzaak wordt nog onderzoek gedaan.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. Op het Griekse eiland Salamina, vlakbij Athene, zijn 2 mensen omgekomen door natuurbranden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. De branden woeden in het zuiden en oosten van het eiland, bij 2 populaire badplaatsen. Ongeveer 150 brandweerlieden proberen de vlammen te bestrijden, met hulp van vliegtuigen en helikopters. De sterke wind bemoeilijkt het bluswerk. De Iraanse Revolutionaire Garde heeft een beloning uitgeloofd voor het doden of gevangen nemen van Amerikaanse soldaten. Het gaat om bijna $30.000, omgerekend ongeveer €26.000. Vrouwen zouden het dubbele bedrag krijgen. Legerleider Amir Hatami heeft de beloning uitgeloofd, maar gaf geen details over waar of wanneer dit zou moeten plaatsvinden. Er zijn, voor zover bekend, geen Amerikaanse grondtroepen in Iran. 4 Renaissance kunstwerken van de Italiaanse schilder Antonello da Messina zijn gestolen uit een museum in Messina op Sicilië. De diefstal gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag. De burgemeester noemt de diefstal zeer verwerpelijk en extra pijnlijk omdat deze plaatsvond tijdens traditionele feesten ter ere van de heilige maagd Maria. 3 van de 4 gestolen werken hadden Messina nog nooit verlaten. Kunstdiefstal komt vaker voor in Italië. 2 dagen geleden maakte de politie bekend dat 3 schilderijen van Renoir, Cézanne en Matisse met een waarde van meer dan €9 miljoen zijn teruggevonden. Deze schilderijen waren in maart gestolen uit een museum in de buurt van het noordelijke Parma. Bijna 200.000 Canadezen hebben een petitie ondertekend om de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra uit te wijzen. De in Groningen geboren diplomaat is omstreden door zijn steun aan president Trump, die Canada en Groenland eerder als Amerikaans bestempelde. Het Canadese parlement kan zelf geen ambassadeur wegsturen, maar de petitie moet druk zetten op de regering. Die wil dat niet, omdat 3/4 van de Canadese export naar de VS gaat. Het uitwijzen van een ambassadeur is een zware diplomatieke maatregel die waarschijnlijk zou leiden tot represailles van Washington. Meer dan 700 vrachtwagens met humanitaire hulp zijn via Pakistan in Afghanistan aangekomen. Dat meldt het VN-bureau voor de coördinatie van humanitaire zaken. Het konvooi vervoerde voedsel en andere essentiële humanitaire producten. De landsgrens tussen Pakistan en Afghanistan is na confrontaties in oktober vrijwel volledig gesloten, waardoor de levering van humanitaire hulp is bemoeilijkt. Volgens het VN-Wereldvoedselprogramma hebben bijna 14 miljoen Afghanen acute honger op een bevolking van 45 miljoen. Een Spaanse F-18 straaljager heeft zondag een drone neergeschoten die illegaal het Roemeense luchtruim was binnengevlogen. De piloot was op een NAVO-missie voor luchtruimbewaking. Het is de 4e keer dit jaar dat er een drone boven Roemenië uit de lucht wordt geschoten. Volgens een NAVO-woordvoerder lijkt de drone Russisch te zijn. De drone werd gedetecteerd toen deze vanuit Moldavië het land binnenkwam. Fragmenten van de drone zijn in onbewoond gebied tussen 2 dorpen neergekomen.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws.
9: Het Israëlische bruto binnenlands product is in het 2e kwartaal met 15,4% gestegen. Dat is een stuk meer dan economen hadden verwacht. De economie herstelt daarmee van een krimp in het 1e kwartaal, toen Iran raketten en drones afvuurde op Israël en bedrijven tijdelijk sloten. De export van goederen en diensten steeg met 35,2% en was de belangrijkste motor achter het herstel. De Israëlische Centrale Bank verwacht voor dit jaar een economische groei van 4%.
10: Ferrari heeft op een liefdadigheidsveiling een op maat gemaakte elektrische auto verkocht voor $40 miljoen, omgerekend zo'n €35 miljoen. De Ferrari Luce is daarmee de duurste nieuwe auto die ooit op een veiling is verkocht. Het vorige record stond ook op naam van Ferrari.
7: Vorig jaar bracht een gepersonaliseerde Daytona SP3 26 miljoen dollar op. De Luce, met een reguliere prijs van €550.000, is de eerste volledig elektrische auto van de sportwagenfabrikant. Na de onthulling in mei kreeg Ferrari kritiek op het ontwerp, waarna de aandelenkoers daalde.
11: India wil de productie van vloeibaar petroleumgas flink verhogen. Voor Indiase huishoudens is LPG een belangrijke brandstof om mee te koken. Maar de import raakte verstoord door de blokkade van de Straat van Hormuz. De Indiase regering heeft raffinaderijen en bedrijven opgedragen alle technisch en economisch haalbare maatregelen te nemen om de productie op te voeren tot 63.810 ton per dag. Binnenlandse raffinaderijen hadden de productie al verhoogd tot 54.000 ton per dag, terwijl dat voor de Iran-oorlog nog ongeveer 36.000 ton per dag was. Voor de oorlog haalde India zo'n 90% van zijn LPG uit het Midden-Oosten.
7: Pharmaconcern Organon, betaalbedrijf Adyen en uitgever Wolters Kluwer behoren tot de belangrijkste ontvangers van belastingkorting via de Innovatiebox, schrijft het Financiële Dagblad. Zij ontvingen vorig jaar respectievelijk €71 miljoen, €41 miljoen en €27 miljoen korting. De Innovatiebox verlaagt de winstbelasting op winst die met innovatieve producten is behaald. De regeling wordt bekritiseerd omdat het meeste voordeel bij een klein aantal bedrijven terechtkomt. Volgens eerder onderzoek van de krant gaat 98% van het belastingvoordeel naar de 10 belangrijkste ontvangers.
0: Duitse bedrijven hebben hun investeringen in de Verenigde Staten flink teruggeschroefd. In de eerste helft van dit jaar daalden de investeringen met bijna 2/3 tot €4,3 miljard, het laagste niveau in 3 jaar. Volgens het Duitse Economisch Instituut zijn bedrijven terughoudender geworden door de importheffingen van president Trump. Voor de coronapandemie investeerden Duitse bedrijven gemiddeld bijna €16 miljard in de eerste helft van het jaar. Bijna 4 keer zoveel als nu. De EU en de VS sloten vorig jaar zomer een handelsakkoord met een importtarief van 15% op de meeste Europese producten.
7: Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren, die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden.
12: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. ADO Den Haag heeft de eerste thuiswedstrijd van het eredivisieseizoen verloren van FC Groningen, 1-4. De Groningers kwamen na een kwartier op voorsprong via Tom van Bergen. Brynjolfur Willemsson maakte er een kwartier later 0-2 van, met een fraaie bal tussen de benen van doelman Kilian Nikiema. David van de Werf zette vlak voor rust de 0-3 op het scorebord. Yannick Eduardo bracht ADO in de 55ste minuut terug tot 1-3... maar invaller Niels Eggens bepaalde de eindstand op 1-4. Ajax is het seizoen in de vrouwen-eredivisie begonnen met een 1-0 overwinning bij FC Utrecht. Elisa van Dijk maakte in de 34ste minuut het enige doelpunt. De vrouwen-eredivisie heeft dit jaar een nieuwe opzet met 10 clubs in plaats van 12. Alle ploegen treffen elkaar 3 keer, waardoor het seizoen 27 speelronden stelt. Joey Veerman verruilt PSV voor Borussia Dortmund. Met de transfer is €22 miljoen gemoeid, een bedrag dat vastlag in een clausule. Veerman kwam in januari 2022 naar PSV en groeide daaruit tot een belangrijke speler. Zaterdag speelde hij voor PSV tegen Excelsior, waar hij terugkeerde in de basisformatie na een schorsing. Hij gaf met een fraaie steekbal de assist bij het openingsdoelpunt in de 2-1 overwinning. Beachvolleybalsters Katja Stam en Raisa Schoon zijn Europees kampioen geworden. Het Nederlandse duo versloeg in de finale in het Poolse Stara Jablonki, de Spaanse Sofia Isuskiza en Tania Moreno Matveva met 21-13 en 21-11. Stam en Schoon stonden in 2021 ook al in de EK-finale, maar verloren die toen. Begin deze maand wonnen ze nog het Elite 16-toernooi in Rio de Janeiro. Don Angelo Conadu ontbreekt in de selectie van Ajax voor het thuisduel met SC Heerenveen. De 20-jarige spits staat in de belangstelling van het Belgische Lommel dat hem voor een seizoen wil huren. Conadu heeft weinig uitzicht op speeltijd bij Ajax, maar trainer Michel Sanchez kan kiezen uit de spitsen Kasper Dolberg, Tolu Arokodare en Marcos Leonardo. Ook Ahmetjan Kaplan ontbreekt bij Ajax omdat hij geblesseerd is. De Turkse verdediger heeft waarschijnlijk zijn laatste duel voor Ajax gespeeld, want NEC wil hem de komende dagen definitief inlijven. De 17-jarige middenvelder Abdellah Ouazzane begint met Ajax aan de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen. Hij speelt op de positie van Mika Gods, de linksbuiten die zaterdag zijn transfer naar Paris Saint-Germain heeft afgerond. Ouazzane vormt de voorhoede met Kasper Dolberg en Steven Berghuis. Daley Blind ontbreekt in de selectie omdat hij donderdag geblesseerd is geraakt in het uitduel met Shelbourne. Aanwinsten Julian Brandt, Tolu Arokodare en Marcos Leonardo zitten op de bank als de wedstrijd om 16:45 middags begint in de Johan Cruijff Arena. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en blijft het droog. De temperatuur komt uit op 22 tot 26 graden. De wind waait zwak tot matig uit het noordwesten. Vanavond blijft het half bewolkt en droog. Vannacht trekt vanuit het noordwesten regen binnen. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgenochtend is het bewolkt met aanvankelijk nog regen. Later wordt het droger met hier en daar een bui. Morgenmiddag overwegende bewolking, vooral in het noorden kans op een enkele bui. De temperatuur ligt dan tussen de 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie in Enschede heeft een skinnybike in beslag genomen die 120 km per uur kon. Zaterdagavond trof de politie een groep jongeren aan op fat- en skinnybikes. Een van hen probeerde te vluchten via het gras, maar werd aangehouden. Zijn skinnybike had geen ketting en bleek bij een test 120 km per uur te halen. Het voertuig wordt vernietigd en de bestuurder krijgt een forse bekeuring. De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden na een schietincident zondagmiddag in Rotterdam-West. Rond 12:15 kwamen er meerdere meldingen binnen van schoten bij de Eerste Middellandstraat. Agenten troffen ter plaatse meerdere hulzen en een vuurwapen aan. De verdachte werd rond 3:00 middags op de A4 bij Nieuw-Vennep aan de kant gezet en aangehouden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Op de N307 bij Dronten is zondag een motorrijder om het leven gekomen. De motorrijder botste rond 12:00 middags achterop een personenauto. De inzittenden van de auto raakten niet gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en vraagt mensen die meer informatie of beelden hebben om zich te melden. De Rijksuniversiteit Groningen heeft samen met tientallen vogelliefhebbers onderzocht hoe vogels reageerden op de zonsverduistering van afgelopen woensdag. Op 42 plekken in Noord-Nederland werden slimme kastjes geplaatst die automatisch vogelgezang vastleggen en soorten detecteren. Uit de eerste resultaten blijkt dat met name meesachtigen en duiven zich gingen verstoppen tijdens de eclips. Bij mezen daalde het aantal registraties met 45%.
16: bij duiven en tortels zelfs met 51%. Kraaien en hun soortgenoten reageerden juist door massaal op te vliegen naar hun slaapplaatsen.
17: In Oosterhout heeft de politie een 26-jarige man uit die plaats aangehouden in verband met een woningbrand eerder deze week. De brand brak in de nacht van woensdag op donderdag uit aan de Henriette Roland Holststraat. Er was niemand in de woning aanwezig, maar bewoners van naastgelegen woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. De politie houdt er rekening mee dat de brand is aangestoken. De verdachte zit vast voor verder onderzoek.
18: Nog niet alle bewoners van een appartementencomplex in Oosterhout kunnen na een brand terug naar huis. De brand in het pand aan de Koning Willem-Alexanderlaan woedde in de nacht van zaterdag op zondag. De brand brak uit op de vierde verdieping. Bewoners van de vierde tot en met de zesde etage kunnen nog niet terug en krijgen van de gemeente een hotelovernachting aangeboden. Mensen die daaronder wonen mogen hun huis weer in. Hoe de brand kon ontstaan is nog onduidelijk. Dit was het Binnenlands Nieuws.
19: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
20: Nu het buitenlands nieuws. Op het Griekse eiland Salamina, vlakbij Athene, zijn 2 mensen omgekomen door natuurbranden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. De branden woeden in het zuiden en oosten van het eiland, bij 2 populaire badplaatsen. Ongeveer 150 brandweerlieden proberen de vlammen te bestrijden, met hulp van vliegtuigen en helikopters. De sterke wind bemoeilijkt het bluswerk.
21: De Iraanse Revolutionaire Garde heeft een beloning uitgeloofd voor het doden of gevangen nemen van Amerikaanse soldaten. Het gaat om bijna $30.000, omgerekend ongeveer €26.000. Vrouwen zouden het dubbele bedrag krijgen. Legerleider Amir Hatami heeft de beloning uitgeloofd, maar gaf geen details over waar of wanneer dit zou moeten plaatsvinden. Er zijn, voor zover bekend, geen Amerikaanse grondtroepen in Iran.
22: 4 Renaissance kunstwerken van de Italiaanse schilder Antonello da Messina zijn gestolen uit een museum in Messina op Sicilië. De diefstal gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag. De burgemeester noemt de diefstal zeer verwerpelijk en extra pijnlijk omdat deze plaatsvond tijdens traditionele feesten ter ere van de heilige maagd Maria. 3 van de 4 gestolen werken hadden Messina nog nooit verlaten. Kunstdiefstal komt vaker voor in Italië. 2 dagen geleden maakte de politie bekend dat 3 schilderijen van Renoir, Cézanne en Matisse met een waarde van meer dan €9 miljoen zijn teruggevonden. Deze schilderijen waren in maart gestolen uit een museum in de buurt van het noordelijke Parma.
23: Bijna 200.000 Canadezen hebben een petitie ondertekend om de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra uit te wijzen. De in Groningen geboren diplomaat is omstreden door zijn steun aan president Trump, die Canada en Groenland eerder als Amerikaans bestempelde. Het Canadese parlement kan zelf geen ambassadeur wegsturen, maar de petitie moet druk zetten op de regering. Die wil dat niet, omdat 3/4 van de Canadese export naar de VS gaat. Het uitwijzen van een ambassadeur is een zware diplomatieke maatregel die waarschijnlijk zou leiden tot represailles van Washington.
24: Meer dan 700 vrachtwagens met humanitaire hulp zijn via Pakistan in Afghanistan aangekomen. Dat meldt het VN-bureau voor de coördinatie van humanitaire zaken. Het konvooi vervoerde voedsel en andere essentiële humanitaire producten. De landsgrens tussen Pakistan en Afghanistan is na confrontaties in oktober vrijwel volledig gesloten, waardoor de levering van humanitaire hulp is bemoeilijkt. Volgens het VN-Wereldvoedselprogramma hebben bijna 14 miljoen Afghanen acute honger op een bevolking van 45 miljoen.
25: Een Spaanse F-18 straaljager heeft zondag een drone neergeschoten die illegaal het Roemeense luchtruim was binnengevlogen.
3: De piloot was op een NAVO-missie voor luchtruimbewaking. Het is de vierde keer dit jaar dat er een drone boven Roemenië uit de lucht wordt geschoten. Volgens een NAVO-woordvoerder lijkt de drone Russisch te zijn. De drone werd gedetecteerd toen deze vanuit Moldavië het land binnenkwam. Fragmenten van de drone zijn in onbewoond gebied tussen twee dorpen neergekomen.
4: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. Het Israëlische bruto binnenlands product is in het tweede kwartaal met 15,4% gestegen. Dat is een stuk meer dan economen hadden verwacht. De economie herstelt daarmee van een krimp in het eerste kwartaal, toen Iran raketten en drones afvuurde op Israël en bedrijven tijdelijk sloten. De export van goederen en diensten steeg met 35,2% en was de belangrijkste motor achter het herstel. De Israëlische Centrale Bank verwacht voor dit jaar een economische groei van 4%.
8: Ferrari heeft op een liefdadigheidsveiling een op maat gemaakte elektrische auto verkocht voor $40 miljoen, omgerekend zo'n €35 miljoen. De Ferrari Luce is daarmee de duurste nieuwe auto die ooit op een veiling is verkocht. Het vorige record stond ook op naam van Ferrari. Vorig jaar bracht een gepersonaliseerde Daytona SP3 $26 miljoen op. De Luce, met een reguliere prijs van €550.000, is de eerste volledig elektrische auto van de sportwagenfabrikant. Na de onthulling in mei kreeg Ferrari kritiek op het ontwerp, waarna de aandelenkoers daalde.
9: India wil de productie van vloeibaar petroleumgas flink verhogen. Voor Indiase huishoudens is LPG een belangrijke brandstof om mee te koken. Maar de import raakte verstoord door de blokkade van de Straat van Hormuz. De Indiase regering heeft raffinaderijen en bedrijven opgedragen alle technisch en economisch haalbare maatregelen te nemen om de productie op te voeren tot 63.810 ton per dag. Binnenlandse raffinaderijen hadden de productie al verhoogd tot 54.000 ton per dag, terwijl dat voor de Iran-oorlog nog ongeveer 36.000 ton per dag was. Voor de oorlog haalde India zo'n 90% van zijn LPG uit het Midden-Oosten.
10: Pharmaconcern Organon, betaalbedrijf Adyen en uitgever Wolters Kluwer behoren tot de belangrijkste ontvangers van belastingkorting via de Innovatiebox, schrijft het Financiële Dagblad. Zij ontvingen vorig jaar respectievelijk €71 miljoen, €41 miljoen en €27 miljoen korting. De Innovatiebox verlaagt de winstbelasting op winst die met innovatieve producten is behaald. De regeling wordt bekritiseerd omdat het meeste voordeel bij een klein aantal bedrijven terechtkomt. Volgens eerder onderzoek van de krant gaat 98% van het belastingvoordeel naar de 10 belangrijkste ontvangers.
26: Duitse bedrijven hebben hun investeringen in de Verenigde Staten flink teruggeschroefd. In de eerste helft van dit jaar daalden de investeringen met bijna 2/3 tot €4,3 miljard, het laagste niveau in 3 jaar. Volgens het Duitse Economisch Instituut zijn bedrijven terughoudender geworden door de importheffingen van president Trump. Voor de coronapandemie investeerden Duitse bedrijven gemiddeld bijna €16 miljard in de eerste helft van het jaar. Bijna 4 keer zoveel als nu. De EU en de VS sloten vorig jaar zomer een handelsakkoord met een importtarief van 15% op de meeste Europese producten.
27: Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren, die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden.
0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Ajax is het seizoen in de vrouwen-eredivisie begonnen met een 1-0 overwinning bij FC Utrecht. Elisa van Dijk maakte in de 34e minuut het enige doelpunt. De vrouwen-eredivisie heeft dit jaar een nieuwe opzet met 10 clubs in plaats van 12. Alle ploegen treffen elkaar 3 keer, waardoor het seizoen 27 speelronden stelt. Joey Veerman verruilt PSV voor Borussia Dortmund. Met de transfer is 22 miljoen euro gemoeid, een bedrag dat vastlag in een clausule. Veerman kwam in januari 2022 naar PSV en groeide daaruit tot een belangrijke speler. Zaterdag speelde hij voor PSV tegen Excelsior, waar hij terugkeerde in de basisformatie na een schorsing. Hij gaf met een fraaie steekbal de assist bij het openingsdoelpunt in de 2-1 overwinning. Beachvolleybalsters Katja Stam en Raisa Schoon zijn Europees kampioen geworden. Het Nederlandse duo versloeg in de finale in het Poolse Stara Jablonki, de Spaanse Sofia Isuskiza en Tania Moreno Matveva met 21-13 en 21-11. Stam en Schoon stonden in 2021 ook al in de EK-finale, maar verloren die toen. Begin deze maand wonnen ze nog het Elite 16-toernooi in Rio de Janeiro. Donangelo Konadu ontbreekt in de selectie van Ajax voor het thuisduel met SC Heerenveen. De 20-jarige spits staat in de belangstelling van het Belgische Lommel dat hem voor een seizoen wil huren. Konadu heeft weinig uitzicht op speeltijd bij Ajax, maar trainer Michel Sanchez kan kiezen uit de spitsen Kasper Dolberg, Tolu Arokodare en Marcos Leonardo. Ook Ahmetjan Kaplan ontbreekt bij Ajax omdat hij geblesseerd is. De Turkse verdediger heeft waarschijnlijk zijn laatste duel voor Ajax gespeeld, want NEC wil hem de komende dagen definitief inlijven. De 17-jarige middenvelder Abdella Ouazzane begint met Ajax aan de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen. Hij speelt op de positie van Mika Gods, de linksbuiten die zaterdag zijn transfer naar Paris Saint-Germain heeft afgerond. Ouazzane vormt de voorhoede met Kasper Dolberg en Steven Berghuis. Daley Blind ontbreekt in de selectie omdat hij donderdag geblesseerd is geraakt in het uitduel met Shelbourne. Aanwinsten Julian Brandt, Tolu Arokodare en Marcos Leonardo zitten op de bank als de wedstrijd om 16:45 middags begint in de Johan Cruijff Arena. Feyenoord heeft de eerste thuiswedstrijd van het seizoen met 2-2 gelijk gespeeld tegen Go Ahead Eagles. Het elftal van trainer Giovanni van Bronckhorst verspeelde in een volle kuip een voorsprong van 2-0. Feyenoord leed daarmee voor het eerst dit seizoen puntenverlies. Na de benauwde zege van vorige week uit bij Sparta. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon geregeld met af en toe wat wolken erbij. Het blijft droog. De temperatuur loopt op naar 22 graden in het noorden en 26 graden in het zuiden. De wind waait zwak tot matig uit het noordwesten. Vanavond blijft het droog met weinig wind. Vannacht volgt er regen vanuit het noordwesten. Morgen begint bewolkt met eerst op veel plaatsen regen, later mogelijk nog een enkele bui. Het wordt dan wat frisser, tussen de 19 en 23 graden.
12: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie in Enschede heeft een skinnybike in beslag genomen die 120 km per uur kon. Zaterdagavond trof de politie een groep jongeren aan op fat- en skinnybikes. Een van hen probeerde te vluchten via het gras, maar werd aangehouden. Zijn skinnybike had geen ketting en bleek bij een test 120 km per uur te halen. Het voertuig wordt vernietigd en de bestuurder krijgt een forse bekeuring. De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden na een schietincident zondagmiddag in Rotterdam-West.
6: Rond 11:15 kwamen er meerdere meldingen binnen van schoten bij de Eerste Middellandstraat. Agenten troffen ter plaatse meerdere hulzen en een vuurwapen aan. De verdachte werd rond 3:00 middags op de A4 bij Nieuw-Vennep aan de kant gezet en aangehouden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.
15: Op de N307 bij Dronten is zondag een motorrijder om het leven gekomen. De motorrijder botste rond 12:00 middags achterop een personenauto. De inzittenden van de auto raakten niet gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en vraagt mensen die meer informatie of beelden hebben om zich te melden.
16: De Rijksuniversiteit Groningen heeft samen met tientallen vogelliefhebbers onderzocht hoe vogels reageerden op de zonsverduistering van afgelopen woensdag. Op 42 plekken in Noord-Nederland werden slimme kastjes geplaatst die automatisch vogelgezang vastleggen en soorten detecteren. Uit de eerste resultaten blijkt dat met name meesachtigen en duiven zich gingen verstoppen tijdens de eclips. Bij mezen daalde het aantal registraties met 45%. Bij duiven en tortels zelfs met 51%. Kraaien en hun soortgenoten reageerden juist door massaal op te vliegen naar hun slaapplaatsen.
17: In Oosterhout heeft de politie een 26-jarige man uit die plaats aangehouden in verband met een woningbrand eerder deze week. De brand brak in de nacht van woensdag op donderdag uit aan de Henriette Roland Holststraat. Er was niemand in de woning aanwezig, maar bewoners van naastgelegen woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. De politie houdt er rekening mee dat de brand is aangestoken. De verdachte zit vast voor verder onderzoek.
18: Nog niet alle bewoners van een appartementencomplex in Oosterhout kunnen na een brand terug naar huis. De brand in het pand aan de Koning Willem-Alexanderlaan woedde in de nacht van zaterdag op zondag. De brand brak uit op de 4e verdieping. Bewoners van de 4e tot en met de 6e etage kunnen nog niet terug en krijgen van de gemeente een hotelovernachting aangeboden. Mensen die daaronder wonen mogen hun huis weer in. Hoe de brand kon ontstaan is nog onduidelijk.
19: Dit was het Binnenlands Nieuws.
20: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
21: Nu het buitenlands nieuws. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Hij wordt vervolgd vanwege een vraag die hij tijdens een persconferentie aan de Oekraïense president Zelensky stelde. De journalist vroeg wat Europeanen konden doen om Oekraïne te helpen met het doden van zoveel mogelijk Russische soldaten. De krant nam afstand van die bewoording en noemt de Russische reactie laster en bedreigingen. De journalist wordt verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan mogelijk worden veroordeeld tot 6 jaar in een strafkamp.
28: Op het Griekse eiland Salamina, vlakbij Athene, zijn 2 mensen omgekomen door natuurbranden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. De branden woeden in het zuiden en oosten van het eiland, bij 2 populaire badplaatsen. Ongeveer 150 brandweerlieden proberen de vlammen te bestrijden, met hulp van vliegtuigen en helikopters. De sterke wind bemoeilijkt het bluswerk.
29: De Iraanse revolutionaire garde heeft een beloning uitgeloofd voor het doden of gevangen nemen van Amerikaanse soldaten. Het gaat om bijna $30.000, omgerekend ongeveer €26.000. Vrouwen zouden het dubbele bedrag krijgen. Legerleider Amir Hatami heeft de beloning uitgeloofd, maar gaf geen details over waar of wanneer dit zou moeten plaatsvinden. Er zijn, voor zover bekend, geen Amerikaanse grondtroepen in Iran.
30: 4 Renaissance kunstwerken van de Italiaanse schilder Antonello da Messina zijn gestolen uit een museum in Messina op Sicilië. De diefstal gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag. De burgemeester noemt de diefstal zeer verwerpelijk en extra pijnlijk omdat deze plaatsvond tijdens traditionele feesten ter ere van de heilige maagd Maria. Drie van de vier gestolen werken hadden Messina nog nooit verlaten. Kunstdiefstal komt vaker voor in Italië. Twee dagen geleden maakte de politie bekend dat drie schilderijen van Renoir, Cézanne en Matisse met een waarde van meer dan 9 miljoen euro zijn teruggevonden. Deze schilderijen waren in maart gestolen uit een museum in de buurt van het noordelijke Parma.
3: Bijna 200.000 Canadezen hebben een petitie ondertekend om de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra uit te wijzen. De in Groningen geboren diplomaat is omstreden door zijn steun aan president Trump, die Canada en Groenland eerder als Amerikaans bestempelde. Het Canadese parlement kan zelf geen ambassadeur wegsturen, maar de petitie moet druk zetten op de regering. Die wil dat niet, omdat driekwart van de Canadese export naar de VS gaat. Het uitwijzen van een ambassadeur is een zware diplomatieke maatregel die waarschijnlijk zou leiden tot represailles van Washington.
4: Meer dan 700 vrachtwagens met humanitaire hulp zijn via Pakistan in Afghanistan aangekomen. Dat meldt het VN-bureau voor de coördinatie van humanitaire zaken. Het konvooi vervoerde voedsel en andere essentiële humanitaire producten. De landsgrens tussen Pakistan en Afghanistan is na confrontaties in oktober vrijwel volledig gesloten, waardoor de levering van humanitaire hulp is bemoeilijkt. Volgens het VN Wereldvoedselprogramma hebben bijna 14 miljoen Afghanen acute honger op een bevolking van 45 miljoen.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws.
30: Het Israëlische bruto binnenlands product is in het tweede kwartaal met 15,4% gestegen. Dat is een stuk meer dan economen hadden verwacht. De economie herstelt daarmee van een krimp in het eerste kwartaal, toen Iran raketten en drones afvuurde op Israël en bedrijven tijdelijk sloten. De export van goederen en diensten steeg met 35,2% en was de belangrijkste motor achter het herstel. De Israëlische Centrale Bank verwacht voor dit jaar een economische groei van 4%.
3: Ferrari heeft op een liefdadigheidsveiling een op maat gemaakte elektrische auto verkocht voor 40 miljoen dollar, omgerekend zo'n 35 miljoen euro. De Ferrari Luce is daarmee de duurste nieuwe auto die ooit op een veiling is verkocht. Het vorige record stond ook op naam van Ferrari. Vorig jaar bracht een gepersonaliseerde Daytona SP3 26 miljoen dollar op. De Luce, met een reguliere prijs van 550.000 euro, is de eerste volledig elektrische auto van de sportwagenfabrikant. Na de onthulling in mei kreeg Ferrari kritiek op het ontwerp, waarna de aandelenkoers daalde.
9: India wil de productie van vloeibaar petroleumgas flink verhogen. Voor Indiase huishoudens is LPG een belangrijke brandstof om mee te koken. Maar de import raakte verstoord door de blokkade van de Straat van Hormuz. De Indiase regering heeft raffinaderijen en bedrijven opgedragen alle technisch en economisch haalbare maatregelen te nemen om de productie op te voeren tot 63.810 ton per dag. Binnenlandse raffinaderijen hadden de productie al verhoogd tot 54.000 ton per dag, terwijl dat voor de Iraanoorlog nog ongeveer 36.000 ton per dag was. Voor de oorlog haalde India zo'n 90% van zijn LPG uit het Midden-Oosten.
3: Pharmaconcern Organon, betaalbedrijf Adyen en uitgever Wolters Kluwer behoren tot de belangrijkste ontvangers van belastingkorting via de innovatiebox, schrijft het Financiële Dagblad. Zij ontvingen vorig jaar respectievelijk 71 miljoen euro, 41 miljoen euro en 27 miljoen euro korting. De innovatiebox verlaagt de winstbelasting op winst die met innovatieve producten is behaald. De regeling wordt bekritiseerd omdat het meeste voordeel bij een klein aantal bedrijven terechtkomt. Volgens eerder onderzoek van de krant gaat 98% van het belastingvoordeel naar de 10 belangrijkste ontvangers.
0: Duitse bedrijven hebben hun investeringen in de Verenigde Staten flink teruggeschroefd. In de eerste helft van dit jaar daalden de investeringen met bijna 2/3 tot 4,3 miljard euro, het laagste niveau in 3 jaar. Volgens het Duitse Economisch Instituut zijn bedrijven terughoudender geworden door de importheffingen van president Trump. Voor de coronapandemie investeerden Duitse bedrijven gemiddeld bijna 16 miljard euro in de eerste helft van het jaar, bijna 4 keer zoveel als nu. De EU en de VS sloten vorig jaar zomer een handelsakkoord met een importtarief van 15% op de meeste Europese producten.
1: Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren, die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. Donangelo Konadu ontbreekt in de selectie van Ajax voor het thuisduel met SC Heerenveen. De 20-jarige spits staat in de belangstelling van het Belgische Lommel dat hem voor een seizoen wil huren. Konadu heeft weinig uitzicht op speeltijd bij Ajax, waar trainer Michel Sanchez kan kiezen uit de spitsen Kasper Dolberg, Tolu Arokodare en Marcos Leonardo. Ook Ahmetjan Kaplan ontbreekt bij Ajax omdat hij geblesseerd is. De Turkse verdediger heeft waarschijnlijk zijn laatste duel voor Ajax gespeeld, want NEC wil hem de komende dagen definitief inlijven. De 17-jarige middenvelder Abdellah Ouazzan begint met Ajax aan de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen. Hij speelt op de positie van Mika Gods, de linksbuiten die zaterdag zijn transfer naar Paris Saint-Germain heeft afgerond. Ouazzan vormt de voorhoede met Kasper Dolberg en Steven Berghuis. Daley Blind ontbreekt in de selectie omdat hij donderdag geblesseerd is geraakt in het uitduel met Shelbourne. Aanwinsten Julian Brandt, Tolu Arokodare en Marcos Leonardo zitten op de bank als de wedstrijd om 16:45 'smiddags begint in de Johan Cruijff Arena. Feyenoord heeft thuis met 2-2 gelijk gespeeld tegen Go Ahead Eagles. Het elftal van trainer Giovanni van Bronckhorst verspeelde in een volle kuip een voorsprong van 2-0. Feyenoord was de eerste 45 minuten een klasse beter, maar viel daarna ver terug. Givay Zegiel en Ayase Ueda brachten Feyenoord op voorsprong, waarna Søren Tengstedt en invaller Stefan Sigurdarsson voor de gelijkmaker zorgden. Feyenoord leed daarmee voor het eerst dit seizoen puntenverlies. Wielrenner Paul Magnier heeft de Duitse eendagswedstrijd Cyclassics Hamburg gewonnen. De Fransman van Soudal Quickstep was in het centrum van Hamburg met afstand de beste in de sprint van een uitgedund peloton. De Nederlander Mike Teunissen sprintte naar de tweede plek, voor de Nieuw-Zeelander Laurence Pity. Olaf Kooi, de winnaar van 2 jaar geleden, kon niet sprinten om de overwinning. Het is voor Magnier de 7e overwinning van het seizoen. Beachvolleybalsters Katja Stam en Raisa Schoon hebben zich voor het eerst gekroond tot Europees kampioen. Het Nederlandse duo versloeg in de finale in het Poolse Stara Jablonki, Sofia Izuskitsa en Tania Moreno-Matveva uit Spanje met 21-13 en 21-11. Stam en Schoon stonden in 2021 al eens in de finale van het EK beachvolleybal, maar verloren die. Met de Europese titel heeft Nederland het eerste landenticket voor de Olympische Spelen van Los Angeles 2028 binnen. Sanne Keizer en Madeleine Meppelink waren in 2018 de laatste Nederlandse beachvolleybalsters die Europees kampioen werden. FC Twente heeft thuis tegen PEC Zwolle de eerste overwinning van het seizoen geboekt. De ploeg van trainer John van den Brom won met 3-1 en maakte in de tweede helft het verschil. Elias Seurensen bracht PEC in de 21ste minuut op voorsprong, waarna Daouda Weidman nog voor rust de gelijkmaker maakte. Na een klein uur kwam Twente via een eigen doelpunt van Dylan Mbayo voor het eerst op voorsprong, waarna Daan Rots de 3-1 maakte. Dit was het laatste sportnieuws.
10: Je luistert naar Talk Radio. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.

0: Het begint bewolkt met wat regen, later droogt het op, maar kan er vooral in het noorden nog een enkele bui vallen. Morgen wordt het iets koeler, tussen de 19 en 23 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie in Enschede heeft een skinnybike in beslag genomen die 120 km per uur kon. Zaterdagavond trof de politie een groep jongeren aan op fat- en skinnybikes. Een van hen probeerde te vluchten via het gras, maar werd aangehouden. Zijn skinnybike had geen ketting en bleek bij een test 120 km per uur te halen. Het voertuig wordt vernietigd en de bestuurder krijgt een forse bekeuring. De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden na een schietincident zondagmiddag in Rotterdam-West. Rond 11:45 kwamen er meerdere meldingen binnen van schoten bij de Eerste Middellandstraat. Agenten troffen ter plaatse meerdere hulzen en een vuurwapen aan. De verdachte werd rond 3:00 middags op de A4 bij Nieuw-Vennep aan de kant gezet en aangehouden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Op de N307 bij Dronten is zondag een motorrijder om het leven gekomen. De motorrijder botste rond 12:00 middags achterop een personenauto. De inzittenden van de auto raakten niet gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en vraagt mensen die meer informatie of beelden hebben om zich te melden. De Rijksuniversiteit Groningen heeft samen met tientallen vogelliefhebbers onderzocht hoe vogels reageerden op de zonsverduistering van afgelopen woensdag. Op 42 plekken in Noord-Nederland werden slimme kastjes geplaatst die automatisch vogelgezang vastleggen en soorten detecteren. Uit de eerste resultaten blijkt dat met name meesachtigen en duiven zich gingen verstoppen tijdens de eclips. Bij mezen daalde het aantal registraties met 45%. Bij duiven en tortels zelfs met 51%. Kraaien en een soortgenoten reageerden juist door massaal op te vliegen naar hun slaapplaatsen. In Oosterhout heeft de politie een 26-jarige man uit die plaats aangehouden in verband met een woningbrand eerder deze week. De brand brak in de nacht van woensdag op donderdag uit aan de Henriette Roland Holststraat. Er was niemand in de woning aanwezig, maar bewoners van naastgelegen woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. De politie houdt er rekening mee dat de brand is aangestoken. De verdachte zit vast voor verder onderzoek. Nog niet alle bewoners van een appartementencomplex in Oosterhout kunnen na een brand terug naar huis. De brand in het pand aan de Koning Willem-Alexanderlaan woedde in de nacht van zaterdag op zondag. De brand brak uit op de 4e verdieping. Bewoners van de 4e tot en met de 6e etage kunnen nog niet terug en krijgen van de gemeente een hotelovernachting aangeboden. Mensen die daaronder wonen mogen hun huis weer in. Hoe de brand kon ontstaan is nog onduidelijk. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Op het Griekse eiland Salamina, vlakbij Athene, zijn 2 mensen omgekomen door natuurbranden. 9 anderen zijn behandeld aan brandwonden. De branden woeden bij 2 populaire badplaatsen in het zuiden en oosten van het eiland, waar ongeveer 37.000 mensen wonen. 200 brandweerlieden proberen de vlammen te blussen met hulp van vliegtuigen en helikopters, maar de sterke wind bemoeilijkt het werk. Honderden bewoners zijn geëvacueerd. De Amerikaanse gezant Jared Kushner ontmoet in Egypte Hamas-leiders om het vredesplan voor Gaza te bespreken. Dat meldde Hamas-bronnen aan persbureau AFP. Eerder op zondag sprak Kushner in Cairo met de Egyptische president Abdel.

0: El Fattah al-Sisi. Later in de week reist Kushner door naar Israël voor gesprekken met onder meer premier Benjamin Netanyahu. Israël benadrukt dat het zich pas uit Gaza terugtrekt als Hamas ontwapend is. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Hij wordt vervolgd vanwege een vraag die hij tijdens een persconferentie aan de Oekraïnse president Zelensky stelde. De journalist vroeg wat Europeanen konden doen om Oekraïne te helpen met het doden van zoveel mogelijk Russische soldaten. De krant nam afstand van die bewoording en noemt de Russische reactie laster en bedreigingen. De journalist wordt verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan mogelijk worden veroordeeld tot 6 jaar in een strafkamp. De Iraanse Revolutionaire Garde heeft een beloning uitgeloofd voor het doden of gevangen nemen van Amerikaanse soldaten. Het gaat om bijna $30.000, omgerekend ongeveer €26.000. Vrouwen zouden het dubbele bedrag krijgen. Legerleider Amir Hatami heeft de beloning uitgeloofd, maar gaf geen details over waar of wanneer dit zou moeten plaatsvinden. Er zijn, voor zover bekend, geen Amerikaanse grondtroepen in Iran. Vier Renaissance-kunstwerken van de Italiaanse schilder Antonello da Messina zijn gestolen uit een museum in Messina op Sicilië. De diefstal gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag. De burgemeester noemt de diefstal zeer verwerpelijk en extra pijnlijk omdat deze plaatsvond tijdens traditionele feesten ter ere van de heilige maagd Maria. Drie van de vier gestolen werken hadden Messina nog nooit verlaten. Kunstdiefstal komt vaker voor in Italië. 2 dagen geleden maakte de politie bekend dat 3 schilderijen van Renoir, Cézanne en Matisse met een waarde van meer dan €9 miljoen zijn teruggevonden. Deze schilderijen waren in maart gestolen uit een museum in de buurt van het noordelijke Parma. Bijna 200.000 Canadezen hebben een petitie ondertekend om de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra uit te wijzen. De in Groningen geboren diplomaat is omstreden door zijn steun aan president Trump, die Canada en Groenland eerder als Amerikaans bestempelde. Het Canadese parlement kan zelf geen ambassadeur wegsturen, maar de petitie moet druk zetten op de regering. Die wil dat niet, omdat 3/4 van de Canadese export naar de VS gaat. Het uitwijzen van een ambassadeur is een zware diplomatieke maatregel die waarschijnlijk zou leiden tot represailles van Washington. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Het Israëlische bruto binnenlands product is in het tweede kwartaal met 15,4% gestegen. Dat is een stuk meer dan economen hadden verwacht. De economie herstelt daarmee van een krimp in het eerste kwartaal, toen Iran raketten en drones afvuurde op Israël en bedrijven tijdelijk sloten. De export van goederen en diensten steeg met 35,2% en was de belangrijkste motor achter het herstel. De Israëlische Centrale Bank verwacht voor dit jaar een economische groei van 4%. Ferrari heeft op een liefdadigheidsveiling een op maat gemaakte elektrische auto verkocht voor $40 miljoen, omgerekend zo'n €35 miljoen. De Ferrari Luce is daarmee de duurste nieuwe auto die ooit op een veiling is verkocht. Het vorige record stond ook op naam van Ferrari. Vorig jaar bracht een gepersonaliseerde Daytona SP3 $26 miljoen op. De Luce, met een reguliere prijs van €550.000, is de eerste volledig elektrische auto van de sportwagenfabrikant. Na de onthulling in mei kreeg Ferrari kritiek op het ontwerp, waarna de aandelenkoers daalde. India wil de productie van vloeibaar petroleumgas flink verhogen. Voor Indiase huishoudens is LPG een belangrijke brandstof om mee te koken. Maar de import raakte verstoord door de blokkade van de Straat van Hormuz. De Indiase regering heeft raffinaderijen en bedrijven opgedragen alle technisch en economisch haalbare maatregelen te nemen om de productie op te voeren tot 63.810 ton per dag. Binnenlandse raffinaderijen hadden de productie al verhoogd tot 54.000 ton per dag, terwijl dat voor de Iran-oorlog nog ongeveer 36.000 ton per dag was. Voor de oorlog haalde India zo'n 90% van zijn LPG uit het Midden-Oosten. Farmaconcern Organon, betaalbedrijf Adyen en uitgever Wolters Kluwer behoren tot de belangrijkste ontvangers van belastingkorting via de Innovatiebox, schrijft het Financiële Dagblad. Zij ontvingen vorig jaar respectievelijk 71 miljoen euro, 41 miljoen euro en 27 miljoen euro korting. De Innovatiebox verlaagt de winstbelasting op winst die met innovatieve producten is behaald. De regeling wordt bekritiseerd omdat het meeste voordeel bij een klein aantal bedrijven terechtkomt. Volgens eerder onderzoek van de krant gaat 98% van het belastingvoordeel naar de 10 belangrijkste ontvangers. Duitse bedrijven hebben hun investeringen in de Verenigde Staten flink teruggeschroefd. In de eerste helft van dit jaar daalden de investeringen met bijna 2/3 tot 4,3 miljard euro, het laagste niveau in 3 jaar. Volgens het Duitse Economisch Instituut zijn bedrijven terughoudender geworden door de importheffingen van president Trump. Voor de coronapandemie investeerden Duitse bedrijven gemiddeld bijna 16 miljard euro in de eerste helft van het jaar. Bijna 4 keer zoveel als nu. De EU en de VS sloten vorig jaar zomer een handelsakkoord met een importtarief van 15% op de meeste Europese producten. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren, die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord heeft thuis met 2-2 gelijk gespeeld tegen Go Ahead Eagles. Het elftal van trainer Giovanni van Bronckhorst verspeelde in een volle kuip een voorsprong van 2-0. Feyenoord was de eerste 45 minuten een klasse beter, maar viel daarna ver terug. Givay Zegiel en Ayase Ueda brachten Feyenoord op voorsprong, waarna Søren Tengstedt en invaller Stefan Sigurdarsson voor de gelijkmaker zorgden. Feyenoord leed daarmee voor het eerst dit seizoen puntenverlies. FC Twente heeft thuis tegen PEC Zwolle de eerste overwinning van het seizoen geboekt. De ploeg van trainer John van den Brom won met 3-1 en maakte in de tweede helft het verschil. Elias Sørensen bracht PEC in de 21ste minuut op voorsprong, waarna Daouda Weidman nog voor rust de gelijkmaker maakte. Na een klein uur kwam Twente via een eigen doelpunt van Dylan Mbayo voor het eerst op voorsprong, waarna Daan Rots de 3-1 maakte. Beachvolleybalsters Katja Stam en Raisa Schoon hebben zich voor het eerst gekroond tot Europees kampioen. Het Nederlandse duo versloeg in de finale in het Poolse Stare Jablonki Sofia Izuskitsa en Tania Moreno-Matveva uit Spanje met 21-13 en 21-11. Stam en Schoon stonden in 2021 al eens in de finale van het EK beachvolleybal, maar verloren die. Met de Europese titel heeft Nederland het eerste landenticket voor de Olympische Spelen van Los Angeles 2028 binnen. Sanne Keizer en Madeleine Meppelink waren in 2018 de laatste Nederlandse beachvolleybalsters die Europees kampioen werden. Wielrenner Paul Magnier heeft de Duitse eendagswedstrijd Cyclassics Hamburg gewonnen. De Fransman van Soudal Quickstep was in het centrum van Hamburg met afstand de beste in de sprint van een uitgedund peloton. De Nederlander Mike Teunissen sprintte naar de tweede plek, voor de Nieuw-Zeelander Laurence Pity. Olaf Kooi, de winnaar van 2 jaar geleden, kon niet sprinten om de overwinning. Het is voor Magnier de 7e overwinning van het seizoen.
2: Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst maakt zich zorgen omdat zijn ploeg niet 90 minuten het eigen spel weet te spelen. Feyenoord speelde met 2-2 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Van Bronckhorst vond het positief dat zijn elftal veel kansen creëerde, maar baalde ervan dat Feyenoord na rust een voorsprong uit handen gaf. In de tweede helft speelde Feyenoord niet zoals de trainer wilde. Zondag gaat Feyenoord op bezoek bij Cambuur. De organisatie van de Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham meldt dat het zondag veilig is om naar het Alexanderstadion te komen voor de slotavond. Zaterdag was er aan het einde van het avondprogramma chaos nadat de politie een man arresteerde op verdenking van fraude. Door strenge veiligheidsprocedures werden late medailleuitreikingen geschrapt en kwam het busvervoer voor fans, atleten en media stil te liggen. Duizenden toeschouwers moesten daardoor meer dan een uur buiten het stadion wachten. Volgens European Athletics zijn de problemen volledig opgelost en is alles gedaan om de veiligheid en het soepele verloop van de wedstrijd te garanderen. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het gedeeltelijk zonnig met wat wolkenvelden en het blijft droog. De temperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden en 26 graden in het zuiden. De wind waait zwak tot matig uit het noordwesten. Vanavond blijft het droog met weinig wind. Vannacht trekt er regen over vanuit het noordwesten, met temperaturen tussen 13 en 17 graden. Morgenochtend regent het eerst op veel plaatsen. Later wordt het overwegend droog. Morgenmiddag blijft het bewolkt met in het noorden kans op een enkele bui, bij 19 tot 23 graden.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie in Enschede heeft een skinnybike in beslag genomen die 120 km per uur kon. Zaterdagavond trof de politie een groep jongeren aan op fat- en skinnybikes. Een van hen probeerde te vluchten via het gras, maar werd aangehouden. Zijn skinnybike had geen ketting en bleek bij een test 120 km per uur te halen. Het voertuig wordt vernietigd en de bestuurder krijgt een forse bekeuring. De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden na een schietincident zondagmiddag in Rotterdam-West. Rond 11:45 kwamen er meerdere meldingen binnen van schoten bij de Eerste Middellandstraat. Agenten troffen ter plaatse meerdere hulzen en een vuurwapen aan. De verdachte werd rond 3:00 middags op de A4 bij Nieuw-Vennep aan de kant gezet en aangehouden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Op de N307 bij Dronten is zondag een motorrijder om het leven gekomen. De motorrijder botste rond 12:00 middags achterop een personenauto. De inzittenden van de auto raakten niet gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en vraagt mensen die meer informatie of beelden hebben om zich te melden. De Rijksuniversiteit Groningen heeft samen met tientallen vogelliefhebbers onderzocht hoe vogels reageerden op de zonsverduistering van afgelopen woensdag. Op 42 plekken in Noord-Nederland werden slimme kastjes geplaatst die automatisch vogelgezang vastleggen en soorten detecteren. Uit de eerste resultaten blijkt dat met name meesachtigen en duiven zich gingen verstoppen tijdens de eclips. Bij mezen daalde het aantal registraties met 45%. Bij duiven en tortels zelfs met 51%. Kraaien en hun soortgenoten reageerden juist door massaal op te vliegen naar hun slaapplaatsen. In Oosterhout heeft de politie een 26-jarige man uit die plaats aangehouden in verband met een woningbrand eerder deze week. De brand brak in de nacht van woensdag op donderdag uit aan de Henriette Roland Holststraat. Er was niemand in de woning aanwezig, maar bewoners van naastgelegen woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. De politie houdt er rekening mee dat de brand is aangestoken. De verdachte zit vast voor verder onderzoek. Nog niet alle bewoners van een appartementencomplex in Oosterhout kunnen na een brand terug naar huis. De brand in het pand aan de Koning Willem-Alexanderlaan woedde in de nacht van zaterdag op zondag. De brand brak uit op de vierde verdieping. Bewoners van de vierde tot en met de zesde etage kunnen nog niet terug en krijgen van de gemeente een hotelovernachting aangeboden. Mensen die daaronder wonen mogen hun huis weer in. Hoe de brand kon ontstaan is nog onduidelijk. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Op het Griekse eiland Salamina, vlakbij Athene, zijn 2 mensen omgekomen door natuurbranden. 9 anderen zijn behandeld aan brandwonden. De branden woeden bij 2 populaire badplaatsen in het zuiden en oosten van het eiland, waar ongeveer 37.000 mensen wonen. 200 brandweerlieden proberen de vlammen te blussen met hulp van vliegtuigen en helikopters, maar de sterke wind bemoeilijkt het werk. Honderden bewoners zijn geëvacueerd. De Amerikaanse gezant Jared Kushner ontmoet in Egypte Hamas-leiders om het vredesplan voor Gaza te bespreken. Dat meldde Hamas-bronnen aan persbureau AFP. Eerder op zondag sprak Kushner in Cairo met de Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi. Later in de week reist Kushner door naar Israël voor gesprekken met onder meer premier Benjamin Netanyahu. Israël benadrukt dat het zich pas uit Gaza terugtrekt als Hamas ontwapend is. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Hij wordt vervolgd vanwege een vraag die hij tijdens een persconferentie aan de Oekraïnse president Zelensky stelde. De journalist vroeg wat Europeanen konden doen om Oekraïne te helpen met het doden van zoveel mogelijk Russische soldaten. De krant nam afstand van die bewoording en noemt de Russische reactie laster en bedreigingen. De journalist wordt verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan mogelijk worden veroordeeld tot 6 jaar in een strafkamp. De Iraanse Revolutionaire Garde heeft een beloning uitgeloofd voor het doden of gevangen nemen van Amerikaanse soldaten. Het gaat om bijna $30.000, omgerekend ongeveer €26.000. Vrouwen zouden het dubbele bedrag krijgen. Legerleider Amir Hatami heeft de beloning uitgeloofd, maar gaf geen details over waar of wanneer dit zou moeten plaatsvinden. Er zijn, voor zover bekend, geen Amerikaanse grondtroepen in Iran. 4 Renaissance kunstwerken van de Italiaanse schilder Antonello da Messina zijn gestolen uit een museum in Messina op Sicilië. De diefstal gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag. De burgemeester noemt de diefstal zeer verwerpelijk en extra pijnlijk omdat deze plaatsvond tijdens traditionele feesten ter ere van de heilige maagd Maria. 3 van de 4 gestolen werken hadden Messina nog nooit verlaten. Kunstdiefstal komt vaker voor in Italië. 2 dagen geleden maakte de politie bekend dat 3 schilderijen van Renoir, Cézanne en Matisse met een waarde van meer dan €9 miljoen zijn teruggevonden. Deze schilderijen waren in maart gestolen uit een museum in de buurt van het noordelijke Parma. Bijna 200.000 Canadezen hebben een petitie ondertekend om de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra uit te wijzen. De in Groningen geboren diplomaat is omstreden door zijn steun aan president Trump, die Canada en Groenland eerder als Amerikaans bestempelde. Het Canadese parlement kan zelf geen ambassadeur wegsturen, maar de petitie moet druk zetten op de regering. Die wil dat niet, omdat 3/4 van de Canadese export naar de VS gaat. Het uitwijzen van een ambassadeur is een zware diplomatieke maatregel die waarschijnlijk zou leiden tot represailles van Washington.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Het Israëlische bruto binnenlands product is in het tweede kwartaal met 15,4% gestegen. Dat is een stuk meer dan economen hadden verwacht. De economie herstelt daarmee van een krimp in het eerste kwartaal, toen Iran raketten en drones afvuurde op Israël en bedrijven tijdelijk sloten. De export van goederen en diensten steeg met 35,2% en was de belangrijkste motor achter het herstel. De Israëlische Centrale Bank verwacht voor dit jaar een economische groei van 4%. Ferrari heeft op een liefdadigheidsveiling een op maat gemaakte elektrische auto verkocht voor $40 miljoen, omgerekend zo'n €35 miljoen. De Ferrari Luce is daarmee de duurste nieuwe auto die ooit op een veiling is verkocht. Het vorige record stond ook op naam van Ferrari. Vorig jaar bracht een gepersonaliseerde Daytona SP3 $26 miljoen op. De Luce, met een reguliere prijs van €550.000, is de eerste volledig elektrische auto van de sportwagenfabrikant. Na de onthulling in mei kreeg Ferrari kritiek op het ontwerp, waarna de aandelenkoers daalde. India wil de productie van vloeibaar petroleumgas flink verhogen. Voor Indiase huishoudens is LPG een belangrijke brandstof om mee te koken. Maar de import raakte verstoord door de blokkade van de Straat van Hormuz. De Indiase regering heeft raffinaderijen en bedrijven opgedragen alle technisch en economisch haalbare maatregelen te nemen om de productie op te voeren tot 63.810 ton per dag. Binnenlandse raffinaderijen hadden de productie al verhoogd tot 54.000 ton per dag, terwijl dat voor de Iran-oorlog nog ongeveer 36.000 ton per dag was. Voor de oorlog haalde India zo'n 90% van zijn LPG uit het Midden-Oosten. Pharmaconcern Organon, betaalbedrijf Adyen en uitgever Wolters Kluwer behoren tot de belangrijkste ontvangers van belastingkorting via de innovatiebox, schrijft het Financiële Dagblad. Zij ontvingen vorig jaar respectievelijk €71 miljoen, €41 miljoen en €27 miljoen korting. De innovatiebox verlaagt de winstbelasting op winst die met innovatieve producten is behaald. De regeling wordt bekritiseerd omdat het meeste voordeel bij een klein aantal bedrijven terechtkomt. Volgens eerder onderzoek van de krant gaat 98% van het belastingvoordeel naar de 10 belangrijkste ontvangers. Duitse bedrijven hebben hun investeringen in de Verenigde Staten flink teruggeschroefd. In de eerste helft van dit jaar daalden de investeringen met bijna 2/3 tot €4,3 miljard, het laagste niveau in 3 jaar. Volgens het Duitse Economisch Instituut zijn bedrijven terughoudender geworden door de importheffingen van president Trump. Voor de coronapandemie investeerden Duitse bedrijven gemiddeld bijna €16 miljard in de eerste helft van het jaar. Bijna 4 keer zoveel als nu. De EU en de VS sloten vorig jaar zomer een handelsakkoord met een importtarief van 15% op de meeste Europese producten. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren, die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Wielrenner Paul Magnier heeft de Duitse eendagswedstrijd Cyclassics Hamburg gewonnen. De Fransman van Soudal Quickstep was in het centrum van Hamburg met afstand de beste in de sprint van een uitgedund peloton. De Nederlander Mike Teunissen sprintte naar de tweede plek, voor de Nieuw-Zeelander Laurence Pity. Olaf Kooi, de winnaar van 2 jaar geleden, kon niet sprinten om de overwinning. Het is voor Manier de 7e overwinning van het seizoen. Beachvolleybalsters Katja Stam en Raisa Schoon hebben zich voor het eerst gekroond tot Europees kampioen. Het Nederlandse duo versloeg in de finale in het Poolse Stara Jablonki Sofia Izuskitsa en Tania Moreno-Matveva uit Spanje met 21-13 en 21-11. Stam en Schoon stonden in 2021 al eens in de finale van het EK beachvolleybal, maar verloren die. Met de Europese titel heeft Nederland het eerste landenticket voor de Olympische Spelen van Los Angeles 2028 binnen. Sanne Keizer en Madeleine Meppelink waren in 2018 de laatste Nederlandse beachvolleybalsters die Europees kampioen werden. Feyenoord heeft thuis met 2-2 gelijk gespeeld tegen Go Ahead Eagles. Het elftal van trainer Giovanni van Bronckhorst verspeelde in een volle kuip een voorsprong van 2-0. Feyenoord was de eerste 45 minuten een klasse beter, maar viel daarna ver terug. Givay Zegiel en Ayase Ueda brachten Feyenoord op voorsprong, waarna Søren Tengstedt en invaller Stefan Sigurdarsson voor de gelijkmaker zorgden. Feyenoord leed daarmee voor het eerst dit seizoen puntenverlies. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst maakt zich zorgen omdat zijn ploeg niet 90 minuten het eigen spel weet te spelen. Feyenoord speelde met 2-2 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Van Bronckhorst vond het positief dat zijn elftal veel kansen creëerde, maar baalde ervan dat Feyenoord na rust een voorsprong uit handen gaf. In de tweede helft speelde Feyenoord niet zoals de trainer wilde. Zondag gaat Feyenoord op bezoek bij Cambuur. De organisatie van de Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham meldt dat het zondag veilig is om naar het Alexanderstadion te komen voor de slotavond. Zaterdag was er aan het einde van het avondprogramma chaos nadat de politie een man arresteerde op verdenking van fraude. Door strenge veiligheidsprocedures werden late medailleuitreikingen geschrapt en kwam het busvervoer voor fans, atleten en media stil te liggen. Duizenden toeschouwers moesten daardoor meer dan een uur buiten het stadion wachten. Volgens European Athletics zijn de problemen volledig opgelost en is alles gedaan om de veiligheid en het soepele verloop van de wedstrijd te garanderen. De Nederlandse hockeyers hebben hun eerste wedstrijd op het wereldkampioenschap in eigen land gewonnen. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee kwam tegen Nieuw-Zeeland terug van een achterstand en won met 5-1. James Hixon opende de score voor Nieuw-Zeeland, waarna Chep Hoedemakers in het derde kwart gelijk maakte. Duco Telgenkamp zorgde voor de voorsprong en daarna scoorde ook aanvoerder Thierry Brinkman, opnieuw Hoedemakers en Koen Bijen. Dinsdag speelt Nederland de tweede groepswedstrijd tegen Argentinië. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half bewolkt en blijft het op de meeste plaatsen droog. Alleen op de Waddeneilanden kan er nog wat lichte regen vallen. Er staat weinig wind. Vannacht gaat het van het noordwesten uit op steeds meer plaatsen regenen. Het wordt tussen de 13 en 17 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het westen. Aan de kust en op het IJsselmeer uit het noordwesten. Morgenochtend is het bewolkt met eerst op veel plaatsen regen. Later wordt het op de meeste plaatsen droog, al kan er nog een bui vallen. Morgenmiddag blijft het overwegend bewolkt met vooral in het noorden een enkele bui. Het wordt 19 tot 23 graden. De wind komt uit het noordwesten en is matig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie in Enschede heeft een skinnybike in beslag genomen die 120 km per uur kon. Zaterdagavond trof de politie een groep jongeren aan op fat- en skinnybikes. Een van hen probeerde te vluchten via het gras, maar werd aangehouden. Zijn skinnybike had geen ketting en bleek bij een test 120 km per uur te halen. Het voertuig wordt vernietigd en de bestuurder krijgt een forse bekeuring. De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden na een schietincident zondagmiddag in Rotterdam-West. Rond 11:15 kwamen er meerdere meldingen binnen van schoten bij de Eerste Middellandstraat. Agenten troffen ter plaatse meerdere hulzen en een vuurwapen aan. De verdachte werd rond 3:00 PM op de A4 bij Nieuw-Vennep aan de kant gezet en aangehouden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Op de N307 bij Dronten is zondag een motorrijder om het leven gekomen. De motorrijder botste rond 12:00 PM achterop een personenauto. De inzittenden van de auto raakten niet gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en vraagt mensen die meer informatie of beelden hebben om zich te melden. De Rijksuniversiteit Groningen heeft samen met tientallen vogelliefhebbers onderzocht hoe vogels reageerden op de zonsverduistering van afgelopen woensdag. Op 42 plekken in Noord-Nederland werden slimme kastjes geplaatst die automatisch vogelgezang vastleggen en soorten detecteren. Uit de eerste resultaten blijkt dat met name meesachtigen en duiven zich gingen verstoppen tijdens de eclips. Bij mezen daalde het aantal registraties met 45%. Bij duiven en tortels zelfs met 51%. Kraaien en hun soortgenoten reageerden juist door massaal op te vliegen naar hun slaapplaatsen. In Oosterhout heeft de politie een 26-jarige man uit die plaats aangehouden in verband met een woningbrand eerder deze week. De brand brak in de nacht van woensdag op donderdag uit aan de Henriette Roland Holststraat. Er was niemand in de woning aanwezig, maar bewoners van naastgelegen woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. De politie houdt er rekening mee dat de brand is aangestoken. De verdachte zit vast voor verder onderzoek. Nog niet alle bewoners van een appartementencomplex in Oosterhout kunnen na een brand terug naar huis. De brand in het pand aan de Koning Willem-Alexanderlaan woedde in de nacht van zaterdag op zondag. De brand brak uit op de 4e verdieping. Bewoners van de 4e tot en met de 6e etage kunnen nog niet terug en krijgen van de gemeente een hotelovernachting aangeboden. Mensen die daaronder wonen mogen hun huis weer in. Hoe de brand kon ontstaan is nog onduidelijk. Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Op het Griekse eiland Salamina, vlakbij Athene, zijn 2 mensen omgekomen door natuurbranden. 9 anderen zijn behandeld aan brandwonden. De branden woeden bij 2 populaire badplaatsen in het zuiden en oosten van het eiland, waar ongeveer 37.000 mensen wonen. 200 brandweerlieden proberen de vlammen te blussen met hulp van vliegtuigen en helikopters, maar de sterke wind bemoeilijkt het werk. Honderden bewoners zijn geëvacueerd. De Amerikaanse gezant Jared Kushner ontmoet in Egypte Hamas-leiders om het vredesplan voor Gaza te bespreken. Dat meldde Hamas-bronnen aan persbureau AFP. Eerder op zondag sprak Kushner in Cairo met de Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi. Later in de week reist Kushner door naar Israël voor gesprekken met onder meer premier Benjamin Netanyahu. Israël benadrukt dat het zich pas uit Gaza terugtrekt als Hamas ontwapend is. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Hij wordt vervolgd vanwege een vraag die hij tijdens een persconferentie aan de Oekraïnse president Zelensky stelde. De journalist vroeg wat Europeanen konden doen om Oekraïne te helpen met het doden van zoveel mogelijk Russische soldaten. De krant nam afstand van die bewoording en noemt de Russische reactie laster en bedreigingen. De journalist wordt verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan mogelijk worden veroordeeld tot 6 jaar in een strafkamp. De Iraanse revolutionaire garde heeft een beloning uitgeloofd voor het doden of gevangen nemen van Amerikaanse soldaten. Het gaat om bijna $30.000, omgerekend ongeveer €26.000. Vrouwen zouden het dubbele bedrag krijgen. Legerleider Amir Hatami heeft de beloning uitgeloofd, maar gaf geen details over waar of wanneer dit zou moeten plaatsvinden. Er zijn, voor zover bekend, geen Amerikaanse grondtroepen in Iran. Vier Renaissance kunstwerken van de Italiaanse schilder Antonello da Messina zijn gestolen uit een museum in Messina op Sicilië. De diefstal gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag. De burgemeester noemt de diefstal zeer verwerpelijk en extra pijnlijk omdat deze plaatsvond tijdens traditionele feesten ter ere van de heilige maagd Maria. Drie van de vier gestolen werken hadden Messina nog nooit verlaten. Kunstdiefstal komt vaker voor in Italië. Twee dagen geleden maakte de politie bekend dat drie schilderijen van Renoir, Cézanne en Matisse met een waarde van meer dan €9 miljoen zijn teruggevonden. Deze schilderijen waren in maart gestolen uit een museum in de buurt van het noordelijke Parma. Bijna 200.000 Canadezen hebben een petitie ondertekend om de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra uit te wijzen. De in Groningen geboren diplomaat is omstreden door zijn steun aan president Trump, die Canada en Groenland eerder als Amerikaans bestempelde. Het Canadese parlement kan zelf geen ambassadeur wegsturen, maar de petitie moet druk zetten op de regering. Die wil dat niet, omdat 3/4 van de Canadese export naar de VS gaat. Het uitwijzen van een ambassadeur is een zware diplomatieke maatregel die waarschijnlijk zou leiden tot represailles van Washington. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. Het Israëlische bruto binnenlands product is in het tweede kwartaal met 15,4% gestegen. Dat is een stuk meer dan economen hadden verwacht. De economie herstelt daarmee van een krimp in het eerste kwartaal, toen Iran raketten en drones afvuurde op Israël en bedrijven tijdelijk sloten. De export van goederen en diensten steeg met 35,2% en was de belangrijkste motor achter het herstel. De Israëlische Centrale Bank verwacht voor dit jaar een economische groei van 4%. Ferrari heeft op een liefdadigheidsveiling een op maat gemaakte elektrische auto verkocht voor $40 miljoen, omgerekend zo'n €35 miljoen. De Ferrari Luce is daarmee de duurste nieuwe auto die ooit op een veiling is verkocht. Het vorige record stond ook op naam van Ferrari. Vorig jaar bracht een gepersonaliseerde Daytona SP3 $26 miljoen op. De Luce, met een reguliere prijs van €550.000, is de eerste volledig elektrische auto van de sportwagenfabrikant. Na de onthulling in mei kreeg Ferrari kritiek op het ontwerp, waarna de aandelenkoers daalde. India wil de productie van vloeibaar petroleumgas flink verhogen. Voor Indiase huishoudens is LPG een belangrijke brandstof om mee te koken. Maar de import raakte verstoord door de blokkade van de Straat van Hormuz. De Indiase regering heeft raffinaderijen en bedrijven opgedragen alle technisch en economisch haalbare maatregelen te nemen om de productie op te voeren tot 63.810 ton per dag. Binnenlandse raffinaderijen hadden de productie al verhoogd tot 54.000 ton per dag, terwijl dat voor de Iraanoorlog nog ongeveer 36.000 ton per dag was. Voor de oorlog haalde India zo'n 90% van zijn LPG uit het Midden-Oosten. Pharmaconcern Organon, betaalbedrijf Adyen en uitgever Wolters Kluwer behoren tot de belangrijkste ontvangers van belastingkorting via de innovatiebox, schrijft het Financiële Dagblad. Zij ontvingen vorig jaar respectievelijk €71 miljoen, €41 miljoen en €27 miljoen korting. De innovatiebox verlaagt de winstbelasting op winst die met innovatieve producten is behaald.
0: De regeling wordt bekritiseerd omdat het meeste voordeel bij een klein aantal bedrijven terechtkomt. Volgens eerder onderzoek van de krant gaat 98% van het belastingvoordeel naar de 10 belangrijkste ontvangers. Duitse bedrijven hebben hun investeringen in de Verenigde Staten flink teruggeschroefd. In de eerste helft van dit jaar daalden de investeringen met bijna 2/3 tot 4,3 miljard euro, het laagste niveau in 3 jaar. Volgens het Duitse Economisch Instituut zijn bedrijven terughoudender geworden door de importheffingen van president Trump. Voor de coronapandemie investeerden Duitse bedrijven gemiddeld bijna 16 miljard euro in de eerste helft van het jaar. Bijna 4 keer zoveel als nu. De EU en de VS sloten vorig jaar zomer een handelsakkoord met een importtarief van 15% op de meeste Europese producten. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren, die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden.
12: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord heeft thuis met 2-2 gelijk gespeeld tegen Go Ahead Eagles. Het elftal van trainer Giovanni van Bronckhorst verspeelde in een volle kuip een voorsprong van 2-0. Feyenoord was de eerste 45 minuten een klasse beter, maar viel daarna ver terug. Givay Zegiel en Ayase Ueda brachten Feyenoord op voorsprong, waarna Søren Tengstedt en invaller Stefan Sigurdarsson voor de gelijkmaker zorgden. Feyenoord leed daarmee voor het eerst dit seizoen puntenverlies. FC Twente heeft thuis tegen PEC Zwolle de eerste overwinning van het seizoen geboekt. De ploeg van trainer John van den Brom won met 3-1 en maakte in de tweede helft het verschil. Elias Sørensen bracht PEC in de 21ste minuut op voorsprong, waarna Daouda Weidman nog voor rust de gelijkmaker maakte. Na een klein uur kwam Twente via een eigen doelpunt van Dylan Mbayo voor het eerst op voorsprong, waarna Daan Rots de 3-1 maakte. Wielrenner Paul Magnier heeft de Duitse eendagswedstrijd Cyclassics Hamburg gewonnen. De Fransman van Soudal Quickstep was in het centrum van Hamburg met afstand de beste in de sprint van een uitgedund peloton. De Nederlander Mike Teunissen sprintte naar de tweede plek, voor de Nieuw-Zeelander Laurence Pitty. Olaf Kooi, de winnaar van 2 jaar geleden, kon niet sprinten om de overwinning. Het is voor Magnier de 7e overwinning van het seizoen. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst maakt zich zorgen omdat zijn ploeg niet 90 minuten het eigen spel weet te spelen. Feyenoord speelde met 2-2 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Van Bronckhorst vond het positief dat zijn elftal veel kansen creëerde, maar baalde ervan dat Feyenoord na rust een voorsprong uit handen gaf. In de tweede helft speelde Feyenoord niet zoals de trainer wilde. Zondag gaat Feyenoord op bezoek bij Cambuur. De organisatie van de Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham meldt dat het zondag veilig is om naar het Alexanderstadion te komen voor de slotavond. Zaterdag was er aan het einde van het avondprogramma chaos nadat de politie een man arresteerde op verdenking van fraude. Door strenge veiligheidsprocedures werden late medailleuitreikingen geschrapt en kwam het busvervoer voor fans, atleten en media stil te liggen. Duizenden toeschouwers moesten daardoor meer dan een uur buiten het stadion wachten. Volgens European Athletics zijn de problemen volledig opgelost en is alles gedaan om de veiligheid en het soepele verloop van de wedstrijd te garanderen. De Nederlandse hockeyers hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen van Nieuw-Zeeland. Na een 1-0 achterstand door een doelpunt van James Hixon won Oranje uiteindelijk met 5-1. In het derde kwart maakte Tjep Hoedemakers gelijk en zorgde Duco Telgekamp voor de voorsprong. Daarna scoorde ook aanvoerder Thierry Brinkman, opnieuw Hoedemakers en Koen Bijen. Dinsdag speelt Nederland de tweede groepswedstrijd tegen Argentinië. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het op de meeste plekken droog met af en toe wat zon. Alleen op de Waddeneilanden kan het vroeg op de avond wat motregen geven. Er staat weinig wind. Vannacht trekt regen binnen vanuit het noordwesten. De temperatuur daalt naar 13 graden in het noordoosten en 17 graden in het zuidwesten. De wind is zwak tot matig en komt uit westelijke richting. Aan de kust en op het IJsselmeer uit het noordwesten en soms vrij krachtig. Morgenochtend regent het eerst op veel plaatsen. Later wordt het droger, maar kan er nog een enkele bui vallen. Morgenmiddag blijft het overwegend bewolkt, vooral in het noorden met hier en daar een bui. Het wordt tussen de 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Morgenavond blijft het droog met veel bewolking. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
15: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie in Enschede heeft een skinnybike in beslag genomen die 120 km per uur kon. Zaterdagavond trof de politie een groep jongeren aan op fat- en skinnybikes. Een van hen probeerde te vluchten via het gras, maar werd aangehouden. Zijn skinnybike had geen ketting en bleek bij een test 120 km per uur te halen. Het voertuig wordt vernietigd en de bestuurder krijgt een forse bekeuring. De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden na een schietincident zondagmiddag in Rotterdam-West. Rond 11:45 kwamen er meerdere meldingen binnen van schoten bij de Eerste Middellandstraat. Agenten troffen ter plaatse meerdere hulzen en een vuurwapen aan. De verdachte werd rond 3:00 middags op de A4 bij Nieuw-Vennep aan de kant gezet en aangehouden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Op de N307 bij Dronten is zondag een motorrijder om het leven gekomen. De motorrijder botste rond 12:00 middags achterop een personenauto. De inzittenden van de auto raakten niet gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en vraagt mensen die meer informatie of beelden hebben om zich te melden. De Rijksuniversiteit Groningen heeft samen met tientallen vogelliefhebbers onderzocht hoe vogels reageerden op de zonsverduistering van afgelopen woensdag. Op 42 plekken in Noord-Nederland werden slimme kastjes geplaatst die automatisch vogelgezang vastleggen en soorten detecteren. Uit de eerste resultaten blijkt dat met name meesachtigen en duiven zich gingen verstoppen tijdens de eclips. Bij mezen daalde het aantal registraties met 45%. Bij duiven en tortels zelfs met 51%. Kraaien en hun soortgenoten reageerden juist door massaal op te vliegen naar hun slaapplaatsen. In Oosterhout heeft de politie een 26-jarige man uit die plaats aangehouden in verband met een woningbrand eerder deze week. De brand brak in de nacht van woensdag op donderdag uit aan de Henriette Roland Holststraat. Er was niemand in de woning aanwezig, maar bewoners van naastgelegen woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. De politie houdt er rekening mee dat de brand is aangestoken. De verdachte zit vast voor verder onderzoek. Nog niet alle bewoners van een appartementencomplex in Oosterhout kunnen na een brand terug naar huis. De brand in het pand aan de Koning Willem-Alexanderlaan woedde in de nacht van zaterdag op zondag. De brand brak uit op de 4e verdieping. Bewoners van de 4e tot en met de 6e etage kunnen nog niet terug en krijgen van de gemeente een hotelovernachting aangeboden. Mensen die daaronder wonen mogen hun huis weer in. Hoe de brand kon ontstaan is nog onduidelijk.
17: Dit was het Binnenlands Nieuws.
18: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
19: Nu het buitenlands nieuws. Op het Griekse eiland Salamina, vlakbij Athene, zijn 2 mensen omgekomen door natuurbranden. 9 anderen zijn behandeld aan brandwonden. De branden woeden bij 2 populaire badplaatsen in het zuiden en oosten van het eiland, waar ongeveer 37.000 mensen wonen. 200 brandweerlieden proberen de vlammen te blussen met hulp van vliegtuigen en helikopters, maar de sterke wind bemoeilijkt het werk. Honderden bewoners zijn geëvacueerd.
20: De Amerikaanse gezant Jared Kushner ontmoet in Egypte Hamas-leiders om het vredesplan voor Gaza te bespreken. Dat melden Hamas-bronnen aan persbureau AFP. Eerder op zondag sprak Kushner in Cairo met de Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi. Later in de week reist Kushner door naar Israël voor gesprekken met onder meer premier Benjamin Netanyahu. Israël benadrukt dat het zich pas uit Gaza terugtrekt als Hamas ontwapend is.
21: De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Hij wordt vervolgd vanwege een vraag die hij tijdens een persconferentie aan de Oekraïnse president Zelensky stelde. De journalist vroeg wat Europeanen konden doen om Oekraïne te helpen met het doden van zoveel mogelijk Russische soldaten. De krant nam afstand van die bewoording en noemt de Russische reactie laster en bedreigingen. De journalist wordt verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan mogelijk worden veroordeeld tot 6 jaar in een strafkamp.
22: De Iraanse Revolutionaire Garde heeft een beloning uitgeloofd voor het doden of gevangen nemen van Amerikaanse soldaten. Het gaat om bijna $30.000, omgerekend ongeveer €26.000. Vrouwen zouden het dubbele bedrag krijgen. Legerleider Amir Hatami heeft de beloning uitgeloofd, maar gaf geen details over waar of wanneer dit zou moeten plaatsvinden. Er zijn, voor zover bekend, geen Amerikaanse grondtroepen in Iran.
23: 4 Renaissance kunstwerken van de Italiaanse schilder Antonello da Messina zijn gestolen uit een museum in Messina op Sicilië. De diefstal gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag. De burgemeester noemt de diefstal zeer verwerpelijk en extra pijnlijk omdat deze plaatsvond tijdens traditionele feesten ter ere van de heilige maagd Maria. 3 van de 4 gestolen werken hadden Messina nog nooit verlaten. Kunstdiefstal komt vaker voor in Italië. 2 dagen geleden maakte de politie bekend dat 3 schilderijen van Renoir, Cézanne en Matisse met een waarde van meer dan €9 miljoen zijn teruggevonden. Deze schilderijen waren in maart gestolen uit een museum in de buurt van het noordelijke Parma.
24: Bijna 200.000 Canadezen hebben een petitie ondertekend om de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra uit te wijzen. De in Groningen geboren diplomaat is omstreden door zijn steun aan president Trump, die Canada en Groenland eerder als Amerikaans bestempelde. Het Canadese parlement kan zelf geen ambassadeur wegsturen, maar de petitie moet druk zetten op de regering. Die wil dat niet, omdat 3/4 van de Canadese export naar de VS gaat. Het uitwijzen van een ambassadeur is een zware diplomatieke maatregel die waarschijnlijk zou leiden tot represailles van Washington.
25: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
26: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
27: En nu het economisch nieuws. Het Israëlische bruto binnenlands product is in het 2e kwartaal met 15,4% gestegen. Dat is een stuk meer dan economen hadden verwacht. De economie herstelt daarmee van een krimp in het 1e kwartaal, toen Iran raketten en drones afvuurde op Israël en bedrijven tijdelijk sloten. De export van goederen en diensten steeg met 35,2% en was de belangrijkste motor achter het herstel. De Israëlische Centrale Bank verwacht voor dit jaar een economische groei van 4%.
28: Ferrari heeft op een liefdadigheidsveiling een op maat gemaakte elektrische auto verkocht voor $40 miljoen, omgerekend zo'n €35 miljoen.
1: De Ferrari Luce is daarmee de duurste nieuwe auto die ooit op een veiling is verkocht. Het vorige record stond ook op naam van Ferrari. Vorig jaar bracht een gepersonaliseerde Daytona SP3 26 miljoen dollar op. De Luce, met een reguliere prijs van €550.000, is de eerste volledig elektrische auto van de sportwagenfabrikant. Na de onthulling in mei kreeg Ferrari kritiek op het ontwerp, waarna de aandelen

0: tot 63.810 ton per dag. Binnenlandse raffinaderijen hadden de productie al verhoogd tot 54.000 ton per dag, terwijl dat voor de Iran-oorlog nog ongeveer 36.000 ton per dag was. Voor de oorlog haalde India zo'n 90% van zijn LPG uit het Midden-Oosten. Farmaconcern Organon, betaalbedrijf Adyen en uitgever Wolters Kluwer behoren tot de belangrijkste ontvangers van belastingkorting via de innovatiebox, schrijft het Financiële Dagblad. Zij ontvingen vorig jaar respectievelijk 71 miljoen euro, 41 miljoen euro en 27 miljoen euro korting. De innovatiebox verlaagt de winstbelasting op winst die met innovatieve producten is behaald. De regeling wordt bekritiseerd omdat het meeste voordeel bij een klein aantal bedrijven terechtkomt. Volgens eerder onderzoek van de krant gaat 98% van het belastingvoordeel naar de 10 belangrijkste ontvangers. Duitse bedrijven hebben hun investeringen in de Verenigde Staten flink teruggeschroefd. In de eerste helft van dit jaar daalden de investeringen met bijna 2/3 tot 4,3 miljard euro, het laagste niveau in 3 jaar. Volgens het Duitse Economisch Instituut zijn bedrijven terughoudender geworden door de importheffingen van president Trump. Voor de coronapandemie investeerden Duitse bedrijven gemiddeld bijna 16 miljard euro in de eerste helft van het jaar, bijna 4 keer zoveel als nu. De EU en de VS sloten vorig jaar zomer een handelsakkoord met een importtarief van 15% op de meeste Europese producten. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren, die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst maakt zich zorgen omdat zijn ploeg niet 90 minuten het eigen spel weet te spelen. Feyenoord speelde met 2-2 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Van Bronckhorst vond het positief dat zijn elftal veel kansen creëerde, maar baalde ervan dat Feyenoord na rust een voorsprong uit handen gaf. In de tweede helft speelde Feyenoord niet zoals de trainer wilde. Zondag gaat Feyenoord op bezoek bij Cambuur. De organisatie van de Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham meldt dat het zondag veilig is om naar het Alexanderstadion te komen voor de slotavond. Zaterdag was er aan het einde van het avondprogramma chaos nadat de politie een man arresteerde op verdenking van fraude. Door strenge veiligheidsprocedures werden late medailleuitreikingen geschrapt en kwam het busvervoer voor fans, atleten en media stil te liggen. Duizenden toeschouwers moesten daardoor meer dan een uur buiten het stadion wachten. Volgens European Athletics zijn de problemen volledig opgelost en is alles gedaan om de veiligheid en het soepele verloop van de wedstrijd te garanderen. De Nederlandse hockeyers hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen van Nieuw-Zeeland. Na een 1-0 achterstand door een doelpunt van James Hixon won Oranje uiteindelijk met 5-1. In het derde kwart maakte Chep Hoedemakers gelijk en zorgde Duco Telgekamp voor de voorsprong. Daarna scoorde ook aanvoerder Thierry Brinkman, opnieuw Hoedemakers en Koen Bijen. Dinsdag speelt Nederland de tweede groepswedstrijd tegen Argentinië. De Nederlandse turnsters zijn 6e geworden in de teamfinale op de EK in Zagreb met 152,995 punten. Het goud ging naar de Russische turnsters, uitkomend als World Gymnastics 2 met 165.430 punten. Italië pakte zilver en Frankrijk brons. Sanne Wevers deed niet mee aan de finale vanwege lichte fysieke klachten. Sanna Veerman werd zaterdag 4e in de brugfinale. Naomi Visser eindigde als 8e na 2 keer te vallen. Arsenal heeft de Engelse Supercup gewonnen door Manchester City met 3-0 te verslaan in Cardiff. Ricardo Calafiori opende al in de eerste

0: laatste minuut te scoren. Kai Havertz kopte de tweede treffer binnen en Martin Ødegaard maakte de 3-0. De wedstrijd werd in Wales gespeeld omdat Wembley bezet was door concerten van The Weeknd. Het was de eerste officiële wedstrijd van City onder de nieuwe trainer Enzo Maresca. De Engelse competitie begint op vrijdag 21 augustus. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft beide manches gewonnen bij de MXGP van Zweden en loopt daarmee verder uit in de WK-stand. Na 15 van de 19 Grand Prix staat de Nederlander ruim aan de leiding met 735 punten, 116 punten voor op nummer 2 Romain Febreux uit Frankrijk. In de eerste manche finishte Herlings voor Paul Jonas en Tom Vial, in de tweede race voor Febreux en Tim Geiser. Over een week is de MXGP in Arnhem, waar Herlings mogelijk al wereldkampioen kan worden. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half bewolkt en blijft het op de meeste plaatsen droog. Alleen op de Waddeneilanden kan er wat lichte regen vallen. Er staat weinig wind. Vannacht gaat het vanuit het noordwesten regenen. Het wordt tussen de 13 en 17 graden. De wind is zwak tot matig. Aan de kust en op het IJsselmeer iets krachtiger. Morgenochtend is het bewolkt met eerst op veel plaatsen regen. Later wordt het overwegend droog. Morgenmiddag is het bewolkt met vooral in het noorden een enkele bui. Het wordt 19 graden in het noorden tot zo'n 23 graden in het zuiden. De wind is matig uit het noordwesten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie in Enschede heeft een skinnybike in beslag genomen die 120 km per uur kon. Zaterdagavond trof de politie een groep jongeren aan op fat- en skinnybikes. Een van hen probeerde te vluchten via het gras, maar werd aangehouden. Zijn skinnybike had geen ketting en bleek bij een test 120 km per uur te halen. Het voertuig wordt vernietigd en de bestuurder krijgt een forse bekeuring. De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden na een schietincident zondagmiddag in Rotterdam-West. Rond 11:45 kwamen er meerdere meldingen binnen van schoten bij de Eerste Middellandstraat. Agenten troffen ter plaatse meerdere hulzen en een vuurwapen aan. De verdachte werd rond 3:00 middags op de A4 bij Nieuw-Vennep aan de kant gezet en aangehouden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Op de N307 bij Dronten is zondag een motorrijder om het leven gekomen. De motorrijder botste rond 12:00 middags achter op een personenauto. De inzittenden van de auto raakten niet gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en vraagt mensen die meer informatie of beelden hebben om zich te melden. De Rijksuniversiteit Groningen heeft samen met tientallen vogelliefhebbers onderzocht hoe vogels reageerden op de zonsverduistering van afgelopen woensdag. Op 42 plekken in Noord-Nederland werden slimme kastjes geplaatst die automatisch vogelgezang vastleggen en soorten detecteren. Uit de eerste resultaten blijkt dat met name meesachtigen en duiven zich gingen verstoppen tijdens de eclips. Bij mezen daalde het aantal registraties met 45%. Bij duiven en tortels zelfs met 51%. Kraaien en een soortgenoten reageerden juist door massaal op te vliegen naar hun slaapplaatsen. In Oosterhout heeft de politie een 26-jarige man uit die plaats aangehouden in verband met een woningbrand eerder deze week. De brand brak in de nacht van woensdag op donderdag uit aan de Henriette Roland Holststraat. Er was niemand in de woning aanwezig, maar bewoners van naastgelegen woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. De politie houdt er rekening mee dat de brand is aangestoken. De verdachte zit vast voor verder onderzoek. Nog niet alle bewoners van een appartementencomplex in Oosterhout kunnen na een brand terug naar huis. De brand in het pand aan de Koning Willem-Alexanderlaan woedde in de nacht van zaterdag op zondag. De brand brak uit op de vierde verdieping. Bewoners van de vierde tot en met de zesde etage kunnen nog niet terug en krijgen van de gemeente een hotelovernachting aangeboden. Mensen die daaronder wonen mogen hun huis weer in. Hoe de brand kon ontstaan is nog onduidelijk. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Op het Griekse eiland Salamina, vlakbij Athene, zijn twee mensen omgekomen door natuurbranden. 9 anderen zijn behandeld aan brandwonden. De branden woeden bij 2 populaire badplaatsen in het zuiden en oosten van het eiland, waar ongeveer 37.000 mensen wonen. 200 brandweerlieden proberen de vlammen te blussen met hulp van vliegtuigen en helikopters, maar de sterke wind bemoeilijkt het werk. Honderden bewoners zijn geëvacueerd. De Amerikaanse gezant Jared Kushner ontmoet in Egypte Hamas-leiders om het vredesplan voor Gaza te bespreken. Dat meldde Hamas-bronnen aan persbureau AFP. Eerder op zondag sprak Kushner in Cairo met de Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi. Later in de week reist Kushner door naar Israël voor gesprekken met onder meer premier Benjamin Netanyahu. Israël benadrukt dat het zich pas uit Gaza terugtrekt als Hamas ontwapend is. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Hij wordt vervolgd vanwege een vraag die hij tijdens een persconferentie aan de Oekraïense president Zelensky stelde. De journalist vroeg wat Europeanen konden doen om Oekraïne te helpen met het doden van zoveel mogelijk Russische soldaten. De krant nam afstand van die bewoording en noemt de Russische reactie laster en bedreigingen. De journalist wordt verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan mogelijk worden veroordeeld tot 6 jaar in een strafkamp. De Iraanse Revolutionaire Garde heeft een beloning uitgeloofd voor het doden of gevangen nemen van Amerikaanse soldaten. Het gaat om bijna $30.000, omgerekend ongeveer €26.000. Vrouwen zouden het dubbele bedrag krijgen. Legerleider Amir Hatami heeft de beloning uitgeloofd, maar gaf geen details over waar of wanneer dit zou moeten plaatsvinden. Er zijn, voor zover bekend, geen Amerikaanse grondtroepen in Iran. 4 Renaissance kunstwerken van de Italiaanse schilder Antonello da Messina zijn gestolen uit een museum in Messina op Sicilië. De diefstal gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag. De burgemeester noemt de diefstal zeer verwerpelijk en extra pijnlijk omdat deze plaatsvond tijdens traditionele feesten ter ere van de heilige maagd Maria. 3 van de 4 gestolen werken hadden Messina nog nooit verlaten. Kunstdiefstal komt vaker voor in Italië. 2 dagen geleden maakte de politie bekend dat 3 schilderijen van Renoir, Cézanne en Matisse met een waarde van meer dan €9 miljoen zijn teruggevonden. Deze schilderijen waren in maart gestolen uit een museum in de buurt van het noordelijke Parma. Bijna 200.000 Canadezen hebben een petitie ondertekend om de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra uit te wijzen. De in Groningen geboren diplomaat is omstreden door zijn steun aan president Trump, die Canada en Groenland eerder als Amerikaans bestempelde. Het Canadese parlement kan zelf geen ambassadeur wegsturen, maar de petitie moet druk zetten op de regering. Die wil dat niet, omdat 3/4 van de Canadese export naar de VS gaat. Het uitwijzen van een ambassadeur is een zware diplomatieke maatregel die waarschijnlijk zou leiden tot represailles van Washington. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Het Israëlische bruto binnenlands product is in het tweede kwartaal met 15,4% gestegen. Dat is een stuk meer dan economen hadden verwacht. De economie herstelt daarmee van een krimp in het eerste kwartaal, toen Iran raketten en drones afvuurde op Israël en bedrijven tijdelijk sloten. De export van goederen en diensten steeg met 35,2% en was de belangrijkste motor achter het herstel. De Israëlische Centrale Bank verwacht voor dit jaar een economische groei van 4%. Ferrari heeft op een liefdadigheidsveiling een op maat gemaakte elektrische auto verkocht voor $40 miljoen, omgerekend zo'n €35 miljoen. De Ferrari Luce is daarmee de duurste nieuwe auto die ooit op een veiling is verkocht. Het vorige record stond ook op naam van Ferrari. Vorig jaar bracht een gepersonaliseerde Daytona SP3 $26 miljoen op. De Luce, met een reguliere prijs van €550.000, is de eerste volledig elektrische auto van de sportwagenfabrikant. Na de onthulling in mei kreeg Ferrari kritiek op het ontwerp, waarna de aandelenkoers daalde. India wil de productie van vloeibaar petroleumgas flink verhogen. Voor Indiase huishoudens is LPG een belangrijke brandstof om mee te koken. Maar de import raakte verstoord door de blokkade van de Straat van Hormuz. De Indiase regering heeft raffinaderijen en bedrijven opgedragen alle technisch en economisch haalbare maatregelen te nemen om de productie op te voeren tot 63.810 ton per dag. Binnenlandse raffinaderijen hadden de productie al verhoogd tot 54.000 ton per dag, terwijl dat voor de Iran-oorlog nog ongeveer 36.000 ton per dag was. Voor de oorlog haalde India zo'n 90% van zijn LPG uit het Midden-Oosten. Farmaconcern Organon, betaalbedrijf Adyen en uitgever Wolters Kluwer behoren tot de belangrijkste ontvangers van belastingkorting via de innovatiebox, schrijft het Financiële Dagblad. Zij ontvingen vorig jaar respectievelijk €71 miljoen, €41 miljoen en €27 miljoen korting. De innovatiebox verlaagt de winstbelasting op winst die met innovatieve producten is behaald. De regeling wordt bekritiseerd omdat het meeste voordeel bij een klein aantal bedrijven terechtkomt. Volgens eerder onderzoek van de krant gaat 98% van het belastingvoordeel naar de 10 belangrijkste ontvangers. Duitse bedrijven hebben hun investeringen in de Verenigde Staten flink teruggeschroefd. In de eerste helft van dit jaar daalden de investeringen met bijna 2/3 tot €4,3 miljard, het laagste niveau in 3 jaar. Volgens het Duitse Economisch Instituut zijn bedrijven terughoudender geworden door de importheffingen van president Trump. Voor de coronapandemie investeerden Duitse bedrijven gemiddeld bijna €16 miljard in de eerste helft van het jaar. Bijna 4 keer zoveel als nu. De EU en de VS sloten vorig jaar zomer een handelsakkoord met een importtarief van 15% op de meeste Europese producten. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren, die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. De organisatie van de Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham meldt dat het zondag veilig is om naar het Alexanderstadion te komen voor de slotavond. Zaterdag was er aan het einde van het avondprogramma chaos nadat de politie een man arresteerde op verdenking van fraude. Door strenge veiligheidsprocedures werden late medailleuitreikingen geschrapt en kwam het busvervoer voor fans, atleten en media stil te liggen. Duizenden toeschouwers moesten daardoor meer dan een uur buiten het stadion wachten. Volgens European Athletics zijn de problemen volledig opgelost en is alles gedaan om de veiligheid en het soepele verloop van de wedstrijd te garanderen. De Nederlandse hockeyers hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen van Nieuw-Zeeland. Na een 1-0 achterstand door een doelpunt van James Hixon won Oranje uiteindelijk met 5-1. In het derde kwart maakte Tjep Hoedemakers gelijk en zorgde Duco Telgekamp voor de voorsprong. Daarna scoorde ook aanvoerder Thierry Brinkman, opnieuw Hoedemakers en Koen Bijen. Dinsdag speelt Nederland de tweede groepswedstrijd tegen Argentinië. Arsenal heeft de Engelse Supercup gewonnen door Manchester City met 3-0 te verslaan in Cardiff. Ricardo Calafiori opende al in de eerste minuut te scoren. Kai Havertz kopte de tweede treffer binnen en Martin Ødegaard maakte de 3-0. De wedstrijd werd in Wales gespeeld omdat Wembley bezet was door concerten van The Weeknd. Het was de eerste officiële wedstrijd van City onder de nieuwe trainer Enzo Maresca. De Engelse competitie begint op vrijdag 21 augustus. De Nederlandse turnsters zijn zesde geworden in de teamfinale op de EK in Zagreb met 152,995 punten. Het goud ging naar de Russische turnsters, uitkomend als World Gymnastics 2 met 165.430 punten. Italië pakte zilver en Frankrijk brons. Sanne Wevers deed niet mee aan de finale vanwege lichte fysieke klachten. Sanna Veerman werd zaterdag vierde in de brugfinale. Naomi Visser eindigde als achtste na twee keer te vallen. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft beide manches gewonnen bij de MXGP van Zweden en loopt daarmee verder uit in de WK-stand. Na 15 van de 19 Grand Prix staat de Nederlander ruim aan de leiding met 735 punten. 116 punten voor op nummer 2 Romain Febreux uit Frankrijk. In de eerste manche finishte Herlings voor Pauls Jonas en Tom Vial. In de tweede race voor Febreux en Tim Geiser. Over een week is de MXGP in Arnhem, waar Herlings mogelijk al wereldkampioen kan worden. Demi Vollering heeft zondag de profielenronde Etten-Leur gewonnen. De winnares van de Tour de France Femme toonde haar gele trui bij het wielercriterium in Brabant. Net als in de Tour werd de Poolse Kasia Niewiadoma tweede, Puk Pietersen eindigde als derde. Bij de mannen won het Franse supertalent Paul Sexa, de 19-jarige nummer 4 van de Tour de France. De Belgische sprinter Jasper Philipsen werd tweede voor de Nederlander Wilco Kelderman. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half bewolkt en op de meeste plekken droog. Alleen op de Waddeneilanden kan er wat lichte regen vallen. Er staat weinig wind. Vannacht trekt de regen binnen vanuit het noordwesten. De temperatuur daalt naar 13 graden in het noordoosten tot 17 graden in het zuidwesten. De wind waait zwak tot matig uit westelijke richting. Aan de kust en op het IJsselmeer uit het noordwesten. Morgenochtend regent het eerst nog, maar later wordt het droger met af en toe een bui. Morgen overdag blijft het bewolkt met vooral in het noorden een enkele bui. Het wordt 19 tot 23 graden met een matige noordwestenwind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Lelystad is zaterdagavond een dode aangetroffen in een woning aan de Groene Velden. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar wil nog niet zeggen waarom. Bij een nabijgelegen volkstuinencomplex stonden meerdere politieauto's en vloog een politiehelikopter rond, mogelijk op zoek naar een persoon. Die inzet was onderdeel van het onderzoek naar de overleden persoon. Volgens Omroep Flevoland was de overleden persoon een bewoner van een woonzorglocatie voor mensen met dementie. De politie in Enschede heeft een skinnybike in beslag genomen die 120 km per uur kon. Zaterdagavond trof de politie een groep jongeren aan op fat- en skinnybikes. Een van hen probeerde te vluchten via het gras, maar werd aangehouden. Zijn skinnybike had geen ketting en bleek bij een test 120 km per uur te halen. Het voertuig wordt vernietigd en de bestuurder krijgt een forse bekeuring. De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden na een schietincident zondagmiddag in Rotterdam-West. Rond 11:45 kwamen er meerdere meldingen binnen van schoten bij de Eerste Middellandstraat. Agenten troffen ter plaatse meerdere hulzen en een vuurwapen aan. De verdachte werd rond 3:00 middags op de A4 bij Nieuw-Vennep aan de kant gezet en aangehouden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Op de N307 bij Dronten is zondag een motorrijder om het leven gekomen. De motorrijder botste rond 12:00 middags achterop een personenauto. De inzittenden van de auto raakten niet gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en vraagt mensen die meer informatie of beelden hebben om zich te melden. De Rijksuniversiteit Groningen heeft samen met tientallen vogelliefhebbers onderzocht hoe vogels reageerden op de zonsverduistering van afgelopen woensdag. Op 42 plekken in Noord-Nederland werden slimme kastjes geplaatst die automatisch vogelgezang vastleggen en soorten detecteren. Uit de eerste resultaten blijkt dat met name meesachtigen en duiven zich gingen verstoppen tijdens de eclips. Bij mezen daalde het aantal registraties met 45%. Bij duiven en tortels zelfs met 51%. Kraaien en hun soortgenoten reageerden juist door massaal op te vliegen naar hun slaapplaatsen. In Oosterhout heeft de politie een 26-jarige man uit die plaats aangehouden in verband met een woningbrand eerder deze week. De brand brak in de nacht van woensdag op donderdag uit aan de Henriette Roland Holststraat. Er was niemand in de woning aanwezig, maar bewoners van naastgelegen woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. De politie houdt er rekening mee dat de brand is aangestoken. De verdachte zit vast voor verder onderzoek. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse gezant Jared Kushner ontmoet in Egypte Hamas-leiders om te praten over het vredesplan voor Gaza. Volgens nieuwssite Axios heeft Kushner hen aangespoord hun ontwapeningsverplichting na te komen. Bij de bijeenkomst waren ook de hoge vertegenwoordiger van de Vredesraad, Nikolai Mladenov, en voormalig Britse premier Tony Blair aanwezig. Later deze week reist Kushner door naar Israël voor gesprekken met onder meer premier Benjamin Netanyahu. Israël benadrukt dat het zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas ontwapend is. Op het Griekse eiland Salamina, vlakbij Athene, zijn 2 mensen omgekomen door natuurbranden. 9 anderen zijn behandeld aan brandwonden. De branden woeden bij 2 populaire badplaatsen in het zuiden en oosten van het eiland, waar ongeveer 37.000 mensen wonen. 200 brandweerlieden proberen de vlammen te blussen met hulp van vliegtuigen en helikopters, maar de sterke wind bemoeilijkt het werk. Honderden bewoners zijn geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Hij wordt vervolgd vanwege een vraag die hij tijdens een persconferentie aan de Oekraïnse president Zelensky stelde. De journalist vroeg wat Europeanen konden doen om Oekraïne te helpen met het doden van zoveel mogelijk Russische soldaten. De krant nam afstand van die bewoording en noemt de Russische reactie laster en bedreigingen. De journalist wordt verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan mogelijk worden veroordeeld tot 6 jaar in een strafkamp. De Iraanse Revolutionaire Garde heeft een beloning uitgeloofd voor het doden of gevangen nemen van Amerikaanse soldaten. Het gaat om bijna $30.000, omgerekend ongeveer €26.000. Vrouwen zouden het dubbele bedrag krijgen. Legerleider Amir Hatami heeft de beloning uitgeloofd, maar gaf geen details over waar of wanneer dit zou moeten plaatsvinden. Er zijn, voor zover bekend, geen Amerikaanse grondtroepen in Iran. Vier Renaissance kunstwerken van de Italiaanse schilder Antonello da Messina zijn gestolen uit een museum in Messina op Sicilië. De diefstal gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag. De burgemeester noemt de diefstal zeer verwerpelijk en extra pijnlijk omdat deze plaatsvond tijdens traditionele feesten ter ere van de heilige maagd Maria. Drie van de vier gestolen werken hadden Messina nog nooit verlaten. Kunstdiefstal komt vaker voor in Italië. Twee dagen geleden maakte de politie bekend dat drie schilderijen van Renoir, Cézanne en Matisse met een waarde van meer dan 9 miljoen euro zijn teruggevonden. Deze schilderijen waren in maart gestolen uit een museum in de buurt van het noordelijke Parma. Bijna 200.000 Canadezen hebben een petitie ondertekend om de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra uit te wijzen. De in Groningen geboren diplomaat is omstreden door zijn steun aan president Trump, die Canada en Groenland eerder als Amerikaans bestempelde. Het Canadese parlement kan zelf geen ambassadeur wegsturen, maar de petitie moet druk zetten op de regering. Die wil dat niet, omdat driekwart van de Canadese export naar de VS gaat. Het uitwijzen van een ambassadeur is een zware diplomatieke maatregel die waarschijnlijk zou leiden tot represailles van Washington. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Het Israëlische bruto binnenlands product is in het tweede kwartaal met 15,4% gestegen. Dat is een stuk meer dan economen hadden verwacht. De economie herstelt daarmee van een krimp in het eerste kwartaal, toen Iran raketten en drones afvuurde op Israël en bedrijven tijdelijk sloten. De export van goederen en diensten steeg met 35,2% en was de belangrijkste motor achter het herstel. De Israëlische Centrale Bank verwacht voor dit jaar een economische groei van 4%. Ferrari heeft op een liefdadigheidsveiling een op maat gemaakte elektrische auto verkocht voor $40 miljoen, omgerekend zo'n €35 miljoen. De Ferrari Luce is daarmee de duurste nieuwe auto die ooit op een veiling is verkocht. Het vorige record stond ook op naam van Ferrari. Vorig jaar bracht een gepersonaliseerde Daytona SP3 $26 miljoen op. De Luce, met een reguliere prijs van €550.000, is de eerste volledig elektrische auto van de sportwagenfabrikant. Na de onthulling in mei kreeg Ferrari kritiek op het ontwerp, waarna de aandelenkoers daalde. India wil de productie van vloeibaar petroleumgas flink verhogen. Voor Indiase huishoudens is LPG een belangrijke brandstof om mee te koken. Maar de import raakte verstoord door de blokkade van de Straat van Hormuz. De Indiase regering heeft raffinaderijen en bedrijven opgedragen alle technisch en economisch haalbare maatregelen te nemen om de productie op te voeren tot 63.810 ton per dag. Binnenlandse raffinaderijen hadden de productie al verhoogd tot 54.000 ton per dag, terwijl dat voor de Iran-oorlog nog ongeveer 36.000 ton per dag was. Voor de oorlog haalde India zo'n 90% van zijn LPG uit het Midden-Oosten. Pharmaconcern Organon, betaalbedrijf Adyen en uitgever Wolters Kluwer behoren tot de belangrijkste ontvangers van belastingkorting via de innovatiebox, schrijft het Financiële Dagblad. Zij ontvingen vorig jaar respectievelijk €71 miljoen, €41 miljoen en €27 miljoen korting. De innovatiebox verlaagt de winstbelasting op winst die met innovatieve producten is behaald. De regeling wordt bekritiseerd omdat het meeste voordeel bij een klein aantal bedrijven terechtkomt. Volgens eerder onderzoek van de krant gaat 98% van het belastingvoordeel naar de 10 belangrijkste ontvangers. Duitse bedrijven hebben hun investeringen in de Verenigde Staten flink teruggeschroefd. In de eerste helft van dit jaar daalden de investeringen met bijna 2/3 tot 4,3 miljard euro, het laagste niveau in 3 jaar. Volgens het Duitse Economisch Instituut zijn bedrijven terughoudender geworden door de importheffingen van president Trump. Voor de coronapandemie investeerden Duitse bedrijven gemiddeld bijna 16 miljard euro in de eerste helft van het jaar. Bijna 4 keer zoveel als nu. De EU en de VS sloten vorig jaar zomer een handelsakkoord met een importtarief van 15% op de meeste Europese producten. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren, die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse turnsters zijn 6e geworden in de teamfinale op de EK in Zagreb met 152,995 punten. Het goud ging naar de Russische turnsters, uitkomend als World Gymnastics 2 met 165.430 punten. Italië pakte zilver en Frankrijk brons. Sanne Wevers deed niet mee aan de finale vanwege lichte fysieke klachten. Sanna Veerman werd zaterdag 4e in de brugfinale. Naomi Visser eindigde als 8e na 2 keer te vallen. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft beide manches gewonnen bij de MXGP van Zweden en loopt daarmee verder uit in de WK-stand. Na 15 van de 19 Grand Prix staat de Nederlander ruim aan de leiding met 735 punten. 116 punten voor op nummer 2 Romain Febreux uit Frankrijk. In de eerste manche finishte Herlings voor Pauls Jonas en Tom Vial. In de tweede race voor Febreux en Tim Geiser. Over een week is de MXGP in Arnhem, waar Herlings mogelijk al wereldkampioen kan worden. Arsenal heeft de Engelse Supercup gewonnen door Manchester City met 3-0 te verslaan in Cardiff. Ricardo Calafiori opende al in de eerste minuut te scoren. Kai Havertz kopte de tweede treffer binnen en Martin Ødegaard maakte de 3-0. De wedstrijd werd in Wales gespeeld omdat Wembley bezet was door concerten van The Weeknd. Het was de eerste officiële wedstrijd van City onder de nieuwe trainer Enzo Maresca. De Engelse competitie begint op vrijdag 21 augustus. Demi Vollering heeft zondag de profwielerronde Etten-Leur gewonnen. De winnares van de Tour de France Femme toonde haar gele trui bij het wielercriterium in Brabant. Net als in de Tour werd de Poolse Kasia Niewiadoma tweede, Puk Pietersen eindigde als 3e. Bij de mannen won het Franse supertalent Paul Sexa, de 19-jarige nummer 4 van de Tour de France. De Belgische sprinter Jasper Philipsen werd 2e voor de Nederlander Wilco Kelderman. Ajax heeft gelijk gespeeld tegen SC Heerenveen, 2-2. De Amsterdammers kwamen op voorsprong door een eigen doelpunt van Heerenveen-keeper Bernd Klaverboer en een treffer van Abdella Ouazane. Jacob Trenskow scoorde vlak voor rust voor de bezoekers. Maxence Rivera maakte 8 minuten voor tijd de gelijkmaker. Ajax en Heerenveen hebben beide 4 punten uit 2 wedstrijden. 2 punten minder dan koplopers AZ en FC Groningen. Bondscoach Jeroen Delmee is tevreden over de eerste wedstrijd van de Nederlandse hockeyers op het WK. Oranje won met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Tjep Hoedemakers scoorde 2 keer. Duco Telgekamp, Thierry Brinkman en Koen Bijen maakten de andere doelpunten. Delmee is vooral blij met de onderlinge samenwerking tussen de spitsen. Na een achterstand in de eerste helft gooide de ploeg de schroom van zich af en groeide het team in de wedstrijd. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half bewolkt en blijft het vrijwel overal droog. Alleen op de Waddeneilanden kan het in het begin van de avond licht motregenen. Er staat weinig wind. Vannacht gaat het vanuit het noordwesten op steeds meer plekken regenen. De temperatuur daalt naar zo'n 13 graden in het noordoosten tot 17 graden in het zuidwesten. De wind is zwak tot matig uit het westen. Aan de kust en op het IJsselmeer wat krachtiger uit het noordwesten. Morgenochtend is het bewolkt met aanvankelijk regen. Later wordt het droger met kans op een bui. Morgenmiddag blijft het overwegend bewolkt met in het noorden enkele buien. Het wordt 19 graden in het noorden tot rond 23 graden in het zuiden. De wind is matig uit het noordwesten. Morgenavond veel bewolking, maar droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Bentelo in Overijssel is zondagmiddag een deel van de gevel van een schuur uitgeblazen door een rookgasexplosie bij een brand. Door de klap raakte een naastgelegen schuur beschadigd. In het pand aan de Suutersweg waar de brand uitbrak is een partyservicebedrijf gevestigd. Bij het incident raakte niemand gewond. Het getroffen pand is grotendeels uitgebrand en even voor 6:30 s'avonds werden de laatste brandhaarden geblust. In Lelystad is zaterdagavond een dode aangetroffen in een woning aan de Groene Velden. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar wil nog niet zeggen waarom. Bij een nabijgelegen volkstuinencomplex stonden meerdere politieauto's en vloog een politiehelikopter rond, mogelijk op zoek naar een persoon. Die inzet was onderdeel van het onderzoek naar de overleden persoon. Volgens Omroep Flevoland was de overleden persoon een bewoner van een woonzorglocatie voor mensen met dementie. De politie in Enschede heeft een skinnybike in beslag genomen die 120 km per uur kon. Zaterdagavond trof de politie een groep jongeren aan op fat- en skinnybikes. Een van hen probeerde te vluchten via het gras, maar werd aangehouden. Zijn skinnybike had geen ketting en bleek bij een test 120 km per uur te halen. Het voertuig wordt vernietigd en de bestuurder krijgt een forse bekeuring. De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden na een schietincident zondagmiddag in Rotterdam-West. Rond 12:15 kwamen er meerdere meldingen binnen van schoten bij de Eerste Middellandstraat. Agenten troffen ter plaatse meerdere hulzen en een vuurwapen aan. De verdachte werd rond 3:00 middags op de A4 bij Nieuw-Vennep aan de kant gezet en aangehouden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Op de N307 bij Dronten is zondag een motorrijder om het leven gekomen. De motorrijder botste rond 12:00 middags achterop een personenauto. De inzittenden van de auto raakten niet gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en vraagt mensen die meer informatie of beelden hebben om zich te melden. De Rijksuniversiteit Groningen heeft samen met tientallen vogelliefhebbers onderzocht hoe vogels reageerden op de zonsverduistering van afgelopen woensdag. Op 42 plekken in Noord-Nederland werden slimme kastjes geplaatst die automatisch vogelgezang vastleggen en soorten detecteren. Uit de eerste resultaten blijkt dat met name meesachtigen en duiven zich gingen verstoppen tijdens de eclips. Bij mezen daalde het aantal registraties met 45%. Bij duiven en tortels zelfs met 51%. Kraaien en een soortgenote reageerden juist door massaal op te vliegen naar hun slaapplaatsen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De ministers van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Egypte, Saoedi-Arabië, Jordanië, Turkije, Indonesië en Pakistan veroordelen Israël omdat het een vredesplan voor Gaza afwijst. Het gaat om een plan van de Vredesraad van president Trump dat Hamas wel heeft goedgekeurd. Zondag zou Trumps gezant en schoonzoon Jared Kushner vertegenwoordigers van Hamas spreken in Egypte om het vastgelopen plan vlot te trekken. De landen beschuldigen Israël ervan de inspanningen voor een rechtvaardige en duurzame vrede te ondermijnen en roepen de VS op druk uit te oefenen zodat het plan wordt uitgevoerd. De Amerikaanse gezant Jared Kushner ontmoet in Egypte Hamas-leiders om te praten over het vredesplan voor Gaza. Volgens nieuwssite Axios heeft Kushner hen aangespoord hun ontwapeningsverplichting na te komen. Bij de bijeenkomst waren ook de hoge vertegenwoordiger van de Vredesraad, Nikolai Mladenov, en voormalig Britse premier Tony Blair aanwezig. Later deze week reist Kushner door naar Israël voor gesprekken met onder meer premier Benjamin Netanyahu. Israël benadrukt dat het zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas ontwapend is. Op het Griekse eiland Salamina, vlakbij Athene, zijn 2 mensen omgekomen door natuurbranden. 9 anderen zijn behandeld aan brandwonden. De branden woeden bij 2 populaire badplaatsen in het zuiden en oosten van het eiland, waar ongeveer 37.000 mensen wonen. 200 brandweerlieden proberen de vlammen te blussen met hulp van vliegtuigen en helikopters, maar de sterke wind bemoeilijkt het werk. Honderden bewoners zijn geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Hij wordt vervolgd vanwege een vraag die hij tijdens een persconferentie aan de Oekraïense president Zelensky stelde. De journalist vroeg wat Europeanen konden doen om Oekraïne te helpen met het doden van zoveel mogelijk Russische soldaten. De krant nam afstand van die bewoording en noemt de Russische reactie laster en bedreigingen. De journalist wordt verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan mogelijk worden veroordeeld tot 6 jaar in een strafkamp. De Iraanse revolutionaire garde heeft een beloning uitgeloofd voor het doden of gevangen nemen van Amerikaanse soldaten. Het gaat om bijna $30.000, omgerekend ongeveer €26.000. Vrouwen zouden het dubbele bedrag krijgen. Legerleider Amir Hatami heeft de beloning uitgeloofd, maar gaf geen details over waar of wanneer dit zou moeten plaatsvinden. Er zijn, voor zover bekend, geen Amerikaanse grondtroepen in Iran. 4 Renaissance kunstwerken van de Italiaanse schilder Antonello da Messina zijn gestolen uit een museum in Messina op Sicilië. De diefstal gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag. De burgemeester noemt de diefstal zeer verwerpelijk en extra pijnlijk omdat deze plaatsvond tijdens traditionele feesten ter ere van de heilige maagd Maria. 3 van de 4 gestolen werken hadden Messina nog nooit verlaten. Kunstdiefstal komt vaker voor in Italië. 2 dagen geleden maakte de politie bekend dat 3 schilderijen van Renoir, Cézanne en Matisse met een waarde van meer dan €9 miljoen zijn teruggevonden. Deze schilderijen waren in maart gestolen uit een museum in de buurt van het noordelijke Parma. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Het Israëlische bruto binnenlands product is in het tweede kwartaal met 15,4% gestegen. Dat is een stuk meer dan economen hadden verwacht. De economie herstelt daarmee van een krimp in het eerste kwartaal, toen Iran raketten en drones afvuurde op Israël en bedrijven tijdelijk sloten. De export van goederen en diensten steeg met 35,2% en was de belangrijkste motor achter het herstel. De Israëlische Centrale Bank verwacht voor dit jaar een economische groei van 4%. Ferrari heeft op een liefdadigheidsveiling een op maat gemaakte elektrische auto verkocht voor $40 miljoen, omgerekend zo'n €35 miljoen. De Ferrari Luce is daarmee de duurste nieuwe auto die ooit op een veiling is verkocht. Het vorige record stond ook op naam van Ferrari. Vorig jaar bracht een gepersonaliseerde Daytona SP3 $26 miljoen op. De Luce, met een reguliere prijs van €550.000, is de eerste volledig elektrische auto van de sportwagenfabrikant. Na de onthulling in mei kreeg Ferrari kritiek op het ontwerp, waarna de aandelenkoers daalde.
6: India wil de productie van vloeibaar petroleumgas flink verhogen. Voor Indiase huishoudens is LPG een belangrijke brandstof om mee te koken. Maar de import raakte verstoord door de blokkade van de Straat van Hormuz. De Indiase regering heeft raffinaderijen en bedrijven opgedragen alle technisch en economisch haalbare maatregelen te nemen om de productie op te voeren tot 63.810 ton per dag. Binnenlandse raffinaderijen hadden de productie al verhoogd tot 54.000 ton per dag, terwijl dat voor de Iran-oorlog nog ongeveer 36.000 ton per dag was. Voor de oorlog haalde India zo'n 90% van zijn LPG uit het Midden-Oosten.
2: Pharmaconcern Organon, betaalbedrijf Adyen en uitgever Wolters Kluwer behoren tot de belangrijkste ontvangers van belastingkorting via de innovatiebox, schrijft het Financiële Dagblad. Zij ontvingen vorig jaar respectievelijk €71 miljoen, €41 miljoen en €27 miljoen korting. De innovatiebox verlaagt de winstbelasting op winst die met innovatieve producten is behaald. De regeling wordt bekritiseerd omdat het meeste voordeel bij een klein aantal bedrijven terechtkomt. Volgens eerder onderzoek van de krant gaat 98% van het belastingvoordeel naar de 10 belangrijkste ontvangers. Duitse bedrijven hebben hun investeringen in de Verenigde Staten flink teruggeschroefd. In de eerste helft van dit jaar daalden de investeringen met bijna 2/3 tot €4,3 miljard, het laagste niveau in 3 jaar. Volgens het Duitse Economisch Instituut zijn bedrijven terughoudender geworden door de importheffingen van president Trump. Voor de coronapandemie investeerden Duitse bedrijven gemiddeld bijna €16 miljard in de eerste helft van het jaar, bijna 4 keer zoveel als nu. De EU en de VS sloten vorig jaar zomer een handelsakkoord met een importtarief van 15% op de meeste Europese producten. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren, die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse turnsters zijn 6e geworden in de teamfinale op de EK in Zagreb met 152,995 punten. Het goud ging naar de Russische turnsters, uitkomend als World Gymnastics 2 met 165.430 punten. Italië pakte zilver en Frankrijk brons. Sanne Wevers deed niet mee aan de finale vanwege lichte fysieke klachten. Sanna Veerman werd zaterdag 4e in de brugfinale. Naomi Visser eindigde als 8e na 2 keer te vallen. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft beide manches gewonnen bij de MXGP van Zweden en loopt daarmee verder uit in de WK-stand. Na 15 van de 19 Grand Prix staat de Nederlander ruim aan de leiding met 735 punten. 116 punten voor op nummer 2 Romain Febreux uit Frankrijk. In de eerste manche finishte Herlings voor Paul Jonas en Tom Vial. In de tweede race voor Febreux en Tim Geiser. Over een week is de MXGP in Arnhem, waar Herlings mogelijk al wereldkampioen kan worden. Demi Vollering heeft zondag de profielenronde Etten-Leur gewonnen.
7: De winnares van de Tour de France van toonde haar gele trui bij het wielercriterium in Brabant. Net als in de Tour werd de Poolse Kasia Niewiadoma tweede, Puk Pietersen eindigde als derde. Bij de mannen won het Franse supertalent Paul Sexa, de 19-jarige nummer 4 van de Tour de France. De Belgische sprinter Jasper Philipsen werd tweede voor de Nederlander Wilco Kelderman.
8: Bondscoach Jeroen Delmee is tevreden over de eerste wedstrijd van de Nederlandse hockeyers op het WK. Oranje won met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Tjep Hoedemakers scoorde twee keer, Duco Telgekamp, Thierry Brinkman en Koen Bijen maakten de andere doelpunten. Delmee is vooral blij met de onderlinge samenwerking tussen de spitsen. Na een achterstand in de eerste helft gooide de ploeg de schroom van zich af en groeide het team in de wedstrijd. Ajax heeft tegen SC Heerenveen een voorsprong van 2-0 weggegeven en met 2-2 gelijk gespeeld. Keeper Bernd Klaverboer van Heerenveen werkte de bal in de zevende minuut in eigen doel. Abdellah Ouazzane maakte er 2-0 van, waarna Jacob Trenskow vlak voor rust de aansluitingstreffer maakte. Maxence Rivera zorgde in de 82e minuut voor de gelijkmaker. Ajax en Heerenveen hebben beide 4 punten uit 2 wedstrijden. Cristiano Ronaldo stopt waarschijnlijk na dit seizoen met voetballen. Dat zegt de 41-jarige Portugees in een interview met het Amerikaanse modeblad Vogue. Ronaldo wil meer tijd met zijn familie doorbrengen, na 25 jaar met veel opofferingen. De vijfvoudig winnaar van de Ballon d'Or scoorde in zijn carrière 976 doelpunten. Hij won onder meer 5 keer de Champions League en werd in 2016 Europees kampioen met Portugal. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half bewolkt en blijft het vrijwel overal droog. Alleen op de Waddeneilanden kan het vroeg op de avond nog wat motregen. Er staat weinig wind. Vannacht trekt van het noordwesten regen het land in. Het wordt tussen de 13 graden in het noordoosten en 17 graden in het zuidwesten. De wind is zwak tot matig uit het westen. Aan de kust en op het IJsselmeer mogelijk af en toe vrij krachtig uit het noordwesten. Morgenochtend regent het eerst nog op veel plekken, maar later wordt het op de meeste plaatsen droog. Plaatselijk valt er nog wel een bui. Morgenmiddag veel bewolking en vooral in het noorden een enkele bui. Het wordt tussen de 19 graden in het noorden en rond de 23 graden in het zuiden, met matige wind uit het noordwesten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Bentelo in Overijssel is zondagmiddag een deel van de gevel van een schuur uitgeblazen door een rookgasexplosie bij een brand. Door de klap raakte een naastgelegen schuur beschadigd. In het pand aan de Suutersweg waar de brand uitbrak is een partyservicebedrijf gevestigd. Bij het incident raakte niemand gewond. Het getroffen pand is grotendeels uitgebrand en even voor 6:30 s'avonds werden de laatste brandhaarden geblust.
11: In Lelystad is zaterdagavond een dode aangetroffen in een woning aan de Groene Velden. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar wil nog niet zeggen waarom. Bij een nabijgelegen volkstuinencomplex stonden meerdere politieauto's en vloog een politiehelikopter rond, mogelijk op zoek naar een persoon. Die inzet was onderdeel van het onderzoek naar de overleden persoon. Volgens Omroep Flevoland was de overleden persoon een bewoner van een woonzorglocatie voor mensen met dementie. De politie in Enschede heeft een skinnybike in beslag genomen die 120 km per uur kon. Zaterdagavond trof de politie een groep jongeren aan op fat- en skinnybikes. Een van hen probeerde te vluchten via het gras, maar werd aangehouden. Zijn skinnybike had geen ketting en bleek bij een test 120 km per uur te halen. Het voertuig wordt vernietigd en de bestuurder krijgt een forse bekeuring.
12: De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden na een schietincident zondagmiddag in Rotterdam-West. Rond 11:45 kwamen er meerdere meldingen binnen van schoten bij de Eerste Middellandstraat. Agenten troffen ter plaatse meerdere hulzen en een vuurwapen aan. De verdachte werd rond 3:00 PM op de A4 bij Nieuw-Vennep aan de kant gezet en aangehouden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

0: vogels reageerden op de zonsverduistering van afgelopen woensdag. Op 42 plekken in Noord-Nederland werden slimme kastjes geplaatst die automatisch vogelgezang vastleggen en soorten detecteren. Uit de eerste resultaten blijkt dat met name meesachtigen en duiven zich gingen verstoppen tijdens de eclips. Bij mezen daalde het aantal registraties met 45%. Bij duiven en tortels zelfs met 51%. Kraaien en hun soortgenoten reageerden juist door massaal op te vliegen naar hun slaapplaatsen.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. De natuurbrand in het Duitse Hürtgenwald is onder controle. Zondag waren nog enkele honderden brandweermensen bezig met blussen. Het getroffen gebied is omringd door een brandwerende strook, waardoor de vlammen zich niet verder kunnen verspreiden. De meeste van de ongeveer 2000 bewoners die het gebied eerder moesten verlaten, konden terugkeren naar hun huizen. De politie in Keulen onderzoekt de oorzaak van de brand, de grootste natuurbrand in de geschiedenis van de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Honderden migranten demonstreren op het strand van de Spaanse exclave Ceuta. Ze vragen de Spaanse autoriteiten om asiel en willen niet terug naar Marokko. De demonstranten maken deel uit van de circa 5000 tot 8000 mensen die zich nog in Ceuta bevinden na de massale grensoversteek van 2 weken geleden. Ze leven in slechte omstandigheden, slapen aan zee en mogen van de politie het stadscentrum niet in. Volgens de lokale zorgautoriteit zijn er verschillende ziektes uitgebroken, zoals infectieuze diarree en schurft. De ministers van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Egypte, Saoedi-Arabië, Jordanië, Turkije, Indonesië en Pakistan veroordelen Israël omdat het een vredesplan voor Gaza afwijst. Het gaat om een plan van de Vredesraad van president Trump dat Hamas wel heeft goedgekeurd. Zondag zou Trumps gezant en schoonzoon Jared Kushner vertegenwoordigers van Hamas spreken in Egypte om het vastgelopen plan vlot te trekken. De landen beschuldigen Israël ervan de inspanningen voor een rechtvaardige en duurzame vrede te ondermijnen en roepen de VS op druk uit te oefenen zodat het plan wordt uitgevoerd. De Amerikaanse gezant Jared Kushner ontmoet in Egypte Hamas-leiders om te praten over het vredesplan voor Gaza. Volgens nieuwssite Axios heeft Kushner hen aangespoord hun ontwapeningsverplichting na te komen. Bij de bijeenkomst waren ook de hoge vertegenwoordiger van de Vredesraad, Nikolai Mladenov, en voormalig Britse premier Tony Blair aanwezig. Later deze week reist Kushner door naar Israël voor gesprekken met onder meer premier Benjamin Netanyahu. Israël benadrukt dat het zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas ontwapend is. Op het Griekse eiland Salamina, vlakbij Athene, zijn 2 mensen omgekomen door natuurbranden. 9 anderen zijn behandeld aan brandwonden. De branden woeden bij 2 populaire badplaatsen in het zuiden en oosten van het eiland, waar ongeveer 37.000 mensen wonen. 200 brandweerlieden proberen de vlammen te blussen met hulp van vliegtuigen en helikopters, maar de sterke wind bemoeilijkt het werk. Honderden bewoners zijn geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Hij wordt vervolgd vanwege een vraag die hij tijdens een persconferentie aan de Oekraïnse president Zelensky stelde. De journalist vroeg wat Europeanen konden doen om Oekraïne te helpen met het doden van zoveel mogelijk Russische soldaten. De krant nam afstand van die bewoording en noemt de Russische reactie laster en bedreigingen. De journalist wordt verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan mogelijk worden veroordeeld tot 6 jaar in een strafkamp.
3: Dit was het laatste Buitenlands Nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk.

0: Radio De Feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Het Israëlische bruto binnenlands product is in het tweede kwartaal met 15,4% gestegen. Dat is een stuk meer dan economen hadden verwacht. De economie herstelt daarmee van een krimp in het eerste kwartaal, toen Iran raketten en drones afvuurde op Israël en bedrijven tijdelijk sloten. De export van goederen en diensten steeg met 35,2% en was de belangrijkste motor achter het herstel. De Israëlische Centrale Bank verwacht voor dit jaar een economische groei van 4%. Ferrari heeft op een liefdadigheidsveiling een op maat gemaakte elektrische auto verkocht voor 40 miljoen dollar, omgerekend zo'n 35 miljoen euro. De Ferrari Luce is daarmee de duurste nieuwe auto die ooit op een veiling is verkocht. Het vorige record stond ook op naam van Ferrari. Vorig jaar bracht een gepersonaliseerde Daytona SP3 26 miljoen dollar op. De Luce, met een reguliere prijs van 550.000 euro, is de eerste volledig elektrische auto van de sportwagenfabrikant. Na de onthulling in mei kreeg Ferrari kritiek op het ontwerp, waarna de aandelenkoers daalde. India wil de productie van vloeibaar petroleumgas flink verhogen. Voor Indiase huishoudens is LPG een belangrijke brandstof om mee te koken. Maar de import raakte verstoord door de blokkade van de Straat van Hormuz. De Indiase regering heeft raffinaderijen en bedrijven opgedragen alle technisch en economisch haalbare maatregelen te nemen om de productie op te voeren tot 63.810 ton per dag. Binnenlandse raffinaderijen hadden de productie al verhoogd tot 54.000 ton per dag, terwijl dat voor de Iran-oorlog nog ongeveer 36.000 ton per dag was. Voor de oorlog haalde India zo'n 90% van zijn LPG uit het Midden-Oosten. Pharmaconcern Organon, betaalbedrijf Adyen en uitgever Wolters Kluwer behoren tot de belangrijkste ontvangers van belastingkorting via de Innovatiebox, schrijft het Financiële Dagblad. Zij ontvingen vorig jaar respectievelijk 71 miljoen euro, 41 miljoen euro en 27 miljoen euro korting. De Innovatiebox verlaagt de winstbelasting op winst die met innovatieve producten is behaald. De regeling wordt bekritiseerd omdat het meeste voordeel bij een klein aantal bedrijven terechtkomt. Volgens eerder onderzoek van de krant gaat 98% van het belastingvoordeel naar de 10 belangrijkste ontvangers. Duitse bedrijven hebben hun investeringen in de Verenigde Staten flink teruggeschroefd. In de eerste helft van dit jaar daalden de investeringen met bijna 2/3 tot 4,3 miljard euro, het laagste niveau in 3 jaar. Volgens het Duitse Economisch Instituut zijn bedrijven terughoudender geworden door de importheffingen van president Trump. Voor de coronapandemie investeerden Duitse bedrijven gemiddeld bijna 16 miljard euro in de eerste helft van het jaar, bijna 4 keer zoveel als nu. De EU en de VS sloten vorig jaar zomer een handelsakkoord met een importtarief van 15% op de meeste Europese producten. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren, die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft tegen SC Heerenveen een voorsprong van 2-0 weggegeven en met 2-2 gelijk gespeeld. Keeper Bernd Klaverboer van Heerenveen werkte de bal in de 7e minuut in eigen doel. Abdellah Ouazzane maakte er 2-0 van, waarna Jacob Trenskow vlak voor rust de aansluitingstreffer maakte. Maxence Rivera zorgde in de 82e minuut voor de gelijkmaker. Ajax en Heerenveen hebben beide 4 punten uit 2 wedstrijden. Cristiano Ronaldo stopt waarschijnlijk na dit seizoen met voetballen. Dat zegt de 41-jarige Portugees in een interview met het Amerikaanse modeblad Vogue. Ronaldo wil meer tijd met zijn familie doorbrengen, na 25 jaar met veel opofferingen. De 5-voudig winnaar van de Ballon d'Or scoorde in zijn carrière 976 doelpunten. Hij won onder meer 5 keer de Champions League en werd in 2016 Europees kampioen met Portugal. Landskampioen PSV heeft de eerste wedstrijd van het seizoen in de vrouwen-eredivisie gewonnen. De ploeg uit Eindhoven versloeg PEC Zwolle uit met 2-0. Een eigen doelpunt van Inske Wijman in de 90ste minuut en een treffer van Julia Hikkelsberger-Fuller in blessuretijd bezorgde PSV de zege. FC Twente won thuis met 2-1 van de Graafschap en Feyenoord zegevierde met 2-1 bij SC Heerenveen. De vrouwen-eredivisie kent dit seizoen een nieuwe opzet, met 10 clubs die elkaar 3 keer treffen in 27 speelrondes. Steven Berghuis vindt dat het gelijkspel van Ajax tegen SC Heerenveen, 2-2, past bij een ploeg in opbouw. Ajax kwam op een 2-0 voorsprong, maar had het daarna erg lastig toen Heerenveen 1-op-1 durfde te spelen. Berghuis ziet dat Ajax positieve dingen laat zien met een nieuwe trainer en een andere speelwijze dan vorig jaar. Ajax miste de na Paris Saint-Germain vertrokken Mika Gods, die vorig seizoen een aandeel had in bijna de helft van de doelpunten. Berghuis noemt Abdellah Ouazzan, die een schitterend doelpunt maakte, een groot talent, maar geen echte buitenspeler. Bondscoach Jeroen Delmee is tevreden over de eerste wedstrijd van de Nederlandse hockeyers op het WK. Oranje won met 5-1 van Nieuw-Zeeland door doelpunten van Tjep, Hoedemakers 2 keer, Duco Telgenkamp, Thierry Brinkman en Koen Bijen. Delmee is vooral blij met het samenspel tussen de spitsen en hoe de ploeg rustig bleef na de achterstand. Na rust gooide Oranje de schroom van zich af en begon lekker te combineren. Delmee wil zijn team verder voorbereiden op het verdedigen van hoge ballen voor de wedstrijd tegen Argentinië. Hockeyer Duco Telgenkamp vond dat Nederland een beetje pit nodig had bij de 1-0 achterstand tegen Nieuw-Zeeland. Telgenkamp schoot Oranje zelf op voorsprong bij de 5-1 zege. Hij zag de ruimte voor het schot en hoorde iemand hard schieten roepen. De 24-jarige hockeyer geniet van zijn eerste WK-wedstrijd en zijn eerste eindtoernooi na de benutte shootout in de Olympische finale in Parijs. Tegen Argentinië wil hij ook goed beginnen en heeft hij vertrouwen in de kwaliteiten van de ploeg. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half bewolkt en blijft het vrijwel overal droog. Alleen op de Waddeneilanden kan het vroeg op de avond nog wat motregen. Er staat weinig wind. Vannacht trekt van het noordwesten regen het land in. Het wordt tussen de 13 graden in het noordoosten en 17 graden in het zuidwesten. De wind is zwak tot matig uit het westen. Aan de kust en op het IJsselmeer mogelijk af en toe vrij krachtig uit het noordwesten. Morgenochtend regent het eerst nog op veel plekken, maar later wordt het op de meeste plaatsen droog. Plaatselijk valt er nog wel een bui. Morgenmiddag veel bewolking en vooral in het noorden een enkele bui. Het wordt tussen de 19 graden in het noorden en rond de 23 graden in het zuiden, met matige wind uit het noordwesten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Bentelo in Overijssel is zondagmiddag een deel van de gevel van een schuur uitgeblazen door een rookgasexplosie bij een brand. Door de klap raakte een naastgelegen schuur beschadigd. In het pand aan de Suutersweg waar de brand uitbrak is een partyservicebedrijf gevestigd. Bij het incident raakte niemand gewond. Het getroffen pand is grotendeels uitgebrand en even voor 6:30 s'avonds werden de laatste brandhaarden geblust. In Lelystad is zaterdagavond een dode aangetroffen in een woning aan de Groene Velden. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar wil nog niet zeggen waarom. Bij een nabijgelegen volkstuinencomplex stonden meerdere politieauto's en vloog een politiehelikopter rond, mogelijk op zoek naar een persoon. Die inzet was onderdeel van het onderzoek naar de overleden persoon. Volgens Omroep Flevoland was de overleden persoon een bewoner van een woonzorglocatie voor mensen met dementie. De politie in Enschede heeft een skinnybike in beslag genomen die 120 km per uur kon. Zaterdagavond trof de politie een groep jongeren aan op fat- en skinnybikes. Eén van hen probeerde te vluchten via het gras, maar werd aangehouden. Zijn skinnybike had geen ketting en bleek bij een test 120 km per uur te halen. Het voertuig wordt vernietigd en de bestuurder krijgt een forse bekeuring. De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden na een schietincident zondagmiddag in Rotterdam-West. Rond 11:45 kwamen er meerdere meldingen binnen van schoten bij de Eerste Middellandstraat. Agenten troffen ter plaatse meerdere hulzen en een vuurwapen aan. De verdachte werd rond 3:00 middags op de A4 bij Nieuw-Vennep aan de kant gezet en aangehouden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Op de N307 bij Dronten is zondag een motorrijder om het leven gekomen. De motorrijder botste rond 12:00 middags achterop een personenauto. De inzittenden van de auto raakten niet gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en vraagt mensen die meer informatie of beelden hebben om zich te melden. De Rijksuniversiteit Groningen heeft samen met tientallen vogelliefhebbers onderzocht hoe vogels reageerden op de zonsverduistering van afgelopen woensdag. Op 42 plekken in Noord-Nederland werden slimme kastjes geplaatst die automatisch vogelgezang vastleggen en soorten detecteren. Uit de eerste resultaten blijkt dat met name meesachtigen en duiven zich gingen verstoppen tijdens de eclips. Bij mezen daalde het aantal registraties met 45%. Bij duiven en tortels zelfs met 51%. Kraaien en een soortgenoten reageerden juist door massaal op te vliegen naar hun slaapplaatsen.
6: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De natuurbrand in het Duitse Hürtgenwald is onder controle. Zondag waren nog enkele honderden brandweermensen bezig met blussen. Het getroffen gebied is omringd door een brandwerende strook, waardoor de vlammen zich niet verder kunnen verspreiden. De meeste van de ongeveer 2000 bewoners die het gebied eerder moesten verlaten, konden terugkeren naar hun huizen. De politie in Keulen onderzoekt de oorzaak van de brand, de grootste natuurbrand in de geschiedenis van de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Honderden migranten demonstreren op het strand van de Spaanse exclave Ceuta. Ze vragen de Spaanse autoriteiten om asiel en willen niet terug naar Marokko. De demonstranten maken deel uit van de circa 5000 tot 8000 mensen die zich nog in Ceuta bevinden na de massale grensoversteek van 2 weken geleden. Ze leven in slechte omstandigheden, slapen aan zee en mogen van de politie het stadscentrum niet in. Volgens de lokale zorgautoriteit zijn er verschillende ziektes uitgebroken, zoals infectieuze diarree en schurft. De ministers van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Egypte, Saoedi-Arabië, Jordanië, Turkije, Indonesië en Pakistan veroordelen Israël omdat het een vredesplan voor Gaza afwijst. Het gaat om een plan van de Vredesraad van president Trump dat Hamas wel heeft goedgekeurd. Zondag zou Trumps gezant en schoonzoon Jared Kushner vertegenwoordigers van Hamas spreken in Egypte om het vastgelopen plan vlot te trekken. De landen beschuldigen Israël ervan de inspanningen voor een rechtvaardige en duurzame vrede te ondermijnen en roepen de VS op druk uit te oefenen,
1: zodat het plan wordt uitgevoerd. De Amerikaanse gezant Jared Kushner ontmoet in Egypte Hamas-leiders om te praten over het vredesplan voor Gaza. Volgens nieuwssite Axios heeft Kushner hen aangespoord hun ontwapeningsverplichting na te komen. Bij de bijeenkomst waren ook de hoge vertegenwoordiger van de Vredesraad, Nikolai Mladenov, en voormalig Britse premier Tony Blair aanwezig. Later deze week reist Kushner door naar Israël voor gesprekken met onder meer premier Benjamin Netanyahu. Israël benadrukt dat het zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas ontwapend is.
6: Op het Griekse eiland Salamina, vlakbij Athene, zijn 2 mensen omgekomen door natuurbranden. 9 anderen zijn behandeld aan brandwonden. De branden woeden bij 2 populaire badplaatsen in het zuiden en oosten van het eiland, waar ongeveer 37.000 mensen wonen. 200 brandweerlieden proberen de vlammen te blussen met hulp van vliegtuigen en helikopters, maar de sterke wind bemoeilijkt het werk. Honderden bewoners zijn geëvacueerd.
7: De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Hij wordt vervolgd vanwege een vraag die hij tijdens een persconferentie aan de Oekraïense president Zelensky stelde. De journalist vroeg wat Europeanen konden doen om Oekraïne te helpen met het doden van zoveel mogelijk Russische soldaten. De krant nam afstand van die bewoording en noemt de Russische reactie laster en bedreigingen. De journalist wordt verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan mogelijk worden veroordeeld tot 6 jaar in een strafkamp.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. Het Israëlische bruto binnenlands product is in het tweede kwartaal met 15,4% gestegen. Dat is een stuk meer dan economen hadden verwacht. De economie herstelt daarmee van een krimp in het eerste kwartaal, toen Iran raketten en drones afvuurde op Israël en bedrijven tijdelijk sloten. De export van goederen en diensten steeg met 35,2% en was de belangrijkste motor achter het herstel. De Israëlische Centrale Bank verwacht voor dit jaar een economische groei van 4%.
7: Ferrari heeft op een liefdadigheidsveiling een op maat gemaakte elektrische auto verkocht voor $40 miljoen, omgerekend zo'n €35 miljoen. De Ferrari Luce is daarmee de duurste nieuwe auto die ooit op een veiling is verkocht. Het vorige record stond ook op naam van Ferrari. Vorig jaar bracht een gepersonaliseerde Daytona SP3 $26 miljoen op. De Luce, met een reguliere prijs van €550.000, is de eerste volledig elektrische auto van de sportwagenfabrikant. Na de onthulling in mei kreeg Ferrari kritiek op het ontwerp, waarna de aandelenkoers daalde.
8: India wil de productie van vloeibaar petroleumgas flink verhogen. Voor Indiase huishoudens is LPG een belangrijke brandstof om mee te koken. Maar de import raakte verstoord door de blokkade van de Straat van Hormuz. De Indiase regering heeft raffinaderijen en bedrijven opgedragen alle technisch en economisch haalbare maatregelen te nemen om de productie op te voeren tot 63.810 ton per dag. Binnenlandse raffinaderijen hadden de productie al verhoogd tot 54.000 ton per dag, terwijl dat voor de Iran-oorlog nog ongeveer 36.000 ton per dag was. Voor de oorlog haalde India zo'n 90% van zijn LPG uit het Midden-Oosten.
6: Pharmaconcern Organon, betaalbedrijf Adyen en uitgever Wolters Kluwer behoren tot de belangrijkste ontvangers van belastingkorting via de innovatiebox, schrijft het Financiële Dagblad. Zij ontvingen vorig jaar respectievelijk €71 miljoen, €41 miljoen en €27 miljoen korting. De innovatiebox verlaagt de winstbelasting op winst die met innovatieve producten is behaald. De regeling wordt bekritiseerd omdat het meeste voordeel bij een klein aantal bedrijven terechtkomt.
1: Volgens eerder onderzoek van de krant gaat 98% van het belastingvoordeel naar de 10 belangrijkste ontvangers.
9: Duitse bedrijven hebben hun investeringen in de Verenigde Staten flink teruggeschroefd. In de eerste helft van dit jaar daalden de investeringen met bijna 2/3 tot 4,3 miljard euro, het laagste niveau in 3 jaar. Volgens het Duitse Economisch Instituut zijn bedrijven terughoudender geworden door de importheffingen van president Trump. Voor de coronapandemie investeerden Duitse bedrijven gemiddeld bijna 16 miljard euro in de eerste helft van het jaar. Bijna 4 keer zoveel als nu. De EU en de VS sloten vorig jaar zomer een handelsakkoord met een importtarief van 15% op de meeste Europese producten.
1: Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren, die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft tegen SC Heerenveen een voorsprong van 2-0 weggegeven en met 2-2 gelijk gespeeld. Keeper Bernd Klaverboer van Heerenveen werkte de bal in de 7e minuut in eigen doel. Abdellah Ouazzaan maakte er 2-0 van, waarna Jacob Trenskow vlak voor rust de aansluitingstreffer maakte. Maxence Rivera zorgde in de 82e minuut voor de gelijkmaker. Ajax en Heerenveen hebben beide 4 punten uit 2 wedstrijden. Cristiano Ronaldo stopt waarschijnlijk na dit seizoen met voetballen. Dat zegt de 41-jarige Portugees in een interview met het Amerikaanse modeblad Vogue. Ronaldo wil meer tijd met zijn familie doorbrengen, na 25 jaar met veel opofferingen. De 5-voudig winnaar van de Ballon d'Or scoorde in zijn carrière 976 doelpunten. Hij won onder meer 5 keer de Champions League en werd in 2016 Europees kampioen met Portugal. Landskampioen PSV heeft de eerste wedstrijd van het seizoen in de vrouwen-eredivisie gewonnen. De ploeg uit Eindhoven versloeg PEC Zwolle uit met 2-0. Een eigen doelpunt van Inske Wijman in de 90ste minuut en een treffer van Julia Hikkelsberger-Fuller in blessuretijd bezorgde PSV de zege. FC Twente won thuis met 2-1 van de Graafschap en Feyenoord zegevierde met 2-1 bij SC Heerenveen. De vrouwen-eredivisie kent dit seizoen een nieuwe opzet, met 10 clubs die elkaar 3 keer treffen in 27 speelrondes. Steven Berghuis vindt dat het gelijkspel van Ajax tegen SC Heerenveen, 2-2, past bij een ploeg in opbouw. Ajax kwam op een 2-0 voorsprong, maar had het daarna erg lastig toen Heerenveen 1-op-1 durfde te spelen. Berghuis ziet dat Ajax positieve dingen laat zien met een nieuwe trainer en een andere speelwijze dan vorig jaar. Ajax miste de na Paris Saint-Germain vertrokken Mika Gods, die vorig seizoen een aandeel had in bijna de helft van de doelpunten. Berghuis noemt Abdellah Ouazzaan, die een schitterend doelpunt maakte, een groot talent, maar geen echte buitenspeler. Bondscoach Jeroen Delmee is tevreden over de eerste wedstrijd van de Nederlandse hockeyers op het WK. Oranje won met 5-1 van Nieuw-Zeeland door doelpunten van Chep, Hoedemakers 2 keer, Duco Telgenkamp, Thierry Brinkman en Koen Bijen. Delmee is vooral blij met het samenspel tussen de spitsen en hoe de ploeg rustig bleef na de achterstand. Na rust gooide Oranje de schroom van zich af en begon lekker te combineren. Delmee wil zijn team verder voorbereiden op het verdedigen van hoge ballen voor de wedstrijd tegen Argentinië. Hockeyer Duco Telgenkamp vond dat Nederland een beetje pit nodig had bij de 1-0 achterstand tegen Nieuw-Zeeland. Telgenkamp schoot Oranje zelf op voorsprong bij de 5-1 zege. Hij zag de ruimte voor het schot en hoorde iemand hard schieten roepen. De 24-jarige hockeyer geniet van zijn eerste WK-wedstrijd en zijn eerste eindtoernooi na de benutte shootout in de Olympische finale in Parijs. Tegen Argentinië wil hij ook goed beginnen en heeft hij vertrouwen in de kwaliteiten van de ploeg.
10: Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond half bewolkt en op de meeste plekken droog. Alleen op de Waddeneilanden kan het aan het begin van de avond nog licht regenen. De wind is zwak. Vannacht trekt vanaf het noordwesten regen binnen. Het wordt tussen de 13 graden in het noordoosten en 17 graden in het zuidwesten. De wind waait zwak tot matig uit het westen. Aan de kust en op het IJsselmeer iets krachtiger uit het noordwesten. Morgen begint bewolkt met regen, maar in de loop van de ochtend wordt het droger. Een enkele bui blijft mogelijk. Middags overdag overwegend bewolkt, vooral in het noorden nog een bui. Het wordt tussen de 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. De wind komt uit het noordwesten, overwegend matig. Er zijn geen waarschuwingen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Bentelo in Overijssel is zondagmiddag een deel van de gevel van een schuur uitgeblazen door een rookgasexplosie bij een brand. Door de klap raakte een naastgelegen schuur beschadigd. In het pand aan de Suutersweg waar de brand uitbrak is een partyservicebedrijf gevestigd. Bij het incident raakte niemand gewond. Het getroffen pand is grotendeels uitgebrand en even voor 6:30 s'avonds werden de laatste brandhaarden geblust.
13: In Lelystad is zaterdagavond een dode aangetroffen in een woning aan de Groene Velden. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar wil nog niet zeggen waarom. Bij een nabijgelegen volkstuinencomplex stonden meerdere politieauto's en vloog een politiehelikopter rond, mogelijk op zoek naar een persoon. Die inzet was onderdeel van het onderzoek naar de overleden persoon. Volgens Omroep Flevoland was de overleden persoon een bewoner van een woonzorglocatie voor mensen met dementie.
14: De politie in Enschede heeft een skinnybike in beslag genomen die 120 km per uur kon. Zaterdagavond trof de politie een groep jongeren aan op fat- en skinnybikes. Eén van hen probeerde te vluchten via het gras, maar werd aangehouden. Zijn skinnybike had geen ketting en bleek bij een test 120 km per uur te halen. Het voertuig wordt vernietigd en de bestuurder krijgt een forse bekeuring.
15: De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden na een schietincident zondagmiddag in Rotterdam-West. Rond 11:45 kwamen er meerdere meldingen binnen van schoten bij de Eerste Middellandstraat. Agenten troffen ter plaatse meerdere hulzen en een vuurwapen aan. De verdachte werd rond 3:00 middags op de A4 bij Nieuw-Vennep aan de kant gezet en aangehouden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.
16: Op de N307 bij Dronten is zondag een motorrijder om het leven gekomen. De motorrijder botste rond 12:00 middags achterop een personenauto. De inzittenden van de auto raakten niet gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en vraagt mensen die meer informatie of beelden hebben om zich te melden.
17: De Rijksuniversiteit Groningen heeft samen met tientallen vogelliefhebbers onderzocht hoe vogels reageerden op de zonsverduistering van afgelopen woensdag. Op 42 plekken in Noord-Nederland werden slimme kastjes geplaatst die automatisch vogelgezang vastleggen en soorten detecteren. Uit de eerste resultaten blijkt dat met name meesachtigen en duiven zich gingen verstoppen tijdens de eclips. Bij mezen daalde het aantal registraties met 45%. Bij duiven en tortels zelfs met 51%. Kraaien en hun soortgenoten reageerden juist door massaal op te vliegen naar hun slaapplaatsen.
18: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg.
19: Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
20: Nu het buitenlands nieuws. De natuurbrand in het Duitse Hürtgenwald is onder controle. Zondag waren nog enkele honderden brandweermensen bezig met blussen. Het getroffen gebied is omringd door een brandwerende strook, waardoor de vlammen zich niet verder kunnen verspreiden. De meeste van de ongeveer 2000 bewoners die het gebied eerder moesten verlaten, konden terugkeren naar hun huizen. De politie in Keulen onderzoekt de oorzaak van de brand, de grootste natuurbrand in de geschiedenis van de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen.
21: Honderden migranten demonstreren op het strand van de Spaanse exclave Ceuta. Ze vragen de Spaanse autoriteiten om asiel en willen niet terug naar Marokko. De demonstranten maken deel uit van de circa 5000 tot 8000 mensen die zich nog in Ceuta bevinden na de massale grensoversteek van 2 weken geleden. Ze leven in slechte omstandigheden, slapen aan zee en mogen van de politie het stadscentrum niet in. Volgens de lokale zorgautoriteit zijn er verschillende ziektes uitgebroken, zoals infectieuze diarree en schurft.
22: De ministers van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Egypte, Saoedi-Arabië, Jordanië, Turkije, Indonesië en Pakistan veroordelen Israël omdat het een vredesplan voor Gaza afwijst. Het gaat om een plan van de Vredesraad van president Trump dat Hamas wel heeft goedgekeurd. Zondag zou Trumps gezant en schoonzoon Jared Kushner vertegenwoordigers van Hamas spreken in Egypte om het vastgelopen plan vlot te trekken. De landen beschuldigen Israël ervan de inspanningen voor een rechtvaardige en duurzame vrede te ondermijnen en roepen de VS op druk uit te oefenen zodat het plan wordt uitgevoerd.
23: De Amerikaanse gezant Jared Kushner ontmoet in Egypte Hamas-leiders om te praten over het vredesplan voor Gaza. Volgens nieuwssite Axios heeft Kushner hen aangespoord hun ontwapeningsverplichting na te komen. Bij de bijeenkomst waren ook de hoge vertegenwoordiger van de Vredesraad, Nikolai Mladenov, en voormalig Britse premier Tony Blair aanwezig. Later deze week reist Kushner door naar Israël voor gesprekken met onder meer premier Benjamin Netanyahu. Israël benadrukt dat het zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas ontwapend is.
24: Op het Griekse eiland Salamina, vlakbij Athene, zijn 2 mensen omgekomen door natuurbranden. 9 anderen zijn behandeld aan brandwonden. De branden woeden bij 2 populaire badplaatsen in het zuiden en oosten van het eiland, waar ongeveer 37.000 mensen wonen. 200 brandweerlieden proberen de vlammen te blussen met hulp van vliegtuigen en helikopters, maar de sterke wind bemoeilijkt het werk. Honderden bewoners zijn geëvacueerd.
25: De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Hij wordt vervolgd vanwege een vraag die hij tijdens een persconferentie aan de Oekraïense president Zelensky stelde. De journalist vroeg wat Europeanen konden doen om Oekraïne te helpen met het doden van zoveel mogelijk Russische soldaten. De krant nam afstand van die bewoording en noemt de Russische reactie laster en bedreigingen. De journalist wordt verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan mogelijk worden veroordeeld tot 6 jaar in een strafkamp.
26: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
19: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
27: En nu het economisch nieuws.
28: Het Israëlische bruto binnenlands product is in het tweede kwartaal met 15,4% gestegen. Dat is een stuk meer dan economen hadden verwacht. De economie herstelt daarmee van een krimp in het eerste kwartaal, toen Iran raketten en drones afvuurde op Israël en bedrijven tijdelijk sloten. De export van goederen en diensten steeg met 35,2% en was de belangrijkste motor achter het herstel. De Israëlische Centrale Bank verwacht voor dit jaar een economische groei van 4%.
0: Ferrari heeft op een liefdadigheidsveiling een op maat gemaakte elektrische auto verkocht voor $40 miljoen, omgerekend zo'n €35 miljoen. De Ferrari Luce is daarmee de duurste nieuwe auto die ooit op een veiling is verkocht. Het vorige record stond ook op naam van Ferrari. Vorig jaar bracht een gepersonaliseerde Daytona SP3 $26 miljoen op. De Luce, met een reguliere prijs van €550.000, is de eerste volledig elektrische auto van de sportwagenfabrikant. Na de onthulling in mei kreeg Ferrari kritiek op het ontwerp, waarna de aandelenkoers daalde.
1: India wil de productie van vloeibaar petroleumgas flink verhogen. Voor Indiase huishoudens is LPG een belangrijke brandstof om mee te koken. Maar de import raakte verstoord door de blokkade van de Straat van Hormuz. De Indiase regering heeft raffinaderijen en bedrijven opgedragen alle technisch en economisch haalbare maatregelen te nemen om de productie op te voeren tot 63.810 ton per dag. Binnenlandse raffinaderijen hadden de productie al verhoogd tot 54.000 ton per dag, terwijl dat voor de Iran-oorlog nog ongeveer 36.000 ton per dag was. Voor de oorlog haalde India zo'n 90% van zijn LPG uit het Midden-Oosten.
2: Pharmaconcern Organon, betaalbedrijf Adyen en uitgever Wolters Kluwer behoren tot de belangrijkste ontvangers van belastingkorting via de Innovatiebox, schrijft het Financiële Dagblad. Zij ontvingen vorig jaar respectievelijk €71 miljoen, €41 miljoen en €27 miljoen korting. De Innovatiebox verlaagt de winstbelasting op winst die met innovatieve producten is behaald. De regeling wordt bekritiseerd omdat het meeste voordeel bij een klein aantal bedrijven terechtkomt. Volgens eerder onderzoek van de krant gaat 98% van het belastingvoordeel naar de 10 belangrijkste ontvangers.
3: Duitse bedrijven hebben hun investeringen in de Verenigde Staten flink teruggeschroefd. In de eerste helft van dit jaar daalden de investeringen met bijna 2/3 tot €4,3 miljard, het laagste niveau in 3 jaar. Volgens het Duitse Economisch Instituut zijn bedrijven terughoudender geworden door de importheffingen van president Trump. Voor de coronapandemie investeerden Duitse bedrijven gemiddeld bijna €16 miljard in de eerste helft van het jaar, bijna 4 keer zoveel als nu. De EU en de VS sloten vorig jaar zomer een handelsakkoord met een importtarief van 15% op de meeste Europese producten.
6: Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren, die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. Hockeyer Duco Telgekant vond dat Nederland een beetje pit nodig had bij de 1-0 achterstand tegen Nieuw-Zeeland. Telgekamp schoot Oranje zelf op voorsprong bij de 5-1 zege. Hij zag de ruimte voor het schot en hoorde iemand hard schieten roepen. De 24-jarige hockeyer geniet van zijn eerste WK-wedstrijd en zijn eerste eindtoernooi na de benutte shootout in de Olympische finale in Parijs. Tegen Argentinië wil hij ook goed beginnen en heeft hij vertrouwen in de kwaliteiten van de ploeg. Steven Berghuis vindt dat het gelijkspel van Ajax tegen SC Heerenveen, 2-2, past bij een ploeg in opbouw. Ajax kwam op een 2-0 voorsprong, maar had het daarna erg lastig toen Heerenveen 1-op-1 durfde te spelen. Berghuis ziet dat Ajax positieve dingen laat zien met een nieuwe trainer en een andere speelwijze dan vorig jaar. Ajax miste de na Paris Saint-Germain vertrokken Mika Gods, die vorig seizoen een aandeel had in bijna de helft van de doelpunten. Berghuis noemt Abdellah Ouazzan, die een schitterend doelpunt maakte, een groot talent, maar geen echte buitenspeler.
4: Ajax-trainer Michel Sanchez zag dat zijn ploeg energie miste in de tweede helft van het thuisduel met SC Heerenveen. Dat eindigde in 2-2. Hij weet niet precies hoe dat komt, maar denkt dat het mogelijk komt door de vele wedstrijden van de afgelopen weken. Na rust verloor Ajax de controle over de wedstrijd en kon het team geen druk meer zetten. Michel haat deze periode van het seizoen, omdat je nog niet weet waar je aan toe bent en spelers ziet vertrekken, zoals sterspeler Mika Gods, die naar Paris Saint-Germain gaat. Ajax is op zoek naar een snelle linksbuiten, rechtsbuiten en een verdedigende middenvelder om snel een team samen te stellen dat prijzen kan winnen. Jori Baas vindt dat hij te weinig speelt bij Ajax en wil eigenlijk alles spelen. Sinds de komst van Daley Blind zit hij vaker op de bank, omdat Blind vaak de voorkeur krijgt in Europese duels. Baas speelde wel tegen PEC Zwolle en Heerenveen, maar miste wedstrijden door de weeks. Hij overweegt geen transfer, maar is niet blij als hij niet speelt. Trainer Michel Sanchez heeft vaker aangegeven dat Baas en Blind samen in het centrum van de defensie kunnen spelen, maar vooralsnog geniet Aaron Bouwman de voorkeur als rechtercentrale verdediger. Nederland is op de Europese kampioenschappen zwemmen in Parijs als zevende geëindigd op de 4x100 meter wisselslag. Maaike de Waard, Marit Steenbergen, Tessa Gielen en Milou van Wijk slaagden er niet in om mee te strijden om de medailles. Groot-Brittannië won het goud, Italië pakte zilver en de Russinnen onder neutrale vlag werden derde. Nederland sluit het toernooi af met 2 gouden en 7 zilveren medailles, waaronder goud voor Steenbergen op de 100 meter vrije slag en voor de estafetteploeg op de 4x100 meter vrije slag. Heerenveen-trainer Robin Veldman was tevreden na het gelijkspel tegen Ajax. Dat eindigde in 2-2. Hij zag dat zijn ploeg na rust de arena stil kreeg. En dan weet je dat je goed bezig bent, zegt hij. Veldman erkende dat Ajax terecht op een 2-0 voorsprong kwam, omdat Heerenveen niet deed wat was afgesproken. Na rust toonde Heerenveen wel lef en speelde het overal op het veld 1-1, waardoor Ajax werd gedwongen te reageren en dat ging ze niet goed af. Veldman ziet dat de traditionele top 3 in de Eredivisie steeds meer weerstand krijgt en wordt uitgedaagd. Dit was het laatste sportnieuws.
9: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond half bewolkt en op de meeste plekken droog. Alleen op de Waddeneilanden kan het aan het begin van de avond nog licht regenen. De wind is zwak. Vannacht trekt vanaf het noordwesten regen binnen. Het wordt tussen de 13 graden in het noordoosten en 17 graden in het zuidwesten. De wind waait zwak tot matig uit het westen. Aan de kust en op het IJsselmeer iets krachtiger uit het noordwesten. Morgen begint bewolkt met regen, maar in de loop van de ochtend wordt het droger. Een enkele bui blijft mogelijk. Middags overdag overwegend bewolkt. Vooral in het noorden nog een bui. Het wordt tussen de 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. De wind komt uit het noordwesten, overwegend matig. Er zijn geen waarschuwingen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Bentelo in Overijssel is zondagmiddag een deel van de gevel van een schuur uitgeblazen door een rookgasexplosie bij een brand. Door de klap raakte een naastgelegen schuur beschadigd. In het pand aan de Suutersweg waar de brand uitbrak is een partyservicebedrijf gevestigd. Bij het incident raakte niemand gewond. Het getroffen pand is grotendeels uitgebrand en even voor 6:30 s'avonds werden de laatste brandhaarden geblust.
13: In Lelystad is zaterdagavond een dode aangetroffen in een woning aan de Groene Velden. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar wil nog niet zeggen waarom. Bij een nabijgelegen volkstuinencomplex stonden meerdere politieauto's en vloog een politiehelikopter rond, mogelijk op zoek naar een persoon. Die inzet was onderdeel van het onderzoek naar de overleden persoon. Volgens Omroep Flevoland was de overleden persoon een bewoner van een woonzorglocatie voor mensen met dementie.
14: De politie in Enschede heeft een skinnybike in beslag genomen die 120 km per uur kon. Zaterdagavond trof de politie een groep jongeren aan op fat- en skinnybikes. Een van hen probeerde te vluchten via het gras, maar werd aangehouden. Zijn skinnybike had geen ketting en bleek bij een test 120 km per uur te halen. Het voertuig wordt vernietigd en de bestuurder krijgt een forse bekeuring. De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden na een schietincident zondagmiddag in Rotterdam-West. Rond 11:45 kwamen er meerdere meldingen binnen van schoten bij de Eerste Middellandstraat. Agenten troffen ter plaatse meerdere hulzen en een vuurwapen aan. De verdachte werd rond 3:00 middags op de A4 bij Nieuw-Vennep aan de kant gezet en aangehouden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.
15: Op de N307 bij Dronten is zondag een motorrijder om het leven gekomen. De motorrijder botste rond 12:00 middags achterop een personenauto. De inzittenden van de auto raakten niet gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en vraagt mensen die meer informatie of beelden hebben om zich te melden.
16: De Rijksuniversiteit Groningen heeft samen met tientallen vogelliefhebbers onderzocht hoe vogels reageerden op de zonsverduistering van afgelopen woensdag. Op 42 plekken in Noord-Nederland werden slimme kastjes geplaatst die automatisch vogelgezang vastleggen en soorten detecteren. Uit de eerste resultaten blijkt dat met name meesachtigen en duiven zich gingen verstoppen tijdens de eclips. Bij mezen daalde het aantal registraties met 45%. Bij duiven en tortels zelfs met 51%. Kraaien en hun soortgenoten reageerden juist door massaal op te vliegen naar hun slaapplaatsen.
17: Dit was het Binnenlands Nieuws.
18: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
20: Nu het buitenlands nieuws. De natuurbrand in het Duitse Hürtgenwald is onder controle. Zondag waren nog enkele honderden brandweermensen bezig met blussen. Het getroffen gebied is omringd door een brandwerende strook, waardoor de vlammen zich niet verder kunnen verspreiden. De meeste van de ongeveer 2000 bewoners die het gebied eerder moesten verlaten, konden terugkeren naar hun huizen. De politie in Keulen onderzoekt de oorzaak van de brand. De grootste natuurbrand in de geschiedenis van de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen.
21: Honderden migranten demonstreren op het strand van de Spaanse exclave Ceuta. Ze vragen de Spaanse autoriteiten om asiel en willen niet terug naar Marokko. De demonstranten maken deel uit van de circa 5000 tot 8000 mensen die zich nog in Ceuta bevinden na de massale grensoversteek van 2 weken geleden. Ze leven in slechte omstandigheden, slapen aan zee en mogen van de politie het stadscentrum niet in. Volgens de lokale zorgautoriteit zijn er verschillende ziektes uitgebroken, zoals infectieuze diarree en schurft.
22: De ministers van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Egypte, Saoedi-Arabië, Jordanië, Turkije, Indonesië en Pakistan veroordelen Israël omdat het een vredesplan voor Gaza afwijst. Het gaat om een plan van de Vredesraad van president Trump dat Hamas wel heeft goedgekeurd. Zondag zou Trumps gezant en schoonzoon Jared Kushner vertegenwoordigers van Hamas spreken in Egypte om het vastgelopen plan vlot te trekken. De landen beschuldigen Israël ervan de inspanningen voor een rechtvaardige en duurzame vrede te ondermijnen en roepen de VS op druk uit te oefenen zodat het plan wordt uitgevoerd.
23: De Amerikaanse gezant Jared Kushner ontmoet in Egypte Hamas-leiders om te praten over het vredesplan voor Gaza. Volgens nieuwssite Axios heeft Kushner hen aangespoord hun ontwapeningsverplichting na te komen. Bij de bijeenkomst waren ook de hoge vertegenwoordiger van de Vredesraad, Nikolai Mladenov, en voormalig Britse premier Tony Blair aanwezig.
0: Later deze week reist Kushner door naar Israël voor gesprekken met onder meer premier Benjamin Netanyahu. Israël benadrukt dat het zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas ontwapend is.
1: Op het Griekse eiland Salamina, vlakbij Athene, zijn 2 mensen omgekomen door natuurbranden. 9 anderen zijn behandeld aan brandwonden. De branden woeden bij 2 populaire badplaatsen in het zuiden en oosten van het eiland, waar ongeveer 37.000 mensen wonen. 200 brandweerlieden proberen de vlammen te blussen met hulp van vliegtuigen en helikopters, maar de sterke wind bemoeilijkt het werk. Honderden bewoners zijn geëvacueerd.
2: De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Hij wordt vervolgd vanwege een vraag die hij tijdens een persconferentie aan de Oekraïnse president Zelensky stelde. De journalist vroeg wat Europeanen konden doen om Oekraïne te helpen met het doden van zoveel mogelijk Russische soldaten. De krant nam afstand van die bewoording en noemt de Russische reactie laster en bedreigingen. De journalist wordt verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan mogelijk worden veroordeeld tot 6 jaar in een strafkamp.
19: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
24: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
25: En nu het economisch nieuws. Het Israëlische bruto binnenlands product is in het tweede kwartaal met 15,4% gestegen. Dat is een stuk meer dan economen hadden verwacht. De economie herstelt daarmee van een krimp in het eerste kwartaal, toen Iran raketten en drones afvuurde op Israël en bedrijven tijdelijk sloten. De export van goederen en diensten steeg met 35,2% en was de belangrijkste motor achter het herstel. De Israëlische Centrale Bank verwacht voor dit jaar een economische groei van 4%.
26: Ferrari heeft op een liefdadigheidsveiling een op maat gemaakte elektrische auto verkocht voor $40 miljoen, omgerekend zo'n €35 miljoen. De Ferrari Luce is daarmee de duurste nieuwe auto die ooit op een veiling is verkocht. Het vorige record stond ook op naam van Ferrari. Vorig jaar bracht een gepersonaliseerde Daytona SP3 $26 miljoen op. De Luce, met een reguliere prijs van €550.000, is de eerste volledig elektrische auto van de sportwagenfabrikant. Na de onthulling in mei kreeg Ferrari kritiek op het ontwerp, waarna de aandelenkoers daalde.
27: India wil de productie van vloeibaar petroleumgas flink verhogen. Voor Indiase huishoudens is LPG een belangrijke brandstof om mee te koken. Maar de import raakte verstoord door de blokkade van de Straat van Hormuz. De Indiase regering heeft raffinaderijen en bedrijven opgedragen alle technisch en economisch haalbare maatregelen te nemen om de productie op te voeren tot 63.810 ton per dag. Binnenlandse raffinaderijen hadden de productie al verhoogd tot 54.000 ton per dag, terwijl dat voor de Iran-oorlog nog ongeveer 36.000 ton per dag was. Voor de oorlog haalde India zo'n 90% van zijn LPG uit het Midden-Oosten.
28: Pharmaconcern Organon, betaalbedrijf Adyen en uitgever Wolters Kluwer behoren tot de belangrijkste ontvangers van belastingkorting via de innovatiebox, schrijft het Financiële Dagblad. Zij ontvingen vorig jaar respectievelijk €71 miljoen, €41 miljoen en €27 miljoen korting. De innovatiebox verlaagt de winstbelasting op winst die met innovatieve producten is behaald. De regeling wordt bekritiseerd omdat het meeste voordeel bij een klein aantal bedrijven terechtkomt. Volgens eerder onderzoek van de krant gaat 98% van het belastingvoordeel naar de 10 belangrijkste ontvangers.
29: Duitse bedrijven hebben hun investeringen in de Verenigde Staten flink teruggeschroefd. In de eerste helft van dit jaar daalden de investeringen met bijna 2/3 tot €4,3 miljard, het laagste niveau in 3 jaar. Volgens het Duitse Economisch Instituut zijn bedrijven terughoudender geworden door de importheffingen van president Trump.
3: Voor de coronapandemie investeerden Duitse bedrijven gemiddeld bijna 16 miljard euro in de eerste helft van het jaar. Bijna 4 keer zoveel als nu. De EU en de VS sloten vorig jaar zomer een handelsakkoord met een importtarief van 15% op de meeste Europese producten.

0: samen trainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Hockeyer Duco Telgekant vond dat Nederland een beetje pit nodig had bij de 1-0 achterstand tegen Nieuw-Zeeland. Telgekamp schoot Oranje zelf op voorsprong bij de 5-1 zege. Hij zag de ruimte voor het schot en hoorde iemand hard schieten roepen. De 24-jarige hockeyer geniet van zijn eerste WK-wedstrijd en zijn eerste eindtoernooi na de benutte shootout in de Olympische finale in Parijs. Tegen Argentinië wil hij ook goed beginnen en heeft hij vertrouwen in de kwaliteiten van de ploeg. Steven Berghuis vindt dat het gelijkspel van Ajax tegen SC Heerenveen, 2-2, past bij een ploeg in opbouw. Ajax kwam op een 2-0 voorsprong, maar had het daarna erg lastig toen Heerenveen 1-op-1 durfde te spelen. Berghuis ziet dat Ajax positieve dingen laat zien met een nieuwe trainer en een andere speelwijze dan vorig jaar. Ajax miste de na Paris Saint-Germain vertrokken Mika Gods, die vorig seizoen een aandeel had in bijna de helft van de doelpunten. Berghuis noemt Abdellah Ouazzan, die een schitterend doelpunt maakte, een groot talent, maar geen echte buitenspeler. Ajax-trainer Michel Sanchez zag dat zijn ploeg energie miste in de tweede helft van het thuisduel met SC Heerenveen, dat eindigde in 2-2. Hij weet niet precies hoe dat komt, maar denkt dat het mogelijk komt door de vele wedstrijden van de afgelopen weken. Na rust verloor Ajax de controle over de wedstrijd en kon het team geen druk meer zetten. Michel haat deze periode van het seizoen, omdat je nog niet weet waar je aan toe bent en spelers ziet vertrekken, zoals sterspeler Mika Gods, die naar Paris Saint-Germain gaat. Ajax is op zoek naar een snelle linksbuiten, rechtsbuiten en een verdedigende middenvelder om snel een team samen te stellen dat prijzen kan winnen. Jori Baas vindt dat hij te weinig speelt bij Ajax en wil eigenlijk alles spelen. Sinds de komst van Daley Blind zit hij vaker op de bank, omdat Blind vaak de voorkeur krijgt in Europese duels. Baas speelde wel tegen PEC Zwolle en Heerenveen, maar miste wedstrijden door de weeks. Hij overweegt geen transfer, maar is niet blij als hij niet speelt. Trainer Michel Sanchez heeft vaker aangegeven dat Baas en Blind samen in het centrum van de defensie kunnen spelen, maar vooralsnog geniet Aaron Bouwman de voorkeur als rechtercentrale verdediger. Nederland is op de Europese kampioenschappen zwemmen in Parijs als zevende geëindigd op de 4x100 meter wisselslag. Maaike de Waard, Marit Steenbergen, Tessa Gielen en Milou van Wijk slaagden er niet in om mee te strijden om de medailles. Groot-Brittannië won het goud, Italië pakte zilver en de Russinnen onder neutrale vlag werden derde. Nederland sluit het toernooi af met 2 gouden en 7 zilveren medailles, waaronder goud voor Steenbergen op de 100 meter vrije slag en voor de estafetteploeg op de 4x100 meter vrije slag. Heerenveen-trainer Robin Veldman was tevreden na het gelijkspel tegen Ajax. Dat eindigde in 2-2. Hij zag dat zijn ploeg na rust de arena stil kreeg. En dan weet je dat je goed bezig bent, zegt hij. Veldman erkende dat Ajax terecht op een 2-0 voorsprong kwam, omdat Heerenveen niet deed wat was afgesproken. Na rust toonde Heerenveen wel lef en speelde het overal op het veld 1-1, waardoor Ajax werd gedwongen te reageren en dat ging ze niet goed af. Veldman ziet dat de traditionele top 3 in de Eredivisie steeds meer weerstand krijgt en wordt uitgedaagd. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond half bewolkt en meestal droog. Alleen op de Waddeneilanden kan er nog wat lichte regen vallen. Er staat weinig wind. Vannacht trekt van het noordwesten uit regen over het land. Het wordt tussen de 13 en 17 graden. De wind is zwak tot matig. Aan de kust en op het IJsselmeer iets krachtiger. Morgenochtend eerst bewolkt met regen. Later wordt het op de meeste plaatsen droog. Middags overwegend bewolkt. Vooral in het noorden nog een enkele bui. De temperatuur komt uit tussen de 19 graden in het noorden en rond de 23 graden in het zuiden. De wind waait matig uit het noordwesten.

0: avond veel bewolking, maar droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Bentelo in Overijssel is zondagmiddag een deel van de gevel van een schuur uitgeblazen door een rookgasexplosie bij een brand. Door de klap raakte een naastgelegen schuur beschadigd. In het pand aan de Suutersweg waar de brand uitbrak is een partyservicebedrijf gevestigd. Bij het incident raakte niemand gewond. Het getroffen pand is grotendeels uitgebrand en even voor 6:30 s'avonds werden de laatste brandhaarden geblust. In Lelystad is zaterdagavond een dode aangetroffen in een woning aan de Groene Velden. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar wil nog niet zeggen waarom. Bij een nabijgelegen volkstuinencomplex stonden meerdere politieauto's en vloog een politiehelikopter rond, mogelijk op zoek naar een persoon. Die inzet was onderdeel van het onderzoek naar de overleden persoon. Volgens Omroep Flevoland was de overleden persoon een bewoner van een woonzorglocatie voor mensen met dementie. De politie in Enschede heeft een skinnybike in beslag genomen die 120 km per uur kon. Zaterdagavond trof de politie een groep jongeren aan op fat- en skinnybikes. Een van hen probeerde te vluchten via het gras, maar werd aangehouden. Zijn skinnybike had geen ketting en bleek bij een test 120 km per uur te halen. Het voertuig wordt vernietigd en de bestuurder krijgt een forse bekeuring. De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden na een schietincident zondagmiddag in Rotterdam-West. Rond 11:45 kwamen er meerdere meldingen binnen van schoten bij de Eerste Middellandstraat. Agenten troffen ter plaatse meerdere hulzen en een vuurwapen aan. De verdachte werd rond 3:00 middags op de A4 bij Nieuw-Vennep aan de kant gezet en aangehouden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Op de N307 bij Dronten is zondag een motorrijder om het leven gekomen. De motorrijder botste rond 12:00 middags achterop een personenauto. De inzittenden van de auto raakten niet gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en vraagt mensen die meer informatie of beelden hebben om zich te melden. De Rijksuniversiteit Groningen heeft samen met tientallen vogelliefhebbers onderzocht hoe vogels reageerden op de zonsverduistering van afgelopen woensdag. Op 42 plekken in Noord-Nederland werden slimme kastjes geplaatst die automatisch vogelgezang vastleggen en soorten detecteren. Uit de eerste resultaten blijkt dat met name meesachtigen en duiven zich gingen verstoppen tijdens de eclips. Bij mezen daalde het aantal registraties met 45%. Bij duiven en tortels zelfs met 51%. Kraaien en een soortgenoten reageerden juist door massaal op te vliegen naar hun slaapplaatsen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De natuurbrand in het Duitse Hürtgenwald is onder controle. Zondag waren nog enkele honderden brandweermensen bezig met blussen. Het getroffen gebied is omringd door een brandwerende strook, waardoor de vlammen zich niet verder kunnen verspreiden. De meeste van de ongeveer 2000 bewoners die het gebied eerder moesten verlaten, konden terugkeren naar hun huizen. De politie in Keulen onderzoekt de oorzaak van de brand. De grootste natuurbrand in de geschiedenis van de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Honderden migranten demonstreren op het strand van de Spaanse exclave Ceuta. Ze vragen de Spaanse autoriteiten om asiel en willen niet terug naar Marokko. De demonstranten maken deel uit van de circa 5000 tot 8000 mensen die zich nog in Ceuta bevinden na de massale grensoversteek van 2 weken geleden. Ze leven in slechte omstandigheden, slapen aan zee en mogen van de politie het stadscentrum niet in. Volgens de lokale zorgautoriteit zijn er verschillende ziektes uitgebroken, zoals infectieuze diarree en schurft. De ministers van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Egypte, Saoedi-Arabië, Jordanië, Turkije, Indonesië en Pakistan veroordelen Israël omdat het een vredesplan voor Gaza afwijst. Het gaat om een plan van de Vredesraad van president Trump dat Hamas wel heeft goedgekeurd. Zondag zou Trumps gezant en schoonzoon Jared Kushner vertegenwoordigers van Hamas spreken in Egypte om het vastgelopen plan vlot te trekken. De landen beschuldigen Israël ervan de inspanningen voor een rechtvaardige en duurzame vrede te ondermijnen en roepen de VS op druk uit te oefenen zodat het plan wordt uitgevoerd. De Amerikaanse gezant Jared Kushner ontmoet in Egypte Hamas-leiders om te praten over het vredesplan voor Gaza. Volgens nieuwssite Axios heeft Kushner hen aangespoord hun ontwapeningsverplichting na te komen. Bij de bijeenkomst waren ook de hoge vertegenwoordiger van de Vredesraad, Nikolai Mladenov, en voormalig Britse premier Tony Blair aanwezig. Later deze week reist Kushner door naar Israël voor gesprekken met onder meer premier Benjamin Netanyahu. Israël benadrukt dat het zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas ontwapend is. Op het Griekse eiland Salamina, vlakbij Athene, zijn 2 mensen omgekomen door natuurbranden. 9 anderen zijn behandeld aan brandwonden. De branden woeden bij 2 populaire badplaatsen in het zuiden en oosten van het eiland, waar ongeveer 37.000 mensen wonen. 200 brandweerlieden proberen de vlammen te blussen met hulp van vliegtuigen en helikopters, maar de sterke wind bemoeilijkt het werk. Honderden bewoners zijn geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Hij wordt vervolgd vanwege een vraag die hij tijdens een persconferentie aan de Oekraïnse president Zelensky stelde. De journalist vroeg wat Europeanen konden doen om Oekraïne te helpen met het doden van zoveel mogelijk Russische soldaten. De krant nam afstand van die bewoording en noemt de Russische reactie laster en bedreigingen. De journalist wordt verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan mogelijk worden veroordeeld tot 6 jaar in een strafkamp. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Het Israëlische bruto binnenlands product is in het tweede kwartaal met 15,4% gestegen. Dat is een stuk meer dan economen hadden verwacht. De economie herstelt daarmee van een krimp in het eerste kwartaal, toen Iran raketten en drones afvuurde op Israël en bedrijven tijdelijk sloten. De export van goederen en diensten steeg met 35,2% en was de belangrijkste motor achter het herstel. De Israëlische Centrale Bank verwacht voor dit jaar een economische groei van 4%. Ferrari heeft op een liefdadigheidsveiling een op maat gemaakte elektrische auto verkocht voor $40 miljoen, omgerekend zo'n €35 miljoen. De Ferrari Luce is daarmee de duurste nieuwe auto die ooit op een veiling is verkocht. Het vorige record stond ook op naam van Ferrari. Vorig jaar bracht een gepersonaliseerde Daytona SP3 $26 miljoen op. De Luce, met een reguliere prijs van €550.000, is de eerste volledig elektrische auto van de sportwagenfabrikant. Na de onthulling in mei kreeg Ferrari kritiek op het ontwerp, waarna de aandelenkoers daalde. India wil de productie van vloeibaar petroleumgas flink verhogen. Voor Indiase huishoudens is LPG een belangrijke brandstof om mee te koken. Maar de import raakte verstoord door de blokkade van de Straat van Hormuz. De Indiase regering heeft raffinaderijen en bedrijven opgedragen alle technisch en economisch haalbare maatregelen te nemen om de productie op te voeren tot 63.810 ton per dag. Binnenlandse raffinaderijen hadden de productie al verhoogd tot 54.000 ton per dag, terwijl dat voor de Iran-oorlog nog ongeveer 36.000 ton per dag was. Voor de oorlog haalde India zo'n 90% van zijn LPG uit het Midden-Oosten. Farmaconcern Organon, betaalbedrijf Adyen en uitgever Wolters Kluwer behoren tot de belangrijkste ontvangers van belastingkorting via de Innovatiebox, schrijft het Financiële Dagblad. Zij ontvingen vorig jaar respectievelijk 71 miljoen euro, 41 miljoen euro en 27 miljoen euro korting. De Innovatiebox verlaagt de winstbelasting op winst die met innovatieve producten is behaald. De regeling wordt bekritiseerd omdat het meeste voordeel bij een klein aantal bedrijven terechtkomt. Volgens eerder onderzoek van de krant gaat 98% van het belastingvoordeel naar de 10 belangrijkste ontvangers. Duitse bedrijven hebben hun investeringen in de Verenigde Staten flink teruggeschroefd. In de eerste helft van dit jaar daalden de investeringen met bijna 2/3 tot 4,3 miljard euro, het laagste niveau in 3 jaar. Volgens het Duitse Economisch Instituut zijn bedrijven terughoudender geworden door de importheffingen van president Trump. Voor de coronapandemie investeerden Duitse bedrijven gemiddeld bijna 16 miljard euro in de eerste helft van het jaar, bijna 4 keer zoveel als nu. De EU en de VS sloten vorig jaar zomer een handelsakkoord met een importtarief van 15% op de meeste Europese producten. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren, die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Jori Baas vindt dat hij te weinig speelt bij Ajax en wil eigenlijk alles spelen. Sinds de komst van Daley Blind zit hij vaker op de bank, omdat Blind vaak de voorkeur krijgt in Europese duels. Baas speelde wel tegen PEC Zwolle en Heerenveen, maar miste wedstrijden door de weeks. Hij overweegt geen transfer, maar is niet blij als hij niet speelt. Trainer Michel Sanchez heeft vaker aangegeven dat Baas en Blind samen in het centrum van de defensie kunnen spelen, maar vooralsnog geniet Aaron Bouwman de voorkeur als rechtercentrale verdediger. Heerenveen-trainer Robin Veldman was tevreden na het gelijkspel tegen Ajax. Dat eindigde in 2-2. Hij zag dat zijn ploeg na rust de arena stil kreeg. En dan weet je dat je goed bezig bent, zegt hij. Veldman erkende dat Ajax terecht op een 2-0 voorsprong kwam, omdat Heerenveen niet deed wat was afgesproken. Na rust toonde Heerenveen wel lef en speelde het overal op het veld 1-1, waardoor Ajax werd gedwongen te reageren en dat ging ze niet goed af. Veldman ziet dat de traditionele top 3 in de Eredivisie steeds meer weerstand krijgt en wordt uitgedaagd. Sebastian Pocognoli is de nieuwe bondscoach van Schotland. De 39-jarige Belg heeft getekend voor 2 jaar tot en met het EK van 2028, dat onder andere in Schotland plaatsvindt. Hij volgt Steve Clarke op, die in juni opstapte na de uitschakeling in de groepsfase van het WK. Pocognoli was eerder trainer van AS Monaco en Union Saint-Gilles, waarmee hij kampioen van België werd. Als speler won hij in 2009 met AZ de landstitel. Botik van de Zandschulp is in de tweede ronde van het tennistoernooi van Cincinnati uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 2 sets van de Braziliaan João Fonseca, 4-6 en 6-7. Van de Zandschulp kreeg in de 2e set kansen om een break voor te komen, maar liet die liggen. Fonseca won de beslissende tiebreak met 7-2. Het Grand Slam toernooi US Open begint eind deze maand in New York. De hockeyers van Argentinië hebben hun eerste wedstrijd op het WK gewonnen. In het Wagenerstadion in Amstelveen versloegen ze Japan met 3-0. Lucas Toscani opende de score in de 20e minuut. Lucio Mendes en Maiko Casella scoorden in het vierde kwart. Premier Rob Jette volgde de wedstrijd in een Argentijns shirt. Nederland speelt dinsdag om 6:00 s'avonds tegen Argentinië. Nederland is bij de Europese kampioenschappen zwemmen in Parijs als 7e geëindigd op de 4x100 meter wisselslag. Maaike de Waard, Marit Steenbergen, Tessa Gielen en Milou van Wijk konden niet meedoen om de medailles. Groot-Brittannië won goud, voor Italië, de Russinnen onder neutrale vlag, werden derde. Nederland sluit het toernooi af met 2 gouden en 7 zilveren medailles. Steenbergen won goud op de 100 meter vrije slag en samen met Van Wijk, Imani de Jong en Yara van Kalmthout op de 4x100 meter vrije slag. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond half bewolkt en meestal droog. Alleen op de Waddeneilanden kan er nog wat lichte regen vallen. Er staat weinig wind. Vannacht trekt van het noordwesten uit regen over het land. Het wordt tussen de 13 en 17 graden. De wind is zwak tot matig. Aan de kust en op het IJsselmeer iets krachtiger. Morgenochtend eerst bewolkt met regen. Later wordt het op de meeste plaatsen droog. Middags overwegend bewolkt. Vooral in het noorden nog een enkele bui. De temperatuur komt uit tussen de 19 graden in het noorden en rond de 23 graden in het zuiden. De wind waait matig uit het noordwesten. 'S Avonds veel bewolking, maar droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Bentelo in Overijssel is zondagmiddag een deel van de gevel van een schuur uitgeblazen door een rookgasexplosie bij een brand. Door de klap raakte een naastgelegen schuur beschadigd. In het pand aan de Suutersweg waar de brand uitbrak is een partyservicebedrijf gevestigd. Bij het incident raakte niemand gewond. Het getroffen pand is grotendeels uitgebrand en even voor 6:30 s'avonds werden de laatste brandhaarden geblust. In Lelystad is zaterdagavond een dode aangetroffen in een woning aan de Groene Velden. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar wil nog niet zeggen waarom. Bij een nabijgelegen volkstuinencomplex stonden meerdere politieauto's en vloog een politiehelikopter rond, mogelijk op zoek naar een persoon. Die inzet was onderdeel van het onderzoek naar de overleden persoon. Volgens Omroep Flevoland was de overleden persoon een bewoner van een woonzorglocatie voor mensen met dementie. De politie in Enschede heeft een skinnybike in beslag genomen die 120 km per uur kon. Zaterdagavond trof de politie een groep jongeren aan op fat- en skinnybikes. Een van hen probeerde te vluchten via het gras, maar werd aangehouden. Zijn skinnybike had geen ketting en bleek bij een test 120 km per uur te halen. Het voertuig wordt vernietigd en de bestuurder krijgt een forse bekeuring. De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden na een schietincident zondagmiddag in Rotterdam-West. Rond 11:45 kwamen er meerdere meldingen binnen van schoten bij de Eerste Middellandstraat. Agenten troffen ter plaatse meerdere hulzen en een vuurwapen aan. De verdachte werd rond 3:00 middags op de A4 bij Nieuw-Vennep aan de kant gezet en aangehouden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Op de N307 bij Dronten is zondag een motorrijder om het leven gekomen. De motorrijder botste rond 12:00 's middags achterop een personenauto. De inzittenden van de auto raakten niet gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en vraagt mensen die meer informatie of beelden hebben om zich te melden. De Rijksuniversiteit Groningen heeft samen met tientallen vogelliefhebbers onderzocht hoe vogels reageerden op de zonsverduistering van afgelopen woensdag. Op 42 plekken in Noord-Nederland werden slimme kastjes geplaatst die automatisch vogelgezang vastleggen en soorten detecteren. Uit de eerste resultaten blijkt dat met name meesachtigen en duiven zich gingen verstoppen tijdens de eclips. Bij mezen daalde het aantal registraties met 45%. Bij duiven en tortels zelfs met 51%. Kraaien en hun soortgenoten reageerden juist door massaal op te vliegen naar hun slaapplaatsen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De natuurbrand in het Duitse Hürtgenwald is onder controle. Zondag waren nog enkele honderden brandweermensen bezig met blussen. Het getroffen gebied is omringd door een brandwerende strook, waardoor de vlammen zich niet verder kunnen verspreiden. De meeste van de ongeveer 2000 bewoners die het gebied eerder moesten verlaten, konden terugkeren naar hun huizen. De politie in Keulen onderzoekt de oorzaak van de brand, de grootste natuurbrand in de geschiedenis van de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Honderden migranten demonstreren op het strand van de Spaanse exclave Ceuta. Ze vragen de Spaanse autoriteiten om asiel en willen niet terug naar Marokko. De demonstranten maken deel uit van de circa 5000 tot 8000 mensen die zich nog in Ceuta bevinden na de massale grensoversteek van 2 weken geleden. Ze leven in slechte omstandigheden, slapen aan zee en mogen van de politie het stadscentrum niet in. Volgens de lokale zorgautoriteit zijn er verschillende ziektes uitgebroken, zoals infectieuze diarree en schurft. De ministers van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Egypte, Saoedi-Arabië, Jordanië, Turkije, Indonesië en Pakistan veroordelen Israël omdat het een vredesplan voor Gaza afwijst. Het gaat om een plan van de Vredesraad van president Trump dat Hamas wel heeft goedgekeurd. Zondag zou Trumps gezant en schoonzoon Jared Kushner vertegenwoordigers van Hamas spreken in Egypte om het vastgelopen plan vlot te trekken. De landen beschuldigen Israël ervan de inspanningen voor een rechtvaardige en duurzame vrede te ondermijnen en roepen de VS op druk uit te oefenen zodat het plan wordt uitgevoerd. De Amerikaanse gezant Jared Kushner ontmoet in Egypte Hamas-leiders om te praten over het vredesplan voor Gaza. Volgens nieuwssite Axios heeft Kushner hen aangespoord hun ontwapeningsverplichting na te komen. Bij de bijeenkomst waren ook de hoge vertegenwoordiger van de Vredesraad, Nikolai Mladenov, en voormalig Britse premier Tony Blair aanwezig. Later deze week reist Kushner door naar Israël voor gesprekken met onder meer premier Benjamin Netanyahu. Israël benadrukt dat het zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas ontwapend is. Op het Griekse eiland Salamina, vlakbij Athene, zijn 2 mensen omgekomen door natuurbranden. 9 anderen zijn behandeld aan brandwonden. De branden woeden bij 2 populaire badplaatsen in het zuiden en oosten van het eiland, waar ongeveer 37.000 mensen wonen. 200 brandweerlieden proberen de vlammen te blussen met hulp van vliegtuigen en helikopters, maar de sterke wind bemoeilijkt het werk. Honderden bewoners zijn geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Hij wordt vervolgd vanwege een vraag die hij tijdens een persconferentie aan de Oekraïnse president Zelensky stelde. De journalist vroeg wat Europeanen konden doen om Oekraïne te helpen met het doden van zoveel mogelijk Russische soldaten. De krant nam afstand van die bewoording en noemt de Russische reactie laster en bedreigingen. De journalist wordt verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan mogelijk worden veroordeeld tot 6 jaar in een strafkamp. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Het Israëlische bruto binnenlands product is in het tweede kwartaal met 15,4% gestegen. Dat is een stuk meer dan economen hadden verwacht. De economie herstelt daarmee van een krimp in het eerste kwartaal, toen Iran raketten en drones afvuurde op Israël en bedrijven tijdelijk sloten. De export van goederen en diensten steeg met 35,2% en was de belangrijkste motor achter het herstel. De Israëlische Centrale Bank verwacht voor dit jaar een economische groei van 4%. Ferrari heeft op een liefdadigheidsveiling een op maat gemaakte elektrische auto verkocht voor $40 miljoen, omgerekend zo'n €35 miljoen. De Ferrari Luce is daarmee de duurste nieuwe auto die ooit op een veiling is verkocht. Het vorige record stond ook op naam van Ferrari. Vorig jaar bracht een gepersonaliseerde Daytona SP3 $26 miljoen op. De Luce, met een reguliere prijs van €550.000, is de eerste volledig elektrische auto van de sportwagenfabrikant. Na de onthulling in mei kreeg Ferrari kritiek op het ontwerp, waarna de aandelenkoers daalde. India wil de productie van vloeibaar petroleumgas flink verhogen. Voor Indiase huishoudens is LPG een belangrijke brandstof om mee te koken. Maar de import raakte verstoord door de blokkade van de Straat van Hormuz. De Indiase regering heeft raffinaderijen en bedrijven opgedragen alle technisch en economisch haalbare maatregelen te nemen om de productie op te voeren tot 63.810 ton per dag. Binnenlandse raffinaderijen hadden de productie al verhoogd tot 54.000 ton per dag, terwijl dat voor de Iran-oorlog nog ongeveer 36.000 ton per dag was. Voor de oorlog haalde India zo'n 90% van zijn LPG uit het Midden-Oosten. Pharmaconcern Organon, betaalbedrijf Adyen en uitgever Wolters Kluwer behoren tot de belangrijkste ontvangers van belastingkorting via de Innovatiebox, schrijft het Financiële Dagblad. Zij ontvingen vorig jaar respectievelijk €71 miljoen, €41 miljoen en €27 miljoen korting. De Innovatiebox verlaagt de winstbelasting op winst die met innovatieve producten is behaald. De regeling wordt bekritiseerd omdat het meeste voordeel bij een klein aantal bedrijven terechtkomt. Volgens eerder onderzoek van de krant gaat 98% van het belastingvoordeel naar de 10 belangrijkste ontvangers. Duitse bedrijven hebben hun investeringen in de Verenigde Staten flink teruggeschroefd. In de eerste helft van dit jaar daalden de investeringen met bijna 2/3 tot €4,3 miljard, het laagste niveau in 3 jaar. Volgens het Duitse Economisch Instituut zijn bedrijven terughoudender geworden door de importheffingen van president Trump. Voor de coronapandemie investeerden Duitse bedrijven gemiddeld bijna €16 miljard in de eerste helft van het jaar. Bijna 4 keer zoveel als nu. De EU en de VS sloten vorig jaar zomer een handelsakkoord met een importtarief van 15% op de meeste Europese producten. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren, die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Jori Baas vindt dat hij te weinig speelt bij Ajax en wil eigenlijk alles spelen. Sinds de komst van Daley Blind zit hij vaker op de bank, omdat Blind vaak de voorkeur krijgt in Europese duels. Baas speelde wel tegen PEC Zwolle en Heerenveen, maar miste wedstrijden door de weeks. Hij overweegt geen transfer, maar is niet blij als hij niet speelt. Trainer Michel Sanchez heeft vaker aangegeven dat Baas en Blind samen in het centrum van de defensie kunnen spelen, maar vooralsnog geniet Aaron Bouwman de voorkeur als rechtercentrale verdediger. Heerenveen-trainer Robin Veldman was tevreden na het gelijkspel tegen Ajax. Dat eindigde in 2-2. Hij zag dat zijn ploeg na rust de arena stil kreeg. En dan weet je dat je goed bezig bent, zegt hij. Veldman erkende dat Ajax terecht op een 2-0 voorsprong kwam, omdat Heerenveen niet deed wat was afgesproken. Na rust toonde Heerenveen wel lef en speelde het overal op het veld 1-1, waardoor Ajax werd gedwongen te reageren en dat ging ze niet goed af. Veldman ziet dat de traditionele top 3 in de Eredivisie steeds meer weerstand krijgt en wordt uitgedaagd. Sebastian Pocognoli is de nieuwe bondscoach van Schotland. De 39-jarige Belg heeft getekend voor 2 jaar tot en met het EK van 2028, dat onder andere in Schotland plaatsvindt. Hij volgt Steve Clarke op, die in juni opstapte na de uitschakeling in de groepsfase van het WK. Pocognoli was eerder trainer van AS Monaco en Union Saint-Gilles, waarmee hij kampioen van België werd. Als speler won hij in 2009 met AZ de landstitel. Botik van de Zandschulp is in de tweede ronde van het tennistoernooi van Cincinnati uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 2 sets van de Braziliaan João Fonseca, 4-6 en 6-7. Van de Zandschulp kreeg in de tweede set kansen om een break voor te komen, maar liet die liggen. Fonseca won de beslissende tiebreak met 7-2. Het Grand Slam toernooi US Open begint eind deze maand in New York. De hockeyers van Argentinië hebben hun eerste wedstrijd op het WK gewonnen. In het Wagenerstadion in Amstelveen versloegen ze Japan met 3-0. Lucas Toscani opende de score in de 20e minuut. Lucio Mendes en Maiko Casella scoorden in het 4e kwart. Premier Rob Jetten volgde de wedstrijd in een Argentijns shirt. Nederland speelt dinsdag om 6 uur 's avonds tegen Argentinië. Nederland is bij de Europese kampioenschappen zwemmen in Parijs als 7e geëindigd op de 4x100 meter wisselslag. Maaike de Waard, Marit Steenbergen, Tessa Gielen en Milou van Wijk konden niet meedoen om de medailles. Groot-Brittannië won goud, voor Italië, de Russinnen onder neutrale vlag, werden 3e. Nederland sluit het toernooi af met 2 gouden en 7 zilveren medailles. Steenbergen won goud op de 100 meter vrije slag en samen met Van Wijk, Imani de Jong en Yara van Kalmthout op de 4x100 meter vrije slag. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog met half bewolkte luchten. Alleen in het noorden kan er een lichte bui vallen. Er staat weinig wind. Vannacht gaat het vanuit het noordwesten regenen. De temperatuur daalt naar 13 graden in het noordoosten tot 17 graden in het zuidwesten. De wind is zwak tot matig uit het westen. Aan de kust en op het IJsselmeer iets krachtiger. Morgen begint bewolkt met regen, maar in de loop van de ochtend wordt het op de meeste plaatsen weer droog. Middag blijft het overwegend bewolkt met vooral in het noorden een enkele bui. Het wordt 19 graden in het noorden, 23 graden in het zuiden. De wind komt uit het noordwesten.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Bentelo in Overijssel is zondagmiddag een deel van de gevel van een schuur uitgeblazen door een rookgasexplosie bij een brand. Door de klap raakte een naastgelegen schuur beschadigd. In het pand aan de Suutersweg waar de brand uitbrak is een partyservicebedrijf gevestigd. Bij het incident raakte niemand gewond. Het getroffen pand is grotendeels uitgebrand en even voor 6:30 s'avonds werden de laatste brandhaarden geblust. In Lelystad is zaterdagavond een dode aangetroffen in een woning aan de Groene Velden. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar wil nog niet zeggen waarom. Bij een nabijgelegen volkstuinencomplex stonden meerdere politieauto's en vloog een politiehelikopter rond, mogelijk op zoek naar een persoon. Die inzet was onderdeel van het onderzoek naar de overleden persoon. Volgens Omroep Flevoland was de overleden persoon een bewoner van een woonzorglocatie voor mensen met dementie. De politie in Enschede heeft een skinnybike in beslag genomen die 120 km per uur kon. Zaterdagavond trof de politie een groep jongeren aan op fat- en skinnybikes. Een van hen probeerde te vluchten via het gras, maar werd aangehouden. Zijn skinnybike had geen ketting en bleek bij een test 120 km per uur te halen. Het voertuig wordt vernietigd en de bestuurder krijgt een forse bekeuring. De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden na een schietincident zondagmiddag in Rotterdam-West. Rond 11:45 kwamen er meerdere meldingen binnen van schoten bij de Eerste Middellandstraat. Agenten troffen ter plaatse meerdere hulzen en een vuurwapen aan. De verdachte werd rond 3:00 middags op de A4 bij Nieuw-Vennep aan de kant gezet en aangehouden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Op de N307 bij Dronten is zondag een motorrijder om het leven gekomen. De motorrijder botste rond 12:00 middags achterop een personenauto. De inzittenden van de auto raakten niet gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en vraagt mensen die meer informatie of beelden hebben om zich te melden. De Rijksuniversiteit Groningen heeft samen met tientallen vogelliefhebbers onderzocht hoe vogels reageerden op de zonsverduistering van afgelopen woensdag. Op 42 plekken in Noord-Nederland werden slimme kastjes geplaatst die automatisch vogelgezang vastleggen en soorten detecteren. Uit de eerste resultaten blijkt dat met name meesachtigen en duiven zich gingen verstoppen tijdens de eclips. Bij mezen daalde het aantal registraties met 45%. Bij duiven en tortels zelfs met 51%. Kraaien en hun soortgenoten reageerden juist door massaal op te vliegen naar hun slaapplaatsen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De natuurbrand in het Duitse Hürtgenwald is onder controle. Zondag waren nog enkele honderden brandweermensen bezig met blussen. Het getroffen gebied is omringd door een brandwerende strook, waardoor de vlammen zich niet verder kunnen verspreiden. De meeste van de ongeveer 2000 bewoners die het gebied eerder moesten verlaten, konden terugkeren naar hun huizen. De politie in Keulen onderzoekt de oorzaak van de brand, de grootste natuurbrand in de geschiedenis van de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Honderden migranten demonstreren op het strand van de Spaanse exclave Ceuta. Ze vragen de Spaanse autoriteiten om asiel en willen niet terug naar Marokko. De demonstranten maken deel uit van de circa 5000 tot 8000 mensen die zich nog in Ceuta bevinden na de massale grensoversteek van 2 weken geleden. Ze leven in slechte omstandigheden, slapen aan zee en mogen van de politie het stadscentrum niet in. Volgens de lokale zorgautoriteit zijn er verschillende ziektes uitgebroken, zoals infectieuze diarree en schurft. De ministers van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Egypte, Saoedi-Arabië, Jordanië, Turkije, Indonesië en Pakistan veroordelen Israël omdat het een vredesplan voor Gaza afwijst. Het gaat om een plan van de Vredesraad van president Trump dat Hamas wel heeft goedgekeurd. Zondag zou Trumps gezant en schoonzoon Jared Kushner vertegenwoordigers van Hamas spreken in Egypte om het vastgelopen plan vlot te trekken. De landen beschuldigen Israël ervan de inspanningen voor een rechtvaardige en duurzame vrede te ondermijnen en roepen de VS op druk uit te oefenen zodat het plan wordt uitgevoerd.
7: De Amerikaanse gezant Jared Kushner ontmoet in Egypte Hamas-leiders om te praten over het vredesplan voor Gaza. Volgens nieuwssite Axios heeft Kushner hen aangespoord hun ontwapeningsverplichting na te komen. Bij de bijeenkomst waren ook de hoge vertegenwoordiger van de Vredesraad, Nikolai Mladenov, en voormalig Britse premier Tony Blair aanwezig. Later deze week reist Kushner door naar Israël voor gesprekken met onder meer premier Benjamin Netanyahu. Israël benadrukt dat het zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas ontwapend is.
8: Op het Griekse eiland Salamina, vlakbij Athene, zijn 2 mensen omgekomen door natuurbranden. 9 anderen zijn behandeld aan brandwonden. De branden woeden bij 2 populaire badplaatsen in het zuiden en oosten van het eiland, waar ongeveer 37.000 mensen wonen. 200 brandweerlieden proberen de vlammen te blussen met hulp van vliegtuigen en helikopters, maar de sterke wind bemoeilijkt het werk. Honderden bewoners zijn geëvacueerd.
9: De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Hij wordt vervolgd vanwege een vraag die hij tijdens een persconferentie aan de Oekraïnse president Zelensky stelde. De journalist vroeg wat Europeanen konden doen om Oekraïne te helpen met het doden van zoveel mogelijk Russische soldaten. De krant nam afstand van die bewoording en noemt de Russische reactie laster en bedreigingen. De journalist wordt verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan mogelijk worden veroordeeld tot 6 jaar in een strafkamp.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
11: En nu het economisch nieuws. Het Israëlische bruto binnenlands product is in het tweede kwartaal met 15,4% gestegen. Dat is een stuk meer dan economen hadden verwacht. De economie herstelt daarmee van een krimp in het eerste kwartaal, toen Iran raketten en drones afvuurde op Israël en bedrijven tijdelijk sloten. De export van goederen en diensten steeg met 35,2% en was de belangrijkste motor achter het herstel. De Israëlische Centrale Bank verwacht voor dit jaar een economische groei van 4%.
12: Ferrari heeft op een liefdadigheidsveiling een op maat gemaakte elektrische auto verkocht voor $40 miljoen, omgerekend zo'n €35 miljoen. De Ferrari Luce is daarmee de duurste nieuwe auto die ooit op een veiling is verkocht. Het vorige record stond ook op naam van Ferrari. Vorig jaar bracht een gepersonaliseerde Daytona SP3 $26 miljoen op. De Luce, met een reguliere prijs van €550.000, is de eerste volledig elektrische auto van de sportwagenfabrikant. Na de onthulling in mei kreeg Ferrari kritiek op het ontwerp, waarna de aandelenkoers daalde.
13: India wil de productie van vloeibaar petroleumgas flink verhogen. Voor Indiase huishoudens is LPG een belangrijke brandstof om mee te koken. Maar de import raakte verstoord door de blokkade van de Straat van Hormuz. De Indiase regering heeft raffinaderijen en bedrijven opgedragen alle technisch en economisch haalbare maatregelen te nemen om de productie op te voeren tot 63.810 ton per dag. Binnenlandse raffinaderijen hadden de productie al verhoogd tot 54.000 ton per dag, terwijl dat voor de Iran-oorlog nog ongeveer 36.000 ton per dag was. Voor de oorlog haalde India zo'n 90% van zijn LPG uit het Midden-Oosten.
14: Pharmaconcern Organon, betaalbedrijf Adyen en uitgever Wolters Kluwer behoren tot de belangrijkste ontvangers van belastingkorting via de innovatiebox, schrijft het Financiële Dagblad. Zij ontvingen vorig jaar respectievelijk €71 miljoen, €41 miljoen en €27 miljoen korting. De innovatiebox verlaagt de winstbelasting op winst die met innovatieve producten is behaald. De regeling wordt bekritiseerd omdat het meeste voordeel bij een klein aantal bedrijven terechtkomt. Volgens eerder onderzoek van de krant gaat 98% van het belastingvoordeel naar de 10 belangrijkste ontvangers.
15: Duitse bedrijven hebben hun investeringen in de Verenigde Staten flink teruggeschroefd. In de eerste helft van dit jaar daalden de investeringen met bijna 2/3 tot 4,3 miljard euro, het laagste niveau in 3 jaar. Volgens het Duitse Economisch Instituut zijn bedrijven terughoudender geworden door de importheffingen van president Trump. Voor de coronapandemie investeerden Duitse bedrijven gemiddeld bijna 16 miljard euro in de eerste helft van het jaar. Bijna 4 keer zoveel als nu. De EU en de VS sloten vorig jaar zomer een handelsakkoord met een importtarief van 15% op de meeste Europese producten.
16: Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren, die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
18: Tot slot het sportnieuws. Heerenveen-trainer Robin Veldman was tevreden na het gelijkspel tegen Ajax. Dat eindigde in 2-2. Hij zag dat zijn ploeg na rust de arena stil kreeg. En dan weet je dat je goed bezig bent, zegt hij. Veldman erkende dat Ajax terecht op een 2-0 voorsprong kwam, omdat Heerenveen niet deed wat was afgesproken. Na rust toonde Heerenveen wel lef en speelde het overal op het veld 1-1, waardoor Ajax werd gedwongen te reageren en dat ging ze niet goed af. Veldman ziet dat de traditionele top 3 in de Eredivisie steeds meer weerstand krijgt en wordt uitgedaagd. Sebastian Pocognoli is de nieuwe bondscoach van Schotland. De 39-jarige Belg heeft getekend voor 2 jaar tot en met het EK van 2028, dat onder andere in Schotland plaatsvindt. Hij volgt Steve Clarke op, die in juni opstapte na de uitschakeling in de groepsfase van het WK. Pocognoli was eerder trainer van AS Monaco en Union Saint-Gilles, waarmee hij kampioen van België werd. Als speler won hij in 2009 met AZ de landstitel. Nederland is bij de Europese kampioenschappen zwemmen in Parijs als 7e geëindigd op de 4x100 meter wisselslag. Maaike de Waard, Marit Steenbergen, Tessa Gielen en Milou van Wijk konden niet meedoen om de medailles. Groot-Brittannië won goud, voor Italië, de Russinnen onder neutrale vlag, werden 3e. Nederland sluit het toernooi af met 2 gouden en 7 zilveren medailles. Steenbergen won goud op de 100 meter vrije slag en samen met Van Wijk, Imani de Jong en Yara van Kalmthout op de 4x100 meter vrije slag. Botik van de Zandschulp is in de tweede ronde van het tennistoernooi van Cincinnati uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 2 sets van de Braziliaan João Fonseca, 4-6 en 6-7. Van de Zandschulp kreeg in de 2e set kansen om een break voor te komen, maar liet die liggen. Fonseca won de beslissende tiebreak met 7-2. Het Grand Slam toernooi US Open begint eind deze maand in New York. De hockeyers van Argentinië hebben hun eerste wedstrijd op het WK gewonnen. In het Wagenerstadion in Amstelveen versloegen ze Japan met 3-0. Lucas Toscani opende de score in de 20e minuut. Lucio Mendes en Maiko Casella scoorden in het 4e kwart. Premier Rob Jetten volgde de wedstrijd in een Argentijns shirt. Nederland speelt dinsdag om 6 uur 's avonds tegen Argentinië. Hoofdcoach Laurent Meuli van de Atletiek Unie maakt zich zorgen over het relatief grote aantal atleten dat door blessures niet kon meedoen aan de EK Atletiek in Birmingham. Topatleten als Niels Laros, middenafstand, Sven Rozen, tienkamp, Nisikak Ekpo, sprint en Minke Bisschops, sprint, haakten kort voor het toernooi af. Meuli wil grondig analyseren of er een patroon te zien is, zeker met het oog op de Olympische Spelen van 2028. Nederland heeft volgens hem niet zoals de Verenigde Staten of Groot-Brittannië een onbeperkt aantal atleten dat succesvol kan zijn. De EK in Birmingham zijn wel de meest succesvolle ooit voor Nederland, met 4 gouden, 3 zilveren en 5 bronzen medailles. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
19: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
20: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het vrijwel overal droog met af en toe wat bewolking. Alleen in het noorden kan een lichte bui vallen en er staat weinig wind. Vannacht trekt vanuit het noordwesten regen over het land. Het wordt tussen de 13 en 17 graden en de wind is zwak tot matig, aan de kust iets krachtiger. Morgenochtend is het bewolkt met eerst op veel plaatsen regen. Later wordt het droger, maar een enkele bui blijft mogelijk. In de middag blijft het overwegend bewolkt met vooral in het noorden kans op een bui. De temperatuur komt uit tussen 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
21: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Bentelo in Overijssel is zondagmiddag een deel van de gevel van een schuur uitgeblazen door een rookgasexplosie bij een brand. Door de klap raakte een naastgelegen schuur beschadigd. In het pand aan de Suutersweg waar de brand uitbrak is een partyservicebedrijf gevestigd. Bij het incident raakte niemand gewond. Het getroffen pand is grotendeels uitgebrand en even voor 6:30 s'avonds werden de laatste brandhaarden geblust.
22: In Lelystad is zaterdagavond een dode aangetroffen in een woning aan de Groene Velden. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar wil nog niet zeggen waarom. Bij een nabijgelegen volkstuinencomplex stonden meerdere politieauto's en vloog een politiehelikopter rond, mogelijk op zoek naar een persoon. Die inzet was onderdeel van het onderzoek naar de overleden persoon. Volgens Omroep Flevoland was de overleden persoon een bewoner van een woonzorglocatie voor mensen met dementie.
23: De politie in Enschede heeft een skinnybike in beslag genomen die 120 km per uur kon. Zaterdagavond trof de politie een groep jongeren aan op fat- en skinnybikes. Een van hen probeerde te vluchten via het gras, maar werd aangehouden. Zijn skinnybike had geen ketting en bleek bij een test 120 km per uur te halen. Het voertuig wordt vernietigd en de bestuurder krijgt een forse bekeuring.
24: De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden na een schietincident zondagmiddag in Rotterdam-West. Rond 11:45 kwamen er meerdere meldingen binnen van schoten bij de Eerste Middellandstraat. Agenten troffen ter plaatse meerdere hulzen en een vuurwapen aan. De verdachte werd rond 3:00 middags op de A4 bij Nieuw-Vennep aan de kant gezet en aangehouden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.
25: Op de N307 bij Dronten is zondag een motorrijder om het leven gekomen. De motorrijder botste rond 12:00 middags achterop een personenauto. De inzittenden van de auto raakten niet gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en vraagt mensen die meer informatie of beelden hebben om zich te melden.
26: De Rijksuniversiteit Groningen heeft samen met tientallen vogelliefhebbers onderzocht hoe vogels reageerden op de zonsverduistering van afgelopen woensdag. Op 42 plekken in Noord-Nederland werden slimme kastjes geplaatst die automatisch vogelgezang vastleggen en soorten detecteren. Uit de eerste resultaten blijkt dat met name meesachtigen en duiven zich gingen verstoppen tijdens de eclips. Bij mezen daalde het aantal registraties met 45%. Bij duiven en tortels zelfs met 51%. Kraaien en hun soortgenoten reageerden juist door massaal op te vliegen naar hun slaapplaatsen.
27: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
27: Nu het buitenlands nieuws.
0: Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. De boot mocht 90 mensen vervoeren, maar had minstens 114 mensen aan boord. De slachtoffers zijn vooral bewoners van dorpen rond het meer en lokale vishandelaren. Zondag waren nog niet alle slachtoffers geïdentificeerd en worden er nog mensen vermist. De boot was volgens getuigen overbeladen en ook de weersomstandigheden droegen bij aan het ongeval.

0: In Keulen onderzoekt de oorzaak van de brand. De grootste natuurbrand in de geschiedenis van de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Honderden migranten demonstreren op het strand van de Spaanse exclave Ceuta. Ze vragen de Spaanse autoriteiten om asiel en willen niet terug naar Marokko. De demonstranten maken deel uit van de circa 5000 tot 8000 mensen die zich nog in Ceuta bevinden na de massale grensoversteek van 2 weken geleden. Ze leven in slechte omstandigheden, slapen aan zee en mogen van de politie het stadscentrum niet in. Volgens de lokale zorgautoriteit zijn er verschillende ziektes uitgebroken, zoals infectieuze diarree en schurft. De ministers van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Egypte, Saoedi-Arabië, Jordanië, Turkije, Indonesië en Pakistan veroordelen Israël omdat het een vredesplan voor Gaza afwijst. Het gaat om een plan van de Vredesraad van president Trump dat Hamas wel heeft goedgekeurd. Zondag zou Trumps gezant en schoonzoon Jared Kushner vertegenwoordigers van Hamas spreken in Egypte om het vastgelopen plan vlot te trekken. De landen beschuldigen Israël ervan de inspanningen voor een rechtvaardige en duurzame vrede te ondermijnen en roepen de VS op druk uit te oefenen zodat het plan wordt uitgevoerd. De Amerikaanse gezant Jared Kushner ontmoet in Egypte Hamas-leiders om te praten over het vredesplan voor Gaza. Volgens nieuwssite Axios heeft Kushner hen aangespoord hun ontwapeningsverplichting na te komen. Bij de bijeenkomst waren ook de hoge vertegenwoordiger van de Vredesraad, Nikolai Mladenov, en voormalig Britse premier Tony Blair aanwezig. Later deze week reist Kushner door naar Israël voor gesprekken met onder meer premier Benjamin Netanyahu. Israël benadrukt dat het zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas ontwapend is. Op het Griekse eiland Salamina, vlakbij Athene, zijn 2 mensen omgekomen door natuurbranden. 9 anderen zijn behandeld aan brandwonden. De branden woeden bij 2 populaire badplaatsen in het zuiden en oosten van het eiland, waar ongeveer 37.000 mensen wonen. 200 brandweerlieden proberen de vlammen te blussen met hulp van vliegtuigen en helikopters, maar de sterke wind bemoeilijkt het werk. Honderden bewoners zijn geëvacueerd. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Het Israëlische bruto binnenlands product is in het 2e kwartaal met 15,4% gestegen. Dat is een stuk meer dan economen hadden verwacht. De economie herstelt daarmee van een krimp in het 1e kwartaal, toen Iran raketten en drones afvuurde op Israël en bedrijven tijdelijk sloten. De export van goederen en diensten steeg met 35,2% en was de belangrijkste motor achter het herstel. De Israëlische Centrale Bank verwacht voor dit jaar een economische groei van 4%.
2: Ferrari heeft op een liefdadigheidsveiling een op maat gemaakte elektrische auto verkocht voor $40 miljoen, omgerekend zo'n €35 miljoen. De Ferrari Luce is daarmee de duurste nieuwe auto die ooit op een veiling is verkocht. Het vorige record stond ook op naam van Ferrari. Vorig jaar bracht een gepersonaliseerde Daytona SP3 $26 miljoen op. De Luce, met een reguliere prijs van €550.000... is de eerste volledig elektrische auto van de sportwagenfabrikant. Na de onthulling in mei kreeg Ferrari kritiek op het ontwerp, waarna de aandelenkoers daalde.
3: India wil de productie van vloeibaar petroleumgas flink verhogen. Voor Indiase huishoudens is LPG een belangrijke brandstof om mee te koken. Maar de import raakte verstoord door de blokkade van de Straat van Hormuz. De Indiase regering heeft raffinaderijen en bedrijven opgedragen alle technisch en economisch haalbare maatregelen te nemen om de productie op te voeren tot 63.810 ton per dag.
0: Binnenlandse raffinaderijen hadden de productie al verhoogd tot 54.000

0: ton per dag, terwijl dat voor de Iran-oorlog nog ongeveer 36.000 ton per dag was. Voor de oorlog haalde India zo'n 90% van zijn LPG uit het Midden-Oosten. Farmaconcern Organon, betaalbedrijf Adyen en uitgever Wolters Kluwer behoren tot de belangrijkste ontvangers van belastingkorting via de innovatiebox, schrijft het Financiële Dagblad. Zij ontvingen vorig jaar respectievelijk 71 miljoen euro, 41 miljoen euro en 27 miljoen euro korting. De innovatiebox verlaagt de winstbelasting op winst die met innovatieve producten is behaald. De regeling wordt bekritiseerd omdat het meeste voordeel bij een klein aantal bedrijven terechtkomt. Volgens eerder onderzoek van de krant gaat 98% van het belastingvoordeel naar de 10 belangrijkste ontvangers. Duitse bedrijven hebben hun investeringen in de Verenigde Staten flink teruggeschroefd. In de eerste helft van dit jaar daalden de investeringen met bijna 2/3 tot 4,3 miljard euro, het laagste niveau in 3 jaar. Volgens het Duitse Economisch Instituut zijn bedrijven terughoudender geworden door de importheffingen van president Trump. Voor de coronapandemie investeerden Duitse bedrijven gemiddeld bijna 16 miljard euro in de eerste helft van het jaar. Bijna 4 keer zoveel als nu. De EU en de VS sloten vorig jaar zomer een handelsakkoord met een importtarief van 15% op de meeste Europese producten. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren, die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Botik van de Zandschulp is in de tweede ronde van het tennistoernooi van Cincinnati uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 2 sets van de Braziliaan João Fonseca, 4-6 en 6-7. Van de Zandschulp kreeg in de 2e set kansen om een break voor te komen, maar liet die liggen. Fonseca won de beslissende tiebreak met 7-2. Het Grand Slam toernooi US Open begint eind deze maand in New York. Sebastian Pocognoli is de nieuwe bondscoach van Schotland. De 39-jarige Belg heeft getekend voor 2 jaar tot en met het EK van 2028, dat onder andere in Schotland plaatsvindt. Hij volgt Steve Clarke op, die in juni opstapte na de uitschakeling in de groepsfase van het WK. Pocognoli was eerder trainer van AS Monaco en Union Saint-Gilles, waarmee hij kampioen van België werd. Als speler won hij in 2009 met AZ de landstitel. Nederland is bij de Europese kampioenschappen zwemmen in Parijs als 7e geëindigd op de 4x100 meter wisselslag. Maaike de Waard, Marit Steenbergen, Tessa Gielen en Milou van Wijk konden niet meedoen om de medailles. Groot-Brittannië won goud, voor Italië, de Russinnen onder neutrale vlag, werden 3e. Nederland sluit het toernooi af met 2 gouden en 7 zilveren medailles. Steenbergen won goud op de 100 meter vrije slag en samen met Van Wijk, Imani de Jong en Yara van Kalmthout op de 4x100 meter vrije slag. Hoofdcoach Laurent Meuli van de Atletiek Unie maakt zich zorgen over het relatief grote aantal atleten dat door blessures niet kon meedoen aan de EK Atletiek in Birmingham. Topatleten als Niels Laros, middenafstand, Sven Rose, tienkamp, Nisikak Ekpo, sprint, en Minke Bisschops, sprint, haakte kort voor het toernooi af. Meuli wil grondig analyseren of er een patroon te zien is, zeker met het oog op de Olympische Spelen van 2028. Nederland heeft volgens hem niet zoals de Verenigde Staten of Groot-Brittannië een onbeperkt aantal atleten dat succesvol kan zijn. De EK in Birmingham zijn wel de meest succesvolle ooit voor Nederland, met 4 gouden, 3 zilveren en 5 bronzen medailles. De Nederlandse sprintploeg is bij de EK Atletiek in Birmingham uitgevallen op de 4x100 meter gemengde estafette. De wissel tussen Xavi Mo Ayok en Fenna Achterberg mislukte. Ook Jamie O'Malla en Britt de Blauw liepen mee in het kwartet. Het was de eerste keer dat deze onderdeel op een EK werd verreden. Groot-Brittannië won goud in een Europees record van 39,97 seconden, Duitsland pakte zilver en Spanje brons. FC Barcelona en Manchester City hebben overeenstemming bereikt over de transfer van middenvelder Rodri naar de Catalaanse club. Dat meldt persbureau AFP op basis van een bron bij Barcelona. De 30-jarige Spanjaard werd afgelopen juli wereldkampioen met zijn land. Met de overgang is een bedrag van 75 miljoen euro gemoeid. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het vrijwel overal droog met af en toe wat bewolking. Alleen in het noorden kan een lichte bui vallen en er staat weinig wind. Vannacht trekt vanuit het noordwesten regen over het land. Het wordt tussen de 13 en 17 graden en de wind is zwak tot matig, aan de kust iets krachtiger. Morgenochtend is het bewolkt met eerst op veel plaatsen regen. Later wordt het droger, maar een enkele bui blijft mogelijk. In de middag blijft het overwegend bewolkt met vooral in het noorden kans op een bui. De temperatuur komt uit tussen 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Bentelo in Overijssel is zondagmiddag een deel van de gevel van een schuur uitgeblazen door een rookgasexplosie bij een brand. Door de klap raakte een naastgelegen schuur beschadigd. In het pand aan de Suutersweg waar de brand uitbrak is een partyservicebedrijf gevestigd. Bij het incident raakte niemand gewond. Het getroffen pand is grotendeels uitgebrand en even voor 6:30 s'avonds werden de laatste brandhaarden geblust. In Lelystad is zaterdagavond een dode aangetroffen in een woning aan de Groene Velden. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar wil nog niet zeggen waarom. Bij een nabijgelegen volkstuinencomplex stonden meerdere politieauto's en vloog een politiehelikopter rond, mogelijk op zoek naar een persoon. Die inzet was onderdeel van het onderzoek naar de overleden persoon. Volgens Omroep Flevoland was de overleden persoon een bewoner van een woonzorglocatie voor mensen met dementie. De politie in Enschede heeft een skinnybike in beslag genomen die 120 km per uur kon. Zaterdagavond trof de politie een groep jongeren aan op fat- en skinnybikes. Een van hen probeerde te vluchten via het gras, maar werd aangehouden. Zijn skinnybike had geen ketting en bleek bij een test 120 km per uur te halen. Het voertuig wordt vernietigd en de bestuurder krijgt een forse bekeuring. De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden na een schietincident zondagmiddag in Rotterdam-West. Rond 11:45 kwamen er meerdere meldingen binnen van schoten bij de Eerste Middellandstraat. Agenten troffen ter plaatse meerdere hulzen en een vuurwapen aan. De verdachte werd rond 3:00 middags op de A4 bij Nieuw-Vennep aan de kant gezet en aangehouden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Op de N307 bij Dronten is zondag een motorrijder om het leven gekomen. De motorrijder botste rond 12:00 middags achter op een personenauto. De inzittenden van de auto raakten niet gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en vraagt mensen die meer informatie of beelden hebben om zich te melden. De Rijksuniversiteit Groningen heeft samen met tientallen vogelliefhebbers onderzocht hoe vogels reageerden op de zonsverduistering van afgelopen woensdag. Op 42 plekken in Noord-Nederland werden slimme kastjes geplaatst die automatisch vogelgezang vastleggen en soorten detecteren. Uit de eerste resultaten blijkt dat met name meesachtigen en duiven zich gingen verstoppen tijdens de eclips. Bij mezen daalde het aantal registraties met 45%. Bij duiven en tortels zelfs met 51%. Kraaien en hun soortgenoten reageerden juist door massaal op te vliegen naar hun slaapplaatsen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. De boot mocht 90 mensen vervoeren, maar had minstens 114 mensen aan boord. De slachtoffers zijn vooral bewoners van dorpen rond het meer en lokale vishandelaren. Zondag waren nog niet alle slachtoffers geïdentificeerd en worden er nog mensen vermist. De boot was volgens getuigen overbeladen en ook de weersomstandigheden droegen bij aan het ongeval. De natuurbrand in het Duitse Hürtgenwald is onder controle. Zondag waren nog enkele honderden brandweermensen bezig met blussen. Het getroffen gebied is omringd door een brandwerende strook, waardoor de vlammen zich niet verder kunnen verspreiden. De meeste van de ongeveer 2000 bewoners die het gebied eerder moesten verlaten, konden terugkeren naar hun huizen. De politie in Keulen onderzoekt de oorzaak van de brand, de grootste natuurbrand in de geschiedenis van de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Honderden migranten demonstreren op het strand van de Spaanse exclave Ceuta. Ze vragen de Spaanse autoriteiten om asiel en willen niet terug naar Marokko. De demonstranten maken deel uit van de circa 5000 tot 8000 mensen die zich nog in Ceuta bevinden na de massale grensoversteek van 2 weken geleden. Ze leven in slechte omstandigheden, slapen aan zee en mogen van de politie het stadscentrum niet in. Volgens de lokale zorgautoriteit zijn er verschillende ziektes uitgebroken, zoals infectieuze diarree en schurft. De ministers van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Egypte, Saoedi-Arabië, Jordanië, Turkije, Indonesië en Pakistan veroordelen Israël omdat het een vredesplan voor Gaza afwijst. Het gaat om een plan van de Vredesraad van president Trump dat Hamas wel heeft goedgekeurd. Zondag zou Trumps gezant en schoonzoon Jared Kushner vertegenwoordigers van Hamas spreken in Egypte om het vastgelopen plan vlot te trekken. De landen beschuldigen Israël ervan de inspanningen voor een rechtvaardige en duurzame vrede te ondermijnen en roepen de VS op druk uit te oefenen zodat het plan wordt uitgevoerd. De Amerikaanse gezant Jared Kushner ontmoet in Egypte Hamas-leiders om te praten over het vredesplan voor Gaza. Volgens nieuwssite Axios heeft Kushner hen aangespoord hun ontwapeningsverplichting na te komen. Bij de bijeenkomst waren ook de hoge vertegenwoordiger van de Vredesraad, Nikolai Mladenov, en voormalig Britse premier Tony Blair aanwezig. Later deze week reist Kushner door naar Israël voor gesprekken met onder meer premier Benjamin Netanyahu. Israël benadrukt dat het zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas ontwapend is. Op het Griekse eiland Salamina, vlakbij Athene, zijn 2 mensen omgekomen door natuurbranden. 9 anderen zijn behandeld aan brandwonden. De branden woeden bij 2 populaire badplaatsen in het zuiden en oosten van het eiland, waar ongeveer 37.000 mensen wonen. 200 brandweerlieden proberen de vlammen te blussen met hulp van vliegtuigen en helikopters, maar de sterke wind bemoeilijkt het werk. Honderden bewoners zijn geëvacueerd. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Het Israëlische bruto binnenlands product is in het tweede kwartaal met 15,4% gestegen. Dat is een stuk meer dan economen hadden verwacht. De economie herstelt daarmee van een krimp in het eerste kwartaal, toen Iran raketten en drones afvuurde op Israël en bedrijven tijdelijk sloten. De export van goederen en diensten steeg met 35,2% en was de belangrijkste motor achter het herstel. De Israëlische Centrale Bank verwacht voor dit jaar een economische groei van 4%. Ferrari heeft op een liefdadigheidsveiling een op maat gemaakte elektrische auto verkocht voor $40 miljoen, omgerekend zo'n €35 miljoen. De Ferrari Luce is daarmee de duurste nieuwe auto die ooit op een veiling is verkocht. Het vorige record stond ook op naam van Ferrari. Vorig jaar bracht een gepersonaliseerde Daytona SP3 $26 miljoen op. De Luce, met een reguliere prijs van €550.000, is de eerste volledig elektrische auto van de sportwagenfabrikant. Na de onthulling in mei kreeg Ferrari kritiek op het ontwerp, waarna de aandelenkoers daalde. India wil de productie van vloeibaar petroleumgas flink verhogen. Voor Indiase huishoudens is LPG een belangrijke brandstof om mee te koken. Maar de import raakte verstoord door de blokkade van de Straat van Hormuz. De Indiase regering heeft raffinaderijen en bedrijven opgedragen alle technisch en economisch haalbare maatregelen te nemen om de productie op te voeren tot 63.810 ton per dag. Binnenlandse raffinaderijen hadden de productie al verhoogd tot 54.000 ton per dag, terwijl dat voor de Iran-oorlog nog ongeveer 36.000 ton per dag was. Voor de oorlog haalde India zo'n 90% van zijn LPG uit het Midden-Oosten. Pharmaconcern Organon, betaalbedrijf Adyen en uitgever Wolters Kluwer behoren tot de belangrijkste ontvangers van belastingkorting via de Innovatiebox, schrijft het Financiële Dagblad. Zij ontvingen vorig jaar respectievelijk €71 miljoen, €41 miljoen en €27 miljoen korting. De Innovatiebox verlaagt de winstbelasting op winst die met innovatieve producten is behaald. De regeling wordt bekritiseerd omdat het meeste voordeel bij een klein aantal bedrijven terechtkomt. Volgens eerder onderzoek van de krant gaat 98% van het belastingvoordeel naar de 10 belangrijkste ontvangers. Duitse bedrijven hebben hun investeringen in de Verenigde Staten flink teruggeschroefd. In de eerste helft van dit jaar daalden de investeringen met bijna 2/3 tot €4,3 miljard, het laagste niveau in 3 jaar. Volgens het Duitse Economisch Instituut zijn bedrijven terughoudender geworden door de importheffingen van president Trump. Voor de coronapandemie investeerden Duitse bedrijven gemiddeld bijna €16 miljard in de eerste helft van het jaar. Bijna 4 keer zoveel als nu. De EU en de VS sloten vorig jaar zomer een handelsakkoord met een importtarief van 15% op de meeste Europese producten. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren, die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Botik van de Zandschulp is in de tweede ronde van het tennistoernooi van Cincinnati uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 2 sets van de Braziliaan João Fonseca, 4-6 en 6-7. Van de Zandschulp kreeg in de 2e set kansen om een break voor te komen, maar liet die liggen. Fonseca won de beslissende tiebreak met 7-2. Het Grand Slam toernooi US Open begint eind deze maand in New York. Sebastian Pocognoli is de nieuwe bondscoach van Schotland. De 39-jarige Belg heeft getekend voor 2 jaar, tot en met het EK van 2028, dat onder andere in Schotland plaatsvindt. Hij volgt Steve Clark op, die in juni opstapte na de uitschakeling in de groepsfase van het WK. Pocognoli was eerder trainer van AS Monaco en Union Saint-Gilles, waarmee hij kampioen van België werd. Als speler won hij in 2009 met AZ de landstitel. Nederland is bij de Europese kampioenschappen zwemmen in Parijs als zevende geëindigd op de 4x100 meter wisselslag. Maaike de Waard, Marit Steenbergen, Tessa Gielen en Milou van Wijk konden niet meedoen om de medailles. Groot-Brittannië won goud, voor Italië, de Russinnen onder neutrale vlag, werden derde. Nederland sluit het toernooi af met 2 gouden en 7 zilveren medailles. Steenbergen won goud op de 100 meter vrije slag en samen met Van Wijk, Imani de Jong en Yara van Kalmthout op de 4x100 meter vrije slag. Hoofdcoach Laurent Meuli van de Atletiek Unie maakt zich zorgen over het relatief grote aantal atleten dat door blessures niet kon meedoen aan de EK-atletiek in Birmingham. Topatleten als Niels Laros, middenafstand, Sven Rozen, tienkamp, Nisikak Ekpo, sprint en Minke Bisschops, sprint, haakten kort voor het toernooi af. Meuli wil grondig analyseren of er een patroon te zien is, zeker met het oog op de Olympische Spelen van 2028. Nederland heeft volgens hem niet zoals de Verenigde Staten of Groot-Brittannië een onbeperkt aantal atleten dat succesvol kan zijn. De EK in Birmingham zijn wel de meest succesvolle ooit voor Nederland, met 4 gouden, 3 zilveren en 5 bronzen medailles. De Nederlandse sprintploeg is bij de EK Atletiek in Birmingham uitgevallen op de 4x100 meter gemengde estafette. De wissel tussen Xavi Moajok en Fenna Achterberg mislukte. Ook Jamie O'Malla en Britt de Blauw liepen mee in het kwartet. Het was de eerste keer dat deze onderdeel op een EK werd verreden. Groot-Brittannië won goud in een Europees record van 39,97 seconden. Duitsland pakte zilver en Spanje brons. FC Barcelona en Manchester City hebben overeenstemming bereikt over de transfer van middenvelder Rodri naar de Catalaanse club. Dat meldt persbureau AFP op basis van een bron bij Barcelona. De 30-jarige Spanjaard werd afgelopen juli wereldkampioen met zijn land. Met de overgang is een bedrag van 75 miljoen euro gemoeid. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half bewolkt en blijkt het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een lichte bui vallen en er staat weinig wind. Vannacht gaat het vanuit het noordwesten regenen met temperaturen tussen 13 graden in het noordoosten en 17 graden in het zuidwesten. De wind is zwak tot matig uit westelijke richting. Morgenochtend is het bewolkt met aanvankelijk nog veel regen, maar later wordt het droger. Morgenmiddag blijft het overwegend bewolkt, met vooral in het noorden een enkele bui. De temperatuur loopt op naar 19 graden in het noorden en ongeveer 23 graden in het zuiden, bij een matige noordwestenwind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Bentelo in Overijssel is zondagmiddag een deel van de gevel van een schuur uitgeblazen door een rookgasexplosie bij een brand. Door de klap raakte een naastgelegen schuur beschadigd. In het pand aan de Suutersweg waar de brand uitbrak is een partyservicebedrijf gevestigd. Bij het incident raakte niemand gewond. Het getroffen pand is grotendeels uitgebrand en even voor 6:30 s'avonds werden de laatste brandhaarden geblust. In Lelystad is zaterdagavond een dode aangetroffen in een woning aan de Groene Velden. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar wil nog niet zeggen waarom. Bij een nabijgelegen volkstuinencomplex stonden meerdere politieauto's en vloog een politiehelikopter rond, mogelijk op zoek naar een persoon. Die inzet was onderdeel van het onderzoek naar de overleden persoon. Volgens Omroep Flevoland was de overleden persoon een bewoner van een woonzorglocatie voor mensen met dementie. De politie in Enschede heeft een skinnybike in beslag genomen die 120 km per uur kon. Zaterdagavond trof de politie een groep jongeren aan op fat- en skinnybikes. Een van hen probeerde te vluchten via het gras, maar werd aangehouden. Zijn skinnybike had geen ketting en bleek bij een test 120 km per uur te halen. Het voertuig wordt vernietigd en de bestuurder krijgt een forse bekeuring. De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden na een schietincident zondagmiddag in Rotterdam-West. Rond 11:45 kwamen er meerdere meldingen binnen van schoten bij de Eerste Middellandstraat. Agenten troffen ter plaatse meerdere hulzen en een vuurwapen aan. De verdachte werd rond 3:00 middags op de A4 bij Nieuw-Vennep aan de kant gezet en aangehouden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Op de N307 bij Dronten is zondag een motorrijder om het leven gekomen. De motorrijder botste rond 12:00 middags achterop een personenauto. De inzittenden van de auto raakten niet gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en vraagt mensen die meer informatie of beelden hebben om zich te melden. De Rijksuniversiteit Groningen heeft samen met tientallen vogelliefhebbers onderzocht hoe vogels reageerden op de zonsverduistering van afgelopen woensdag. Op 42 plekken in Noord-Nederland werden slimme kastjes geplaatst die automatisch vogelgezang vastleggen en soorten detecteren. Uit de eerste resultaten blijkt dat met name meesachtigen en duiven zich gingen verstoppen tijdens de eclips. Bij mezen daalde het aantal registraties met 45%. Bij duiven en tortels zelfs met 51%. Kraaien en een soortgenoten reageerden juist door massaal op te vliegen naar hun slaapplaatsen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. In de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen bij het blussen van een natuurbrand. Het gaat om een militair van een gespecialiseerde eenheid die direct kan optreden bij grote rampen. Zijn vrachtwagen zou zijn gekanteld. Ongeveer 1000 brandweermensen, waaronder Franse eenheden, bestrijden de brand. De grootste brandweerinzet in de regio ooit. Minstens 16.000 hectare land is getroffen en meer dan 1000 inwoners moesten hun huizen verlaten. Het Openbaar Ministerie in Luik opent een onderzoek naar de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Vooralsnog wordt rekening gehouden met onopzettelijke brandstichting. Maar dat kan in de loop van het onderzoek nog veranderen. Door de brand in het grensgebied met Duitsland is inmiddels zo'n 3000 hectare aan natuur verbrand. De steeds veranderende windrichting en de brandbare turfgrond maken de brand moeilijk te blussen. 600 inwoners van nabijgelegen plaatsen moesten hun huizen verlaten en kunnen voorlopig nog niet terugkeren. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. De boot mocht 90 mensen vervoeren, maar had minstens 114 mensen aan boord. De slachtoffers zijn vooral bewoners van dorpen rond het meer en lokale vishandelaren. Zondag waren nog niet alle slachtoffers geïdentificeerd en worden er nog mensen vermist. De boot was volgens getuigen overbeladen en ook de weersomstandigheden droegen bij aan het ongeval. De natuurbrand in het Duitse Hürtgenwald is onder controle. Zondag waren nog enkele honderden brandweermensen bezig met blussen. Het getroffen gebied is omringd door een brandwerende strook, waardoor de vlammen zich niet verder kunnen verspreiden. De meeste van de ongeveer 2000 bewoners die het gebied eerder moesten verlaten, konden terugkeren naar hun huizen. De politie in Keulen onderzoekt de oorzaak van de brand. De grootste natuurbrand in de geschiedenis van de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Honderden migranten demonstreren op het strand van de Spaanse exclave Ceuta. Ze vragen de Spaanse autoriteiten om asiel en willen niet terug naar Marokko. De demonstranten maken deel uit van de circa 5000 tot 8000 mensen die zich nog in Ceuta bevinden na de massale grensoversteek van 2 weken geleden. Ze leven in slechte omstandigheden, slapen aan zee en mogen van de politie het stadscentrum niet in. Volgens de lokale zorgautoriteit zijn er verschillende ziektes uitgebroken, zoals infectieuze diarree en schurft. De ministers van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Egypte, Saoedi-Arabië, Jordanië, Turkije, Indonesië en Pakistan veroordelen Israël omdat het een vredesplan voor Gaza afwijst. Het gaat om een plan van de Vredesraad van president Trump dat Hamas wel heeft goedgekeurd. Zondag zou Trumps gezant en schoonzoon Jared Kushner vertegenwoordigers van Hamas spreken in Egypte om het vastgelopen plan vlot te trekken. De landen beschuldigen Israël ervan de inspanningen voor een rechtvaardige en duurzame vrede te ondermijnen en roepen de VS op druk uit te oefenen zodat het plan wordt uitgevoerd. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws.
0: Het Israëlische bruto binnenlands product is in het tweede kwartaal met 15,4% gestegen. Dat is een stuk meer dan economen hadden verwacht. De economie herstelt daarmee van een krimp in het eerste kwartaal, toen Iran raketten en drones afvuurde op Israël en bedrijven tijdelijk sloten. De export van goederen en diensten steeg met 35,2% en was de belangrijkste motor achter het herstel. De Israëlische Centrale Bank verwacht voor dit jaar een economische groei van 4%.
5: Ferrari heeft op een liefdadigheidsveiling een op maat gemaakte elektrische auto verkocht voor $40 miljoen, omgerekend zo'n €35 miljoen. De Ferrari Luce is daarmee de duurste nieuwe auto die ooit op een veiling is verkocht. Het vorige record stond ook op naam van Ferrari. Vorig jaar bracht een gepersonaliseerde Daytona SP3 $26 miljoen op. De Luce, met een reguliere prijs van €550.000, is de eerste volledig elektrische auto van de sportwagenfabrikant. Na de onthulling in mei kreeg Ferrari kritiek op het ontwerp, waarna de aandelenkoers daalde.
6: India wil de productie van vloeibaar petroleumgas flink verhogen. Voor Indiase huishoudens is LPG een belangrijke brandstof om mee te koken. Maar de import raakte verstoord door de blokkade van de Straat van Hormuz. De Indiase regering heeft raffinaderijen en bedrijven opgedragen alle technisch en economisch haalbare maatregelen te nemen om de productie op te voeren tot 63.810 ton per dag. Binnenlandse raffinaderijen hadden de productie al verhoogd tot 54.000 ton per dag, terwijl dat voor de Iran-oorlog nog ongeveer 36.000 ton per dag was. Voor de oorlog haalde India zo'n 90% van zijn LPG uit het Midden-Oosten.
0: Pharmaconcern Organon, betaalbedrijf Adyen en uitgever Wolters Kluwer behoren tot de belangrijkste ontvangers van belastingkorting via de Innovatiebox, schrijft het Financiële Dagblad. Zij ontvingen vorig jaar respectievelijk €71 miljoen, €41 miljoen en €27 miljoen korting. De Innovatiebox verlaagt de winstbelasting op winst die met innovatieve producten is behaald. De regeling wordt bekritiseerd omdat het meeste voordeel bij een klein aantal bedrijven terechtkomt. Volgens eerder onderzoek van de krant gaat 98% van het belastingvoordeel naar de 10 belangrijkste ontvangers.
7: Duitse bedrijven hebben hun investeringen in de Verenigde Staten flink teruggeschroefd. In de eerste helft van dit jaar daalden de investeringen met bijna 2/3 tot €4,3 miljard. Het laagste niveau in 3 jaar. Volgens het Duitse Economisch Instituut zijn bedrijven terughoudender geworden door de importheffingen van president Trump.
8: Voor de coronapandemie investeerden Duitse bedrijven gemiddeld bijna 16 miljard euro in de eerste helft van het jaar. Bijna 4 keer zoveel als nu. De EU en de VS sloten vorig jaar zomer een handelsakkoord met een importtarief van 15% op de meeste Europese producten.
9: Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren, die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden.
10: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws. Botik van de Zandschulp is in de tweede ronde van het tennistoernooi van Cincinnati uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 2 sets van de Braziliaan João Fonseca, 4-6 en 6-7. Van de Zandschulp kreeg in de tweede set kansen om een break voor te komen, maar liet die liggen. Fonseca won de beslissende tiebreak met 7-2. Het Grand Slam toernooi US Open begint eind deze maand in New York.
12: Sebastian Pocognoli is de nieuwe bondscoach van Schotland. De 39-jarige Belg heeft getekend voor 2 jaar tot en met het EK van 2028, dat onder andere in Schotland plaatsvindt. Hij volgt Steve Clarke op, die in juni opstapte na de uitschakeling in de groepsfase van het WK. Pocognoli was eerder trainer van AS Monaco en Union Saint-Gilles, waarmee hij kampioen van België werd. Als speler won hij in 2009 met AZ de landstitel. Nederland is bij de Europese kampioenschappen zwemmen in Parijs als 7e geëindigd op de 4x100 meter wisselslag. Maaike de Waard, Marit Steenbergen, Tessa Gielen en Milou van Wijk konden niet meedoen om de medailles. Groot-Brittannië won goud, voor Italië, de Russinnen onder neutrale vlag, werden 3e. Nederland sluit het toernooi af met 2 gouden en 7 zilveren medailles. Steenbergen won goud op de 100 meter vrije slag en samen met Van Wijk, Imani de Jong en Yara van Kalmthout op de 4x100 meter vrije slag.
13: Hoofdcoach Laurent Meuli van de Atletiek Unie maakt zich zorgen over het relatief grote aantal atleten dat door blessures niet kon meedoen aan de EK-atletiek in Birmingham. Topatleten als Niels Laros, middenafstand, Sven Rose, tienkamp, Nisikak Ekpo, sprint en Minke Bisschops, sprint, haakten kort voor het toernooi af. Meuli wil grondig analyseren of er een patroon te zien is, zeker met het oog op de Olympische Spelen van 2028. Nederland heeft volgens hem niet zoals de Verenigde Staten of Groot-Brittannië een onbeperkt aantal atleten dat succesvol kan zijn. De EK in Birmingham zijn wel de meest succesvolle ooit voor Nederland, met 4 gouden, 3 zilveren en 5 bronzen medailles.
14: De Nederlandse sprintploeg is bij de EK Atletiek in Birmingham uitgevallen op de 4x100 meter gemengde estafette. De wissel tussen Xavi Mo Ayok en Fenna Achterberg mislukte. Ook Jamie O'Malla en Britt de Blauw liepen mee in het kwartet. Het was de eerste keer dat deze onderdeel op een EK werd verreden. Groot-Brittannië won goud in een Europees record van 39,97 seconden, Duitsland pakte zilver en Spanje brons.
15: FC Barcelona en Manchester City hebben overeenstemming bereikt over de transfer van middenvelder Rodri naar de Catalaanse club. Dat meldt persbureau AFP op basis van een bron bij Barcelona. De 30-jarige Spanjaard werd afgelopen juli wereldkampioen met zijn land. Met de overgang is een bedrag van 75 miljoen euro gemoeid.
16: Dit was het laatste sportnieuws.
17: Je luistert naar Talk Radio.
18: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half bewolkt en blijft het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een lichte bui vallen en er staat weinig wind. Vannacht gaat het vanuit het noordwesten regenen, met temperaturen tussen 13 graden in het noordoosten en 17 graden in het zuidwesten. De wind is zwak tot matig uit westelijke richting. Morgenochtend is het bewolkt met aanvankelijk nog veel regen, maar later wordt het droger. Morgenmiddag blijft het overwegend bewolkt, met vooral in het noorden een enkele bui. De temperatuur loopt op naar 19 graden in het noorden en ongeveer 23 graden in het zuiden, bij een matige noordwestenwind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Bentelo in Overijssel is zondagmiddag een deel van de gevel van een schuur uitgeblazen door een rookgasexplosie bij een brand. Door de klap raakte een naastgelegen schuur beschadigd. In het pand aan de Suutersweg waar de brand uitbrak is een partyservicebedrijf gevestigd. Bij het incident raakte niemand gewond. Het getroffen pand is grotendeels uitgebrand en even voor 6:30 s'avonds werden de laatste brandhaarden geblust.
20: In Lelystad is zaterdagavond een dode aangetroffen in een woning aan de Groene Velden. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar wil nog niet zeggen waarom. Bij een nabijgelegen volkstuinencomplex stonden meerdere politieauto's en vloog een politiehelikopter rond, mogelijk op zoek naar een persoon. Die inzet was onderdeel van het onderzoek naar de overleden persoon. Volgens Omroep Flevoland was de overleden persoon een bewoner van een woonzorglocatie voor mensen met dementie.
21: De politie in Enschede heeft een skinnybike in beslag genomen die 120 km per uur kon. Zaterdagavond trof de politie een groep jongeren aan op fat- en skinnybikes. Een van hen probeerde te vluchten via het gras, maar werd aangehouden. Zijn skinnybike had geen ketting en bleek bij een test 120 km per uur te halen. Het voertuig wordt vernietigd en de bestuurder krijgt een forse bekeuring.
22: De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden na een schietincident zondagmiddag in Rotterdam-West. Rond 11:45 kwamen er meerdere meldingen binnen van schoten bij de Eerste Middellandstraat. Agenten troffen ter plaatse meerdere hulzen en een vuurwapen aan. De verdachte werd rond 3:00 middags op de A4 bij Nieuw-Vennep aan de kant gezet en aangehouden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.
23: Op de N307 bij Dronten is zondag een motorrijder om het leven gekomen. De motorrijder botste rond 12:00 middags achterop een personenauto. De inzittenden van de auto raakten niet gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en vraagt mensen die meer informatie of beelden hebben om zich te melden.
24: De Rijksuniversiteit Groningen heeft samen met tientallen vogelliefhebbers onderzocht hoe vogels reageerden op de zonsverduistering van afgelopen woensdag. Op 42 plekken in Noord-Nederland werden slimme kastjes geplaatst die automatisch vogelgezang vastleggen en soorten detecteren. Uit de eerste resultaten blijkt dat met name meesachtigen en duiven zich gingen verstoppen tijdens de eclips. Bij mezen daalde het aantal registraties met 45%. Bij duiven en tortels zelfs met 51%. Kraaien en een soortgenoten reageerden juist door massaal op te vliegen naar hun slaapplaatsen.
25: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
26: Nu het buitenlands nieuws. In de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen bij het blussen van een natuurbrand. Het gaat om een militair van een gespecialiseerde eenheid die direct kan optreden bij grote rampen. Zijn vrachtwagen zou zijn gekanteld. Ongeveer 1000 brandweermensen, waaronder Franse eenheden, bestrijden de brand. De grootste brandweerinzet in de regio ooit.
0: minstens 16.000 hectare land is getroffen en meer dan 1.000 inwoners moesten hun huizen verlaten.
1: Het Openbaar Ministerie in Luik opent een onderzoek naar de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Vooralsnog wordt rekening gehouden met onopzettelijke brandstichting, maar dat kan in de loop van het onderzoek nog veranderen. Door de brand in het grensgebied met Duitsland is inmiddels zo'n 3000 hectare aan natuur verbrand. De steeds veranderende windrichting en de brandbare turfgrond maken de brand moeilijk te blussen. 600 inwoners van nabijgelegen plaatsen moesten hun huizen verlaten en kunnen voorlopig nog niet terugkeren.
2: Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. De boot mocht 90 mensen vervoeren, maar had minstens 114 mensen aan boord. De slachtoffers zijn vooral bewoners van dorpen rond het meer en lokale vishandelaren. Zondag waren nog niet alle slachtoffers geïdentificeerd en worden er nog mensen vermist. De boot was volgens getuigen overbeladen en ook de weersomstandigheden droegen bij aan het ongeval.
5: De natuurbrand in het Duitse Hürtgenwald is onder controle. Zondag waren nog enkele honderden brandweermensen bezig met blussen. Het getroffen gebied is omringd door een brandwerende strook, waardoor de vlammen zich niet verder kunnen verspreiden. De meeste van de ongeveer 2000 bewoners die het gebied eerder moesten verlaten, konden terugkeren naar hun huizen. De politie in Keulen onderzoekt de oorzaak van de brand, de grootste natuurbrand in de geschiedenis van de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen.
6: Honderden migranten demonstreren op het strand van de Spaanse exclave Ceuta. Ze vragen de Spaanse autoriteiten om asiel en willen niet terug naar Marokko. De demonstranten maken deel uit van de circa 5000 tot 8000 mensen die zich nog in Ceuta bevinden na de massale grensoversteek van 2 weken geleden. Ze leven in slechte omstandigheden, slapen aan zee en mogen van de politie het stadscentrum niet in. Volgens de lokale zorgautoriteit zijn er verschillende ziektes uitgebroken, zoals infectieuze diarree en schurft.
7: De ministers van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Egypte, Saoedi-Arabië, Jordanië, Turkije, Indonesië en Pakistan veroordelen Israël omdat het een vredesplan voor Gaza afwijst. Het gaat om een plan van de Vredesraad van president Trump dat Hamas wel heeft goedgekeurd. Zondag zou Trumps gezant en schoonzoon Jared Kushner vertegenwoordigers van Hamas spreken in Egypte om het vastgelopen plan vlot te trekken. De landen beschuldigen Israël ervan de inspanningen voor een rechtvaardige en duurzame vrede te ondermijnen en roepen de VS op druk uit te oefenen zodat het plan wordt uitgevoerd.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws.
27: Het Israëlische bruto binnenlands product is in het tweede kwartaal met 15,4% gestegen. Dat is een stuk meer dan economen hadden verwacht. De economie herstelt daarmee van een krimp in het eerste kwartaal, toen Iran raketten en drones afvuurde op Israël en bedrijven tijdelijk sloten. De export van goederen en diensten steeg met 35,2% en was de belangrijkste motor achter het herstel. De Israëlische Centrale Bank verwacht voor dit jaar een economische groei van 4%.
28: Ferrari heeft op een liefdadigheidsveiling een op maat gemaakte elektrische auto verkocht voor $40 miljoen. Omgerekend zo'n €35 miljoen. De Ferrari Luce is daarmee de duurste nieuwe auto die ooit op een veiling is verkocht. Het vorige record stond ook op naam van Ferrari. Vorig jaar bracht een gepersonaliseerde Daytona SP3 $26 miljoen op. De Luce, met een reguliere prijs van €550.000, is de eerste volledig elektrische auto van de sportwagenfabrikant. Na de onthulling in mei kreeg Ferrari kritiek op het ontwerp, waarna de aandelenkoers daalde.
9: India wil de productie van vloeibaar petroleumgas flink verhogen. Voor Indiase huishoudens is LPG een belangrijke brandstof om mee te koken. Maar de import raakte verstoord door de blokkade van de Straat van Hormuz. De Indiase regering heeft raffinaderijen en bedrijven opgedragen alle technisch en economisch haalbare maatregelen te nemen om de productie op te voeren tot 63.810 ton per dag. Binnenlandse raffinaderijen hadden de productie al verhoogd tot 54.000 ton per dag, terwijl dat voor de Iran-oorlog nog ongeveer 36.000 ton per dag was. Voor de oorlog haalde India zo'n 90% van zijn LPG uit het Midden-Oosten.
10: Farmaconcern Organon, betaalbedrijf Adyen en uitgever Wolters Kluwer behoren tot de belangrijkste ontvangers van belastingkorting via de Innovatiebox, schrijft het Financiële Dagblad. Zij ontvingen vorig jaar respectievelijk 71 miljoen euro, 41 miljoen euro en 27 miljoen euro korting. De Innovatiebox verlaagt de winstbelasting op winst die met innovatieve producten is behaald. De regeling wordt bekritiseerd omdat het meeste voordeel bij een klein aantal bedrijven terechtkomt. Volgens eerder onderzoek van de krant gaat 98% van het belastingvoordeel naar de 10 belangrijkste ontvangers.
11: Duitse bedrijven hebben hun investeringen in de Verenigde Staten flink teruggeschroefd. In de eerste helft van dit jaar daalden de investeringen met bijna 2/3 tot 4,3 miljard euro, het laagste niveau in 3 jaar. Volgens het Duitse Economisch Instituut zijn bedrijven terughoudender geworden door de importheffingen van president Trump. Voor de coronapandemie investeerden Duitse bedrijven gemiddeld bijna 16 miljard euro in de eerste helft van het jaar. Bijna 4 keer zoveel als nu. De EU en de VS sloten vorig jaar zomer een handelsakkoord met een importtarief van 15% op de meeste Europese producten.
12: Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren, die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden.
13: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
14: Tot slot het sportnieuws. Botik van de Zandschulp is in de tweede ronde van het tennistoernooi van Cincinnati uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 2 sets van de Braziliaan João Fonseca, 4-6 en 6-7. Van de Zandschulp kreeg in de 2e set kansen om een break voor te komen, maar liet die liggen. Fonseca won de beslissende tiebreak met 7-2. Het Grand Slam toernooi US Open begint eind deze maand in New York.
15: Sebastian Pocognoli is de nieuwe bondscoach van Schotland. De 39-jarige Belg heeft getekend voor 2 jaar tot en met het EK van 2028, dat onder andere in Schotland plaatsvindt. Hij volgt Steve Clarke op, die in juni opstapte na de uitschakeling in de groepsfase van het WK. Pocognoli was eerder trainer van AS Monaco en Union Saint-Gilles, waarmee hij kampioen van België werd. Als speler won hij in 2009 met AZ de landstitel. Nederland is bij de Europese kampioenschappen zwemmen in Parijs als 7e geëindigd op de 4x100 meter wisselslag. Maaike de Waard, Marit Steenbergen, Tessa Giele en Milou van Wijk konden niet meedoen om de medailles. Groot-Brittannië won goud, voor Italië, de Russinnen onder neutrale vlag, werden 3e. Nederland sluit het toernooi af met 2 gouden en 7 zilveren medailles. Steenbergen won goud op de 100 meter vrije slag en samen met Van Wijk, Imani de Jong en Yara van Kalmthout op de 4x100 meter vrije slag. Hoofdcoach Laurent Meuli van de Atletiek Unie maakt zich zorgen over het relatief grote aantal atleten dat door blessures niet kon meedoen aan de EK Atletiek in Birmingham. Topatleten als Niels Laros, middenafstand, Sven Rozen, tienkamp, Nisikak Ekpo, sprint en Minke Bisschops, sprint, haakten kort voor het toernooi af.
3: Meuli wil grondig analyseren of er een patroon te zien is, zeker met het oog op de Olympische Spelen van 2028. Nederland heeft volgens hem niet zoals de Verenigde Staten of Groot-Brittannië een onbeperkt aantal atleten dat succesvol kan zijn. De EK in Birmingham zijn wel de meest succesvolle ooit voor Nederland, met 4 gouden, 3 zilveren en 5 bronzen medailles. De Nederlandse sprintploeg is bij de EK Atletiek in Birmingham uitgevallen op de 4x100 meter gemengde estafette. De wissel tussen Xavi Moajok en Fenna Achterberg mislukte. Ook Jamie O'Malla en Britt de Blauw liepen mee in het kwartet,

0: 30-jarige Spanjaard werd afgelopen juli wereldkampioen met zijn land. Met de overgang is een bedrag van 75 miljoen euro gemoeid. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half bewolkt en blijft het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan er een lichte bui vallen. Er staat weinig wind. Vannacht gaat het vanuit het noordwesten op steeds meer plaatsen regenen. De temperatuur daalt naar 13 graden in het noordoosten en 17 graden in het zuidwesten. De wind is zwak tot matig en waait uit het westen. Morgenochtend is het bewolkt en regent het eerst nog op veel plaatsen. Later wordt het droog, al blijft een bui mogelijk. Morgenmiddag blijft het overwegend bewolkt met vooral in het noorden een enkele bui. Het wordt tussen de 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. De wind is matig uit het noordwesten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Bentelo in Overijssel is zondagmiddag een deel van de gevel van een schuur uitgeblazen door een rookgasexplosie bij een brand. Door de klap raakte een naastgelegen schuur beschadigd. In het pand aan de Suutersweg waar de brand uitbrak is een partyservicebedrijf gevestigd. Bij het incident raakte niemand gewond. Het getroffen pand is grotendeels uitgebrand en even voor 6:30 s'avonds werden de laatste brandhaarden geblust. In Lelystad is zaterdagavond een dode aangetroffen in een woning aan de Groene Velden. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar wil nog niet zeggen waarom. Bij een nabijgelegen volkstuinencomplex stonden meerdere politieauto's en vloog een politiehelikopter rond, mogelijk op zoek naar een persoon. Die inzet was onderdeel van het onderzoek naar de overleden persoon. Volgens Omroep Flevoland was de overleden persoon een bewoner van een woonzorglocatie voor mensen met dementie. De politie in Enschede heeft een skinnybike in beslag genomen die 120 km per uur kon. Zaterdagavond trof de politie een groep jongeren aan op fat- en skinnybikes. Een van hen probeerde te vluchten via het gras, maar werd aangehouden. Zijn skinnybike had geen ketting en bleek bij een test 120 km per uur te halen. Het voertuig wordt vernietigd en de bestuurder krijgt een forse bekeuring. De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden na een schietincident zondagmiddag in Rotterdam-West. Rond 11:45 kwamen er meerdere meldingen binnen van schoten bij de Eerste Middellandstraat. Agenten troffen ter plaatse meerdere hulzen en een vuurwapen aan. De verdachte werd rond 3:00 middags op de A4 bij Nieuw-Vennep aan de kant gezet en aangehouden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Op de N307 bij Dronten is zondag een motorrijder om het leven gekomen. De motorrijder botste rond 12:00 middags achterop een personenauto. De inzittenden van de auto raakten niet gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en vraagt mensen die meer informatie of beelden hebben om zich te melden. De Rijksuniversiteit Groningen heeft samen met tientallen vogelliefhebbers onderzocht hoe vogels reageerden op de zonsverduistering van afgelopen woensdag. Op 42 plekken in Noord-Nederland werden slimme kastjes geplaatst die automatisch vogelgezang vastleggen en soorten detecteren. Uit de eerste resultaten blijkt dat met name meesachtigen en duiven zich gingen verstoppen tijdens de eclips. Bij mezen daalde het aantal registraties met 45%. Bij duiven en tortels zelfs met 51%. Kraaien en een soortgenoten reageerden juist door massaal op te vliegen naar hun slaapplaatsen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws.

0: alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Het Openbaar Ministerie in Luik opent een onderzoek naar de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Vooralsnog wordt rekening gehouden met onopzettelijke brandstichting. Maar dat kan in de loop van het onderzoek nog veranderen. Door de brand in het grensgebied met Duitsland is inmiddels zo'n 3000 hectare aan natuur verbrand. De steeds veranderende windrichting en de brandbare turfgrond maken de brand moeilijk te blussen. 600 inwoners van nabijgelegen plaatsen moesten hun huizen verlaten en kunnen voorlopig nog niet terugkeren. In de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen bij het blussen van een natuurbrand. Het gaat om een militair van een gespecialiseerde eenheid die direct kan optreden bij grote rampen. Zijn vrachtwagen zou zijn gekanteld. Ongeveer 1000 brandweermensen, waaronder Franse eenheden, bestrijden de brand. De grootste brandweerinzet in de regio ooit. Minstens 16.000 hectare land is getroffen en meer dan 1000 inwoners moesten hun huizen verlaten. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. De boot mocht 90 mensen vervoeren, maar had minstens 114 mensen aan boord. De slachtoffers zijn vooral bewoners van dorpen rond het meer en lokale vishandelaren. Zondag waren nog niet alle slachtoffers geïdentificeerd en worden er nog mensen vermist. De boot was volgens getuigen overbeladen en ook de weersomstandigheden droegen bij aan het ongeval. De natuurbrand in het Duitse Hürtgenwald is onder controle. Zondag waren nog enkele honderden brandweermensen bezig met blussen. Het getroffen gebied is omringd door een brandwerende strook, waardoor de vlammen zich niet verder kunnen verspreiden. De meeste van de ongeveer 2000 bewoners die het gebied eerder moesten verlaten, konden terugkeren naar hun huizen. De politie in Keulen onderzoekt de oorzaak van de brand, de grootste natuurbrand in de geschiedenis van de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Honderden migranten demonstreren op het strand van de Spaanse exclave Ceuta. Ze vragen de Spaanse autoriteiten om asiel en willen niet terug naar Marokko. De demonstranten maken deel uit van de circa 5000 tot 8000 mensen die zich nog in Ceuta bevinden na de massale grensoversteek van 2 weken geleden. Ze leven in slechte omstandigheden, slapen aan zee en mogen van de politie het stadscentrum niet in. Volgens de lokale zorgautoriteit zijn er verschillende ziektes uitgebroken, zoals infectieuze diarree en schurft. De ministers van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Egypte, Saoedi-Arabië, Jordanië, Turkije, Indonesië en Pakistan veroordelen Israël omdat het een vredesplan voor Gaza afwijst. Het gaat om een plan van de Vredesraad van president Trump dat Hamas wel heeft goedgekeurd. Zondag zou Trumps gezant en schoonzoon Jared Kushner vertegenwoordigers van Hamas spreken in Egypte om het vastgelopen plan vlot te trekken. De landen beschuldigen Israël ervan de inspanningen voor een rechtvaardige en duurzame vrede te ondermijnen en roepen de VS op druk uit te oefenen zodat het plan wordt uitgevoerd. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Het Israëlische bruto binnenlands product is in het tweede kwartaal met 15,4% gestegen. Dat is een stuk meer dan economen hadden verwacht. De economie herstelt daarmee van een krimp in het eerste kwartaal, toen Iran raketten en drones afvuurde op Israël en bedrijven tijdelijk sloten. De export van goederen en diensten steeg met 35,2% en was de belangrijkste motor achter het herstel. De Israëlische Centrale Bank verwacht voor dit jaar een economische groei van 4%. Ferrari heeft op een liefdadigheidsveiling een op maat gemaakte elektrische auto verkocht voor 40 miljoen dollar, omgerekend zo'n 35 miljoen euro. De Ferrari Luce is daarmee de duurste nieuwe auto die ooit op een veiling is verkocht. Het vorige record stond ook op naam van Ferrari. Vorig jaar bracht een gepersonaliseerde Daytona SP3 26 miljoen dollar op. De Luce, met een reguliere prijs van 550.000 euro, is de eerste volledig elektrische auto van de sportwagenfabrikant. Na de onthulling in mei kreeg Ferrari kritiek op het ontwerp, waarna de aandelenkoers daalde. India wil de productie van vloeibaar petroleumgas flink verhogen. Voor Indiase huishoudens is LPG een belangrijke brandstof om mee te koken. Maar de import raakte verstoord door de blokkade van de Straat van Hormuz. De Indiase regering heeft raffinaderijen en bedrijven opgedragen alle technisch en economisch haalbare maatregelen te nemen om de productie op te voeren tot 63.810 ton per dag. Binnenlandse raffinaderijen hadden de productie al verhoogd tot 54.000 ton per dag, terwijl dat voor de Iran-oorlog nog ongeveer 36.000 ton per dag was. Voor de oorlog haalde India zo'n 90% van zijn LPG uit het Midden-Oosten. Pharmaconcern Organon, betaalbedrijf Adyen en uitgever Wolters Kluwer behoren tot de belangrijkste ontvangers van belastingkorting via de Innovatiebox, schrijft het Financiële Dagblad. Zij ontvingen vorig jaar respectievelijk 71 miljoen euro, 41 miljoen euro en 27 miljoen euro korting. De Innovatiebox verlaagt de winstbelasting op winst die met innovatieve producten is behaald. De regeling wordt bekritiseerd omdat het meeste voordeel bij een klein aantal bedrijven terechtkomt. Volgens eerder onderzoek van de krant gaat 98% van het belastingvoordeel naar de 10 belangrijkste ontvangers. Duitse bedrijven hebben hun investeringen in de Verenigde Staten flink teruggeschroefd. In de eerste helft van dit jaar daalden de investeringen met bijna 2/3 tot 4,3 miljard euro, het laagste niveau in 3 jaar. Volgens het Duitse Economisch Instituut zijn bedrijven terughoudender geworden door de importheffingen van president Trump. Voor de coronapandemie investeerden Duitse bedrijven gemiddeld bijna 16 miljard euro in de eerste helft van het jaar. Bijna 4 keer zoveel als nu. De EU en de VS sloten vorig jaar zomer een handelsakkoord met een importtarief van 15% op de meeste Europese producten. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren, die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Hoofdcoach Laurent Meuli van de Atletiek Unie maakt zich zorgen over het relatief grote aantal atleten dat door blessures niet kon meedoen aan de EK-atletiek in Birmingham. Topatleten als Niels Laros, middenafstand, Sven Rozen, tienkamp, Nisikak Ekpo, sprint en Minke Bisschops, sprint, haakten kort voor het toernooi af. Meuli wil grondig analyseren of er een patroon te zien is, zeker met het oog op de Olympische Spelen van 2028. Nederland heeft volgens hem niet zoals de Verenigde Staten of Groot-Brittannië een onbeperkt aantal atleten dat succesvol kan zijn. De EK in Birmingham zijn wel de meest succesvolle ooit voor Nederland, met 4 gouden, 3 zilveren en 5 bronzen medailles. FC Barcelona en Manchester City hebben overeenstemming bereikt over de transfer van middenvelder Rodri naar de Catalaanse club. Dat meldt persbureau AFP op basis van een bron bij Barcelona. De 30-jarige Spanjaard werd afgelopen juli wereldkampioen met zijn land. Met de overgang is een bedrag van 75 miljoen euro gemoeid. De Nederlandse sprintploeg is bij de EK Atletiek in Birmingham uitgevallen op de 4x100 meter gemengde estafette.
2: De wissel tussen Xavi Mo Ayok en Fenna Achterberg mislukte. Ook Jamie O'Malla en Britt de Blauw liepen mee in het kwartet. Het was de eerste keer dat deze onderdeel op een EK werd verreden. Groot-Brittannië won goud in een Europees record van 39,97 seconden, Duitsland pakte zilver en Spanje brons. RC Lens heeft Paris Saint-Germain verslagen in de strijd om de Franse Supercup. De bekerwinnaar won in eigen huis met 1-0 van de landskampioen. Florian Thauvin zette Lens op voorsprong, waarna Kylian Antonio in de 39e minuut rood kreeg. Kort voor tijd moest ook PSG met 10 man verder, na rood voor Nuno Mendes. De Franse competitie begint over een week weer, met Lens thuis tegen Auxerre en PSG thuis tegen Rennes. De Britse atlete Amy Hunt heeft haar vierde gouden medaille behaald op de Europese kampioenschappen in Birmingham. Ze won de 4x100 meter gemengde estafette en is daarmee de eerste atleet ooit met 4x goud op één EK. Hunt gaat daarmee Fanny Blankers-Koen voorbij, die in 1950 3x goud en 1x zilver won. Ook ploeggenote Dina Asher-Smith vestigde een record met nu in totaal 8 gouden EK-medailles. Hunt won in Birmingham de 100 meter, de 200 meter, de 4x100 meter estafette bij de vrouwen en de gemengde estafette. De Nederlandse estafettevrouwen op de 4x400 meter hebben in Birmingham voor de derde keer op rij de Europese titel veroverd. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol renden naar het goud in 3 minuten 21 en 10 honderdste. Groot-Brittannië behaalde het zilver, Italië pakte brons. Klaver nam als tweede loopster een enorme voorsprong die Saalberg wist vast te houden. Broedersbol toonde op het rechte stuk naar de finish haar bekende eindversnelling en hield de Britse Emily Newnham achter zich. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half bewolkt en blijft het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan er een lichte bui vallen. Er staat weinig wind. Vannacht gaat het vanuit het noordwesten op steeds meer plaatsen regenen. De temperatuur daalt naar 13 graden in het noordoosten en 17 graden in het zuidwesten. De wind is zwak tot matig en waait uit het westen. Morgenochtend is het bewolkt en regent het eerst nog op veel plaatsen. Later wordt het droog, al blijft een bui mogelijk. Morgenmiddag blijft het overwegend bewolkt met vooral in het noorden een enkele bui. Het wordt tussen de 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. De wind is matig uit het noordwesten.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Bentelo in Overijssel is zondagmiddag een deel van de gevel van een schuur uitgeblazen door een rookgasexplosie bij een brand. Door de klap raakte een naastgelegen schuur beschadigd. In het pand aan de Suutersweg waar de brand uitbrak is een partyservicebedrijf gevestigd. Bij het incident raakte niemand gewond. Het getroffen pand is grotendeels uitgebrand en even voor 6:30 s'avonds werden de laatste brandhaarden geblust. In Lelystad is zaterdagavond een dode aangetroffen in een woning aan de Groene Velden. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar wil nog niet zeggen waarom. Bij een nabijgelegen volkstuinencomplex stonden meerdere politieauto's en vloog een politiehelikopter rond, mogelijk op zoek naar een persoon. Die inzet was onderdeel van het onderzoek naar de overleden persoon. Volgens Omroep Flevoland was de overleden persoon een bewoner van een woonzorglocatie voor mensen met dementie. De politie in Enschede heeft een skinnybike in beslag genomen die 120 km per uur kon. Zaterdagavond trof de politie een groep jongeren aan op fat- en skinnybikes. Een van hen probeerde te vluchten via het gras, maar werd aangehouden. Zijn skinnybike had geen ketting en bleek bij een test 120 km per uur te halen. Het voertuig wordt vernietigd en de bestuurder krijgt een forse bekeuring. De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden na een schietincident zondagmiddag in Rotterdam-West. Rond 11:15 kwamen er meerdere meldingen binnen van schoten bij de Eerste Middellandstraat. Agenten troffen ter plaatse meerdere hulzen en een vuurwapen aan. De verdachte werd rond 3:00 middags op de A4 bij Nieuw-Vennep aan de kant gezet en aangehouden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Op de N307 bij Dronten is zondag een motorrijder om het leven gekomen. De motorrijder botste rond 12:00 middags achterop een personenauto. De inzittenden van de auto raakten niet gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en vraagt mensen die meer informatie of beelden hebben om zich te melden. De Rijksuniversiteit Groningen heeft samen met tientallen vogelliefhebbers onderzocht hoe vogels reageerden op de zonsverduistering van afgelopen woensdag. Op 42 plekken in Noord-Nederland werden slimme kastjes geplaatst die automatisch vogelgezang vastleggen en soorten detecteren. Uit de eerste resultaten blijkt dat met name meesachtigen en duiven zich gingen verstoppen tijdens de eclips. Bij mezen daalde het aantal registraties met 45%. Bij duiven en tortels zelfs met 51%. Kraaien en hun soortgenoten reageerden juist door massaal op te vliegen naar hun slaapplaatsen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. Het Openbaar Ministerie in Luik opent een onderzoek naar de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Vooralsnog wordt rekening gehouden met onopzettelijke brandstichting. Maar dat kan in de loop van het onderzoek nog veranderen. Door de brand in het grensgebied met Duitsland is inmiddels zo'n 3000 hectare aan natuur verbrand. De steeds veranderende windrichting en de brandbare turfgrond maken de brand moeilijk te blussen. 600 inwoners van nabijgelegen plaatsen moesten hun huizen verlaten en kunnen voorlopig nog niet terugkeren. In de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen bij het blussen van een natuurbrand. Het gaat om een militair van een gespecialiseerde eenheid die direct kan optreden bij grote rampen. Zijn vrachtwagen zou zijn gekanteld. Ongeveer 1000 brandweermensen, waaronder Franse eenheden, bestrijden de brand. De grootste brandweerinzet in de regio ooit. Minstens 16.000 hectare land is getroffen en meer dan 1000 inwoners moesten hun huizen verlaten. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. De boot mocht 90 mensen vervoeren, maar had minstens 114 mensen aan boord. De slachtoffers zijn vooral bewoners van dorpen rond het meer en lokale vishandelaren. Zondag waren nog niet alle slachtoffers geïdentificeerd en worden er nog mensen vermist. De boot was volgens getuigen overbeladen en ook de weersomstandigheden droegen bij aan het ongeval. De natuurbrand in het Duitse Hürtgenwald is onder controle. Zondag waren nog enkele honderden brandweermensen bezig met blussen. Het getroffen gebied is omringd door een brandwerende strook, waardoor de vlammen zich niet verder kunnen verspreiden. De meeste van de ongeveer 2000 bewoners die het gebied eerder moesten verlaten, konden terugkeren naar hun huizen. De politie in Keulen onderzoekt de oorzaak van de brand. De grootste natuurbrand in de geschiedenis van de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Honderden migranten demonstreren op het strand van de Spaanse exclave Ceuta. Ze vragen de Spaanse autoriteiten om asiel en willen niet terug naar Marokko. De demonstranten maken deel uit van de circa 5000 tot 8000 mensen die zich nog in Ceuta bevinden na de massale grensoversteek van 2 weken geleden. Ze leven in slechte omstandigheden, slapen aan zee en mogen van de politie het stadscentrum niet in. Volgens de lokale zorgautoriteit zijn er verschillende ziektes uitgebroken, zoals infectieuze diarree
1: en schurft. De ministers van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Egypte, Saoedi-Arabië, Jordanië, Turkije, Indonesië en Pakistan veroordelen Israël omdat het een vredesplan voor Gaza afwijst. Het gaat om een plan van de Vredesraad van president Trump dat Hamas wel heeft goedgekeurd. Zondag zou Trumps gezant en schoonzoon Jared Kushner vertegenwoordigers van Hamas spreken in Egypte om het vastgelopen plan vlot te trekken. De landen beschuldigen Israël ervan de inspanningen voor een rechtvaardige en duurzame vrede te ondermijnen en roepen de VS op druk uit te oefenen zodat het plan wordt uitgevoerd. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws. Het Israëlische bruto binnenlands product is in het tweede kwartaal met 15,4% gestegen. Dat is een stuk meer dan economen hadden verwacht. De economie herstelt daarmee van een krimp in het eerste kwartaal, toen Iran raketten en drones afvuurde op Israël en bedrijven tijdelijk sloten. De export van goederen en diensten steeg met 35,2% en was de belangrijkste motor achter het herstel. De Israëlische Centrale Bank verwacht voor dit jaar een economische groei van 4%. Ferrari heeft op een liefdadigheidsveiling een op maat gemaakte elektrische auto verkocht voor $40 miljoen, omgerekend zo'n €35 miljoen. De Ferrari Luce is daarmee de duurste nieuwe auto die ooit op een veiling is verkocht. Het vorige record stond ook op naam van Ferrari. Vorig jaar bracht een gepersonaliseerde Daytona SP3 $26 miljoen op. De Luce, met een reguliere prijs van €550.000, is de eerste volledig elektrische auto van de sportwagenfabrikant. Na de onthulling in mei kreeg Ferrari kritiek op het ontwerp, waarna de aandelenkoers daalde. India wil de productie van vloeibaar petroleumgas flink verhogen. Voor Indiase huishoudens is LPG een belangrijke brandstof om mee te koken. Maar de import raakte verstoord door de blokkade van de Straat van Hormuz. De Indiase regering heeft raffinaderijen en bedrijven opgedragen alle technisch en economisch haalbare maatregelen te nemen om de productie op te voeren tot 63.810 ton per dag. Binnenlandse raffinaderijen hadden de productie al verhoogd tot 54.000 ton per dag, terwijl dat voor de Iran-oorlog nog ongeveer 36.000 ton per dag was. Voor de oorlog haalde India zo'n 90% van zijn LPG uit het Midden-Oosten. Farmaconcern Organon, betaalbedrijf Adyen en uitgever Wolters Kluwer behoren tot de belangrijkste ontvangers van belastingkorting via de innovatiebox, schrijft het Financiële Dagblad. Zij ontvingen vorig jaar respectievelijk €71 miljoen, €41 miljoen en €27 miljoen korting. De innovatiebox verlaagt de winstbelasting op winst die met innovatieve producten is behaald. De regeling wordt bekritiseerd omdat het meeste voordeel bij een klein aantal bedrijven terechtkomt. Volgens eerder onderzoek van de krant gaat 98% van het belastingvoordeel naar de 10 belangrijkste ontvangers. Duitse bedrijven hebben hun investeringen in de Verenigde Staten flink teruggeschroefd. In de eerste helft van dit jaar daalden de investeringen met bijna 2/3 tot €4,3 miljard. Het laagste niveau in 3 jaar. Volgens het Duitse Economisch Instituut zijn bedrijven terughoudender geworden door de importheffingen van president Trump. Voor de coronapandemie investeerden Duitse bedrijven gemiddeld bijna €16 miljard in de eerste helft van het jaar. Bijna 4 keer zoveel als nu. De EU en de VS sloten vorig jaar zomer een handelsakkoord met een importtarief van 15% op de meeste Europese producten. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid.
1: Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren, die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Hoofdcoach Laurent Meuli van de Atletiek Unie maakt zich zorgen over het relatief grote aantal atleten dat door blessures niet kon meedoen aan de EK-atletiek in Birmingham. Topatleten als Niels Laros, middenafstand, Sven Rose, tienkamp, Nisikak Ekpo, sprint en Minke Bisschops, sprint, haakten kort voor het toernooi af. Meuli wil grondig analyseren of er een patroon te zien is, zeker met het oog op de Olympische Spelen van 2028. Nederland heeft volgens hem niet zoals de Verenigde Staten of Groot-Brittannië een onbeperkt aantal atleten dat succesvol kan zijn. De EK in Birmingham zijn wel de meest succesvolle ooit voor Nederland, met 4 gouden, 3 zilveren en 5 bronzen medailles. FC Barcelona en Manchester City hebben overeenstemming bereikt over de transfer van middenvelder Rodri naar de Catalaanse club. Dat meldt persbureau AFP op basis van een bron bij Barcelona. De 30-jarige Spanjaard werd afgelopen juli wereldkampioen met zijn land. Met de overgang is een bedrag van 75 miljoen euro gemoeid. De Nederlandse sprintploeg is bij de EK Atletiek in Birmingham uitgevallen op de 4x100 meter gemengde estafette. De wissel tussen Xavi Mo Ayok en Fenna Achterberg mislukte. Ook Jamie O'Malla en Britt de Blauw liepen mee in het kwartet. Het was de eerste keer dat deze onderdeel op een EK werd verreden. Groot-Brittannië won goud in een Europees record van 39,97 seconden. Duitsland pakte zilver en Spanje brons. RC Lens heeft Paris Saint-Germain verslagen in de strijd om de Franse Supercup. De bekerwinnaar won in eigen huis met 1-0 van de landskampioen. Florian Thauvin zette Lens op voorsprong, waarna Kilian Antonio in de 39e minuut rood kreeg. Kort voor tijd moest ook PSG met 10 man verder, na rood voor Nuno Mendes. De Franse competitie begint over een week weer, met Lens thuis tegen Auxerre en PSG thuis tegen Rennes. De Britse atlete Amy Hunt heeft haar 4e gouden medaille behaald op de Europese kampioenschappen in Birmingham. Ze won de 4x100 meter gemengde estafette en is daarmee de eerste atleet ooit met 4 keer goud op 1 EK. Hunt gaat daarmee Fanny Blankers-Koen voorbij, die in 1950 3 keer goud en 1 keer zilver won. Ook ploeggenote Dina Escher-Smith vestigde een record met nu in totaal 8 gouden EK-medailles. Hunt won in Birmingham de 100 meter, de 200 meter, de 4x100 meter estafette bij de vrouwen en de gemengde estafette. De Nederlandse estafettevrouwen op de 4x400 meter hebben in Birmingham voor de 3e keer op rij de Europese titel veroverd. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol renden naar het goud in 3 minuten 21 en 10 honderdste. Groot-Brittannië behaalde het zilver, Italië pakte brons. Klaver nam als tweede loopster een enorme voorsprong die Saalberg wist vast te houden. Broedersbol toonde op het rechte stuk naar de finish haar bekende eindversnelling en hield de Britse Emily Newnham achter zich. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half bewolkt en blijft het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een lichte bui vallen. Er staat weinig wind. Vannacht gaat het vanuit het noordwesten op steeds meer plaatsen regenen. Het wordt tussen de 13 graden in het noordoosten en 17 graden in het zuidwesten. De wind waait zwak tot matig uit het westen. Aan de kust en op het IJsselmeer uit het noordwesten en soms vrij krachtig. Morgenochtend is het bewolkt met eerst op veel plaatsen regen. Later wordt het op de meeste plaatsen droog. Al is plaatselijk nog een bui mogelijk. Morgenmiddag vooral in het noorden kans op een enkele bui. De temperatuur ligt tussen 19 graden in het noorden en rond de 23 graden in het zuiden.
9: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het binnenlands nieuws. Filshi clips. Sterilisatie-implantaten die op de eileiders worden geklemd, kunnen van de eileiders afglijden en ergens anders in de buik belanden. Dat schrijft Trouw. De Nederlandse verkoper Entercare informeert patiënten daar niet over, terwijl de fabrikant Femcare dat in Engelstalige informatie wel doet. Entercare is als verkoper verplicht om te zorgen dat de vertaalde informatie volledig en actueel is. Na vragen van Trouw laat het bedrijf weten dat de informatie op korte termijn wordt afgestemd op de meest recente patiëntinformatie. De fabrikant schat in dat ongeveer 25% van de clips zich uiteindelijk verplaatst, meestal zonder klachten.
11: In Bentelo in Overijssel is zondagmiddag een deel van de gevel van een schuur uitgeblazen door een rookgasexplosie bij een brand. Door de klap raakte een naastgelegen schuur beschadigd. In het pand aan de Suutersweg waar de brand uitbrak is een partyservicebedrijf gevestigd. Bij het incident raakte niemand gewond. Het getroffen pand is grotendeels uitgebrand en even voor 6:30 s'avonds werden de laatste brandhaarden geblust.
12: In Lelystad is zaterdagavond een dode aangetroffen in een woning aan de Groene Velden. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar wil nog niet zeggen waarom. Bij een nabijgelegen volkstuinencomplex stonden meerdere politieauto's en vloog een politiehelikopter rond, mogelijk op zoek naar een persoon. Die inzet was onderdeel van het onderzoek naar de overleden persoon. Volgens Omroep Flevoland was de overleden persoon een bewoner van een woonzorglocatie voor mensen met dementie.
13: De politie in Enschede heeft een skinnybike in beslag genomen die 120 km per uur kon. Zaterdagavond trof de politie een groep jongeren aan op fat- en skinnybikes. Eén van hen probeerde te vluchten via het gras, maar werd aangehouden. Zijn skinnybike had geen ketting en bleek bij een test 120 km per uur te halen. Het voertuig wordt vernietigd en de bestuurder krijgt een forse bekeuring.
14: De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden na een schietincident zondagmiddag in Rotterdam-West. Rond 11:45 kwamen er meerdere meldingen binnen van schoten bij de Eerste Middellandstraat. Agenten troffen ter plaatse meerdere hulzen en een vuurwapen aan. De verdachte werd rond 3:00 middags op de A4 bij Nieuw-Vennep aan de kant gezet en aangehouden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.
15: Op de N307 bij Dronten is zondag een motorrijder om het leven gekomen. De motorrijder botste rond 12:00 middags achterop een personenauto. De inzittenden van de auto raakten niet gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en vraagt mensen die meer informatie of beelden hebben om zich te melden.
16: Dit was het Binnenlands Nieuws.
17: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
18: Nu het buitenlands nieuws. In de Duitse grensplaats Monschau zijn bewoners van 17 huizen geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen. Maximaal 30 mensen moesten onmiddellijk vertrekken. Eerder leek het vuur onder controle, maar de situatie verslechterde door de sterke en voortdurend draaiende wind. In België moesten zaterdag al ongeveer 600 mensen hun huizen verlaten. Inmiddels is ongeveer 30 vierkante kilometer verwoest. Een ongeziene brand in de recente geschiedenis van België.
19: In de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen bij het blussen van een natuurbrand. Het gaat om een militair van een gespecialiseerde eenheid die direct kan optreden bij grote rampen. Zijn vrachtwagen zou zijn gekanteld.
20: Ongeveer 1000 brandweermensen, waaronder Franse eenheden, bestrijden de brand. De grootste brandweerinzet in de regio ooit. Minstens 16.000 hectare land is getroffen en meer dan 1000 inwoners moesten hun huizen verlaten.
21: Het Openbaar Ministerie in Luik opent een onderzoek naar de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Vooralsnog wordt rekening gehouden met onopzettelijke brandstichting, maar dat kan in de loop van het onderzoek nog veranderen. Door de brand in het grensgebied met Duitsland is inmiddels zo'n 3000 hectare aan natuur verbrand. De steeds veranderende windrichting en de brandbare turfgrond maken de brand moeilijk te blussen. 600 inwoners van nabijgelegen plaatsen moesten hun huizen verlaten en kunnen voorlopig nog niet terugkeren.
22: Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. De boot mocht 90 mensen vervoeren, maar had minstens 114 mensen aan boord. De slachtoffers zijn vooral bewoners van dorpen rond het meer en lokale vishandelaren. Zondag waren nog niet alle slachtoffers geïdentificeerd en worden er nog mensen vermist. De boot was volgens getuigen overbeladen en ook de weersomstandigheden droegen bij aan het ongeval.
23: De natuurbrand in het Duitse Hürtgenwald is onder controle. Zondag waren nog enkele honderden brandweermensen bezig met blussen. Het getroffen gebied is omringd door een brandwerende strook, waardoor de vlammen zich niet verder kunnen verspreiden. De meeste van de ongeveer 2000 bewoners die het gebied eerder moesten verlaten, konden terugkeren naar hun huizen. De politie in Keulen onderzoekt de oorzaak van de brand, de grootste natuurbrand in de geschiedenis van de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen.
24: Honderden migranten demonstreren op het strand van de Spaanse exclave Ceuta. Ze vragen de Spaanse autoriteiten om asiel en willen niet terug naar Marokko. De demonstranten maken deel uit van de circa 5000 tot 8000 mensen die zich nog in Ceuta bevinden na de massale grensoversteek van 2 weken geleden. Ze leven in slechte omstandigheden, slapen aan zee en mogen van de politie het stadscentrum niet in. Volgens de lokale zorgautoriteit zijn er verschillende ziektes uitgebroken, zoals infectieuze diarree en schurft.
25: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
26: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
27: En nu het economisch nieuws. Het Israëlische bruto binnenlands product is in het tweede kwartaal met 15,4% gestegen. Dat is een stuk meer dan economen hadden verwacht. De economie herstelt daarmee van een krimp in het eerste kwartaal, toen Iran raketten en drones afvuurde op Israël en bedrijven tijdelijk sloten. De export van goederen en diensten steeg met 35,2% en was de belangrijkste motor achter het herstel. De Israëlische Centrale Bank verwacht voor dit jaar een economische groei van 4%.
28: Ferrari heeft op een liefdadigheidsveiling een op maat gemaakte elektrische auto verkocht voor $40 miljoen, omgerekend zo'n €35 miljoen. De Ferrari Luce is daarmee de duurste nieuwe auto die ooit op een veiling is verkocht. Het vorige record stond ook op naam van Ferrari. Vorig jaar bracht een gepersonaliseerde Daytona SP3 $26 miljoen op. De Luce, met een reguliere prijs van €550.000, is de eerste volledig elektrische auto van de sportwagenfabrikant. Na de onthulling in mei kreeg Ferrari kritiek op het ontwerp, waarna de aandelenkoers daalde.
29: India wil de productie van vloeibaar petroleumgas flink verhogen. Voor Indiase huishoudens is LPG een belangrijke brandstof om mee te koken. Maar de import raakte verstoord door de blokkade van de Straat van Hormuz. De Indiase regering heeft raffinaderijen en bedrijven opgedragen alle technisch en economisch haalbare maatregelen te nemen om de productie op te voeren tot 63.810 ton per dag. Binnenlandse raffinaderijen hadden de productie al verhoogd tot 54.000 ton per dag, terwijl dat voor de Iraanoorlog nog ongeveer 36.000 ton per dag was.
0: Voor de oorlog haalde India zo'n 90% van zijn LPG uit het Midden-Oosten.
2: Pharmaconcern Organon, betaalbedrijf Adyen en uitgever Wolters Kluwer behoren tot de belangrijkste ontvangers van belastingkorting via de innovatiebox, schrijft het Financiële Dagblad. Zij ontvingen vorig jaar respectievelijk 71 miljoen euro, 41 miljoen euro en 27 miljoen euro korting. De innovatiebox verlaagt de winstbelasting op winst die met innovatieve producten is behaald. De regeling wordt bekritiseerd omdat het meeste voordeel bij een klein aantal bedrijven terechtkomt. Volgens eerder onderzoek van de krant gaat 98% van het belastingvoordeel naar de 10 belangrijkste ontvangers.
3: Duitse bedrijven hebben hun investeringen in de Verenigde Staten flink teruggeschroefd. In de eerste helft van dit jaar daalden de investeringen met bijna 2/3 tot 4,3 miljard euro, het laagste niveau in 3 jaar. Volgens het Duitse Economisch Instituut zijn bedrijven terughoudender geworden door de importheffingen van president Trump. Voor de coronapandemie investeerden Duitse bedrijven gemiddeld bijna 16 miljard euro in de eerste helft van het jaar. Bijna 4 keer zoveel als nu. De EU en de VS sloten vorig jaar zomer een handelsakkoord met een importtarief van 15% op de meeste Europese producten.
4: Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren, die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. FC Barcelona en Manchester City hebben overeenstemming bereikt over de transfer van middenvelder Rodri naar de Catalaanse club. Dat meldt persbureau AFP op basis van een bron bij Barcelona. De 30-jarige Spanjaard werd afgelopen juli wereldkampioen met zijn land. Met de overgang is een bedrag van 75 miljoen euro gemoeid. De Nederlandse sprintploeg is bij de EK Atletiek in Birmingham uitgevallen op de 4x100 meter gemengde estafette. De wissel tussen Xavi Moajok en Fenna Achterberg mislukte. Ook Jamie O'Malla en Britt de Blauw liepen mee in het kwartet. Het was de eerste keer dat deze onderdeel op een EK werd verreden. Groot-Brittannië won goud in een Europees record van 39,97 seconden. Duitsland pakte zilver en Spanje brons. De Britse atlete Amy Hunt heeft haar 4e gouden medaille behaald op de Europese kampioenschappen in Birmingham. Ze won de 4x100 meter gemengde estafette en is daarmee de eerste atleet ooit met 4 keer goud op 1 EK. Hunt gaat daarmee Fanny Blankers-Koen voorbij, die in 1950 3 keer goud en 1 keer zilver won. Ook ploeggenote Dina Escher-Smith vestigde een record met nu in totaal 8 gouden EK-medailles. Hunt won in Birmingham de 100 meter, de 200 meter, de 4x100 meter estafette bij de vrouwen en de gemengde estafette. De Nederlandse estafettevrouwen op de 4x400 meter hebben in Birmingham voor de 3e keer op rij de Europese titel veroverd. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol renden naar het goud in 3 minuten 21 en 10 honderdste. Groot-Brittannië behaalde het zilver, Italië pakte brons. Klaver nam als tweede loopster een enorme voorsprong die Saalberg wist vast te houden. Broedersbol toonde op het rechte stuk naar de finish haar bekende eindversnelling en hield de Britse Emily Newnham achter zich. RC Lens heeft Paris Saint-Germain verslagen in de strijd om de Franse Supercup. De bekerwinnaar won in eigen huis met 1-0 van de landskampioen. Florian Thauvin zette Lens op voorsprong, waarna Kilian Antonio in de 39e minuut rood kreeg. Kort voor tijd moest ook PSG met 10 man verder, na rood voor Nuno Mendes. De Franse competitie begint over een week weer, met Lens thuis tegen Auxerre en PSG thuis tegen Rennes.
1: De Nederlandse estafettemannen op de 4x400 meter hebben brons gewonnen op de EK Atletiek in Birmingham. Eugene Omalla, Keenan Blake, Terence Agard en Jonas Vijvers eindigden als derde achter Italië en Groot-Brittannië. Vijvers moest als laatste loper alles geven om de medaille te pakken. Hij lag vierde bij het uitkomen van de laatste bocht en wist de Belg Daniel Segers praktisch op de finishlijn voorbij te streven. Voor Vijvers is het zijn derde succes op dit EK, na individueel brons op de 400 meter en brons met de gemengde estafetteploeg.
7: Dit was het laatste sportnieuws.
8: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog met af en toe wat bewolking. Alleen in het noorden kan er een lichte bui vallen. Er staat weinig wind. Vannacht trekt er regen over het land vanuit het noordwesten. Het wordt tussen de 13 en 17 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het westen, aan de kust en op het IJsselmeer uit het noordwesten. Morgenochtend regent het eerst nog op veel plaatsen, maar later wordt het droger. In de middag blijft het overwegend bewolkt met af en toe een bui, vooral in het noorden. De temperatuur loopt op naar 19 graden in het noorden tot rond de 23 graden in het zuiden.
11: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het binnenlands nieuws. Filshi clips. Sterilisatie-implantaten die op de eileiders worden geklemd, kunnen van de eileiders afglijden en ergens anders in de buik belanden. Dat schrijft Trouw. De Nederlandse verkoper Entercare informeert patiënten daar niet over, terwijl de fabrikant Femcare dat in Engelstalige informatie wel doet. Entercare is als verkoper verplicht om te zorgen dat de vertaalde informatie volledig en actueel is. Na vragen van Trouw laat het bedrijf weten dat de informatie op korte termijn wordt afgestemd op de meest recente patiëntinformatie. De fabrikant schat in dat ongeveer 25% van de clips zich uiteindelijk verplaatst, meestal zonder klachten.
14: In Bentelo in Overijssel is zondagmiddag een deel van de gevel van een schuur uitgeblazen door een rookgasexplosie bij een brand. Door de klap raakte een naastgelegen schuur beschadigd. In het pand aan de Suutersweg waar de brand uitbrak is een partyservicebedrijf gevestigd. Bij het incident raakte niemand gewond. Het getroffen pand is grotendeels uitgebrand en even voor 6:30 s'avonds werden de laatste brandhaarden geblust.
15: In Lelystad is zaterdagavond een dode aangetroffen in een woning aan de Groene Velden. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar wil nog niet zeggen waarom. Bij een nabijgelegen volkstuinencomplex stonden meerdere politieauto's en vloog een politiehelikopter rond, mogelijk op zoek naar een persoon. Die inzet was onderdeel van het onderzoek naar de overleden persoon. Volgens Omroep Flevoland was de overleden persoon een bewoner van een woonzorglocatie voor mensen met dementie.
30: De politie in Enschede heeft een skinnybike in beslag genomen die 120 km per uur kon. Zaterdagavond trof de politie een groep jongeren aan op fat- en skinnybikes. Een van hen probeerde te vluchten via het gras, maar werd aangehouden. Zijn skinnybike had geen ketting en bleek bij een test 120 km per uur te halen. Het voertuig wordt vernietigd en de bestuurder krijgt een forse bekeuring.
31: De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden na een schietincident zondagmiddag in Rotterdam-West. Rond 11:45 kwamen er meerdere meldingen binnen van schoten bij de Eerste Middellandstraat. Agenten troffen ter plaatse meerdere hulzen en een vuurwapen aan. De verdachte werd rond 3:00 middags op de A4 bij Nieuw-Vennep aan de kant gezet en aangehouden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.
32: Op de N307 bij Dronten is zondag een motorrijder om het leven gekomen.
16: De motorrijder botste rond 12 uur 's middags achterop een personenauto. De inzittenden van de auto raakten niet gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en vraagt mensen die meer informatie of beelden hebben om zich te melden.
17: Dit was het Binnenlands Nieuws.
18: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
19: Nu het buitenlands nieuws. President Trump heeft het Pentagon opdracht gegeven de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea aanzienlijk te beperken. De oefeningen beginnen maandag en zijn bedoeld om beide landen voor te bereiden op een mogelijk conflict met Noord-Korea. Trump zegt niet blij te zijn met de manoeuvres vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens hem zijn de oefeningen duur en geven ze een ongepast en vijandig signaal aan Noord-Korea. De jaarlijkse oefening Ulchi Freedom Shield duurt 11 dagen.
20: In de Duitse grensplaats Monschau zijn bewoners van 17 huizen geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen. Maximaal 30 mensen moesten onmiddellijk vertrekken. Eerder leek het vuur onder controle, maar de situatie verslechterde door de sterke en voortdurend draaiende wind. In België moesten zaterdag al ongeveer 600 mensen hun huizen verlaten. Inmiddels is ongeveer 30 vierkante kilometer verwoest. Een ongeziene brand in de recente geschiedenis van België.
21: Het Openbaar Ministerie in Luik opent een onderzoek naar de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Vooralsnog wordt rekening gehouden met onopzettelijke brandstichting, maar dat kan in de loop van het onderzoek nog veranderen. Door de brand in het grensgebied met Duitsland is inmiddels zo'n 3000 hectare aan natuur verbrand. De steeds veranderende windrichting en de brandbare turfgrond maken de brand moeilijk te blussen. 600 inwoners van nabijgelegen plaatsen moesten hun huizen verlaten en kunnen voorlopig nog niet terugkeren.
22: In de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen bij het blussen van een natuurbrand. Het gaat om een militair van een gespecialiseerde eenheid die direct kan optreden bij grote rampen. Zijn vrachtwagen zou zijn gekanteld. Ongeveer 1000 brandweermensen, waaronder Franse eenheden, bestrijden de brand. De grootste brandweerinzet in de regio ooit. Minstens 16.000 hectare land is getroffen en meer dan 1000 inwoners moesten hun huizen verlaten.
23: Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. De boot mocht 90 mensen vervoeren, maar had minstens 114 mensen aan boord. De slachtoffers zijn vooral bewoners van dorpen rond het meer en lokale vishandelaren. Zondag waren nog niet alle slachtoffers geïdentificeerd en worden er nog mensen vermist. De boot was volgens getuigen overbeladen en ook de weersomstandigheden droegen bij aan het ongeval.
24: De natuurbrand in het Duitse Hürtgenwald is onder controle. Zondag waren nog enkele honderden brandweermensen bezig met blussen. Het getroffen gebied is omringd door een brandwerende strook, waardoor de vlammen zich niet verder kunnen verspreiden. De meeste van de ongeveer 2000 bewoners die het gebied eerder moesten verlaten, konden terugkeren naar hun huizen. De politie in Keulen onderzoekt de oorzaak van de brand. De grootste natuurbrand in de geschiedenis van de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen.
25: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
26: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
27: En nu het economisch nieuws. Rechtenstudenten van de Vrije Universiteit Amsterdam dienen een klacht in tegen het Duitse energieconcern RWE bij de reclamecodecommissie. Ze stellen dat het bedrijf misleidende reclame maakt door biomassa als klimaatneutraal te presenteren.
0: RWE exploiteert meerdere grote elektriciteitscentrales in Nederland, waaronder een biomassacentrale in Geertruidenberg en een gedeelde kolen- en biomassacentrale in de Eemshaven. De studenten vinden dat RWE geen nuance toont in de communicatie, terwijl bij verbranding van biomassa grote hoeveelheden CO2 vrijkomen. RWE zegt nog geen formele

0: Ferrari heeft op een liefdadigheidsveiling een op maat gemaakte elektrische auto verkocht voor 40 miljoen dollar, omgerekend zo'n 35 miljoen euro. De Ferrari Luce is daarmee de duurste nieuwe auto die ooit op een veiling is verkocht. Het vorige record stond ook op naam van Ferrari. Vorig jaar bracht een gepersonaliseerde Daytona SP3 26 miljoen dollar op. De Luce, met een reguliere prijs van 550.000 euro, is de eerste volledig elektrische auto van de sportwagenfabrikant. Na de onthulling in mei kreeg Ferrari kritiek op het ontwerp, waarna de aandelenkoers daalde. India wil de productie van vloeibaar petroleumgas flink verhogen. Voor Indiase huishoudens is LPG een belangrijke brandstof om mee te koken. Maar de import raakte verstoord door de blokkade van de Straat van Hormuz. De Indiase regering heeft raffinaderijen en bedrijven opgedragen alle technisch en economisch haalbare maatregelen te nemen om de productie op te voeren tot 63.810 ton per dag. Binnenlandse raffinaderijen hadden de productie al verhoogd tot 54.000 ton per dag, terwijl dat voor de Iran-oorlog nog ongeveer 36.000 ton per dag was. Voor de oorlog haalde India zo'n 90% van zijn LPG uit het Midden-Oosten. Pharmaconcern Organon, betaalbedrijf Adyen en uitgever Wolters Kluwer behoren tot de belangrijkste ontvangers van belastingkorting via de Innovatiebox, schrijft het Financiële Dagblad. Zij ontvingen vorig jaar respectievelijk 71 miljoen euro, 41 miljoen euro en 27 miljoen euro korting. De Innovatiebox verlaagt de winstbelasting op winst die met innovatieve producten is behaald. De regeling wordt bekritiseerd omdat het meeste voordeel bij een klein aantal bedrijven terechtkomt. Volgens eerder onderzoek van de krant gaat 98% van het belastingvoordeel naar de 10 belangrijkste ontvangers. Duitse bedrijven hebben hun investeringen in de Verenigde Staten flink teruggeschroefd. In de eerste helft van dit jaar daalden de investeringen met bijna 2/3 tot 4,3 miljard euro, het laagste niveau in 3 jaar. Volgens het Duitse Economisch Instituut zijn bedrijven terughoudender geworden door de importheffingen van president Trump. Voor de coronapandemie investeerden Duitse bedrijven gemiddeld bijna 16 miljard euro in de eerste helft van het jaar. Bijna 4 keer zoveel als nu. De EU en de VS sloten vorig jaar zomer een handelsakkoord met een importtarief van 15% op de meeste Europese producten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse estafettevrouwen op de 4x400 meter hebben in Birmingham voor de 3e keer op rij de Europese titel veroverd. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol renden naar het goud in 3 minuten 21 en 10 honderdste. Groot-Brittannië behaalde het zilver, Italië pakte brons. Klaver nam als tweede loopster een enorme voorsprong die Saalberg wist vast te houden. Broedersbol toonde op het rechte stuk naar de finish haar bekende eindversnelling en hield de Britse Emily Newnham achter zich. De Britse atlete Amy Hunt heeft haar 4e gouden medaille behaald op de Europese kampioenschappen in Birmingham. Ze won de 4x100 meter gemengde estafette en is daarmee de eerste atleet ooit met 4 keer goud op 1 EK. Hunt gaat daarmee Fanny Blankers-Koen voorbij, die in 1950 3 keer goud en 1 keer zilver won. Ook ploeggenote Dina Escher-Smith vestigde een record met nu in totaal 8 gouden EK-medailles. Hunt won in Birmingham de 100 meter, de 200 meter, de 4x100 meter estafette bij de vrouwen en de gemengde estafette. RC Lens heeft Paris Saint-Germain verslagen in de strijd om de Franse Supercup. De bekerwinnaar won in eigen huis met 1-0 van de landskampioen. Florian Thauvin zette Lens op voorsprong, waarna Kilian Antonio in de 39e minuut rood kreeg. Kort voor tijd moest ook PSG met 10 man verder, na rood voor Nuno Mendes. De Franse competitie begint over een week weer, met Lens thuis tegen Auxerre en PSG thuis tegen Rennes. De Nederlandse estafettemannen op de 4x400 meter hebben brons gewonnen op de EK Atletiek in Birmingham. Eugene Omalla, Keenan Blake, Terence Agard en Jonas Vijvers eindigden als 3e achter Italië en Groot-Brittannië.

0: Groot-Brittannië. Vijvers moest als laatste loper alles geven om de medaille te pakken. Hij lag vierde bij het uitkomen van de laatste bocht en wist de Belg Daniel Segers praktisch op de finishlijn voorbij te streven. Voor Vijvers is het zijn derde succes op dit EK, na individueel brons op de 400 meter en brons met de gemengde estafetteploeg. De Nederlandse atletiekploeg heeft op de Europese kampioenschappen in Birmingham een recordaantal van 14 medailles gewonnen. Dat zijn er twee meer dan in 2024 in Rome, toen Nederland 12 medailles behaalde. De ploeg van hoofdcoach Laurent Meulie veroverde 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons. Nederland eindigde daarmee als vierde in het landenklassement, achter Italië, Groot-Brittannië en Duitsland. Op de slotdag kwamen daar nog 2 medailles bij, op de 4x400 meter estafette bij de mannen en de vrouwen. Femke Broeders-Bol heeft Fanny Blankers-Koen gepasseerd in het eeuwige medailleklassement van Europese kampioenschappen atletiek. Beide hebben 8 medailles, maar Broeders-Bol heeft er 6 van goud en Blankers-Koen 5. Op het EK in Birmingham won Broeders-Bol goud op de 4x400 meter estafette en brons op de 800 meter. Eerder veroverden ze 3 keer goud in München in 2022 en 2 keer goud en 1 keer brons in Rome in 2024. Daphne Schippers behaalde in haar carrière ook 8 EK-medailles. 4 keer goud, 3 keer zilver en 1 keer brons.
1: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog met af en toe wat bewolking. Alleen in het noorden kan er een lichte bui vallen. Er staat weinig wind. Vannacht trekt er regen over het land vanuit het noordwesten. Het wordt tussen de 13 en 17 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het westen, aan de kust en op het IJsselmeer uit het noordwesten. Morgenochtend regent het eerst nog op veel plaatsen, maar later wordt het droger. In de middag blijft het overwegend bewolkt met af en toe een bui, vooral in het noorden. De temperatuur loopt op naar 19 graden in het noorden tot rond de 23 graden in het zuiden.
2: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het binnenlands nieuws. Filshi clips. Sterilisatie-implantaten die op de eileiders worden geklemd, kunnen van de eileiders afglijden en ergens anders in de buik belanden. Dat schrijft Trouw. De Nederlandse verkoper Entercare informeert patiënten daar niet over, terwijl de fabrikant Femcare dat in Engelstalige informatie wel doet. Entercare is als verkoper verplicht om te zorgen dat de vertaalde informatie volledig en actueel is. Na vragen van Trouw laat het bedrijf weten dat de informatie op korte termijn wordt afgestemd op de meest recente patiëntinformatie. De fabrikant schat in dat ongeveer 25% van de clips zich uiteindelijk verplaatst, meestal zonder klachten.
7: In Bentelo in Overijssel is zondagmiddag een deel van de gevel van een schuur uitgeblazen door een rookgasexplosie bij een brand. Door de klap raakte een naastgelegen schuur beschadigd. In het pand aan de Suutersweg waar de brand uitbrak is een partyservicebedrijf gevestigd. Bij het incident raakte niemand gewond. Het getroffen pand is grotendeels uitgebrand en even voor 6:30 s'avonds werden de laatste brandhaarden geblust.
8: In Lelystad is zaterdagavond een dode aangetroffen in een woning aan de Groene Velden. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar wil nog niet zeggen waarom. Bij een nabijgelegen volkstuinencomplex stonden meerdere politieauto's en vloog een politiehelikopter rond, mogelijk op zoek naar een persoon. Die inzet was onderdeel van het onderzoek naar de overleden persoon. Volgens Omroep Flevoland was de overleden persoon een bewoner van een woonzorglocatie voor mensen met dementie.
9: De politie in Enschede heeft een skinnybike in beslag genomen die 120 km per uur kon. Zaterdagavond trof de politie een groep jongeren aan op fat en skinny bikes. Een van hen probeerde te vluchten via het gras, maar werd aangehouden. Zijn skinny bike had geen ketting en bleek bij een test 120 km per uur te halen. Het voertuig wordt vernietigd en de bestuurder krijgt een forse bekeuring. De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden na een schietincident zondagmiddag in Rotterdam-West. Rond 11:45 kwamen er meerdere meldingen binnen van schoten bij de Eerste Middellandstraat. Agenten troffen ter plaatse meerdere hulzen en een vuurwapen aan. De verdachte werd rond 3:00 middags op de A4 bij Nieuw-Vennep aan de kant gezet en aangehouden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Op de N307 bij Dronten is zondag een motorrijder om het leven gekomen. De motorrijder botste rond 12:00 's middags achterop een personenauto. De inzittenden van de auto raakten niet gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en vraagt mensen die meer informatie of beelden hebben om zich te melden.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. President Trump heeft het Pentagon opdracht gegeven de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea aanzienlijk te beperken. De oefeningen beginnen maandag en zijn bedoeld om beide landen voor te bereiden op een mogelijk conflict met Noord-Korea. Trump zegt niet blij te zijn met de manoeuvres vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens hem zijn de oefeningen duur en geven ze een ongepast en vijandig signaal aan Noord-Korea. De jaarlijkse oefening Ulchi Freedom Shield duurt 11 dagen.
12: In de Duitse grensplaats Monschau zijn bewoners van 17 huizen geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen. Maximaal 30 mensen moesten onmiddellijk vertrekken. Eerder leek het vuur onder controle, maar de situatie verslechterde door de sterke en voortdurend draaiende wind. In België moesten zaterdag al ongeveer 600 mensen hun huizen verlaten. Inmiddels is ongeveer 30 vierkante kilometer verwoest. Een ongeziene brand in de recente geschiedenis van België.
13: Het Openbaar Ministerie in Luik opent een onderzoek naar de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Vooralsnog wordt rekening gehouden met onopzettelijke brandstichting, maar dat kan in de loop van het onderzoek nog veranderen. Door de brand in het grensgebied met Duitsland is inmiddels zo'n 3000 hectare aan natuur verbrand. De steeds veranderende windrichting en de brandbare turfgrond maken de brand moeilijk te blussen. 600 inwoners van nabijgelegen plaatsen moesten hun huizen verlaten en kunnen voorlopig nog niet terugkeren.
14: In de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen bij het blussen van een natuurbrand. Het gaat om een militair van een gespecialiseerde eenheid die direct kan optreden bij grote rampen. Zijn vrachtwagen zou zijn gekanteld. Ongeveer 1000 brandweermensen, waaronder Franse eenheden, bestrijden de brand. De grootste brandweerinzet in de regio ooit. Minstens 16.000 hectare land is getroffen en meer dan 1000 inwoners moesten hun huizen verlaten.
15: Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. De boot mocht 90 mensen vervoeren, maar had minstens 114 mensen aan boord. De slachtoffers zijn vooral bewoners van dorpen rond het meer en lokale vishandelaren. Zondag waren nog niet alle slachtoffers geïdentificeerd en worden er nog mensen vermist. De boot was volgens getuigen overbeladen en ook de weersomstandigheden droegen bij aan het ongeval.
16: De natuurbrand in het Duitse Hürtgenwald is onder controle. Zondag waren nog enkele honderden brandweermensen bezig met blussen.
17: Het getroffen gebied is omringd door een brandwerende strook, waardoor de vlammen zich niet verder kunnen verspreiden. De meeste van de ongeveer 2000 bewoners die het gebied eerder moesten verlaten, konden terugkeren naar hun huizen. De politie in Keulen onderzoekt de oorzaak van de brand, de grootste natuurbrand in de geschiedenis van de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen.
18: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
19: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
18: En nu het economisch nieuws.
20: Rechtenstudenten van de Vrije Universiteit Amsterdam dienen een klacht in tegen het Duitse energieconcern RWE bij de reclamecodecommissie. Ze stellen dat het bedrijf misleidende reclame maakt door biomassa als klimaatneutraal te presenteren. RWE exploiteert meerdere grote elektriciteitscentrales in Nederland, waaronder een biomassacentrale in Geertruidenberg en een gedeelde kolen- en biomassacentrale in de Eemshaven. De studenten vinden dat RWE geen nuance toont in de communicatie, terwijl bij verbranding van biomassa grote hoeveelheden CO2 vrijkomen. RWE zegt nog geen formele kennisgeving van de klacht te hebben ontvangen en wil binnen de geldende procedure reageren zodra de commissie contact opneemt.
21: Het Israëlische bruto binnenlands product is in het tweede kwartaal met 15,4% gestegen. Dat is een stuk meer dan economen hadden verwacht. De economie herstelt daarmee van een krimp in het eerste kwartaal, toen Iran raketten en drones afvuurde op Israël en bedrijven tijdelijk sloten. De export van goederen en diensten steeg met 35,2% en was de belangrijkste motor achter het herstel. De Israëlische Centrale Bank verwacht voor dit jaar een economische groei van 4%.
22: Ferrari heeft op een liefdadigheidsveiling een op maat gemaakte elektrische auto verkocht voor $40 miljoen. Omgerekend zo'n 35 miljoen euro. De Ferrari Luce is daarmee de duurste nieuwe auto die ooit op een veiling is verkocht. Het vorige record stond ook op naam van Ferrari. Vorig jaar bracht een gepersonaliseerde Daytona SP3 26 miljoen dollar op. De Luce, met een reguliere prijs van €550.000, is de eerste volledig elektrische auto van de sportwagenfabrikant. Na de onthulling in mei kreeg Ferrari kritiek op het ontwerp, waarna de aandelenkoers daalde.
23: India wil de productie van vloeibaar petroleumgas flink verhogen. Voor Indiase huishoudens is LPG een belangrijke brandstof om mee te koken. Maar de import raakte verstoord door de blokkade van de Straat van Hormuz. De Indiase regering heeft raffinaderijen en bedrijven opgedragen alle technisch en economisch haalbare maatregelen te nemen om de productie op te voeren tot 63.810 ton per dag. Binnenlandse raffinaderijen hadden de productie al verhoogd tot 54.000 ton per dag, terwijl dat voor de Iran-oorlog nog ongeveer 36.000 ton per dag was. Voor de oorlog haalde India zo'n 90% van zijn LPG uit het Midden-Oosten.
24: Pharmaconcern Organon, betaalbedrijf Adyen en uitgever Wolters Kluwer behoren tot de belangrijkste ontvangers van belastingkorting via de innovatiebox, schrijft het Financiële Dagblad. Zij ontvingen vorig jaar respectievelijk €71 miljoen, €41 miljoen en €27 miljoen korting. De innovatiebox verlaagt de winstbelasting op winst die met innovatieve producten is behaald. De regeling wordt bekritiseerd omdat het meeste voordeel bij een klein aantal bedrijven terechtkomt. Volgens eerder onderzoek van de krant gaat 98% van het belastingvoordeel naar de 10 belangrijkste ontvangers.
25: Duitse bedrijven hebben hun investeringen in de Verenigde Staten flink teruggeschroefd. In de eerste helft van dit jaar daalden de investeringen met bijna 2/3 tot €4,3 miljard. Het laagste niveau in 3 jaar. Volgens het Duitse Economisch Instituut zijn bedrijven terughoudender geworden door de importheffingen van president Trump. Voor de coronapandemie investeerden Duitse bedrijven gemiddeld bijna €16 miljard in de eerste helft van het jaar. Bijna 4 keer zoveel als nu.
0: De EU en de VS sloten vorig jaar zomer een handelsakkoord met een importtarief van 15% op de meeste Europese producten.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse estafettevrouwen op de 4x400 meter hebben in Birmingham voor de derde keer op rij de Europese titel veroverd. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol renden naar het goud in 3 minuten 21 en 10 honderdste. Groot-Brittannië behaalde het zilver, Italië pakte brons. Klaver nam als tweede loopster een enorme voorsprong die Saalberg wist vast te houden. Broedersbol toonde op het rechte stuk naar de finish haar bekende eindversnelling en hield de Britse Emily Newnham achter zich. De Britse atlete Amy Hunt heeft haar vierde gouden medaille behaald op de Europese kampioenschappen in Birmingham. Ze won de 4x100 meter gemengde estafette en is daarmee de eerste atleet ooit met 4 keer goud op 1 EK. Hunt gaat daarmee Fanny Blankers-Koen voorbij, die in 1950 3 keer goud en 1 keer zilver won. Ook ploeggenote Dina Escher-Smith vestigde een record met nu in totaal 8 gouden EK-medailles. Hunt won in Birmingham de 100 meter, de 200 meter, de 4x100 meter estafette bij de vrouwen en de gemengde estafette. RC Lens heeft Paris Saint-Germain verslagen in de strijd om de Franse Supercup. De bekerwinnaar won in eigen huis met 1-0 van de landskampioen. Florian Thauvin zette Lens op voorsprong, waarna Kilian Antonio in de 39e minuut rood kreeg. Kort voor tijd moest ook PSG met 10 man verder, na rood voor Nuno Mendes. De Franse competitie begint over een week weer, met Lens thuis tegen Auxerre en PSG thuis tegen Rennes. De Nederlandse estafettemannen op de 4x400 meter hebben brons gewonnen op de EK Atletiek in Birmingham. Eugene Omalla, Keenan Blake, Terence Egard en Jonas Vijvers eindigden als derde achter Italië en Groot-Brittannië. Vijvers moest als laatste loper alles geven om de medaille te pakken. Hij lag vierde bij het uitkomen van de laatste bocht en wist de Belg Daniel Segers praktisch op de finishlijn voorbij te streven. Voor Vijvers is het zijn derde succes op dit EK, na individueel brons op de 400 meter en brons met de gemengde estafetteploeg. De Nederlandse atletiekploeg heeft op de Europese kampioenschappen in Birmingham een recordaantal van 14 medailles gewonnen. Dat zijn er 2 meer dan in 2024 in Rome, toen Nederland 12 medailles behaalde. De ploeg van hoofdcoach Laurent Meuly veroverde 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons. Nederland eindigde daarmee als vierde in het landenklassement, achter Italië, Groot-Brittannië en Duitsland. Op de slotdag kwamen daar nog 2 medailles bij, op de 4x400 meter estafette bij de mannen en de vrouwen. Femke Broedersbol heeft Fanny Blankers-Koen gepasseerd in het eeuwige medailleklassement van Europese kampioenschappen atletiek. Beide hebben 8 medailles, maar Broedersbol heeft er 6 van goud en Blankers-Koen 5. Op het EK in Birmingham won Broedersbol goud op de 4x400 meter estafette en brons op de 800 meter. Eerder veroverden ze 3 keer goud in München in 2022 en 2 keer goud en 1 keer brons in Rome in 2024. Daphne Schippers behaalde in haar carrière ook 8 EK-medailles. 4 keer goud, 3 keer zilver en 1 keer brons.
3: Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
26: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half bewolkt en blijft het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan er een lichte bui vallen. Er staat weinig wind. Vannacht gaat het vanuit het noordwesten regenen. Het wordt tussen de 13 graden in het noordoosten en 17 graden in het zuidwesten. De wind is zwak tot matig en aan de kust en op het IJsselmeer soms vrij krachtig. Morgenochtend regent het eerst op veel plaatsen, maar in de loop van de ochtend wordt het droog. Morgenmiddag blijft het overwegend bewolkt, met vooral in het noorden een enkele bui. De temperatuur loopt op naar 19 graden in het noorden tot rond de 23 graden in het zuiden.
27: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Filshi-clips. Sterilisatie-implantaten die op de eileiders worden geklemd, kunnen van de eileiders afglijden en ergens anders in de buik belanden. Dat schrijft Trouw. De Nederlandse verkoper Entercare informeert patiënten daar niet over, terwijl de fabrikant Femcare dat in Engelstalige informatie wel doet. Entercare is als verkoper verplicht om te zorgen dat de vertaalde informatie volledig en actueel is. Na vragen van Trouw laat het bedrijf weten dat de informatie op korte termijn wordt afgestemd op de meest recente patiëntinformatie. De fabrikant schat in dat ongeveer 25% van de clips zich uiteindelijk verplaatst, meestal zonder klachten.
8: In Bentelo in Overijssel is zondagmiddag een deel van de gevel van een schuur uitgeblazen door een rookgasexplosie bij een brand. Door de klap raakte een naastgelegen schuur beschadigd. In het pand aan de Suutersweg waar de brand uitbrak is een partyservicebedrijf gevestigd. Bij het incident raakte niemand gewond. Het getroffen pand is grotendeels uitgebrand en even voor 6:30 s'avonds werden de laatste brandhaarden geblust.
9: In Lelystad is zaterdagavond een dode aangetroffen in een woning aan de Groene Velden. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar wil nog niet zeggen waarom. Bij een nabijgelegen volkstuinencomplex stonden meerdere politieauto's en vloog een politiehelikopter rond, mogelijk op zoek naar een persoon. Die inzet was onderdeel van het onderzoek naar de overleden persoon. Volgens Omroep Flevoland was de overleden persoon een bewoner van een woonzorglocatie voor mensen met dementie.
10: De politie in Enschede heeft een skinnybike in beslag genomen die 120 km per uur kon. Zaterdagavond trof de politie een groep jongeren aan op fat- en skinnybikes. Eén van hen probeerde te vluchten via het gras, maar werd aangehouden. Zijn skinnybike had geen ketting en bleek bij een test 120 km per uur te halen. Het voertuig wordt vernietigd en de bestuurder krijgt een forse bekeuring.
11: De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden na een schietincident zondagmiddag in Rotterdam-West. Rond 11:45 kwamen er meerdere meldingen binnen van schoten bij de Eerste Middellandstraat. Agenten troffen ter plaatse meerdere hulzen en een vuurwapen aan. De verdachte werd rond 3:00 middags op de A4 bij Nieuw-Vennep aan de kant gezet en aangehouden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.
12: Op de N307 bij Dronten is zondag een motorrijder om het leven gekomen. De motorrijder botste rond 12:00 middags achterop een personenauto. De inzittenden van de auto raakten niet gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en vraagt mensen die meer informatie of beelden hebben om zich te melden.
27: Dit was het Binnenlands Nieuws.
28: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
29: Nu het buitenlands nieuws. President Trump heeft het Pentagon opdracht gegeven de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea aanzienlijk te beperken. De oefeningen beginnen maandag en zijn bedoeld om beide landen voor te bereiden op een mogelijk conflict met Noord-Korea. Trump zegt niet blij te zijn met de manoeuvres vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens hem zijn de oefeningen duur en geven ze een ongepast en vijandig signaal aan Noord-Korea. De jaarlijkse oefening Ulchi Freedom Shield duurt 11 dagen.
30: In de Duitse grensplaats Monschau zijn bewoners van 17 huizen geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen. Maximaal 30 mensen moesten onmiddellijk vertrekken.
13: Eerder leek het vuur onder controle, maar de situatie verslechterde door de sterke en voortdurend draaiende wind. In België moesten zaterdag al ongeveer 600 mensen hun huizen verlaten. Inmiddels is ongeveer 30 vierkante kilometer verwoest. Een ongeziene brand in de recente geschiedenis van België.
14: Het Openbaar Ministerie in Luik opent een onderzoek naar de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Vooralsnog wordt rekening gehouden met onopzettelijke brandstichting, maar dat kan in de loop van het onderzoek nog veranderen. Door de brand in het grensgebied met Duitsland is inmiddels zo'n 3000 hectare aan natuur verbrand. De steeds veranderende windrichting en de brandbare turfgrond maken de brand moeilijk te blussen. 600 inwoners van nabijgelegen plaatsen moesten hun huizen verlaten en kunnen voorlopig nog niet terugkeren.
15: In de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen bij het blussen van een natuurbrand. Het gaat om een militair van een gespecialiseerde eenheid die direct kan optreden bij grote rampen. Zijn vrachtwagen zou zijn gekanteld. Ongeveer 1000 brandweermensen, waaronder Franse eenheden, bestrijden de brand. De grootste brandweerinzet in de regio ooit. Minstens 16.000 hectare land is getroffen en meer dan 1000 inwoners moesten hun huizen verlaten.
16: Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. De boot mocht 90 mensen vervoeren, maar had minstens 114 mensen aan boord. De slachtoffers zijn vooral bewoners van dorpen rond het meer en lokale vishandelaren. Zondag waren nog niet alle slachtoffers geïdentificeerd en worden er nog mensen vermist. De boot was volgens getuigen overbeladen en ook de weersomstandigheden droegen bij aan het ongeval.
17: De natuurbrand in het Duitse Hürtgenwald is onder controle. Zondag waren nog enkele honderden brandweermensen bezig met blussen. Het getroffen gebied is omringd door een brandwerende strook, waardoor de vlammen zich niet verder kunnen verspreiden. De meeste van de ongeveer 2000 bewoners die het gebied eerder moesten verlaten, konden terugkeren naar hun huizen. De politie in Keulen onderzoekt de oorzaak van de brand, de grootste natuurbrand in de geschiedenis van de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen.
18: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
19: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
20: En nu het economisch nieuws. Rechtenstudenten van de Vrije Universiteit Amsterdam dienen een klacht in tegen het Duitse energieconcern RWE bij de reclamecodecommissie. Ze stellen dat het bedrijf misleidende reclame maakt door biomassa als klimaatneutraal te presenteren. RWE exploiteert meerdere grote elektriciteitscentrales in Nederland, waaronder een biomassacentrale in Geertruidenberg en een gedeelde kolen- en biomassacentrale in de Eemshaven. De studenten vinden dat RWE geen nuance toont in de communicatie, terwijl bij verbranding van biomassa grote hoeveelheden CO2 vrijkomen. RWE zegt nog geen formele kennisgeving van de klacht te hebben ontvangen en wil binnen de geldende procedure reageren zodra de commissie contact opneemt.
21: Het Israëlische bruto binnenlands product is in het tweede kwartaal met 15,4% gestegen. Dat is een stuk meer dan economen hadden verwacht. De economie herstelt daarmee van een krimp in het eerste kwartaal, toen Iran raketten en drones afvuurde op Israël en bedrijven tijdelijk sloten. De export van goederen en diensten steeg met 35,2% en was de belangrijkste motor achter het herstel. De Israëlische Centrale Bank verwacht voor dit jaar een economische groei van 4%.
22: Ferrari heeft op een liefdadigheidsveiling een op maat gemaakte elektrische auto verkocht voor $40 miljoen. Omgerekend zo'n €35 miljoen. De Ferrari Luce is daarmee de duurste nieuwe auto die ooit op een veiling is verkocht. Het vorige record stond ook op naam van Ferrari. Vorig jaar bracht een gepersonaliseerde Daytona SP3 $26 miljoen op. De Luce, met een reguliere prijs van €550.000,
30: is de eerste volledig elektrische auto van de sportwagenfabrikant. Na de onthulling in mei kreeg Ferrari kritiek op het ontwerp, waarna de aandelenkoers daalde.
0: India wil de productie van vloeibaar petroleumgas flink verhogen. Voor Indiase huishoudens is LPG een belangrijke brandstof om mee te koken. Maar de import raakte verstoord door de blokkade van de Straat van Hormuz. De Indiase regering heeft raffinaderijen en bedrijven opgedragen alle technisch en economisch haalbare maatregelen te nemen om de productie op te voeren tot 63.810 ton per dag. Binnenlandse raffinaderijen hadden de productie al verhoogd tot 54.000 ton per dag, terwijl dat voor de Iran-oorlog nog ongeveer 36.000 ton per dag was. Voor de oorlog haalde India zo'n 90% van zijn LPG uit het Midden-Oosten.
30: Pharmaconcern Organon, betaalbedrijf Adyen en uitgever Wolters Kluwer behoren tot de belangrijkste ontvangers van belastingkorting via de Innovatiebox, schrijft het Financiële Dagblad. Zij ontvingen vorig jaar respectievelijk 71 miljoen euro, 41 miljoen euro en 27 miljoen euro korting. De Innovatiebox verlaagt de winstbelasting op winst die met innovatieve producten is behaald. De regeling wordt bekritiseerd omdat het meeste voordeel bij een klein aantal bedrijven terechtkomt. Volgens eerder onderzoek van de krant gaat 98% van het belastingvoordeel naar de 10 belangrijkste ontvangers.
1: Duitse bedrijven hebben hun investeringen in de Verenigde Staten flink teruggeschroefd. In de eerste helft van dit jaar daalden de investeringen met bijna 2/3 tot 4,3 miljard euro, het laagste niveau in 3 jaar. Volgens het Duitse Economisch Instituut zijn bedrijven terughoudender geworden door de importheffingen van president Trump. Voor de coronapandemie investeerden Duitse bedrijven gemiddeld bijna 16 miljard euro in de eerste helft van het jaar. Bijna 4 keer zoveel als nu. De EU en de VS sloten vorig jaar zomer een handelsakkoord met een importtarief van 15% op de meeste Europese producten.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws.
4: De Britse atlete Amy Hunt heeft haar 4e gouden medaille behaald op de Europese kampioenschappen in Birmingham. Ze won de 4x100 meter gemengde estafette en is daarmee de eerste atleet ooit met 4 keer goud op 1 EK. Hunt gaat daarmee Fanny Blankers-Koen voorbij, die in 1950 3 keer goud en 1 keer zilver won. Ook ploeggenote Dina Escher-Smith vestigde een record met nu in totaal 8 gouden EK-medailles. Hunt won in Birmingham de 100 meter, de 200 meter, de 4x100 meter estafette bij de vrouwen en de gemengde estafette. De Nederlandse estafettevrouwen op de 4x400 meter hebben in Birmingham voor de 3e keer op rij de Europese titel veroverd. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol renden naar het goud in 3 minuten 21 en 10 honderdste. Groot-Brittannië behaalde het zilver, Italië pakte brons. Klaver nam als tweede loopster een enorme voorsprong die Saalberg wist vast te houden. Broedersbol toonde op het rechte stuk naar de finish haar bekende eindversnelling en hield de Britse Emily Newnham achter zich. De Nederlandse estafettemannen op de 4x400 meter hebben brons gewonnen op de EK Atletiek in Birmingham. Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Agard en Jonas Vijvers eindigden als 3e achter Italië en Groot-Brittannië. Vijvers moest als laatste loper alles geven om de medaille te pakken. Hij lag 4e bij het uitkomen van de laatste bocht en wist de Belg Daniel Segers praktisch op de finishlijn voorbij te streven. Voor Vijvers is het zijn 3e succes op dit EK, na individueel brons op de 400 meter en brons met de gemengde estafetteploeg. De Nederlandse atletiekploeg heeft op de Europese kampioenschappen in Birmingham een recordaantal van 14 medailles gewonnen. Dat zijn er 2 meer dan in 2024 in Rome, toen Nederland 12 medailles behaalde. De ploeg van hoofdcoach Laurent Meuly veroverde 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons. Nederland eindigde daarmee als 4e in het landenklassement, achter Italië, Groot-Brittannië en Duitsland. Op de slotdag kwamen daar nog 2 medailles bij, op de 4x400 meter estafette bij de mannen en de vrouwen.
5: Femke Broeders-Bol heeft Fanny Blankers-Koen gepasseerd in het eeuwige medailleklassement van Europese kampioenschappen atletiek. Beide hebben 8 medailles, maar Broeders-Bol heeft er 6 van goud en Blankers-Koen 5. Op het EK in Birmingham won Broeders-Bol goud op de 4x400 meter estafette en brons op de 800 meter. Eerder veroverden ze 3 keer goud in München in 2022 en 2 keer goud en 1 keer brons in Rome in 2024. Daphne Schippers behaalde in haar carrière ook 8 EK-medailles. 4 keer goud, 3 keer zilver en 1 keer brons. Femke Broeders-Bol heeft met de estafettevrouwen goud gewonnen op de 4x400 meter bij de EK in Birmingham. De Nederlandse topatleten voelden zich niet helemaal in control tijdens de finale. Broeders-Bol is overgestapt naar de 800 meter en liep op de EK haar eerste 400 meter van dit jaar. Als sloploopster begon ze met ruime voorsprong, maar de Britse Emily Newnham liep het gat dicht en drong aan. De laatste meters kon Broeders-Bol gecontroleerd van haar weglopen en voor de 3e keer goud winnen. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half bewolkt en blijft het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan er een lichte bui vallen. Er staat weinig wind. Vannacht gaat het vanuit het noordwesten regenen. Het wordt tussen de 13 graden in het noordoosten en 17 graden in het zuidwesten. De wind is zwak tot matig en aan de kust en op het IJsselmeer soms vrij krachtig. Morgenochtend regent het eerst op veel plaatsen, maar in de loop van de ochtend wordt het droog. Morgenmiddag blijft het overwegend bewolkt, met vooral in het noorden een enkele bui. De temperatuur loopt op naar 19 graden in het noorden tot rond de 23 graden in het zuiden.
9: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het binnenlands nieuws. Filshi clips. Sterilisatie-implantaten die op de eileiders worden geklemd, kunnen van de eileiders afglijden en ergens anders in de buik belanden. Dat schrijft Trouw. De Nederlandse verkoper Entercare informeert patiënten daar niet over, terwijl de fabrikant Femcare dat in Engelstalige informatie wel doet. Entercare is als verkoper verplicht om te zorgen dat de vertaalde informatie volledig en actueel is. Na vragen van Trouw laat het bedrijf weten dat de informatie op korte termijn wordt afgestemd op de meest recente patiëntinformatie. De fabrikant schat in dat ongeveer 25% van de clips zich uiteindelijk verplaatst, meestal zonder klachten.
23: In Bentelo in Overijssel is zondagmiddag een deel van de gevel van een schuur uitgeblazen door een rookgasexplosie bij een brand. Door de klap raakte een naastgelegen schuur beschadigd. In het pand aan de Suutersweg waar de brand uitbrak is een partyservicebedrijf gevestigd. Bij het incident raakte niemand gewond. Het getroffen pand is grotendeels uitgebrand en even voor 6:30 s'avonds werden de laatste brandhaarden geblust.
24: In Lelystad is zaterdagavond een dode aangetroffen in een woning aan de Groene Velden. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar wil nog niet zeggen waarom. Bij een nabijgelegen volkstuinencomplex stonden meerdere politieauto's en vloog een politiehelikopter rond, mogelijk op zoek naar een persoon. Die inzet was onderdeel van het onderzoek naar de overleden persoon. Volgens Omroep Flevoland was de overleden persoon een bewoner van een woonzorglocatie voor mensen met dementie.
25: De politie in Enschede heeft een skinnybike in beslag genomen die 120 km per uur kon. Zaterdagavond trof de politie een groep jongeren aan op fat- en skinnybikes. Een van hen probeerde te vluchten via het gras, maar werd aangehouden. Zijn skinnybike had geen ketting en bleek bij een test 120 km per uur te halen. Het voertuig wordt vernietigd en de bestuurder krijgt een forse bekeuring.
12: De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden na een schietincident zondagmiddag in Rotterdam-West. Rond 11:45 kwamen er meerdere meldingen binnen van schoten bij de Eerste Middellandstraat. Agenten troffen ter plaatse meerdere hulzen en een vuurwapen aan. De verdachte werd rond 3:00 middags op de A4 bij Nieuw-Vennep aan de kant gezet en aangehouden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.
13: Op de N307 bij Dronten is zondag een motorrijder om het leven gekomen. De motorrijder botste rond 12:00 middags achterop een personenauto. De inzittenden van de auto raakten niet gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en vraagt mensen die meer informatie of beelden hebben om zich te melden.
14: Dit was het Binnenlands Nieuws.
15: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
16: Nu het buitenlands nieuws. President Trump heeft het Pentagon opdracht gegeven de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea aanzienlijk te beperken. De oefeningen beginnen maandag en zijn bedoeld om beide landen voor te bereiden op een mogelijk conflict met Noord-Korea. Trump zegt niet blij te zijn met de manoeuvres vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens hem zijn de oefeningen duur en geven ze een ongepast en vijandig signaal aan Noord-Korea. De jaarlijkse oefening Ulchi Freedom Shield duurt 11 dagen.
17: In de Duitse grensplaats Monschau zijn bewoners van 17 huizen geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen. Maximaal 30 mensen moesten onmiddellijk vertrekken. Eerder leek het vuur onder controle, maar de situatie verslechterde door de sterke en voortdurend draaiende wind. In België moesten zaterdag al ongeveer 600 mensen hun huizen verlaten. Inmiddels is ongeveer 30 vierkante kilometer verwoest. Een ongeziene brand in de recente geschiedenis van België.
18: Het Openbaar Ministerie in Luik opent een onderzoek naar de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Vooralsnog wordt rekening gehouden met onopzettelijke brandstichting, maar dat kan in de loop van het onderzoek nog veranderen. Door de brand in het grensgebied met Duitsland is inmiddels zo'n 3000 hectare aan natuur verbrand. De steeds veranderende windrichting en de brandbare turfgrond maken de brand moeilijk te blussen. 600 inwoners van nabijgelegen plaatsen moesten hun huizen verlaten en kunnen voorlopig nog niet terugkeren.
26: In de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen bij het blussen van een natuurbrand. Het gaat om een militair van een gespecialiseerde eenheid die direct kan optreden bij grote rampen. Zijn vrachtwagen zou zijn gekanteld. Ongeveer 1000 brandweermensen, waaronder Franse eenheden, bestrijden de brand. De grootste brandweerinzet in de regio ooit. Minstens 16.000 hectare land is getroffen en meer dan 1000 inwoners moesten hun huizen verlaten.
27: Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. De boot mocht 90 mensen vervoeren, maar had minstens 114 mensen aan boord. De slachtoffers zijn vooral bewoners van dorpen rond het meer en lokale vishandelaren. Zondag waren nog niet alle slachtoffers geïdentificeerd en worden er nog mensen vermist. De boot was volgens getuigen overbeladen en ook de weersomstandigheden droegen bij aan het ongeval.
28: De natuurbrand in het Duitse Hürtgenwald is onder controle. Zondag waren nog enkele honderden brandweermensen bezig met blussen. Het getroffen gebied is omringd door een brandwerende strook, waardoor de vlammen zich niet verder kunnen verspreiden. De meeste van de ongeveer 2000 bewoners die het gebied eerder moesten verlaten, konden terugkeren naar hun huizen. De politie in Keulen onderzoekt de oorzaak van de brand, de grootste natuurbrand in de geschiedenis van de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen.
29: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Rechtenstudenten van de Vrije Universiteit Amsterdam dienen een klacht in tegen het Duitse energieconcern RWE bij de reclamecodecommissie. Ze stellen dat het bedrijf misleidende reclame maakt door biomassa als klimaatneutraal te presenteren. RWE exploiteert meerdere grote elektriciteitscentrales in Nederland, waaronder een biomassacentrale in Geertruidenberg en een gedeelde kolen- en biomassacentrale in de Eemshaven. De studenten vinden dat RWE geen nuance toont in de communicatie, terwijl bij verbranding van biomassa grote hoeveelheden CO2 vrijkomen. RWE zegt nog geen formele kennisgeving van de klacht te hebben ontvangen en wil binnen de geldende procedure reageren zodra de commissie contact opneemt. Het Israëlische bruto binnenlands product is in het tweede kwartaal met 15,4% gestegen. Dat is een stuk meer dan economen hadden verwacht. De economie herstelt daarmee van een krimp in het eerste kwartaal, toen Iran raketten en drones afvuurde op Israël en bedrijven tijdelijk sloten. De export van goederen en diensten steeg met 35,2% en was de belangrijkste motor achter het herstel. De Israëlische Centrale Bank verwacht voor dit jaar een economische groei van 4%.
2: Ferrari heeft op een liefdadigheidsveiling een op maat gemaakte elektrische auto verkocht voor $40 miljoen, omgerekend zo'n €35 miljoen. De Ferrari Luce is daarmee de duurste nieuwe auto die ooit op een veiling is verkocht. Het vorige record stond ook op naam van Ferrari. Vorig jaar bracht een gepersonaliseerde Daytona SP3 $26 miljoen op. De Luce, met een reguliere prijs van €550.000, is de eerste volledig elektrische auto van de sportwagenfabrikant. Na de onthulling in mei kreeg Ferrari kritiek op het ontwerp, waarna de aandelenkoers daalde.
3: India wil de productie van vloeibaar petroleumgas flink verhogen. Voor Indiase huishoudens is LPG een belangrijke brandstof om mee te koken. Maar de import raakte verstoord door de blokkade van de Straat van Hormuz. De Indiase regering heeft raffinaderijen en bedrijven opgedragen alle technisch en economisch haalbare maatregelen te nemen om de productie op te voeren tot 63.810 ton per dag. Binnenlandse raffinaderijen hadden de productie al verhoogd tot 54.000 ton per dag, terwijl dat voor de Iran-oorlog nog ongeveer 36.000 ton per dag was. Voor de oorlog haalde India zo'n 90% van zijn LPG uit het Midden-Oosten.
4: Farmaconcern Organon, betaalbedrijf Adyen en uitgever Wolters Kluwer behoren tot de belangrijkste ontvangers van belastingkorting via de innovatiebox, schrijft het Financiële Dagblad. Zij ontvingen vorig jaar respectievelijk €71 miljoen, €41 miljoen en €27 miljoen korting. De innovatiebox verlaagt de winstbelasting op winst die met innovatieve producten is behaald. De regeling wordt bekritiseerd omdat het meeste voordeel bij een klein aantal bedrijven terechtkomt. Volgens eerder onderzoek van de krant gaat 98% van het belastingvoordeel naar de 10 belangrijkste ontvangers.
19: Duitse bedrijven hebben hun investeringen in de Verenigde Staten flink teruggeschroefd. In de eerste helft van dit jaar daalden de investeringen met bijna 2/3 tot €4,3 miljard. Het laagste niveau in 3 jaar. Volgens het Duitse Economisch Instituut zijn bedrijven terughoudender geworden door de importheffingen van president Trump. Voor de coronapandemie investeerden Duitse bedrijven gemiddeld bijna €16 miljard in de eerste helft van het jaar. Bijna 4 keer zoveel als nu. De EU en de VS sloten vorig jaar zomer een handelsakkoord met een importtarief van 15% op de meeste Europese producten.
20: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws.
21: De Britse atlete Amy Hunt heeft haar 4e gouden medaille behaald op de Europese kampioenschappen in Birmingham.
5: Ze won de 4x100 meter gemengde estafette en is daarmee de eerste atleet ooit met 4 keer goud op 1 EK. Hans gaat daarmee Fanny Blankers-Koen voorbij, die in 1950 3 keer goud en 1 keer zilver won. Ook ploeggenote Dina Escher-Smith vestigde een record met nu in totaal 8 gouden EK-medailles. Hunt won in Birmingham de 100 meter, de 200 meter, de 4x100 meter estafette bij de vrouwen en de gemengde estafette. De Nederlandse estafettevrouwen op de 4x400 meter hebben in Birmingham voor de derde keer op rij de Europese titel veroverd. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol renden naar het goud in 3 minuten 21 en 10 honderdste. Groot-Brittannië behaalde het zilver, Italië pakte brons. Klaver nam als tweede loopster een enorme voorsprong die Saalberg wist vast te houden. Broedersbol toonde op het rechte stuk naar de finish haar bekende eindversnelling en hield de Britse Emily Newnham achter zich. De Nederlandse estafettemannen op de 4x400 meter hebben brons gewonnen op de EK Atletiek in Birmingham. Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Agard en Jonas Vijvers eindigden als derde achter Italië en Groot-Brittannië. Vijvers moest als laatste loper alles geven om de medaille te pakken. Hij lag vierde bij het uitkomen van de laatste bocht en wist de Belg Daniel Segers praktisch op de finishlijn voorbij te streven. Voor Vijvers is het zijn derde succes op dit EK, na individueel brons op de 400 meter en brons met de gemengde estafetteploeg. De Nederlandse atletiekploeg heeft op de Europese kampioenschappen in Birmingham een recordaantal van 14 medailles gewonnen. Dat zijn er 2 meer dan in 2024 in Rome, toen Nederland 12 medailles behaalde. De ploeg van hoofdcoach Laurent Meuly veroverde 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons. Nederland eindigde daarmee als vierde in het landenklassement, achter Italië, Groot-Brittannië en Duitsland. Op de slotdag kwamen daar nog 2 medailles bij, op de 4x400 meter estafette bij de mannen en de vrouwen. Femke Broedersbol heeft Fanny Blankers-Koen gepasseerd in het eeuwige medailleklassement van Europese kampioenschappen atletiek. Beide hebben 8 medailles, maar Broedersbol heeft er 6 van goud en Blankers-Koen 5. Op het EK in Birmingham won Broedersbol goud op de 4x400 meter estafette en brons op de 800 meter. Eerder veroverden ze 3 keer goud in München in 2022 en 2 keer goud en 1 keer brons in Rome in 2024. Daphne Schippers behaalde in haar carrière ook 8 EK-medailles. 4 keer goud, 3 keer zilver en 1 keer brons. Femke Broedersbol heeft met de estafettevrouwen goud gewonnen op de 4x400 meter bij de EK in Birmingham. De Nederlandse topatleten voelden zich niet helemaal in control tijdens de finale. Broedersbol is overgestapt naar de 800 meter en liep op de EK haar eerste 400 meter van dit jaar. Als slotloopster begon ze met ruime voorsprong, maar de Britse Emily Newnham liep het gat dicht en dron aan. De laatste meters kon Broedersbol gecontroleerd van haar weglopen en voor de derde keer goud winnen. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht trekt er regen over vanuit het westen. Het wordt tussen de 12 graden in het noorden en oosten en 17 graden in het westen en zuiden. Langs de kust waait het matig uit het noordwesten. Verder landinwaarts is er weinig wind. Morgenochtend blijft het bewolkt met perioden van regen, maar vanuit het westen wordt het geleidelijk droger. In de middag laat de zon zich af en toe zien. Vooral in het oosten valt er nog een enkele bui. De temperatuur loopt op naar 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. De wind waait matig uit het noordwesten. 'S Avonds blijft het droog met bewolking en opklaringen. Dinsdag volgt opnieuw regen, vooral in de ochtend. In de loop van de middag wordt het op steeds meer plaatsen droog.
9: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het binnenlands nieuws.
12: Filshi clips. Sterilisatie-implantaten die op de eileiders worden geklemd, kunnen van de eileiders afglijden en ergens anders in de buik belanden. Dat schrijft Trouw. De Nederlandse verkoper Entercare informeert patiënten daar niet over, terwijl de fabrikant Femcare dat in Engelstalige informatie wel doet. Entercare is als verkoper verplicht om te zorgen dat de vertaalde informatie volledig en actueel is.

0: brand en even voor 6:30 s'avonds werden de laatste brandhaarden geblust.
1: In Lelystad is zaterdagavond een dode aangetroffen in een woning aan de Groene Velden. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar wil nog niet zeggen waarom. Bij een nabijgelegen volkstuinencomplex stonden meerdere politieauto's en vloog een politiehelikopter rond, mogelijk op zoek naar een persoon. Die inzet was onderdeel van het onderzoek naar de overleden persoon. Volgens Omroep Flevoland was de overleden persoon een bewoner van een woonzorglocatie voor mensen met dementie. De politie in Enschede heeft een skinnybike in beslag genomen die 120 km per uur kon. Zaterdagavond trof de politie een groep jongeren aan op fat- en skinnybikes. Een van hen probeerde te vluchten via het gras, maar werd aangehouden. Zijn skinnybike had geen ketting en bleek bij een test 120 km per uur te halen. Het voertuig wordt vernietigd en de bestuurder krijgt een forse bekeuring. De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden na een schietincident zondagmiddag in Rotterdam-West. Rond 11:45 kwamen er meerdere meldingen binnen van schoten bij de Eerste Middellandstraat. Agenten troffen ter plaatse meerdere hulzen en een vuurwapen aan. De verdachte werd rond 3:00 middags op de A4 bij Nieuw-Vennep aan de kant gezet en aangehouden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Op de N307 bij Dronten is zondag een motorrijder om het leven gekomen. De motorrijder botste rond 12:00 middags achterop een personenauto. De inzittenden van de auto raakten niet gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en vraagt mensen die meer informatie of beelden hebben om zich te melden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. President Trump heeft het Pentagon opdracht gegeven de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea aanzienlijk te beperken. De oefeningen beginnen maandag en zijn bedoeld om beide landen voor te bereiden op een mogelijk conflict met Noord-Korea. Trump zegt niet blij te zijn met de manoeuvres vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens hem zijn de oefeningen duur en geven ze een ongepast en vijandig signaal aan Noord-Korea. De jaarlijkse oefening Ulchi Freedom Shield duurt 11 dagen. In de Duitse grensplaats Monschau zijn bewoners van 17 huizen geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen. Maximaal 30 mensen moesten onmiddellijk vertrekken. Eerder leek het vuur onder controle, maar de situatie verslechterde door de sterke en voortdurend draaiende wind. In België moesten zaterdag al ongeveer 600 mensen hun huizen verlaten. Inmiddels is ongeveer 30 vierkante kilometer verwoest. Een ongeziene brand in de recente geschiedenis van België. Het Openbaar Ministerie in Luik opent een onderzoek naar de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Vooralsnog wordt rekening gehouden met onopzettelijke brandstichting, maar dat kan in de loop van het onderzoek nog veranderen. Door de brand in het grensgebied met Duitsland is inmiddels zo'n 3000 hectare aan natuur verbrand. De steeds veranderende windrichting en de brandbare turfgrond maken de brand moeilijk te blussen. 600 inwoners van nabijgelegen plaatsen moesten hun huizen verlaten en kunnen voorlopig nog niet terugkeren. In de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen bij het blussen van een natuurbrand. Het gaat om een militair van een gespecialiseerde eenheid die direct kan optreden bij grote rampen. Zijn vrachtwagen zou zijn gekanteld. Ongeveer 1000 brandweermensen, waaronder Franse eenheden, bestrijden de brand. De grootste brandweerinzet in de regio ooit. Minstens 16.000 hectare land is getroffen en meer dan 1000 inwoners moesten hun huizen verlaten.
3: Het dodental

0: het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. De boot mocht 90 mensen vervoeren, maar had minstens 114 mensen aan boord. De slachtoffers zijn vooral bewoners van dorpen rond het meer en lokale vishandelaren. Zondag waren nog niet alle slachtoffers geïdentificeerd en worden er nog mensen vermist. De boot was volgens getuigen overbeladen en ook de weersomstandigheden droegen bij aan het ongeval. De natuurbrand in het Duitse Hürtgenwald is onder controle. Zondag waren nog enkele honderden brandweermensen bezig met blussen. Het getroffen gebied is omringd door een brandwerende strook, waardoor de vlammen zich niet verder kunnen verspreiden. De meeste van de ongeveer 2000 bewoners die het gebied eerder moesten verlaten, konden terugkeren naar hun huizen. De politie in Keulen onderzoekt de oorzaak van de brand, de grootste natuurbrand in de geschiedenis van de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Rechtenstudenten van de Vrije Universiteit Amsterdam dienen een klacht in tegen het Duitse energieconcern RWE bij de reclamecodecommissie. Ze stellen dat het bedrijf misleidende reclame maakt door biomassa als klimaatneutraal te presenteren. RWE exploiteert meerdere grote elektriciteitscentrales in Nederland, waaronder een biomassacentrale in Geertruidenberg en een gedeelde kolen- en biomassacentrale in de Eemshaven. De studenten vinden dat RWE geen nuance toont in de communicatie, terwijl bij verbranding van biomassa grote hoeveelheden CO2 vrijkomen. RWE zegt nog geen formele kennisgeving van de klacht te hebben ontvangen en wil binnen de geldende procedure reageren zodra de commissie contact opneemt. Het Israëlische bruto binnenlands product is in het tweede kwartaal met 15,4% gestegen. Dat is een stuk meer dan economen hadden verwacht. De economie herstelt daarmee van een krimp in het eerste kwartaal, toen Iran raketten en drones afvuurde op Israël en bedrijven tijdelijk sloten. De export van goederen en diensten steeg met 35,2% en was de belangrijkste motor achter het herstel. De Israëlische Centrale Bank verwacht voor dit jaar een economische groei van 4%. Ferrari heeft op een liefdadigheidsveiling een op maat gemaakte elektrische auto verkocht voor 40 miljoen dollar. Omgerekend zo'n 35 miljoen euro. De Ferrari Luce is daarmee de duurste nieuwe auto die ooit op een veiling is verkocht. Het vorige record stond ook op naam van Ferrari. Vorig jaar bracht een gepersonaliseerde Daytona SP3 26 miljoen dollar op. De Luce, met een reguliere prijs van 550.000 euro, is de eerste volledig elektrische auto van de sportwagenfabrikant. Na de onthulling in mei kreeg Ferrari kritiek op het ontwerp, waarna de aandelenkoers daalde. India wil de productie van vloeibaar petroleumgas flink verhogen. Voor Indiase huishoudens is LPG een belangrijke brandstof om mee te koken. Maar de import raakte verstoord door de blokkade van de Straat van Hormuz. De Indiase regering heeft raffinaderijen en bedrijven opgedragen alle technisch en economisch haalbare maatregelen te nemen om de productie op te voeren tot 63.810 ton per dag. Binnenlandse raffinaderijen hadden de productie al verhoogd tot 54.000 ton per dag, terwijl dat voor de Iran-oorlog nog ongeveer 36.000 ton per dag was. Voor de oorlog haalde India zo'n 90% van zijn LPG uit het Midden-Oosten. Farmaconcern Organon, betaalbedrijf Adyen en uitgever Wolters Kluwer behoren tot de belangrijkste ontvangers van belastingkorting via de innovatiebox, schrijft het Financiële Dagblad. Zij ontvingen vorig jaar respectievelijk 71 miljoen euro, 41 miljoen euro en 27 miljoen euro korting. De innovatiebox verlaagt de winstbelasting op winst die met innovatieve producten is behaald. De regeling wordt bekritiseerd omdat het meeste voordeel bij een klein aantal bedrijven terechtkomt. Volgens eerder onderzoek van de krant gaat 98% van het belastingvoordeel naar de 10 belangrijkste ontvangers. Duitse bedrijven hebben hun investeringen in de Verenigde Staten flink teruggeschroefd. In de eerste helft van dit jaar daalden de investeringen met bijna 2/3 tot 4,3 miljard euro, het laagste niveau in 3 jaar. Volgens het Duitse Economisch Instituut zijn bedrijven terughoudender geworden door de importheffingen van president Trump. Voor de coronapandemie investeerden Duitse bedrijven gemiddeld bijna 16 miljard euro in de eerste helft van het jaar. Bijna 4 keer zoveel als nu. De EU en de VS sloten vorig jaar zomer een handelsakkoord met een importtarief van 15% op de meeste Europese producten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse estafettevrouwen op de 4x400 meter hebben in Birmingham voor de 3e keer op rij de Europese titel veroverd. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broeders-Bol renden naar het goud in 3 minuten 21 en 10 honderdste. Groot-Brittannië behaalde het zilver, Italië pakte brons. Klaver nam als tweede loopster een enorme voorsprong die Saalberg wist vast te houden. Broeders-Bol toonde op het rechte stuk naar de finish haar bekende eindversnelling en hield de Britse Emily Newnham achter zich. De Nederlandse estafettemannen op de 4x400 meter hebben brons gewonnen op de EK Atletiek in Birmingham. Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Agard en Jonas Vijvers eindigden als derde achter Italië en Groot-Brittannië. Vijvers moest als laatste loper alles geven om de medaille te pakken. Hij lag vierde bij het uitkomen van de laatste bocht en wist de Belg Daniel Segers praktisch op de finishlijn voorbij te streven. Voor Vijvers is het zijn 3e succes op dit EK, na individueel brons op de 400 meter en brons met de gemengde estafetteploeg. Femke Broeders-Bol heeft Fanny Blankers-Koen gepasseerd in het eeuwige medailleklassement van Europese kampioenschappen atletiek. Beide hebben 8 medailles, maar Broeders-Bol heeft er 6 van goud en Blankers-Koen 5. Op het EK in Birmingham won Broeders-Bol goud op de 4x400 meter estafette en brons op de 800 meter. Eerder veroverden ze 3 keer goud in München in 2022 en 2 keer goud en 1 keer brons in Rome in 2024. Daphne Schippers behaalde in haar carrière ook 8 EK-medailles. 4 keer goud, 3 keer zilver en 1 keer brons. De Nederlandse atletiekploeg heeft op de Europese kampioenschappen in Birmingham een recordaantal van 14 medailles gewonnen. Dat zijn er 2 meer dan in 2024 in Rome, toen Nederland 12 medailles behaalde. De ploeg van hoofdcoach Laurent Meuly veroverde 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons. Nederland eindigde daarmee als 4e in het landenklassement, achter Italië, Groot-Brittannië en Duitsland. Op de slotdag kwamen daar nog 2 medailles bij, op de 4x400 meter estafette bij de mannen en de vrouwen. Femke Broeders-Bol heeft met de estafettevrouwen goud gewonnen op de 4x400 meter bij de EK in Birmingham. De Nederlandse topatleten voelden zich niet helemaal in control tijdens de finale. Broeders-Bol is overgestapt naar de 800 meter en liep op de EK haar eerste 400 meter van dit jaar. Als slotloopster begon ze met ruime voorsprong, maar de Britse Emily Newnham liep het gat dicht en drong aan. De laatste meters kon Broeders-Bol gecontroleerd van haar weglopen en voor de 3e keer goud winnen. De Nederlandse estafettemannen hebben brons gewonnen op de 4x400 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Het is de eerste medaille voor Nederland op dit onderdeel bij een EK outdoor. De 37-jarige Limarvin Bonavacia krijgt ook een medaille, omdat hij vrijdag in de series liep. Bonavacia is bezig aan zijn laatste seizoen. Derde loper Terence Agard zegt dat Bonavacia en hij 11 jaar geleden begonnen met het project 4x400 meter. En dat Bonavacia heel veel heeft betekend voor de 400 meter in Nederland. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht trekt er regen over vanuit het westen. Het wordt tussen de 12 graden in het noorden en oosten en 17 graden in het westen en zuiden. Langs de kust waait het matig uit het noordwesten. Verder landinwaarts is er weinig wind. Morgenochtend blijft het bewolkt met perioden van regen, maar vanuit het westen wordt het geleidelijk droger. In de middag laat de zon zich af en toe zien. Vooral in het oosten valt er nog een enkele bui. De temperatuur loopt op naar 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. De wind waait matig uit het noordwesten. 'S Avonds blijft het droog met bewolking en opklaringen. Dinsdag volgt opnieuw regen, vooral in de ochtend. In de loop van de middag wordt het op steeds meer plaatsen droog.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het binnenlands nieuws. Filshi-clips. Sterilisatie-implantaten die op de eileiders worden geklemd, kunnen van de eileiders afglijden en ergens anders in de buik belanden. Dat schrijft Trouw. De Nederlandse verkoper Entercare informeert patiënten daar niet over, terwijl de fabrikant Femcare dat in Engelstalige informatie wel doet. Entercare is als verkoper verplicht om te zorgen dat de vertaalde informatie volledig en actueel is. Na vragen van Trouw laat het bedrijf weten dat de informatie op korte termijn wordt afgestemd op de meest recente patiëntinformatie. De fabrikant schat in dat ongeveer 25% van de clips zich uiteindelijk verplaatst, meestal zonder klachten. In Bentelo in Overijssel is zondagmiddag een deel van de gevel van een schuur uitgeblazen door een rookgasexplosie bij een brand. Door de klap raakte een naastgelegen schuur beschadigd. In het pand aan de Suutersweg waar de brand uitbrak is een partyservicebedrijf gevestigd. Bij het incident raakte niemand gewond. Het getroffen pand is grotendeels uitgebrand en even voor 6:30 s'avonds werden de laatste brandhaarden geblust. In Lelystad is zaterdagavond een dode aangetroffen in een woning aan de Groene Velden. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar wil nog niet zeggen waarom. Bij een nabijgelegen volkstuinencomplex stonden meerdere politieauto's en vloog een politiehelikopter rond, mogelijk op zoek naar een persoon. Die inzet was onderdeel van het onderzoek naar de overleden persoon. Volgens Omroep Flevoland was de overleden persoon een bewoner van een woonzorglocatie voor mensen met dementie. De politie in Enschede heeft een skinnybike in beslag genomen die 120 km per uur kon. Zaterdagavond trof de politie een groep jongeren aan op fat- en skinnybikes. Eén van hen probeerde te vluchten via het gras, maar werd aangehouden. Zijn skinnybike had geen ketting en bleek bij een test 120 km per uur te halen. Het voertuig wordt vernietigd en de bestuurder krijgt een forse bekeuring. De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden na een schietincident zondagmiddag in Rotterdam-West. Rond 11:45 kwamen er meerdere meldingen binnen van schoten bij de Eerste Middellandstraat. Agenten troffen ter plaatse meerdere hulzen en een vuurwapen aan. De verdachte werd rond 3:00 middags op de A4 bij Nieuw-Vennep aan de kant gezet en aangehouden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Op de N307 bij Dronten is zondag een motorrijder om het leven gekomen. De motorrijder botste rond 12:00 middags achterop een personenauto. De inzittenden van de auto raakten niet gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en vraagt mensen die meer informatie of beelden hebben om zich te melden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. President Trump heeft het Pentagon opdracht gegeven de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea aanzienlijk te beperken. De oefeningen beginnen maandag en zijn bedoeld om beide landen voor te bereiden op een mogelijk conflict met Noord-Korea. Trump zegt niet blij te zijn met de manoeuvres vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens hem zijn de oefeningen duur en geven ze een ongepast en vijandig signaal aan Noord-Korea. De jaarlijkse oefening Ulchi Freedom Shield duurt 11 dagen. In de Duitse grensplaats Monschau zijn bewoners van 17 huizen geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen. Maximaal 30 mensen moesten onmiddellijk vertrekken. Eerder leek het vuur onder controle, maar de situatie verslechterde door de sterke en voortdurend draaiende wind. In België moesten zaterdag al ongeveer 600 mensen hun huizen verlaten. Inmiddels is ongeveer 30 vierkante kilometer verwoest. Een ongeziene brand in de recente geschiedenis van België. Het Openbaar Ministerie in Luik opent een onderzoek naar de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Vooralsnog wordt rekening gehouden met onopzettelijke brandstichting, maar dat kan in de loop van het onderzoek nog veranderen. Door de brand in het grensgebied met Duitsland is inmiddels zo'n 3000 hectare aan natuur verbrand. De steeds veranderende windrichting en de brandbare turfgrond maken de brand moeilijk te blussen. 600 inwoners van nabijgelegen plaatsen moesten hun huizen verlaten en kunnen voorlopig nog niet terugkeren. In de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen bij het blussen van een natuurbrand. Het gaat om een militair van een gespecialiseerde eenheid die direct kan optreden bij grote rampen. Zijn vrachtwagen zou zijn gekanteld. Ongeveer 1000 brandweermensen, waaronder Franse eenheden, bestrijden de brand. De grootste brandweerinzet in de regio ooit. Minstens 16.000 hectare land is getroffen en meer dan 1000 inwoners moesten hun huizen verlaten. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. De boot mocht 90 mensen vervoeren, maar had minstens 114 mensen aan boord. De slachtoffers zijn vooral bewoners van dorpen rond het meer en lokale vishandelaren. Zondag waren nog niet alle slachtoffers geïdentificeerd en worden er nog mensen vermist. De boot was volgens getuigen overbeladen en ook de weersomstandigheden droegen bij aan het ongeval. De natuurbrand in het Duitse Hürtgenwald is onder controle. Zondag waren nog enkele honderden brandweermensen bezig met blussen. Het getroffen gebied is omringd door een brandwerende strook, waardoor de vlammen zich niet verder kunnen verspreiden. De meeste van de ongeveer 2000 bewoners die het gebied eerder moesten verlaten, konden terugkeren naar hun huizen. De politie in Keulen onderzoekt de oorzaak van de brand, de grootste natuurbrand in de geschiedenis van de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Rechtenstudenten van de Vrije Universiteit Amsterdam dienen een klacht in tegen het Duitse energieconcern RWE bij de reclamecodecommissie. Ze stellen dat het bedrijf misleidende reclame maakt door biomassa als klimaatneutraal te presenteren. RWE exploiteert meerdere grote elektriciteitscentrales in Nederland, waaronder een biomassacentrale in Geertruidenberg en een gedeelde kolen- en biomassacentrale in de Eemshaven. De studenten vinden dat RWE geen nuance toont in de communicatie, terwijl bij verbranding van biomassa grote hoeveelheden CO2 vrijkomen. RWE zegt nog geen formele kennisgeving van de klacht te hebben ontvangen en wil binnen de geldende procedure reageren zodra de commissie contact opneemt. Het Israëlische bruto binnenlands product is in het tweede kwartaal met 15,4% gestegen. Dat is een stuk meer dan economen hadden verwacht. De economie herstelt daarmee van een krimp in het eerste kwartaal, toen Iran raketten en drones afvuurde op Israël en bedrijven tijdelijk sloten. De export van goederen en diensten steeg met 35,2%, en was de belangrijkste motor achter het herstel. De Israëlische Centrale Bank verwacht voor dit jaar een economische groei van 4%. Ferrari heeft op een liefdadigheidsveiling een op maat gemaakte elektrische auto verkocht voor $40 miljoen, omgerekend zo'n €35 miljoen. De Ferrari Luce is daarmee de duurste nieuwe auto die ooit op een veiling is verkocht. Het vorige record stond ook op naam van Ferrari. Vorig jaar bracht een gepersonaliseerde Daytona SP3 $26 miljoen op. De Luce, met een reguliere prijs van €550.000, is de eerste volledig elektrische auto van de sportwagenfabrikant. Na de onthulling in mei kreeg Ferrari kritiek op het ontwerp, waarna de aandelenkoers daalde. India wil de productie van vloeibaar petroleumgas flink verhogen. Voor Indiase huishoudens is LPG een belangrijke brandstof om mee te koken. Maar de import raakte verstoord door de blokkade van de Straat van Hormuz. De Indiase regering heeft raffinaderijen en bedrijven opgedragen alle technisch en economisch haalbare maatregelen te nemen om de productie op te voeren tot 63.810 ton per dag. Binnenlandse raffinaderijen hadden de productie al verhoogd tot 54.000 ton per dag, terwijl dat voor de Iran-oorlog nog ongeveer 36.000 ton per dag was. Voor de oorlog haalde India zo'n 90% van zijn LPG uit het Midden-Oosten. Farmaconcern Organon, betaalbedrijf Adyen en uitgever Wolters Kluwer behoren tot de belangrijkste ontvangers van belastingkorting via de Innovatiebox, schrijft het Financiële Dagblad. Zij ontvingen vorig jaar respectievelijk €71 miljoen, €41 miljoen en €27 miljoen korting. De Innovatiebox verlaagt de winstbelasting op winst die met innovatieve producten is behaald. De regeling wordt bekritiseerd omdat het meeste voordeel bij een klein aantal bedrijven terechtkomt. Volgens eerder onderzoek van de krant gaat 98% van het belastingvoordeel naar de 10 belangrijkste ontvangers. Duitse bedrijven hebben hun investeringen in de Verenigde Staten flink teruggeschroefd. In de eerste helft van dit jaar daalden de investeringen met bijna 2/3 tot €4,3 miljard, het laagste niveau in 3 jaar. Volgens het Duitse Economisch Instituut zijn bedrijven terughoudender geworden door de importheffingen van president Trump. Voor de coronapandemie investeerden Duitse bedrijven gemiddeld bijna €16 miljard in de eerste helft van het jaar. Bijna 4 keer zoveel als nu. De EU en de VS sloten vorig jaar zomer een handelsakkoord met een importtarief van 15% op de meeste Europese producten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse estafettevrouwen op de 4x400 meter hebben in Birmingham voor de 3rd keer op rij de Europese titel veroverd. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol renden naar het goud in 3 minuten 21 en 10 honderdste. Groot-Brittannië behaalde het zilver, Italië pakte brons. Klaver nam als tweede loopster een enorme voorsprong die Saalberg wist vast te houden. Broedersbol toonde op het rechte stuk naar de finish haar bekende eindversnelling en hield de Britse Emily Newnham achter zich. De Nederlandse estafettemannen op de 4x400 meter hebben brons gewonnen op de EK Atletiek in Birmingham. Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Agard en Jonas Vijvers eindigden als derde achter Italië en Groot-Brittannië. Vijvers moest als laatste loper alles geven om de medaille te pakken. Hij lag 4e bij het uitkomen van de laatste bocht en wist de Belg Daniel Segers praktisch op de finishlijn voorbij te streven. Voor Vijvers is het zijn 3e succes op dit EK, na individueel brons op de 400 meter en brons met de gemengde estafetteploeg. Femke Broedersbol heeft Fanny Blankers-Koen gepasseerd in het eeuwige medailleklassement van Europese kampioenschappen atletiek. Beide hebben 8 medailles, maar Broedersbol heeft er 6 van goud en Blankers-Koen 5. Op het EK in Birmingham won Broedersbol goud op de 4x400 meter estafette en brons op de 800 meter. Eerder veroverden ze 3 keer goud in München in 2022 en 2 keer goud en 1 keer brons in Rome in 2024. Daphne Schippers behaalde in haar carrière ook 8 EK-medailles. 4 keer goud, 3 keer zilver en 1 keer brons. De Nederlandse atletiekploeg heeft op de Europese kampioenschappen in Birmingham een recordaantal van 14 medailles gewonnen. Dat zijn er 2 meer dan in 2024 in Rome, toen Nederland 12 medailles behaalde. De ploeg van hoofdcoach Laurent Meuly veroverde 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons. Nederland eindigde daarmee als 4e in het landenklassement, achter Italië, Groot-Brittannië en Duitsland. Op de slotdag kwamen daar nog 2 medailles bij, op de 4x400 meter estafette bij de mannen en de vrouwen. Femke Broeders-Bol heeft met de estafettevrouwen goud gewonnen op de 4x400 meter bij de EK in Birmingham. De Nederlandse topatleten voelden zich niet helemaal in control tijdens de finale. Broeders-Bol is overgestapt naar de 800 meter en liep op de EK haar eerste 400 meter van dit jaar. Als sloploopster begon ze met ruime voorsprong, maar de Britse Emily Newnham liep het gat dicht en dron aan. De laatste meters kon Broeders-Bol gecontroleerd van haar weglopen en voor de 3e keer goud winnen. De Nederlandse estafettemannen hebben brons gewonnen op de 4x400 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Het is de eerste medaille voor Nederland op dit onderdeel bij een EK outdoor. De 37-jarige Limarvin Bonavacia krijgt ook een medaille omdat hij vrijdag in de series liep. Bonavacia is bezig aan zijn laatste seizoen. Derde loper Terence Eegard zegt dat Bonavacia en hij 11 jaar geleden begonnen met het project 4x400 meter. En dat Bonavacia heel veel heeft betekend voor de 400 meter in Nederland.
6: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. De temperatuur ligt tussen een graad of 12 in het noorden en oosten en 17 graden in het westen en zuiden. Er staat weinig wind. Aan de kust is het matig uit het noordwesten. Morgenochtend is het bewolkt met perioden van regen. Vanaf het westen wordt het in de loop van de ochtend op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag breekt de zon af en toe door. Vooral in het oosten kan er nog een enkele bui vallen. Het wordt zo'n 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden, met matige wind uit het noordwesten. Dinsdag wordt het weer natter, dan trekt de regen over het land.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het binnenlands nieuws. Filchi-clips. Sterilisatie-implantaten die op de eileiders worden geklemd, kunnen van de eileiders afglijden en ergens anders in de buik belanden. Dat schrijft Trouw. De Nederlandse verkoper Entercare informeert patiënten daar niet over, terwijl de fabrikant Femcare dat in Engelstalige informatie wel doet. Entercare is als verkoper verplicht om te zorgen dat de vertaalde informatie volledig en actueel is. Na vragen van Trouw laat het bedrijf weten dat de informatie op korte termijn wordt afgestemd op de meest recente patiëntinformatie. De fabrikant schat in dat ongeveer 25% van de clips zich uiteindelijk verplaatst, meestal zonder klachten. In Bentelo in Overijssel is zondagmiddag een deel van de gevel van een schuur uitgeblazen door een rookgasexplosie bij een brand. Door de klap raakte een naastgelegen schuur beschadigd. In het pand aan de Suutersweg waar de brand uitbrak is een partyservicebedrijf gevestigd. Bij het incident raakte niemand gewond. Het getroffen pand is grotendeels uitgebrand en even voor 6:30 s'avonds werden de laatste brandhaarden geblust. In Lelystad is zaterdagavond een dode aangetroffen in een woning aan de Groene Velden. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar wil nog niet zeggen waarom. Bij een nabijgelegen volkstuinencomplex stonden meerdere politieauto's en vloog een politiehelikopter rond, mogelijk op zoek naar een persoon. Die inzet was onderdeel van het onderzoek naar de overleden persoon. Volgens Omroep Flevoland was de overleden persoon een bewoner van een woonzorglocatie voor mensen met dementie. De politie in Enschede heeft een skinnybike in beslag genomen die 120 km per uur kon. Zaterdagavond trof de politie een groep jongeren aan op fat- en skinnybikes. Een van hen probeerde te vluchten via het gras, maar werd aangehouden. Zijn skinnybike had geen ketting en bleek bij een test 120 km per uur te halen. Het voertuig wordt vernietigd en de bestuurder krijgt een forse bekeuring. De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden na een schietincident zondagmiddag in Rotterdam-West. Rond 11:45 kwamen er meerdere meldingen binnen van schoten bij de Eerste Middellandstraat. Agenten troffen ter plaatse meerdere hulzen en een vuurwapen aan. De verdachte werd rond 3:00 PM op de A4 bij Nieuw-Vennep aan de kant gezet en aangehouden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Op de N307 bij Dronten is zondag een motorrijder om het leven gekomen. De motorrijder botste rond 12:00 PM achter op een personenauto. De inzittenden van de auto raakten niet gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en vraagt mensen die meer informatie of beelden hebben om zich te melden.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. In Congo zijn inmiddels 2325 mensen overleden aan ebola. Dat is meer dan tijdens de vorige uitbraak tussen 2018 en 2020 en daarmee de dodelijkste uitbraak ooit in het land. Het Congolese Instituut voor Volksgezondheid heeft tot nu toe 4445 besmettingen bevestigd. De Verenigde Naties noemen het de snelst groeiende ebola-uitbraak ooit. VN-noodhulpcoördinator Tom Fletcher zegt dat momenteel iedere 30 minuten iemand sterft aan het virus.
9: President Trump heeft het Pentagon opdracht gegeven de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea aanzienlijk te beperken. De oefeningen beginnen maandag en zijn bedoeld om beide landen voor te bereiden op een mogelijk conflict met Noord-Korea. Trump zegt niet blij te zijn met de manoeuvres vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens hem zijn de oefeningen duur en geven ze een ongepast en vijandig signaal aan Noord-Korea. De jaarlijkse oefening Ulchi Freedom Shield duurt 11 dagen.
10: In de Duitse grensplaats Monschau zijn bewoners van 17 huizen geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen. Maximaal 30 mensen moesten onmiddellijk vertrekken. Eerder leek het vuur onder controle, maar de situatie verslechterde door de sterke en voortdurend draaiende wind. In België moesten zaterdag al ongeveer 600 mensen hun huizen verlaten. Inmiddels is ongeveer 30 vierkante kilometer verwoest. Een ongeziene brand in de recente geschiedenis van België.
11: Het Openbaar Ministerie in Luik opent een onderzoek naar de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Vooralsnog wordt rekening gehouden met onopzettelijke brandstichting. Maar dat kan in de loop van het onderzoek nog veranderen. Door de brand in het grensgebied met Duitsland is inmiddels zo'n 3000 hectare aan natuur verbrand. De steeds veranderende windrichting en de brandbare turfgrond maken de brand moeilijk te blussen. 600 inwoners van nabijgelegen plaatsen moesten hun huizen verlaten en kunnen voorlopig nog niet terugkeren.
12: In de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen bij het blussen van een natuurbrand. Het gaat om een militair van een gespecialiseerde eenheid die direct kan optreden bij grote rampen. Zijn vrachtwagen zou zijn gekanteld. Ongeveer 1000 brandweermensen, waaronder Franse eenheden, bestrijden de brand. De grootste brandweerinzet in de regio ooit.
13: Minstens 16.000 hectare land is getroffen en meer dan 1.000 inwoners moesten hun huizen verlaten.
14: Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. De boot mocht 90 mensen vervoeren, maar had minstens 114 mensen aan boord. De slachtoffers zijn vooral bewoners van dorpen rond het meer en lokale vishandelaren. Zondag waren nog niet alle slachtoffers geïdentificeerd en worden er nog mensen vermist. De boot was volgens getuigen overbeladen en ook de weersomstandigheden droegen bij aan het ongeval.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
17: En nu het economisch nieuws.
18: Rechtenstudenten van de Vrije Universiteit Amsterdam dienen een klacht in tegen het Duitse energieconcern RWE bij de reclamecodecommissie. Ze stellen dat het bedrijf misleidende reclame maakt door biomassa als klimaatneutraal te presenteren. RWE exploiteert meerdere grote elektriciteitscentrales in Nederland, waaronder een biomassacentrale in Geertruidenberg en een gedeelde kolen- en biomassacentrale in de Eemshaven. De studenten vinden dat RWE geen nuance toont in de communicatie, terwijl bij verbranding van biomassa grote hoeveelheden CO2 vrijkomen. RWE zegt nog geen formele kennisgeving van de klacht te hebben ontvangen en wil binnen de geldende procedure reageren zodra de commissie contact opneemt.
19: Het Israëlische bruto binnenlands product is in het tweede kwartaal met 15,4% gestegen. Dat is een stuk meer dan economen hadden verwacht. De economie herstelt daarmee van een krimp in het eerste kwartaal, toen Iran raketten en drones afvuurde op Israël en bedrijven tijdelijk sloten. De export van goederen en diensten steeg met 35,2% en was de belangrijkste motor achter het herstel. De Israëlische Centrale Bank verwacht voor dit jaar een economische groei van 4%.
20: Ferrari heeft op een liefdadigheidsveiling een op maat gemaakte elektrische auto verkocht voor $40 miljoen. Omgerekend zo'n €35 miljoen. De Ferrari Luce is daarmee de duurste nieuwe auto die ooit op een veiling is verkocht. Het vorige record stond ook op naam van Ferrari. Vorig jaar bracht een gepersonaliseerde Daytona SP3 $26 miljoen op. De Luce, met een reguliere prijs van €550.000, is de eerste volledig elektrische auto van de sportwagenfabrikant. Na de onthulling in mei kreeg Ferrari kritiek op het ontwerp, waarna de aandelenkoers daalde.
21: India wil de productie van vloeibaar petroleumgas flink verhogen. Voor Indiase huishoudens is LPG een belangrijke brandstof om mee te koken. Maar de import raakte verstoord door de blokkade van de Straat van Hormuz. De Indiase regering heeft raffinaderijen en bedrijven opgedragen alle technisch en economisch haalbare maatregelen te nemen om de productie op te voeren tot 63.810 ton per dag. Binnenlandse raffinaderijen hadden de productie al verhoogd tot 54.000 ton per dag, terwijl dat voor de Iran-oorlog nog ongeveer 36.000 ton per dag was. Voor de oorlog haalde India zo'n 90% van zijn LPG uit het Midden-Oosten.
22: Pharmaconcern Organon, betaalbedrijf Adyen en uitgever Wolters Kluwer behoren tot de belangrijkste ontvangers van belastingkorting via de innovatiebox, schrijft het Financiële Dagblad. Zij ontvingen vorig jaar respectievelijk €71 miljoen, €41 miljoen en €27 miljoen korting. De innovatiebox verlaagt de winstbelasting op winst die met innovatieve producten is behaald. De regeling wordt bekritiseerd omdat het meeste voordeel bij een klein aantal bedrijven terechtkomt. Volgens eerder onderzoek van de krant gaat 98% van het belastingvoordeel naar de 10 belangrijkste ontvangers.
23: Duitse bedrijven hebben hun investeringen in de Verenigde Staten flink teruggeschroefd. In de eerste helft van dit jaar daalden de investeringen met bijna 2/3 tot €4,3 miljard. Het laagste niveau in 3 jaar.
2: Volgens het Duitse Economisch Instituut zijn bedrijven terughoudender geworden door de importheffingen van president Trump. Voor de coronapandemie investeerden Duitse bedrijven gemiddeld bijna 16 miljard euro in de eerste helft van het jaar.